0: Witte Huis is wel een beetje een klein doel om daar met 700 kilometer per uur tegenaan te knallen, denk ik. Dus ik denk dat het voor het Capitool bestemd was, maar dat weet ik natuurlijk niet.
1: Er zijn sindsdien natuurlijk nog wel wat oorlogen gevoerd in de nasleep hiervan. Er is veel gediscussieerd over de natuur van de islam, dat soort dingen. Is dat misschien een beetje waar u voor vreesde met uw relativerende woorden, een overreactie op deze aanslagen?
0: Nou, niet direct. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet aan zag komen dat de Verenigde Staten zo immens stupide zouden reageren op deze aanslag. Want ze hebben in feite precies gedaan wat de organisator van deze aanslag wenste. Osama heeft later wel eens verklaard, ja, mijn bedoeling was eigenlijk de Amerikanen zo gek te krijgen dat ze een min of meer uitzichtloze oorlog zouden gaan voeren ergens in islamitisch gebied. En dat is nou net juist wat ze gedaan hebben. Zowel trouwens in Afghanistan als natuurlijk in Irak. Maar Irak is natuurlijk heel gek, want Irak had er niets mee te maken. Echt 0,0. En dan begin je dus een omvangrijke militaire interventie tegen een, met als argument dat zij erbij betrokken waren, tegen een land wat er niets mee te maken had. Waardoor je al begint met een heel fundament van leugens en verdachtmakingen en volstrekte onzinnige beweringen, die overigens vrijwel iedereen die met het internet overweg kon, zelf ook wel kon vinden. Dat was het probleem niet. En in Afghanistan, daar was al meteen een discussie tussen Rumsfeld en Colin Powell. Die Colin Powell natuurlijk verloren, omdat hij alle discussies verloren heeft, helaas in die jaren. Want Powell zei, als je het goed wil doen in Afghanistan, dan moeten we meer doen dan we nu doen. En Rumsfeld was daartegen, want die dacht waarschijnlijk toch ook al aan die interventie in Irak. Want hij wou vooral, ze wouden Irak vooral omdat er in Afghanistan eigenlijk te weinig succesvol viel te bombarderen. Hij was daar al vrij gauw klaar met effectief bombarderen. Terwijl Irak, dat bood aantrekkelijke mogelijkheden om eens lekker te laten zien, niet waar, hoe superieur Amerika in feite was. Ja. Want er is een groot verschil tussen toen en nu, om de eenvoudige reden dat de Amerikanen toen dachten dat zij de enige, zeg maar, ordehandhaver waren in een unipolaire wereld. Want we wisten nog niet wat een wonderen China zou verrichten. Het is ook interessant dat China natuurlijk een paar maanden later lid is geworden van de WTO. Ik zou zeggen, gek genoeg, op lange termijn was dat een belangrijker zaak dan de hele kwestie.
1: Kijk,
0: van
1: nu zitten we echt in de wereldorde
0: van,
1: zoals dat hoort.
0: Van 9-11. Ja.
1: Even naar Riga, Rob, waar het is gelukt contact te leggen met jou bij een veiligheidsconferentie waar natuurlijk ook de wereldorde ter discussie staat. En als we nou de datum gebruiken om toch even een evaluatiemoment in te lassen met betrekking tot 11 september en de nasleep daarvan. Ben je het dan eens met de heer Van Rossum?
2: Ja, nee. Ik ben met Maarten. Ik mag Maarten zeggen het wel eens. Ja, dat klopt. Volgens mij hebben wij samen gezegd van die derde wereldoorlog die zit in aan te komen. Dat kan helemaal niet, want dit is gewoon een terroristische aanslag. En ik ben het ook volstrekt met Maarten eens dat hij zegt van de inlichtingendiensten hebben gewoon gefaald. Dat heet Connecting the Dots. Daar is het hier in Riga ook nog over gegaan met een aantal mensen uit de inlichtingenwereld. Die zeiden ja, het is een enorm falen van de inlichtingendiensten. Dat heeft ook te maken met de wijze waarop ze georganiseerd zijn, namelijk in pijlers, waardoor je dus eigenlijk gewoon heel te weinig contact, zeker in die tijd al, tussen die pijlers. En informatie gestopt bleef in een bepaalde pijler, waardoor er geen echte goede analyses konden worden gemaakt. Dat is gebeurd. Daar zijn we denk ik een stukje bij weggekomen, nog niet helemaal. Dat is nog steeds een groot probleem van de inlichtingendiensten. En ja, je kunt ook zeggen dat 11 september nog een behoorlijk keerpunt is geweest. En Maarten heeft het net al aangegeven. Het heeft geleid tot een onbezonnen reactie in Afghanistan. Hoewel ik daar wel een kanttekening bij wil zetten. Maar in ieder geval een onbezonnen reactie in Irak. Wat er inderdaad niks mee te maken heeft. Maar onbezonnen in die zin. Ik vond het oké dat Amerika de Noordelijke Alliantie steunde. Om ervoor te zorgen dat de Taliban-regering verdween. Want ik vond het echt onbestaanbaar dat een club genaamd de Taliban onderdak verschafte aan Al-Qaeda met Bin Laden, die van daaruit eigenlijk terreurwerkzaamheden kunnen organiseren. Dat vond ik onbestaanbaar. Dus ik was het eens met Enduring Freedom. Maar hou er dan mee op. Wat we hebben geprobeerd te doen, is er een leuk en gezellig land van te maken, van Afghanistan. Zat in de middeleeuwen. Als je 200, 300 jaar vooruit helpt, dan zit je nog maar in de 19e eeuw. Dus dat had niet zoveel zin. Dat was gedoemd.
3: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De financiële crisis ingegaan. Ja. Dus het was een dubbel probleem wat er ontstaat.
3: Ja, ik denk dat Amerika sowieso een immens talent heeft om zichzelf in de voet te schieten.
2: Ja.
3: Want je bent in feite verreweg de machtigste natie van de wereld. Dat waren ze op dat moment ook, vergeet dat niet. Ze hebben ondertussen natuurlijk zoveel positie verloren dat hele idee van een unipolaire wereld is eigenlijk achter de horizon verdwenen natuurlijk. Maar zij hebben enige tijd gedacht dat zij eigenlijk de rest van deze eeuw prima konden organiseren op eigen kracht. En dat is ze natuurlijk bitter tegengevallen, maar dat is voor een heel belangrijk gedeelte hun eigen schuld geweest.
2: Ja, dat heeft te maken, Maarten, als ik even mag, ook met het unilaterale optreden dat met name ook begonnen is na 9-11. Hè. Ik kan je nog herinneren dat er werd gezegd, je bent met ons, dat zei Bush, president Bush, of je bent met de terroristen. Dus je moet nu een keuze maken. Dat is natuurlijk totaal een flauwekul om dat af te dwingen.
3: Maar
2: het heeft inderdaad wel geleid tot een grote coalitie in Afghanistan. Maar als je dus dat soort dingen doet en je gaat vervolgens ook nog een keer de wet breken die je zelf bedacht hebt internationaal. Hè. Ik bedoel, denk aan alle oorlogs, eigenlijk misdaden die zijn gepleegd. Ja, dan heb je dus wel een probleem en ondermijn je dus eigenlijk je eigen wereldorde.
3: Ja, en dan had je natuurlijk nog, er werd een mondiale oorlog tegen het terrorisme afgekondigd.
2: Ja.
3: Op zichzelf al een volkomen geschift idee natuurlijk. Op zijn best kun je terrorisme bestrijden met geheime diensten, politiewerk en dan nog sterk gelokaliseerd, neem ik aan. Want ook al die aanslagen waren natuurlijk meestal lokaal georganiseerd. Dat werd niet vanuit een centrum gepland of zoiets dergelijks. En dan hadden we nog die as van het kwaad. Die Bush en zijn konuiten verzonnen heeft die helemaal nergens op sloeg. Namelijk dat er dus drie landen waren die met z'n drietjes de wereldorde bedreigden. Zonder uitzondering eigenlijk landen die sowieso niet goed sniks waren en niet goed sniks zijn. Dus dat sloeg allemaal nergens op. En ik wil toch ook Wim Kok een beetje een veer op de hoed steken. Want Wim Kok zei heel kort na de aanslagen, want ik hoop wel dat Amerika terughoudend zal reageren. Kennelijk had hij al een vermoeden dat helemaal uit de hand zou lopen. En dat liep het ook. En ik moet daar weer aan bij aantekenen dat Bolkestein, die vond dat schandelijk dat het Kok dat had gezegd.
4: Ja,
3: dat was allemaal onzin. Het was nu zaak om aan te pakken en door te pakken. Het was juist zaak om niet te veel door te pakken. En dat is het Amerikaanse probleem eigenlijk altijd. Dat er alsmaar doorgepakt wordt zonder dat ze precies weten wat ze eigenlijk willen.
5: Ja. Ik wil graag eventjes naar, van de tijd van Kok en Bolkestein naar de tijd van nu. Na het jingle.
1: BNR Nieuwsradio. Bolkestein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Maarten Verossum over de wereld de afgelopen 25 jaar. En als ik het dus een beetje naar nu wil trekken, want we hebben volgens mij dit soort evaluerende dingen over 11 september wel eens vaker uitgesproken. Zou je ook een lijn kunnen trekken van 11 september en de nasleep daarvan naar Trump? He, dat natuurlijk ook een reactie was op de Forever Wars, zoals Irak en Afghanistan zijn gaan.
3: Als ik daar even kort op mijn hand hoorde, daar ben ik zeer terughoudend in. Het nihilisme van de Republikeinse Partij, dat hele idee van de verschroeide aarde. We zijn overal tegen, we saboteren alles, we maken alles kapot alleen om onze partijdoelstellingen te bereiken. Begint in 1994. Dat begint, niet waar, met Newt Gingrich. Daar begint het. En het was wel degelijk ook een strategie. En ook zijn Gingrich sneuvelt al snel. Maar ook zijn opvolgers hebben zich steeds gehouden aan die nihilistische strategie. Toen Obama werd gekozen, je zou zeggen een triomf. Een daad van onverwacht gezond verstand van een natie die daarvan een betrekkelijk kleine voorraad heeft. En wat zeggen de Republikeinen? Wij zullen alles in het werk stellen om alles onmogelijk te maken wat Obama doet.
4: Ja, wat een mooi voorbeeld.
3: Dat is verbijsterend.
4: Ja. Maarten, wat daar een mooi voorbeeld is van, weet je nog, Obama ging naar Cairo. En die met een grote speech en probeerde dus de relatie tussen de Verenigde Staten en de wereld van de islam nog een beetje te herstellen.

0: stellen. Nou, je weet hoe de Republikeinen daarop... Toen kwamen we dus in die totaal gepolariseerde wereld terecht, waarbij mensen dus islamisme gelijkstelden met islam. Hè. Ik vind dat dus ook de grote schade van 9-11... is dat die hele wereld met de islam en het Westen is gewoon kapot gegaan. En we zitten tot op de dag van vandaag met de ellende daarvan.
1: Ja. Nou, dat is zonder meer een feit, maar dat is natuurlijk ook omdat anti-islam standpunten, dat is natuurlijk electoraal scoort dat als een scheet werkelijk, overal. Ja. Ja. Je ziet dat nu ook, ik las een stukje over Texas, daar is dat nog een stuk erger dan dat in West-Europa is. En je bent daar natuurlijk toch bezig om een fundament te leggen voor wat volledig uit de hand zou kunnen lopen als wij ooit, laten we zeggen, 10 jaar economische crisis krijgen. Die is allemaal nog wel op te vangen zolang onze economieën behoorlijk draaien. De Amerikaanse economie draait ook ondanks Trump heel behoorlijk. Daar is niks mis mee. Net zo goed als met dat afschuwelijke gepruts in Nederland. Onze economie draait prima.
2: Het is alsof die... Mogen we nog even, Maarten, terug met alle respect naar de vraag van Hugo. Want jij geeft een antwoord waar ik het overigens mee eens ben. Ik zei, ja, je kunt de lijn doortrekken naar Trump. Daarmee zou ik bedoelen, iedere keer maakt Amerika dezelfde fouten. En dat is echt ontzettend stomzinnig dat het gebeurt. Dus in Afghanistan hebben ze de fout gemaakt door niet te stoppen na een jaar. Dus het verdwijnen van de Taliban en te zeggen, oké, als het nog een keer gebeurt, zijn we terug. Maar om daar eindeloos te zitten, om na 20 jaar met statuspoten terug te trekken. Vervolgens hebben ze datzelfde gedaan in Irak. 2003, aanval, snelle regime change. Daar kun je van alles van vinden. Maar dat was militair een succes. En vervolgens hebben ze nooit een plan gehad, net zoals in Afghanistan, voor de day after. Dus wat gebeurt er als een regimeverandering plaats heeft. En dat heeft geleid tot de chaos. Dat heeft vervolgens weer geleid tot grote invloed van Iran in Irak. En daar zit Amerika nu nog steeds mee. En Trump maakt misschien weer dezelfde fout. Door te denken, ik zag gisteren die berekeningen volgens mij in de New York Times staan, dat ze binnen 6 weken zouden ze de plus klaren in...
1: Ja, dat is ook wat.
2: Dat is dus gewoon niet gebeurd. En iedere keer kon je, als je een beetje verstand hebt van hoe asymmetrische oorlogvoering werkt, en dat is dit wat waar de Amerikanen mee te maken hebben, dan kun je voorspellen dat dat gewoon niet goed gaat en dat je verzandt in een totaal moeras. Ja. En ik snap zo langzamerhand, maar vraag aan jou, Maarten, niet waarom die Amerikanen toch iedere keer dezelfde fouten maken.
1: Dat is denk ik een combinatie van hubris.
2: Ja,
1: en onkunde. Amerika is in allerlei opzichten nog steeds het belangrijkste land ter wereld. Maar het is ook een heel dorps- en provinciaals land. Kijk, Trump is alleen denkbaar als je weet hoe zo'n betrekkelijk kleine stad in Wyoming eruit ziet. Het is alsof een, laten we zeggen, Veluwse gemeentes in Nederland eigenlijk politiek de dienst uitmaken. Daar komt het een grote trek
2: op. Niet altijd, want je hebt natuurlijk toch teams gehad op buitenlands gebied. Feyenoord ook onder...
1: Nee, maar goed, dit gaat even over...
2: goede mensen.
1: Dit gaat over Trump zelf. Want degene die tegen het optreden tegen Iran waren, hebben natuurlijk ook direct laten lekken dat ze er tegen waren.
2: Ja. En
1: dus die man, die directeur van de CIA zegt, het is flauwekul, je moet het niet doen. Okay. Hij is gewaarschuwd voor die Golf van Hormuz, dat je die af zou kunnen sluiten in voorkomend geval. En hij heeft dat er simpelweg niets van aangetrokken, omdat hij, zoals je weet, niet regeert op basis van zijn zogenaamde gut feelings.
2: Nee, maar dat laat onverlet, Maarten, dat je iedere keer hetzelfde patroon ziet in Amerika. Iedere keer dezelfde glazen stappen ergens in en het gaat fout.
1: Ja, dan ben ik toch geneigd om te zeggen dat dat een combinatie is van onkunde en hubris.
2: Ja, dat denk ik dus ook, ja.
3: Als we nou de afgelopen 25 jaar overzien, dan lijkt het dus eigenlijk alsof dat terrorisme een beetje een sideshow was naast de opkomst van China, de draai van Poetin tegen het Westen in, waar we nu in Oekraïne mee zitten, de financiële crisis van 2008,
1: ja,
3: niet te vergeten.
1: Zeker dat
3: zijn
1: laatste.
3: Dat eigenlijk dingen die mis konden gaan omdat de wereld ergens anders naar zat te kijken, namelijk naar de islam?
1: Nou, de financiële crisis die naar mijn idee meer lange termijn effecten heeft gehad dan 9-11... zou ik zeggen. En ook in veel meer landen en veel breder in het Westen, om het maar zo te noemen. Die was natuurlijk in de maak sinds het feit dat met name Clinton en onder leiding van de Fed vrijwel alle wetgeving, nietwaar, die moderne financiële arrangementen verbood of lastig maakte, afgeschaft heeft. Dat heeft een immens ongeluk veroorzaakt, tenslotte in 2007 en 2008... waarover de Amerikanen veel beter uitgekomen zijn dan de West-Europeanen, want die hebben er nog wat doorbij gebroddeld met die eurocrisissen en zo. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt, dat je achteraf, alles natuurlijk achteraf beschouwend, dat je natuurlijk een aantal dingen ziet gebeuren in die jaren achteraf die uiteindelijk veel belangrijker blijken te zijn geweest dan 9-11. Maar vergeet niet dat, ja, je moet je ook van 9-11, de enorme impact van de beeldvorming, die was gigantisch. En veel mensen waren er ook wel eens geweest. En nou ja, dat speelt een rol. Ja, dat ondertussen China bezig was om de grootste productiemachine uit de wenselijke geschiedenis te realiseren, dat hadden we toen nog niet zo scherp op beeld staan. Kijk, China passeert de Verenigde Staten op het punt van koopkrachtpariteiten qua productie in 2014 ongeveer.
2: Ja.
1: Dat hebben we heel lang doen alsof dat niet zo is en of Amerika toch groter is, maar dat zijn allemaal flauwekul dingen. Het Chinese productieapparaat is gewoon praktisch twee keer zo groot als het Amerikaanse. Dus daar moet je niet kinderachtig zijn. En dat hebben zij zelf, want die pivot naar China, die is van 2012. Dus dat komt eigenlijk relatief laat, komen ze erachter dat ze bezig zijn, terwijl ze de andere kant op kijken, is een concurrent bezig aan een superbe inhaalactie, zoals we zelden hebben gezien in de wereldgeschiedenis. Want dat vind ik wel. Kijk, wat je verder van 9-11 mogen vinden. Het is natuurlijk fijn om het te beschrijven en er is van alles misgegaan. Maar de grote gebeurtenis van de afgelopen halve eeuw is de industrialisatie van China. Ja. Op een schaal die totaal anders is dan wat we tot nu toe op dat terrein hebben meegemaakt.
2: Ja, mensen zouden inderdaad voor straf naar China op vakantie moeten. Hoewel het in een aantal gevallen helemaal geen straf is. Dan kan je gewoon zien wat daar gebeurt. Maar nog even over China, want dat is natuurlijk echt interessant. En Arend-Jan, die zei daar ook al wat over. Toen in 2021 besloten werd tot het vertrek uit Kabul. Dus directe aanleiding, want we hebben het over 9-11. Om naar Afghanistan te gaan, is 20 jaar later afgebroken. Toen heeft Biden ook letterlijk gezegd, China en Rusland, die zouden het fantastisch vinden als wij nog 10 jaar hier zouden blijven. Die had dus heel goed door dat die hele affaire met Afghanistan, daarna Irak, Amerika zo had gehad, dat daardoor China en feit daar in zijn kielzog Rusland eigenlijk goede sier mee konden maken en veel sneller zich konden gaan ontwikkelen dan de Amerikanen.
3: Kunnen we dan misschien afrondend, ik zit hier volgens mij met 3 historici te praten, vaststellen dat aangezien we niks leren, dat eigenlijk ook de studie van de geschiedenis misschien van betrekkelijk weinig maatschappelijk nut is. Maar dat het eigenlijk alleen gewoon aardig is om dit soort beschouwingen te houden, om daarna weer te vervallen in de oude fouten?
1: Nou, dat ik ben geneigd te zeggen dat de studie van de geschiedenis enorm weinig maatschappelijk nut heeft. Net zo goed als het maken van mooie schilderijen enorm weinig maatschappelijk nut heeft. En zo, als jullie nog een kwartier aan toevoegen, dan ben ik bereid om uit te leggen dat vrijwel alles wat wij doen enorm weinig maatschappelijk nut heeft. Ik zie even af van de verzamelde loodgieters van Nederland, die doen hele nuttige dingen, maar de rest is twijfelachtig. Er is toch ook wel eens uitgerekend dat onze economie heel behoorlijk zou kunnen functioneren als je ongeveer een kwart tot een derde van alle banen gewoon opdoekt. Die voegen in feite niks, zogenaamde shitjobs, die voegen niks toe. Maar zullen we het erover eens worden dat de studie van de geschiedenis zo'n genoegen geeft? We hebben daarnet alle 3 glimlachend afscheid genomen met de mededeling dat het altijd één grote puinhoop zal blijven. Dat is toch ook een... Nee. Ook winst, niet waar. Dat je niet al te veel zorgen maakt over de
2: is, wij kunnen gewoon blijven waarschuwen tot we ons weten.
1: Ja, dat helpt niks.
2: Het helpt toch niks.
1: Nee,
2: maar het is wel een boeiend onderwerp. Ja. En Zo kijk ik tegenaan.
3: Met deze winst moeten we voor de radio afronden. Op de podcast kunnen we nog even doorgaan. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en wordt lid van BNW Plus.
1: BNW Plus.
3: Bent u al lid van BNW Plus?
1: Nee, ik ben meer geen lid van BNB Plus.
3: Moet u naar boekesteinendewijk.nl.
1: Het kost zeker geld.
2: Ja.
3: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maarten van Rossum.
1: Dankjewel.
3: En fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde. En daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand... werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Céline Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op. In Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten, ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig, het wordt maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
5: Het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen.
6: Je hoort Laurens-Jan Duvigno, algemeen directeur Beauty and Wellbeing Benelux bij Unilever. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Dit keer een gesprek met Laurens-Jan Duvigno, verantwoordelijk voor de afdeling haar- en lichaamsverzorging bij Unilever Benelux. Na de afsplitsing van Magnum, die eerder ook bij ons in de show was bij CMO Talk, moet binnenkort ook de hele voedingsdivisie eraan geloven, want het levensmiddelenconcern wil namelijk ook zonder die tak verder. Wat betekent dat concreet voor de afdeling van Laurens-Jan? En het Nederlandse shampoo-merk André Lon, een van de merken binnen het concern, verloor de laatste jaren aanzienlijk marktaandeel. We hebben hier ook een marketeer in de studio. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe Unilever alles op alles gaat zetten om dat marktaandeel terug te veroveren. Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Laurens-Jan, van harte welkom.
5: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging, Klaas. Leuk.
6: Laten we meteen beginnen bij natuurlijk het nieuws van dit voorjaar. Unilever kondigde eerder dit jaar afscheid te nemen van de voedingsdivisie. Eind maart uit mijn hoofd was het zover. En toen kwam ook het officiële persbericht dat die divisie werd overgenomen door het Amerikaanse McCormick. En daarmee krijgen ze in één klap toch een aantal behoorlijk bekende merken als Calvé, Knorr, Lipton in handen. En dan ben ik benieuwd, gaat deze reorganisatie jouw divisie ook raken?
5: Ja, goede vraag. Misschien nog één kleine toevoeging. Het is een voorgenomen overname, dus dat is nog even detail. Maar misschien goed om even aan te geven.
6: Een belangrijk detail.
5: Belangrijk detail, zeker. Nee, je hebt gelijk. Dus het is vrij recent nieuws. En je ziet dat de informatie langzaamaan onze kant op komt. Maar ik zeker nog niet alle antwoorden heb op alle vragen hoe het precies voor de organisatie eruit gaat zien. Wat ik erover kan zeggen is dat je ziet dat, laat ik het zeggen, de categorieën die bij Unilever blijven. Denk aan homecare, persoonlijke verzorging of mijn wijncategorieën, haar lichaamsverzorging. Van nature categorieën zijn die behoorlijk op elkaar lijken. Ja. Daar zitten veel synergieën in. Denk aan de productie, maar ook de logistiek, supply chain. En het zijn ook het verkoopkanalen. Waar dat met foods wat minder is. Okay. Omdat foods echt op smaak zit. En ja. De rest meer op het verzorgen van. Het mooie denk ik aan de McCormick Company die nu met ons in gesprek is voor de overname, is dat juist de expertise van voeding bij hen ligt. Ja. En uiteindelijk denk ik, hoe dichter je bij je de basis blijft eigenlijk en de synergieën zoekt binnen de verschillende merken, uiteindelijk twee type bedrijven blijven bestaan die uiteindelijk veel meer focus hebben, gerichter kunnen gaan innoveren voor hetgeen wat de consument zoekt binnen die categorie. En uiteindelijk beide in staat zouden moeten zijn meer succes te behalen dan we vandaag de dag doen.
6: Kunnen we dan ook straks meer innovaties verwachten uit de divisies die overblijven? Want daar gaat automatisch dan meer aandacht naartoe.
5: Ja, dat zou wel mijn aanname zien. Je ziet sinds de vorige reorganisatie van Unilever tweeënhalf jaar geleden, waar we eigenlijk in een structuur aan onze kant zijn gaan werken in verschillende business units, dat de innovatiesnelheid, maar ook met name de kwaliteit van innovaties aanzienlijk omhoog is gegaan. Mooi merk is Dolf bijvoorbeeld, waar ik ook mede verantwoordelijk voor ben. Daar zie je gewoon dat we veel meer innoveren en de innovaties die we brengen veel onderscheidender zijn. Dus de consument echt veel beter in staat zijn te verrassen. Maar ook kwalitatief meer kunnen brengen. En ik denk dat dat een hele mooie bevestiging is van de richting die we in zijn gegaan als organisatie een aantal jaar geleden. Die we denken alleen maar te kunnen gaan versnellen met de keuze die, nou ja, zoals je zegt, in maart is aangekondigd. Ja.
6: Nou, je houdt straks drie onderdelen over. Hè? Beauty en wellbeing. Ja. Personal care en home care. Ja. Nou, dat de schoonmaakmiddelen, hè, home care, een apart onderdeel zijn. Ja, dat begrijp natuurlijk wel, maar ja, jouw divisie en de afdeling voor persoonlijke verzorging, ik zou zeggen, dat kan toch prima samengevoegd worden als we dan toch over synergieën en schaalvoordelen hebben?
5: Nou, en sterker nog, een merk als Dolf, daar is hij weer, dat is dat ook zo. Dus een aantal van de categorieën binnen Dolf zitten in mijn team, en een aantal van de categorieën van Dolf zitten in het personal care team.
6: Nee, dat is toch heel verwarrend. Hoe werkt het dan qua ownership, bij eigenaars?
5: Nou, gelukkig zitten we naast elkaar op kantoor, dus dat maakt het relatief makkelijk. De reden waarom we dat op deze manier gedaan hebben, is dat we vanuit de global teams op die manier gestructureerd zijn. Dus de haarinnovaties, laat ik het even op mezelf als voorbeeld.
6: André Lon bijvoorbeeld.
5: Exact. Ja. Of het geval van Dolf. Worden die innovaties echt wereldwijd uitgedacht eigenlijk, en ontwikkeld met R&D op basis van consumententrends, en kijken wat we in ons gedeelte van de organisatie kunnen doen om het zo goed mogelijk tot de consument te brengen.
6: En dat zit dus bij beauty en wellbeing, die innovatie?
5: Ja, zeker. Maar ook binnen personal care, bijvoorbeeld voor deodorant, of voor wasmiddel binnen home care. Mm. En door echt die focus te hebben, zie je dat de snelheid en kwaliteit wederom dus een stuk omhoog gaat.
6: Nou, ik begrijp het niet. Want je hebt
5: ik ga je helpen.
6: Ja, want hoe zit het dan met die eigenaarschap? Want je hebt innovatie zit dan bij beauty en wellbeing. Misschien heel erg inside out hoor, maar de consument die ziet natuurlijk nog steeds dat het gewoon Dolf is, hè, van de buitenkant. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het best ingewikkeld is als je verschillende stukken van die waardeketen dus opknipt bij verschillende divisies. Ja. Leg me nog eens even uit.
5: Ja, nee. Kijk, een mooi voorbeeld. Ik ga het proberen uit te leggen. Een mooi voorbeeld van ons R&D center, waar we wereldwijd innovaties doen, zit in Engeland, in Port Sunlight. Nou, mocht je ooit een keer de kans hebben, neem ik je graag mee. Daar is ooit 150 jaar geleden ook het bestaan van Unilever gegrondvestigd.
6: De Lever Brothers, toch?
5: Exact, exact. En het mooie aan die faciliteit die we daar hebben, is dat we simpelweg voor één bepaalde categorie innoveren. Ja. Dus de teams en de mensen die daar werken, echte slimme koppen. Veel slimmer dan ik in ieder geval. Laat ik het even op mezelf.
6: Niet zo bescheiden.
5: Werken dag in dag uit om de beste innovatie binnen een bepaalde categorie naar de klant te kunnen brengen. Mm-hmm. En door juist die focus zijn we dat in staat dus veel beter te doen, in plaats van dat we alle verschillende categorieën op één hoop gooien en proberen voor alles te innoveren, maken we hier heel duidelijke keuzes. En op die manier in staat zijn veel beter producten naar de markt te brengen.
6: Hey, en welke merken vallen dan onder de afdeling haar- en lichaamsverzorging?
5: Ja? Nou, Dolf, wederom, daar is die. André Lon, Vaseline. Een deel van Zwitserland, een merk als Neutraal voor de gevoelige huid. Dat is echt de Nederlandse, of ik moet eigenlijk zeggen de Benelux merkportfolio. Maar wereldwijd zijn dat nog veel andere merken. Denk aan een Sunsilk, een Clear, een Tresemme bijvoorbeeld in Engeland. Maar goed, dat zijn misschien merken die niet iedereen wat zegt.
6: Maar dat is natuurlijk leuk, want er komt steeds meer focus. En absoluut. Gaat daar iets gebeuren? Gaan jullie van die internationale merken ook naar Nederland halen?
5: Nou, eerder dit jaar hebben we na 10 jaar afwezigheid Dolf Shampoo weer geïntroduceerd. En ik zeg shampoo, maar hoort ook conditioner en haarverzorging bij. En je ziet dat we op die manier heel erg gebruik kunnen maken van het sterke merk Dolf. Ja. En op die manier in een categorie treden en gelijk heel snel heel veel impact kunnen maken. Dus ik denk dat een mooi voorbeeld is waar we echt geloven in de power van global brands, zoals we ze noemen. En op die manier relatief makkelijk echt impact kunnen maken in een land waar we nog niet aanwezig zijn. Een ander voorbeeld voor André Lon. is een Nederlands merk. Zoals je misschien weet vanuit het verleden, werd vroeger geïnnoveerd voor André Lon.
6: Ja.
5: Recent zijn we daar eigenlijk specifiek mee gestopt, maar zijn we veel meer gaan kijken, wat is er nou beschikbaar in het wereldwijde netwerk, het innovatienetwerk op haar gebied, wat we relevant vinden voor André Lon. En je kan je voorstellen dat je dan veel meer schaal, veel meer impact, maar ook veel meer investering kan doen op de kwaliteit van het product.
6: Ja, ja.
5: En op die manier de Nederlandse consument het vertrouwde André Lon eigenlijk tegen een betere kwaliteit weg kan zetten dan we eigenlijk eerder konden doen.
6: Nou, we gaan het straks nog even hebben over André Lon.
5: Ja.
6: Even een stapje terug. Ja. Je bent pas sinds november 25 directeur Benelux voor de haar- en lichaamsverzorgingstak. Hiervoor was je verantwoordelijk voor deodorant.
5: Ja.
6: En dus ook verantwoordelijk voor de lancering van de Axe Lower Body Spray.
5: Ja.
6: Nou, dat was wel volgens mij op de socials het nodige om te doen. Ik las ook comments van, je genitaliën zijn geen geurkaarsen. Want die zit dan de jongetje zo lekker naar beneden spuiten. Dat was slechts één van de reacties. Ja, als er weerstand komt, is dan voor jou een campagne geslaagd?
5: Absoluut. Zou mijn korte antwoord zijn. Ja, absoluut. Kijk, het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen. Ik zou een mooier voorbeeld geven binnen het merk Axe. Daar stonden we net een aantal maanden voor de lancering van Lower Body. Kregen we in dezelfde maand zowel een nominatie voor de Lookie, voor de Gouden Lookie. En we werden twee keer voor de rechtbank gedaagd door de reclamecodecommissie. En voor mij is dat een perfect voorbeeld van een goede campagne.
6: Maar hoe werkt dat dan? Want hoe kan je een Gouden Lookie winnen, maar dan ook twee keer gedaagd worden?
5: We werden genomineerd. We hebben hem niet gewonnen.
6: Okay, goed bij de feiten, heel goed.
5: Ja, precies. Maar het mooie aan dit voorbeeld vind ik is dat je dus in staat bent echt het randje op te zoeken. En misschien ga je er zelf wel een klein beetje overheen.
6: Ja.
5: Waardoor mensen dus ook aangeven bij de reclamecodecommissie van dit kan eigenlijk niet, of hier vind ik iets van. Maar als wij vervolgens ons huiswerk goed gedaan hebben en ook kunnen weerleggen waarom dat wel of niet het geval zou zijn, dan doen we denk ik het beste wat in onze power ligt om te doen. Want dan
6: refereer je dan nu naar de Neighbor-campagne?
5: Klopt.
6: Ja, dus voor de mensen die hem niet kennen.
5: Ja.
6: Daarin gaat een man douchen bij zijn buurvrouw. Die is op leeftijd, mag ik ook overigens zeggen. Die vervolgens staat te wachten in haar SM-pakje. Nadat hij zich gewassen heeft met uiteraard Axe douchegel. Luister even mee.
7: And I asked her, can I take a shower?
8: Excuse me? Can I take a shower?
9: And I said yes, over there.

0: tea?
1: Do you want to have a cup of tea? die commercial, ja. Die stuitte dus op kritiek. Nou, dan krijg je dat binnen, zo'n klacht. Hoe werkt dat dan in jullie multinational?
2: Wat ik net aangaf, we waren goed voorbereid. Dus we wisten van tevoren wel dat we mogelijk wat commotie zouden kunnen veroorzaken.
1: Liggen de draaiboeken klaar, hoe moet je reageren?
2: Exact, ja. En Actu is ook een mooi merk wat we natuurlijk niet alleen in Nederland verkopen, maar wereldwijd beschikbaar is.
1: Want dit was oorspronkelijk een Europese campagne,
2: ja,
1: volgens mij.
2: Ja, het is een campagne voor Europa ontwikkeld. Ja,
1: in Duitsland voor het eerst.
2: Ja, in Engeland is geschoten. Dus zie je wel de communicatie of commercials. Dit travel, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is ook denk ik de kracht van de merken. Maar in dit geval hebben we dus ook veel kennis en kunnen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de omliggende landen, om echt te kijken van oké, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Ja. En juist omdat je op voorhand je huiswerk doet, kan je ook snel schakelen indien het nodig is. En gelukkig hebben we in Nederland een collega met heel veel legal kennis die ons dan kan helpen in deze situaties.
1: En dan die basketballer.
2: Ja.
1: Dat is de Lower Body Spray campagne.
2: Ja.
1: Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat is echt volgens mij een Nederlands product. Zo ook internationaal.
2: Nee, ook internationaal. Okay. Ja, dus de insight op Lower Body is dat eigenlijk 40% van de consumenten hun deodorant al gebruikten op andere delen van hun lichaam.
1: De genitaliën.
2: Dan de oksels.
1: Ja. Kan de voeten. En de voeten.
2: Exact, kan de voeten zijn, kan de genitaliën zijn, maar bijvoorbeeld ook de dijen, de rug, de buik. Je kan het nog een aantal plekken verzinnen. Het probleem dat vaak in deodorant zit, is dat er ook ingrediënten in zijn die het zweten moeten tegengaan. En niet altijd geschikt zijn voor delen van je lichaam die wat gevoeliger zijn dan anderen.
1: Ja.
2: Het is een trend die uitkwam, of is eigenlijk ontstaan is vanuit Amerika.
1: Ja.
2: Sowieso wel een voorloper op persoonlijke verzorging, moet ik eerlijk zijn. En je zag eigenlijk in no time dat een mooi marktaandeel opbracht voor het merk, maar ook in staat was de consument iets te bieden waar hij of zij eigenlijk al best wel lang naar op zoek was.
1: Ja, dus die hebben product aangepakt, wat dus ook veilig is om aan te brengen op andere plekken van het lichaam dan de oksel.
2: Ja, exact. Ja, en zijn we uiteindelijk begonnen met Dove Female.
1: Ja.
2: En in de achtergrond druk met Axe bezig geweest. En die hebben we vroeger in dit jaar gelanceerd. Ja. Klopt.
1: Nou, ik wil met jou naar de dilemma's. Je weet het hoe het werkt. Ik ben altijd streng. Je moet één van de twee kiezen. Hou het kort. En na afloop kunnen we er eentje uitpakken om even over door te kletsen. Klaar voor?
2: Let's go.
1: Het merk André Lon is enkel actief op de Nederlandse markt. En het is prima of ik wil daarmee de wereld veroveren.
2: De wereld veroveren.
1: De oorlog in het Midden-Oosten verstoort onze toeleveringsketen of hebben wij er nauwelijks last van?
2: Verstoort de keten.
1: Onze grootste concurrent, de niche beauty brand of private label?
2: Private label.
1: Alle merken krijgen evenveel aandacht of wij focussen ons nu op een select aantal?
2: Een select aantal.
1: Wij zetten vol in op zichtbaarheid op socials of de traditionele kanalen zoals een tv-commercial of een abri langs de weg blijven ontzettend belangrijk.
2: Die blijven zeker belangrijk.
1: AI heeft binnen mijn teams de grootste impact op de ontwikkeling van campagnes of juist bij de executie?
2: Ik zou zeggen ontwikkeling.
1: Dolf of Axe?
2: Dolf.
1: Mooi. De gast is Laurens-Jan Duvigneau van Unilever en hij is verantwoordelijk voor de afdeling haar en lichaamsverzorging binnen de Benelux. Laurens-Jan, je was vrij besluitvaardig in het antwoord geven van dilemma's. Heb je er eentje die wat pijn deed, die lastig was?
2: Ja, gelijk de eerste.
1: De eerste.
2: Ik even snel, zal ik ook een stukje reflectie naar mezelf geven.
1: Heel goed, heel goed.
2: André Lon wereldwijd of Nederland? Ja. Kijk, ik denk dat het allebei niet is. André Lon is natuurlijk een merk die ontstaan is in Nederland al heel, heel lang geleden. En ik denk dat er veel potentie ligt in België.
1: Okay.
2: Sterker nog, daar is vraag voor André Lon in België. Er zijn een aantal met name online platforms die het al verkopen. Maar je al vrij snel tegen bijvoorbeeld regelgeving aanloopt van joh, mogen we het product wel of niet verkopen? Denk bijvoorbeeld aan welke talen aan de achterkant van de verpakking staan. En zijn we dan wel in staat dat op de juiste manier te doen? Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken. Juist omdat we weten dat die vraag er is dat natuurlijk een hele mooie markt om naartoe te gaan. Daar stopt de expansie ook wel weer gelijk. Dus vandaar de dilemma, snel antwoord, maar wel degene die ik zou willen uitpakken.
1: Benelux wellicht.
2: Ja, kijk, uiteindelijk moet je wel dicht bij de kern blijven, vind ik. Het merk is nog altijd het grootste merk in de markt. Traditioneel Nederlands. Ook een van de enige weinige merken traditioneel Nederlands. Zeker met de volume die we doen en dus de impact die we kunnen maken. Ja, dan vind ik belangrijk dat we dat goed doen. Ja. En beter dan vandaag misschien wel. In plaats van dat we onze groei ergens anders gaan zoeken.
1: Want het merk bestaat inmiddels ruim 80 jaar. Maar toch gaat het niet zo lekker met André Lon. Want als je kijkt naar het marktaandeel. 2018 snoepten jullie nog 33% ja. van de taart. En inmiddels is dat nog maar 20%. Ja. Wat is er gebeurd? En wat ga je doen om dat weer een beetje op te krikken?
2: Ja, goede vraag. Half uur hebben we, 30 minuten.
1: Maar je geeft lekker snel antwoord.
2: Ik zal proberen het niet ingewikkeld te maken. Ja. Ik denk dat de context waar we in leven, vandaag sowieso, maar ook in de categorieën en de industrie waar we nou actief zijn, echt veranderd is. Dus je gaf zelf aan de opkomst van private labels, denk ik, een mooi voorbeeld, waar we gewoon simpelweg veel meer concurrentie hebben gekregen vanuit private label. En ik ook wel eerlijk moet zijn dat de kwaliteit van de private label producten over het algemeen gesproken beter zijn dan 10 jaar geleden.
1: Ja, dus neemt de concurrentiekracht dan af, zou je zeggen?
2: Het alternatief, er is gewoon meer alternatief. Ja, en dat is eigenlijk aan de onderkant van de markt, zoals we dat noemen, namelijk de wat meer betaalbare producten.
1: Ja, maar dat is ook André Lon dus.
2: Dat is ook André Lon. Ja. En aan de bovenkant zijn er heel veel initiatieven gekomen, vaak wat kleiner, vaak wat meer niche.
1: Precies.
2: Maar die wel een bepaalde gevoel bij een bepaalde doelgroep op kan wekken. Die wel heel goed in staat is dat heel goed te begrijpen. En echt een product voor te ontwikkelen die dat beantwoordt. En of dat dan kwalitatief beter of minder is, dat doet er dan eigenlijk niet toe. Maar op die manier zijn ze toch heel goed in staat dat marktaandeel te winnen.
1: Wat ga jij doen om van die 20% weer 30% te maken?
2: Nou, wat ik net al aangaf, André Lon is in die zin wel een heel bijzonder merk in de categorie. Het grootste merk binnen de haarverzorging. Maar eigenlijk het enige merk wat echt traditioneel gezien Nederlands is. Nogmaals, met de volume die we doen. Want natuurlijk zijn er meer Nederlandse merken. Maar als je de grote concurrenten vergelijkt met André Lon, zijn het eigenlijk allemaal wereldwijde spelers. En ik denk dat daar de kracht zit wat André Lon 10, 15 jaar geleden zo uniek maakte. Wat we een beetje verloren zijn over de tijd. En daar waren alle goede redenen voor. Maar ik denk wel, als we wat Nederlandse insights, wat humor, wat pragmatisme terug kunnen brengen in het merk van nu, dat daar wel kansen liggen ten opzichte van de afgelopen jaren. Juist omdat die kwaliteit ten opzichte van 10 jaar geleden veel beter geworden is.
1: Nou, ik hoor een herpositionering, ik hoor een nieuwe campagne.
2: Je hoort een team dat in ontwikkeling is.
1: Oké, mooi. Ja. Hey, hoe belangrijk is het digitale kanaal voor jullie in het terugwinnen van die klanten?
2: Ja, heel erg. Ja? Kijk, daar kan ik in principe wel kort over zijn. Socials, of laat ik het zeggen, digitale kanalen. Ik het iets breder trekken dan social. Wat ook met advertising, display, noem maar op. Is enorm toegenomen. Als je kijkt naar onze spend, digital spend, zitten eigenlijk meer dan gemiddeld zitten we al op digital versus traditioneel. Dus we zien daar een enorme toename. En dat zet zich eigenlijk door richting aantallen, misschien wel 70, 80, 20. In het voordeel van digital. En daarbinnen heeft social een enorm aandeel. Dus dat is een echt serieuze shift ten opzichte van misschien wel die 10 jaar geleden. Ja. En uiteindelijk is dat ook gedreven door het feit dat we moeten zijn waar de consument is. Ja. Als een consument meer tijd spendeert op digital dan traditioneel, moeten we daar ook zijn.
1: Ja.
2: Tegelijkertijd merk je wel dat het niet de enige manier is om de consument te bereiken. Omdat een deel van de consumenten, ook simpelweg vaak met een oudere leeftijd, die consumptie niet heeft.
1: Ja.
2: En ik denk dat de merkers André Lon, terug naar je eerdere vraag, daar best wel wat zoekende is geweest. Van oké, moeten we ons nou heel erg op de jongere doelgroep focussen? Eigenlijk de doelgroep van de toekomst? Of moeten we ook aandacht blijven geven aan de consument die ons in het verleden heeft genocht. Ja. En weet je, eerlijkheid Dirk, durf te zeggen dat we daar een beetje in door zijn geslagen en we nu wat meer die balans zoeken tussen digital en traditioneel. Ja. Alleen daarbinnen kijken we wel heel erg hoe kunnen we een bepaalde asset of een bepaalde commercial of een bepaalde boodschap landen die past bij het kanaal. En ik denk dat wel heel belangrijk is.
1: Nee, want als je dan toch best wel zwaar investeert in digital. Ja. Je noemt 70-80% digital. Dan gaan mensen klikken op een uiting. Dan landen ze vaak op jullie website. Ja. En dan heb ik ook even op jullie website gekeken. Ja. Nou, het ziet er niet heel erg modern uit.
2: Nee.
1: Zacht uit te drukken. Wat vind je er zelf van?
2: Ik zal het even opschrijven om mee te nemen. Nee, vaak als je klikt op de assets die we live zetten, ga je juist niet naar ons. Maar ga je eigenlijk naar onze retailpartners. En waarom? Omdat we eigenlijk hoe meer kliks je toevoegt, hoe groter de kans is dat je de consument verliest. En daarmee eigenlijk niks bereikt. Dus we kiezen er eigenlijk heel bewust voor ons portfolio op een zo goed mogelijke manier.
1: Dus performance.
2: Ja, te kunnen vertellen, te kunnen laten zien, te kunnen uitleggen richting de consument. Maar dat doen we eigenlijk liever op de kanalen van onze retailpartners dan dat we dat zelf doen.
1: Maar je wilt toch ook een beetje het verhaal, de heritage, dus de humor vertellen. En
2: zeker. Maar daar zijn de socials, gewoon je eigen social kanaal, is daar weer veel relevanter.
1: Is de website niet meer belangrijk, zou je zeggen, voor een merk?
2: In onze business echt een stuk minder dan voorheen.
1: Dus je gaat er niet op investeren. Dus niet
2: we zullen zorgen dat hij up-to-date is. Productinformatie moet daarop staan. Als consumenten willen informatie willen ophalen, dan zullen we er zijn, zeker. Maar het is niet een belangrijk onderdeel van ons digitale ecosysteem.
1: Dan wil ik met jou naar de oorlog in het Midden-Oosten. Je gaf net al bij de dilemma's aan van ja, wij hebben er ook last van. Ja. Hey, in onze toeleveringsketen van een hoop sectoren. Ja. Hè, jullie hebben wereldwijd behoorlijk wat fabrieken, 40-tal, die bevoorraad moeten worden. Ja. Ja, wat is de impact? Wat voelen jullie?
2: Ja. Die is breed te voelen, is misschien het simpele antwoord. Kijk, je merkt uiteindelijk dat het zich in verschillende delen van de supply chain impact wel kan hebben. Dus bijvoorbeeld aan de toelevering. Dus kunnen we ingrediënten die we nodig hebben om de producten te maken, kunnen we die nog sourcen?
1: Ja.
2: Het voordeel van de grootte en de schaal die Unilever met zich meebrengt, is dat we daar goede contracten, goede partners hebben, die dat vaak voor ons kunnen doen.
1: Ja.
2: Met ook, en ik verwacht dat er zo nog een vraag komt rondom het kostenelement daarin.
1: Juist.
2: Dat we prijzen ook richting de toekomst kunnen hedgen.
1: Ja.
2: Dus korte termijn zijn we goed beschermd eigenlijk tegen situaties zoals Midden-Oosten. Ja. Nu is het toevallig Midden-Oosten, kunnen natuurlijk andere dingen om ons heen gebeuren.
1: Maar nu is het nacho, not a chance, Hormuz opens.
2: Ja.
1: Dit gaat nog wel even duren volgens mij. En dan is het straks het najaar. En als de straat van Hormuz nog steeds dicht is, ja, dan zijn prijsverhogingen denk ik onvermijdelijk.
2: Dan wordt het steeds lastiger, ja. En eigenlijk hebben we daar altijd een aantal stappen voordat we tot dit punt komen die we proberen te nemen. Dus allereerst, als een situatie zich voordoet zoals het Midden-Oosten, hoe groot is het probleem?
1: Ja.
2: Even simpelweg. Dus welke impact verwachten we te moeten kunnen absorberen? En het absorberen is wel stap 1. Dus wat kunnen we aan onze kant doen om efficiënter te werken, kosten uit de keten te halen, andere keuzes te kunnen maken om die eventuele kostenstijging te kunnen absorberen.
1: Ja.
2: Een tweede optie die we naar kunnen kijken is, kunnen we richting de consument daar een stap maken? Denk bijvoorbeeld aan het portfolio wat we aanbieden, de variatie. Misschien ook wel het promotieprogramma wat we in onze categorieën spelen samen met de retailers. Hoe kunnen we de consument op wel een manier blijven bedienen die voor hem of haar relevant is, inclusief prijs, zonder daar gelijk met prijsverhogingen.
1: Of misschien iets minder product in de verpakking stoppen en dan zoveel mogelijk de prijs hetzelfde houden.
2: Nou, daar zou je me denk ik niet van kunnen beschuldigen.
1: Oké. Dan even naar Japan. Je hebt daar een grote chipsfabrikant, Kelby.
2: Ja.
1: Ja, en die is wel zo ver gegaan dat ze vanwege het tekort aan de grondstof nafta, dat is heel erg belangrijk voor het maken van kleurstof voor inkt.
2: Ja.
1: Ja, om helemaal op zwart-wit te gaan.
2: Ja, dus de
1: chipsverpakken die liggen nu gewoon in zwart-wit in het schap. Is dat ook iets wat Unilever overweegt?
2: Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Nee, ik vind het wel een creatieve oplossing, moet ik heel eerlijk zeggen. Natuurlijk een beetje noodgedwongen wellicht. Maar op die manier kan je natuurlijk wel, wat ik zeg, kijken naar je koststructuur. Om te kijken of je daar ergens kan helpen om eventuele prijsverhoging te voorkomen. Maar nee, ik heb dit concrete voorbeeld nog niet voorbij zien komen.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering op Zender. En ja, ik wil jou danken voor je komst. Laurens-Jan Duvigneau, algemeen directeur Beauty and Wellbeing Benelux bij Unilever. Maar gelukkig, luisteraar, hebben we natuurlijk de podcastversie. Want we gaan nog veel verder en dieper doorpraten over marketing. En dan heel specifiek hoe Unilever AI inzet in het ontwikkelen van campagnes en het opdoen van inspiratie. Luister dus naar de podcastversie. Hoop dat je deze aflevering leuk vond. En voor nu, dank voor het luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennister uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. En dan het weer van Weer Online? Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren.
8: Behalve misschien naar onze podcast.
5: Allemaal in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. En soms zelfs meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De gast van vandaag kwam op jonge leeftijd ineens aan het roer te staan van een noodlijdend bedrijf. Hij besloot de boel compleet om te gooien, stortte zich volledig op het redden van de onderneming, maar kwam zichzelf daarbij flink tegen. Welkom Matthijs.
10: Dankjewel.
9: Wie ben je en wat doe je?
10: Ik ben Matthijs Hagen, ik ben 29 jaar en de eigenaar van Lease Sales.
9: En waar heb je het goed gedaan?
10: Op het moment dat het bodem van het bedrijf zo in zicht was, door te zetten, gemotiveerd te blijven en doorpakken.
9: Ja, waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: Door heel veel tegelijk op een bordje te leggen.
9: En die ben je wel tegengekomen?
10: Die ben ik zeker tegengekomen.
9: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Matthijs, goed je te zien. We beginnen met Leads to Sales,
10: ja.
9: Jouw bedrijf. Kan je uitleggen wat je doet zonder daar meteen een hele sales pitch van te maken?
10: Ja, dat zit wel in bloed. Ja. Nee, ja, in de kern zijn we acquisitiespecialisten. Wij helpen bedrijven met complexe product- en dienstverleningen aan tafel te krijgen bij hun ideale klant, als het ware. Mm-hmm. Door middel van de telefoon, ouderwets cold calling, als het ware. Een stukje mailing. En dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden.
9: Als je het hebt over cold calling, dan krijg ik al de rillingen over mijn rug van de telecomaanbieders die zegt: hey, bent u tevreden over uw internet? Zijn jullie hetzelfde of zijn jullie anders?
10: Nee, we proberen daar eigenlijk zo ver weg mogelijk van te blijven. Die mensen werken vaak met een script. Je krijgt een diarree en tekst door je heen gedouwd. En wij werken aan de hand van de pitch. 6-7 zinnen. En daaruit moet een dialoog gaan ontstaan. En op die manier hou je het ook heel menselijk.
9: Mm-hmm.
10: En kan je het ook in die zin kwalificeren.
9: En wat voor producten probeer je te verkopen?
10: Dat is heel uiteenlopend, van robot- en cobotisering, automatiseringsprocessen, tot complexe IT-oplossingen voor verzekeraars en in de zorg. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld bedrijfskleding, maar daar zitten dan weer hele lange trajecten aan gepaard.
9: En waarom doen die bedrijven dat niet zelf?
10: Vaak omdat ze de capaciteit niet hebben, Of ja, je kan een salespersoon aannemen. En dat kost je 60, 70, 80.000 euro per jaar. En dan hoop je dat die een hunter is. Maar vaak zijn het ja, toch relatiemanagers, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Of je huurt onzin. En dan weet je gegarandeerd dat je een hunter hebt. En ja, dan kan je zelf de sales op.
9: Ja, en van bedrijfskleding tot koboltisering, dat lijkt me best wel een stretch om het allemaal te verkopen, zeg maar.
10: Klopt. We proberen daardoor ook de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Met ons team. Mensen die affiniteiten hebben met die automatisering. Of bijvoorbeeld bedrijfskundigen of de IT. Zodat iedereen zich sanang en happy voelt. Mm. En daardoor natuurlijk ook ja, optimaal kan presteren. En dat is natuurlijk wel een beetje gepaard met wat wij doen.
9: Ja. Hoeveel mensen heb je?
10: We zijn nu met 10 man.
9: Oké. Okay. Dus een relatief klein bedrijf is dat?
10: Ja, klopt.
9: Is het allemaal in dienst? Of?
10: Nee, allemaal ZZP'ers.
9: Oh, oké. Okay.
10: Dat is een beetje, ja, gaat een beetje tegen de stroom in natuurlijk van wat, ja, wat er in Nederland gebeurt. De reden daarvan is heeft eigenlijk een paar dingen. Het komt een beetje vanuit het verleden om flexibiliteit te behouden. Het zijn projecten. Als een project tot een einde komt, wil je ook je kosten natuurlijk een beetje in de hand houden. Maar ik kan ook een hele andere doelgroep hiermee trekken. Het zijn ZZP'ers zijn eigenlijk ondernemers. Kennen de risico's als een project goed of slecht loopt. Mm-hmm. Uiteindelijk is de klant die de huur of de hypotheek betaalt, om het zo te zeggen. Waardoor men gemotiveerd blijft. Althans, je ziet dat men langer en beter gemotiveerd blijft. En dat helpt wel heel erg met wat wij doen, als het ware.
9: En hoe zit het met de omzet?
10: Ja, die is... Die wordt steeds beter. Ja, dat gaat steeds beter.
9: Waar zit je ongeveer op?
10: Nou, we gaan hopelijk dit jaar richting de 5,5 ton omzet.
9: Ja.
10: Dat klinkt natuurlijk niet als de miljoenen die je nog wel eens om je oren heen slikken. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, is dat wel echt serieus goede stappen.
9: Ja. Even terug naar de start. Dit bedrijf ben jij niet begonnen. Dit is iemand anders begonnen in 2018. Leg uit.
10: Klopt. Ruud Govaerts, die is mijn compagnon, vriend, mentor. Die is eigenlijk vanuit onvrede, vanuit belbureaus, dit bedrijf begonnen.
9: Zat hij zelf in die business of niet?
10: Nou ja, niet specifiek. Hij werkte voor een werkgever. Zat hij in vaste dienst. Hij maakte zoveel afspraken zelf. En dat vond hij zelf altijd een beetje stoefiger als hij dat zo zei. Maar daardoor zat de agenda zoveel van hemzelf dat zijn werkgever zei, we kunnen het werk niet meer aangaan. Wil je wat voor jezelf misschien hier iets in doen? Althans, dat was zijn idee. Dus hij is eigenlijk vanuit werkgeverschap, veilige basis, zullen we maar zeggen, mm-hmm. is hij Lease Sales gaan begonnen. Had hij een aantal medewerkers in dienst. Op een gegeven moment, na een jaar of 3, waren ze met z'n drietjes. Maar dat waren wel mensen in dienst.
9: Ja.
10: Is hij Lease Sales begonnen. Eigenlijk vanuit onvrede, vanuit de markt.
9: Ja, en dit product kan beter. En B, kunnen we betere service leveren voor al die klanten die je hebt.
10: Ja, heel veel ondernemers eigenlijk beginnen van eigenlijk kan ik het beter. Dus laat ik het maar aan doen. Ja.
9: Wanneer ben jij erbij gekomen?
10: Ik ben in 2003. 23 hem erbij gekomen. Mm-hmm. Eigenlijk in een soort fase 2.0 voor Lease to Sales, zou ik maar zeggen.
9: Ja, waarom kwam jij erbij?
10: Ruud kwam uit een periode van ziekteuitval. Mm-hmm. Hij wilde dit wel weer gaan opzetten, maar wist ook dat hij eigenlijk een rechterhand nodig had. En ik ben via een goede vriend van hem, dat was een docent van mij op Avans in Breda, ben ik op zijn radar terechtgekomen. En ik was op dat moment wel op zoek naar iets nieuws. Ik wilde gaan ondernemen, maar ik wist ook dat ik misschien toch wel wat brood op de plank moest krijgen. Dus ik was een beetje op zoek naar de sweet spot. Nou, hier kon ik gaan ondernemen. Vanuit een beetje een veilige basis, zou ik maar zeggen.
9: Ja, snap ik. En want Ruud ben jij ook meteen compagnon geworden? Of ben je gewoon bij hem gaan werken?
10: Nee, ik ben op ZZP-basis bij hem gaan werken. Het idee was wel dat ik mij binnen een jaar of 2... ik wilde natuurlijk ook even aftasten of dat dit is wat ik zou willen doen. Me wel gaan inkopen. Alleen niet uiteindelijk op de manier hoe het nu gebeurd is, zou ik maar zeggen.
9: Nee, want hoe is het gebeurd?
10: Nou, hoe is het gebeurd? Wat ik net zei, Ruud die is in 2021 ziek geworden.
9: Hoe ziek had hij?
10: Hij had stadium 4 longkanker en hij zat vol met tumoren. Daarbij was eigenlijk niet een kwestie van hoeveel maanden of jaren kan je nog mee, maar hoeveel weken. Een of andere medisch wonder, zullen we maar zeggen, is hij na 2 jaar een soort van genezen verklaard. Die exacte woorden is altijd een beetje grijs gebied wat daar nou gezegd is. Maar is wel gezegd van ja, je gaat maar weer leven. Alles slaat aan. Je kan weer wat gaan doen. Nou, en toen was voor hem wel de inspiratie om Lise Sales 2.0 op te gaan zetten.
9: En toen ben jij erbij gekomen?
10: En toen ben ik erbij gekomen.
9: Ja, oké. Ja. Okay. En hoe is dat verder gegaan?
10: Nou ja, dat ging heel goed eigenlijk in het begin. De oude klanten die hij had, die waren heel erg tevreden over zijn dienstverlening van toen de tijd. Dus die kwamen weer terug. We zijn met z'n tweeën begonnen. Ja, en dat groeide als een speer eigenlijk. Een beetje een olievlek. Je netwerk werd steeds groter. En ja, mensen hoorden van die resultaten. En dat ging eigenlijk heel goed tot 2024 eigenlijk. Dus 9 tot 12 maanden later. Ja,
9: wat gebeurt in 2024?
10: Nou ja, je merkte dat zijn gezondheid weer wat achteruit ging. Kon het minder lang volhouden. Hij vergat wel eens dingen, was wat warrig. En dat merkte hij op een gegeven moment zelf ook op. Hij had een groot feest gegeven in mei 2024 om te vieren dat hij beter was. Maar eigenlijk zag je hem steeds meer achteruit gaan.
11: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Voor je. Ik wil, Lease Sales moet gewoon voortbestaan met toch een beetje van jouw DNA erin als het ware. Ik ben toen eigenlijk, want er zitten nog twee andere aandeelhouders in het bedrijf. Heb ik een plan aan hun voorgesteld. De week daarna eigenlijk al gelijk. Zijn we begonnen met bouwen. En ondertussen natuurlijk, ja, Ruud zat ook nog in het bedrijf. Maar het uitval werd wel steeds groter. Op een gegeven moment zodanig dat, ja, dat we hebben gezegd, Ruud, ga eerst maar eens even op jezelf focussen.
3: Ja.
2: Ja, tot december 2024, waar hij ook echt is komen te overlijden op een hele jonge leeftijd.
3: Hoe oud was hij?
2: Ja, hij was 45, hij was net 45.
3: Oh, hij is wel heel jong.
2: Ja, en een gezin, twee dochters. Dus ja, dat was wel echt een hele...
3: Dus het wonder was uiteindelijk... Het medische wonder was uiteindelijk geen medisch wonder.
2: Uiteindelijk niet, ja. Nee. Meer levensverlengend.
3: Ja, ja, ja. Dan heb jij... Want ik kan me voorstellen dat jullie schelen 15 jaar, denk ik, zoiets. Iets meer,
2: ja, al ietsje meer. Ja. Ja.
3: Dat het toch wel een soort mentor voor je is.
2: Ja,
3: je zegt
2: ook,
3: ik wil zijn legacy voortbouwen. Dan komen er volgens mij een paar dingen bij elkaar. Eén, je hebt ja gezegd, ik wil een gedeelte van het bedrijf overnemen.
2: Ja.
3: B, je raakt binnen een maand of zes na die beslissing de mentor ook daadwerkelijk kwijt, want hij komt te overleden.
2: Ja, klopt.
3: Wat voor een impact heeft dat?
2: Kijk, in die periode dat het overgedragen werd tot die zes maanden later als het ware, was pittig. Alleen, ja, Ruud had op dat moment een minder actieve rol meer. Dus hij kon in dat opzicht ook natuurlijk wat minder bijdragen dan wat hij die anderhalf jaar daarvoor gedaan heeft. Ja. Dus ik moest het met de tools die me daar gegeven heeft, in combinatie met die strategische aandeelhouders, het zijn strategische partners als het ware, zijn we aan de slag gegaan.
3: Ja.
2: En ondertussen probeer je die hele emotionele, rommelige periode ook een plekje te geven.
3: Dat is apart. Je bent aan het bouwen en je bent aan het rouwen.
2: Ja, al had ik niet zo heel veel tijd om te rouwen.
3: Oh ja. Heb je daar later spijt van gekregen?
2: Nee. Ik had voor mijn gevoel ook geen andere keuze. Want voor mij was wel de motivatie heel groot om dit door te zetten en er een succes van te maken. Natuurlijk ook voor Ruud, maar ook voor mezelf. Omdat ik ondernemen ook wel heel leuk vind.
3: Dan tref je zo'n bedrijf aan. Dus je neemt het bedrijf over van hem. Wat kom je dan tegen?
2: Je komt ook wel een hoop, een beetje shit tegen, om het zo te zeggen. Je hebt klanten die behoorlijk op Ruud leunden. Vanuit zijn expertise, ervaring. Het was natuurlijk ook wel een charismatische, charmante man. En personeel die hij... Want we hadden eigenlijk alle twee ons eigen team. Waarvan je merkte dat niet iedereen op de juiste plek zat. In combinatie met klanten die eigenlijk ook wel een mooi moment zagen van, dit is misschien ook wel tijd om een exit te doen. Dus je kreeg wel een behoorlijke rommel over je heen toen de handtekening gezet was.
3: Ja, je zegt, lekker, bedankt dan. Ja, toch?
2: Ja, ja. Nee, had ik dit kunnen zien aankomen, misschien. Ik zag het ook wel een beetje. Ik was er ook in die zin ook wel een beetje op voorbereid. Maar dat het zo'n impact zou hebben, dat kwam ik later wel achter.
3: Ja, want je zegt het, de bodem was echt wel in zicht.
2: Ja. Ja, klopt.
3: Wil je er iets over zeggen?
2: Nou ja, in 2024, even voor jullie beeld. Ik heb in 2023 zijn we begonnen. Hadden we een startersomzet van, ik wil zeggen, ongeveer 240.000 euro, 250.000 euro. En we begonnen pas in april, dus dat hebben we in 9 maanden gerealiseerd. Wat ik best netjes vind voor een startend bedrijf.
3: Ja.
2: Nou, vervolgens, het jaar daarna, 2024, toen begon dus dat hele gerommel. En toen waren we afgezakt naar 147.000 euro. Oh ja. En dat heeft... De winst was eigenlijk gewoon compleet verdampt. Want ik moest zelf eigenlijk declarabel zijn. Maar ik was bezig om een zinkend schip drijvend te houden. Dus ik kon niet altijd declarabel zijn. Ondertussen moesten dingen geregeld worden, afgekocht worden. Ja, en dan op een gegeven moment loop je eigen salaris in drie en vier delen uit te betalen.

0: om je eigen huur nog te kunnen betalen.
1: Ja, ja. En je zegt, er moesten dingen afgekocht worden, maar die strategische partners die erin zitten, zitten die er nog steeds in?
0: Die zitten er nog steeds in. Daar is eigenlijk alles heel relaxed en goed mee gegaan. Die wisten ook in wat voor posities ze stonden. En die geloofden ook in mij. Maar het was ook met klanten, met personeel, ZZP's die je naaien waar je bij staat. Omdat je er zelf op dat moment ben je er wel mee bezig, maar niet zoals je dat je nu vandaag de dag mee bezig bent. Nee. Dus wel een hoop geleerd in die tijd.
1: Ja, je zegt het eufemistisch, volgens mij een hoop geleerd in die tijd, toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan heel druk bent, maar ook het idee hebt dat je weinig impact maakt.
0: En je bent alleen brandjes aan het blussen.
1: Ja. Ja. Dan, dat weet ik uit eigen ervaring, dat hou je niet heel lang vol. Op een gegeven moment komt een man met de hamer.
0: Ja, dat klopt. Die man met de hamer kwam gelukkig op mijn vakantie.
1: Zoals niet.
0: Nee. Ja. Nee, we waren een jaar verder. En toen, wat ik net ook zei, in de bouwvak is het wat rustiger. Dus ja, ook deze bouwvak van 2025 wat rustiger aangedaan. En het moment dat ik op mijn vakantiebestemming aankwam, stortte ik helemaal in. Toen kwam eigenlijk pas het rouwproces. Toen besefte ik me pas wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in dat laatste jaar. Mm. Ja, toen kon ik het een plekje geven.
1: Ja. En stort je helemaal in? Was dat een vakantie waar je gewoon niet kon bewegen? Of heb je daarna gewoon echt even een tijdje niet kunnen werken?
0: Nee, ik heb wel echt, ik heb 3 weken lang echt het werk vrijwel neergelegd. Ik heb wel kunnen bewegen. Ik heb veel gesport. Eigenlijk om het hoofdje leeg te krijgen, de boel weer op een rijtje te zetten, om daaruit weer vers te kunnen beginnen. Maar ik heb nooit hoofdpijn. Ineens ook iedere dag hoofdpijn. Dat soort dingen kreeg je ineens.
1: Ja, ja. Heeft dat lang aangehouden, dit?
0: Ja en nee. Het heeft de naweeën die zijn echt al een paar maanden voelbaar geweest. Maar ik wist ook gelukkig op dat moment waar ik aan toe was, wat dat betekende. Ja, en dan is het af en toe even voetje van het gas af. En dat gaat heel erg tegen mijn principes in. Want je wilt alleen maar gas geven als het ware. Maar af en toe moet je ook op jezelf letten. En uiteindelijk heb je daar op lange termijn natuurlijk meer baat bij.
1: Je bent wel begonnen, misschien al daarvoor, met het reorganiseren van het bedrijf.
0: Ja, klopt.
1: Wat je van Ruud overgenomen had.
0: Ja.
1: Wat ben je anders gaan doen?
0: Ik, niet alleen klanten hebben afscheid van mij genomen, maar ik ook van klanten. Waarvan ik merkte dat die niet helemaal in het plaatje pasten waar we naartoe wilden. In combinatie met ook de ZZP'ers, de opdrachtnemers als het ware, die op die opdrachten zaten, waarvan we ook die match niet helemaal lekker voelden. Die een beetje schoon schip aan het maken als het ware.
1: Ja, dus afscheid nemen van veel.
0: Afscheid nemen van veel dingen en daardoor ook zekerheid.
1: Hoezo zekerheid?
0: Nou ja, de klanten zijn toch degene die je inkomsten.
1: Nee, precies. Creëren. Je neemt afscheid van zekerheid. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En waarom heb je het dan toch gedaan?
0: Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je een stabiele basis en fundering hebt, dat je vanuit daar gewoon veel meer kan bereiken dan als het wankel blijft.
1: Ja, en dit voelde wankel?
0: Dit voelde zeker wankel.
1: Dan kom je dus toch als een, je bent nog een twintiger. Nou, heb ik hier hele jonge mensen hebben zitten, dus ik wil niks over leeftijd zeggen. Maar de buitenwereld kan daar wel af en toe anders naar kijken. Heb je dat gevoel wel eens gehad of niet?
0: Ja, eigenlijk vooral toen ik nog wel met onder andere Ruud aan tafel zat. Was een oudere man, 40er. Dat valt ook nog wel mee. Maar dan ben je toch op een of andere manier het broekie als je daarnaast zit. Terwijl ik ook wel, vond ik zelf dan, ook wel goede ideeën had over hoe bepaalde dingen zouden moeten lopen. Werd dat toch een beetje overruled of niet naar geluisterd. En dan moet je, dat is dan waar je mee moet beginnen. En dan moet je het ineens zelf gaan doen. Dus dan hoop je wel dat zich dat oppakt en dat mensen dan wel misschien naar jouw advies gaan luisteren.
1: Is het nu anders, nu je de echte eigenaar bent zonder de mentor daarnaast?
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, mensen vragen je expertise, je advies voor een reden. Ik kan ook wel vanuit wat meer autoriteit is misschien niet het juiste woord, maar wel ervaring spreken. Dat is zit wel een aanzienlijke verandering in voor mijn gevoel in ieder geval.
1: Wanneer heb je het gevoel gehad, nu staat het weer op de rit?
0: Begin dit jaar eigenlijk pas.
1: Hmm.
0: We zijn eigenlijk tot vorig jaar bezig geweest met brandjes blussen, de boel herstellen. En dat ging goed, ondertussen nieuwe klanten proberen te werven en binnen te halen. Maar de laatste brandjes zijn eigenlijk pas echt begin dit jaar allemaal uitgeblust.
1: Ja. En wat waren dat dan?
0: We hadden nog wel eens iemand waar... Die niet het beste met ons voor had, die met ons een opdracht heeft gedaan. Daar moesten we, hadden we nog wel een financieel akkefietje mee, om het zo te zeggen. Hele stomme dingen ook, weet je. Ruud had een youngtimer van een auto. Die stond op de zaak, maar op zijn naam. Dat is wel weer gedoe om te verkopen. Weet je? En dan moet je allemaal tijd in steken.
1: Ja,
0: allemaal
1: dingen waar je helemaal geen tijd aan wil besteden.
0: Nee joh, en daar staat dat ding op de oprit met een lekke band. En dan willen ze hem niet meenemen, want hij heeft een lekke band. Dus moest je die band weer plakken. Ja, het is echt gedoe, man.
1: Oké, je hebt het gevoel dat je nu alle gaten, alle energielekken hebt gedicht?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Wat heb je hiervan geleerd?
0: Een paar dingen. Ik mag best wel in mezelf vertrouwen dat het goed komt. Maar ook zeker dat ik was altijd bang dat ik... Ja, je hoorde het in de intro al van dat ik te veel op mijn bordje zou leggen. En misschien doe ik dat af en toe nog steeds wel. Maar ik heb ook wel geleerd dat ik mezelf mag vertrouwen dat ik ook wel de grens tegenwoordig weet aan te geven. En als het dan even te veel is, dat ik dan misschien de dag daarna even iets rustiger aan doe.
1: Waar wil je naartoe? Want je bent in rustige vaarwater terechtgekomen.
0: Ja.
1: Waar wil je naartoe?
0: Nou, ik wil Leadster Sales zelf echt wel uitgroeien tot een beetje een full service concept. We hebben echt enorm veel ervaring binnen ons team aan sales. Hè, CRM, herorganisaties, implementaties, tot eigenlijk complete reorganisatie die we kunnen toepassen binnen een bedrijf. En alles wat er eigenlijk tussen zit. Daar wil ik naartoe. Ik vind het heel vet om bij heel veel bedrijven kijkjes in de keuken te nemen. Maar uiteindelijk is mijn doel wel om het ooit een keer te verkopen aan een van de grotere bedrijven, als het ware.
1: Ja, maar dan zul je mensen in dienst moeten gaan nemen, denk ik.
0: Dat klopt.
1: Heb je een heel lekker flexibel businessmodel,
0: ja.
1: Maar verkoop maar, hou maar.
0: Klopt, ja, en daarmee willen we dus ook echt wel naar meerjarenplannen gaan. En daar zijn we ook druk mee bezig. Zo maak je jezelf ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Maar dat geeft ook zekerheid om mensen in dienst te nemen.
1: Ja, ja. Zou Ruud trots zijn op je?
0: Ik denk het wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou ja, we zijn toch zijn kindje een beetje groot aan het maken, als het ware. Ja, zeker. En met tevreden klanten, tevreden mensen om je heen. En dat ik nu het feit dat ik hier zit, dat is denk ik wel iets.
1: Kers op de taart, precies.
0: Ja.
1: Hey, mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid in de geest van André Hazes eindigen we altijd mee. Wat zou je erop willen zetten?
0: Nou ja, zoals Ruud eigenlijk altijd al zei, is mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen.
1: Oh, mooi. In een tijd van AI, begrijp ik.
0: Exact dat, inderdaad.
1: Ja?
0: Ja.
1: Is dat ook echt zo? Dat je niet... Ja, misschien word je wel overgenomen door AI, maar daar geloof jij dus niet in.
0: Nee. Kijk, uiteindelijk zijn het twee mensen die tegenover elkaar gaan zitten, die de hand moeten gaan schudden met elkaar om de deal rond te krijgen. AI gaat daar absoluut een tool in zijn om in te helpen. Dat gebruiken wij ook. Maar ik denk dat mensen altijd zaken zullen blijven doen met mensen.
1: Mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen. Een prachtige tegeltjeswijsheid. Dankjewel, Matthijs Hagen van Leadster Sales. Volgende week dan weer een kersvers ondernemersverhaal hier in Bloed, Zweet en Zaken. Ben je nieuwsgierig? Abonneer je dan eventjes in je favoriete podcast-app op Bloed, Zweet en Zaken. En je hoort het allemaal. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennister uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets... en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. En dan het weer van Weer Online? Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Ria zwaait. Hoi Ria.
5: Goedemorgen.
4: Wat gaan we doen vandaag?
5: Pardon, goeiedag.
4: Het is ochtend. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag?
5: Wat gaan we doen? Wij kennen natuurlijk allebei het gezegde: wie de zeeën domineert, die domineert de planeet. Ja. Dus het wordt voor ons hoog tijd om het eens een keer over die zeeën te hebben. Voor ons als Nederland natuurlijk superbelangrijk voor de handel, de economie, maar ook in geopolitiek en defensief opzicht. Mm-hmm. Dus we hebben een bijpassende gast daarvoor uitgenodigd. En wel Roy de Ruiter. Hij is kapitein ter zee. Hij staat hier ook helemaal in vol ornaat in een prachtig blauw uniform. En afgelopen mei werd hij bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit van Leiden. Maar dat is één van zijn banen, want hij heeft er nog één. Hij is ook hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Dus we gaan met hem in gesprek over die zeeën, maar ook wat is er nou eigenlijk bij Dame aan de hand? Waar we natuurlijk al weken naar op zoek
4: dat
5: zijn.
4: Dat gaan we wel als voorbeeld nemen. Ik ben heel benieuwd naar zijn inzichten. Dat allemaal zo meteen, maar eerst. Afgelopen week verscheen de economische beleidsanalyse defensieindustrie. Nou, dan zitten wij natuurlijk op het puntje van onze stoel, Ria. Het rapport droeg de titel Met markt en macht opschalen, gemaakt in opdracht van het kabinet. En de kernboodschap van het rapport: de overheid moet actiever ingrijpen in de markt. Ria, hebben ze geluisterd naar onze podcast, denk je?
5: Zeker, uiteraard.
4: Wat stond er in het rapport?
5: Wat stond er in het rapport? Eigenlijk was er heel veel al bekend. En hebben wij, niet om onszelf op de borst te slaan, maar toch hebben we best wel heel veel besproken. Namelijk, de Europese samenwerking zou echt veel en veel beter moeten. Dan kun je echt minimaal 75 miljoen op jaarbasis besparen, maar tegen de 500 miljoen in totaal wel. Als je gewoon samen optrekt, samen inkoopt, standaardiseert, grotere orders uitzet, waardoor fabrikanten natuurlijk goedkope grondstoffen kunnen inkopen. En ja, dan is voor ons het prijskaartje als belastingbetaler ook interessanter. Ten tweede hebben we natuurlijk ook al besproken: het MKB in Nederland komt er moeilijk tussen. Ja. De aanbestedingen zijn nog steeds helemaal dichtgetimmerd. Met je moet dit en je moet dat en dat, daar moet een knopje en dit moet het allemaal kunnen. En het MKB heeft veel meer baat bij open aanbestedingen. En dat is dus van dat het kabinet zegt, dit en dit effect willen wij bereiken op het slagveld, namelijk drones uit de lucht halen of noem het maar op. En dat de industrie, MKB'ers samen met kennisinstellingen als TNO, met een oplossing kunnen komen, dat zou heel erg schelen. Ze zeggen ook, en dat vond ik heel opvallend, SAFE, waarom doen we daar niet aan mee? Je kent het wel, het programma van de Europese leningen.
6: Ja.
5: Dat moet Nederland echt niet nog een keer doen, want je zorgt ervoor dat je vervolgens niet je eigen industrie kan promoten in dat buitenland.
6: Ja.
5: Dus echt tal van aanbevelingen, ja. 21 in totaal.
6: Ja, ik vond het, las inderdaad weinig echt nieuwe dingen, maar wel een nuttig rapport, denk ik, omdat het nu zo wordt gepresenteerd natuurlijk aan het kabinet. Ze hebben inderdaad ook met mensen in Europa, in Brussel gesproken. Capability tekorten die de Europese Unie heeft geïdentificeerd staan er ook in. En ook wat ook wel opviel was de kwetsbaarheid van de afhankelijkheden van de grondstoffen. Niet alleen voor die grote of producenten van grote eindproducten, maar ook voor natuurlijk droneproducenten waar we het heel vaak over hebben. Dus ja, best nuttig. Maar ja, wat er nu mee gaat gebeuren, er komt een nieuw plan in november. Dan gaat het kabinet erop reageren. Dus ze hebben nog even tijd om zich voor te bereiden. En dan komen ze weer met een nieuw plan. Namelijk het Nationaal Programma Defensie, Industrie en Innovatie. Dus dat kunnen we ook alvast in de agenda zetten. En daarin wordt dan weer uitgewerkt hoe deze adviezen in de praktijk kunnen worden gebracht.
5: Het is wel zo dat het papier geduldig is. Want als je de defensienota leest van dit jaar en eigenlijk ook van 2024, staat er al heel veel in wat ook alweer geïdentificeerd is in dat vrijdag gepresenteerde adviesrapport. Het is vooral te hopen, want dat vond ik eigenlijk de grote openbaring, dat we eigenlijk willen dat dat defensiegeld ten goede komt ook aan Europa en de Nederlandse industrie, maar dat we sinds de Oekraïne-oorlog juist meer afhankelijk van Amerika zijn geworden. En dat vond ik wel heel erg opvallend. We zijn nog veel meer gaan kopen. Komt ook omdat die dure luchtverdediging daar gemaakt wordt. En dat is natuurlijk drukt heel erg op het budget en die F-35's en dat soort materieel. Maar ja, als we nou wat willen, en dat is wel de grote boodschap, koop dan ook in Europa of zorg dat het hier gemaakt wordt om te beginnen.
6: Duidelijke boodschap. Voordat we naar onze gast gaan, heb ik nog wat leuks. Namelijk, je kan vanaf nu in de BNR-app reageren op In het Defensief. Nou, hoe doe je dat, Ria? Leg maar uit.
5: Nee.
6: Nee, grapje. je moet In het Defensief opzoeken in de BNR-app, die je natuurlijk al lang op je telefoon hebt staan. Dan kan je rechtsboven in de app op een chat-icoon drukken. Geel is die. Daar kan je berichten, vragen, opmerkingen. Je kan zelfs voiceberichten insturen. Dat komt dan bij ons terecht. Daar reageren we sowieso op. Of nemen we misschien zelfs mee in de uitzending als je een leuke vraag hebt. Bijvoorbeeld volgende week hebben we een gast die alles weet over AI. Dat lijkt me een heel goed moment om vragen in te sturen. Ga dat doen. Wij gaan naar onze gast. Ja, dan toch eindelijk. Onze gast is Roy de Ruiter, bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Kapitein ter zee ook nog, vandaar in uniform. Roy, welkom.
7: Dankjewel voor de uitnodiging.
6: Heel leuk.
7: Goedemorgen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Voor de luisteraar kan het van alles zijn, maar wij nemen dit in de ochtend op voor de duidelijkheid. Je bent sinds mei hoogleraar maritieme strategie, dus in Leiden. Nieuwe leerstoel. Wat houdt het in?
7: Ja, het is een nieuwe leerstoel en in de basis gaat het over het belang van de zee. Dat krijgt in Nederland relatief weinig aandacht.
6: Best raar eigenlijk, toch?
7: Ja, raar. Ja, het is heel belangrijk voor onze economie en dat soort dingen. En onze veiligheid. Maar dat is een leerstoel om dat verder uit te werken. Dus wat is nou het belang van de zee? Wat kunnen we als land daarmee? Wat voor invloed heeft dat op maritieme operaties? Op onze strategie, onze politieke besluitvorming? Dus dat is eigenlijk de.
6: En wat verstaan we onder maritieme strategie? Is dat, misschien even kort uitleggen om duidelijk te hebben.
7: Kijk, de zee is nogmaals belangrijk voor Nederland en Europa en de NAVO. Dus dat heeft te maken met belangen. En hoe kan je dan als land zorgen dat jij je belangen goed kan behartigen daar? Welke middelen gebruik je daarvoor? Welke strategieën gebruik je daarvoor om dat je doelen te bereiken? Of te voorkomen dat anderen misschien die doelen kunnen bereiken? Dus heel erg, ja. Als je strategie bekijkt, heb je het eigenlijk in de basis over je ends. Welke doelstellingen wil je bereiken? Welke middelen heb je daarvoor beschikbaar, wil je daarvoor hebben? En op welke manier wil je dat doen? Dat is in de basisstrategie.
6: En wat zijn de onderzoeksrichtingen waarnaar deze leerstoel gaat kijken?
7: Ja, ik moet het dus vak nog ontwikkelen, maar ja, het zal zich vooral...
6: Druk mee bezig.
7: Maar het zal zich vooral richten op de internationale context. En er gebeurt natuurlijk een hoop. Hè. Dus denk dichter bij huis de Noordzee, maar denk ook het Midden-Oosten. De relatie met China. Hoe moet Europa zich positioneren? Ook in het maritieme domein. Ik heb een aantal onderzoeken lopen. PhD-onderzoeken, promotieonderzoeken die ik begeleid. Bijvoorbeeld naar klimaatverandering. Ook wat abstracter, meer theoretisch. Hoe kan je nou denken over het gebruik van de zee vanuit bijvoorbeeld een klein land, hè, ten opzichte van de grote landen? Dat zit wat meer in het machtsvraagstuk en de commerciële kant. Ik doe onderzoek naar innovatie. De zee is echt een ander domein dan lucht bijvoorbeeld. Het is veel lastiger om daar bijvoorbeeld te innoveren. Ook meer een niche. Dus dat maakt het ook lastig. Dus dat is ook goed om daar onderzoek te doen. Hoe loopt de innovatieprocessen daar? Dus dat zijn een aantal onderwerpen die ik...
5: En de geopolitiek is er de afgelopen jaren een hoop verschoven en veranderd. Hoe vertaalt zich dat terug op zee? Wat zien we daar?
7: Nou, de zee, geopolitiek speelt op land. Dus in Oekraïne bijvoorbeeld, Midden-Oosten. Maar de zee is ook zeker een terrein waar die meer multipolaire orde zeg maar, wel samenkomt. Dat komt allemaal door het karakter van de zee of hoe we met de zee omgaan. De zee is een, wat ze zo wel noemen, een global common. Iedereen mag er eigenlijk gebruik van maken. Er zitten natuurlijk wel wat regels aan vast. Maar dat biedt ook ruimte voor landen om invloed uit te oefenen. Nou, en dat is helemaal uiteraard ook de belang van de zee. Iedereen heeft die zee nodig, hè. 80-90% van de handel gaat over zee. Dus elk land heeft daar belang bij. En je ziet dus dat de competitie tussen landen daar ook wel plaatsvindt. En dat noemen we dan vaak hybride. Geen enkel land wil eigenlijk oorlog. Maar je ziet dus dat landen dan daar gaan kijken of ze net onder die grens van oorlog toch hun belangen kunnen en invloed kunnen vergroten. Schaduwvloot is daar een voorbeeld van. Wat de Chinezen doen in de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld met hun vissers.
5: En kun je dat concreter maken? Want ik kan me ook voorstellen, kijk, die Chinezen weten we, maar het groot deel van de zee is natuurlijk open. Dat is niet toegewezen aan een land. Dat is van ons allemaal. Toch zie je het daar ook terug. Hoe kun je dan, wat zie je daar terug op het gebied van inmenging en proberen toch de boel onder controle te krijgen op dat common good?
7: Ja, nou, de zee bestaat eigenlijk uit drie delen. Want heel kort even, misschien begrijp ik te maken. Je hebt de territoriale water, echt de kustwateren. Mm. Daar geldt gewoon de recht van het land. Dan heb je de exclusieve economische zone. Dat is echt tot 300 tot 400 kilometer van de kust af. En daar mag je gebruik maken van de economisch... de vis, de olie, wat in de zeebodem zit. En daarbuiten is de volle zee. Daar zijn eigenlijk bijna geen regels. En je ziet zeker buiten die territoriale water... dat landen proberen daar bijvoorbeeld... Ja, wat Rusland heeft gedaan met de Noordzee... zoeken waar onze kabels liggen, waar onze leidingen liggen. Je ziet in de Baltische Zee dat ze met ankers laten vallen... en dan daar heel lang mee gaan varen. Dat is totaal iets ongebruikelijks.
5: Lekker de boel kapot scheuren.
7: Precies. Ja. En dan is het vaak een niet-Russisch schip die dat doet... maar een ander met een andere vlag. Dus dan is het weer attributie, noemen ze dat. Van wie is dat nou eigenlijk? Maar het is wel vervelend. Je ziet dat ze daar proberen toch onrust te veroorzaken. Misschien wel angst, dat soort zaken.
6: En wat kunnen de gevolgen zijn van dit soort incidenten? Want natuurlijk, je zei net, landen willen natuurlijk eigenlijk liever geen oorlog. Mm-hmm. Maar ja, zo'n incident kan natuurlijk escaleren.
7: Ja, het is best wel gevaarlijk. Omdat iedereen zit eigenlijk een beetje net onder die grens te viespeuken, om het even plat te zeggen. En er hoeft maar net iemand een verkeerde inschatting te maken. En dan kan het zomaar escaleren. Een voorbeeld is... Bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee zie je dat de Amerikanen daar doorheen varen... en dat Chinezen dan dat schip gaan hinderen of zelfs bijna rammen. Dat doen ze ook in de lucht overigens. Mm-hmm. Nou, dat gaat dan vaak net goed. Dan gaan ze elkaar diplomatiek klachten indienen. Maar het zal maar net iets fout gaan. Iemand wordt zenuwachtig, maakt een verkeerd besluit, gaat schieten... of dat schip wordt geraakt en dan gaan mensen dood. Ja, wat doet dan een Amerikaanse president, zeker in het huidige klimaat... Wat doet zie als het andersom is? Dus dat zijn situaties waar iedereen eigenlijk probeert de grens op te zoeken, daar niet overheen wil gaan. Maar als je de grens opzoekt, kan je er soms wel overheen gaan met potentiële risico's.
5: Maar je zegt iedereen, maar doet iedereen dit of zijn het steeds dezelfde landen die dit doen? China, Rusland, de usual suspects, Iran op dit moment in de Straat van Hormuz.
6: Amerika zelf.
5: Dus, Amerika zelf.
7: Nee, iedereen bedoel ik, iedereen die hierbij betrokken is. Maar dat zijn wel een aantal spelers die dat doen. En dat is, je noemt zelf Amerika. Dat is wel een van de grote veranderingen. Denk waar we nu weer in zitten. Is dat een land die eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een soort van hoeder is van het internationaal recht geworden. Dat betekent niet dat ze altijd netjes gedroegen of niet hypocriet waren. Maar zij beheersten eigenlijk de zee. En daardoor denk ik ook dat de aandacht voor de zee relatief weinig is geweest. Want het ging eigenlijk vrij goed. En dat is aan het veranderen. En ze misdragen zichzelf ook. Bijvoorbeeld die drugsboten die ze dan uit het water schieten.
5: Bij Venezuela, ja.
7: Ja, en dat is dan vaak gebaseerd op welke kans ze opvaren, hoe hard ze varen. Ze redden ze niet eens. Dus dat zijn natuurlijk frigante schendingen.
5: Ze hebben ook helemaal geen bewijs, toch? Het is meer een vermoeden dat het een drugsboot is. Wordt niet eerst gekeken, liggen er wel drugs op die boten.
7: Ja, nou, en zelfs als je bewijs wel zou hebben, is het natuurlijk geen rechtvaardiging om zo'n schip tot zinken te
5: maken. Nee, om die mensen te doden.
7: Ja,
5: nee.
7: Dus je ziet dat ze zelf daar ook de grenzen over gaan. Dus je ziet dus en dat is ook wat er gebeurt, is dat het, als iedereen dit, dan de spelers die dit doen, dus ook de landen die normaal gesproken zeiden, laten we ons gewoon aan de regels houden, dat gaan doen, ja, dan gaan die regels natuurlijk schuiven. Het zijn lastige tijden.
6: Ja, het zijn lastige tijden. Je noemde net al even, of ik weet niet meer wie, maar we hadden het net al even over de Straat van Hormuz. Misschien interessant om daar heel even naar te kijken wat daar nou weer aan de hand is. De laatste tijd leek er een beetje een impasse te zijn. Maar er is weer nieuws. De laatste tijd horen we dat er weer vergeldingsaanvallen over en weer zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat de Financial Times schrijft dat de Verenigde Staten al maanden een stille operatie daar aan het uitvoeren is. Hoe kijk je nu naar de situatie in die Straat van Hormuz? Hoe moeten we dit duiden?
7: Nou, jij noemt het zelf impasse. Ik denk dat dat een heel mooi woord is. Het ligt, de situatie is eigenlijk een soort van stabiel, maar dan niet positief per se.
6: Nee.
7: Ondertussen stijgen de benzineprijzen langzaam. Nou, daar hebben wij last van, maar in arme landen natuurlijk nog veel meer. Ik denk ook aan mest en zo. Dus dat is geen gehoudbare situatie.
5: Nee, voedsel wordt veel duurder door het gebrek aan kunstmest.
7: Ja, nou, dan heb je ook nog de graanexport uit Oekraïne die steeds lastiger wordt. Maar het lastige is, ik denk dat als je het van afstand kijkt, en dus elke dag gebeurt er wel iets, en er gaat er iets meer olie doorheen, zeggen de Amerikanen, maar nog steeds niet het oude niveau, is dat je eigenlijk in een situatie dat Amerika eigenlijk niet kan winnen. En ze hebben Iran misschien wel maximaal aangepakt met bommen gooien en alles. Dus die zijn bijna op, zeggen ze ook. Dus dat heeft weinig effect gehad. En voor Trump is het heel erg lastig. Want als hij, voor mij heeft hij dat, toen dat akkoord was, voor mij was het in juli of zo, toen heeft hij best wel concessies gedaan. Maar dan krijgt hij gelijk kritiek, zowel van de Republikeinen als de Democraten. Plus mensen gaan dan meteen de vraag stellen, ja, waarom zijn die oorlog überhaupt begonnen dan? Dus er zit klem. Echt in een spagaat. Midterms komen eraan, dus hij kan eigenlijk niet meegaan, maar hij kan ook niet escaleren. Dat heeft geen zin, dus daar komt hij niet uit. En je ziet, Iran kan eigenlijk de oorlog niet verliezen. Ik bedoel, uiteindelijk zouden ze hem best wel kunnen verliezen. Maar voor hun is het een existentieel conflict. Dus zij zullen doorgaan zolang het gaat. Het regime lijkt de teugels redelijk in handen te hebben. En door de oorlog hebben ze ontdekt dat die Straat van Hormuz echt een machtsmiddel is. He, macht op zee.
6: Ja, precies, een goed voorbeeld.
7: Een strategisch middel is het. En dat was altijd, dit is geen verrassing. Hè. Iedereen zei altijd, val nou Iran niet aan, want dan gaan ze dat doen. Dus Obama, Biden, Bush hebben gezegd, oké, we zijn daar voorzichtig mee geweest. Trump heeft het wel gedaan. Maar nu is de geest uit de fles. Want ook Iran wist niet zeker of het zou werken. Hoe zal Rusland of China reageren? Maar nu zien ze dat het werkt.
6: Ja, nu zien ze dat ze hun macht daar heel goed kunnen gebruiken.
7: Ja. Nou, om de woorden van Trump te praten, Iran heeft de kaarten.
5: Ja, en het inspireert, neem ik aan, ook andere landen. Want er zijn meer van dit soort hele smalle doorgangen. De Rode Zee, de Golf van Aden, de Straat van Malakka. De hele wereld zijn dit soort smalle straten die heel belangrijk zijn voor onze handel. Waar soms wel 80% van de wereldhandel doorheen gaat zonder dat wij het weten.
7: Ja, we weten het wel, maar we hebben er weinig aandacht voor.
5: Ik denk dat Somalië en alle golfstaten, die hebben van, wat kunnen wij doen als het zover komt, toch?
7: Zeker, de Houthis hebben dat natuurlijk al eerder gedaan. Dat is, kijk, en het voordeel van die Rode Zee is dat je er omheen kan varen. Dus de schepen varen nu gewoon via de Kapen, de Zuid-Afrika.
5: Veel duurder.
7: Ja, veel duurder.
5: Betalen maar, wij ook.
7: Ja, maar dat is een andere orde dan natuurlijk echt. Ja. We moesten natuurlijk, kan je echt afsluiten. Je hebt dus inderdaad de Straat van Malakka. Je hebt Taiwan bijvoorbeeld. Daar varen ook heel veel schepen in. De Straat van Taiwan, als dat dichtgaat door een oorlog of zo. Dus er zijn meer plekken. Dus dat bedoel ik met de geest uit de fles. Mensen zien, als je een zwakkere staat bent, denk je, oké, zo kan ik dat machtige, rijke, militair, heel sterke Amerika toch onder druk zetten. Dus dat is een.
5: Kunnen wij dat ook doen? Dat we tegen Rusland zeggen, jullie varen door die Baltische Zee en de Noordzee. Gedraag je? Of wij worden ook iedereen, zoals je het net al zei, maar we weten inmiddels dat er toch maar een paar grote spelers zijn die zo aan het traineren zijn.
7: Nou, laten we het op een theoretische discussie houden voordat ik al even. Maar in theorie zou de NAVO de Baltische Zee, de Oostzee kunnen afsluiten. Denemarken kan dat vrij makkelijk doen, bijvoorbeeld. Ik denk ook dat dat ook wel een strategische verandering is van het. Voor Rusland is dat Zweden en Finland lid zijn geworden van de NAVO, waardoor de Oostzee, daar hebben we het eigenlijk over natuurlijk, eigenlijk een soort, bijna een soort NAVO-binnenzee is. En dat is, ja, als je bedenkt dat Rusland een aantal havens heeft die merendeel bevroren zijn. Dat wordt wel minder, helaas. Maar Sint-Petersburg is daar een uitzondering op. Nou ja, door klimaatverandering. Ja. Maar Sint-Petersburg is een uitzondering op. Ja, en die haven, alle schepen die daar in of uitgaan, moeten dus door dat NAVO-binnenmeer. Dus, maar goed, de afweging is natuurlijk wel, je zou dat kunnen doen. En dat zal zeker in de oorlogstijd ook wel gebeuren. Maar het nadeel ervan is wel dat je raakt Rusland zo erg dat je daar wel heel voorzichtig mee zult zijn. Want dat zal Rusland natuurlijk ook tot reactie dwingen. Dus dat is wel een.
6: Technologie verandert ook de manier waarop oorlog op zee wordt gevoerd. Wat zijn nou de. We hebben het in deze podcast wel vaker over innovaties natuurlijk. Waarmee moeten we rekening houden de komende tijd?
7: Nou goed, we hebben een aantal innovaties er aankomen. Nou, AI is er al, maar wat AI nou? Hè, gaan ze echt naar general intelligence, dat soort dingen? Ja. Maar je ziet al dat het dat invloed heeft op bijvoorbeeld het tempo van besluitvorming. We hebben quantum, ook iets wat wel misschien wel de nieuwe hype in AI. Maar dat is veelbelovend. Kan de navigatie enorm verbeteren, nauwkeurigheid, rekenkracht, ontcijferen van verbindingen. Maar dat is heel belofte en het komt eraan, maar dat is er nog niet. De echte grote verandering in mijn ogen, of een van de grote veranderingen in het maritieme domein, is zeg maar de drones, onbemande vliegtuigen, schepen en ook onder water. En dat zal niet de oorlog voeren aan zich veranderen, de nature war, maar wel het karakter van hoe we oorlog voeren. Dat betekent dat bijvoorbeeld, en dat vind ik een van de grote uitdagingen die het oplevert, dat bijvoorbeeld, dat noemen we zo democratisering en proliferatie van dat soort middelen, dat landen die eigenlijk geen marine hebben, zoals de Oekraïne, of Houthis, die, ja, ik wil niet zeggen de rebellengroep is, ik denk dat ze meer zijn dan dat, maar dat ze dus, ja,
6: maar ze voeren misschien wel onconventioneel oorlog.
7: Nou, ze voeren eigenlijk oorlog op een manier die voorheen, als er een nieuwe technologie was, een nieuw jachtvliegtuig of iets van techniek, dan was het vaak, kon alleen rijke landen of moderne landen dat betalen of ontwikkelen. Maar nu zie je dat eigenlijk iedereen dat kan gaan gebruiken. Ja, en dat verandert het spel wel. En die drones zorgen ervoor dat je wat dichter bij de kust, dat je als schip veel meer dreiging hebt. En dat maakt het een stuk lastiger.
6: En het innoveren op zee, zei je in het voorgesprek wat we hadden, is lastig.
7: Ja.
6: Waarom is dat?
7: Kijk, de zee is sowieso, we hebben het over gehad, dat de zee voor veel mensen een onbekend terrein is. We wonen op land, dus als je op zee bent, heb je een schip nodig. Het is een lastige omgeving. Ik weet niet of hebben jullie wel eens gevaren?
5: Ja, zeker.
7: Oké, lang op zee?
6: Ik kom uit Friesland. Dus.
7: Oké. Dus jij kent de zee. Nou, dat is een omgeving waar alles beweegt sowieso. Het is zeker op echt zee heb je natuurlijk zout water. Dat maakt alles kapot. Dus dat soort zaken zorgt er natuurlijk voor dat het duurder is. Dat er minder mensen mee bezig zijn. En dat zorgt voor dat innoveren op zee lastig is. Een drone bijvoorbeeld, om het concreet te maken. Als ik een drone experimenteer met een drone, ik laat hem vliegen en hij stort neer omdat de batterij niet aansluit of zo. Nou, dan valt hij in het veld, bij wijze van spreken. Op zee mee, maar valt hij het water ben je hem gelijk kwijt. Dus dat maakt het allemaal wat lastiger. En hebben we het nog niet eens gehad over onder water. Want dan heb je andere geluidssnelheid. Je kan daar je data, manier van datasnelheid, data, bitrate is veel kleiner. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld.
6: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Napleiten.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. En dan het weer van Weer Online? Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren.
9: Behalve misschien naar onze podcast.
8: Allemaal in de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
11: Van jullie kant?
10: Ja, wel echt dat jij... Nu vraag je die nog een keer. Nog 1 keer.
11: Oh ja?
10: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
11: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me de strafpleiter. Ja, de enige echte Christian Vlokstra. Chris, welkom.
12: Dankjewel, Wouter.
11: Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over het formele strafrecht.
12: Ja.
11: En dat is iets waar jij nogal veel van af weet.
12: Ja, kijk, het formele strafrecht is eigenlijk zeg maar de regels van het spel. Van hoe wordt een procedure ingericht? Waar moet de overheid zich aan houden? Het Openbaar Ministerie, de politie, de rechtbank?
11: Jij hebt er onderzoek naar gedaan, toch?
12: Nou, ik heb... Ja, het klinkt wel heel heftig.
11: Ja. Nee, kijk, ik heb deskundig op dit gebied.
12: Ik heb mijn scriptie geschreven over zogenaamde vormfouten, vormverzuimen. Ja. Wat een belangrijk thema is. Ja. In het formele strafrecht, op het moment dat de regels niet gevolgd worden, welke consequentie moet de rechter daaraan verbinden? Maar kijk, waar het eigenlijk om gaat, Wouter, iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Op Zeker. Effectieve rechtsbijstand, een onpartijdige rechter, toegang tot het dossier, maar ook op een rechtvaardige behandeling, een rechtvaardige en integere behandeling van je zaak.
11: Geen geknoeiende bewijs en dat soort rommel.
12: Precies, en als het, zeg maar, als het Openbaar Ministerie of de politie daar hele grote fouten in maken, dan kan dat zeg maar in de ultieme consequentie, komt bijna nooit voor, leidt tot niet-ontvankelijkheid. Maar het is heel belangrijk. Het gaat eigenlijk om de procedure, om de rechtvaardigheid van de procedure.
11: De regelen der kunst.
12: Precies.
11: We gaan het vandaag hebben over het Team Criminele Inlichtingen, ook wel TCI. Dat is eigenlijk de geheime dienst van de politie.
12: Ja.
11: Leg even uit wat zij mogen en wat zij niet mogen.
12: Nou, kijk, het is een beetje, precies wat je zegt, het is de geheime politie. Hè. Vroeger heette het de CIE, Criminele Inlichting Eenheid.
11: Het is een hele mond vol en verwarring ontstaat snel. Maar ga verder.
12: Maar kijk, het belangrijkste is dat ze in strafzaken informatie kunnen geven op basis waarvan een strafzaak kan starten.
11: Ja.
12: En de CIE of TCI, die hebben informanten. Die informanten geven informatie. Die worden in procesverbaal gegooid. Die kunnen nooit als bewijs dienen in een strafzaak. Maar op basis van zo'n procesverbaal kan een strafzaak gestart worden.
11: Ja, want ik heb ze ook wel eens voorbij zien komen. Ja. Je ziet het veel in de zwaar georganiseerde misdaad. Zeker. Komt het vaak voorbij. Ja. En dat zijn tips die eigenlijk geanonimiseerd zijn. Hè? Dus we hebben totaal van een informant gehoord dat Pietje, Jantje of Klaasje, die zit in de drugs of die heeft dit gedaan, is betrokken geweest bij een moord. Die levert wapens, die levert huizen aan de onderwereld. En je kan het zo gek niet bedenken of het wordt allemaal door die tipgevers verteld aan het team criminele inlichtingen. Ja. Maar die informatie is voor een advocaat moeilijk te controleren, toch?
12: Nou, eigenlijk helemaal niet. Kijk, dat hoeft ook soms niet. Want kijk, als het alleen maar startinformatie is, weet je, het is allemaal goed gegaan, dan hoef je ook niet bij.
11: Ik ga even bellen. Startinformatie.
12: Ja, kijk, als jij een onderzoek wil starten, een strafrechtelijk onderzoek, ja, en je wil bevoegdheden inzetten, kan het met een aangifte, maar je wil taps, je wil observeren, je wil mensen onderzoeken, dan heb je iets van een basis nodig om dat te doen. Mm-hmm. Op het moment dat er een TCI-verbaal is, bijvoorbeeld in de drugscriminaliteit, en die informatie wordt geverifieerd en die lijkt betrouwbaar, dan kan dat zeg maar de basis vormen om naar de rechtercommissaris te gaan om te zeggen van hey, we willen die willen we onderzoeken. En dan kun je echt onderzoek en bewijs gaan verzamelen. Nee. Dus het zit helemaal in het begin. Waarom is het voor de advocatuur moeilijk? Je komt er eigenlijk niet achter wat de bron is van die informatie. Ja, ja. Die informanten die worden afgeschermd, die zijn anoniem, daar kun je niet bij komen.
11: Is op zich ook wel begrijpelijk, hè? Want het zijn Tuurlijk. Mensen die soms moeten vrezen voor hun leven.
12: Anders zal het systeem ook niet werken. Nee. Kijk, dat is ook precies de reden dat het niet als bewijs kan worden gebruikt. Maar goed, het is wel een schimmige wereld. Je weet nooit precies waar het nou vandaan komt. Het kan ook een criminele concurrent zijn, hè? Die zegt, hey, ik ga Woutertje even wegdippen.
11: Waarom altijd mijn naam?
12: Ja, omdat je naast hem zit. Ja, okay.
11: In alle proforma's word ik altijd als een soort crimineel weggezet.
12: Ja, maar dat maakt het voor de mensen thuis maakt het lekker. Ja. Ja, herkenbaar.
11: Herkenbaar, ja, ja. We gaan naar de zaak. Een boer wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2011 zijn kippen illegale antibiotica heeft gegeven. Iets dat een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. De boer is eerder al van soortgelijke feiten verdacht geweest, maar werd toen vrijgesproken. Plotseling verschijnt er een bericht van de TCI, het Team Criminele Inlichtingen. Er zou een meldmisdaad anoniem melding zijn gedaan waarin de boer wederom wordt beschuldigd van het feit dat hij in de fout zou zijn gegaan. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Erik Steller uit Amsterdam. Erik, welkom.
13: Dankjewel.
11: Jij hebt een zaak uitgekozen over antibiotica voor kippen.
12: Ja, je dacht, ik doe eens wat anders.
11: Maar dat is nogal een onderwerp. Ben jij expert op dat gebied?
13: Nee, zeker niet. Ik werd gewoon door een andere advocaat gevraagd of ik ook een medeverdachte wilde bijstaan. En dat vind ik juist een van de leuke dingen. Je bent helemaal geen expert ervan. Ik wist niks van pluimvee.
11: Nee.
13: Ik wist ook niet zoveel van antibiotica. En aan het begin is dat dus heerlijk, want dan ga je met dierenartsen praten over hoe dat werkt. Je gaat boeken erover lezen. Je gaat met die kippen eens een keer kijken in zo'n stal.
11: Ja, maar dat doe je ook echt?
13: En dan ga
11: je...
13: Ja, in dit geval heb ik allemaal gedaan. Want ik was heel geïnteresseerd in hoe het zat. En ik dacht ook dat het niet helemaal... We zijn uiteindelijk nooit aan de inhoud van de zaak toegekomen. Maar ook daar dacht ik dat allemaal fouten zaten in hoe dat met die antibiotica precies zat. Dus daarom ben ik me daar toen helemaal in gaan verdiepen. Dat vond ik heel leuk.
11: Als ik in een kippenren ben, Chris...
12: Ja, daar kom je nog wel eens.
11: Nou nee, eigenlijk niet. Want ik vind... Ja, het is een beetje raar misschien. Maar ik vind dat kippen altijd een beetje eng kijken. Heb je dat?
12: Ik vind vogels sowieso een beetje eng.
11: Erik, heb daar geen last van. Heb jij dat niet met vogels?
13: Ik vond vooral toch een gekke... Je weet het allemaal, maar toch een gekke gewaarwording dat ik dit zo meteen op mijn bord weer heb. Zeg maar.
12: Ja. Want kijk, want jij doet ook eigenlijk normaal gesproken het commune strafrecht. Gewoon moord, doodslag, mishandeling, drugs, verkrachting. Ja. Is dat voor jou een welkome afwisseling als je opeens zeg maar zo'n
13: ik vind
12: hele...
13: Heerlijk. Ja, maar een van de leuke dingen van het vak vind ik dat je steeds een inkijkje krijgt in werelden waar je helemaal niks van weet.
12: Subculturen.
13: Waar mensen wel alles in één keer met jou willen delen.
12: Ja.
11: Even naar het begin. We gaan het hebben over antibiotica voor kippen. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
13: Ja, er was een andere advocaat. En die had via een van de verdachten gekregen. En die belde mij op en zei, wil je er ook een? Toen zei ik, nou lachen, laten we dat doen. Zo, ja, ik kende die mensen niet. Ik wist niks van de materie.
12: Maar er waren meerdere boeren werden beschuldigd.
13: Ja, er waren meerdere boeren beschuldigd. En een veearts en een... Nou, nog een administratief iemand.
11: Oké, wat is het eerste wat je gedaan hebt?
13: Nou, eerst naar het politiebureau, want we waren allemaal meteen aangehouden. En toen heb ik met mijn cliënt gesproken. En eerst dan ga je zo'n verhoor voorbereiden. En ik dacht, nou, hij moet misschien maar even niks zeggen. En dacht, misschien moeten we daar nog over in discussie. Maar dat ging heel makkelijk, want het eerste wat hij zei was, ik praat niet met varkens.
11: Dat bedoelde de politie mee.
13: Zo groot was de antipathie tegen jou, medewerkers van de NVWA in dit geval. Maar...
11: Ja, ga ik even bellen. Wat zijn, is de NVWA?
13: Ja, je moet altijd twijfelen of het een nieuw of de Nederlandse is. Maar Voedsel- en Warenautoriteit.
11: Die afkorting, hè, deze uitzending. Ja. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja,
13: en die hebben eigen opsporingsambtenaren. En die deden dit onderzoek.
11: Wat voor man zat er voor je in die spreekkamer? Wat voor iemand was dat?
13: Nou, wat oudere man dan de meeste van mijn cliënten. Slim, eigenwijs, opstandig, boos. Ja, eigenlijk alle recepten voor wel een geinig eerste gesprek.
11: Ja, wat vertelde hij dan? Kun je er iets over zeggen?
13: Nou ja, het eerste was dus dat ik zei, misschien is het beter als je zwijgt. En toen zei hij, oh sowieso, want ik praat niet met varkens. Ja. Nou, daar moest ik al wel een beetje om lachen. En dat ging zover dat ook als ze vroegen aan hem, wil je koffie? Dan reageerde hij niet. Hij zei ook niet, zwijg echt. Maar hij praatte gewoon niet met hen.
11: Chris, is dit herkenbaar? Je hebt van die hardboiled types.
12: Ja, maar die ken ik vooral uit de georganiseerde criminaliteit. En als je dan een melding krijgt van moord of doodslag of drugscriminaliteit, dan zwijgen ze altijd in het begin.
11: Als mensen vragen, wil je koffie?
12: Nee. Want ik zeg altijd
11: dat
12: mijn cliënten...
11: Dat klinkt wel heel orthodox namelijk.
12: Nee, maar ik zeg altijd tegen mijn cliënten, je kunt het gewoon heel vriendelijk doen. En je kunt gewoon normaal met ze praten. Alleen op inhoudelijke vragen geef je gewoon geen antwoord. Maar goed, de ene cliënt is de andere niet. Weet je? En sommigen zijn wat opstandiger dan de ander. Maar wat ik me hier een beetje afvraag, Erik. Jij krijgt via een bevriende advocaat deze nieuwe cliënt. En dan krijg je ook een piketmelding. Mm-hmm. Wat staat daar dan überhaupt op? En dan denk ik dan niet bij jezelf, waar gaat dit überhaupt over? Voordat je überhaupt al naar je cliënt toe gaat.
13: Ja, dus je gaat eerst even opzoeken, wat is dit precies?
12: Ja, en dan precies.
13: Met de politie bellen, willen jullie iets zeggen over de verdenking?
11: Wat hoorde je? Nou, het gaat niet over de diefstal van een rolletje dropmeester stellen.
13: Nee, ze zeiden, ja, antibiotica zwendel. Verder willen we er niks over zeggen. Okay, toen moest ik het woord zwendel weer even opzoeken. Dat is zo ouderwets. Mooi. Ja, en verder wilden ze niks zeggen. Dus dan ging ik toch bij mijn cliënt maar een beetje zoeken naar informatie.
12: Ja, maar hij was heel opstandig. Was hij ook opstandig naar jou toe?
13: Nee, helemaal niet.
12: Opeens ziet hij Erik Steller voor zijn neus en denkt...
13: Nee, als toen ik meteen zei via wie ik kwam, was meteen... Oké, helemaal top. Dankjewel. Fijn dat je er bent.
12: Ja.
11: Dan ga je natuurlijk ook aan je cliënt vragen, nou, wat is er nou allemaal gebeurd?
13: Ja.
11: Wat zei hij nou?
13: Dat hij niet wist waar dit over ging.
11: Had je toen al iets meer informatie dan antibiotica, zwendel?
13: Nee, ik had echt nog nul andere informatie.
12: No.
13: Dus ik ging, weet je, maar hoe komen ze dan bij jou?
14: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit soort zaken waarbij het gaat om bijzondere wetgeving, dus overtreding van dit soort voorschriften met bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, het is niet zoals in het commune strafrecht, met moord, doodslag, mishandeling, dat je dan voorgeleid wordt. Je wordt aan een aantal dagen gehoord en dan word je heen gezonden. Ja, en dan moet je als advocaat meld je bij het Openbaar Ministerie van, hey, ik ben de advocaat van boer A. Mag ik iets van een dossier? Maar dat duurt vaak, denk ik, wel een tijdje, of niet?
3: Ja, het duurde wel een tijdje. En toen kregen we in één keer heel veel.
4: Ja. En wat las je?
3: Nou, ik was vooral benieuwd, ja, hoe komen ze dan bij hem? En toen las ik dus dat het begon met TCI-informatie. 3 TCI-verbalen waarin mensen opeens spontaan naar de politie zouden zijn gegaan en zouden hebben gezegd, nou, we hebben nu toch iets leuks te vertellen. Deze mensen zitten al in de antibiotica-handel.
4: Ja.
3: En er was ook nog een MMA-melding. En dat bij elkaar had het onderzoek. Maar ja, daar vandaan was het dan gestart.
4: Dus even voor mijn beeld. Er zijn dus echt ook mensen gaan praten met rechercheurs van de team criminele inlichtingen.
3: Ja, zo is het in ieder geval ons gemeld.
4: Ja, en dat waren er 3. Dus daar zijn 3 processen verbaal van gemaakt.
3: Ja, er zijn 3 processen verbaal. Ze hebben ook nooit willen zeggen of het er nou 3 informanten waren, of meer of minder.
4: En er is nog een keer gebeld met misdaad anoniem.
3: Ja.
4: Maar jij weet dan dus niet, dat kan natuurlijk iemand zijn. Kan jij checken of dat 1 persoon is geweest?
3: Nee.
4: Dat is dus niet na te gaan.
3: Nee.
4: Dat is eigenlijk best wel raar, toch?
3: Dat is natuurlijk 1 van de dingen die je wil weten.
4: Ja, want dat maakt een zaak natuurlijk zwakker of sterker.
3: Zeker. En ook ja, het liefste in dat we weten wie het is en hoe die aan die informatie komt. Maar kijk, zo'n TCI-procesverbaal daarin staat, er komt een informant naar ons toe, die heeft dit verteld. En dan staat er onder nog een streep. En dan staat er, uit onderzoek is gebleken dat het gaat over meneer Jantje of Pietje, of over die periode, of over dat adres en dat soort dingen.
4: Ja.
3: Ik ben altijd super nieuwsgierig naar wat dat onderzoek dan is. Want dan denk je, ja, daar kan je nog geen bobmiddelen in zetten. Dus niet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Ja, wat doen ze dan?
4: Ja, dus ik stel me dan zo voor, er is een gesprek. Dan wordt er iets verteld over iemand. Dan gaan ze kijken, bestaat diegene echt, toch?
3: Nou, bijvoorbeeld. En wat dus hier het gekke was. Het ging over meneer Willem X. Houdt zich bezig met illegale antibiotica-handel. En toen zeiden ze, we weten dat het Willem is. Want dat is Willem met deze achternaam. En toen ging ik na nog een keer. Toen dacht ik, maar zijn achternaam spel je net anders. Dus dit komt niet gewoon uit de gemeentelijke basisadministratie.
4: Aha.
3: En toen dacht ik, het is toch iets geks.
4: Maar kan je dat dan niet gelijk navragen bij het Openbaar Ministerie? Van, hey jongens, dit is niet, hebben jullie de verkeerde, want dit is niet zijn naam.
3: Ja, maar dat wil je niet helemaal navragen. Want je wil eerst uitzoeken, wat hebben ze dan precies gedaan? Ja.
4: Waarom zou je dat willen? Als hij zegt, ik heb helemaal niks gedaan.
3: Ja, omdat, kijk, dat is 1 TCI-procesverbaal. En er waren er nog 3 andere die daarop volgen. Ja, die verdenking was echt niet weg als ik had gezegd, zo spel je zijn naam niet. Dankjewel, nee. Mag hij nu een bos bloemen en huis.
2: Precies, nee. Maar even voor mijn begrip, Erik. Antibiotica-zwendel. Waar werden ze precies van beschuldigd, überhaupt?
3: Ja, van het voorhanden hebben van diergeneesmiddelen waar ze geen vergunning voor hadden.
2: Oké, en werd jouw cliënt in die TCI-meldingen, werd jouw cliënt ook genoemd? Als een handelaar daarin?
3: Als iemand die zich daarmee bezig hield.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar goed, die TCI-verbalen, daar komen we straks nog wel op terug. Maar dat is de startinformatie. Wat bleek er dan, want je had het dossier, wat bleek er dan vervolgens uit onderzoek en onderzoeksresultaten, dat deze mensen zich inderdaad bezig hielden met antibiotica-zwendel?
3: Nee, bleek vooral dat ze in contact stonden met bepaalde andere mensen die ook genoemd waren. En ik geloof dat ergens bij anderen is wel een administratie aangetroffen waaruit zou lijken dat er bij die mensen antibiotica voorhanden is geweest en is ingekocht en dat soort dingen. Maar dat zag niet op mijn cliënt. En ook bij de invallen bij hem en zo was ook niks gevonden.
2: Maar lag er überhaupt iets van bewijs dan tegen jouw cliënt? Even los van die TCI-verbalen, wat geen bewijs is formeel.
3: Nee, er lag nog een verklaring ergens van mensen die werkten bij een veearts. Die zeiden dat ze daar inderdaad mee bezig hielden. Dat mijn cliënt inderdaad cliënt zou zijn. Dat soort dingen.
2: Ja.
3: Dus er lag wel iets. Maar ik vond het ook inhoudelijk nog wel echt een interessante zaak. Dat heeft ook weer te maken met die antibiotica waarvan ze dachten dat ze die dan allemaal hadden gegeven. En het was deels dubbele antibiotica, zeg maar, werkend op dezelfde bacteriën. Dus dat zou ook heel duur zijn, heel raar als je dat zo ging inzetten. Dus aan alle kanten dacht ik wel, het is een beetje gek.
2: Een rare zaak.
4: Ja. Hey, dat laatste wat je zei moet je heel even uitleggen. Want werd hij niet ook verdacht dat hij zijn kippen volgooide?

0: kunnen met antibiotica. Ja.
1: En als je dan dus... Je hebt tegen bepaalde bacteriën, je hebt verschillende antibiotica die eigenlijk hetzelfde doen. En als de een niet werkt, dan gebruik je de ander.
0: Ja.
1: Maar om ze allemaal tegelijk te gebruiken, is eigenlijk een beetje gek. Want je moet er wel voor betalen. Het is duur. Het is een, op zich een wereld met relatief kleine marges. Dus het zou een beetje gek zijn als je gewoon 10 antibiotica tegen hetzelfde spul, tegen dezelfde bacterie, allemaal tegelijk op zo'n kip gooit.
0: Maar dat was dus de beschuldiging, dat hij gewoon zijn kippen helemaal volgooide met antibiotica.
1: Ja, en dan uiteindelijk was de gedachte, en dan, daardoor worden we allemaal resistent en gaan we zo meteen allemaal dood als we een klein iets hebben.
0: Als
1: we
0: een kipje eet.
1: Niet zo erg is. Nee, niet zo als een kipje eet, maar als, dus ergens een, als je een ziekte hebt, dan kun je niet meer behandeld worden met bepaalde antibiotica.
0: Ja.
1: Dat was de gedachte.
0: Ik snap dat het een beetje COVID af, maar die snap ik eigenlijk wel, die zorg. Dat als iedereen, ik weet niet hoeveel kippen er per dag gegeten worden in Nederland.
2: Veel volgens mij.
0: Maar ja, als je daardoor resistent wordt tegen bepaalde antibiotica, het lijkt me niet wenselijk. Toch?
1: Nee, het lijkt me ook niet wenselijk. Nou, gaat het ook over dat wordt weer afgebroken en voordat je die kip eet, is maar de vraag of je er überhaupt iets van meekrijgt.
0: Kijk.
1: Weet je, er zitten allemaal...
0: De kip-expert.
1: Nee, ja, ik bedoel, het is ook al lang geleden dat ik me hierin verdiepte, maar inhoudelijk was er ook best wel veel op af te dingen.
2: Ja.
1: Maar de gedachte is natuurlijk inderdaad goed dat we een beetje restrictief zijn met antibiotica, zodat we onszelf allemaal nog kunnen behandelen op het moment dat je, nou ja, een of andere SOA hebt.
2: Ja. Maar goed, jij hebt een dossier. Je leest dat, je leest de aanleiding, die CE-informatie, je leest wat er verder inhoudelijk is. Je gaat overleggen met jouw cliënt. Ja. Wat gaan we nu doen?
1: Ja.
2: Hoe ging dat?
1: Nee, hij zei, ja, het klopt gewoon niet. Dus ga maar zoveel mogelijk onderzoek doen. We gaan maar aantonen dat het niet klopt.
2: Ja.
1: En toen zei hij, nou, laten we eens beginnen bij het begin. En toen hebben we dus heel veel... We hebben ook allemaal inhoudelijke getuigen gevraagd, maar zijn we uiteindelijk nooit aan toegekomen. Wij wilden die startinformatie controleren. Toen hebben we uiteindelijk... Je kan dan vragen om die informanten, maar die krijg je niet. Dus toen hebben we de...
0: Ja, hoe werkt dat dan? Want dat zou ik zeggen van, ja jongens, maar als dit zo belangrijk onderdeel is van die beschuldiging eigenlijk, kunnen we dan die aangevers niet anoniem horen of zoiets? Is dat een mogelijkheid?
1: Dat is een mogelijkheid. Maar in principe zeggen ze eerst, ga maar op een andere manier dit uitzoeken.
0: Maar hoe kan het dan op een andere manier? Want één iemand heeft het verteld, of een aantal mensen.
1: Ja, nee, je hebt het aan iemand verteld. Dus die zou je ook bijvoorbeeld kunnen horen. Maar hoe het systeem eigenlijk werkt, is dat je dan... Die informant heeft één contactpersoon bij de politie.
0: Ja.
1: En die contactpersoon bij de politie vertelt aan zijn baas wat hij gehoord heeft. En die baas schrijft dat op in een procesverbaal. En toen zei ze, ga die baas maar horen, dan kan die wel vertellen hoe dat gegaan is.
2: Maar goed, even eerlijk, over de luisteraar. Kijk, het is geen onderdeel van de beschuldiging, in zekere zin. Het is ook geen bewijs.
0: Het is de oerbron van de beschuldiging.
2: Ja, het is de startinformatie op grond waarvan het onderzoek start. Kijk, je kunt niet zomaar, als jij een CIE-verbaal krijgt, ik heb wel vaker om...
0: TCI-verbaal.
2: Of TCI-verbaal krijgt. Ik heb wel vaker om TCI-teamleiders gevraagd. Die krijg ik bijna nooit. Dus er moet wel iets...
0: Die kan je niet horen als getuige.
2: Nou, dat kan wel. Maar dan moet je wel iets kunnen aanvoeren, waar het volgt dat er vraagtekens zijn te zetten bij de inhoud van zo'n TCI- of CIE-verbaal. Wat was dat hier?
1: Nou, dat eigenlijk is de rechtbank gewoon heel makkelijk meegegaan. Die hebben best eenvoudig toen deze TCI-chef toegewezen. Ik had namelijk allemaal dingen, zoals bijvoorbeeld dat... Ik dacht, hoe kom je bij die naam als je die verkeerd spelt? Maar dat wilde ik toen nog niet zeggen. Dus ik had wel dingen om ze te willen hebben.
0: Hij hield even de kaarten aan de borst.
1: Ja, dus ik had wel reden om ze te willen hebben. Maar ik dacht eerst, nou, ik ga het gewoon proberen als ik het gewoon vraag.
2: Ja, u vroeg gewoon de teamleider en die kregen jullie ook.
1: We zijn gewoon superbelangrijke startinformatie geweest. Je moet ook de start volledig kunnen onderzoeken. Dus we willen gewoon die teamleider. En toen zei de rechtbank gewoon iets goed.
0: En dan ga je zo'n teamleider horen als getuige. Die is natuurlijk ook bezig met zijn bronnen beschermen. Hè? Want ik bedoel, in principe lijkt het werk wat TCI dan doet... dat lijkt een beetje soms op het werk van wat ik doe. Je praat soms met een bron die je koet anoniem wil houden. Dus als dan een advocaat tegenover mij zou zitten... en die gaat mij allemaal vragen zeggen... dan zou je een buitengewoon stugge woutertje aan...
2: Ja, en dat komt er nog bij. Je zit nog een schil omheen, hè? Ze horen jou niet. Horen jouw hoofdredacteur.
0: Ja, mogelijk nog stugger.
2: Precies.
1: Ja, maar die hoofdredacteur weet dan niet wie die informanten van jou zijn. Dat is de gedachte.
0: Nee.
2: Dus je hebt de informant, je hebt de runner van de informant... en je hebt de teamleider van de...
0: Oké, en al die mensen, die kan ik me zo voorstellen... die hebben er niet zoveel trek in om te verklappen van wie zij dit hebben gehoord.
1: Nee, en hoe hun processen werken. Nee, dat
0: zou ik
1: ook niet
0: helemaal
1: zeggen,
0: meneer Steller, ziet u die boom daar buiten? Dan kun je lekker inklimmen.
2: Maar wat wilde je bereiken met zo'n verhoor van die teamleider?
1: Nou, ik wilde uitzoeken hoe dat gegaan was. En ik wilde eigenlijk daarmee aantonen dat er meer onderzoek al was gedaan. Misschien wel niet allemaal uit openbare bronnen.
0: Maar dat dacht je. En hoe ging dat gesprek? Neem mij eens even mee naar dat gesprek met... Was dat kopje koffie erbij en dan?
1: Nou, we hebben daar echt sowieso een hele dag voor uitgetrokken. Want je weet dat dit wordt een heel moeilijk gesprek. Dus je begint en je vraagt gewoon... Nou, hoe lang werkt u al bij de politie bij de politie bijvoorbeeld? Om gewoon eens een beetje te weten... Dan zegt hij, wat is de relevantie van die vraag?
0: Dat is exact ook wat ik zou. Wat heeft dat ermee te maken?
1: Nou, en dan gaat een officier zich daar tegenaan bemoeien. Ja. Dus het is gesteggel vanaf het begin. Ja. Om elke millimeter. Maar uiteindelijk raakte hij wel een beetje aan de praat. En hij wilde wel een beetje gewoon dingen vertellen.
0: Teamleider.
1: Ja.
0: En wat zei hij?
1: Nou, hij zei dingen als, ja, je krijgt zo'n proces verbaal. Ja, wat daar staat boven de streep van, boven de streep is dus wat de informant heeft gezegd. Ja. En wat onder de streep staat dan wat er nader onderzoek is gebleken. Zeg, kunt u nou eens noemen, wat voor soort onderzoek is dat dan? Zei hij, nou, dat hoeft helemaal niet nader onderzoek te zijn. Dat kan ook gewoon de informatie van de informant zijn. Zeg, maar waarom schrijft u dan op dat het er nader onderzoek is gebleken? Ja, ja, dat is gewoon onze werkwijze, ja.
0: En waarom is dat relevant?
1: Nou, omdat we hier sowieso al een soort, ja, hier hebben een ambtsenlegerig proces verbaal,
0: ja,
1: waar leugens in staan.
0: Ja, ja.
1: Dus we moeten kunnen controleren hoe is dat onderzoek gegaan. En dan mag je een heel klein stukje controleren. En het eerste wat je hoort is, nou, in ieder geval niet zoals het op papier staat.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat geeft wel een beetje te raden. Te
0: bij denken. Jou gingen toen eigenlijk de alarmbellen af of je dacht, zie je wel,
1: nou, toen dacht
0: had
1: ik,
0: mijn
1: ja, cliënt
0: toch geleid.
1: Zie je wel, hier klopt iets niet. Nou, ja. Ga je meer vragen stellen, want ik was ook wel benieuwd. Zou het nou kunnen dat het drie keer dezelfde is?
2: Drie keer dezelfde informant.
1: Dezelfde informant. Want dan,
0: ja,
1: zegt
0: wel
1: het
0: vier keer.
1: Dan zegt het natuurlijk wel minder. En ik ben dan ook wel benieuwd. Ja, is die informant niet stiekem iemand van de politie of van de NVWA die ergens gewoon zelf een beetje onderzoek is gaan doen en het zo probeert wit te wassen?
0: Zou dat mogen?
1: Nee.
0: Volgens de regelen der kunst. Nee. Ik kijk ook even naar de expert aan mijn rechterkant, Christian Vlokstra. Mag je als... dat lijkt een beetje op een andere. Ja. Die andere pas. Mag je als politie...
2: Mag jouw vrouw, dat bedoel
0: ik. Mag je als politieagent, mag je zelf een MMA-melding doen als je iets weet? Waarom zou dat niet mogen?
2: Nee, maar even los van die MMA.
0: Goeie vraag, sterke vraag.
2: Goeie vraag, sterke vraag, ja. Wouter. Onderbouw hem eens. Ja. Nee, maar kijk, je moet even de context misschien even goed begrijpen. Het kan best zijn, want Erik zegt het net een beetje tussen neus en lippen, dat er eigenlijk al eerder onderzoek liep, gewoon normaal onderzoek,
0: ja.
2: Dat daar misschien informatie uitgekomen is die ze niet, zeg maar, in een strafrechtelijke nieuw onderzoek konden inbrengen. En dat ze dat dan via de TCI eigenlijk, ja, we noemen dat witwassen, hè, dat, zeg maar, informatie die al bij de overheid is, die niet op een normale wijze ingebracht kon worden, eigenlijk witgewassen wordt via de TCI, zo noemen we dat.
0: Ja.
2: Waarbij de TCI dan net doet alsof het van informanten komt. Dat is op zich ook wel zo. Maar dat die informanten niet informanten zijn uit het circuit.
0: Maar hun eigen
2: mensen.
0: Theo die, zeg maar,
2: kijk, je hebt ook wel verschillen daarin. Hè? Want je kunt ook wel TCI-verbalen hebben waarin staat, uit een lopend ander strafrechtelijk onderzoek is gebleken dit en dit en dat. Dan weet je, het komt uit een ander onderzoek. Maar goed, je hebt wel gevallen gehad. Kijk, dat maakt het ook die schimmige wereld. Maar je hebt gevallen gehad in het verleden, waarbij inderdaad informatie werd witgewassen. En dan is eigenlijk de overheid hun eigen startinformatie aan het creëren, ja, om vervolgens naar een onderzoek te doen. En als je dat vermoeden hebt, als Erik zijnde in dit verhaal, ja, dan wil je dat natuurlijk blootleggen. Want dan kun je namelijk de oneerlijkheid van het handelen van de overheid aantonen.
0: Straks in Napleiten hoor je meer over een zaak waarin politieke druk van bovenaf heftige gevolgen heeft voor een opsporingsonderzoek.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. En dan het weer van Weer Online? Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Erik Steller. Ik kan me ook zo voorstellen, kijk, dit gaat natuurlijk om een delict. Het mag niet en het is allemaal zorgelijk. En het, weet je, maar het gaat niet om een levensdelict of het gaat niet over gigantische partijen coke of dat soort dingen. Wat is dus eigenlijk de straf die deze cliënt boven het hoofd hing? Want dan moet je me natuurlijk ook even voor waarschuwen.
5: Van dat was het belang.
4: Ja.
6: Ja, dat zou ik nu even niet meer weten wat ik daar toen had uitgezocht.
4: Geen jarenlange gevangenisstraf.
6: Nee, zeker niet.
4: En ik kan me zo voorstellen, als dat belang redelijk beperkt is, dat je als advocaat misschien ook wat losser in de wedstrijd zit en dat je soms ook wel een beetje zit te gniffelen. Zo van, nou ja, dit is wel gewoon een mooi zaakje. En hier kun je ook een beetje gaan keten. Was dat ook jouw gevoel een beetje?
6: Nou nee, als het belang nog groter is, dan denk ik dat ik nog liever die start had onderzocht.
4: Ja. Ja.
6: Nee, ik wilde gewoon weten hoe dit zat.
4: Ja, ja.
6: Maar kijk, als je zegt, wat is het belang voor de politie bijvoorbeeld of zo. Het was in de tijd van Opstelten als minister van Justitie. En eens in de zoveel tijd had hij een nieuw kernpunt voor de opsporing. En daar moest dan resultaat uitkomen. Het liefst een beetje snel.
4: Ja.
6: Nou, en hier speelde dat dit opeens tot een soort kernpunt van de opsporing was uitgeroepen.
4: Oh ja?
6: Ja. Nogmaals, het was
7: kippen?
6: illegale antibiotica.
4: Okay, ja.
6: En nogmaals, het was elke week iets anders. Dus voor wat het waard is. Maar vervolgens was er vrij kort daarna opeens startinformatie zomaar tot de politie gekomen. En die ging allemaal over mensen die eerder al verdacht waren geweest in een ander onderzoek. Dan denk je wel een beetje bij jezelf.
7: Hier is iets gefabriceerd.
6: Ja. Nou, je hoeft niet per se meteen gefabriceerd te zijn, maar laten we even
4: something
6: opletten.
4: Something is rotting.
6: Ja. Nou, je bent gewoon extra nieuwsgierig.
7: Maar tijdens zo'n verhoor hè, van zo'n TCI-teamleider. Ja. En die lui die weten vaak ook heel goed hoe ze zo'n verhoor door moeten komen.
6: Ja.
7: Wat was het kantelpunt? Dat er iets gebeurde waardoor je meer handen en voeten, meer minutie kreeg om door te zetten op deze
6: Dat is een paar van dit soort dingen. Dat hij niet wilde uitsluiten dat het allemaal dezelfde informant was geweest. Dat hij zei, wat we daar op papier hebben gezet, hoeft niet waar te zijn. En toen dachten we, moeten meer vragen, we moeten doorvragen. En toen kregen we ook meer ruimte van de RC. En uiteindelijk was er een onderbreking voor de lunch. Dan wordt alvast een deel van het proces verbaal opgemaakt.
7: Van de ochtend.
6: Ja, van die ochtend. En toen kwamen we terug van de lunch. Zeiden ze, gaan jullie nog even in de advocatenkamer zitten? Dan is een apart kamertje voor de getuigen daar in Groningen. En dan krijgen jullie zo meteen alvast de eerste 20 pagina's. En dan kan je even controleren of het klopt. En de eerste 5 daarvan waren uitgedeeld. En toen moest een van ons gewoon naar de wc. Dus die liep de gang op. En die zag opeens in dat hokje van die getuigen de officier van justitie daarnaast zitten, druk in overleg.
7: Over dus, dat dictaat?
6: Nou ja, met dat dictaat in de hand.
4: Dus de officier van justitie samen met eigenlijk de baas van het team criminele inlichting. Die zaten in een kamertje.
6: Die zaten in een kamertje te overleggen terwijl ze het dictaat moeten controleren. Maar de bedoeling is dat een getuige gewoon zelfstandig kijkt. Klopt dit met wat ik heb gezegd? En dat de officier van justitie ook zelf kijkt. Klopt dit met wat er is gezegd? Ja. Maar dat die dat niet samen doen. Dus dan krijg je toch de indruk dat die getuige wordt beïnvloed.
4: Zo.
7: Ja, en voor het belangrijk, die TCI-teamleider, die is niet zeg maar de chaperon, hè, de rechterhand van die officier van justitie.
4: Nee.
7: Die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen taak in functie in het hele proces. En zeker als die als getuige moet komen de rechtercommissaris en zelf dat dictaat moet nalezen. Ja, als er dan een officier van justitie, die, hè, de zaaksofficier naast zit, ja, die hem eigenlijk influistert.
4: Souffleert.
7: Maar, souffleert, of mogelijk souffleert.
4: Ja.
7: Ja, dan heb je stront aan de knikker. Dan gaan advocaten gaan, die gaan rellen.
6: Ja, toen dachten wij, wauw, we hebben nu echt iets in handen. En toen kwamen we terug in die voorkamer. En er werd niks over gezegd dat dit net was gebeurd. Het was wel geconstateerd door de rechtercommissaris die ze uit elkaar had gehaald, maar die had dat ons niet verteld. En toen gingen we weer bijna beginnen. En toen zeiden we, nou, wacht eens even. Volgens mij moeten we nog iets met elkaar bespreken.
4: Ja.
6: En toen zeiden ze, wat dan? Zeiden we, nou, iedereen weet hier wat het probleem is. Dus nou, toen zeiden we, oké, ze hebben bij elkaar gezeten. Wij willen controleren dat ze niet samen hebben bedacht wat er nog aangepast moest worden aan dat verhoor. Dus toen deed ik de onorthodoxe optie om te zeggen, nou, als we die officier van justitie nou even naar de gang sturen en dan die getuigen vragen hoe het gegaan is en daarna wisselen we ze, dan vragen we aan de officier hoe het gegaan is, nou, dan kunnen we het controleren. En dat is best wel gek, want er moet natuurlijk iemand van de Openbaar Ministerie bij blijven enzovoort. Maar de rechtercommissaris.
7: Ja, sowieso het horen van de officier van justitie als getuige is ook best wel bijzonder. Best,
4: ja. Waarom is dat bijzonder?
7: Ja, dat wordt nooit toegewezen. Kijk, de officier van justitie is een van de procesdeelnemers, ja. Weet je, ja. Die verantwoordt haar of zijn handelen ter zitting. Die kan je eigenlijk nooit als getuige horen. Of
6: maar ik denk dat die rechtercommissaris, omdat hij niet zelf had gezegd dat ze dit had geconstateerd, een beetje dacht, ja shit, ik ben er ook een beetje bij. Laat ik ze nu maar een beetje tegemoet komen.
4: En die heeft dit toen gedaan?
6: Die heeft dit toen gedaan. En sterker nog, we hebben ze nog meerdere keren heen en weer gestuurd. Oké, ik heb nog 3 vragen voor die. Dan moet jij weer naar de gang en dan wil ik de officier weer terug.
4: Oh, echt waar joh?
6: Ja, en daartijdens zei de eerste officier, nou, het is absoluut geen sprake geweest van beïnvloeding. Absoluut, we hebben niks inhoudelijks besproken. Geen woord daarover. Nou, toen kwam die getuige en die zei,
4: de baas van de TCI.
6: Ja, nou, we zijn ook samen wel gaan lunchen. En we hebben het toch wel over dat onderzoek gehad. En toen we daar zaten, ja, hij had nog wel wat suggesties over hoe dat dictaat misschien moest worden aangepast.
4: Ja. En toen dacht je, I got you.
6: Toen dacht ik echt heerlijk. Dus wij van, nou, waarover dan precies? Nou, toen kwamen een paar onderwerpen. Zeg ik, is dat alles? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Toen kwam de officier van justitie. Toen zeiden wij, nou, grappig, de chef van de CIE, die zegt wel dat hij met jou heeft gesproken over dit onderwerp. Oh ja, ja, dat dan wel, ja, ja.
4: Oh.
6: Zeiden, nou, dan krijg je nog een kans. Is er nou nog meer besproken? Nee, echt niks. Nou, kom, laten we die getuigen maar weer naar binnen. Heb je erover nagedacht? Weet je inmiddels of er nog meer besproken is? Ja, ik weet eigenlijk ook nog wel. Ja, ook nog wel dit. En dan wij die officier weer naar binnen. Zeiden we, ik ga nog 1 keer vragen. Maar daarna houdt het ook echt op. Nou, en toen kwam die officier weer met, misschien toch ook nog dat. En uiteindelijk ging het zover dat ik zei, ik ben nu helemaal klaar mee. Geef me je aantekeningen.
7: Van de officier?
6: Van de officier en van de getuigen.
7: Ja,
6: dus dit is de enige manier om dit nog te controleren. Toen zei die eerste ook, ja, inleveren.
4: Echt waar?
6: Ja, daar kregen we keurig kopietjes van. Nou, en ik legde die naast elkaar. Het was nog net niet hetzelfde handschrift, maar het was gewoon letterlijk, alle aanpassingen waren exact hetzelfde.
7: Ja.
6: Het is gewoon helemaal doorgesproken.
4: Ja. Zo.
7: Ja.
4: En wat zei die rechtercommissaris
7: toen? Dan heb je een smeerboel te pakken.
6: Ja, die rechtercommissaris zei toen, wat willen jullie nu? Tegen de verdediging zei, nou, we hoeven echt niet verder met dit verhoor. Dit heeft geen enkele zin.
4: Ik kan me voorstellen dat je ook even flink met vuist op tafel slaat van, wat is dit? We moeten toch uit kunnen gaan van een zeker magistratelijk handelen.
6: Ja, die rechtercommissaris ging niet daar de officier terechtwijzen. Dat hadden wij eigenlijk al wel voldoende gedaan, denk ik, als advocaten. Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
4: Van jullie kant?
6: Ja, wel echt. Dat ik zei, nu vragen die nog een keer. Nog 1 keer.
4: Oh ja?
6: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
4: Heb jij ook ooit wel zo'n sessie gehad?
7: Nee. Maar kijk, wat hier gebeurt is dat een TCI-teamleider en officier van justitie eigenlijk verdacht worden in een getuigvorm.
6: Ja.
7: Nee, ik heb dat nog nooit gehad in normaal gesproken.
4: Jouw ogen is twinkelen helemaal, Chris.
7: Nou ja, kijk, ik zit helemaal te denken. Heeft die RC niet ingegrepen ergens? Weet je, van dit
4: doe eens even normaal dit kan niet zo.
6: Nee, maar ja, uiteindelijk, ja, ook omdat we wel gelijk hadden, snap je?
7: Ja.
6: Ja, dat is ook wel een beetje moeilijk voor een RC om dan te zeggen, ik ga nu heel erg de hand boven het hoofd houden van deze officier van justitie die onder mijn ogen dit zelf het hele proces heeft verneukt.
4: En dan is het natuurlijk de volgende stap dat jij zegt, nou ja, dan wil ik het onderste steen boven.
6: Ja.
4: Dan wil ik ook degene die het gehoord heeft wel eens even aan de tand voelen.
6: Nee, eigenlijk zei ik nu al, luister, hier komen we nooit meer achter.
7: Nee.
6: Dit heeft geen enkele zin meer. En een officier van justitie heeft onder ede zitten liegen. We weten inmiddels al dat die TCI-chef documenten heeft ondertekend waarin valsheid staat. Dat had hij al toegegeven. Dan vervolgens blijken ze elkaar beïnvloed te hebben. Ik zei, zo'n grote puinhoop, laten we maar mee ophouden.
4: Deze hele toestand heeft zich afgespeeld. Hoe heb jij dit aan je cliënt uitgelegd?
6: Nou, dat is best wel een beetje moeilijk. Want meestal probeer ik tegen cliënten wel te zeggen, nou, over het algemeen is die opsporing best redelijk integer in Nederland. En nu moest ik dus met het tegenovergestelde naam toe. Dus ik bel hem op. Ik zei, nou, er is vandaag wel wat bijzonders gebeurd. Zei hij, goed of slecht? Dat zijn het best eerst dat ze vragen. Ik zei, nee, dit is wel goed. We gaan hier wel gebruik van maken.
7: Maar hadden jullie onmiddellijk ook het idee van hiermee kunnen we die hele zaak op zijn gat trekken?
6: Ja, meteen.
7: Ja. En dan hebben we het dus over die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
6: Ja, ik dacht eigenlijk, eerlijk gezegd, dacht ik toen dat we al wel waren.
7: Ja.
6: Ik dacht, dit is zo in
4: strijd
6: met alles waar de opsporing voor zou moeten staan. Ik dacht, we zijn er wel. Maar wij dus naar de rechtbank. We hadden een regiezitting aangevraagd. En toen zei de rechtbank, nou, het is wel allemaal helemaal misgegaan. Maar misschien kunnen we alsnog achterhalen hoe de start van het onderzoek is gegaan. Hebben jullie nog een voorstel?
4: Zo.
6: En toen zeiden we, nou, dan willen we die informanten horen.
4: Ja.
6: Want we geloven nu niemand meer van de politie. En niemand van het Openbaar Ministerie. Dus de enige die we nog kunnen geloven zijn die informanten. Geef die maar. Ja, en daarvan zei het Openbaar Ministerie, dat doen we niet.
4: Nee. En toen snap ik wel ook eigenlijk, toch?
6: Nou, snap ik ook. Oh wel, je kan ook nog denken, je kan ze met plaksnoren in een getuigenhok.
4: Motorhelmen.
7: Met integraalhelmen.
6: Ja, en vervormde stemmen. En het is ook niet echt dat dit de schiethoek van het strafrecht is, zou ik maar zeggen. Dus,
4: de schiethoek van het strafrecht. Heel even voor mijn beeld, hè. Want het tijdsverloop van deze zaak, is dit allemaal in een paar maanden dat dit allemaal gebeurt? Of?
6: Nee, die zaak is gestart in 2010, 2011 zijn ze aangehouden. En nu hebben we het dan over 2014.
4: Oh wauw, het duurde echt zo lang, joh.
6: Ja, voordat we dan uiteindelijk die beslissing hadden van de rechtbank, die toen zei, nou, ga dan maar die informanten horen.
7: Ja.
6: En toen zei het officier, dat ga ik niet doen. Toen kwam er nog een zitting en toen zei de rechtbank, ja, dan gaan we jullie niet ontvankelijk verklaren.
4: We hebben het dus echt over een proces van jaren. Mocht jouw cliënt ondertussen terug naar zijn kippen en zo?
6: Ja, dat bedrijf draaide gewoon.
4: Ja. Oké. Okay.
6: Ja.
4: Ja, dus dan is het eigenlijk zuiver een juridisch gevecht.
7: Ja, zeker. En eigenlijk in eerste instantie een fantastisch resultaat met die ontvankelijkheid.
4: In de stellen staan we 2-0 voor.
7: Ja.
4: Voor de luisteraar die het niet weet, niet ontvankelijkheid.
7: Niet ontvankelijkheid is dat het Openbaar Ministerie door de rechtbank of het Hof niet ontvangen wordt in een vervolging.
4: Ja.
7: En we hadden het eerder over vormverzuimen, vormfouten. Als er hele ernstige vormfouten zijn, dan kan dat leiden tot strafvermindering, bewijsuitsluiting en een ultieme consequentie tot die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Maar dan moet er echt sprake zijn van doelbewust handelen van politie of justitie, waarbij de, zeg maar, het recht op een eerlijk proces van een verdachte ernstig wordt geschaad, wat ook niet meer te herstellen valt. Dus het is echt de ultieme consequentie, en zeker door de jurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen 16 jaar, zie je dat eigenlijk heel zelden voorkomen. Dus politie en Openbaar Ministerie moeten er wel echt een enorm zooitje van maken voordat een rechter besluit tot die ontvankelijkheid.
4: Maar het was geen niet ontvankelijk, dus...
6: Nee, was toen uiteindelijk, dus ze zeiden, ga die informanten horen. Dat gingen ze niet leveren. Toen werd er toch een niet-ontvankelijkheid. Daar was het OM het niet mee eens, dus die ging in appel.
4: Oké.
7: En wat zei het Hof?
6: Het Hof zei uiteindelijk, nou, het is wel helemaal misgegaan. En de rechtbank had al gezegd, nou, het is één officier van justitie. Dat is niet het hele Openbaar Ministerie. En daarvan zei het Hof wel, nou, ho, eens even. Dat is één en ondeelbaar. Mag je ze allemaal aanrekenen? Maar die zeiden toen, oké, er is van alles misgegaan, maar misschien kan je toch nog op een andere manier achterhalen wat daar gebeurd is. Misschien had je eerst de runners moeten horen. De mensen van de politie waarmee zo'n informant praat. En toen gingen we dus terug naar de rechtbank. En de rechtbank zei, nou ja, dan kunnen we niet anders dan dat toewijzen. Dus toen zouden we die runners gaan horen. En wij waren dus al benieuwd eerst, hoeveel zijn het er? Want dat zegt ook iets over hoeveel informanten er zijn.
7: Ja.
6: Toen waren er 3 aangemeld. En toen op de dag voordat dat zou gaan beginnen, kregen we een mailtje van de officier van justitie. Er is iets misgegaan. Er blijkt toch een 4e runner te zijn. En dat is diezelfde CIE-chef. En die moet per se als eerste gehoord worden.
4: Hè?
6: Nee, toen dacht hij echt, wat
4: gebeurt
6: hier?
4: Wat zegt jou dat?
6: Nou, dat zegt mij dat dat niet waar is. Want daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Nou, ze hadden daarvoor gezegd, elke informant heeft maar 1 runner.
4: Ja.
6: We hebben 3 CIE-verbalen. Dus dat zijn maximaal 3 informanten. En vervolgens zou er opeens een 4e runner zijn. Dat was al gek. Maar deze CIE-chef hadden we ook gesproken. En die heeft daar heel duidelijk gezegd, ik praat niet met die informanten.
7: Ik ben geen runner.
6: Nou, hij heeft niet gezegd, ik ben geen runner. Maar hij zei wel, dat is echt aan de runners. Daar heb ik geen weet van. Dat bepalen zij helemaal. Dat is aan mijn zicht onttrokken. Al dat soort dingen. Gewoon, en alleen maar over runners in derde persoon. Geen enkele aanwijzing dat hij dat was. Zei, nou, dit kan gewoon niet waar zijn.
7: Maar waarom wil het Openbaar Ministerie of de officier dan hem als een soort van runner als eerste laten horen, denk je?
6: Ja, ik denk toch nog iets proberen te repareren van dat eerdere verhoor. Ja. Zoiets, ik weet het niet precies. Nee.
7: Maar de smeerboel werd eigenlijk alleen maar groter.
6: Ja, het werd alleen maar groter. Ja.
4: En toen?
6: Nou, toen zeiden wij, nou, laten we die verhoren meteen maar niet doen. Laten we maar weer terug naar de rechtbank. En die RC zei toen ook, ja, onder deze omstandigheden kan ik deze verhoren niet doen. Ja. Dus we zijn weer teruggegaan naar de rechtbank. En toen hebben we gezegd, ja, er is iets misgegaan in dat verhoor van die CIA-chef. Daardoor kunnen we het niet meer controleren. Toen heeft het Hof gezegd, moet je niet nog uitzoeken of er andere mensen daarover iets kunnen zeggen dan de informanten. Bijvoorbeeld de runners. En dan komt het Openbaar Ministerie met, grappig, dat is precies dezelfde man die het eerder zo verprutst heeft. Daarmee kan je het niet repareren. Nee. Dus toen zeiden we, ja, nu is de chaos compleet. En toen is er nog even gekeken, kunnen we dan nog via een, je hebt ook een CIA-officier nog weer.
4: Ja.
6: Kunnen we via zo iemand. Maar die heeft geen kennis van dat moment. En die kan alleen maar op basis van documenten waar die dan bij zou kunnen en de rest niet bij zou kunnen. Maar inmiddels was er 10 jaar verstreken.
4: Jezus.
6: En de bewaartermijn voor die stuk is 10 jaar. Dus toen zei ik van ja,
4: even
6: dat kan
4: bewaartermijn,
6: ook
4: Chris.
7: Bewaartermijn. Ik bedoel,
4: zolang je stukken mag
7: ja,
4: bewaren.
7: Ja, die stukken die verdwijnen op een gegeven moment. Maar daar komt ook bij, als getuigen moeten gaan verklaren over wat zij 10 jaar geleden hebben gehoord.
4: Dat is wel lang.
7: Ja, weet je, hoeveel bewijskracht heeft nog datgene wat ze vertellen? Weet je, hoe goed is hun herinnering? Dus je ziet hier eigenlijk 2 dingen bij elkaar komen. Je ziet hier bij elkaar komen het Openbaar Ministerie dat niet integer handelt. Een officier van justitie die steeds probeert te beïnvloeden eigenlijk. Maar anderzijds ook de onmogelijkheid om de waarheid boven tafel te halen als verdediging. Weet je, als die 2 dingen bij elkaar komen, ja, dan heb je lekkere instrumentjes om ja, die niet-ontvankelijkheid te gaan
6: toen
7: behalen.
6: Was het echt niet meer repareerbaar. En toen zei de rechtbank, nou, het is wel 1 manier nog om het herstellen. Toch die informanten.
7: En daar ging het probleem weer voor liggen.
6: Ja, er waren er 3 officieren van justitie die een hele ochtend lang was dit een zitting. Niet wilden vertellen of ze die informanten dan gingen leveren. En steeds weer terugtrekken, overleggen. Uiteindelijk zeiden ze, nou, uw rechtbank moet maar beslissen. En na aanleiding daarvan gaan we wel kijken of we die informanten leveren of niet. Toen zei de rechtbank, oké, nou prima, dan wijzen we die informanten toe. Toen zetten we hem meteen daarachteraan. Oké, verklaar ons dan maar niet ontvankelijk, doen we niet.
4: Nee. Ik snap dat je als Openbaar Ministerie zegt, nou, dan beter deze zaak verliezen.
7: Ja, ook omdat je geen grotere smeerboel wil.
4: Nee,
7: maar de smeerboel is zo groot.
4: Nee, maar en ook omdat je je betrouwbaarheid. Je zegt tegen die informanten, hey, luister, je blijft volstrekt anoniem als je met ons praat. En die belofte kan je niet inwisselen. En als je het moment dat je die belofte niet meer kan inwisselen, droogt je bron van informatie op.
7: Maar dat gaat uit van een premisse die misschien al wel correct is, maar dat weten we dus niet, dat er informanten waren. Maar als het zeg maar witgewassen informatie was die uit de overheid zelf kwam en dus geen informanten, ja, dan wil je dat misschien afschermen.
4: Erik. Wat is nou het vermoeden dat jij hebt? Wat er hier achter de schermen gebeurd is?
6: Kijk, ik weet het niet. Want we proberen dat achterhalen en je komt er niet achter. Maar laat ik dit zeggen. Er is daar wel in dat voortraject iets misgegaan. Want anders hoef je niet die getuigen te gaan beïnvloeden. En anders hoef je niet later die rare truc te doen met die 4de runner. En anders hoef je niet, nogmaals, dit is niet de schiethoek van het strafrecht, zoals ik net al zei. Dus die informanten met alle veiligheidsmaatregelen die erbij kan treffen, waarbij we echt nooit achter de identiteit zouden komen, had je misschien wel gewoon kunnen horen. Ergens willen ze dat heel graag niet. Ja, wat daar precies de reden van is, weet ik niet.
4: Je geeft nu een diplomatiek antwoord. En nu wil ik eigenlijk even het antwoord horen van Erik Steller, die zeg maar met een biertje en een zakje chips.
6: Weet. Ja, ik weet het echt niet.
4: Ga je er niet over zitten theoriseren?
6: Nee, kijk, tuurlijk hebben we daarover gehad. Hebben we openlijk met elkaar als advocaten gevraagd. Zijn er überhaupt wel informanten?
4: Ja,
6: tuurlijk.
4: Ja.
6: Maar ik kan niet zeggen dat die er niet zijn, want ik weet het niet.
4: Nee, snap ik.
6: En het enige wat ik wel kan zeggen is, er is daar blijkbaar iets gebeurd waar ze heel veel voor over hebben gehad, omdat
7: bedekt niet aan de openbaarheid.
6: Ja.
4: En als je dit dan aan je cliënt uitlegt allemaal, ik denk dat die nog veel kwaaier is geworden.
6: Nou kijk, het was natuurlijk iemand die niet super blij was met overheidsinstanties in het algemeen, denk ik.
4: Hij had zijn varkens over.
7: Daar werd hij al in bevestigd.
6: Ja, daar werd hij hartstikke in bevestigd. Ja. Dat is niet handig natuurlijk. En dat het zo lang sleept, dat is wel echt heel vervelend voor zo iemand.
4: Ja.
6: En op een gegeven moment kreeg hij ook wel een beetje lol in het spel. En zeker toen hij wel wist dat dit zo ongeveer deze kant op zou gaan. En dan krijg je iemand die wel een beetje afkeer heeft van overheidsinstanties. ja, die zit op een gegeven moment wel... Oh, we pakken die officier. Ja, dan krijg je ook wel zo'n soort reactie natuurlijk.
4: Was hij opgelucht toen het niet ontvankelijk was?
6: Ja, en toen zei hij wel... Maar ja, ze zullen wel weer in hoger beroep gaan. En het zal nog wel lang duren. Maar toen is uiteindelijk het OM niet meer in hoger beroep gegaan.
7: December 2020. Ja, was het klaar.
6: Ja, 9 jaar geduurd.
4: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Erik?
6: Ja, als heel leuk. Omdat er zoveel gebeurt wat je niet verwacht. En er daardoor zoveel onverwachte dingen ook gebeurden daarna. Weet je, ik bedoel, zo'n officier zo horen als getuige. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Weet je, dat er opeens een vierde runner is. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Dus elke keer werd je verrast. En dat is natuurlijk wel gewoon heel leuk in zo'n advocatenwereld. En daarnaast vond ik dus het eigenlijk nog wel jammer dat we nooit inhoudelijk waren gegaan. Omdat ik nog zoveel had willen weten over hoe dat nou precies zat met die antibiotica en die kippen.
7: Ja. Ja. Maar ja, goed, de nieuwontvankelijkheid is wel heel bijzonder.
6: Ja, is bijzonder en ook wel echt lekker. En zeker hier, weet je, kijk, als wij meteen hadden gezegd toen we die officier daar zagen zitten. Als we meteen hadden gezegd, oh, dit kan niet, ga er weg. Waren we nooit bij die nieuwontvankelijkheid gekomen.
4: Ja, ja.
6: Dus...
7: Door te laten gebeuren.
6: En kom je daar uiteindelijk. Ja, dat is ook wel ergens wel een soort lekker gevoel. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
4: Ben je die officier later nog wel eens in de strafzaak tegengekomen?
6: Nee, want die kwam uit de biochemie en daar ging hij weer in terug.
4: Ah.
6: Ja.
4: Erik Steller, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
6: Graag gedaan.
4: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lomas. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast. Allemaal in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
8: Helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best snel ook over.
9: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
8: Ja.
9: Dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
8: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team, team, team en team.
10: Het begon met een clubje ondernemers die allemaal 1 miljoen euro inlegden. Zonder vaste agenda, zonder investmentcommittee. En nu, 19 jaar later, laat hij een fonds met bijna 250 miljoen euro achter. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Johan van Mil van Peak. Die vertelt over de deal van zijn leven.
8: Dat was Peak, de overdracht die ik recent heb gedaan van Peak aan de nieuwe generatie daar.
10: Heel recent, hè? Want het afscheidsfeestje is volgens mij net achter de rug.
8: Ja, absoluut. Ja, het was een paar maanden geleden. En inmiddels volledig relaxed en van het leven aan het genieten en van mijn family aan het genieten.
10: Ben je alweer aan het vervelen? Of?
8: Nee, maar dat doe ik niet zo snel gelukkig.
10: Peak, 19 jaar geleden begonnen als een informeel clubje van angel-investeerders. Maar toen had jij al wel wat exits op je naam. Je had al een bedrijf verkocht, toch?
8: Ja, ik heb al een aantal bedrijven gehad. Ik heb het ooit opgezocht. Ik heb 11 bedrijven ben ik gestart. En een aantal zijn er geëxits, een aantal zijn er overgedragen. Ik heb ooit mede met Willem Seithoff aan de baas gestaan van BNR. Als een klein aandeelhoudertje.
10: Dus dat voelt voor jou een beetje als thuiskomen?
8: Ja, dit voelt voor mij altijd als thuiskomen. Maar dit was natuurlijk niet echt de exit. En ik was ook niet zeg maar even leidende CEO daar. Ik was die commercieel directeur destijds van BNR. Voordat werd overgenomen door het FD. Maar ik heb inderdaad een aantal bedrijven gehad daarvoor, ja. Dus Peak was... ik was altijd een investerende ondernemer. En op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt naar Peak en werd ik eigenlijk een ondernemende investeerder.
9: En welke van die ondernemingen staat je het meest bij? Of heb je het meeste tijd, aandacht en liefde aangegeven?
8: Je bedoelt voor Peak, bedoel je? Ja, ja, ja, nou, dat is waar wij een gemeenschappelijk hoofdstuk hebben, David.
0: Ja. Toch weer, ja? Is het weer overlap? Ja,
9: John vindt het nooit leuk als ik een connectie heb met iemand. Maar, ja.
0: Dit is alweer heel lang geleden dus.
9: Ja, ik heb in mijn studententijd was Johan kortstondig mijn baas. Ja, dat klopt. Bij Mail Media.
8: Mail Media, klopt. Ja.
0: Ja. Ja. En dat was ook het bedrijf dat jij hebt verkocht?
8: Ja, het bedrijf dat ik heb verkocht. En dat ben ik eigenlijk gestart na BNR. Nadat we BNR aan het FD hebben verkocht. Ben ik op een gegeven moment daar weggegaan. Heb ook weer een break genomen. Ik hou ervan om dingen te doen en dan een break te nemen. Door iets nieuws te starten. En toen ben ik inderdaad Mail Media gestart. Ja, klopt.
0: Weet je zijn stagerapport nog? Of wat voor schrijven
8: kreeg je? Nou, ik moest eerlijk gezegd heel goed nadenken wat het ook alweer was. Maar,
9: het was heel kort. Ik had een bovenbuurman in een anti-kraakpand. Jasper Buter. En dat was een vriend van Johan, die werkte daar, was ook aandeelhouder. Ja. Die zei, wil jij niet in de zomermaanden wat bijverdienen met een soort van sales? Dus dat heb ik een aantal maanden gedaan. En dat was heel gezellig ook.
0: Vooral heel gezellig.
9: Nou, ja,
0: nog feestjes gehad?
9: Ik ga dat allemaal niet herhalen nu.
0: Oh, okay.
8: Ja, wij hielden wel van hard werken en toch ook wel borreltjes over.
9: Ja, er mocht een borreltje gedronken worden. Ja. Soms, ja.
0: Piek in die beginjaren. Want jij start dat, wat ik al zei, het is eigenlijk een soort informeel hobbyproject. Misschien is dat iets te... Nou, doe ik het niet helemaal eer aan. Toch wel, oké.
8: Okay. Ja,
0: hoe zag dat eruit? Ik bedoel, was dat een soort wij tegen de rest van de wereld? Of?
8: Nou, we zijn begonnen met een hockeymaatje van mij, Hein. Hadden we een seizoen dat we heel veel wonnen. En wij hadden dus heel veel tijd. En Hein was angel-investeerder en ik ook. En toen kwamen we eigenlijk bij elkaar van, jong, moeten wij niet samen gaan investeren? En ik ben ooit voorzitter geweest van IPAN. Daar met een aantal bestuursgenoten, Hein, Helene, Christian, Menno, eigenlijk Piek gestart.
0: Ja, branchevereniging, hè, IPAN.
8: Ja, branchevereniging destijds. En we zijn toen, dat hebben wij geleid in het vallen van de internet, klappen van de internetsector. Nou, we moesten een vereniging overeind houden. Ik heb thuis nog een reddingsboei hangen van redder van IPAN, die ik ooit heb gekregen. En dat is een hele hechte band ontstaan. En daarmee zijn wij dat clubje mensen, dacht op een gegeven moment, hey, wacht even, nu is eigenlijk die financiële... Sorry, die dotcom clash is voorbij. Die markt gaat zich opbouwen. Moeten wij niet als angels samen investeren? Dat is eigenlijk Piek geworden.
9: Je had meteen een paar gouden grepen in het begin, toch? Of niet?
8: Ja, we hadden een aantal... je moet veel geluk hebben. Je moet ook een beetje mensen kennen. En en met name in ons eerste fonds... En we zijn in 2007 zijn we gestart met ons eigen geld. We hebben gewoon ons eigen geld erin gestopt. Ons eigen MVP opgebouwd.
0: Allemaal een miljoen?
8: Allemaal een miljoen euro. Ja, volgens mij wel. Ja, ik moet er even nadenken. Ik denk het wel, ja. En hebben daarmee... dat was trouwens zowel Piek 1 als Piek 2, zit ik me nu te bedenken. En daarmee hebben we de eerste investeringen gedaan. En de eerste drie investeringen die we hebben gedaan... Dat waren mooie bedrijven ook. Nationale Beeldbank zaten we onder andere in. We zaten in Inch of in SeedMe.
9: Ja.
8: Waar we destijds natuurlijk met
9: dat is een mooie
0: dat was een klapper, toch?
8: Dat was een klapper, absoluut. En we hebben destijds ook in een Belgisch bedrijf Radionomy geïnvesteerd. En dat fonds heeft 2 jaar bestaan. Dus we deden dat allemaal on the side. Misschien wel belangrijk ook. Misschien wel leuk om te vertellen. Ook voor potentiële investeerders. Angels die hier luisteren. Is gewoon 1 keer in de maand kwamen wij bij elkaar. We bestelden wat pizza's. Een paar flessen wijn. En dan lieten we de ondernemers eigenlijk pitchen. En als wij het allemaal eens waren aan tafel. Alle 6. Nou, dat waren 6 hele uiteenlopende persoonlijkheden. Dus wij waren het 1 keer per jaar gemiddeld eens. Dan gingen we daadwerkelijk investeren.
9: En anders niet?
8: En anders niet. Nee, okay, anders deden we het gewoon niet. Dus we waren
9: niet van afgeweken?
8: Niet van afgeweken, nee. En dat hebben we inderdaad de eerste... fonds hebben we dat zo gedaan. Het tweede fonds hebben we dat ook gedaan. Maar toen hadden we niet meer zeg maar dat we unanimiteit moesten hebben. Toen was het volgens mij 80% van de stem of zo is dergelijks. Maar daardoor zijn we heel selectief geweest eigenlijk in de bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd, ja.
9: Is dat ook lastig? Want ik kan me voorstellen dat je soms ook een beetje meegenomen wordt door het enthousiasme als een ondernemer.
8: Heel lastig. Ja, want je hebt altijd iemand die deal trekt. Hè. Altijd, het komt bij Helene op de pad of bij Christian of bij mij. En dan die trekt dat. Nou, die is natuurlijk verliefd.
9: Ja.
8: Alleen die moet natuurlijk de andere 5 partners dan gaan overtuigen. En er komen allerlei kritische vragen. Want ja, dat is ook het goede van zo'n groep. Mensen, dat kijk, Christian is natuurlijk een bekende advocaat, Christian Obbedingtijm. Hein is echt de financiële man. Helene is de ondernemer. Je hebt heel veel verschillende blikken die naar zo'n bedrijf kijken. Wat heel goed is, even voor de eerste analyse, voor de eerste check. Maar je hebt daardoor ook gewoon heel veel smaak en heel veel voorkeuren.
9: En had je ook de afspraak dat je dan niet zelf buitenom mocht
8: investeren? Nee, dat moet je sowieso niet doen. Ik heb die neiging heel vaak gehad in mijn leven. En dat is sowieso niet verstandig om te doen als investeerder.
9: Dus die afspraak met die 6 partners is, of we doen het met z'n allen, maar we gaan niet buitenom.
8: We gaan niet buitenom. Nee. Ja, absoluut. Ja.
0: Het was dus een hobbyprojectje in het begin. Wanneer werd het al wat serieuzer? dat je ook echt een investment committee moest aanstellen, rapportageplicht. Laten we zeggen, die overstap van met je liefdewerk oud papier naar een echt serieus fonds.
8: Nou, dat was eigenlijk met ons tweede fonds. Dat was in 2009, dus dat was echt een paar jaar daarna al. Toen kwamen we erachter dat de RVO, wel bekend denk ik, een hele interessante regeling heeft. Een verdubbelaar, zeg maar, eigenlijk voor fondsen. Nou, daar moesten we natuurlijk voor aanmelden. En daar moesten we allerlei plannen voor maken. Maar daar moesten we ook wel iets gestructureerder voor werken. Dus die flessen wijn gingen van tafel af. Die pizza's bleven. Maar we moesten echt wel, ook die besluitvorming moesten we toen goed vastleggen. En toen hebben we ook extern geld ook opgehaald. En dat betekent ook natuurlijk dat je gewoon een bepaalde verplichting hebt naar buiten. Een bepaalde kwaliteitswaarborg moet hebben. En toen hebben we inderdaad piek 2 gestart.
0: 5 miljoen.
8: Dat was destijds 6 miljoen euro.
0: Okay. Ja.
8: En daarmee zijn wij gewoon gestart om te investeren. En toen hebben we ook gezegd van, hey, wacht even, laten we nu ook meteen inderdaad een IC instellen. Laten we meteen eigenlijk de professionele structuur instellen die schaalbaar is. Nou, en dat hebben wij eigenlijk uitgebreid in alle jaren.
9: Kun je iets vertellen over zo'n structuur? Wat is dat precies? Hoe ziet dat eruit?
8: Nou, als je natuurlijk, kijk, je maakt in dit geval, investeer je geld van derden. Kijk, als je eigen geld is, dan kun je overal in investeren wat je wil. Als je geld investeert van derden, dan moet je natuurlijk wel een fondsplan hebben waarin duidelijk ook wordt opgeschreven, ja, waarin ga ik investeren, waar niet, wat wordt onze focus, wat worden onze criteria, hoe gaan we die bedrijven helpen, hoe doen we de reporting, hoe doen we de governance, et cetera. En dat was voor ons als ondernemers, zoals we allemaal best wel pittig eerlijk gezegd. Dus we moesten dat allemaal dat wiel voor de eerste keer uitvinden. Het was ook heel vroeg in het venture capital systeem, want dit was 2009. Nou, er waren misschien op één hand de telefondsen op dat moment. Dus, en dat was met name ook private equity ook. Dus we hebben behoorlijk het wiel ook moeten uitvinden. En dat gewoon eigenlijk met vallen en opstaan gewoon eigenlijk opgeschreven en uitgeprobeerd en gezegd, nou, dit werkt en dit niet.
9: En kun je eens vertellen hoe dat werkt qua euro's en percentages? Hè? Wat is jullie businessmodel als fonds?
8: Ja. Tuurlijk. Ja, eigenlijk fondsen werken vrijwel altijd met eenzelfde businessmodel. Dat is namelijk gewoon, je hebt de management fee en je hebt de carried. En de management fee wil ik zeggen, je krijgt een percentage over het geïnvesteerde vermogen.
9: Dat is ongeveer 2%.
8: Dat is ongeveer 2%. Dat is een beetje de markt. Ligt afhankelijk van de grootte, maar tussen de 1,5% en de 2,5% zie je. Dus onze fondsen hadden over het algemeen, begin hadden het 2% van de management fee. Dus met andere woorden, en een fonds heeft een looptijd van 10 jaar. Dus met andere woorden, dat is 20%. Over dat vermogen pak je eigenlijk de management fee. En daar betaal je hele operatie van. Je personeel, je kantoor, je advocaten, et cetera. Ja. En de tweede component van een venture capital fonds is de zogenaamde carried structure, dus de winststructuur. En dat wil eigenlijk zeggen het rendement wat jij als investeerder maakt op die investeringen. Dus als je inderdaad een investering doet en je krijgt daarmee geeft de investeerders daarmee het geld terug plus een bepaald rendement, de zogenaamde hurdle fee.
9: Is daar een standaard in?
8: Ja, zie je wel veel. Soms zie je hurdle fees die fix zijn. Soms zie je een rentepercentage van tussen de 5% en 10% per jaar. Ja. En met andere woorden, als je daar dus boven zit en anders rendement hebt gehaald, dan krijg je daarover een winstdeling. En dat is een beetje 20% zie je eigenlijk wel in de markt terugkomen.
9: En 80% voor de investeerders.
8: En 80% voor de investeerders, ja. En dat is natuurlijk een heel interessant model ook. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk LP's en ook fondsmanagers daarmee heel erg aligned zijn. Want die management fee, ja, daar kun je eigenlijk bij kleine fondsen niet van leven. Sterker nog, die gaat vol op. En we moesten zelf al fors bijvunden. Maar de upside zit met name in de carried. En met andere woorden, je bent maximaal gemotiveerd om goede investeringen te
1: doen. Truly's met Genke.
11: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Return Social verkocht destijds aan Uber Connected. Dus ik had mijn handen vrij. En met z'n zessen, met die zes oprichters van Peak, had niemand zijn handen vrij. En ik wilde het ook doen. En ik had ook echt wel ideeën hoe we dat zouden kunnen doen. En toen heb ik Helene, een van mijn compagnons, gevraagd om eigenlijk mee te doen. Niet fulltime. En toen heb ik Stefan Bari, mijn latere partner, die nu eigenlijk Peak ook nog full aan het managen is, heb ik gevraagd om mee te doen. Omdat hij naast mij echt een totaal ander profiel is. En ik wilde... Ik had wel ervaring natuurlijk als ondernemer, maar ik wilde echt wel dat idee van die investeerder die ik zelf aan boord wilde hebben, dat wilde ik heel erg doorzetten. Want je zag toen dat heel veel fondsen ook begonnen op te komen. Heel veel opgezet, nou niet vanuit ondernemers, maar juist heel veel vanuit consultants, heel veel vanuit de bankaire sector, ja, die eigenlijk die stap maakte. En ik heb zelf wel de ervaring als ondernemer. Dus als je met een ondernemer aan tafel zit, die denkt en praat en handelt anders dan een bankair of een consultant.
3: En wat is dat precies, wat je dan die ondernemer kunt bieden?
2: Nou, ik denk... Eén, je begrijpt wat zo iemand doormaakt en voelt. Je weet wat het is om op een gegeven moment salarissen niet te kunnen betalen. Om afscheid te nemen van mensen. Als je grote klanten verliest. Als je, volgens mij in de tijd, David, misschien dat jij bij me zat, hadden wij DSB-klant. En die wilde zo groot klant worden. Dat we toen op een gegeven moment hebben geweigerd dat die klant werd. Weet je, want het was gewoon te risicovol. Nou, dat soort afwegingen maken, dat weet je als ondernemer. En als je niet aan die kant van de tafel hebt gezeten, dan weet je dat misschien wel, heb je ergens gelezen of heb je ergens gehoord. Maar als je dat niet hebt doormaakt, dan krijg je een ander gesprek.
3: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
2: Ja.
3: Dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
2: Ja.
4: En want wat zijn dan de vragen die jij dan bijvoorbeeld wel stelt of niet stelt en een bankier...
3: Ik denk in lijn met alle voorbeelden die Johan net geeft, ook met personeel. Maar je hebt het op een verjaardag al heel snel dat je doorhebt, zit ik naast een ondernemer of niet? En dat is niet beter of slechter. Maar ondernemers zijn ontzettend eigenwijs en nemen van niemand wat aan. Maar wel van andere ondernemers die ook een serieus bedrijf gehad hebben. Dus dat ik snap wat Johan vertelt, dat zomaar goed werkt.
2: Ik denk dat de mindset is als ondernemer en iemand vanuit de bankaire sector komt. En heel veel kwaliteiten, even voor alle duidelijkheid. Maar die denken natuurlijk meer in risico's en in governance en in report. Eigenlijk vanuit die kant. En een ondernemer kijkt veel meer vanuit opportunity en vanuit kansen. Dus je hebt een heel andere mindset waarop je naar zo'n plan kijkt. En daarom is het ook heel goed om... En Stefan was wat dat betreft ook bij onze fondsen echt mijn perfecte counterpart. Want Stefan die kijkt wat dat betreft veel risicovoller. En dat is heel erg gewaardeerd.
4: Dat heb je nodig.
2: Dat heb je echt nodig ook.
3: Ja, als je kijkt, je wordt van ondernemer, word je investeerder. Dan moet je noodgedwongen toch ook in risico's gaan denken. Want je doet dat vaak met je eigen geld, maar zeker ook van anderen. Dus dat moet gedegen.

0: Inmiddels laten zo'n 250 Europese investeerders hun geld renderen via de fondsen van Peak, die dat kapitaal dus steekt in start-ups. En het selecteren van die groeibriljantjes, dat is een kwestie van goed je ogen open doen en heel veel pitchdecks lezen. Nou ja, scannen vooral, want het zijn er nogal wat.
1: Als ik alles bij elkaar tel, heb ik iets van 120 investeringen gedaan. De vuistregel is dat 1 op de 100 wordt een uiteindelijke investering. Dus doe normaal. Ik heb ze niet allemaal bekeken, als ik eerlijk ben. Ik ben ook heel goed in het scannen van pitch decks. Dus een paar pagina's kijken, even een ander gevoel.
0: Waar kijk je dan vooral naar?
1: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team en team. Ja, het is gewoon, ik ben huidig.
0: En is dat dan een team met een track record? Of is dat vooral een team wat complementair is aan elkaar?
1: Ja, het zit heel erg in dat het team de juiste mindset heeft. En de mindset, dat leidt je inderdaad af uit track record. Wat heeft iemand gedaan? Dat kan een opleiding zitten, maar dat kan ook een afgebroken opleiding in zitten. Of jobs die iemand heeft gedaan, et cetera. Dus dat zit daar heel erg in. Het zit in de space gewoon goed kennen. Dus als je een bedrijf gaat starten en je hebt geen ervaring in een bepaalde branche, dan denk ik wel dat het heel erg hard in. Maar ook, ik geloof ook wel in een bepaalde gekte van ondernemers. Ik bedoel, als je wil gaan ondernemen, en nu is dat misschien anders, maar een aantal jaar geleden, ik heb een tijdje ondernemer gedoseerd op de VU, en dan vroeg ik aan het begin van het jaar hoeveel mensen willen hiervan een bedrijf starten? Nou, dan zag ik in de loop van de jaren van 90% wil bij de corporates gaan werken naar 90% ondernemer gaan. Dus ik denk, een aantal jaar geleden was het echt wel heel zwaar. Dus dan moet je een beetje gezond gek zijn. En dan moet je bijvoorbeeld dingen hebben meegemaakt in je leven. Dan moet je bepaalde afwijkingen hebben gehad om toch die stap te maken en dat risico te nemen om te gaan ondernemen. En dat zoek ik altijd wel in die ondernemer.
0: Ja. En als je dan zo'n pitch deck leest of eigenlijk

0: dagelijks kent, zoals jij dat zegt. Ja. Hoe vaak heb jij de afgelopen 2 jaar het idee gehad, nu zit ik naar AI te kijken?
1: Je bedoelt gebruik van AI in een project? Oh, 80-90% van de gevallen.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Is dat goed? Is dat niet goed?
1: Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat je de tools moet inzetten waarvoor je ze kan inzetten. En ik denk zeker als je het hebt over pitchtext, dat je AI best wel veel kan laten doen. Maar dat bijvoorbeeld als je het hebt over dit soort punten, dat kun je AI niet laten doen. Dus met andere woorden, je moet daar wel je eigen source, je eigen zeg maar even duiding aan geven. Niet alleen aan de kant van degene die geld ophaalt, maar ook voor ons als investeerder. Want wij gebruiken natuurlijk ook dat soort tools om heel snel te scannen van, hey, kan dit bedrijf, is dit bedrijf interessant voor mij?
2: Merk je überhaupt dat AI een sterke impact heeft op jouw M&A-landschap?
1: Enorm. Enorm.
2: En hoe merk je, waar merk je aan, wat voor zaken?
1: Nou, eigenlijk in de hele flow als investeerder. Dus van zowel zeg maar even het sourcen van, dus het benaderen van ondernemers die interessant zijn, wordt er veel AI ingezet. Als ik kijk wat ik zelf in mijn mailbox alleen al binnenkrijg als potentiële LP of investeerder in een fonds of in een bedrijf, daar wordt het heel veel voor ingezet. En inderdaad ook in het analyseren van plannen, die eerste scan, maar ook de due diligence, maar ook de daarna even de board meetings, de voorbereiding, de reporting, et cetera. Dit heeft het veld als investeerder totaal veranderd.
2: En als je kijkt naar waarderingen van bedrijven?
1: Ja, dat is natuurlijk gekte. Je ziet een paar dingen. Je ziet natuurlijk dat er gaat heel veel geld. Ik bedoel, er gaat heel veel geld in AI. Maar als je het even afpelt, dan gaat er een heel groot gedeelte naar een kleine groep van bedrijven eigenlijk. Ja. Dus dat zie je. En er klijkt daarnaast, en dat zie je ook in de Nederlandse markt, kijk natuurlijk de rondes die aangekondigd worden, gaan een aantal bedrijven gaan geld ophalen. Het is een hele grote groep bedrijven die echter geen geld ophaalt. Dus het landschap is alleen maar zeg maar even gepolariseerder geworden. Waarbij een groep heel veel geld krijgt, maar een veel grotere groep totaal geen geld. Dus dat is 1. En 2, voor ons als investeerder is het natuurlijk ook lastig. Omdat met AI is het veel makkelijker om een bedrijf op te zetten, maar is ook je concurrentie veel groter, is wat wordt nou het winnende team, weet je wel? Want iedereen kan letterlijk morgen een bedrijf opzetten. En iedereen kan met vibe coding mooie tools maken. En iedereen kan de eerste klanten gaan binnenhalen met mooie outreach tools, et cetera. Dus wat is dan het team waarop je volgt?
2: Ja, en in jullie geval, je wil natuurlijk op een gegeven moment ook het bedrijf doorverkopen.
1: Absoluut.
2: En dus nu natuurlijk ook, kan ik me voorstellen, onzeker als de markt zo snel beweegt, hoe dat er over een aantal jaar uitziet. Ja. En dus of het nu je geld maakt.
0: Al die SaaS-modellen, dat staat wel onder druk op dit moment.
1: Ja.
0: Dat merken jullie ook echt actief.
1: Ja, dat zie je. Kijk, je ziet een paar dingen. Is dat we hebben natuurlijk een enorme dip gehad bijvoorbeeld het begin van het jaar. Hè. Dus inmiddels weer het gestabiliseerd, gelukkig. Dat was natuurlijk ook niet fijn voor onze investeerders. Weet je. En ook voor onze LP's, die zagen dat natuurlijk ook. Maar je ziet inmiddels wel dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de koersen van de grote tech-ondernemingen. Er was heel veel angst dat er enorme churn zou gaan komen bij de sales forces, et cetera. Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee. En je ziet inderdaad dus dat als software, en daar heb ik altijd dat geloof gehad, vitaal is binnen een bedrijf en dagelijks wordt gebruikt voor een bedrijf en ook echt wel een blijvend concurrentievoordeel oplevert, dan wordt dat niet zo snel gedist. Maar als je het hebt over tooling die je erbij neemt, even een agenda tooltje of een notitie tooltje, et cetera, dat wordt helemaal gedist. En we hebben als Peak ook altijd wel heel erg het geloof gehad dat je moet investeren in zogenaamde painkillers. Iets wat een pijn oplost voor het bedrijf wat je dagelijks gebruikt en waar ook eigen proprietary data in zit. Dus niet iets wat data doorgeeft, want immers daar zit ook helemaal geen waarde in. En ik denk dus als je als bedrijf, als fonds zit in bedrijven die heel veel tools hebben die niet op die core zitten, dan heb je wel, dan is het eng ja.
0: Stel, ik ben ondernemer en ik heb een pitch deck en dat drop ik bij jou in je mailbox of in dit geval met jouw opvolger.
1: Ik heb nu geen antwoord, want ik ben ja.
0: Ja. Zowaar, jullie nodigen mij uit voor een gesprek. We gaan koffie drinken.
1: Ja.
0: Hoe bereid ik mij op zo'n gesprek voor?
1: Nou, ik zou je heel goed voorbereiden, dat sowieso. Ik heb helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best snel ook over.
0: Dat kan toch bijna niet?
1: Nee, maar het gebeurt wel veel.
0: Ja?
1: Ja,
0: en hoe merk jij dat?
1: Nou, door even een paar vragen te stellen. Je merkt het vaker van de vraagstelling. Is als je merkt dat aan de andere kant van de tafel niet is voorbereid, dat creëert niet eigenlijk een evenwichtige band.
0: Als
1: zeg maar.
0: Iemand niet weet binnen 10 seconden wat zijn churn is, of iemand kan niet zijn netto bedrijfsresultaat van het vorige jaar opdreunen, dan is het
1: nou,
0: wel klaar.
1: Dat is dan nog de inhoudelijke kennis, maar ook met welk fonds zit hij aan tafel? Weet je wel, hoe is hij voorbereid op de afspraak? Weet je, bedoel, dat soort basaliteiten, dat is echt wel dat is heel, heel essentieel. En dat doet niet iedereen. Gelukkig gaat dat overigens steeds beter. Dus dat is denk ik de basis al. En de tweede inderdaad is je KPI's natuurlijk heel goed kennen, maar met name heel goed de markt kennen. En je ziet nu, wederom door AI, dat ieder bedrijf wat wordt gestart heeft gewoon 5 tot 10 tot 30 concurrenten eigenlijk in de markt. En het is denk ik wel key dat als je gaat pitchen, dat je wel weet wie zijn die concurrenten, hoe onderscheid ik me, wat zijn de teams die erachter zitten, hoe is dat bedrijf gefund, et cetera. Want als je dat niet weet, Ja, dan ben je eigenlijk ook niet heel erg goed voorbereid voor, ja, voor een gesprek van een investeerder.
0: En stel, dat gesprek gaat goed, ja, en we hebben een klik. Is dat ook nog belangrijk, dat je iets voelt
1: heel
0: bij
1: belangrijk
0: de ondernemer?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja? Ja. Nee, okay, want het gaat om vertrouwen uiteindelijk. Kijk, je geeft geld en dan krijg je een bepaalde ownership voor terug. Maar de basis die je daarvoor hebt met elkaar is vertrouwen. En die vertrouwen, dat wordt bepaald, hebben wij een klik met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we iedere week bier hoeven te drinken met elkaar. Nee. Maar wel dat we elkaar vertrouwen en respecteren, et cetera. Maar als je dat niet hebt, dan is de basis van investering is gewoon niet.
0: Dus wij rekenen de kopjes koffie af. Ja. En dan nodigen jullie ons weer uit voor een gesprek. En dan gaan we een deep dive maken. Of, ja, of komen jullie dan bij ons op kantoor? Hoe werkt dat?
1: Afhankelijk van. Eerste meetings zijn vaak virtueel. Dat sowieso. Dus dat kopje koffie is dan voor je eigen rekening.
0: Ja.
1: Tweede koffietje. Ik geef de voorkeur er vaak aan om mensen gewoon live te zien. Dat je dan toch een andere manier van contact met elkaar hebt.
2: Alleen bij de tweede.
1: Ja, dat doe ik vaak bij de tweede. Soms bij de eerste al. Weet je, als het heel interessant is, weet je wel. Dat laat en ook afhankelijk van waar mijn agenda toelaat. Ja. Ik reisde redelijk veel, dus ik was niet zo heel vaak in Nederland. Maar dat was afhankelijk van de plek. En dan de tweede plek ga je inderdaad gewoon eigenlijk dieper. En dan ga je natuurlijk even in op even de inhoud van het businessplan. Het eerste is heel erg op wie ben je als persoon, wie is het team, welke space zit je in, welke markt zit je in en wat is je ambitie? Dat is een beetje voor mij altijd de voornaamste brokken van het gesprek. En dan de volgende stap ga je in. Oké, maar hoe ga je dat nou verwezenlijken? Weet je, wat zijn je plannen? Waar sta je? Wat,
2: ja. Hoe belangrijk is die ambitie?
1: Heel belangrijk.
2: Dat is key, of niet?
1: Ja, dat is key. Nee, want je maakt als fonds maak je rendement op je outliers. En als die ambitie te laag is. We hebben wel eens in een bedrijf geïnvesteerd waar we na 3 maanden de founders aan de lijn kregen. En die zeiden van, joh, we hebben een bod liggen wat dubbel is van wat jullie hebben betaald. Zullen we verkopen? Ja, dat willen wij echt absoluut niet. Dus de ambitie reikt hoger dan dat. Ja.
2: Overigens, wat voor bandbreedte qua belang doen jullie de investering?
1: Maar over het algemeen hebben we belangen, met piek hebben we belangen zeg maar tussen de 10% en 20%. Dat zie je eigenlijk al vaak. Ja. Ja, dus soms daaronder, soms daar net boven, maar dat is een beetje de range.
2: Dus die ondernemer blijft echt in de driver's seat?
1: Absoluut, ja. Ja, wij willen nooit de meerderheid van aandelen ook hebben.
2: Nee. Nou zei je net, ik vind dat team heel belangrijk. Bedoel je dan het founder team? Of kan het ook zeg maar alle team zijn van belangrijke mensen eromheen die dan in loondienst zijn?
1: Ja, nou, het gaat primair om het founding team. Want dat team is echt gecommitteerd. Ja. Niet alleen met aandelen, maar ook qua vaak ook met lagere salarissen. Maar ook gewoon qua uren wat ze erin stoppen met het bedrijf. En daarbij is natuurlijk de rest van het team. Maar het gaat met name eigenlijk om de founders.
0: En dat zei Johan van Mil van Peak. En of je nu droomt van een exit, zelf investeert of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Leven de koning!
1: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
2: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
3: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
1: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
4: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
2: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
5: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
1: De Avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
2: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
2: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
2: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Op de Groene Rechter 2030 vertel ik je een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Slechts 1 op de 5 Europese schepen die worden afgedankt, wordt ook in de EU gesloopt. De rest wordt grotendeels naar stranden in Azië gesleept en daar afgebroken. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Dat is een ramp voor de natuur en het kost de EU miljoenen tonnen staal. Tussen 2019 en 2025 gaat het om maar liefst 706 schepen. Dat is heel erg oude economie en heel erg dom. Dan, 100 bedrijven hebben zich verbonden aan een nieuw duurzaamheidsplan, het Ondernemersakkoord 2030. Het initiatief komt van het platform Future Up en werd afgelopen week gelanceerd. Grote namen als Jumbo, Bol en de Keukengroep beloven maatregelen om grondstoffen te sparen en de natuur te versterken. Ook topmannen van Signify, BNP Paribas en Fairphone hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. Ze stellen zich verantwoordelijk te voelen om hun welvaart ook voor de toekomst overeind te houden. En dat kan alleen door economische kracht te koppelen aan oplossingen voor de natuur, de samenleving en onze onafhankelijkheid. Mooie woorden, ik zeg nu nog echte actie, want we moeten uitkomen binnen planetaire grenzen en er hoort een heel ander soort welvaart bij. Succes! Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en als groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Jij wil het hebben over best heel belangrijk en scary El Niño.
11: Zie. Ja, de VN slaat namelijk alarm omdat er een super El Niño aan lijkt te komen. En El Niño is een natuurlijk klimaatfenomeen waarbij het zeewater in de Stille Oceaan sterk opwarmt en daardoor wereldwijd het weerpatroon doet verschuiven. Mm-hmm. Nou, de oceaan is nu uitzonderlijk warm, we weten allemaal waarom. Mm-hmm. Modellen wijzen op mogelijk de sterkste El Niño sinds 1950. Nou, vooral India en delen van Afrika lopen met de aankomende El Niño risico op meer droogte. En aan de westkust van Zuid-Amerika neemt juist de kans op hevige regen en dus overstromingen ook toe.
10: Ja.
11: Nou, en dat zijn dus juist gebieden en mensen die al kwetsbaar zijn. En velen die relatief weinig verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. En die krijgen dus te maken met heftige gevolgen. En met deze super El Niño zie je echt hoe complex en kwetsbaar het klimaat is. Met feedback loops die elkaar versterken. En in dit geval is een verstoring in de oceaantemperatuur die zorgt voor meer extreem weer.
10: Ja. Echt wat ik zei, scary. Alle oceanen op aarde vormen eigenlijk één groot ecosysteem. En hoe meer je dat laat rammelen en wankelen, hoe groter en onvoorspelbaarder de gevolgen voor de hele planeet worden.
8: The Green Quest.
10: Kan technologie ons uit de klimaatcrisis halen? Nou, niet alleen, denk ik. We hebben radicale veranderingen nodig. Maar dat groene innovaties ons gaan helpen staat als een paal boven water. Alleen, dan moeten die bedrijfjes waar die nieuwe technologie wordt bedacht wel overeind blijven natuurlijk. Vlak voor de zomer ging CO2 failliet en werd het Eindhovense Carbion overgenomen. Twee bedrijven die ook hier in de studio zijn geweest, het lukt hen allebei niet om nieuwe financieringen op te halen. Hopelijk komt er voor CO2 een doorstart. Lisa Rubinstein-Mallemoet is hier, de medeoprichter van Carbon Equity, waar ze particulieren helpen met beleggen in climate tech fondsen. Fijn dat je er bent. Zullen we meteen induiken dat er twee van dit soort veelbelovende start-ups niet te redden zijn op Nederlandse bodem. Kijk je daarvan op?
0: Eigenlijk niet. Nee. 90% van de start-ups haalt het niet. En dat is niet erg. Start-ups werken doordat we er heel veel oprichten. Mm. De allerbeste winnen.
10: Ja.
0: En soms heb je ook gewoon pech. Dus het betekent, als je niet haalt, betekent niet dat je niet goed bent. Soms heb je pech. Maar we hebben veel minder grote bedrijven dan we start-ups hebben.
10: Ja, dat is waar. En de hit en miss techniek, daar kom ik zo wel even op. Maar dit waren volgens mij hele goeie. En dan zou je bijna de conclusies kunnen trekken. Ze zitten alle twee in de carbon removal. Moeten we daar maar van af gaan zien? Is het toeval dat die tegelijk failliet gaan?
0: Nee, het is eigenlijk niet toeval. Want we hebben een paar jaar geleden een enorme golf van heel veel nieuwe carbon removal start-ups gehad. De wind woeide toen in de goede richting voor dat soort bedrijven. En nu is het gewoon wat droger, het is wat moeilijker. Het is natuurlijk ontzettend jammer, twee hele mooie Nederlandse bedrijven.
10: Want we hebben carbon removal nodig.
0: Zeker, ja, voor die laatste 20% eigenlijk van het klimaatprobleem. Dat moeten we met carbon removal gaan doen.
10: Ja, en het koelen van de planeet, en noem maar op. Dus we weten allemaal het moet, en toch krijgen we geen verdienmodel. Jij bent nog heel jong iemand, dat moet jou ook enige frustratierimpels gaan geven.
0: Ja, zeker. Maar het is ook, ik denk dat we ook een beetje wijzer zijn geworden. We zijn eigenlijk begonnen met het einde van het probleem op te lossen. De laatste, moeilijkste 20% met hele dure carbon removal. Terwijl die eerste 50%, alles wat we met groene stroom en elektrificatie kunnen doen, dat is heel hard onderweg. En daar hebben we eigenlijk als Europa minder op ingezet. En we hebben heel veel ingezet op die carbon removal.
10: Dus eerst first things first eigenlijk.
0: Dat is wel
10: een beetje de daar zijn we nu. We worden wat nuchterder.
0: Ja.
10: Het geld wordt wat duurder.
0: Ja.
10: Je zag het 2 jaar geleden. Is eigenlijk een andere tak die ook heel erg nodig was. Bij de plastic recycling hadden we Human Corp, heel geavanceerd, won alle prijzen. Nog 9 andere start-ups, allemaal keihard nodig, allemaal weg.
0: Super jammer. Ja, en kijk, allebei, het gaat ook echt over timing en pech. Want die plastic recycling hebben we hartstikke nodig.
10: Ja.
0: Er is ook best wel wat steun vanuit Europa. Maar China ging ineens gewoon plastic dumpen. Die gingen veel te goedkoop plastic maken, over de hele wereld verkopen.
10: In Amerika, schaliegas, Oekraïne,
0: ook nog
10: heel goedkoop plastic.
0: Ja, dus ineens konden die plastic recyclers in Nederland niet meer concurreren. En ja, dan kan je denken, waarom heeft de Nederlandse overheid die bedrijven dan niet beschermd? Want het was een heel tijdelijk probleem.
10: Ja, je kan gedachten lezen, dat is precies wat ik
0: hebben
10: dacht.
0: Hebben ze niet gedaan.
10: Nee. En wat zeg jij dan?
0: Super jammer.
10: Nee, ik vind het ook stom.
0: Ja, het is ook een beetje dom.
10: De kost gaat voor de baat. En dat is natuurlijk, als je investeert anders, dan ben je heel anders met geld bezig. Maar voor een overheid, kijk even naar Nikki, hadden we dat niet overeind moeten houden?
11: Nou ja, ik denk het wel. En kijk, ik denk dat het ook gezond is dat we niet alles de hele tijd overeind helpen. Want daar heeft onze overheid in sommige andere sectoren juist alweer een handje van.
10: Ja.
11: Maar ik denk de beste, of degene die we echt nodig hebben, of die heel duidelijk waarvan je kan aangeven, die hebben nu pech.
0: Ja,
11: ja, dat lijkt me wel iets wat je zou kunnen helpen.
10: Daar zouden we toch een soort clubje voor kunnen maken. Met verstandige mensen die daar niks uit hoeven te halen. Die zeggen, dit is pech, dit moeten we houden.
11: Nou, dat zou ik een heel mooi initiatief vinden. Sluit misschien ook al wel aan bij wat jullie hebben gedacht. Van er moet geld op een bepaalde manier naar de juiste plekken toe.
10: Mm-hmm.
11: Maar daar ben ik wel benieuwd. Hè. Dus voor die kapitaalintensieve fase. Hè, dus als een start-up naar een scale-up gaat, dat is gewoon super intensief. Dan heb je ongelooflijk veel geld nodig om op te schalen. Ja, wie moeten we daar nou voor aankijken? Want we noemden net al de overheid. Nou, die kan misschien wat meer risico dragen. En het hoort ook bij de ontwikkeling van de nieuwe economie. Dat is misschien ook wel hun rol.
10: Mm-hmm.
11: Maar je zou kunnen kijken naar institutionele beleggers. Dus bijvoorbeeld pensioenfondsen die in Nederland heel groot zijn, of die misschien best een deel van hun kapitaal met iets meer risico kunnen beleggen. Ja, of dus naar particuliere beleggers, waar jullie naar hebben gekeken. Ja, wie moet welke rol spelen?
0: Een beetje voor allemaal is het antwoord.
11: Okay.
0: Waar jij het over hebt is die missing middle. Dus het is heel makkelijk om een bedrijf te beginnen en een paar miljoen op te halen. Het is best wel makkelijk als je een werkende technologie hebt die op schaal geproduceerd wordt om verder op te schalen.
10: Yeah.
0: Maar om met een nieuwe technologie het geld te vinden om een eerste fabriek te bouwen, dat is echt knettermoeilijk.
10: Dus dat stukje bewijsdrang, dat halen we wel.
0: Ja.
10: En dan moeten we het in de eerste fase op schaal gaan doen. En dan gaat het fout.
0: Ja, moet je een grote fabriek bouwen, gaat waarschijnlijk niet meteen helemaal goed die eerste keer. Dus het gaat gewoon, het wordt duurder, moeilijker, langer dan je voorspelde. En ineens verdien je er geen geld meer aan.
10: Nee.
0: Het is ook gewoon een hele moeilijke fase.
10: En is dat nou een punt dat je zou zeggen, met name de pensioenfondsen, die kunnen wel een klapje gebruiken, die leien, een dreuntje wegpoetsen. Dat je dan toch gaat helpen. En de Hollywood filmindustrie doet zo'n hit-and-mit-beleid. We doen 10 films, als er 1 blockbuster tussen zit, dan is alles met terugwerkende kracht weer vergoed. Dus dat zouden wij ook kunnen doen.
0: Zouden we wel kunnen doen, en dat doet ook de hele venture capital industrie. Maar die fase die eigenlijk wat extra risico heeft, dat mag je niet helemaal van pensioenfondsen vragen.
11: Nee.
0: Om met het pensioengeld van mensen extra risico te nemen.
10: Maar wie wel? Ik zeg altijd, wat heb je aan een pensioen als er geen wereld meer is om hem in uit te geven?
0: Ja, maar de pensioenfondsen in Nederland zijn steeds meer in startups aan het investeren. Ze doen echt heel veel leuke dingen. Dus ik vind echt dat die daar wel wat applaus voor verdienen.
11: Ja, ik zie het ook steeds meer. Maar waarom kijken jullie dan zo naar die particulier? Daar ben ik dan wel naar benieuwd. Want dit is echt een heel ander profiel wat die hebben als belegger.
0: Ja, nou ja, omdat het kan. En omdat het leuk is. En dat je mee kan verdienen. En dat je mede-eigenaar kan worden.
10: Dat laatste vind ik interessanter dan mee kan verdienen. Maar daar komen we nog wel op.
0: Nou, als we geld gaan verdienen aan die transitie, dan gaat die alleen maar sneller.
10: Ja, dan moeten we dat geld weer snel gebruiken in de volgende fase. Want we hebben nog een lange weg te gaan.
0: Zeker.
10: Wie zou dat tussenstuk, is altijd zo 70 miljoen moeten dan in, 110 miljoen. Wie zou dat bij elkaar kunnen schrapen in Nederland? Of zijn we daar gewoon te klein voor?
0: Nee, zeker niet. Er zijn 2 dingen nodig. Je hebt een klein stukje een soort van kwaliteitsgarantie nodig. En je hebt een klein stukje extra risicodragend kapitaal nodig.
10: Mm-hmm.
0: En eigenlijk heb je voor allebei toch wel de overheid nodig.
11: Mm.
0: Of hele vermogende families die zeggen, wij hoeven niet marktconform rendement, wij nemen wat extra risico.
10: Die heb je ook, hè? Dat moeten we niet onderschatten. We hebben best wel rijke families.
0: Zeker.
10: Maar hoe zou je die overheid zo gek kunnen krijgen om dat te gaan doen? Want die zijn vaak zo besluiteloos als een pudding die uit wil harden.
0: Ik zeg altijd, wat is ons verdienmodel van de toekomst? Waar gaan we in de toekomst onze economie op laten draaien?
10: Ja. Dit toch?
0: Dat hoop ik wel.
10: Ik zei vorige week voor een grote zaal, we hebben het verloren van China en Amerika als het gaat over tech en AI. Maar in beschaving en een nieuwe wereld bouwen lopen wij misschien wel voorop.
0: Ja, maar in klimaattechnologie lopen we niet meer voorop.
10: Nee.
0: We laten Amerika en China wegrennen die het niet eens voor het klimaat doen, maar voor alle andere voordelen die technologie heeft.
10: Ja, dus we moeten gewoon nu weer voorop gaan lopen.
0: Dat denk ik wel.
10: Lijkt mij ook. Het is ook een beetje de politieke wind die waait, hè?
0: Ja.
10: Aan de ene kant, Amerika doet het dan wel, maar puur als investeringskracht.
0: Ja.
10: En mensen als Trump en meer geld naar defensie. De focus lijkt heel erg op het hier en nu gericht, hè? Iedereen snel rijk en iedereen veilig. En die lange termijn waar wij over praten, die lijkt weg.
0: Ja, ja, en dan heb je gelukkig als enige het voordeel dat en die veiligheid en het verdienmodel nu steeds meer ook over klimaattechnologie gaat. Het is niet meer iets van de toekomst, het is iets van nu. Economie of duurzame energie is lokaler, is onafhankelijker, is vaak goedkoper. En eigenlijk om die reden zie je dat in Amerika en in China ook steeds harder investeren.
10: En dat zag je in Engeland in het voorjaar, dat ineens de geheime dienst zei, climate risk gaat het hele land aan het wankelen brengen.
0: Ja.
10: Toen kwamen we ergens, hè?
0: Ja, ik bedoel, Trump gooit een bom op Iran en ineens is ons gas 2 keer zo duur. Kost ons honderden miljarden.
10: Ja. En wat denk jij dan?
0: Ja, laten we gewoon duurzaam stroom opwekken. Laten we gewoon warmtepompen installeren.
10: Elektrische auto's
0: rijden. Nou, ik denk niet want het probleem is dat de eerste reactie van de overheden is, oh, we moeten fossiele energie gaan subsidiëren, want consumenten hebben het ineens warm.
10: Ja. Dan gaan jullie naar particulieren toe met investeringsplannen. Hoe breng je dit verhaal over? Want het is best ingewikkeld, het is heel volatiel. Elke kwartier is het weer anders. Wat is jullie belangrijkste argument om te zeggen, jongens, dit is goed, dat is niet goed?
0: Wat we meestal zeggen is, duurzame technologie is beter, goedkoper, lokaler en ook nog eens duurzamer.
10: Mm-hmm. En dat is dat verhaal van elke euro in de oude economie kost je 4 tot 8 euro. Elke euro in de nieuwe economie is 8 tot 32 euro nu of zo.
0: Dat ken ik niet.
10: Ja, dat schiet alle kanten op. Dus je bent gek als je niet in nieuwe technologie investeert.
0: Ja.
10: Dat werk.
0: Ja, omdat je er meer aan kan verdienen of omdat het meer economische waarde creëert?
10: Nou, uiteindelijk alle twee. Ja, dus, en dat je die nieuwe wereld wil vormgeven. Ja. Dus, hoe doen jullie dat, Nikki?
11: Nou, wij adviseren pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Dus ik vind het daarom heel interessant om te zien hoe kunnen we ook die brug slaan tussen die verschillende type beleggers. Hè? Dus zowel de overheid die meer risico kan dragen en bijvoorbeeld InvestNL zijn vehikel, wat zij dan weer hebben opgezet om ook wat meer risico te dragen. Echt bij nieuwe technologieën ook. En dan heb je pensioenfondsen die juist heel erg voor die lange termijn zijn, maar niet het meest risicovolle beleggingen kunnen doen. Want dat past ook niet bij hen als belegger. En dan heb je inderdaad de particulier. Maar daar heb je ook nog best wel een verschillende groep in. Je hebt gewoon, bijvoorbeeld ik. Nou, ik kan een heel klein beetje beleggen, maar daar ook niet heel veel over. Maar je hebt ook high net worth individuals. Dus die rijke families of mensen die wat meer kunnen beleggen. Zijn dat de particulieren die dan bij jullie aankloppen en bij jullie terecht kunnen?
0: Allebei, het is heel breed. Dus mensen kunnen vanaf €20.000 bij ons investeren. Maar er zijn ook mensen die 20 miljoen bij ons investeren.
10: Oh, heb je daar nummers van? Die vind ik wel leuk om eens even te bellen. Of dat allemaal wel goed. Maar dat is wel, dan schiet het wel op. En dan zijn jullie wel blij als mensen met 20 miljoen aankomen.
0: Zijn we heel blij, maar we zijn ook heel blij als 1000 mensen allemaal €20.000 investeren.
10: Dat is ook
0: en
10: zo.
0: Meedoen.
10: Ja, leuk.
8: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Lisa Rubens uit Malamud van Carbon Equity is hier. We praten met haar over de impact van geld bij het oplossen van de klimaatcrisis. En daarom is Nikki Tripp hier ook als ons groene geweten. Jij bent ook uit de techhoek, Nikki.
11: Nee, uit de financehoek.
10: Ja, maar dat is toch. Oh, dat bedoel ik eigenlijk. Je bent uit de financehoek.
11: Ja.
10: Ja. Het is nu al zo fintech dat ik dat er in één klontje jouw kant op gooi. Lisa, in hoeverre geloof jij dat we als samenleving moeten vertrouwen op technologische doorbraken? Zit de echte klimaatoplossing daar? Of is het toch meer ons gedrag?
0: Ik denk dat het merendeel van het klimaatredden gaat komen van technologie. Ik zou willen dat er meer vanuit gedrag komt, maar dan moeten we echt met z'n allen beslissen dat we door omgooien. En dat is gewoon super moeilijk.
10: Mm-hmm. Dus we blijven inzetten op technologische verbeteringen. Ja. Daardoor wordt het verhaal misschien iets zichtbaarder. Stellen we de ellende nog wat langer uit. Maar er komt een punt dat we radicaal de boel moeten omgooien.
0: Ja, maar toch even terug naar die technologie, want het is beter dan je denkt. Dus van het klimaatprobleem kunnen we echt het grote merendeel oplossen met technologie die op schaal goedkoper en beter is dan wat we nu doen.
10: Mm.
0: Want een elektrisch systeem is veel efficiënter en goedkoper dan een fossiel systeem.
10: Dat is waar. Maar het grondstoffenprobleem, om eens iets te noemen, dat is iets wat de heleboel gigantisch onder druk gaat zetten vanaf 2035 en beyond. Daar zou iets mee moeten om binnen die planetaire grenzen uit te komen.
0: Ook weer allemaal leuke oplossingen voor. Magnesium, lithium kan je gewoon uit zeewater filteren. Hoef je niet van de andere kant van de wereld te halen.
10: Dat is waar, want we hebben nu 2143 lithium mijnjaren die we missen. Maar er moet een hoop gebeuren.
0: We kunnen ook gewoon batterijen met alleen maar CO2 maken of alleen maar met staal. Zie je ook allemaal hele leuke innovaties in.
11: Dus qua tech en innovaties heb je het dan bijvoorbeeld ook als je het over de voedselsector hebt, dat je daar dus inderdaad kan innoveren op de eiwittransitie. Dus je bedoelt niet inderdaad alleen die elektrische auto of die batterij, maar je hebt het echt breed over innovaties waar jij in gelooft dat die ons gaan redden.
0: Alles wat gaat helpen met klimaatverandering te stoppen.
11: Ja.
10: Ja, dus jij durft gewoon de bewering aan dat de klimaatverandering oplosbaar is als er maar genoeg geld is. En een beetje beleid.
0: Kleine nuance. Ik denk dat het merendeel van de klimaatproblemen oplosbaar is met technologie. En voor dat laatste stukje moeten we of geld bij gaan leggen of ons gedrag gaan aanpassen.
10: Ja, dat laatste hoor. Toch wat mij betreft.
0: Gaan we minder vliegen?
10: Ja, ik vlieg al 8 jaar helemaal niet meer. Bevalt supergoed. Echt een aanrader. Carbon Equity bestaat nu bijna 5 jaar. Ik som even op, is best wel indrukwekkend. Bijna 450 miljoen naar geïnvesteerd vermogen in cleantech bedrijven. Verspreid over 10 investeringsfondsen en meer dan 300 portfolio bedrijven. Waarom werkt die combinatie?
0: Van die drie?
10: Ja, van hoe jullie het aanpakken. Het werkt blijkbaar.
0: Ja. Nou, ik denk dat mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om mee te investeren in deze technologieën. En ook de potentie zien. En zien dat het gewoon soms super hard kan gaan.
10: Het is ook gewoon fijn. Als je dan toch iets met je geld doet, doe dan iets goeds.
0: Ja, je kan iets doen wat goed is en wat bijdraagt en wat de wereld beter maakt. En meestal als we het hebben over klimaat mag je vooral minder doen. En het is heel erg leuk als je ook een keer iets meer mag doen.
10: Ja.
11: Ja, want wat jullie doen en waar jullie investeren, dat zit in de private markten. Dus je hebt de publieke markten, dan heb je het over aandelen. Daar beleggen misschien best wel veel mensen in. Maar dit zijn private markten. En dat is eigenlijk iets wat meestal voor particuliere beleggers niet echt niet haalbaar is. Of niet iets waar ze toegang toe hebben. Ook wel, omdat ze een beetje beschermd moeten worden door de toezichthouder. Omdat het echt wel anders is, andere manier van beleggen.
10: Mm-hmm.
11: Hoe beschermen jullie je investeerders? Hoe neem je ze mee in dat verhaal dat private markten beleggen echt wel heel anders is? Ja. Dus minder liquide, je hebt geduldiger kapitaal nodig, soms wat meer risico.
0: Ja, dat moet je allemaal snappen. Dus voor ons, volgens mij moeten ze 5 dingen snappen. Het is hoog risico, ook volgens de AFM-indicaties.
10: Ja.
0: Het staat vast, dus je kan het voor 10 à 12 jaar, krijg je het niet vanzelf. Of je kan niet zelf kiezen wanneer je het terugkrijgt.
11: Ja.
0: Je betaalt kosten aan ons en kosten aan de managers met wie wij werken.
11: Dus ja, want jullie hebben wel, er zit wel een extra laag tussen, omdat jullie ze helpen daar toegang toe te krijgen.
0: Ja, ja. Zeker.
10: Je mist er nog twee.
0: Duurt een tijdje voordat die start-ups echt meer waard gaan worden. Dat gaat niet in één dag. Dus soms investeer je in de beurs en de dag daarna heb je al winst. Bij ons duurt dat 2-3 jaar. Best spannend.
11: Ja.
10: En de laatste?
0: Dan moet ik wel bedenken wat die laatste was.
10: Dat maakt niet uit, maar ik voel een beetje de paraplu waar het onder hangt.
0: Ja. Ik weet het alweer. Ja. Ja, je moet echt niet al je geld hierin stoppen.
11: Nee, dus inderdaad. Gewoon. Maar dat is ook wel waarom normaal particuliere beleggers soms misschien wegblijven bij private markten of toezichthouders zoiets hebben van nou, dat is een beetje spannend voor hen. Ja. Want inderdaad, als jij 20.000 euro hebt te beleggen in totaal, is het misschien niet verstandig om dat compleet hierin te stoppen. Hè? Nee. We geven verder hier dus ook geen beleggingsadvies.
10: Nee.
11: Maar dus dat is wel goed om naar te kijken. Dus je
0: altijd
11: moet er mensen.
0: Ze doen 10-20%.
10: Ja. Maar je zou bijna kunnen zeggen, en met een hele brede glimlach, het mislukt totaal, behalve als het lukt. En dan heb je een BSP-koper.
0: Maar hier is onze hack. Je investeert niet in één start-up, maar in 150.
10: Ja.
0: En een paar daarvan gaan zeker niet lukken. En hopelijk gaan een paar ontzettend succesvol.
10: Er zit misschien ook wel eens een atje intussen en dan staat iedereen weer te feesten.
0: Ja, dus nou, bijvoorbeeld Virtual Energy is het eerste bedrijf naar de beurs is gegaan waar wij geïnvesteerd hebben. Een enorm succesverhaal, is 2 miljard waard, doet geothermische energie.
10: Ja. Laat ik daar nou weer net niet in belegd hebben, Nicky, jij?
11: Nee, ik ook niet.
0: Ik mee moeten doen.
11: Ja. Ja. Maar dan hadden we 10 jaar geleden al moeten instappen.
10: Ja, ik ben al echt mijn hele leven aan duurzaam beleggen. Maar dat is, nou ja, ieder heus maar. Lisa, jullie doen 5 sectoren. Energie, industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving en voedselsystemen. Is er één die op het moment het hardst verduurzaamt? Dat je zegt, nou, daar ook zo blij?
0: Nou, energie gaat wel echt heel hard.
10: Die weten we ook, maar het is ook nog steeds de koploper.
0: Nou, het is nog meer koploper geworden eigenlijk door AI en die datacenters. Mm-hmm. Want de stroom is niet aan te slepen. Dus als jij iets in stroom doet, duurzame stroom is ook prima. Als je iets in batterijen doet, dan staan al die hyperscalers, al die AI-bedrijven in de rij.
10: Die hebben die stroom nodig. Ja. Dus ja, er gebeurt een hoop natuurlijk. En uiteindelijk net de ruimtevaart op zich tamelijk zinloos. Maar de spin-offs zijn enorm nuttig.
0: Ja,
10: dus AI, in hoeverre dat een bubbel wordt, zien we wel. Maar alles wat er van de wagen valt, mooi meegenomen. Als jij morgen wetgeving mocht maken om geldstromen sneller naar de klimaattransitie te sturen, wat zou je dan als eerste veranderen?
0: Ja, het is een beetje een saai antwoord, maar ik zou vooral die box 3 niet aanpassen.
10: Namelijk,
0: op dit moment gaan we naar een systeem waar je belasting moet betalen over wat je portfolio waard is, los van of die ook in cash is.
10: Mm-hmm.
0: En dan gaan straks al die startups meer waard worden. En dan moet je ineens belasting gaan betalen, terwijl je geld nog niet terugkrijgt.
10: Sterker nog, het gaat nog heel lang duren. En dan dat remt dus enorm af.
0: Dat remt enorm
10: af. Dus denk goed na, minister van Financiën, wat je doet. Rijke mensen mag je best heel goed belasten, maar niet dingen die nu nodig zijn om die wereld te verbeteren.
0: Precies.
10: Zoiets?
0: Ja.
10: Mooi. Ik ga je enorm bedanken. Lisa Rubinstein Malamud van Carbon Equity. En zet hem op. Nicky, elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen.
11: Ja, deze keer dus inderdaad naar een organisatie. Namelijk de impactpluim gaat naar de vrijwilligers en de organisaties die de klimaatmars organiseren.
10: Aha.
11: Zij zorgen ervoor dat klimaat, betaalbare energie en eerlijke transitie weer bovenaan de maatschappelijke en de politieke agenda komen. Zeker als er veel mensen aansluiten.
10: Mm-hmm.
11: En juist nu het ook bijna tijd is voor Prinsjesdag en de begroting, is het gewoon belangrijk om klimaat op de agenda te houden. Dus dank aan de organisaties voor de inzet en om dit weer te organiseren. En een oproep aan iedereen die wil bijdragen aan de zichtbaarheid van dit probleem en zin heeft om wat solidariteit te voelen. Het klinkt misschien spannend, een klimaatmars, maar in mijn ervaring is het vooral eigenlijk gewoon heel fijn om samen te komen met veel verschillende mensen die zich ook zorgen maken en gewoon ook iets willen doen.
10: Ja, en de klimaatmars is aanstaande zaterdag 12 september. Ergens rond 12 uur verzamelen op de Dam in Amsterdam. Ik ben er ook bij en ik hoop dat we met heel veel mensen gewoon laten zien, natuur moet, klimaat moet en dat moet nu. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Céline Dion heeft haar eerste comebackconcert gegeven. De zangeres trad in Parijs op voor 30.000 fans. Moesten wel even wachten, ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres meteen ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. En SC Cambuur heeft de eerste zegen van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
1: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Speeltoestellen in de wijk of op een schoolplein. Je staat er waarschijnlijk niet dagelijks bij stil, maar ook hier schuilt een business achter die aan het veranderen is. Onze gast verkent nieuwe markten en wil weten of zijn eigen businessmodel na 100 jaar nog steeds houdbaar is. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Frank Kroeze van Nijia. Frank, van harte welkom.
6: Dankjewel.
5: Nooit gedacht dat ik het in de BNR-studio ooit nog eens zou hebben over klimrekken en glijbanen. Maar dat is wel de business waarin jij je begeeft. Welk probleem los jij daarmee op voor je klanten?
6: Wij lossen het probleem op dat wij ondersteunen en advies. In het inrichten van ruimten, buitenomgeving, binnenomgeving, sporthallen, gymzalen, speelplekjes, plekken in de wijk.
5: Sinds 1922 alweer, ontstaan in Harfsen. Inmiddels een van de grootste spelers, een eigen fabriek. En jullie bouwen en ontwerpen speel- en sporttoestellen, hè?
6: Dat klopt, dat doen we inderdaad. Ja.
5: En voor wie doe je dat dan? Wie is dan jouw klant, jouw afnemer?
6: Onze klanten zijn met name gemeenten en scholen, waarin we gespecialiseerd zijn in het basisonderwijs. Waarbij we met name kijken hoe we voor kinderen speeloplossingen kunnen creëren. Zowel een speelplek in de wijk als een schoolplein. Maar ook daarnaast een speellokaal op school. En gymzalen en sporthallen om ook bewegingsonderwijs en in te sporten.
5: Ja, Patrick, was jij vroeger een beetje iemand die daar veelvuldig gebruik van maakte?
7: Nou, je ging altijd knikkeren en voetballen met een tennisbal. Want we mochten niet met een grote bal voetballen op het schoolplein. Nee, dat was allemaal verboden.
5: Wat flauw.
7: Ja, maar voor diezelfde school zijn we laatst aan de slag gegaan om zo'n schoolplein weer opnieuw in te richten. Alleen, ik merkte ook, zo'n simpele glijbaan kost wel duizenden euro's. Hoe kan dat?
6: Nou, dat heeft misschien twee redenen. De eerste reden is dat een glijbaan die openbaar toegankelijk is, gecertificeerd moet zijn. Nou, daar worden extra kosten opgemaakt. En daarnaast vandalisme. Uiteindelijk, ook een glijbaan moet daar een aantal jaren blijven staan zonder dat daar problemen uit ontstaan. Dus de materialen die gebruikt worden zijn extra hufteproef. En dat kost extra geld.
8: En weer en wind natuurlijk.
6: Uiteraard, ja.
8: Ja, is het massaproductie wat jullie doen?
6: Nee. Het was, het was massaproductie. Maar tegenwoordig zie je steeds meer de wens om een plek in te richten naar smaak en visie van bewoners, gemeente. Dus daarin is het niet meer heel zwart-wit. Doe mij maar een duikelrek en een wipkip en daarmee ben ik klaar.
8: Ja, de wipkip.
6: Ja, de wipkip.
8: Die kent iedereen.
6: Ja. Nee, tegenwoordig wordt wel heel sterk gekeken naar hoe kunnen we nou een plek echt waarde geven. Door ook te luisteren naar de bewoners. Dan worden de aantallen in de series wat kleiner. De keuze wordt wat breder. Omdat je wat te kiezen wil hebben.
8: Je noemt een aantal dingen, hufteproef. Dit moet lang meegaan, er zijn allerlei veiligheidsnormen. Mm-hmm. Is het verder een prijsgedreven markt? Ik bedoel, kan ik ook voor goedkope alternatieven shoppen in Oost-Europa of in Azië bijvoorbeeld?
7: Ja, bij Shine.
6: Je kunt denk ik wel shoppen. Het is de vraag wat de consequenties op lange termijn daarvan zijn. Het is een prijsgedreven markt, dat is denk ik een feit. Maar dat is heel erg afhankelijk. Veelal zijn het aanbestedingstrajecten met gemeenten. En iedere gemeente heeft een eigen voorkeur rondom hoe zij zo'n aanbesteding willen aanvliegen. En de ene kiest ervoor om heel erg prijsbewust een aanbesteding in de markt te leggen. En een ander kiest er juist voor om heel erg op kwaliteit te gaan zitten. En dan praat ik over een programma van eisen. Een aantal voorwaarden die voor hen dan heel belangrijk zijn. En dan wordt de prijs minder relevant.
7: En als je dan kijkt naar die materialen, die zijn natuurlijk het belangrijkste onderdeel van die prijs. Waar heb je het dan over? Wat voor materialen wordt daarvoor gebruikt?
6: Ja, dat is best wel divers. Tot de jaren 80, 90 was denk ik staal, met name gericht op speeltoestellen, was wel de norm. En dat was hufteproof en dat kon tegen een stootje. Tegenwoordig is het met name hard hout. Wat ook gelieerd wordt aan natuurlijk spelen. En dat voelt natuurlijk, dat ziet er natuurlijk uit. De staal is wat minder populair geworden, denk ik. En kunststof kan, gerecycled kunststof dan met name. En RVS, dat zijn wel de vier grondstoffen die met name worden uitgevraagd rondom speeltoestellen.
8: Ja.
6: Waarbij dat ook weer heel verschillend is. Want de ene gemeente kiest alleen maar bijvoorbeeld voor robinia hout. En de ander zegt, ik wil graag een combinatie tussen robinia hout en bijvoorbeeld stalen speeltoestellen en RVS toestellen. Dus ook een beetje afhankelijk van hoe grote gemeentes zijn waar je dan zaken mee doet.
8: Ja, want hoe groot is die Nederlandse markt eigenlijk voor speeltoestellen? En hoeveel daarvan hebben jullie in handen?
6: Ja, dat vind ik een lastige vraag, omdat we het wel eens geprobeerd hebben te onderzoeken. We weten wel hoeveel gemeenten er zijn. En
8: in elke gemeente staat er wel zo'n speel.
7: Wipkip.
8: Ja, een wipkip.
6: Klopt, en die markt is best wel competitief, want er zijn best veel aanbieders van speeltoestellen in Nederland. En ik denk dat wij niet meer een heel groot aandeel hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 1940, waarbij we de enige waren die dat deed.
8: Maar nog wel top 3, toch?
6: Nee, redden we niet.
8: Nee.
6: We hebben daarin toch, denk ik, nog een opgave om beter te voorzien in de wens van de klant. En dat zit er met name in het feit dat hout is wel in mijn ogen de standaard geworden in de speeltoestellenwereld. En onze basis was toch en is toch ook staal. Waarbij we moeten kijken hoe we duurzamer naar de wereld gaan kijken.
8: Want duurzaamheid, dat zit dan ook vaker in het pakket van eisen.
6: Ja, duurzaamheid is denk ik wel een heel interessant begrip. Want voor iedereen betekent duurzaamheid wat anders. En dat zien we ook terug in uitvraag. Hè. Voor de een is het de vraag van in hoeverre kun jij gerecycled materiaal aanbieden in jouw toestellen. Voor de ander is het, ik wil alleen maar hout. Hè, want dat is dan biobased grondstof. En voor de ander zou het misschien kunnen zijn, in hoeverre neem je de verantwoordelijkheid over jouw producten en toestellen. En dat laatste, dat zou wellicht misschien wel een van de meest beste uitvragen zijn, omdat je dan op de lange termijn ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid blijft nemen over je eigen producten. Wat nu denk ik niet direct meegenomen wordt binnen de aanbestedingstrajecten.
8: Nee. Maar zouden jullie dat wel kunnen? Dat je bijvoorbeeld, want de gemiddelde levensduur van zo'n wipkip is een jaar of 15?
6: Ja, 15, 20, 25.
8: En dan idealitair zou je natuurlijk willen dat je zo'n wipkip dan weer inlevert en dat jullie daar weer nieuwe, mooie spullen van kunnen maken. Maar volgens mij zie je ze nu ook nog wel vaak dan ja een beetje een soort leidend bestaan leiden ergens achterop een gemeentewerf.
6: Ja, dat klopt. Het is ook wel interessant om te beseffen van, heeft de gemeente nou beleid rondom de openbare ruimte, rondom hoe om te gaan met het aantrekkelijk houden van die openbare ruimte? Bij de een is dat wat actiever dan bij de ander. En ik kies ook gemeentes inderdaad ervoor om waarden die ze hebben uiteindelijk op de gemeentewerf te laten eindigen. Waarbij eigenlijk de constructie nog volledig waarde heeft. Ik bedoel, een schommel is constructief een schommel. En of die nou van hout is of van staal is of van welke grondstof dan ook. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze toestellen terug te nemen en die uiteindelijk te refurbishen naar totaal nieuw. Waarom? Omdat we daarin dus uiteindelijk ervoor kiezen om die constructiewaarde te behouden. Maar ja, als je maar lang genoeg die toestellen ergens laat staan, dan degraderen ze uiteindelijk. Dus de grondstof degradeert ook in waarde. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je uiteindelijk het alsnog als oud ijzer kunt gaan recyclen. En blijkbaar is recyclen geaccepteerd, wat ik ook snap. Maar waarom zul je niet die waarde behouden als het kan?
8: Is dat nog ingewikkeld, dat innemen van oude speeltoestellen? Ik bedoel, dan zul je toch ergens ook contact moeten blijven houden met zo'n gemeente. En moeten zeggen, hey jongens, straks als jullie weer eens wat nieuws willen, ja, by the way, je kunt dit hier shoppen, maar je kunt het ook weer bij ons inleveren.
6: Ja, wij nemen toestellen terug op dit moment. En die toestellen zijn soms wel 25 jaar oud. En iedereen weet dat het een toestel is van ons bedrijf, van Nijha. Dus daarin krijgen we ook regelmatig de vraag. We hebben natuurlijk vertegenwoordigers die hebben ook contact met gemeenten. Waarbij dan als een keer over de werf gelopen wordt en dan zegt ze, wat ga je daarmee doen? En dan zegt de gemeente, geen idee, geen bestemming. Nou, dan zeggen wij, dat is prima, mogen we jou een aanbieding doen? Nou, en vanuit die aanbieding halen wij die toestellen op en halen we ze uit elkaar. En dan gaan we ze controleren. En we gaan ook controleren van, wat is nou het originele bouwjaar van dit toestel? Want dat is belangrijk ook voor certificeringsaspecten, om die te waarborgen. En vanuit daar gaan we ze opknappen. En als een toestel niet meer voldoet aan de huidige norm, dan doen we daar een aantal aanpassingen in. Maar we halen hem uit elkaar. Met name het staal wordt opnieuw gereinigd en wordt opnieuw gepoedercoat. Alle slijtageonderdelen worden vervangen. En letterlijk krijg je dus weer een nieuw toestel, die minimaal evengoed 15 jaar weer mee kan.
8: Frank Kroeze is hier van Nijha. We praten met hem over de markt voor speeltoestellen. En daar zijn ook nieuwe businessmodellen voor te bedenken. Daar praten we zometeen over door. Maar eerst, elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Deborah Nas was deze keer te gast van de TU Delft. En zij heeft het over een bedrijf dat gerund wordt door slechts 2 mensen en nu naar een omzet schiet van, let op, 1,8 miljard dollar.
9: Medvi, het is een Amerikaans telehealthbedrijf, gerund door 2 broers. Vorig jaar maakten ze $400 miljoen omzet. En de New York Times heeft daarnaar gekeken of dat allemaal een beetje klopt, hè, want het is een privaat bedrijf. En ja, ze liggen nu op koers, zegt de New York Times ook, om dit jaar 1,8 miljard omzet te gaan doen. En ze zijn gestart met $20.000 kapitaal, met z'n tweeën. En AI agents die code schrijven, webteksten maken, advertenties maken.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nu anders dan wat we er zoveel jaar geleden zagen. En wat ook veel belangrijker is om naar een omgeving te kijken met bewoners, et cetera, van wat is nou een sociale functie die je wilt invullen. En als het gaat over bewegen, dat je daar ook op andere manieren invulling aan kunt geven. Dus ik dacht, ja, dit vind ik wel interessant hoe die business zich aan het ontwikkelen is en hoe hij invulling daar geeft.
2: En toen hebben jullie ook voorzichtig een beetje zitten zoeken naar misschien wel een nieuw businessmodel, namelijk een product as a service.
3: Klopt.
2: Hoe zou dat er in de praktijk kunnen uitzien?
3: Je kunt toestellen produceren, maken en uiteindelijk aanbieden in de markt. Nou, dan zegt een klant, oké, ik heb dat nodig, kom maar bij mij.
2: Jij verkoopt het, je pakt je marge en dat is het. Misschien nog een onderhoudscontract erbij.
3: Nou ja, vaak is dat iets wat los wordt gefaciliteerd. En dan is het product van de klant. En de klant die bepaalt wat hij ermee doet. En hij heeft natuurlijk een initiële investering. Die schrijft wel voor over een x-termijn. Dus het is niet alleen het speeltoestel, maar natuurlijk ook de gymzalen, de sporthallen, waar ook een inventaris aanwezig is. En uiteindelijk de vaste installaties aan het plafond en aan de muur hangen. Je kunt daar denk ik niet zo heel veel mee doen. Omdat het uiteindelijk onderdeel van het gebouw is, maar alle losse inventaris zou prima aangeboden kunnen worden als een service. Waarbij je uiteindelijk zegt, joh, weet je, je krijgt hier een aantal gymtoestellen van ons of een aantal speeltoestellen van ons. En wij vragen jou een x-bedrag per periode, per jaar bij wijze van spreken. En wij zorgen voor alles. En als het een probleem is, dan bel je ons en dan gaan wij het voor je regelen. En dan zorgen we ervoor dat die veilig blijft, dat we zorgen dat die schoon blijft, dat wij zorgen ervoor dat hij uiteindelijk zijn onderhoud krijgt. Ja, op die manier zouden wij veel beter de verantwoordelijkheid over onze eigen producten kunnen houden. En is natuurlijk voor ons de motivatie om het toestel kwalitatief hoogstaand te maken en te houden ook natuurlijk aanwezig. Omdat, maak je kwalitatief laagstaande producten, dan heb je er zelf natuurlijk heel veel onderhoud en heel veel kosten aan. Dus wij geloven wel in een model als dat, ja.
2: Ja, product as a service dus. Dat klinkt heel tof, Patrick. Jij spreekt er vaak over. Het staat ook meerdere malen in de boeken die jij hebt geschreven. Aan welke voorwaarden moet zoiets nou voldoen? Wil je dat laten slagen?
1: Er zijn inderdaad een paar voorwaarden. Kijk, aan het begin is ook de vraag, is het een probleem wat een klant opgelost wil zien? Of zijn we heel vroeg en moet het zich nog gaan invullen? Het heeft natuurlijk ook te maken met die gemeenten die op een bepaalde manier die uitvragen doen. Maar een ander punt zie je eigenlijk ook in modellen zoals bijvoorbeeld een swapfiets. Is waar je van tevoren dan uiteindelijk moet. Je gaat het produceren, alleen dan moet je het ook gaan financieren. Dus als bijvoorbeeld een speeltoestel 1000 euro kost, dan kun je niet aan het begin die 1000 euro vragen, maar je gaat het over 10 jaar verdelen. Maar ja, iemand moet wel dat bonnetje oppakken. Dus dan zie je vaak in je businessmodel dat je dat ook moet kunnen financieren. Dat is één. En het andere stuk is, je moet ook in je software iets meer kunnen doen, zodat je ook weet in Nederland waar je speeltoestellen staan, zodat je daar gemakkelijk het onderhoud op kunt doen. Dus je moet ook een echt service model hebben. Dat is voor organisaties ook wel moeilijk, omdat je altijd gewend bent in het ritme te werken van, we leveren iets op, het is verkocht en we bellen af en toe nog. Versus het blijft in eigendom, zoals Frank zegt, en we blijven contact houden omdat het ook onze spullen blijven.
2: En tegelijkertijd is Frank actief in een branche met gemeenten en scholen. En ik kan mij zo voorstellen, die vinden dat idee best spannend. Ik bedoel, het is voor hen ook makkelijk. Hup, aanbesteding, kom erop met die dingen. We betalen de factuur en klaar is, Kees.
3: Nee, gemeenten vinden het juist hartstikke tof.
2: Echt waar?
3: Alleen, je merkt dat het systeem het niet ondersteunt. Dus waar we ook met het idee komen, dat we zeggen, wij hebben altijd hoogstaande kwalitatieve toestellen gemaakt. Wij willen daar de verantwoordelijkheid over nemen. Zeggen we, het is hartstikke tof. Want het is hartstikke duurzaam. En je neemt je verantwoordelijkheid als leverancier. Maar je merkt ook dat ze uiteindelijk, met alle regels en systemen die er zijn, werkt dat niet op deze manier.
2: Dus de mensen die willen wel, alleen de procedures, die beletten hen dat.
3: Precies. Dus dat maakt het wat complexer.
2: En frustrerend.
3: Nou ja, ik denk dat het wat tijd kost om bepaalde gedachtepatronen te veranderen.
2: Ja.
3: En ik geloof dat er een tijd komt dat we echt wel anders kunnen gaan acteren dan dat we nu doen. Maar ik snap ook, uiteindelijk,

0: aanbestedingen, Europese aanbestedingen, juridisch gezien, kun je de wereld niet met een paar jaar veranderen, denk ik.
1: Nee, Patrick, is dit inderdaad zo'n markt waarbij het theoretisch heel mooi klinkt? Alleen de markt is er blijkbaar dus nog niet klaar voor.
2: Ja, dus als je... Kijk, het vertrekpunt van zo'n groeiprogramma was ook om met Frank naar Nijha te kijken. En hoe ziet nou mijn businessmodel portefeuille eruit? Dus heb ik één model of ga ik er meer nog kunnen vinden waar ik op kan acteren? En dan ga je die verkenningen doen en dan ga je op drie manieren valideren. Dus één is op de wenselijkheid. Dus zitten mensen hierop te wachten? Nou, daar kun je dan een ja op afgeven. Dan is het de financiële aantrekkelijkheid. Dus zijn mensen bereid te betalen, kun je financieel ook uit met zo'n SaaS-model. En de andere kant is, kun je het dan ook technisch uitvoeren. Dus binnen je organisatie. En dat is wel opvallend, omdat je dan op al die onderdelen, dat zijn in totaal iets van 15 van de criteria, waar je vinkjes op af kunt geven. Maar ja, dan is dus een procurement systeem van een gemeente toch de boosdoener dat dat niet lukt. Dus eigenlijk binnen je businessmodel heb je alles gevalideerd. Alleen is er nog iets buiten. Dat werd een regelgeving bij overheden.
1: Oeps. Ja. Ja. Ja, ook mee te maken dus. Nog even een ander initiatief binnen jullie, wat al wel draait. Het click-and-play concept.
0: Klopt. Dat
1: ook weer zo'n flitsend nieuw model.
0: Ja, het idee ook daarin is natuurlijk best wel idealistisch. Want je kiest er niet voor om betonnen fundatie in de grond te plaatsen, maar een grondpottensysteem. En met dat grondpottensysteem kun je toestellen wisselen. En het initiatief is destijds ontstaan met een aantal leveranciers die daar ook voor gekozen hebben. Dus wij hebben een aantal toestellen doorontwikkeld op dat concept. Want uiteindelijk moet je de fundering van het toestel moet je aanpassen.
1: Even samenvattend, je zet een speeltoestel neer. En dan kun je er na 5 jaar voor kiezen om dat weer relatief simpel te demonteren. Ja. En dan komt er een nieuw speeltoestel.
0: Ja, dat klopt. Dat is wat je inderdaad kunt. Je kunt relatief eenvoudig wisselen. Alleen, ja, wie gaat dat beleidsmatig dan faciliteren? Niemand. Niemand is misschien heel zwart-wit, maar wij hebben nog geen aanvragen gehad na een aantal plaatsingen om te wisselen. Terwijl we wel weten uit onderzoek dat uiteindelijk kinderen die worden getriggerd door nieuwe initiatieven die uiteindelijk in de wijk kunnen ontstaan, doordat er ook speeltoestellen worden gewisseld en uiteindelijk dus weer interesse ontstaat naar een plek, waardoor kinderen getriggerd raken om weer te gaan spelen.
1: Maar zeg jij nu dat gemeenten juist dat probleem, dat voelen ze niet. Dus ze hebben zoiets van, joh, als daar een speeltoestel staat, hup, daar hoeven wij dan vervolgens 20 jaar niet naar om te kijken.
0: Nou, ik denk niet dat het zo zwart-wit is, want gemeentes die bestaan uit heel veel lagen. Waarbij ook gemeenten steeds vaker kiezen voor bepaalde functies die juist daar mee bezig zijn. Een buurtsportcoach komt niet uit de lucht vallen, laten we dat even vooropstellen. Waarbij ik denk dat er juist wel steeds meer integraal geactiveerd wordt op hoe gaan we nou die openbare ruimte zo inrichten dat we uiteindelijk ook daadwerkelijk de waarde toevoegen die we ermee willen bereiken. Alleen ja, beleidsmatig gezien heb ik niet het idee dat dat per saldo overal goed geborgd wordt. Dat denk ik niet, nee.
1: Is dit ook een kwestie van, heeft dit nog even tijd nodig, Patrick?
2: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, als je vanuit de BIS-modellen gaat denken, dan is het heel erg logisch dat er op een gegeven moment de stap gaat komen dat je steeds meer eigenaar wordt als producent van je spullen. Dat is evident. Alleen dan is de vraag daarbinnen, welke smaak zijn er nog meer en op welke manier gaat dat zich voldoen? Kijk, ik weet wel over het swap-model, swapfietsmodel. Ook discussies van, gaat dit heel Nederland veroveren of is er een bepaald stuk van de markt die dit gaat doen? Dus ik denk ook voor een model als dit klopt dat ook. Maar het kan ook zijn dat in je propositie van het feit dat je weet dat je het zou kunnen wisselen, dat heeft ook een bepaalde waarde. En dan wordt het misschien nooit gewisseld, maar het feit dat het gewisseld kan, dat zou dan fijn zijn. Alleen, ja, je ziet hier dat in een BIS-model, als je klanten hebt bij gemeenten, overheden, ja, dat gaat dan en over meerdere lagen. Dus je hebt dan meerdere klantgroepen daarin te overtuigen. En dat kost tijd.
1: Frank Kroeze van Nijha. Frank, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we gewoon nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel in de ether.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Céline Dion heeft haar eerste comebackconcert gegeven. De zangeres trad in Parijs op voor 30.000 fans. Moesten wel even wachten, ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres meteen ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax, dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over speculatie op de cryptomarkt. Want zelfs in de kleinste assets is die helemaal terug van weg geweest. En we bespreken de Amerikaanse Clarity Act. Die komt over precies een week voor het Amerikaanse congres. Maar vertraging ligt opnieuw op de loer. Dit is CryptoCast 446 en ik heb 2 gasten, ongekende luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, Peter Slachter. Nou, wij gaan dus even het nieuws doornemen. En te beginnen met de handel in memecoins en andere zeer, zeer, zeer speculatieve assets is terug van weg geweest. Is dat een signaal dat de cryptowinter dan op zijn eind loopt? Of is er iets anders aan de hand? En waarom is dit online gokken toch zo interessant ook voor ons? Peter, jij bent op onderzoek geweest. Jij bent met je rugzakje het veld ingetrokken. En jij hebt eens even gekeken wat er allemaal gebeurt in de online werelden van de cryptowereld. Wat kwam je tegen?
10: Ja, ik heb mijn helm opgezet, mijn body armor aangedaan.
9: Dat was wel nodig, hè?
10: Ja, dat is nodig. En ik heb wat geld meegenomen op reis. Een dollartje of 1000. En ik dacht, ik ga de krochten van de cryptomarkt gewoon weer eens in. Dus een walletje aangemaakt. Op reis gegaan naar de Robinhood Chain. De geld opgezet. En een hele rits aan kleine muntjes gekocht. Ja. Waar ik normaal gesproken met een hele grote boog omheen loop. Ben ook echt geen expert op dit gebied. Maar ja, als je dan de krochten in gaat, moet je het ook goed doen. Ja, en dan valt wel op, er gebeurt echt weer van alles. Dus wat kom je tegen? Memecoins, launchpads, nieuwe apps. Het leeft.
9: Ik denk, memecoins kennen we wel. De hondenmuntjes en allerlei muntjes met gekke namen die een beetje, zeker, op popcultuur gebaseerd zijn vaak.
10: Ja.
9: Maar launchpads, wat zijn dat?
10: Ja, een launchpad is een applicatie waar die memecoins dan op gemaakt en gelanceerd worden. Eigenlijk alle applicaties die eerder al een keer tot leven zijn geroepen op Solana of Ethereum, die komen eigenlijk gewoon opnieuw tot leven, maar dan in een ander filiaal van het online casino.
9: Het klinkt een beetje als een soort reizend circus. Eerst was het op Ethereum, toen Solana, Binance Smart Chain is nog tussendoor geweest en nou zitten ze op Robinhood.
10: Ja, de analogie houdt een beetje op. Daar waar bij een reizend circus vaak iedereen naar het volgende circus gaat, wordt het hier een beetje uitgesmeerd. Het is gewoon een extra filiaal en iedereen is eigenlijk tegelijkertijd in alle filialen aan het handelen. Dat is wel wat je ziet.
9: Ja. We noemen dit in de cryptowereld de trenches, de loopgraven.
10: Ja, ja, ja.
9: Waarom heet dat eigenlijk zo? Want dat vind ik toch wel een grappige term. En heel passend misschien.
10: Je kunt het zien, denk ik, als het uiterste front van de speculanten. En daar loop je dus niet rustig rond om even wat bitcointjes te kopen voor je pensioen. En er zijn mensen en ook heel veel bots, die zijn de hele tijd aan het zoeken naar een token die een paar seconden geleden nog helemaal niet bestond. En mogelijk over een paar minuten ook weer verdwenen is. En ja, er zijn ook mensen die daar in die tumult zoeken naar een project en er heel vroeg willen bij zijn. Om daar natuurlijk vroeg in te investeren. Maar de meesten die zijn gewoon daar voor het vlugge geld. En die hopen gewoon op een keer 10 of een keer 100 of een keer 1000 zelfs. En een enkeling lukt dat.
9: Ja.
10: Maar voor de meeste mensen geldt, die gaan nat. Ik las een klein onderzoekje van de week dat minder dan 6% van de handelaars die actief zijn in deze loopgraven überhaupt op winst staan. Dan heb je nog niet eens over hoeveel winst, maar überhaupt winst.
9: Ja. En de mensen die op winst staan, zijn dat dan de insiders of is het toch een soort eerlijk casino?
10: Ja, dat kan ik eigenlijk niet goed beoordelen. Maar je ziet soms screenshotjes langskomen. Je kunt ook wel de wallets die goed presteren volgen.
9: Ja, want het is allemaal natuurlijk transparant. Het is crypto.
10: Het is allemaal open en er is ook een app nu die heel populair is. Die heet FOMO. Nou ja, die heet niet voor niets FOMO.
9: Weet je al hoe laat het is?
10: Alles in die app is erop gericht om anderen ook mee te laten doen. Ja, en daar kom je hele indrukwekkende dingen tegen van mensen. Laten we zeggen even accounts die gewoon op plus 1, 2, 3, 4, 10, 20 miljoen staan. Maar goed, ja, dat is een enkeling. En dat zijn ook inderdaad waarschijnlijk, ik neem aan, mensen met een hele stapel volgers.
9: Ja, want niet alles wat er gebeurt is misschien legaal. Er is maar op de beurs heb je handel met voorkennis is gewoon verboden. Nou, in de trenches mag volgens mij alles, hè?
10: Het is, ik denk, veel erger dan dit kom je het niet tegen in termen van PvP. Dus player versus player. Hier geldt echt, de eense dood is de andere
9: dood. Survival of the fittest.
10: Is dat natuurlijk... dat geldt eigenlijk op de beurs sowieso wel. Hè? Ik bedoel, jouw winst is vaak een andermans verlies. Hè? Dus op zichzelf is dat concept niet zo vreemd. Alleen hier is dat wel ontzettend uitvergroot.
9: Ja, en gaat het op het termijn van seconden.
10: Ja, en soms weet je ook niet of je nou een diamant oppakt of een handgranaat, zeg maar.
9: Maar het verschil is wel, op de beurs kan iedereen profiteren. Hè? Als Nvidia keer 1000 gaat in 10 jaar tijd, of zo, Daniel, zoiets was het. Ja, dan worden er een hele hoop mensen tegelijk daar rijk van. Ook omdat ze misschien wel inzicht hadden in wat Nvidia ging doen. En hier was PvP betekent dat je kunt niet allemaal winnen. En het, wat de een wint, gaat ten koste van de ander. En wie wint er dan? Ja, degene die eigenlijk er het vroegst bij was. Of misschien vals speelt. Waarom ook niet, hè? In een oorlog.
1: Ja, de zero-sum game is al heel erg duidelijk.
10: Ah, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus je kunt ook best vanuit die loopgraven beleggen in iets nieuws waarvan je op de fundamenten beoordeeld zegt van, dit zou wel eens kunnen gaan vliegen voor een langere tijd. Dat kan. Ja, dat is wel een soort specialisme dat je moet hebben. Je hebt er heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. En heel veel discipline ook met waar je geld aan uitgeeft en hoe je dat belegt. En dan kan dat succesvol zijn. Maar het overgrote gedeelte is toch gewoon zoeken naar de nieuwste hype, de nieuwste meme. Ja, het is wel grappig. Kijk, op Robinhood wordt heel veel gedaan met stock tokens. Dus on-chain aandelen. En die worden als een soort van cadeaupapier om alles heen gevouwen. Mm-hmm. Je ziet nu allemaal meme coins met daaraan gekoppeld een aandeel.
9: Oh, ja.
10: Eentje was bijvoorbeeld van AMC. Dat is AMC Entertainment.
9: Dat is een bioscoopketen.
1: Klopt. Was toch ook een meme stock.
10: En daar is nu een meme coin omheen gevouwen. En van de fees van de handel wordt een pot gevuld. Vanuit die pot wordt daadwerkelijk dus dat aandeel gekocht. En dat zie je dus gewoon op de beurs.
9: Oh, ja.
10: Met op X, dus op sociale media, een boze CEO die zegt, wat wordt met mijn aandeel gedaan? Wat weer meer voer oplevert natuurlijk voor mensen die memecoins leuk vinden. Het is wat dat betreft is echt een circus.
9: Het is duidelijk, jij zit vol in die loopgraven, Peter. Je zit ook een beetje onder de modder nog en zo. En even, we hebben het nu dus over een product van Robinhood. Nou, dat ken ik als een soort hippe aandelen-app, online aandelen kopen. Ze zijn ook al een tijdje zich aan het bewegen op de cryptomarkt. Maar dit is dus de Robinhood Chain, de blockchain van Robinhood, ja, noemde
10: klopt.
9: Jij net.
10: Ja, klopt.
9: Wat is dat voor product?
10: Nou ja, ze hebben dus een eigen blockchain-netwerk gemaakt en gelanceerd. Een tweede laag bovenop Ethereum.
11: Beetje vergelijkbaar met Base en Coinbase?
10: Ja, eigenlijk wel.
9: Ja, de tweede laag van Coinbase.
10: Ja,
9: maar wat is het doel? Want ik neem aan dat Robinhood... Oké, zij zijn ook niet vies van een beetje speculatie, laten we het zo zeggen. Nee. Maar het is wel een serieus groot bedrijf.
10: Nee, dus wat ik net vertelde over dat er on-chain aandelen om de dingen die we al kennen heen gevouwen worden, dat heeft te maken met het doel dat Robinhood zelf zegt te hebben. Ja. Met dat netwerk. En dat is het fenomeen real world assets groot brengen. Dus hun doel is eigenlijk om alles wat je in de traditionele financiële wereld hebt, om daar ook een on-chain equivalent van te maken. Ah ja, en dat, dat ze dat gedaan hebben in de vorm van een publiek permissionless netwerk, dat is een principiële keuze. En daarbij weet je ook, daar komt dus ook een stuk van deze gekte op af. En dat gebeurt niet ook.
11: En het is natuurlijk een geweldige stresstest voor zo'n netwerk. En dat hebben we in de geschiedenis ook gezien bij Ethereum en later bij Solana. Dat door een compleet circus van mensen die op de seconde en de milliseconde met grote volumes en snel achter elkaar dingen willen doen, daarmee haal je wel het onderste uit de kan van zo'n netwerk, technisch gezien. En dat zou wel eens een motief kunnen zijn. Even los van de aandacht natuurlijk, die altijd interessant is.
9: Ja. Ja. Is het wat jullie betreft een belangrijk signaal dat zo'n Robinhood, toch een partij die een beetje tussen TradFi en New Finance inzweeft, zich hier ook in begeeft? Want voorheen speelde dit circus zich dus af. Dus of Ethereum of op Solana, waar we het net over hadden. Nu dus weer een nieuwe chain, maar dan van een bedrijf.
10: Ja, ik vind het al lastig om Robinhood tot TradFi-categorie te laten behoren. Dan zou het meer een soort van pionier in die categorie zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitgemaakt had. Die categorie van real world assets en stocktokens, stablecoins, alles wat erin zit, ja, die groeien sowieso hard. Alle TradFi-spelers zijn ermee bezig. Dus of Robinhood hier nou wel of niet mee aan de slag is gegaan, denk dat weinig had uitgemaakt. Maar het is wel een slimme zet.
9: Ja. Ja.
10: Ze hebben wel veel aandacht naar zich toe getrokken zo.
9: Betekent dat nu dat dan op de netwerken van Solana of Ethereum, op andere tweede lagen van Ethereum, dat het nu helemaal stil is? Nee. Of gebeurt daar ook nog volle bak?
10: Nee, wat ik net zei, het is gewoon een extra filiaal. En in eerste instantie trekken veel van de speculanten daar wel naartoe.
9: Ja.
10: Maar je ziet wel, de activiteit wordt gewoon wat meer uitgesmeerd.
9: Ja.
10: En nu ligt het zwaartepunt iets meer bij Robinhood. Maar net zo goed is er nog steeds activiteit bij op Solana of op dat netwerk van Binance bijvoorbeeld. Ja. Dat loopt allemaal dwars door elkaar heen.
9: En als je de cijfers naast elkaar zet, hoe groot is Robinhood op dit moment nu in dit casino landschap?
10: Dat is een goede vraag. Dat heb ik niet paraat. Het zou mij niks verbazen dat nu 3/4 van de omzet, zeg maar, al die speculanten met elkaar genereren, dat die nu op Robinhood chain landt.
9: Ja, dus het feestje is wel echt even in het filiaal van Robinhood. Ja, precies. Goed. Misschien tot slot een vraag voor we naar de prijsanalyse gaan. Maar wat zegt dit nu? Misschien kan jij die vraag beantwoorden. Anders ga ik hem gewoon aan Bert stellen. Maar wat zegt dit nu? Dat de handel in dit soort extreem volatiele assets, dat die toch weer helemaal terug van weg geweest is?
10: Ja, nou ja, kijk, kunnen we alvast vooruitlopen op de marktupdate inderdaad. Kijk, het is niet in ieder geval niet een definitief signaal dat er een bullmarkt is begonnen. Of
9: nee.
10: En dus die kun je wel afstrepen. Maar je kunt wel als een soort vroeg signaal zien. Want tegelijkertijd kun je ook observeren, er is nog nooit een bullmarkt geweest zonder dit soort activiteit. En dus de animal spirits, daar is hier echt wel sprake van, zeg maar. Die keren vaak marktbreed terug. Zeker op het moment dat we wat dieper in de bullmarkt zitten. En wat eerder op dit soort plekken. De speculanten en de gokkers die gaan met elkaar aan de slag. Die gaan dingen uitvinden. Ze genereren fees, activiteit, nieuwe ideeën. En dat is nu wel volop gaande.
9: Ja, dat zijn de mensen die een halfjaartje geleden misschien nog vol in de AI-aandelen zaten. En dan nu weer het feestje bij crypto gaan vinden.
11: Ja, dat is een aspect. En een ander aspect is dat het ook nooit helemaal weg geweest is. Alleen nu staan de schijnwerpers de wereld meer.
9: Ja, precies. Nou goed, ja, de prachtige aanleiding. Dankjewel Peter in ieder geval voor jouw verslag uit de loopgraven van de cryptowereld. Maar ook een prachtige aanleiding om eens even door te praten over de markt. Want dat gaan we doen met Bert Slachter. Dat doen we iedere week nu naast mij in de studio, ongekende luxe. Bert, hoe ligt de markt er deze week bij? Ik vind het een beetje saai.
11: Ja, ik zou zeggen de rust is teruggekeerd. Ja,
9: maar daar hou ik niet van. Nee, die zet zo goed omhoog.
11: Ja, precies. Die saaiheid, die rust, die zien we tegen het contrast, tegen de achtergrond van die exceptionele stijging in de week van 17 tot 24 augustus. Inmiddels 2 weken geleden. De koers steeg toen 24% in die week. Van een kleine 63 naar bijna $78.000. In procenten de grootste weekstijging in 3 jaar tijd. In dollars de grootste ooit. Ja, dat hoor je wel, dat is vrij spectaculair. Bij veel beleggers knaagt er nog iets, denk ik, op het moment. Argwaan, een licht ongeloof. Is het echt? Ja. We zitten nu 40% boven de bodem van 1 juli. Dat was
9: $57.000, 700.
11: Ja, precies, een kleine 58.000. En dat is logisch. Weet je, in de afgelopen 11 maanden gingen we na elke opleving ook meteen weer omlaag. Elk optimisme werd bruut neergeslagen. De overgang van een dalende naar een stijgende trend of andersom gaat altijd gepaard met onzekerheid. En aan het eind van een bullmarkt zie je ontkenning. Grote groepen beleggers die weigeren te accepteren dat de bullmarkt voorbij is. In de stellige overtuiging dat het een korte correctie is en binnenkort hebben we nieuwe all-time highs. En aan het eind van een bear market ziet dat er meer uit als wantrouwen. Het zal vast niet waar zijn. Ik trap er niet nog een keer in. Weet je, dat gevoel, dat zie je nu heel erg. De koers die steeg al eerder van 60 naar rond de 80.000.
9: Ja, in mei was dat.
11: Ja, naar 83 uiteindelijk. En nu weer van 57 dan naar 80. Ja, en dan toch dat gevoel van waarom nu wel? Weet je wel dat? Er is wel een groot verschil. En ik moet zeggen, je zegt van het vindt een beetje saai. Ik vind het wel bemoedigend dat de koers na die felle stijging al 2 weken op dit hoge niveau blijft. Ja. En dat niet alleen, steeds iets verder omhoog kruipt. 81.2 op 25 augustus. 81.500 op 28 augustus. 82.300 op 3 september. Je ziet het elke klein beetje omhoog. Ja. Dan nu weer terug naar rond de 80.000. Ja. Maar goed, door 2 weken op dat hoge niveau zie je wel het sentiment in de markt langzaam ietsjes positiever worden. Langzaam mensen zeggen, misschien is dat toch wel echt, weet je wel.
9: We wennen een beetje aan deze nieuwe niveaus en dat het ook sterk houdt.
11: Dat het misschien wel echt het einde van de bearmarkt is en het begin van een nieuwe bullmarkt. En een deel van de indicatoren wijst daar ook op, een deel nog niet. Ja. En dat is een beetje zo'n tussenfase dat je nog geen bewijs hebt van de bodem is echt achter de rug. Maar je bent ook niet meer er volledig van overtuigd dat we binnenkort naar nog veel lagere koersen crashen. Ja. Dat is waar we nu in zitten. En je merkt dat ook buiten de cryptowereld. Je ziet dat in de traditionele beleggerswereld mensen ineens weer even naar Bitcoin kijken. Zeggen, interessant. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen geweest die op een gegeven moment hebben gedacht, ik wil wel wat Bitcoin in mijn portefeuille na de lancering van die ETF's en zo. Maar ik ga niet kopen op de hoogtepunt van de bullmarkt. Ja. Ik ga niet kopen als de koers net door Donald Trump naar $124.000 is gekletst. En die zitten nu te kijken, misschien is dit dan wel een aardig moment. En dat zie je, daar hoor je analisten over praten. Daar zie je rapporten van financieel adviseurs over komen. En dat is denk ik de omslag die we nu aan het maken zijn. Van de paniek aan het begin van de bearmarkt naar toch wat meer langzaam. Ja. Heel voorzichtig.
9: Maar niet stabieler. Ja. Het voelt allemaal iets meer hoopgevend. Ja. Ja. Toch, vlak voor het weekend kregen we een Amerikaanse banencijfer. Of cijfers over de Amerikaanse banenmarkten om onze oren. Die waren beter dan verwacht. Dus Bitcoin dikke streep naar beneden. Moet zomaar even uitleggen hoe dat zit. Later deze week krijgen we ook nog inflatiecijfers van de VS. Wat betekent dit nou? Want goed nieuws is volgens mij hogere kans op een renteverhoging. Slecht nieuws voor crypto.
11: Ja, dus je zag in een rechte rode streep naar beneden Bitcoin gaan, maar ook andere cryptomunten en ook zilver en ook goud en ook aandelen en ook obligaties. Ja. Dus eigenlijk alle markten verloren waarde en alleen de rente steeg. Kijk, allereerst denk ik belangrijk om je te realiseren, die banencijfers zijn ruis. De bijstellingen die in de komende maanden gaan volgen over dit specifieke banencijfer, die zijn zo ongelooflijk groot, gaan nog honderdduizenden bij of af. Ja. Dat puur naar dit ene puntje kijken, zit je eigenlijk naar ruis te kijken. En toch, en dat heeft ermee te maken ook, dat de arbeidsmarkt de afgelopen 5 jaar van structuur is veranderd. En ook nog van structuur veranderd. Komt door corona, komt door verandering in hoe de migratie in de Verenigde Staten gaat. En het komt ook door AI die impact begint te krijgen. Toch reageert de markt heel fel op dit soort cijfers. En dat komt omdat er
9: onzekerheid is over de obligatiemarkt. En de obligatiemarkt die loopt van de hele korte rente, de eennachtsrente, de overnight rate, tot en met 30 jaar lang. En daar zit, dat is een rentecurve. En er zijn allerlei soorten invloeden op die curve. Helemaal aan de korte kant heb je de beleidsrente van de centrale bank. En aan de lange kant zitten zaken zoals inflatieverwachting en groeiverwachting. En als het dan gaat over een banencijfer of iets dergelijks, dan zie je dat de arbeidsmarkt is sterker. En dat betekent dat de Fed niet de rente kan verlagen, of misschien wel de rente kan verhogen, want de arbeidsmarkt is toch sterk. En als dat gebeurt dan, en zo wordt er helemaal geredeneerd over, de rente die gaat omhoog op een of andere manier, ergens op de curve. En dat is ongunstig voor, ten eerste, natuurlijk voor obligaties. Hè. Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Ten tweede voor bitcoin en goud. Want dat zijn namelijk beleggingen zonder kasstroom. Dus die concurreren met bijvoorbeeld obligaties waar je gewoon 5% of 6% of 7% rente krijgt. En het is ongunstig voor aandelen in beginsel. Omdat die bedrijven moeilijker, duurder kunnen lenen. Ja. En omdat de dividenden die ze uitkeren ook worden afgezet tegen die rentes. Dus eigenlijk voor al die beleggingscategorieën is een stijgende rente ongunstig. En zo zie je dus dat alle markten tegelijk zakken als er iets gebeurt waardoor de markt denkt, hey, dat heeft invloed op een stuk van die rentecurve.
12: Ja, precies, ja. Goed, nou dat gaan we om blijven volgen. Godzijdank hebben we heel veel tijd om in het podcastgedeelte over de markten door te praten. Want ik heb, als ik jullie allebei te gast heb in de studio, dan gaan we een marktpodcast opnemen. Nou, er is genoeg om over te praten, merken jullie al. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar het nieuws. Want over precies een week wordt de Clarity Act behandeld door de Amerikaanse Senaat. Is ja de belangrijkste cryptowet waar we eigenlijk al meer dan een jaar op wachten. Maar de kans dat die wet dit jaar nog wordt aangenomen, die wordt steeds kleiner. Peter, ik denk dat ik bij jou moet zijn, hè, voor de Clarity Act. Expert Clarity Act. Ja. Kun je nog even kort uitleggen wat die wet is?
10: Ik denk dat de maximum om plat te slaan is dat het de Amerikaanse versie van MiCA is.
12: Ja, maar wel de Europese cryptowet.
10: Iets minder breed, iets minder diep, dat wel. Het legt de spelregels vast voor de Amerikaanse cryptomarkt. Welke crypto-assets vallen onder welke toezichthouder bijvoorbeeld. Aan welke regels moeten exchanges voldoen en uitgevers van tokens. En nu ligt dat nog voor een groot deel vast in bestaande wetgeving, min of meer. Maar ook via interpretaties van toezichthouders zelf.
12: Ja, precies. En als we nu even de balans opmaken, er wordt heel veel over gesproken. Donald Trump himself bemoeit zich inmiddels ook met die wet. Waar staan we nu op in dit proces?
10: Ja, het is ook wel een tijdje bezig.
12: Ja, het is een soort soapserie.
10: Dat hele proces rondom dit wetsvoorstel. Het Huis van Afgevaardigden, dus een van de twee Amerikaanse politieke kamers, die heeft hem al behandeld, vorig jaar, met ruime meerderheid aangenomen. In mei kwam het wetsvoorstel ook door het bankcomité van de Senaat heen. Dat is eigenlijk de eerste horde die daar genomen moet worden. En nu komt dan eigenlijk de eerste grote test in het voltallige Senaat. Op 15 september is dat. Dan is de vraag, zijn er voldoende stemmen om überhaupt verder te gaan met de behandeling? Dat is dus nog niet eens de eindstemming.
12: Ja, en wie liggen er dan dwars? Ik neem aan de Democraten. Want als Donald Trump graag wil dat het doorgaat, dan liggen de Democraten vast dwars.
10: Ja, vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ze liggen dwars. Vanuit hun perspectief zou je kunnen zeggen, nou, we hebben wel gewoon wat terechte feedback op dit wetsvoorstel. Er zijn eigenlijk drie grote dossiers. Eentje is de crypto-belangen van hoge functionarissen.
12: Ja, met de
10: T-Rump. En consorten, inderdaad. Dus strengere regels om te voorkomen dat een president of zijn familie persoonlijk verdient aan crypto-projecten. Het is een beetje flauw om het zo uit te lichten, hoor, want dit gaat breder. Er is nog een soort van een neefje van dit wetsvoorstel waarin eigenlijk überhaupt wordt nagedacht over, moeten politici kunnen verdienen, zeg maar, aan hun eigen handelen en hun eigen voorkennis? Dat is in de VS namelijk, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Niet alleen door Trump, ook door democraten. Dus dit is een veel breder debat dan alleen maar democraten versus republikeinen. Maar er zijn een aantal hoge democraten inderdaad, met aanzien bedoel ik, die hier een stevig standpunt over hebben ingenomen. Daar wordt nog over getouwtrekt. We hebben het ook gehad over de uitkeringen van beloningen op stablecoins. Daar zaten met name banken.
12: Ja, de bankenlobby. Ja.
10: Bankenlobby die daar interesse in had, die wilde dat graag verbieden. Die wil voorkomen dat hun deposits bij hen weglekken. En het gaat ook over ja, de breedte en fijnmazigheid van het vangnet dat onderscheid moet maken tussen wat is nou legitiem en wat is illegitiem gebruik van blockchain technologie.
9: Ja.
10: Ja, en onder dat thema valt bijvoorbeeld de discussie wat mag nou als open source ontwikkelaar wel en wat niet, weet je wel, dat soort onderwerpen. Dan eigenlijk is dat eerste die ethiek bepaling, de belangen van functionarissen. Ja. Dat is het heetste hangen. Dat is eigenlijk ook nog het enige echt grote openstaand dossier. De anderen zijn min of meer wel uit onderhandeld.
9: En wat nou als dit dit jaar niet meer gaat lukken? We krijgen straks de midterms. Wat als de Clarity Act dit jaar niet haalt?
10: Ja, dan is hij niet meteen overleden. De meeste lobbygroepen die zijn ook aan het voorsorteren eigenlijk op die uitkomst. Als je kijkt naar voorspellingsmarkten, dan zie je ook dat de kans dat hij in 2026 nog een stempel gaat krijgen van Trump, dat heel klein wordt ingeschat. Er is wel, ja, als het dit jaar echt niet lukt, dan neemt de kans op vertraging wel flink toe.
9: Ja.
10: Want dat betekent namelijk dat na dit jaar de samenstelling van het congres.
9: Het zou ook helemaal niet meer kunnen lukken.
11: Ik kan in ieder geval heronderhandelingen.
9: Ja,
10: kijk, in principe moet het opnieuw starten. Omdat de samenstelling van het congres dan is veranderd. En als het opnieuw start, ja, dan betekent dus ook dat weer andere belangen gaan meewegen. Het karakter van het congres is dan mogelijk ook anders. Als het dan meer richting de democraten leunt. Nou, dan worden de eisen die ze nu ook hebben misschien wel het startpunt van de onderhandelingen. Ja. Dus dan kan het zomaar nog 12, 18 maanden duren.
9: Maar we hebben in de VS wel te maken met behoorlijk machtige toezichthouders. De CFTC en de SEC, de beurswaakhond, die hebben ook wel een mening over crypto en die kunnen daar ook best wel wat macht op uitoefenen. Hebben zij dan een plan? Want ik lees steeds meer dat zij toch ook een beetje het heft in eigen hand gaan nemen als dit dus niet doorheen komt.
10: Dus wat je ziet, het is ook het toezicht op financiële markten is vrij politiek gekleurd. Ja. Via de voorzitter, want die wordt aangesteld door de zittende president.
9: Ja.
10: Kijk, en wat het geval is voor het congres na de midterms, dan verandert die mogelijk van politieke kleur. Ja, de voorzitters van de toezichthouder, die veranderen niet zomaar mee. Dus daar zitten natuurlijk nog gewoon aan Trump gelieerde, Trump gezinde voorzitters. En die zeggen, nou, dan als er geen duidelijkheid, daar Clarity Act komt, via hoe het eigenlijk zou moeten lopen, namelijk de politieke huizen, dan gaan wij onze macht inzetten om die duidelijkheid alsnog aan de markt te verschaffen. En dat doen ze dan door zelf weer nieuwe interpretaties van regels op papier te zetten. Dus eigenlijk zeggen ze dan tegen de markt, als jullie zo gedragen, dan accepteren wij dat als toezichthouder. Ja. Maar dat is geen wet. Dus als er
9: het is niet echt een juridische basis.
10: Dat wel. Dus je kunt er wel op leunen. Maar de vraag is voor hoe lang.
9: Ja.
10: Dus de zekerheid die de markt heeft, die loopt eigenlijk tot het einde van een termijn van de zittende voorzitter van de toezichthouder. Wat niet wil zeggen dat als er een nieuwe komt, dat het dan ineens anders is. Want je kunt ook niet met een druk op de knop wat een toezichthouder op papier heeft gezet zomaar eventjes weer aanpassen. Dat niet. Maar het is minder stevig dan een wetsvoorstel die gewoon ondertekend wordt door de president.
9: Maar als we het dan even plat slaan, dit klinkt niet alsof we het over het crypto capital of the world hebben. Zoals Donald Trump dat
10: Daar denken ze zelf anders over.
9: Ja, daar denken ze zelf anders over. Maar echt duidelijk is het niet.
10: Maar ja, die clarity die die wet moet geven, is er nu gewoon nog niet. Zo simpel is het. En de kans dat voor de midterms goed gaat komen is vrij klein. Dat er voor het einde van het jaar nog iets uit de hoge hoed getoverd wordt. Ik schat dat percentage toch hoger in.
9: Die kans is wel groot.
10: Dan wat er op voorspellingsmarkten nu rondgaat.
9: Ja, goed. Nou, we gaan het blijven volgen. Machtig interessant, deze soapserie rond de Clarity Act. Nou, we gaan ik noemde het al, een podcast opnemen. Dat gaan we doen. We gaan praten over de markt een uur. Er is veel over te zeggen. Of deze stijging houdbaar is. Of het begin is van een nieuwe bullmarkt. Is die crypto winter eindelijk voorbij? Nou ja, ik probeer het positief in te zien. Want misschien is het allemaal niet waar wat ik nu zeg. Dat gaan we zien. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter. Bijna analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
3: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
2: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Al meer dan 800 keer vlogen onbemande drones heen en weer tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, met aan boord medicijnen of bijvoorbeeld puistjes bloed. Deze testvluchten, die worden uitgevoerd door de ANWB, die moeten de komende 5 jaar worden uitgebouwd tot een landelijk dekkend medisch drone-netwerk. Allemaal boven Nederland. Maar waarom eigenlijk? Welk probleem lost het op? En blijft het dan bij allerlei medische goederen? Of zou dit op den duur ook met patiënten kunnen? Nou, dat ga ik bespreken met Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En hij is eindverantwoordelijk voor de pilots met deze medische drones. Kevin, welkom.
9: Dank je wel.
8: En op afstand bij ons Klaas Henk van der Stegen. Hij is bij dit project als adviseur betrokken vanuit de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Klaas Henk, jij ook welkom.
10: Dank je wel.
8: Nou, om alvast met Kevin te beginnen. Al meer dan 6 jaar werken jullie aan dit project. We hebben er ook al eerder een uitzending over gemaakt hier bij BNR Beter, maar was al een tijdje terug. Eerst even voor mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben of die dat niet hebben gehoord. Wat is het doel van dit drone-netwerk?
9: Ja, met dit drone-netwerk willen we de zorg toegankelijk houden. Dus vooral zorgen dat de zorg kan centraliseren en dat de goederen gaan sneller door de lucht in rechte lijnen, waardoor de patiënt niet een langere afstand hoeft af te leggen richting een verder ziekenhuis bijvoorbeeld.
8: Ja, oké, wacht, want je hebt het over goederen die door de lucht gaan, waardoor de patiënt niet langer onderweg is. Hoe zit die connectie?
9: Nou, bijvoorbeeld de patiënt kan gewoon naar het ziekenhuis of een polykliniek in de buurt. En dan kan het buisje bloed wat bij de patiënt afgenomen moet worden naar een centraal laboratorium, wat verder weg is door in één
8: rechtlijn
9: door de lucht.
8: Maar ja, heel veel ziekenhuizen hebben gewoon hun eigen lab. Dus waarom, waar is dit voor nodig?
9: Dat klopt, maar heel veel ziekenhuizen hebben ook te weinig personeel om het lab 24/7 open te houden. En daarom wil je juist centraliseren. Wil je een lab in een regio centraal hebben waar alle ziekenhuizen gebruik van kunnen maken.
8: Ja, precies. En dat zouden ze met drones opgelost kunnen worden.
9: Precies.
8: Even voor de praktijk, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè, dat er allerlei samples of monsters of organen moeten natuurlijk worden vervoerd. Maar ja, dat gebeurt altijd over de weg.
9: Ja, dat klopt.
8: Ja, dat gaat toch ook prima?
9: Dat gaat prima. Alleen je loopt wel tegen een bepaalde service level aan die je niet haalt. Omdat je een aanrijdtijd hebt van een auto. En als de drone altijd op het dak staat of binnen een paar minuten op het dak kan staan, dan kan je die analyse wel binnen een uur of twee uur uitvoeren.
8: Ja, oké. Okay, dus het is ook tijdwinst?
9: Ja.
8: Ja, we hebben er uitgebreid getest de afgelopen jaren. Althans, jullie, ze hebben er uitgebreid mee getest. Komen we zo meteen op de resultaten. Klaas Henk, vanuit de Isala ziekenhuizen, dan hebben we het over Zwolle en Meppel. Dat is ongeveer 20 kilometer uit elkaar, toch?
10: Ja, dat klopt, ja.
8: En wat is dan de reden dat jullie meedoen met dit project? Want uiteindelijk, ja, 20 kilometer, dat rij je ook in 20 minuten, denk ik.
10: Nou, Kevin gaf het net al aan dat we in Meppel hebben een klein lab. En met name in de avond- en nachturen is er heel weinig werk voor de medewerkers. En dat is gewoon jammer om dan medewerkers in te zetten die heel efficiënt, niet efficiënt ingezet worden. En het personeel is in de zorg natuurlijk een schaars iets aan het worden. Mm-hmm. Dus we kunnen veel efficiënter werken als we het materiaal vanuit Meppel naar Zwolle, waar heel veel mensen op het lab werken, omdat er altijd heel veel werk is.
8: Ja, precies. Dus bij jullie ook echt wel een personeelskwestie, een efficiëntiekwestie. Kevin, ja, wat is er allemaal getest de afgelopen jaren? Met welke goederen bijvoorbeeld hebben jullie gevlogen?
9: Nou, we zijn begonnen met niet zo hoge risicogoederen. Dus gewoon met paracetamol om te valideren of de temperatuur goed blijft aan boord. Of de trillingen en de luchtvochtigheid oké zijn. Daarna zijn we qua medicatie verder gegaan met insuline en sevasoline. Dat zijn allebei spuiten, dus het lijkt op insuline.
8: Ja.
9: Maar de technische termen van de medische wereld moet je ook niet aan mij vragen. voor bloed hebben we bijvoorbeeld samen met het team van Klaas Henk eerst schoon bloed van medewerkers van het Isala heen en weer gevlogen. Dat geanalyseerd en dat gaat naar steeds kritiekere patiënten. En dat onderzoek ronden we de komende maanden nog af.
8: Oké, dus het is echt al daadwerkelijk met bloedsamples gevlogen.
9: Ja.
8: Dat luistert heel nauw, hè? Inderdaad, je hebt het over trillingen, je hebt het over temperatuur. Wat meet jij precies als zo'n drone in de lucht is?
9: Wij meten niet heel veel aan boord. We krijgen wel G-krachten door, die kunnen we eruit halen. Maar het is vooral het ziekenhuis wat nu moet meten of je het valideert voor het hele transport.
8: Mm-hmm.
9: Net zoals in de auto gaan er ook geen G-krachtmeters meer mee. Wel een temperatuurmeter die het ziekenhuis dan uit kan lezen bij aankomst.
8: Ja, want Klaas Henk, is dat inderdaad dat G-krachten, maar ook temperatuurschommelingen, trillingen, dat invloed heeft op een medicijn of misschien wel op bloedsamples?
10: Ik ben van het laboratorium. Wij testen de bloedsamples en de klinische farmacie, de apotheek, die testen medicatie.
8: Mm-hmm.
10: En dat is een terrein wat mij niet bekend is. Maar de bloedsamples die hebben inderdaad op invloed op de G-krachten en de trilling hebben invloed op bloedsamples.
8: Ja, dus je moet er echt wel rekening mee houden?
10: Ja, en wij testen het dus op een manier dat we bloedsamples in een normale situatie analyseren via de drone en dan vergelijken we de resultaten van het onderzoek en daar mag geen verschil in zitten.
8: Nee, precies, dat is helder. Dus dat zijn jullie nu eigenlijk al nog steeds allemaal aan het testen. Ik vroeg me dan af, Klaas Henk, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe vertrekt de drone vanuit Meppel naar Zwolle? Wie laat hem in, wie laat hem uit? Hoe werkt dat?
10: Op de spoedafdeling wordt bloed door verpleegkundige afgenomen.
8: Mm-hmm.
10: Die verpakken het in een speciale doos die in de drone past. Dan wordt het getransporteerd naar de drone door iemand van de beveiliging die daar nu voor opgeleid is. Die kan de drone beladen en ontladen. En op het moment dat alles erin zit en hij heeft alle checks gedaan, dan geeft hij een seintje naar de operator in Den Haag en die drukt op het knopje dat de drone gaat vliegen naar Zwolle.
8: Ja, ja, en dat die operator, Kevin, is eigenlijk de piloot, maar dan op afstand, hè?
9: Ja, precies.
8: Ja, en die zit dus in Den Haag, bij de ANWB.
9: Ja, wij zitten op het hoofdkantoor van de ANWB en wij kunnen dit in de toekomst door heel het land aansturen. En nu te beginnen tussen Meppel en Zwolle.
8: Ja, en dan kijk je dus, neem ik aan, jouw fisheye is vanaf de drone. Dus de piloot kan meekijken vanaf de drone of ook niet?
9: Nou, het is eigenlijk meer als een luchtverkeersleider.
8: Ja?
9: Dus je hebt de drone software, maar dat is eigenlijk gewoon een 2D Google Maps kaart. En dan zie je de drone over de kaart vliegen. En je hebt een andere kaart voor het luchtverkeer. Zodat je dat kan monitoren en daar veilig tussendoor kan vliegen.
8: Oh, oké, want is de drone zelf uitgerust met camera's?
9: Er zit een camera aan de voorkant, maar die kwaliteit is niet,
8: niet
9: zo
8: best.
9: Goed dat je ander luchtverkeer gaat ontwijken daarmee.
8: Oké, nee. Dus die moet het natuurlijk gewoon echt hebben van LiDAR, neem ik aan.
9: Ja,
8: waar die op technologie waar die op vliegt. Ja. Klaas Henk, hoe is het tot nu toe voor het personeel? Gaat dat soepel? Zijn mensen enthousiast over dit proces en over die drone?
10: Mensen zijn nu heel enthousiast. De start was best wel wat minder enthousiast, omdat ja. Mensen dachten, wat hebben ze nu dan voor raar idee bedacht om materiaal te gaan vervoeren? Dus dat heeft wel wat tijd gekost voordat we iedereen flink enthousiast hadden.
8: Oké, en maar wat is er nu veranderd dan? Waarom is men dan nu wel tevreden?
10: Nou, ik denk dat doordat we inderdaad daadwerkelijk vliegen. En ook de drone is natuurlijk een veel meer gemeengoed geworden de laatste jaren. Toen wij begonnen wisten heel veel mensen nog niks van drones af. En dachten, wat is dat natuurlijk voor iets? Dus we hebben de tijd wel mee, omdat er overal met drones gewerkt wordt nu.
8: Mm-hmm.
10: Worden mensen, denk ik, meer enthousiast.
8: Oké, dus dat is dan toch wel hoe het werkt. Kevin, de resultaten overal gezien. Als je het vergelijkt met het wegverkeer, hè, tussen Zwolle en Meppel. Ik zei al, dat is 20 minuten rijden met een auto. Hoeveel sneller was die drone?
9: Nou, gemiddeld vliegen wij 14 minuten. En je gaf het al aan in de inleiding. We hebben meer dan 800 vluchten nu uitgevoerd. En je ziet als je wind tegen hebt, dan kan het wat langer duren, want hij houdt zijn luchtsnelheid gelijk.
8: Mm-hmm.
9: Dus onze langste vlucht was ongeveer 17 minuten en onze kortste vlucht was 11 minuten.
8: Oh.
9: En windstil komt dat uit op 14 minuten.
8: 14, maar inderdaad, het kan dus als je wind mee hebt, ben je gewoon bijna 10 minuten sneller dan een auto.
9: Ja, klopt.
8: Ja,
9: en
8: okay.
9: Dan is het nog als er geen file staat en dat staat er ook nog wel eens tussen met Bornzolle.
8: Oh ja, ja, want de files die heb je natuurlijk ook niet in de lucht op zich. En dat ding landt op de plek van de traumaheli?
9: Nee, die scheiden we wel, zodat de traumahelikopter toch altijd kan landen, ook als er een drone op het dak staat.
8: Ja.
9: Dus wij landen op het dak waar het laboratorium onder zit, zodat de labmedewerker aan de kant van Zwolle direct het pakketje uit kan laden en mee kan nemen naar het lab.
8: Oké, dus dat is ook heel efficiënt, hoe dat zo dichtbij mogelijk, zo min mogelijk tijdverlies eigenlijk.
9: Precies.
8: Dus dan kan je dat heel snel fixen. Wat ging er goed en wat ging er niet zo goed in eerste instantie?
9: Ja, technisch is alles goed gegaan. Dus we hebben alle vluchten gewoon van A naar B afgemaakt. Dat is uiteraard als je begint met een nieuwe techniek altijd nog de zorg. Hoe betrouwbaar is het systeem? En dat hebben we wel aangetoond met de 800 vluchten. Die gewoon van Meppel naar Zwolle zijn gegaan. En andersom,
8: ja.
9: Dat goed gaat. Er kan wat meer snelheid in het onderzoek. En dat is dan vooral de luchtruimkant. Want uiteindelijk moeten we dit tussen het bemande luchtverkeer kunnen doen.
8: Mm-hmm.
9: En nu is de route nog afgesloten luchtruim. Dus er staat eigenlijk een soort denkbeeldig hekje om de corridor tussen Meppel en Zwolle.
8: Mm-hmm.
9: En die moeten we uiteindelijk uitgummen. Maar
8: ja.
9: Daarvoor moeten wij wel iedereen kunnen zien. En, zoals
8: en iedereen moet jou kunnen zien als drone.
9: Ja, in ieder geval iedereen die onder ons in de hiërarchie staat.
8: Ja.
9: Iedereen die boven ons in de hiërarchie staat, die moeten wij kunnen zien en kunnen ontwijken.
8: Want de traumaheli gaat voor, zeg je al. Oh, die vliegt wel in het afgesloten luchtruim, want die moet daar wel kunnen komen.
9: Ja, klopt. Er zijn een paar ontheffingen voor de traumahelikopter, voor de politiehelikopter. Maar ook teams van de politie en Rijkswaterstaat met drones bijvoorbeeld, als zij er operationeel moeten zijn. En daar hebben wij werkafspraken mee gemaakt.
8: Heb je dat al getest? Zijn die al tegelijk in het luchtruim geweest en ging dat allemaal vlekkeloos? Of zijn er ook wat dingetjes gebeurd?
9: Nee, die zijn zeker tegelijk in het luchtruim geweest. Maar omdat we nu als werkafspraak hebben dat ze ons van tevoren bellen, stem je dat allemaal netjes met elkaar af. Dus wij kunnen ook even wachten als de operationele noodzaak niet zo hoog is.
8: Mm-hmm.
9: Met vertrekken als de traumahelikopter daarin komt.
8: Ja, oké, maar dan hebben we het nu over één drone. Dus als je dit uiteindelijk wil uitrollen tot, bij wijze van spreken, 100 drones in Nederland die op dat moment vliegen, dan kan je niet, neem ik aan, de hele tijd gebeld worden. Wij komen eraan in dat stukje luchtruim. Of kan dat wel?
9: Nee, zeker niet. Nee, dat moet echt schaalbaar gemaakt worden. Dus we leren hier nu heel veel van. Maar uiteindelijk moet de piloot de traumahelikopter gewoon aanzien komen vliegen. En die zendt een elektronisch signaal uit. Maar niet alle luchtruimgebruikers doen dat.
8: Mm-hmm.
9: En dan moeten wij die ontwijken. En daar hebben we in totaal 5 knoppen voor. We kunnen hem op pauze drukken, dan blijft hij gewoon stil hangen in de lucht. Komt een traumahelikopter langs en dan kunnen wij daarna weer doorvliegen bijvoorbeeld.
8: Ja, oké. Nou werd een paar weken geleden bekend dat jullie proef mag doorgaan tot halverwege volgend jaar. Ja. Want jullie hebben die 800 vluchten ongeveer grofweg in een jaar gemaakt, hè?
9: Ja,
8: dus dat is 2 tot 3 keer vliegen per dag gemiddeld. Ja. Wat moet er dan nog meer getest worden dat je nu nog weer een heel jaar doorgaat?
9: Onder andere het onderzoek met het laboratorium. Dus onderzoeken het bloed van meer kritische patiënten. Denk aan leukemiepatiënten die fragieler bloed hebben.
11: Meer snelheid maken?

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Kan dit ook met een heel klein kastje, alleen die moet je dan wel... De kwaliteit moet er wel voldoende van zijn.
2: Maar dan moet je dus eigenlijk wetgeving krijgen dat iedereen zichtbaar is.
1: Ja, klopt.
2: Dus de drone, maar ook inderdaad al het andere luchtverkeer.
1: Zeker.
2: Ik dacht nog heel even aan vogels. Heb je daar geen problemen mee gehad?
1: Nee, gelukkig niet. En dat is vooral omdat wij herkenbaar vliegen. Dus wij vliegen in een rechte lijn.
2: Ja.
1: En dan ontwijkt de vogel die, net zoals eigenlijk al het andere luchtverkeer. En wij vliegen op een hoogte van 100 meter. En de meeste... Vogels
2: zitten
1: daaronder.
2: Ja, ja, ja, oké. Dus nog geen encounters.
1: Nee.
2: Maar goed, ik zeg ook wel nog. Want dat moet, zeker als je het uiteindelijk gaat uitbreiden, is de kans wel groot dat een keertje gaat gebeuren.
1: Ja, hoewel ik het niet verwacht met de snelheid die wij hebben, 100 km per uur, dan kan die vogel dat echt nog wel ontwijken.
2: Ja.
1: Vliegtuigen vliegen 250 km per uur bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook niet zo vaak als bijvoorbeeld windmolens die rondslaan.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat de vogels echt wel meevallen daarin.
2: Mm-hmm. Oké, okay. Willen jullie ook meer soorten goederen gaan vervoeren? Want we hebben het dus nu over dan bloed. Komen er nog andere dingen, organen?
1: Zeker, ja. Wel medisch. We houden ons echt op medisch, op maatschappelijk toe te voegen daarin. En we focussen ons nu op diagnostisch materiaal zoals bloed. Medicatie en het schone bloed van bijvoorbeeld de bloedbank sanguine.
2: Mm-hmm.
1: Maar we willen zeker in de toekomst ook organen gaan vervoeren.
2: Organen, ja. Ja, ja. En naar hoeveel drones per dag wil je toe als je een landelijk dekkend netwerk wil maken?
1: Ik hoop dat in de toekomst al een stuk of 40 in piektijden tegelijk in de lucht kunnen zijn.
2: Tegelijk in de lucht. Ja, dus we hebben het over misschien wel honderden per dag.
1: Ja, ja. Zeker.
2: Oké, okay, wat voor beschrijft die drone is? Waar hebben we het over? Is het een klein drone die we allemaal in de lucht kunnen zien? Of is het echt een vliegtuigje? Wat zien we?
1: Nee, het is eigenlijk een klein vliegtuigje. Dus hij stijgt. Hij is 2,8 meter groot. De
2: spanwijdte. 2,8 meter. Oké, okay, 3 meter doorsnee. Ja,
1: precies.
2: Ja?
1: Hij kan 3 kilo meenemen. Dus er zit een laadruim die aan de bovenkant opengeklapt kan worden. Daar gaat het pakketje veilig in en dan kan hij weer veilig dicht.
2: Mm-hmm.
1: En dan stijgt hij op als een helikopter. Dus daardoor heb je een hele kleine landingsplek op het dak van het ziekenhuis nodig.
2: Hij gaat verticaal omhoog?
1: Ja, precies.
2: Oh, en dat is bijzonder.
1: Dat doet hij eigenlijk net zoals een normale drone. Dus daar heeft hij 4 rotors voor.
2: Ja.
1: Hij stijgt op als een normale drone. En dan creëert hij zijn startbaan in de lucht.
2: Okay.
1: En dan gaat zijn achterste propeller aan. En dan als hij genoeg lift heeft van de vleugels, net zoals hoe een vliegtuig werkt, dan zet hij de andere 4 uit. En dan vliegt hij met 100 km per uur door.
2: Ja, precies. En we hadden het al over die operator bij de ANWB. 1 piloot, ja, nu op 1 drone, dat is natuurlijk totaal inefficiënt.
1: Ja.
2: Hoeveel drones tegelijk kan 1 operator aan?
1: Ja, je ziet in het buitenland dat er al cases zijn dat ze 1 op 5 of 1 op 10 vliegen. Wij hebben altijd als tip op de horizon 1 op 10 gehad. Maar ik denk dat we vooral moeten gaan kijken dat een piloot een regio onder zijn hoede krijgt. En daar het luchtruim in de gaten houdt met hoeveel drones daar vliegen.
2: Ja.
1: Dus misschien deel je in Nederland wel in 4 regio's op in de toekomst. En dat de piloot gewoon 1 regio onder
2: zijn hoede heeft. We zijn klein, hè? Klein landje. Dus je zou zeggen dat is allemaal best wel in de gaten te houden.
1: Ja.
2: Dus dan zou je 4 man personeel nodig hebben om eigenlijk misschien wel 40 drones tegelijk in de lucht te hebben.
1: Ja, en uiteraard een kleine buffer. En als je moet ingrijpen, dan ga je wel weer 1 op 1 vliegen.
2: Ja, en dat ingrijpen is dus als er ander luchtverkeer aankomt.
1: Precies.
2: Als je ziet dat iets niet goed gaat, et cetera.
1: Ja, precies.
2: Klaas Henk, hoe efficiënt is dat voor jullie? Hè? Hoeveel personeel zou er nodig zijn als je meerdere drones per dag binnen hebt komen?
3: Ik denk dat het voor ons efficiënt is, omdat we dan op de kleine locatie minder personeel nodig hebben. En de hoeveelheid materiaal die binnenkomt, die kan toegevoegd worden aan de grote hoeveelheid die al op het grote lab in Zwolle is. Dus het zal uiteindelijk een personeelsreductie kunnen opleveren.
2: Ja, oké. Okay, dus uiteindelijk gaat dit efficiënter worden dan, bij wijze van spreken, een taxibusje dat komt voorrijden met die medische goederen.
3: Ja, en als je nog een stap verder denkt dan nu. Je kunt op een gegeven moment ook zeggen, we gaan alle materialen die in Meppel afgenomen worden naar Zwolle transporteren. Dan kun je zelfs een klein lab gaan sluiten. En een klein lab is best wel duur, omdat daar relatief weinig gebeurt. Maar dat is natuurlijk een stap verder in de toekomst. Maar dat voorzie ik wel in de toekomst dat gaat gebeuren.
2: Ja, maar dat betekent dus wel dat je in de toekomst ook echt je logistiek in het ziekenhuis hier volledig op moet aanpassen.
3: Ja, ja, ja, ja. Daar zijn we ook goed over aan het nadenken. Dat we dat zo slim mogelijk kunnen inbouwen in onze huidige logistieke processen. Ja.
2: Ja, en is dat een grote verandering? Voorzie jij dat? Of zeg je, nou, dat valt in de praktijk echt wel mee?
3: Ik denk dat het in de praktijk meevalt. Het zal even wennen zijn, maar het,

0: In theorie is het natuurlijk niet zo heel veel anders dan als je iets over de weg vervoert. Want er komt ook heel veel materiaal over de weg nu al binnen. Mm-hmm. Of het nou door de lucht aankomt of het komt over de weg aan in Zwolle, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. In ons ziekenhuis hebben we heel veel zogenaamde buitenposten waar ook al bloed wordt afgenomen. En daar rijden nu nog autootjes naar Zwolle.
1: Yeah.
0: En ook daarin kun je in de toekomst gaan kijken. Kun je bepaalde hubs in regio's maken, dat die mensen niet allemaal helemaal weer terug hoeven te rijden naar Zwolle, maar in een klein gebied materiaal kunnen verzamelen en dat dan de drone het naar Zwolle vervoert.
1: Ja.
0: Dus weer een stapje verder in de toekomst.
1: Ja, Kevin, dan klinkt 3 kilo toch wel weinig wat zo'n drone mee kan nemen. Kan je dat niet groter maken, die pakketten?
2: Ja, 3 kilo is voor het spoedvervoer echt voldoende. Mm. Maar we kijken wel ook voor gaan in de toekomst naar wat grotere drones of die wat zwaarder kunnen tillen.
1: Ja, nee, maar wat Klaas Henk zegt, een hub creëren waar je meerdere dingen tegelijk eigenlijk verzamelt voor een drone-ritje, dan heb je wel eigenlijk liever een wat grotere drone nodig.
2: Ja, en voor de spreiding van aankomst in het grote laboratorium is het dan toch misschien weer fijner dat je met meerdere vluchten gaat werken die naar elkaar binnenkomen, in plaats van dat je nu, zoals met een busje, piekbelasting in het lab hebt waar je het lab voor moet inrichten.
1: Denk jij dat ook, Klaas Henk? Of zou jij zeggen van, nou, ik zou het wel handig vinden als 1 personeelslid meteen even 10 dingetjes uit kan laden en niet per keer 1 dingetje open kan maken?
0: Nou, ik denk dat we even moeten verduidelijken. Je kunt in de huidige drone kunnen wel 150 bloedsamples in.
1: Oh, okay.
0: Want die buisjes bloed zijn niet zo zwaar.
1: Nee.
0: We kunnen in ieder geval wel 150 samples in 1 keer vervoeren. Mm-hmm. En natuurlijk is de wens nog wel dat het misschien nog iets uitgebreid wordt. Maar dat is niet onze eerste stap die we hoeven te maken.
1: Nee. Dan is natuurlijk de hamvraag, Kevin. Patiëntenvervoer op den duur per drone. Is dat iets waarvan jij zegt realistisch of absoluut niet?
2: Ja, je ziet wel dat partijen werken aan elektrische helikopters. Want je gaat dan toch meer naar een helikoptermodel toe dan naar een drone-model.
1: 3 kilo, dat wordt hem niet.
2: Nee, precies. Nee. Dus dat zou zeker kunnen. Maar ik denk dat die innovatie echt nog wel ver weg is. En ik denk dat je elektrische helikopters eerst nog met piloot zal zien voordat je ze zonder piloot gaat zien.
1: Want de traumahelis zijn niet elektrisch, hè? Voor zover ik weet. Gewoon nog het ouderwetse, de diesels, neem ik aan.
2: Ja, de kerosine waar de lucht uit
1: kerosine, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dus, maar jij zegt, dit is zeker niet uitgesloten. Maar dan praten we wel echt over weer een langere tijdspanne.
2: Ja, en ik denk een andere dienstverlening dan de traumahelikopter. Dat je meer een ambulance gaat vervangen in moeilijk bereikbare locaties.
1: Ja, oké. Okay. Dus en dan kijk je dan, want Nederland, ja, welke plekken zijn dan moeilijk bereikbaar in Nederland?
2: Als je kijkt waar veel water ligt, dus of de Waddeneilanden, of de Friese meren, of misschien in Zeeland, dat je daar wel.
1: Dat je daar als eerste gaat kijken naar misschien dit soort vervoer, omdat het en sneller is, misschien ook veiliger. Ja. Maar het klinkt voor een patiënt misschien toch best wel eng, dat je zonder piloot op den duur in een drone van de locatie A naar locatie B wordt vervoerd.
2: Ja, dat is ook afhankelijk van uiteindelijk waarvoor je hem gebruikt. Want de patiënt die je in een ambulance moet tillen, die kan al bijvoorbeeld niet zelf in zo'n elektrische helikopter stappen.
1: Nee.
2: Dus dat is echt puur om te kijken van ja, waar ga je dat voor inzetten?
1: Ja, Klaas Henk, zou dat iets zijn wat jij zou durven?
0: Nou, op dit moment lijkt me dit nog heel ver weg. Het is misschien een mooie droom, maar nee, dat zie ik nog niet 1-2-3 gebeuren. Laten we ons eerst richten op de medicijnen, het bloed en de organen. Dan zijn we echt jaren verder, denk ik.
1: Ja. Dat is een mooi doel voor 2031, dus een landelijk dekkend drone-netwerk voor medisch vervoer. Veel dank voor jullie uitleg hierover. Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En Klaas Henk van der Stegen, betrokken vanuit Isala Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de toekomst van dronevluchten in de zorg. Je kan hem helemaal luisteren via bnr.nl/beter... of luister hem lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
6: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Ben, blijf daar toch vanaf.
8: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
7: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
8: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
9: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
6: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
10: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: Ik pak je vast.
14: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
15: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
14: Vandaag is er en morgen weten we niet.
15: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
16: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
17: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets... en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een arbeidscontract moet je beschermen als het misgaat, maar moet je daarom een arbeidsrelatie beginnen vanuit wantrouwen? Bij conscious contracten draait het om minder juridisch jargon, meer begrijpelijke afspraken, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Maar is dat echt beter werkgeverschap of vooral een vriendelijker jasje om hetzelfde contract? Ik ben Gajo Wijnen en naast mij staat zoals iedere week Arjan Elbers, recruitment-expert van BNR, en onze gast Boukje Keizer. Boukje, we zijn heel erg bezig met conscious contracting, maar stel je voor dat je afscheid moet nemen van iemand, bestaat dan ook zoiets als een conscious ontslagprocedure?
2: Die bestaat vast wel in de praktijk. We hebben daar geen mooie stukken voor op papier staan. Maar we merken wel dat een goed conscious contract aan de start ook al heel veel kan helpen in een goed afscheid nemen aan het eind.
1: Voor een lovable exit. Precies. We gaan zo uitgebreid praten over contracten die werken voor mensen. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, mensen werken massaal thuis vandaag. Waar is Robin?
13: Ja, mensen die werken. Onze redacteur werkt niet hier vandaag in ieder geval. Want die moet vanuit het zuiden van Limburg komen. Maar ja, het OV ligt weer plat. De staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsbezuiniging op sociale zekerheid is afgelopen nacht begonnen. In vrijwel het hele land rijden er helaas geen treinen, bussen, trams en metro's. Nou, waarom wordt er dan gestaakt? Om de bezuinigingsplannen voor het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA tegen te gaan. Dus mensen zijn massaal thuis aan het werken vandaag.
1: Nu hoorde ik jou vorige week over een staking op Schiphol. Die was heel frivol en vrolijk. Ja. 3 keer per dag 15 minuten even prikken en dat landde goed bij het publiek. Dit is wat brusker, toch?
13: Ja, ben ik met je eens.
1: Ben je niet blij mee?
13: Nee, ik ben er niet blij mee, want je pest werkgevend en werknemend Nederland ermee.
1: Ja, en wij zitten zonder redacteur. ASML begint ook aan de bouw van een nieuwe campus voor zo'n 20.000 mensen.
13: Zo'n dingetje. Ja, Go Brainport.
1: Een klein dorp.
13: Zeggen we in het zuiden. We bouwen er een dorpje bij. Gisteren was officieel het startschot voor het bouwen van een nieuwe deel van de campus op de Brainport Industries. Met als doel werkplekken voor 20.000 nieuwe ASML-collega's. Die bouw wordt in 3 fasen opgeleverd. En in 2029 moet het eerste deel klaar zijn. En dan zijn er al zo'n 3.000 nieuwe collega's die in gaan stromen. En daarbij waren premier Jette, oud-premier Schoof en de burgemeester en oud-minister Jeroen Dijsselbloem.
1: 20.000 nieuwe collega's, wat betekent dat voor de arbeidsmarkt überhaupt daar in die regio?
13: Ja, heel veel, want als het regent bij ASML, dan drupt het in de hele regio. Dus die hele keten die gaat daar aan mee. En een leuke noot is van die 20.000, dat zijn niet allemaal expats en HBO-WO-engineers. Er zitten ook heel veel MBO-professionals tussen in die doelgroep.
1: Dus meer diversiteit.
13: Yes.
1: Dan, wij zijn niet goed in het belonen middels aandelen.
13: Ja, dat is eigenlijk heel erg jammer. Stond een goed artikel op de website van Werven. Nederland loopt flink achter met belonen in aandelen, ofwel aandeelparticipatie. En ons landje loopt flink achter op landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Israël, als het dus aankomt op aandeelparticipatie voor werknemers. En dat is hartstikke jammer, want dat is natuurlijk een supermooie manier om mensen duurzaam aan jouw organisatie te binden. Zo weet ik dat er een mooi voorbeeld is in Zuid-Afrika. Daar is een hele grote wijnboer, echt een mega plantage.
1: Gigawijnboer.
13: Giga, ja. Ja, die doet in de hectoliters, zeg maar. Dus niet in de kleine aantallen. En die wijnboer die laat dus alle locals mee participeren na een bepaalde periode. En die zijn super succesvol doordat ze dat doen. Wat je hier in de regio ook ziet is dat start- en scale-ups vaak gebruik maken van aandeelparticipatie. Maar dat heeft een ander doel. Vaak is er gewoon te weinig cash om goede mensen, goede talenten te betalen. Dus dan zeg ik, joh, hier heb je vast een plukje aandelen. Als we dadelijk door het dak gaan of we gaan naar de beurs, dan ben jij er natuurlijk bij. Nou, de reden waarom Nederland achterloopt op die aandeelparticipatie is niet een blijk van onwil of een onmin van ondernemerschap. Maar het gaat om de fiscus. Dus aandelen worden hier in box 1 belast. En dat kost gewoon tot wel 49,5%. Dus eigenlijk is dat voor heel veel werkgevers en werknemers gewoon niet zo interessant.
1: En als dit in Nederland nu zo interessant is om daarmee juist schaars talent aan je te binden die je normaliter niet kan betalen middels cash, waarom doet de fiscus dit dan? Dan breng je toch juist die bedrijven die talenten nodig hebben om zeep?
13: Nou, daar is gelukkig gehoor aan gegeven, want ons kabinet is wel bezig met betere wetgeving. Dus die aandeelparticipatie moet een stuk aantrekkelijker gemaakt worden voor zowel de werkgevers als de werknemers. En dat gaan wij samen volgen.
1: We houden het in de smiezen.
18: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een arbeidscontract, vaak pagina's vol juridisch wantrouwen, kan dat niet menselijker, begrijpelijker en meer gebaseerd op vertrouwen. Conscious contracting moet dat veranderen. Maar blijft zo'n vriendelijk contract overeind als het misgaat en zitten mensen er überhaupt al op te wachten? Daarover praten we met Boukje Keizer, schrijver van Contracten die werken voor mensen, en Joost Hofman van bouwbedrijf Moos. Welkom. Jullie werken met dit soort contracten, Joost.
2: Ja.
1: We gaan eerst even naar Boukje. Conscious contracting. Wat is het?
2: Ja, het is een ontwikkeling die uit het buitenland komt, uit Amerika, maar al een aantal jaren hier in Nederland voet aan de grond begint te krijgen. We zijn allemaal ooit, hebben ze misschien gezien, Tony Chocoloni, die een heel flitsend A4'tje rond liet gaan en daarmee liet zien van, hey, ook onze contracten sluiten aan bij onze merkidentiteit. En van daaruit hebben we eigenlijk gekeken van, kunnen we dit veel meer kijken van wat hier de potentie van is voor Nederland. Met hulp van de Goldsmeding Foundation hebben we dat kunnen doen de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we al meer dan 160 organisaties geholpen op allerlei manieren om hier slag in te slaan.
1: En waar helpen jullie ze dan concreet mee?
2: We maken eigenlijk contracten, we noemen het contracten die weer werken voor mensen. Nu zijn ze vaak geschreven door juristen voor juristen en de gemiddelde Nederlander snapt echt niet wat hij tekent.
1: Maar hele flauwe vraag, je zegt voor mensen, nu voor juristen. Ja, het zijn geen AI-juristen, juristen zijn ook mensen. Nou, dus concreet wat?
2: Begrijpelijk. Ja? Dat 1 op de 8 Nederlanders die werkt is laaggeletterd. Die snappen al die juridische 20 pagina's niet. Veel meer ook de identiteit van de organisatie. Nou, daar kan Moos wel iets moois over vertellen. Maar nu zijn ze eigenlijk copy-paste hetzelfde. En hoe kunnen we zorgen dat duidelijk is bij wie je komt werken? Want je gaat niet zomaar een handcontract tekenen. En veel gelijkwaardiger en veel meer vanuit vertrouwen geredeneerd. Waarbij je overigens niet naïef hoeft te zijn. Want het blijft een juridisch document.
1: Ja, dat is een mooi punt. Joost, jullie kiezen voor conscious contracting, oftewel contracten die werken voor mensen. Ja. Wat is jullie beweegreden om juist dit soort contracten op deze manier aan te bieden?
20: Ik denk dat er twee beweegredenen waren. Ten eerste, ik denk dat heel veel ondernemers contracten moeilijk vinden. Ik persoonlijk, ik vind het lastig om precies te snappen wat erin staat. En dan kan ik me al voorstellen dat de werknemer die komt werken dat al helemaal heeft en soms op blind vertrouwen gewoon zo'n contract tekent. Nou, daar wilden we echt wat aan doen. Dat wij het echt begrepen en dat zij het echt begrepen. En dat was eigenlijk de zoektocht. Daarbij vind ik het mooie van het systeem dat het echt uitgaat van samen bedenken wat we gaan doen. Dus eerst eigenlijk bijna de reis die je aangaat met elkaar op papier zetten. En niet wat de juridische haken en ogen aan die reis zijn.
1: Boukje, kun jij eens, want je hebt voorbeelden meegenomen, kun je eens iets laten zien van versie 1, de oude wereld, en dan versie 2, de nieuwe wereld?
2: Ja, achterin het boek wat we erover geschreven hebben staat een hele schrijfwijzer met allerlei
1: alternatieven. Dan moet je wel jezelfde stemgeluid, hè? Anders als je bij die tweede heel frivol gaat praten, dan is het niet eerlijk. Dus
2: bedrijf X, gevestigd en kantoorhoudend te, met een adres en een woonplaats, rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Hierna te noemen werkgever. En naam, geboren op, wonende te, vertegenwoordigd door, hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende overeen te zijn gekomen. Ja? Klinkt niet heel lekker, toch? wat ook kan.
1: Ja.
2: Hey.
13: Dat kan.
2: Klaas uit Utrecht. Wat leuk dat je bij ons komt werken. Wij zijn Moos uit Amsterdam. Van harte welkom. En het klinkt totaal anders. Ik zeg het ook iets anders, moet ik iets doorheen.
1: Ja, we hadden de afspraak dat je dat niet zou doen.
2: Wat ook kan, is gewoon onderaan het contract wij, dubbele punt, met de naam van het bedrijf en de vestigingsplaat, en jij, dubbele punt, naam en woonplaats. Maar essentie is hiervan dat wij denken dat het dus heel veel met juridische termen omgeven moet gaan.
1: Maar even naar dit voorbeeld. Dan stukje 1, dat klinkt iets formeler, maar dat zit meer ook in het verschil als ik hoor hoe ik praat en bijvoorbeeld hoe mijn dochters praten. Die zijn jonger, dus wat anders taalgebruik. Maar compleet te volgen. Dus ik kan me voorstellen dat ook iedereen die bij Moos in dienst is, verhaaltje 1 met jouw mooie stem kan volgen. Maar verhaaltje 2 met jouw nog mooiere stem ook. Dus maar waar zit dan?
2: Nou, het verschil zit er alleen al in praktisch dat hier dingen als woonplaats, adres, of adres, soms staat er zelfs BSN-nummers, wat helemaal niet mag. Vertegenwoordigd door. Ja. Dat hoeft allemaal niet van de wet. Het enige wat helder moet zijn is welke twee partijen een contract sluiten. En dan is naam en vestigings- of woonplaats is vaak voldoende. Mochten er nou 6 Klaas Janssens in jouw organisatie werken, dan kan het handig zijn om nog een kenmerk toe te voegen, een geboortedatum of iets anders. Maar zolang dat duidelijk is, is dat voldoende. Dus we gebruiken heel veel woorden eromheen, met ook hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door.
13: Het is gewoon, veel gewoon niet nodig. Juridisch wollig taalgebruik.
1: Maar dus je zegt eigenlijk, maak het mag ook voor de wet wat simpeler.
2: Het mag veel simpeler. We hebben er heel vaak dingen in staan die of al gewoon in de wet staan en die je niet in het contract hoeft te herhalen. Maar we gebruiken gewoon heel veel woorden eromheen die vaak juist voor verwarring zorgen in plaats van voor duidelijkheid.
1: Ja. Nu heb ik jullie boeken gescand en af en toe kreeg ik ook een beetje het gevoel dat ik zo'n kleurplaat of zo'n papiertje van zo ziet achterste eruit. Hier zijn de leeuwen en dan een pijltje. Nou, daar zijn de gorilla's. Dat ik dacht van het voelt een beetje kinderlijk.
2: Het verschilt. Een van de kernelementen die we zeggen, je moet aansluiten bij je eigen identiteit van de organisatie. Ja. En je snapt dat voor een Deloitte dat heel anders is dan voor een schoonmaakbedrijf. Mm-hmm. Maar in de schoonmaakbranche, waar wij ook een branchecontract voor ontwikkeld hebben als modelovereenkomst voor de hele branche, daar is gewoon het gros van de mensen laag geletterd. Dus die vinden het wel heel fijn om precies te zien, zo lang duurt mijn proeftijd. Dit zijn de dagen in de week dat ik.
13: Zo heel aansluit. Visueel.
2: Ja. Visueel. Simpel, alleen de kern. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommigen vinden het juist heel prettig dat er gewoon wel heel formele taal gebruikt worden.
1: Wat zijn de elementen van conscious contracting, Moos, die jullie hebben toegepast voor jullie medewerkers? Dus ik kan me voorstellen, je kan conscious contracting voor Deloitte doen, voor CSU, voor de NS en voor Allianz. En allemaal andere niveaus. Wat hebben jullie daarin naar voren gebracht?
20: We hebben geen leeuwtekeningetjes erin in gemaakt, maar het is 2 pagina's. Daar begint het mee. Dus het zijn 2 A4'tjes met heldere blokken, met heldere koppen, wat gaan we doen, wat zijn de afspraken. Heel leesbaar, korte zinnen. Geen eindeloze juridische zinnen zonder puntkomma's, die echt moeilijk te lezen zijn, denk ik. En geen allerlei extra boeteclausules en dat soort dingen. Gewoon op basis van vertrouwen naar elkaar, zo'n contract opzetten. Wat gaan we doen?
13: En wat merk je dan als je echt zo'n overeenkomst aan een nieuwe collega overhandigt?
20: Nou, mensen worden er gewoon heel blij van. Die zien gewoon een 2-pagina ding waar eigenlijk alles in staat wat je hebt afgesproken in de hele rit er naar voren. Mm-hmm. Dus de gesprekken komen erin terug. Wat hebben we besproken? Wat gaan we doen? En waarvoor gaan we het doen? En dat is eigenlijk alles wat ze hebben. En de Nederlandse wet heeft heel veel dingen al afgedicht. En daar hoef je wat mij betreft geen 20 pagina tellend boekwerk van te maken, wat iedereen dan weer doorspreekt of naar een jurist stuurt. En die heeft er altijd wel weer een opmerking over. En die komt er weer een. Dus je bent juristen eigenlijk aan het werk aan het houden, terwijl het heel simpel tussen werkgever en werknemer geregeld kan worden. Is mijn ervaring.
1: Ja, duidelijk. Nu zag ik ook een voorbeeld van Breeman. En dan zag ik ook, even om in de leeuwenplaatjes te blijven, dan een hele hippe monteur die dan in een animatieplaatje met zijn vingers zo wijst naar het plekje waar je contract moet tekenen. Dus mooie opmaak. En ook dat er dan een over het autorijden. Dus je maakt gebruik van ons vervoer. Ja. Maar dan staat er wel een verwijzing naar de algemene voorwaarden, maar die staan dan extern. Is er dan niet soort van, hier krijg je een leuk, fijn contract wat goed voelt. Maar als het echt moeilijk wordt, want stel die monteur die rijdt voor €1000 boetes per maand, dan moet toch ergens afgetikt staan. Hoe ga je daar dan mee om? Want dan voelt het contract heel leuk, helemaal in de look en feel van het bedrijf. En dan krijg je later alsnog om je oren, omdat de algemene voorwaarden X, Y, Z of...
2: Ja, die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak. Van, goh, heb je nu niet een mooie front en alle ellende, de kleine lettertjes staan er nog steeds. Wat we zien is dat ook die alleen aan de achterkant bijna altijd gewoon ook aangepakt wordt. En dat gaat het veel maar om toelichtingen. Die ook nu vaak heel van niet in een contract staan. Hè. Dus de hoe je het omgaat met een te hard rijboete, dat staat nu ook niet, stond ook niet in hun oude contract. Dus je zult altijd her en der toelichting moeten geven. Maar de kern van wat gaan we met elkaar doen, wat verwachten we in de essentie van elkaar. En hier kan je meer lezen over hoe dat dan precies zit, met hoe je je vakantiedagen aanvraagt en zo. Ja, dat zal je houden. Maar daar zien we dat er ook echt enorme meters gemaakt worden om dat ook simpel te doen. Of wij zien bedrijven, zeker bedrijven met mensen met veel verschillende culturele achtergronden, die daar allemaal kleine filmpjes van maken, zodat je het in je eigen taal kan horen en dat iedereen dezelfde informatie krijgt daarover.
20: Ik denk dat je mensen ook meer op hun verantwoordelijkheid kan aanspreken. Dus als je het simpel zegt van onze cultuur is dat je zelf verantwoordelijk bent voor zaken, dan is het voor heel veel mensen ook gewoon duidelijk dat die verkeersboete die ze rijden gewoon voor hunzelf is. En dat daar geen juridisch eindeloze tekst aan te doen is waar welk regeltje waarop gaat.
1: Een Boukje, is het klassieke contract werkelijk het probleem? Of proberen we eigenlijk met vriendelijke taal slecht werkgeverschap op te lossen?
2: Of het echt een probleem is, niet in de zin van dat we daar nou als economie aan kapot gaan. Tegelijkertijd is het meer menselijk met elkaar omgaan iets waar we met z'n allen de mond vol van hebben en wat we ook denk ik nodig hebben. En wat een heel zwaar juridisch dreigend contract doet, het creëert afstand en het geeft eigenlijk al meteen aan dat als er een keer gedoe is, we see each other in court. Ja. Terwijl de praktijk in heel veel bedrijven is, nee, we praten met elkaar en als er ergens iets niet lekker loopt, dan hebben we daar gesprekken over. Dus het contract geeft daarmee een start die meteen aangaat hoe je met elkaar wil communiceren en omgaan. En ja,
1: maar het contract
2: denk dat
1: is wel vaak het sluitstuk. Dus ik heb, stel jij bent recruiter, ik wil bij jouw organisatie werken, heb ik jou 1, 2, 3 keer gezien, dan met de line manager, dan heb ik nog een gesprek en een assessment. Dus daar zijn al een hele hoop momenten waarin ik kan toetsen, oh, wat een leuke, fijne club, want we praten met elkaar. En dus het contract is dan echt toch het formele sluitstuk, wat een samenvatting al is van die eerste.
2: Maar vaak waarom zou dat er dan zo juridisch en formeel en anders moeten klinken dan al die gesprekken die je gevoerd hebt?
1: Nee, dat ben ik met je eens, maar het zou dan voor mij ook geen breekpunt zijn dat ik op een punt kom en zeg van, nou, ik heb zo'n fijne gesprekken gehad, maar dit contract, wat staat hier en het is op wit papier, dit ga ik niet doen.
2: Ja, nou, je kan zeggen van er zijn weinig mensen die het niet tekenen.
13: Nee,
2: maar
13: precies.
2: Het zet wel de toon van de relatie. Want eigenlijk vertrouwen we je niet. We hebben zeker mensen die bijvoorbeeld met een laag inkomen, ja, dan staan er boetes in. Dat is ongeveer een hele jaarsalaris.
1: Ja.
2: Nou, dat is geen lekkere start. Dus misschien kost het je niks om het niet te doen, maar het levert je heel veel op als je het wel doet.
1: Ja, dus
2: en
1: het is
2: trouwens niet alleen maar dat het contract er gewoon fijn uitziet en past in die hele communicatie, maar ook wat we heel vaak zien is dat er bijvoorbeeld veel minder varianten overblijven, omdat ze veel beter gaan nadenken, ja, moet dit erin? Is dit nou anders voor stafniveau 13 dan voor de mensen in de uitvoering? Ja. Nou, heel vaak niet.
1: Ja. Arjan, jij hebt ook een poll uitgezet over dit onderwerp.
13: Ja. Ook voor dit mooie onderwerp hebben we vorige week een poll uitgezet en dat hebben we weer samen gedaan met de redactie van LinkedIn. De poll verscheen dan ook op onze LinkedIn-page, maar ook op de LinkedIn-nieuwsfeed. En onze vraag was, welk contract teken je liever? A, een traditionele overeenkomst, of B, een contract plus conscious afspraken. 58% van alle respondenten zegt een traditionele overeenkomst en 42% zegt een contract plus conscious afspraken. In totaal hebben meer dan 180 mensen gestemd en kregen we ook nog eens een 50 reacties. En er zaten best wel een paar hele goede onderbouwde reacties tussen. Wij denken zelf dat wij een superslim publiek hebben.
1: Denk ik ook.
13: Simone Hornstra bijvoorbeeld zei, als jurist en mediator zie ik dat arbeidsconflicten meestal niet ontstaan doordat een contract bijvoorbeeld niet passend is. Ze ontstaan doordat verwachtingen jarenlang niet worden uitgesproken. Kan ik me helemaal in vinden. En Vera Hartkamp zegt, een arbeidsovereenkomst moet werken als het vertrouwen groot is. En ook als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Dus maak het op papier helder, begrijpelijk en vooral menselijk. Nou, wat zagen we vaak als trend in die reacties? Afspraken maken over vertrouwen en werkdruk, dat doe je niet alleen in een contract. Daarvoor moet er gewoon ruimte zijn in je bedrijfscultuur. En er is best wel wat enthousiasme voor conscious contracting, maar het mag niet ten koste gaan van de zakelijkheid van de overeenkomst.
1: Joost, jij hebt dit nu geïmplementeerd. Was het ingewikkeld?
20: Nee.
1: Wat was de grootste verandering die je nu ziet? Of wat is de grootste verandering?
20: Ik heb het gevoel dat iedereen echt begrijpt wat hij tekent. Ik denk dat dat de belangrijkste en grootste verandering is. En het werd heel positief ervaren. We hebben het zelfs doorgetrokken naar onze hele partner- en inkoopgroep. Dus daar hebben we in de bouw echt op vertrouwen contracten met elkaar gesteld. Die dus op één A3'tje uit te printen zijn. Die hebben wel iets meer tekeningetjes en iets meer schetsjes, zoals jij eerder aangaf. En ook die partijen zijn er hartstikke blij mee. Om gewoon heel helder en duidelijk te, bijna visueel te zien wat we met elkaar afspreken.
1: Wat heeft het je concreet opgeleverd? Als je, dus voor en na. Wat heeft het je wijzer, beter gemaakt?
20: Nou, ik denk dat je oprecht kan zeggen dat je vanuit vertrouwen onderneemt in plaats vanuit angst. Ik denk dat dat niet het geval was met onze werkgevers. Ik denk dat dat gewoon een versimpeling is geweest van het contract. En voor iedereen makkelijker. Met onze partners is het echt een uitstraling van we vertrouwen, we gaan het samen doen. En ook in moeilijke tijden houden we elkaar vast. Dat schrijven we op. En we gaan het eerst met elkaar bespreken voordat we de juridische gang op gaan.
1: Dus. Maar dit was dus voor jullie ook het startpunt voor eigenlijk een hele nieuwe benadering van hoe Zeker. Praten we met elkaar, hoe gaan we met elkaar om. En dat er meer vertrouwen is, meer geluk. Iedereen is bij jou gewoon veel gelukkiger nu.
20: Zeker. En het paste ook al precies wat we deden. Dus we waren in vertrouwen met elkaar aan het ondernemen. Alleen het stuk.
13: Het was gewoon heel juridisch.
1: Consciousness wordt nu echt gevoeld. Boukje Keizer en Joost Hofman, dankjewel.
20: Dankjewel.
1: Er staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar met het meest beslissende carrière moment. Daarin praten we met Suzanne Swarts, directeur van het Museum voor Linden. Ja, Arjan, dat was een leuk gesprek.
13: Het was een geweldig verhaal. Een dame die een boek ziet als en helemaal geraakt wordt en gevangen wordt. Een brief schrijft, trainee wordt, verantwoordelijk wordt voor een kunstcollectie en directeur wordt van een eigen museum.
1: Ja, zij noemde tijdens de podcast ook allemaal namen van kunstenaars. Ja. En ik had geen idee wie het waren.
13: Wij
1: knikten heel veel.
13: Mooi. Nooit van gehoord.
1: Dat was onze moeilijkste podcast. Ze vertelde onder andere hoe ze aan het werk ging voor de kunstcollectie van Joop Kaldenborg.
3: En ik herinner me nog dat ik zelfs tijdens mijn stageperiode op zijn verzoek naar New York mocht vliegen. Om daar tijdens een hele belangrijke avondveiling bij Sotheby's mocht bieden op een waanzinnig belangrijk schilderij van Andy Warhol. En dat ik daar als 26-jarige in de zaal zat tussen allemaal hele grote, belangrijke mensen.
1: Op je sneakertjes?
13: Hoi.
3: Nou, ik had wel een beetje gekleed voor de avond. Maar ik voelde me in ieder geval heel jong.
1: Ja.
3: En ik was ook ontzettend zenuwachtig.
1: Hoe die veiling afliep en hoe de rest van de zaal reageerde op zo'n jonge dame, hoor je in de hele aflevering. En dan hoor je ook hoe die kunstcollectie uitgroeide tot Museum voor Linden. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze socials en praat mee over alle onderwerpen. En je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Unbelievable.
7: Unique. Oh yes.
6: Incredible.
8: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
9: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
9: Nou, praten over tech.
8: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
10: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren ruim 240 mensen aan boord. Met boten zijn er ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn, maar andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van 3-voudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard en David Hammelburg.
13: Voor Republikeinen die $25.000 over hadden voor een ticket, was Dallas deze week the place to be. Daar hielden de Republikeinen een partijraad om kiezers warm te maken voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Ze noemen het een midterm convention en het draaide allemaal om 1 man, Donald Trump. Die beloofde 270 miljoen Amerikanen een cashbedrag van $5.000... als beide huizen republikeins blijven.
14: You vote because of your great work and our tremendous economic success. As I said, we're going to give you that Trump dividend of $5,000 if we win, and we're going to win.
13: Ja. De grote vraag is of hij het politieke circus ook weet om te zetten in stemmen voor de partij. En 9-11 is deze week 25 jaar geleden. Die dag veranderde Amerika en misschien wel de hele wereld voorgoed. Zometeen aandacht voor de gebeurtenissen, de schok, onze eigen herinneringen en welke gevolgen we vandaag nog zien. Dit is aflevering 363 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg in de studio Amsterdam met een beker koffie onder het wakend oog van Michal en Jean. Jan is er niet. En dus wenden we ons, zoals gebruikelijk, tot het nepotistisch alternatief.
7: Ja, dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg in New York. Ik laat hem even zien, ook met een mok koffie. Dit was de midterm mok uit 2022, 4 jaar geleden.
13: Oh, toepasselijk. Hey, de eerste vraag.
7: Ja.
13: Wat ga jij met jouw $5,000 Trump-dividend doen?
7: Ja, nou, als ik hem ooit zie, ga ik natuurlijk op vakantie in Canada. He, dat is wat we gaan doen. Trump zei trouwens dat die $5,000 alleen maar te besteden is in Amerika. Daar ga ik dus tegen in opstand en ik ga lekker naar British Columbia. Ja. Een prachtige plek trouwens en een van mijn favoriete steden in Vancouver.
13: Ja, geweldig. All right. Wat is jou opgevallen deze week?
7: We gaan even naar de Verenigde Naties. Jawel, dat is net voor de belangrijke VN-maand die er zometeen aankomt. De algemene vergadering. Maar er was vorige week een resolutie bij de VN. En die ging erover of we af zouden moeten van de zogenaamde Mercator-projectie van de wereldkaart. Dat is de wereldkaart zoals die kennen. Maar als je die vergelijkt met een wereldpol, dan zie je dat de hele Afrikaanse continent op kaarten veel kleiner wordt weergegeven dan waar daadwerkelijk is. En deze resolutie werd aangenomen. Dus een grotere Afrika en een kleinere Europa en een kleinere Noord-Amerika. De aanwezige landen stemden unaniem voor deze nieuwe wereldkaart. Die wordt Equal Earth genoemd. Unaniem, bijna.
15: When the United Nations questions why it is losing legitimacy in the world and is not taken seriously time and again, we point to resolutions such as this. We urge countries to instill common sense to this body and fully reject this text. The United States will vote no on this resolution.
7: Ja, dat is toch wel frappant, want Amerika was het enige land die tegenstemde. De Amerikanen lijken deze tijd sowieso weinig op te hebben van aardrijkskunde en topografie. Zij noemden deze stem woke-actie en daar doen ze niet aan mee. Maar na de rel lonk rond Lake Ontario, die jullie vorige week besproken, heeft Trump het gemunt op een ander stukje Amerika. En dat is, deelde hij gisteren ook weer in zijn toespraak in Dallas. Hij gaat het namelijk hebben over het vervangen van de naam in de Amerikaanse staat New Mexico. En die doopt hij om tot New America.
13: Okay.
7: Dus nu jij weer.
13: Ja, nu ik weer. Maar dat doen we met New Hampshire en New Jersey en New York. Allemaal Trump?
7: Ja, New Trump, New MAGA, New MAPA. Je kan het zo gek niet verzinnen. Hij had het ook over het veranderingen van één van de twee oceanen, of de Atlantische of de Stille Oceaan. Dus ja, ik zie hem ook wel in staat staan om de Stille Oceaan de American Ocean te noemen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar goed, Trump, MAGA achterhang, vindt het allemaal grandioos om het is te laten zien aan de rest van de wereld hoe sterk Amerika eigenlijk is.
13: Ja.
7: Hey, en wat is jou opgevallen deze week?
13: Het vertrouwen onder Amerikanen dat de aankomende verkiezingen volgens de regels zullen verlopen is enorm gedaald. En dat haalde ik uit een enquête van Associated Press, het persbureau AP. Maar 34% van de volwassen Amerikanen heeft veel of behoorlijk veel vertrouwen in de officiële verkiezingsuitslagen, zoals die door de kiescommissie in de districten en staten wordt gegeven. En trouwens, de belangrijkste bron bij verkiezingen is altijd datzelfde persbureau AP. Want dat is zo goed dat het door alle partijen altijd ook wordt geloofd. Zelfs, daar is geen ontkomen aan. En daar speelt Trump nu weer op in. Hij is nu al bezig om van tevoren, dus in de aanloop naar de verkiezingen, te zoeken naar bewijs van fraude.
7: Ja, Nou ja, ik ben één van die Amerikanen die het vertrouwen verliest. Het voelt hier alsof we ons schrap moeten zetten voor gesjoemel. Het zou zelfs kunnen dat de midterms eindigen in een soort 6 januari situatie. Woedende de menigte die hun provinciale regeringsgebouwen bestormen of gewoon rellen. Ik zie een aantal vormen die mogelijk zijn. Ten eerste ijssoldaten die manipuleren of tenminste stemmen tegenhouden in de stembussen. Een situatie waar certificatie van de stemmen ook worden geteld. Of dat er na afloop allemaal rechtszaken komen dat het fraude was en dat er helemaal niks van klopt. Ik dacht zelfs aan een situatie, volgens mij loopt het Huis van Afgevaardigden, dat termijn loopt sowieso af op 3 januari. En als je dus geen nieuw huis hebt, dat is gecertificeerd en ingestemd, dan is er geen Huis van Afgevaardigden. Ik zie van allerlei soort situatie. De hoop is dat het een soort Hongarije is waar er zo'n overweldigend aantal mensen naar de stembus komen dat je er eigenlijk weinig aan tegen kan doen. Maar ik zie van alles kanten pogingen om het te ondermijnen.
13: Ja, ja. Over gesjoemel gesproken. Let's go to Dallas. In Texas. In Texas trekken de Republikeinen werkelijk alles uit de kast op een partijcongres. Het evenement is even grootschalig als historisch. Niet eerder organiseerden de Republikeinen een landelijke conventie tijdens een lopende presidentstermijn. En het draait allemaal om één man. Wie zou dat nou zijn? Oh ja, Donald J. Trump.
14: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
13: Ja, hij zegt dus, stel je maar voor dat ik op het stembiljet sta, want dat staat hij natuurlijk niet bij parlementsverkiezingen. Gebruikt hij dit nou als een soort referendum?
7: Zeker. Niet alleen een referendum, maar met die quote dat mensen maar moeten denken dat hij op het stembiljet staat, is het het uitlokken van al zijn MAGA-achterban. Want in midtermverkiezingen zijn er minder stemmen. Dat is gewoon zo. Een presidentiële verkiezing, als Trump op het biljet staat, dan is er een automatische gevolg daarvan dat ook Republikeinse senatoren en Huis van Afgevaardigden en gouverneurs allemaal Republikeins stemmen als je voor Trump stemt. Nu dat hij niet op het biljet staat, gaan er dus minder mensen naar de stembus.
13: Republikeinen.
7: Republikeinen. Hij wil dat voorkomen. Hij wil dat dus 100% van zijn achterban ook gaat stemmen in Amerika. En dat is een hele kluif. Want de meeste mensen hebben daar eigenlijk weinig zin in. Maar goed, het ging dus uitsluitend over het lokken van zijn eigen achterban. En ik heb twijfels of daar, laten we zeggen, de gematigde Republikein of de Rhino's, zoals hij noemt, en zeker de onafhankelijke stem, dat die ook naar de stembus gaan. Dus het was een soort pleidooi om alsjeblieft te komen. En als, lok heeft hij dus die $5,000 beloofd aan alle volwassen Amerikanen.
13: Ja.
7: $5,000 pp, even omgerekend, is $1,3 biljoen. Ik weet niet waar dat vandaan moet komen. En bovendien kan het niet worden goedgekeurd door congres. De Republikeinen hebben sowieso die animo niet om $1,3 biljoen weg te geven. Maar goed, een belofte is een belofte. En of Trump dat ooit waar kan maken, dat laat ik even in het midden. En bovendien even tegelijkertijd, dit was ook gepland door tijdens de opening van het NFL-seizoen. En hij schepte net op True Social dat hij hogere ratings had dan de openingwedstrijd van de NFL. Maar goed, levert dit circus stemmen op?
13: Heb je het nagekeken trouwens? Of hoe het zat met de kijkcijfers van de NFL?
7: Het was net voor deze opname, maar laten we maar even aannemen dat dat nergens te bewijzen is.
13: Nee. Ja, goed, meestal heb je die ratings pas een dag later echt. Hè?
7: Ja, precies.
13: Ja, wat was je vraag, sorry? Levert het stemmen
7: op? Levert dit circus ook stemmen op? Levert dit nieuwe stemmen op? Ga gewoon naar de stembus in november.
13: Ja, nou, dat laatste denk ik voor een groot deel wel. Maar ook in de MAGA-beweging zitten scheurtjes. Omdat heel veel mensen boos zijn over de lengte van de oorlog, de gestegen prijzen, de benzineprijzen. Enfin, daar komen we nog wel even op terug. Maar dat zit ze zeer dwars. Maar ik denk dat de meerderheid van die beweging hem toch gewoon trouw blijft. Dat waren ook de mensen die in die zaal zaten. Of dat waren een aantal vertegenwoordigers daarvan. Die, wat was het, $25.000 per ticket moesten betalen daarvoor om erin te komen.
7: Ja, ja. Behalve degene die dat niet wilden of konden betalen, die konden toch gratis naar binnen. Okay. Maar dat was ook een beetje naar mijn idee het gevoel dat zij liever geen lege zaal wilden zien.
13: Nee, oké, dus de zaal was wel gevuld. Nou, dat snap ik. Ik denk dus dat het uiteindelijk niet zoveel oplevert. Want het gaat niet om MAGA. Want een groot deel van MAGA zal op hem stemmen. Of zal het Republikeins stemmen. Daar is geen twijfel over. Maar dat is niet de meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Ik zeg altijd, om het makkelijk te houden, Democraten en Republikeinen is ongeveer 50-50. En binnen die Republikeinen is MAGA dan weer, ja, we zeggen een partij binnen een partij. Zoals je ooit de Tea Party hebt gehad. Die ook een partij werd binnen een partij in de Republikeinse partij. Waar het om gaat natuurlijk is om onafhankelijke kiezers. En niemand heeft enig idee tot nu toe hoe die erin zitten. Er zijn algemene peilingen.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De Republikeinen, dat weten we denk ik wel. En mijn verklaring van die belofte van die $5,000 is, het, om het maar eventjes simpel te houden, dat Trump zelf doorheeft dat hij kansloos is op zijn minst in het Huis van Afgevaardigden. En dus kan hij beloven wat hij wil. Hij hoeft er toch niet na te komen, denk ik. Maar goed, is dat te zien?
3: Trump zei zelf gisteren opmerkelijk dat het altijd slecht uitloopt, zoals jij zegt, met de zittende president en dan 2 jaar later het huis dan de flip doet naar de andere partij. Hij had zelf geen uitleg. Heb jij misschien wel een korte uitleg?
2: Ja.
3: Waarom dat altijd zo is?
2: Omdat dat is altijd. En overal in elke democratie, en het is nog steeds een democratie, regerende partijen die gaan altijd achteruit in peilingen en in steun. Als je kijkt nu naar, we hebben in Nederland een minderheidskabinet van 3 partijen. Als je op het ogenblik kijkt in de peilingen hoe die 3 partijen ervoor staan, dan kun je zien dat ze alle 3 zijn gezakt. En als er dus nu nieuwe verkiezingen zouden komen, en dat is niet uit te sluiten op het ogenblik met alle politiek gedoe in Nederland, dan heb je een hele vette kans dat die 3 partijen stevig gaan verliezen. Dus dat is algemeen verschijnsel. Het is ook logisch, omdat iedere burger ziet dagelijks, als hij er belangstelling voor heeft, wat zijn regering en zijn parlement doen. Voor hem als burger, voor de wereld, maakt niet uit wat je belangrijk vindt. En er zit altijd kritiek. Denk je, jeetje, waarom ben je nou een oorlog begonnen tegen Iran? Waarom, ik noem maar wat. Hè? En dan, dat, dus het beïnvloedt mensen, terwijl die mensen. En de andere kant, die regeert niet. Dus die kan volstaan met kritiek.
3: Ja.
2: En zeggen, pas maar op, als wij komen, dan is het afgelopen met jullie.
3: Ja, makkelijk om in de oppositie te runnen op die manier.
2: Ja.
3: En wat trouwens opmerkelijk was, is dat veel Republikeinse kandidaten voor de midterms niet naar Dallas kwamen. Die hadden, die waren zelf in een campagne aanvoeren, hadden geen zin in 2 dagen afscheid nemen van campagne voeren. Er zijn zelfs een aantal Republikeinen die eigenlijk niks met Trump te maken willen hebben. Dat zie je ook nergens terug in de manier waarop zij campagne voeren. Die zijn eigenlijk een beetje moe van Trump. Trump riep zelf dat er dus 35 kandidaten zijn die in een nek-aan-nek race zitten, waar hij zelf dan 1 of 2 of zelfs 3 keer campagne voor zich gaat voeren. Ik denk altijd, geeft hij echt iets om die mensen? Nee, maar is als de dood dat het als de Democraten het huis overnemen, dat hij er 2 jaar daarop alleen maar in hoorzittingen terechtkomt, wat er allemaal fout is gegaan.
2: Ja, dat is waar. Dus
3: er staat voor hem heel veel op het spel.
2: Heel veel op het spel. En hij heeft ook al gezegd een maand of wat geleden van, jongens, jullie moeten wel zorgen dat we winnen in het huis, anders krijg ik weer een impeachment aan mijn broek. En daar heb ik echt geen zin in.
3: Ja.
2: En daar heeft hij nog een punt. Nee. Daar heeft hij nog een punt ook. Even over die mensen die niet kwamen. Dat is niet altijd zo negatief. Maar er zijn altijd bij verkiezingen, zeker in Amerika, kandidaten die liever de zittende president, ook al is het dezelfde partij, er niet bij willen. Omdat ze zeggen, ja, sorry, maar het gaat, weet ik veel, in Michigan gaat het over de auto-industrie. Daar hebben we veel liever een vakbondsman. En ik noem maar wat anders.
3: Ja.
2: Die met ons campagne komt voeren dan de president, want die kan niet zoveel toevoegen. Dat is alleen maar een stunt. En dus loopt hij in de weg. Dat is eigenlijk door de hele geschiedenis zo geweest. Dat wil niet zeggen dat die kandidaten anti-Trump zijn of dat ze niet tot zijn vrienden behoren, maar ze willen gewoon dat hij zich er niet mee bemoeit. Het is niet zo negatief als het klinkt. En ik kan me van die mensen voorstellen die zeggen, ik zit nu midden in een campagne vlak voor een van de belangrijkste verkiezingen uit de recente tijd. Ik ga het risico niet nemen. Sorry, ik ga niet naar Dallas. Ik denk dat dat hem was.
3: Maar goed, er is natuurlijk ook heel veel Iran-oorlog beloften niet na zijn gekomen. En benzineprijzen en dus de portemonnee van de Amerikanen. En Trump zei zelf dat die prijzen voor de midterms niet meer gaan dalen. Ik kan me voorstellen dat de kiezer daar in de komende 2 maanden dat het voor Trump een hoofdpijndossier is.
2: Ja, dat is het zeker. Er zitten natuurlijk verschillende kanten aan. In de eerste plaats,

0: een president die als in zijn eerste termijn, maar ook als kandidaat voor zijn tweede termijn, heeft beloofd dat hij nooit oorlogen zou beginnen, en in ieder geval geen lange oorlogen, die nu inmiddels in de zevende maand zit in een oorlog met Iran. Dat is om een aantal redenen is dat heel slecht nieuws. In de eerste plaats omdat hij nog niet gewonnen heeft. Dus de boodschap voor heel veel gewone Amerikanen is, kom op zeg, zo'n landje ergens ver weg, daar moeten wij dus tegenop komen, daar moeten we toch tegenop kunnen. Nou, het antwoord is nee, dat lukt niet. Integendeel. En hij heeft nooit kunnen denken dat het belangrijkste wapen daar de straat van Hormuz zou worden. Die simpelweg door de Iraniërs eigenlijk is geblokkeerd. Waardoor in de hele wereld de olieprijzen omhoog zijn gevlogen. En daarmee ook de prijzen in de supermarkt. Want alles wat je koopt in de supermarkt is met een vrachtauto aangevoerd. En die rijdt op diesel en dat is ook duurder. Dus en nu jij, zoals je zegt, hij zelf zegt van ja, dat gaat ook voor de midterms, gaan die niet meer dalen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat heel veel kiezers zeggen, ik heb met al die internationale problemen en weet ik wat al, heb ik niks te maken. Ik woon in Montana of ik woon in Wyoming of ik woon in, hoe heet het ook weer? Nieuw-Amerika. Oh nee, Nieuw-Mexico.
1: Nieuw-Amerika, precies.
0: Ja, precies. Dus ik ben, het is allemaal ver van mijn bed. Dus ik denk zo'n beetje dat het op die manier het speelt in de hoofden van de kiezers, toch?
1: En zijn tegenbod tegen dit allemaal, en de frame van hem is de beste economie in de afgelopen 2 jaar uit de wereldgeschiedenis. Het is nog nooit zo goed gegaan. Dat het slecht gaat heeft alleen maar te maken met die vreselijke media die me alleen maar zwart wil scheren. En dat de prijs van benzine ietsje hoger is, dat is heel jammer dan. Maar Iran heeft geen nucleaire wapens. Dat is toch een stuk belangrijker. En even heel duidelijk, wat hij dus niet wil, is dat die vuile, zoals hij ze noemt, verschrikkelijke communisten in de Democratische Partij alles weer overneemt. Want het gaat juist zo goed. Ik kan niet begrijpen dat jullie dat niet zien.
0: Nee.
1: En dat is toch wel heel knap hoor. Want het is een soort, ja, hoe noem je dat? Gaslighting. Want mensen die naar die benzine tanken of die naar de supermarkt gaan, die zeggen toch wel, ja, ik geef nu een derde meer uit dan ik een jaar geleden uitgeef. Maar moet ik mijn eigen ogen niet geloven? Ik vind het toch knap dat hij de lef heeft om de kiezers er lekker te van maken. Dat het allemaal niet zo is als zij denken.
0: Nee,
1: ik vind dat knap hoor.
0: Ja, is ook zo. Maar goed, de feiten is natuurlijk gewoon, macro-economisch gaat het met Amerika best goed. Dus daar heeft hij wel een punt. Maar de gewone Amerikaan heeft niks met macro-economie te maken. Die kijkt inderdaad alleen maar naar de prijzen aan de pomp in de supermarkt.
1: Als ik één voorspelling kan doen, als het allemaal goed afloopt en een overweldigende meerderheid van democraten gewoon gaat stemmen, kan het net zo'n slagpartij zijn als tijdens Clinton 1 en Obama 1. Het zou me niet verbazen als het een ommekeer is van, laten we zeggen, 40 plus stemmen voor de Amerikanen. Democraten zijn woest en hun enige boodschap is, ga stemmen, hier moet een verandering in komen.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. We gaan een stuk terug in de tijd naar een dag die op David en mij persoonlijk veel indruk heeft gemaakt, maar ook op de rest van Amerika en op de rest van de wereld. Dit jaar is 9/11, 25 jaar geleden.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: de koning.
1: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
2: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
3: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
1: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
4: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
2: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
5: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
1: De Avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
7: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren ruim 240 mensen aan boord. Met boten zijn er ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn, maar andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En US Open winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van 3-voudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard en David Hammelburg.
17: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
18: I can hear you. I can hear you.
19: The
0: rest of the world hears you and the people. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon.
18: Dat was George Bush op de puinhopen van het World Trade Center in New York. 25 jaar geleden ging die schok door New York en de rest van de wereld vanwege de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Op 9-11 vielen zo'n 3000 doden. Je hoorde net George Bush door een megafoon, en je hoort het al aankomen, de gebeurtenissen vormden de aanleiding voor de War on Terror in het Midden-Oosten. Laten we met jou zelf beginnen, want wij hebben er nogal wat over te vertellen. Vertel het verhaal waar jij zelf was op die dag.
19: Ik begin even aan de vooravond, want dat zal ik zelf nooit vergeten. Ik vloog van Detroit naar LaGuardia en kwam na middernacht aan. Maar wij vlogen letterlijk langs de World Trade Center en de Hudson Rivier voor de landing op LaGuardia. En ik zat naast iemand waar ik geen woord mee had gewisseld. En ik deed even een schouderklopje. Ik zeg, je moet even naar buiten kijken. Wat is ongeveer het mooiste beeld wat je ooit van je leven zal zien? Het was een grandioos prachtige avond. En we vlogen dus ter hoogte van de World Trade Center. Ja. Volgende ochtend kwam ik uit de douche met een telefoontje van SBS. Hey, er is een klein vliegtuigje, het World Trade Center ingestort. Kan jij even live bij ons in de uitzending? Maar natuurlijk kan ik dat. En nou, laat ik het zo zeggen. Het werd al vrij snel zeer duidelijk dat het een aanval was en dat het ietsje groter was dan een klein vliegtuigje. En ik heb daarna 8 uur live in de uitzending gezeten. Ik heb onmiddellijk mijn cameraman gebeld om daar zo snel mogelijk naartoe te gaan om een beeld op te nemen voor SBS. En wat ik daarna pas realiseerde is dat ik 8 uur lang dus via de telefoon, de fork zoals wij dat noemden, live zat in die uitzending. Na afloop, toen die uitzending voorbij was, ben ik zelf naar Ground Zero gegaan. Maar ik heb het dus niet gerealiseerd dat ik die hele 8 uur lang met een handdoek om mijn middel in die uitzending zat. Ik heb het dus nooit zelfs kunnen verkleden. Ja, het zijn van die anekdotes dat je altijd bij zal blijven. 8 uur live in via de fork met een handdoek om. Ja. En nou ja, die nacht heb ik dus even kunnen kijken. Mijn cameraman had een speciale pas via Port Authority, waar wij dus daar naartoe konden. En het waren beelden wat ik nooit zal vergeten. Een paar dingen. Ten eerste de ruft. De stank, kerosine, rubber, staal gesmolten, stoffelijke overschotten. Dat zal me altijd bijblijven. En ten tweede, het leek mij, ik ken New York heel goed. Hè, het is allemaal in blokjes verdeeld. Downtown is dan wel wat ingewikkelder. Maar ik herkende niks. Het was alsof je in een soort Beirut na de burgeroorlog en een orkaan terechtkwam. Ik kon me niet oriënteren. De volgende ochtend was ik live aan de overkant van de Brooklynbrug in Brooklyn Heights, waar ik dus voor de eerste keer dat beeld van afstand zag en die rookwolk die daar was, alsof de World Trade Center daarnaar stond. En toen is het, nou ja, om het mild te zeggen, toen ben ik echt geschrokken. Want van dichtbij realiseer je niet precies helemaal wat je meemaakt, maar van afstand schrok ik me helemaal rot. En ik wist toen dat mijn stad eigenlijk nooit meer hetzelfde zal zijn. Die beelden, dat was natuurlijk een begin. En dat vormde het basismateriaal voor de documentaire die wij toen samen hebben gemaakt. Ja. Aftermath, dat jaar na dato, is uitgezonden.
18: Zullen we even een stukje laten horen van jou op SBS?
19: Ja.
20: Ja. Goedemiddag. U kijkt naar een extra uitzending van het nieuws van SBS 6. Als het goed is, heb ik aan de telefoon David Hammelburg in New York. David, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Roderick.
20: Kun jij zeggen hoe het Amerikaanse volk, de Amerikanen, jij op dit moment aankijkt en deze daad van terrorisme ervaart?
21: Nou, het is natuurlijk een totale chaos. Ik zit hier in mijn flat. Ik kijk uit op de rookwolken van de World Trade Center. Dat is bijna op elk punt in Manhattan te zien. Maar hoe langer dit doorgaat, hoe erger het wordt. Ik weet niet of je net hebt gehoord, maar ook Washington is aangevallen. Met het Pentagon en de Mall op het Witte Huis. En het Witte Huis zelf is geëvacueerd. Hetzelfde wat er eigenlijk hier is gebeurd. Dus dat, het eerste wat, waar iedereen natuurlijk aan denkt is Osama Bin Laden.
18: Ja, en dit in een handdoekje, hè?
19: Dit in een handdoekje. En om je even een voorbeeld te geven. Het nieuws was zo kersvers. Ik had het over de Mall in het Witte Huis. Dat is dus niet gebeurd.
18: Nee. Dat ging over dat derde toestel. Hè? De vlucht 93. Maar die was onderweg naar het Capitool.
19: Die was onderweg naar het Capitool. Dus dit was allemaal kersvers. En dit was nog voor dat die gebouwen zijn neergestort. Dus het was zo kersvers. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik krijg een beetje een rilling over mijn rug nu. Nu ik mezelf daar even over terug hoor. Niet wetend dat toen het leven zo hevig zou veranderen. Hè? We hebben het in Nederland vaak over voor en na de oorlog. We hebben het hier vaak over voor en voor 9-11 en daarna. Dat realiseerde ik mij toen niet. Dus het was misschien naïef van mij om daar zo koopjes over te praten. Maar ik krijg daar nu, als ik dat terughoor, een beetje de rillingen over het lijf. Omdat 25 jaar, dat is een generatie, dat betekent toch wel heel veel. Ja. Maar goed, ik kan eindeloos doorpraten over wat ik daar toen heb ervaren. Maar jij zat toen in Nederland, wat is jou bijgebleven?
18: Ja, mij bijgebleven dat wij onmiddellijk zijn gaan overleggen. En het thema was, blijf filmen. En dat was de basis voor de documentaire die we hebben gemaakt. Want je bent inderdaad een jaar lang blijven filmen. Bijna een jaar. Het is een jaar na datum is die uitgezonden, die documentaire Aftermath. Dus dat is het eerste waar ik aan dacht. En wat we ook vaak vertellen is dat je moeder en ik, dat zullen we ook maar even delen met de luisteraar, dolblij waren dat we jou op SBS 6 hoorden of zagen. Want we wisten niet hoe het met je was. Of je dat toevallig, er waren slachtoffers gedaan, nou, 3000 weet ik het. Dus dat was voor ons, dat is ook iets waar ik altijd aan terugdenk. Hè? Gelukkig, hij is er nog. Hè? Dat doe je met je, ja, met je eigen kind. En voor de rest, ja, het is een overweldigende gebeurtenis tot op de dag van vandaag.
19: We hadden het dus over voor en na 9-11, wat er allemaal is veranderd. Zullen we even luisteren naar een quoteje van onze Aftermath-documentaire.
22: The first days, immediately after September 11, she was just like looking at the door behind me, looking for mommy, you know, and calling, you know, mommy, mommy. That was the first word she learned, to say mommy. And I just, you know, hold my tears and try not to show that I'm sad, because otherwise she's gonna start crying.
18: Yeah, that was Charles Christoph, an advocaat met een baby. En zijn vrouw, die was vermist. En dat heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook dat je hem hebt gevonden, want het was echt een uniek verhaal. Die man heeft, geloof ik, 3 maanden lang elk ziekenhuis in de omgeving bezocht om te kijken of zijn vrouw misschien ergens lag. En uiteindelijk kwamen de bekende mensen aan de deur met, denk ik, met de mededeling, we hebben er gevonden en we hebben slecht nieuws. En dat vinden, dat was, daar hebben we toen ook veel over gesproken, vaak een tand of één klein botje of zoiets. Want de rest was vergaan of verdampt. Maar Charles Christoph is mij echt enorm bijgebleven.
19: En hun dochter werd 1 op 9 september. Ja. Dus je moet je even vertellen. Ja. Een nieuwe vader waarvan de moeder eigenlijk alles deed.
18: Ja.
19: Dat hij dat, nou ja, moest oppakken.
2: Ja.
19: Ik heb die mensen vaak daarna gesproken. Ook de dochter, dat is inmiddels een volwassen vrouw. En ik zal nooit vergeten, toen ik haar vroeg hoe dat nou voelt, hè, om op te groeien zonder moeder. Toen zei ze tegen mij, ach, ik geef mij vaak... kan ik me vinden in de omgeving van mensen met gescheiden ouders. Zo zie ik het ook een beetje.
2: Ja, ja.
19: Dus ja, wat je weet en wat je niet kent, dat mis je dan ook niet.
2: Ja.
19: Maar voor Charles was het natuurlijk een vreselijke drama.
2: Ja.
19: En ik heb nog met een paar van deze mensen nog altijd contact. Nou ja, 25 jaar na dato wordt het er niet makkelijk om.
18: Nee, dat begrijp ik. Even één dingetje. Er zijn inmiddels allerlei berichten over ziektes die gevolg zijn van 9-11. Jij had zelf ook een probleem met je ogen. En ja. dat was dus een gevolg van daar in die puinhoop staan. Of misschien wel de lucht helemaal boven New York, weet ik niet.
19: Ja.
18: Dat is niet weggegaan, hè?
19: Dat is eigenlijk nooit weggegaan. Er zijn na afloop heel veel New Yorkers overleden. Aan een allerlei soort kanker, 9-11 cancers, zoals die worden genoemd. En ik, bij mij is het gelukkig alleen maar mijn ogen. Die zijn vaak droog en met traantjes, maar dat heb ik zeker over aan Ground Zero en 9-11. En niemand wist hoe gevaarlijk die stof eigenlijk was. Ja. Hey, dit is ver voor de coronatijd. Mensen hadden niet eens mondkapjes om. Die gingen daar strijden om mensen te kunnen redden, om stoffelijke overschotten te kunnen vinden. Dus weinig mensen hadden het idee dat het ook een gevaarzone was, tot jaren na afloop, wat er allemaal in die lucht hing.
2: Ja.
19: Dat was niet te beseffen.
18: Nee, nou even het harde nieuws, gewoon wat op het ogenblik speelt. Er is een hele grote ontwikkeling over wie nou eigenlijk de schuld had. Wie hebben het gedaan? We wisten altijd dat 15 van de 19 daders uit Saoedi-Arabië kwamen. Maar er is ook inmiddels, daar is inmiddels nu, na 25 jaar, heel veel over te doen, plotseling.
19: Ja, we krijgen ook eindelijk na 25 jaar na dato de eerste rechtszaak van MSK in Guantanamo Bay, het brein van 9-11. En er zijn natuurlijk na afloop veel vragen gesteld. Waarom is dan die oorlog begonnen in Irak? Hè, met weapons of mass destruction die er nooit waren. Dus nu wordt Saoedi-Arabië meer en meer op het matje geroepen. Maar als echte bondgenoot en een van de weinige echte goede bondgenoten in het Midden-Oosten is dat voor Amerika eigenlijk altijd vrij moeilijk geweest. Hoe zie jij dat nu, na 35 jaar na dato, een relatie met Saoedi-Arabië?
18: Nou, ik kijk ontzettend uit naar, er schijnt een geheim rapport te zijn bij de regering. En iedereen hoopt nu dat, in afval de nabestaanden, dat Trump zal zeggen, laten we dat maar openen, dat rapport. Net zoals hij dat ook heeft gedaan met het rapport over de moord op Kennedy. Want dat had nog jaren geheim moeten blijven. En op een bepaald moment heeft hij terecht, denk ik, gezegd, het is mooi geweest, we gaan gewoon alles wat we weten delen. En ik hoop dat hij hetzelfde gaat doen hiermee, en die nabestaanden ook. Ja,
19: en de relatie dan met Saoedi-Arabië?
18: Ik neem aan dat iedereen zal zeggen, dat de Saoedi's hebben hun antwoord klaar. Die zullen zeggen, ja, het zou best kunnen, maar het was niet de Saoedische regering. Misschien waren het hele rijke burgers in Saoedi-Arabië, dat denk ik namelijk. Ik denk niet dat de regering erachter zat. Ik denk dat het alle mogelijke sheiks en weet ik wat erachter zat. All right.
19: Nog één heel snel punt. NAVO-landen zijn onmiddellijk in actie gekomen namens Amerika. En dat is, terwijl Trump nu NAVO aan het afbranden is in de oorlog met Iran. Is dat 25 jaar naar dato weer even goed te praten?
18: Nee, maar het was een andere tijd. De NAVO heeft toen artikel 5 ingeroepen. Was de enige keer dat dat ooit is gebeurd. Maar niet Bush. Bush heeft dat niet gedaan. Dat heeft de rest van de NAVO als het ware uit bondgenootschappelijke overwegingen aangeboden. En ook gedaan. Dus dat zou niet meer zo snel gebeuren nu, denk ik. Hoewel, als iemand Amerika aanvalt... Ja, maar als iemand Amerika aanvalt, heb je toch wel heel veel kans dat nog steeds mensen zeggen, ja, maar dit gaat te ver. Dat gaan we niet accepteren. Oké. We hebben nog heel even tijd voor wat luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-2813-5020.
2: Wat gebeurt er op het moment dat de Democraten eigenlijk alles in handen krijgen? Kunnen zij president Trump lam leggen? Of kan hij nog steeds allerlei gekke trucken uithalen, zoals namen veranderen van prachtige meren en zeeën? Ik ben erg benieuwd.
19: Als de Democraten alles in handen krijgen, dan kun je zeggen, ja, het regime Trump wordt dan lam gelegen. Er komen hoerzittingen, er komen vragen over wat Hegseth allemaal heeft gedaan, wat Top Lance allemaal heeft gedaan. Je hebt het dus over normen en waarden, maar ook welke wetten zijn gebroken. Impeachment-procedures zijn zeker mogelijk, niet alleen voor Trump. Maar kunnen we dan terug naar de normen en waarden waar we 80 jaar na de oorlog Amerika voor kennen? Voor velen is de hoop van wel. Maar het moet wel overweldigend democratisch zijn. Anders komen we ook niet echt veel verder.
18: Nee, ik kom niet zoveel verder. Heb je helemaal gelijk. Dan gaan we naar de volgende vraag, die is van Thomas.
3: We vieren niet alleen maar 250 jaar Verenigde Staten. We vieren ook 100 jaar Route 66. Alle events, activiteiten. Ik heb daar een paar vragen voor aan jullie. Vraag 1. Wat maakt nou die Route 66 zo iconisch? Vraag 2. Wat zijn jullie eigen ervaringen en anekdotes met Route 66? En eigenlijk vraag 3. Zien jullie ook dat Route 66 eigenlijk ook een spiegel is van de verdeeldheid in het huidige Amerika?
18: Ja, nou, ik heb het altijd een beetje een soort van mythe gevonden, dat Route 66. En wat ik me ervan herinner is vooral armoe erlangs. En een heel oud tankstations met van die benzinepompen uit 1950 of zo, wat ik best leuk vond. Maar de echte betekenis, jij kent het veel beter. Je bent bovendien pas geleden ook in die buurt geweest, hè?
19: Ja, ik heb het die route gefilmd. Ten eerste is het iconisch omdat het de eerste echte doorweg was door Amerika. Hij loopt er 8 staten, van Chicago tot Santa Monica Beach in L.A. in Californië. En je rijdt dus in feite door wat je hier noemt de flyover states, het midden van Amerika. Er is een fantastische Route 66 museum in Oklahoma. Dat staat naast een motel waar Elvis Presley een van zijn eerste opnames heeft gemaakt. Er zijn dus allemaal iconische momenten als je langs die route rijdt. Maar die route van zelf bestaat eigenlijk niet meer. Dat is nu Highway 40. En je hebt dus langs die Route 66 nog plekjes waar je weg kan zien. Maar in feite bestaat het niet meer. Het is meer inderdaad een mythe dan wat er nog van over is.
18: Maar het is wel een mooie mythe, vind ik. Dat wel. Hoeveel mensen er niet uit het buitenland naar Amerika gaan omdat ze absoluut een keer Route 66 willen rijden. Dat is toch fantastisch?
19: Ja. Ja. Maar vinden ze dat dan prachtig of denken ze zelf een beetje van, wow, ik had wel meer verwacht.
18: Ze zeggen altijd dat ze het prachtig vinden, laat ik het zo zeggen.
19: Ik vind het in ieder geval een fantastisch stukje Amerikanen.
18: Ja, zo is het. We hebben nog een audiovraag en die komt van Marien.
4: Ik heb een vraag voor meneer Hammelburg. U heeft regelmatig interessante of mooie of ontroerende verhalen. Onder andere uit uw tijd als buitenlandverslaggever. En nou is mijn vraag, wanneer komt uw biografie uit? Ik kijk er nou vol verwachting naar uit. En zien wel verschijnen.
18: Welke Hammelburg zou die bedoelen?
19: Een goede vraag. Wanneer komt hij dan?
18: Ja, nou nee, ik krijg die vraag vaak. En ik ben heel vereerd als mensen hem stellen. En mijn antwoord is altijd, ik wil het best doen, maar ik wil niet een opa verteld boek schrijven. Dus toen maakte ik Dick mee en toen reed ik op Route 66. En toen sprak ik Bill Clinton en toen, dat wil ik allemaal niet. Dus ik probeer thema's te zoeken waardoor je dat vorm kan geven en bijvoorbeeld dingen van nu vergelijken met toen. Maar het is heel moeilijk.
19: Storytelling.
18: Storytelling. Juist. Ja. Dat is het. Ja. Ik ga eventjes naar een opgestuurde vraag door Erik. Omdat de Amerikaanse politiek zo fascinerend is, heb ik me voorgenomen om een biografie van de Amerikaanse president te gaan lezen. Ik zit te denken aan Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt of Franklin Roosevelt. Over welke president zouden jullie me aanraden een boek te lezen?
19: Nou, ik weet jouw antwoord al.
18: Ja, mijn antwoord is, ik zou niet kijken naar de president, maar naar de biograaf. En de beste die er naar mijn idee ooit is geweest op dit gebied was David McCullough. Die is helaas overleden, maar die heeft een boekenkast volgeschreven over alle mogelijke onderwerpen, maar ook over de presidenten John Adams, Theodore Roosevelt, Harry Truman. En dat zijn, dat leest echt. Nou, dat is zo fantastisch. Geweldig.
19: Ik heb zelf Teddy Roosevelt en Harry Truman gelezen. Harry Truman was grandioos.
18: Ja.
19: Als iemand ook de kans heeft, moet je naar de Truman Library gaan. Dat is in Independence, Missouri, net buiten Kansas City. Dat is echt een aanrader. Vooral nadat je het boek van McCullough hebt gelezen.
18: Ja, dat vind ik. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou zeggen, laten het hierbij. Het is mooi geweest.
19: Dat ging wel heel snel.
18: Gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet wil je dan zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker.
19: Volgende week is Jan er weer. En over 2 weken zie ik je hier in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja. Dus ik zie je hier.
18: Oké.
19: Bye.
18: Bye.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
6: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
7: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
6: Welk bedrag gaan ze je geven?
8: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
6: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
9: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
6: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
10: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Er werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam, is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. Het aantal doden door de brand op een veerboot in de Filipijnen staat nu op 76. Er worden nog 13 mensen vermist. Er waren 130 mensen aan boord toen de veerboot woensdag in brand vloog. Overlevenden zeggen 2 explosies te hebben gehoord voordat de brand uitbrak. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
13: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. En soms zelfs meer dan je op het eerste gezicht
14: zou denken. De gast van vandaag kwam op jonge leeftijd ineens aan het roer te staan van een noodlijdend bedrijf. Hij besloot de boel compleet om te gooien, stortte zich volledig op het redden van de onderneming, maar kwam zichzelf daarbij flink tegen. Welkom Matthijs.
15: Dankjewel.
14: Wie ben je en wat doe je?
15: Ik ben Matthijs Hagen, ik ben 29 jaar en de eigenaar van Lease Sales.
14: En waar heb je het goed gedaan?
15: Op het moment dat het bodem van het bedrijf zo in zicht was, door te zetten, gemotiveerd te blijven en doorpakken.
14: Ja, waar heb je het ook zo fout gedaan?
15: Door heel veel tegelijk op een bordje te leggen.
14: En die ben je wel tegengekomen?
15: Die ben ik zeker tegengekomen.
14: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Matthijs, goed je te zien. We beginnen met Leads to Sales,
15: ja.
14: Jouw bedrijf. Kan je uitleggen wat je doet zonder daar meteen een hele sales pitch van te maken?
15: Ja, dat zit wel in het bloed. Ja. Nee, ja, in de kern zijn we acquisitiespecialisten. Wij helpen bedrijven met complexe product- en dienstverleningen aan tafel te krijgen bij hun ideale klant, als het ware. Mm-hmm. Door middel van de telefoon, ouderwets cold calling, als het ware. Een stukje mailing. En dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden.
14: Als je het hebt over cold calling, dan krijg ik al de rillingen over mijn rug van de telecom-aanbieders die zegt: hey, bent u tevreden over uw internet? Zijn jullie hetzelfde of zijn jullie anders?
15: Nee, we proberen daar eigenlijk zo ver weg mogelijk van te blijven. Die mensen werken vaak met een script. Je krijgt een diarree en tekst door je heen gedouwd. En wij werken aan de hand van de pitch. 6-7 zinnen. En daaruit moet een dialoog gaan ontstaan. En op die manier hou je het ook heel menselijk.
14: Mm-hmm.
15: En kan je het ook in die zin kwalificeren.
14: En wat voor producten probeer je te verkopen?
15: Dat is heel uiteenlopend, van robot- en cobotisering, automatiseringsprocessen, tot complexe IT-oplossingen voor verzekeraars en in de zorg.
14: Mm-hmm.
15: Ook bijvoorbeeld bedrijfskleding, maar daar zitten dan weer hele lange trajecten aan gepaard.
14: En waarom doen die bedrijven dat niet zelf?
15: Vaak omdat ze de capaciteit niet hebben. Of je kan een salespersoon aannemen en dat kost je 60.000, 80.000 euro per jaar. En dan hoop je dat die een hunter is. Maar vaak zijn het relatiemanagers, zullen we maar zeggen.
14: Mm-hmm.
15: Of je huurt ons in. En dan weet je gegarandeerd dat je een hunter hebt. En
14: ja,
15: dan kan je zelf de sales op.
14: Ja, en van bedrijfskleding tot cobotisering, dat lijkt me best wel een stretch om het allemaal te verkopen, zeg maar.
15: Klopt. We proberen daardoor ook de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Met ons team. Mensen die affiniteiten hebben met die automatisering. Of bijvoorbeeld bedrijfskundigen of de IT. Zodat iedereen zich sanang en happy voelt.
14: Mm.
15: En daardoor natuurlijk ook optimaal kan presteren. En dat is natuurlijk wel een beetje gepaard met wat wij doen.
14: Ja. Hoeveel mensen heb je?
15: We zijn nu met 10 man.
14: Oké. Dus een relatief klein bedrijf is dat?
15: Ja, klopt.
14: Is het allemaal in dienst? Of?
15: Nee, allemaal ZZP'ers.
14: Oh, oké.
15: Dat is een beetje, gaat een beetje tegen de stroom in natuurlijk van wat er in Nederland gebeurt. De reden daarvan is heeft eigenlijk een paar dingen. Het komt een beetje vanuit het verleden om flexibiliteit te behouden. Het zijn projecten. Als een project tot een einde komt, wil je ook je kosten natuurlijk een beetje in de hand houden. Maar ik kan ook een hele andere doelgroep hiermee trekken. ZZP'ers zijn eigenlijk ondernemers. Kennen de risico's als een project goed of slecht loopt.
14: Mm-hmm.
15: Uiteindelijk is de klant die de huur of de hypotheek betaalt, om het zo te zeggen. Waardoor men gemotiveerd blijft. Je ziet dat men langer en beter gemotiveerd blijft. En dat helpt wel heel erg met wat wij doen, als het ware.
14: En hoe zit het met de omzet?
15: Ja, die wordt steeds beter.
14: Ja,
15: dat gaat steeds beter.
14: Waar zit je ongeveer op?
15: Nou, we gaan hopelijk dit jaar richting de 5,5 ton omzet.
14: Ja.
15: Dat klinkt natuurlijk niet als de miljoenen die je nog wel eens om je oren heen slingen. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, is dat wel echt serieus goede stappen.
14: Ja. Even terug naar de start. Dit bedrijf ben jij niet begonnen. Dit is iemand anders begonnen in 2018. Leg uit.
15: Klopt. Ruud Govaerts, die is mijn compagnon, vriend, mentor. Die is eigenlijk vanuit onvrede, vanuit belbureaus, dit bedrijf begonnen.
14: Zat hij zelf in die business of niet?
15: Nou ja, niet specifiek. Hij werkte voor een werkgever. Zat hij in vaste dienst. Hij maakte zoveel afspraken zelf. En dat vond hij zelf altijd een beetje stoefiger als hij dat zo zei. Maar daardoor zat de agenda zoveel van hemzelf dat zijn werkgever zei: we kunnen het werk niet meer aangaan. Maar wil je wat voor jezelf misschien hier iets in doen? Althans, dat was zijn idee. Dus hij is eigenlijk vanuit werkgeverschap, veilige basis, zullen we maar zeggen, is hij Lease Sales gaan begonnen. Had hij een aantal medewerkers in dienst. Op een gegeven moment, na een jaar of drie, waren ze met z'n drietjes. Maar dat waren wel mensen in dienst.
13: Ja.
15: Is hij Lease Sales begonnen. Eigenlijk vanuit onvrede, vanuit de markt.
13: Ja, en dus A, dit product kan beter. En B, kunnen we betere service leveren voor al die klanten die je hebt.
15: Ja, heel veel ondernemers eigenlijk beginnen van eigenlijk kan ik het beter. Dus laat ik het maar gaan doen.
13: Wanneer ben jij erbij gekomen?
15: Ik ben in 2003. Bijgekomen. Mm-hmm. Eigenlijk in een soort fase 2.0 voor Lease to Sales, zou ik maar zeggen.
13: Ja, waarom kwam je erbij?
15: Ruud kwam uit een periode van ziekte, uitval. Mm-hmm. Hij wilde dit wel weer gaan opzetten, maar wist ook dat hij eigenlijk een rechterhand nodig had. En ik ben via een goede vriend van hem, dat was een docent van mij op Avans in Breda, ben ik op zijn radar terechtgekomen. En ik was op dat moment wel op zoek naar iets nieuws. Ik wilde gaan ondernemen, maar ik wist ook dat ik misschien toch wel wat brood op de plank moest krijgen. Dus ik was een beetje op zoek naar de sweet spot. Hier kon ik gaan ondernemen vanuit een beetje een veilige basis, zou ik maar zeggen.
13: Ja, snap ik. En want Ruud, ben jij ook meteen compagnon geworden? Of ben je gewoon bij hem gaan werken?
15: Nee, ik ben op ZZP-basis bij hem gaan werken. Het idee was wel dat ik mij binnen een jaar of twee, ik wilde natuurlijk ook even aftasten of dat dit is wat ik zou willen doen, me wel gaan inkopen. Alleen niet uiteindelijk op de manier hoe het nu gebeurd is, zou ik maar zeggen.
13: Nee, want hoe is het gebeurd?
15: Hoe is het gebeurd? Wat ik net zei, Ruud die is in 2021 ziek geworden.
13: Hoeveel ziekte had hij?
15: Hij had stadium 4 longkanker en hij zat vol met tumoren. Daarbij was eigenlijk niet een kwestie van hoeveel maanden of jaren kan je nog mee, maar hoeveel weken. Een of andere medisch wonder, zullen we maar zeggen, is hij na 2 jaar een soort van genezen verklaard. Die exacte woorden, is altijd een beetje grijs gebied wat daar nou gezegd is. Maar is wel gezegd van je gaat maar weer leven. Alles slaat aan, je kan weer wat gaan doen. En toen was voor hem wel de inspiratie om Lease to Sales 2.0 op te gaan zetten.
13: En toen ben jij erbij gekomen?
15: En toen ben ik erbij gekomen, ja.
13: Oké. En hoe is dat verder gegaan?
15: Ging heel goed eigenlijk in het begin. De oude klanten die hij had, die waren heel erg tevreden over zijn dienstverlening van toen de tijd. Dus die kwamen weer terug. We zijn met z'n tweeën begonnen. En dat groeide als een speer eigenlijk. Een beetje een olievlek. Je netwerk werd steeds groter. En mensen hoorden van je resultaten. Dat ging eigenlijk heel goed tot 2024 eigenlijk. Dus 9 tot 12 maanden later. Ja,
13: wat gebeurt in 2024?
15: Je merkte dat zijn gezondheid weer wat achteruit ging. Kon het minder lang volhouden. Hij vergat wel eens dingen, was wat warrig. En dat merkte hij op een gegeven moment zelf ook op. Hij had een groot feest gegeven in mei 2024 om te vieren dat hij beter was. Maar eigenlijk zag je hem steeds meer achteruit gaan. En zijn we in de zomer van 2024 in de bouwvak is vaak wat rustiger. Dus gingen we alle twee ook op vakantie. En is hij aan het denken geslagen van volgens mij gaat dat toch niet zo goed met mij. En heeft hij in 2024 na de vakantie gelijk de eerste dag, had ook niks gecommuniceerd met me van Matthijs, ik wil dat je naar mijn huis komt en we moeten even babbelen.
13: En wat was de babbel?
15: De babbel was dat hij gerealiseerd had dat hij niet op deze manier door kon zetten. En een stap terug wilde zetten van Lease to Sales. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk de vraag was of dat ik het wilde gaan overnemen. En of dat ik daarover wilde nadenken. Mm. Daar had ik ongeveer 15 seconden voor nodig.
13: Want jij zei ja.
15: Ja, want het was al een proof of concept. Ja. Het had zich bewezen. En ik ken ondertussen ook alle ins en outs wel een beetje. En dat was voor mij door zulke koek om te zeggen, we gaan gewoon lekker door.
13: We gaan door.
15: Ja.
13: Met Ruud is het niet goed gegaan.
15: Nee. Ik heb toen in die zomer, toen hij dit vroeg, heb ik gezegd, Ruud, ik ga een legacy bouwen voor je. Ik wil, Lease to Sales moet gewoon voortbestaan met toch een beetje van jouw DNA erin als het ware. Ik ben toen eigenlijk, want er zitten nog 2 andere aandeelhouders in het bedrijf. Heb ik een plan aan hun voorgesteld. De week daarna eigenlijk al gelijk. Zijn we begonnen met bouwen. En ondertussen natuurlijk, Ruud zat ook nog in het bedrijf. Maar het uitval werd wel steeds groter. Op een gegeven moment zodanig dat we hebben gezegd, Ruud, ga eerst maar eens even op jezelf focussen.
13: Ja.
15: Ja, tot december 2024 waar hij ook echt is komen te overlijden op een hele jonge leeftijd.
16: Hoe oud was hij?
15: Ja, hij was 45, hij was net 45.
16: Oh, hij is wel heel jong.
15: Ja, en een gezin, twee dochters. Dus ja. Dat was wel echt een hele...
16: Dus het wonder was uiteindelijk... Het medische wonder was uiteindelijk geen medisch wonder.
15: Uiteindelijk niet, ja. Nee. Meer levensverlengend.
16: Ja, ja. Ja. Dan heb jij... want ik kan me voorstellen dat jullie schelen 15 jaar, denk ik zoiets. Iets meer
15: ja, al ietsje meer. Ja. Ja.
16: Dat het toch wel een soort mentor voor je is.
15: Ja,
16: je zegt
15: zeker.
16: Ik wil zijn legacy voortbouwen. Dan komen er volgens mij een paar dingen bij elkaar. Eén, je hebt ja gezegd, ik wil een gedeelte van het bedrijf overnemen.
15: Ja.
16: B, je raakt binnen een maand of zes na die beslissing de mentor ook daadwerkelijk kwijt, want hij komt te overleden.
15: Ja, klopt.
16: Wat voor een impact heeft dat?
15: Kijk, in die periode dat het overgedragen werd tot die zes maanden later als het ware, was pittig. Alleen, Ruud had op dat moment een minder actieve rol meer. Dus hij kon in dat opzicht ook natuurlijk wat minder bijdragen dan wat hij die anderhalf jaar daarvoor gedaan heeft. Ja. Ik moest het met de tools die me daar gegeven heeft, in combinatie met die strategische aandeelhouders, het zijn strategische partners als het ware, zijn we aan de slag gegaan. Ja. En ondertussen probeer je die hele emotionele, rommelige periode ook een plekje te geven.
16: Dat is apart. Je bent aan het bouwen en je bent aan het rouwen.
15: Ja, al had ik niet zo heel veel tijd om te rouwen.
16: Oh ja. Heb je daar later spijt van gekregen?
15: Nee. Okay. Ik had voor mijn gevoel ook geen andere keuze. Want voor mij was wel de motivatie heel groot om dit door te zetten en er een succes van te maken. Natuurlijk ook voor Ruud, maar ook voor mezelf. Omdat ik ondernemen ook wel heel leuk vind.
16: Dan tref je zo'n bedrijf aan. Dus je neemt het bedrijf over van hem. Wat kom je dan tegen?
15: Je komt ook wel een hoop, een beetje shit tegen, om het zo te zeggen. Je hebt klanten die behoorlijk op Ruud leunden. Vanuit zijn expertise, ervaring. Het was natuurlijk ook wel een charismatische, charmante man. En personeel die hij... want we hadden eigenlijk alle twee ons eigen team. Waarvan je merkte dat niet iedereen op de juiste plek zat. In combinatie met klanten die eigenlijk ook wel een mooi moment zagen van... dit is misschien ook wel tijd om een exit te doen. Dus je kreeg wel een behoorlijke rommel over je heen eigenlijk de handtekening gezet was.
16: Ja, je zegt lekker bedankt dan. Ja, toch?
15: Ja, ja. Had ik dit kunnen zien aankomen, misschien. Ik zag het ook wel een beetje. Ik was er ook in die zin ook wel een beetje op voorbereid. Maar dat het zo'n impact zou hebben, dat kwam ik later wel achter.
16: Ja, want je zegt het, de bodem was echt wel in zicht.
15: Ja, klopt.
16: Kun je er iets over zeggen?
15: In 2024, even voor jullie...
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Die er nog steeds in?
3: Die zitten er nog steeds in. Daar is eigenlijk alles heel relaxed en goed mee gegaan. Die wist ook in wat voor positie ze stonden. En die geloofde ook in mij. Maar het was ook met klanten, met personeel, ZZP's die je naaien waar je bij staat. Omdat je er zelf op dat moment ben je er wel mee bezig, maar niet zoals je dat je nu vandaag de dag mee bezig bent. Nee. Dus wel een hoop geleerd in die tijd.
2: Ja, je zegt het eufemistisch, volgens mij een hoop geleerd in die tijd, toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan heel druk bent, maar ook het idee hebt dat je weinig impact maakt.
3: En je bent alleen brandjes aan het blussen.
2: Ja. Ja. Dan weet ik uit eigen ervaring op, dat hou je niet heel lang vol. Op een gegeven moment komt een man met de hamer.
3: Ja, dat klopt. Die man met de hamer kwam gelukkig op mijn vakantie. Nee, we waren een jaar verder. En toen, wat ik net ook zei, in de bouwvak is het wat rustiger. Dus ja, ook deze bouwvak van 2025 wat rustiger aangedaan. En het moment dat ik op mijn vakantiebestemming aankwam, stortte ik helemaal in. Toen kwam eigenlijk pas het rouwproces. Toen besefte ik me pas wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in dat laatste jaar. Mm-hmm. Ja, toen kon ik het een plekje geven.
2: Ja. En stort je helemaal in? Was dat een, laten we zeggen, een vakantie waar je gewoon niet kon bewegen? Of heb je daarna gewoon echt even een tijdje niet kunnen werken?
3: Nee, ik heb wel echt, ik heb 3 weken lang echt het werk vrijwel neergelegd. Ik heb wel kunnen bewegen. Ik heb veel gesport. Eigenlijk om het hoofdje leeg te krijgen, de boel weer op een rijtje te zetten, om daaruit weer vers te kunnen beginnen. Maar weet je, ik heb nooit hoofdpijn. Ineens ook iedere dag hoofdpijn. Dat soort dingen kreeg je ineens.
2: Ja. Heeft dat lang aangehouden, dit?
3: Ja en nee. Het heeft de naweeën die zijn echt al een paar maanden voelbaar geweest. Maar ik wist ook gelukkig op dat moment waar ik aan toe was, wat dat betekende. Ja, en dan is het af en toe even voetje van het gas af. En dat gaat heel erg tegen mijn principes in. Want je wilt alleen maar gas geven als het ware. Maar af en toe moet je ook op jezelf letten. En uiteindelijk heb je daar op lange termijn natuurlijk meer baat bij.
2: Je bent wel begonnen, misschien al daarvoor, met het reorganiseren van het bedrijf.
3: Ja,
2: wat
3: klopt.
2: Je van Ruud overgenomen had.
3: Ja.
2: Wat ben je anders gaan doen?
3: Ik, niet alleen klanten hebben afscheid van mij genomen, maar ik ook van klanten. Waarvan ik merkte dat die niet helemaal in het plaatje pasten waar we naartoe wilden. In combinatie met ook de ZZP's, de opdrachtnemers als het ware, die op die opdrachten zaten, waarvan we ook die match niet helemaal lekker voelden. Die een beetje schoon schip aan het maken als het ware.
2: Ja, dus afscheid nemen van veel.
3: Afscheid nemen van veel dingen en daardoor ook zekerheid.
2: Hoezo zekerheid?
3: Nou ja, de klanten zijn toch degene die je inkomsten.
2: Nee, precies. Creëren. Je neemt afscheid van zekerheid. Ja.
3: Ja.
2: Ja. En waarom heb je het dan toch gedaan?
3: Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je een stabiele basis en fundering hebt, dat je vanuit daar gewoon veel meer kan bereiken dan als het wankel blijft.
2: Ja, en dit voelde wankel.
3: Dit voelde zeker wankel.
2: Dan kom je dus toch als een, je bent nog een twintiger. Nou, heb ik hier hele jonge mensen hebben zitten, dus ik wil niks over leeftijd zeggen. Maar de buitenwereld kan daar wel af en toe anders naar kijken. Heb je dat gevoel wel eens gehad of niet?
3: Ja, eigenlijk vooral toen ik nog wel met onder andere Ruud aan tafel zat. Was een oudere man, 40er. Dat valt ook nog wel mee. Maar dan ben je toch op een of andere manier het broekie als je daarnaast zit. Terwijl ik ook wel, vond ik zelf dan, ook wel goede ideeën had over hoe bepaalde dingen zouden moeten lopen. Werd dat toch een beetje overruled of niet naar geluisterd. En dan moet je, dat is dan waar je mee moet beginnen. En dan moet je het ineens zelf gaan doen. Dus dan hoop je wel dat zich dat oppakt. En dat mensen dan wel misschien naar jouw advies gaan luisteren.
2: Is het nu anders, nu je de echte eigenaar bent zonder de mentor daarnaast?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, mensen vragen je expertise, je advies voor een reden. Ik kan ook wel vanuit wat meer autoriteit is misschien niet het juiste woord, maar wel ervaring spreken. Dat er zit wel een aanzienlijke verandering in voor mijn gevoel in ieder geval.
2: Wanneer heb je het gevoel gehad, nu staat het weer op de rit?
3: Begin dit

0: dit jaar eigenlijk pas. Hmm. Dat, ja, we zijn eigenlijk tot vorig jaar bezig geweest met brandjes blussen, de boel herstellen. En dat ging goed, ondertussen nieuwe klanten proberen te werven en binnen te halen. Maar de laatste brandjes zijn eigenlijk pas echt begin dit jaar allemaal uitgeblust.
1: Ja. En wat, zijn, wat waren dat dan?
0: Nou, we hadden nog wel eens een... wat ik al zei, we hadden iemand waar... die niet het beste met ons voor had, die voor, met ons een opdracht heeft gedaan. Daar moesten we, hadden we nog wel een, ja, hoe noem je dat, een financieel akkefietje mee, om het zo te zeggen. We hadden hele stomme dingen ook, weet je. Ruud had een youngtimer van een auto. Die stond op de zaak, maar op zijn naam. Dat is wel weer gedoe om te verkopen. Weet je? En dan moet je allemaal tijd in steken.
1: Ja,
0: allemaal
1: dingen waar je helemaal geen tijd aan wil besteden.
0: Nee joh, en dan staat dat ding op de oprit met een lekke band. En dan willen ze hem niet meenemen, want hij heeft een lekke band. Dus moest je die band weer plakken. Ja, het is echt een gedoe, man.
1: Oké, je hebt het gevoel dat je nu alle gaten, alle energielekken hebt gedicht?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Wat heb je hiervan geleerd?
0: Ja, een paar dingen. Ik mag best wel in mezelf vertrouwen dat het goed komt. Maar ook zeker dat ik... Ik was altijd bang dat ik... Ja, je hoorde het in de intro al van dat ik te veel op mijn bordje zou leggen. En misschien doe ik dat af en toe nog steeds wel. Maar ik heb ook wel geleerd dat ik mezelf mag vertrouwen... dat ik ook wel de grens tegenwoordig weet aan te geven. En als het dan even te veel is... dat ik dan misschien de dag daarna even iets rustiger aan doe.
1: Waar wil je naartoe? Want je bent in rustige vaarwater terechtgekomen.
0: Ja.
1: Waar wil je naartoe?
0: Nou, ik wil Lietse Sales zelf echt wel uitgroeien tot een beetje een full-service concept. We hebben echt enorm veel ervaring binnen ons team aan sales. Hè, van CRM, herorganisaties, implementaties... tot eigenlijk complete reorganisatie die we kunnen toepassen binnen een bedrijf. En alles wat er eigenlijk tussen zit. Daar wil ik naartoe. Ik vind het heel vet om bij heel veel bedrijven kijkjes in de keuken te nemen. Maar uiteindelijk is mijn doel wel om het ooit een keer te verkopen... aan een van de grotere bedrijven, als het ware.
1: Ja, maar dan zul je mensen in dienst moeten gaan nemen, denk ik.
0: Dat klopt. Dat klopt.
1: Nu heb je een heel lekker flexibel businessmodel.
0: Ja.
1: Maar verkoop maar, hou maar.
0: Klopt. Ja, en daarmee willen we dus ook echt wel naar meerjarenplannen gaan. En daar zijn we ook druk mee bezig. Zo maak je jezelf ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Maar dat geeft ook zekerheid om mensen in dienst te nemen.
1: Ja, ja. Zou Ruud trots zijn op je?
0: Ik denk het wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou ja, we zijn toch zijn kindje een beetje groot aan het maken, als het ware. Ja, zeker. En met tevreden klanten, tevreden mensen om je heen. En dat ik nu het feit dat ik hier zit, dat is denk ik wel iets.
1: Kers op de taart, precies.
0: Ja.
1: Hey, mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid in de geest van André Hazes eindigen we altijd mee. Wat zou je erop willen zetten?
0: Nou ja, zoals Ruud eigenlijk altijd al zei, is mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen.
1: Oh, mooi. In een tijd van AI, begrijp ik?
0: Exact dat, inderdaad.
1: Ja? Ja. Is dat ook echt zo? Dat je niet... Ja, misschien word je wel overgenomen door AI, maar daar geloof jij dus niet in.
0: Nee. Kijk, uiteindelijk zijn het twee mensen die tegenover elkaar gaan zitten... die de hand moeten gaan schudden met elkaar om de deal rond te krijgen. AI gaat daar absoluut een tool in zijn om in te helpen. Dat gebruiken wij ook. Maar ik denk dat mensen altijd zaken zullen blijven doen met mensen.
1: Mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen. Een prachtige tegeltjeswijsheid. Dankjewel, Matthijs Hagen van Leads to Sales. Volgende week dan weer een kersvers ondernemersverhaal hier in Bloed, Zweet en Zaken. Ben je nieuwsgierig? Abonneer je dan eventjes in je favoriete podcast-app op Bloed, Zweet en Zaken. En je hoort het allemaal. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
9: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
10: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
9: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
11: We must face the facts.
9: Eén beslissing.
12: Why should I trust you?
9: Die de geschiedenis veranderde.
13: The wrath of nature is real.
9: Pressure. Nu in de bioscoop.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Er werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Pons Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. Het aantal doden door de brand op een veerboot in de Filipijnen staat nu op 76. Er worden nog 13 mensen vermist. Er waren 130 mensen aan boord toen de veerboot woensdag in brand vloog. Overlevenden zeggen 2 explosies te hebben gehoord voordat de brand uitbrak. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
19: Honderden regels, duizenden pagina's en een vergunningstraject dat soms jaren duurt. Terwijl de bouwopgave recordhoog is, blijft bureaucratie en sta in de weg. De vraag van deze week: kan AI de stroperige vergunningsprocedures in de bouw versnellen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Had je ons nog niet in de podcast beluisterd, doe dat even, abonneer je in je favoriete podcastspeler. En de podcastaflevering duurt altijd 1 minuut of 10 langer dan de radio-uitzending. Dus nog meer interessante verhalen en inhoud. En Maarten de Gruyter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
1: Dag Maarten.
19: We beginnen altijd met het nieuws. En het nieuws dat vorige week door de deels uitgelekte miljoenennota en de schietpartijen overrasseld een beetje ondersneeuwde. 5 grootschalige nieuwbouwlocaties aangekondigd door de minister: Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En dat gaat in totaal over 30.000 woningen. Ik heb zo mijn gedachten erover, maar wat vind jij ervan?
1: Ja, nee, ik weet dat jij je gedachten erover hebt. Want je hebt er zelfs op LinkedIn over geschreven. Je bent meteen in de pen geklommen.
19: Zeker.
1: Dat werd ook meteen weer opgepikt door Vastgoed Insider.
19: Een van de vastgoedplatforms die Nederland heeft.
1: Ja, en want wij zeiden natuurlijk wel, ja, als een van ons iets zegt in deze markt, dan...
19: Dan wordt het opgepikt.
1: Dan wordt het opgepikt. Dus jij was heel erg negatief. En,
19: Zal ik uitleggen waarom?
1: Okay. Mag ik daarna wat zeggen?
19: Wat er gebeurt is het volgende. De minister gaat voor de camera staan en kondigt met heel veel energie aan: we hebben 30.000 nieuwe woningen, 5 locaties, het is geweldig. Dat noemen ze bij de overheid de grootschalige doorbouwlocaties of zoiets. De grootschalige ontwikkellocaties. Daar hebben we er al 26 van, er komen er 5 bij. Nou, het is prachtig. De gevoelen en de communicatie in alles wat het ministerie naar buiten duwt is: het is mij gelukt om nieuwe weilanden te vinden, nieuwe plekken te vinden, nieuwe oude industrieterreinen te vinden, en daar komen 30.000 woningen. Dat is het verhaal. Als je dan gaat onderzoeken en je duikt eventjes de plannen in die er misschien al liggen, en je duikt de gemeentelijke beslissingen in en de plancapaciteit, en je zet daar even een analyse op, dan blijken al die 30.000 woningen al gepland te zijn, de meeste al aanbesteed te zijn, de hijskranen staan er al, de planvorming is al in vergevorderd stadion, de gemeenteraad heeft de beslissing al genomen, er zijn 6 woningen al verkocht, er wordt letterlijk gebouwd. Het gaf mij een gevoel van een sigaar uit eigen doos en oude wijn in nieuwe zakken.
1: Kijk, weet je waar ik het een beetje mee vergelijk? Ik had laatst over een hele leuke, heel leuk gesprek met de wethouder in Amsterdam. Het is ook bijna nieuwswaardig dat ik met mijn voormalige grote vijand Sita Pelso echt een ontzettend leuk gesprek heb gehad.
19: Oh, mooi, dat moet je
1: ook
19: vertellen.
1: Ja, daar gaan we ook een keer over hebben. Tegen haar, en in het verleden tegen andere wethouders in Amsterdam, heb ik wel eens gezegd: maar je weet je wat je moet doen met je andere wethouders die erover gaan. Haal een week uit je agenda en zoek de 10 grootste projecten die maar niet van de grond komt in Amsterdam. En ga een dagdeel zitten met aan jouw kant vanuit de gemeente iedereen die dit doet, die beslissingsbevoegd is. En aan de andere kant eis je dat de ontwikkelaar dat doet. Ja. En je gaat gewoon niet die kamer uit voordat je het hebt opgelost. Ja.
19: Dat suggereert dat er dus knelpunten zijn die niet opgelost worden. En die moeten dan, voordat de koffie leeg is, worden opgelost.
1: En ik ben er zeker van dat je dan de volgende week als wethouder mooi sier kan maken en in het parool kan zeggen: er komen 2000 woningen zijn er doorheen. Nou, en zo zie ik dit toch een beetje. En je kunt ook zeggen: het is juist verstandig dat ze niet weer met plannen komen van locaties die nog totaal moeten worden ontsloten. Die waarvan je veel meer kan zeggen: ja, dat is echt wensdenken.
19: Markenwaard.
1: Ja, en nu zeggen ze gewoon van: nou, er zijn gewoon een aantal projecten waar het toch moeilijk van de grond komt. Overigens, de oplossing is veel simpeler, denk ik. Maar oké, want niemand heeft het hier weer. We gaan kijken naar allerlei procedurele zaken, wat belangrijk is. Maar zolang de business case gewoon niet rondkomt, wat ze inmiddels echt wel in de politiek beginnen te beseffen, ja, dan kun je natuurlijk procedures, kun je van alles bedenken. Maar je moet gewoon zorgen, ja, dat die regulering anders gaat.
19: Ik snap wat je zegt. Dus het is heel snel heel duidelijk dat het gaat over projecten op 5 plekken, totaal 30.000 woningen, die er sowieso al zouden komen. Sterker nog, deze 5 projecten zijn geselecteerd op het feit dat er geen extra Rijksoverheidsgeld naartoe moet.
1: Ja.
19: Want dat is er namelijk niet.
1: Nee.
19: Dus
1: dat hoeft ook helemaal niet.
19: Ik wijs die plekken aan, er hoeft geen extra geld naartoe en ik vind deze 30.000 woningen belangrijk. En ik heb meermaals gevraagd online, ook aan Maarten Wiedemeijer, de wethouder nu in Haarlem, onze oude vriend van de Woonbond, die goede sier maakte met een bericht op LinkedIn met de minister in Schalkwijk, de wijk in Haarlem, gevraagd, maar wat gaat de overheid dan nu doen, nu de minister heeft gezegd, deze 30.000 woningen zijn belangrijk voor mij.
11: Ja.
19: Ik krijg geen antwoord. Volgens mij is het antwoord, er komt een extra ambtenaar van het ministerie aan tafel zitten en die zegt, jongens, opschieten.
1: Nou, kijk, voor zover deze projecten er niet komen vanwege het, want jij zegt er staan al kranen. Nou ja, dat is juist het probleem, die staan er niet. Maar
19: in Schalkwijk, ik heb er gisteren een foto van gemaakt.
1: Nee, ja, maar in Schalkwijk, wij zijn daar onder andere.
19: We rijden er elke dag doorheen.
1: We zijn daar onder andere het project Roots aan het ontwikkelen. Dat is bijna afgebouwd. Hè? Ja. Dus dat is tuurlijk, ja, maar Schalkwijk die zit.
19: Maar dat hoort enorm, bij die 6.000 woningen.
1: Nee,
19: maar
1: dat is niet waar. Er zitten ook, daar zitten juist projecten bij die niet van de grond komen. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat op een moment dat projecten er niet doorkomen, geen vorderingen maken vanwege, ja, laten we zeggen, procedurele zaken, of omdat er geen elektriciteit komt, of et cetera, dan heeft het denk ik zin. Maar als uiteindelijk, en dan zou je eigenlijk de marktpartijen, die overigens nergens worden genoemd, hè, marktpartijen komen nergens voor, ook in de brief.
19: In de Kamerbrief bedoel je?
1: In de Kamerbrief van de minister. Dat zouden we dan moeten uitzoeken. Kijk, als het eind van het liedje nog steeds is dat de rekensom niet uitkomt, ja, dan hebben die procedures. Hè. En zo kijk ik nu ook wel eens naar. We hebben projecten die, ja, waar je, dat je wil dat die sneller gaan. Maar ja, als je heel eerlijk bent, het is niet zo dat die al uit kunnen.
19: Ja, dus eigenlijk zeg jij, minister, fantastisch. Je presenteert projecten die er al zijn, maar als je echt wat wil doen, dan moet je zorgen dat de rekensom wel uitkomt. En daar hebben we het in dit programma vaak genoeg over gehad, hoe dat dan moet.
1: Ja, maar kijk, de kracht van herhaling wil ik het toch nog één keertje even zeggen. De aanvangshuur van het gereguleerde segment, dus dat is tussen de 70 en 80% van de woningen, die aanvangshuur, die mag maar per jaar stijgen met CPI. Dat is gewoon gecapt. CPI-stijging.
19: Ja.
1: De kosten, dus de kosten van de ontwikkelaar, de bouwkosten, loonkosten, bijkomende kosten, die stijgen allemaal CPI plus 3, CPI plus 4. Dan hoef je echt geen wiskunde op de universiteit te hebben gehad om te begrijpen dat ieder jaar dat verder uit elkaar loopt.
19: En dus wordt het gat inderdaad steeds groter. Tot slot.
1: Dat is belangrijk. Dat gaat er dus over dat je dus allerlei procedures kan versimpelen. Maar als die niet uitkomt, ja, dan heb je nog steeds geen woningbouw.
12: Vastgoed gezocht.
19: Elke ontwikkelaar, architect of bouwer die een vergunning heeft aangevraagd, kent het gevoel. Je zoekt je suf door omgevingsplannen, bestemmingsplannen, technische voorschriften. En dan blijkt dat je alsnog een regel over het hoofd hebt gezien. Kan dat slimmer? Jazeker, stelt onze gast. Zijn AI-platform wordt ingezet om dat woud aan regels te doorgronden. Max van Riel van Struk is hier bij ons in de uitzending. Max, van harte welkom.
20: Dankjewel.
19: Fijn dat je er bent. Een AI-bedrijf starten dat zich specifiek richt op bouwregelgeving. Hoe kwam je daarop?
20: Ja, op een gegeven moment komen allerlei dingen een beetje samen. Hè. Ik ging 5 jaar geleden wonen in Amsterdam-Noord, in Overhoeks. Wijk en aanbouw. Dan word je dus dagelijks geconfronteerd met hoe zo'n bouw er aan toe gaat. Tegelijkertijd, in mijn baan daarvoor, kwam ik terecht meer in wat ik dan noemde omgeving van de slimme gebouwen. Hè. Dus veel technologie om in bestaande gebouwen te schroeven, om ze allemaal efficiënter te maken, energiezuiniger.
19: En in die tijd had je eerder ook een bedrijf in, toch?
20: Nou, was niet mijn bedrijf, maar ik werkte daar.
19: Ja, ja.
20: En wat mij opviel was dat er dus heel veel aandacht uitging naar slimme gebouwen, maar relatief weinig naar slim bouwen. En dat was juist in de tijd dat de krantenkoppen begonnen vol te staan van die 100.000 en die 60.000. En hoe gaan we dat verbeteren? En hoe groot is het tekort totaal?
19: Ja.
20: Er werd weinig in oplossingen gedacht. En op dat moment kwam ik in een start-up programma terecht. En ben ik een beetje met dat idee gaan malen. Ik kwam een compagnon tegen, AI-engineer die al met AI bezig was toen wij nog in de coronatijd zaten. En samen kwamen wij er in gesprekken met Edge, met BPD, met architecten. Ja, dan kwam je toch eigenlijk heel snel over, ja, wat vertraagt nou regelgeving? Ja. Dus toen zijn we daar maar ingedoken.
19: Ja. En die Nederlandse bouwregelgeving, die zou met de omgevingswet, laten we zeggen, beter moeten zijn geworden. Is dat zo? Is onze bouwregelgeving zo'n probleem voor alle betrokken partijen?
20: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dus hoe zijn wij begonnen? Hè? Als eerste hadden we een soort proof of concept gemaakt voor het nieuwe BBL, wat dan 1 januari 2024 werking zou worden.
11: Ja, het bouwbesluit.
20: Het nieuwe bouwbesluit. Ja. Besluit bouwwerken leefomgeving. Want de mensen die in die tijd zeg maar iets met ChatGPT zochten, die kwamen op de Vlaamse Codex of die kwamen op het oude bouwbesluit en nooit zeg maar op iets actueels. Dus wij met.
11: Ja, maar iedereen weet dat je niet met een gratis ChatGPT-accountje je AI moet doen, toch?
20: Maar dit waren de meesten die het deden, die gingen nog naar bouwbesluitonline.nl en Ctrl-F. Ja, ja. En dan gewoon zoeken hoe groot moet het toilet zijn. Ja. Dat was ongeveer 2,5 jaar geleden. Ongeveer de status quo van zoeken naar bouwregelgeving in Nederland. Dus als je liet zien met een vraag stellen, een antwoord krijgen met de bronvermelding erbij, daar gingen mensen van op aan. Nou, toen zei men ook, kun je dit nou ook doen voor een parkeernorm van Haarlem en de welstandsnota van Eindhoven en de hoogbouwvisie van Amsterdam? En zo hadden we in één keer een hele bibliotheek. En men zei, en ik kom op jouw vraag, naar de omgevingsloket hoef je niet te komen. Want 1 januari 2024, overheid heeft 300 miljoen geïnvesteerd. Ja. Wordt het topproject, daar kunnen we heel makkelijk door zoeken. Nou, eigenlijk, 3 maanden later kwam men toch terug van, zouden jullie alsjeblieft ook het omgevingsloket kunnen ontsluiten? Want dat is eigenlijk ook alleen maar complexer geworden.
11: Ja, interessant. Er is zelfs al een commissie geweest die heeft gezegd, die omgevingswet en het omgevingsloket, de bedoeling was het eenvoudiger maken, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Ja. Jij verdient dus eigenlijk aan het tegendeel.
20: Ik verdien aan het makkelijker maken en zorgen dat mensen minder hoofdpijn hebben als het gaat om regelgeving.
11: Ja, naar eigen zeggen heb je de meest complete Nederlandse database met 2,5 miljoen pagina's.
20: Ja.
11: Hoe bouw je dat dan op?
20: Enerzijds door gewoon per gemeente te gaan kijken, waar staat de welstandsnota, waar staat de parkeernorm, waar staat de hoogbouwvisie? En dat in een AI-model te zetten. Anderzijds zijn we een van de hele goede partners overigens van het omgevingsloket. Zij zijn ook bedoeld om eigenlijk alleen maar de data te creëren en vervolgens partijen aan te sluiten die daar slimme dingen mee
11: Want
20: doen.
11: Vorig jaar zei je nog, we zitten op 100.000 documenten en nu op 2,5 miljoen. Ja. Dus hoe is dat zo snel kunnen stijgen dan?
20: Dus 2,5 miljoen pagina's hebben ze dat vertaald.
11: Dat is anders dan documenten?
20: Ja, snap ik. Ja. Maar we vullen die database dagelijks ongeveer aan. Hè. Dus we begonnen ongeveer per gemeente met een parkeernorm en een welstandsnota. Nu staat er per gemeente 8-10 documenten ongeveer in.
1: Ja. Hey, als je bij jullie platform, dan als ik ergens een locatie als ontwikkelaar zie,
20: ja,
1: en dan wil weten van nou, wat mag hier allemaal, hè, ja, dan kom ik eigenlijk, dan daar helpt jullie tool voor. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk dan meteen kan zien wat er allemaal kan en mag, toch?
20: Ja, zolang er plannen over zijn. Hè, moet ik er even ook bij zijn, zolang er omgevingsplannen over zijn. Maar de simpele vraag, deze week zat ik in Noordwijk. Ik wil van dit hotel, wil ik appartementen maken.
11: Dat is een heel goed idee. Huis Terduin. Huppakee. Hotel af. Ga door.
1: Nou,
20: tot welke hoogte is dit strijdig met de omgevingsplannen? Past het? Waar moet ik op letten? Etcetera. En dan krijg je dus gewoon in een rapport omvang precies alle zaken.
11: Ja, dus je hebt al die documenten dus die eronder liggen, maar dan komt er AI overheen.
20: Ja.
11: En wat doet de AI dan precies?
20: Precies zoeken naar welke regelgeving is van toepassing op die locatie. En daarbij is vooral van belang, hoe interpreteer je de hiërarchie? Heel veel documenten in de AI gooien, dat is misschien niet de kunst. Maar wel zorgen dat je precies van elke locatie weet, wat is de hiërarchie van die regelgeving die ik moet toepassen.
11: En hoe vaak zitten jullie ernaast?
20: Wij werken altijd met geverifieerde bronnen.
11: Ja.
20: Dus we zitten er in die zin niet naast. Sommige dingen kun je ook op een gegeven moment wel anders interpreteren.
11: Ja, maar het AI-model kan wel een andere interpretatie maken dan dat een ambtenaar afhankelijk zou maken.
20: Ja,
11: want dit is eigenlijk een vraag die je vroeger aan een ambtenaar stelde. Van, ik wil dat hotel ombouwen tot appartementen. Kan dat, mag dat, waar moet ik aan voldoen? Ja. En dan kreeg je 3 maanden later een antwoord.
20: Ja.
11: En dan had die ambtenaar alles bestudeerd.
20: Ja.
11: Een deel van die kennis zit overigens in zijn hoofd, want hij had zelf gewerkt aan die besluiten.
20: Ja. Ja.
11: En jullie, in hoeveel tijd kunnen jullie dat dan opleveren?
20: 2 minuten.
11: Maar dan kan het er toch alsnog naast zitten, omdat het AI-model een interpretatie geeft die anders is dan dat die ambtenaar zou doen?
20: Ja, er zijn 2 dingen waar je rekening mee moet houden. Als wij bepaalde documenten er nog niet in hebben zitten die uiteindelijk wel relevant blijken te zijn, ja, dan kan AI er niks mee doen.
11: Maar dat is interessant. Dan komen we bij Socrates. Hoe weet ik wat ik niet weet?
20: Dus
11: hoe weet het AI-model nou wat hij niet weet?
20: Nou, dus A, zoveel mogelijk bronnen toevoegen. B, ik denk wat we nu zien is dat de mogelijkheden die een architect, een ontwikkelaar, een aannemer heeft om binnen 2 minuten een veel completere analyse te hebben dan wat hij vroeger zeg maar zelf kon doen. Want ja, hij had wel rekening gehouden met een bouwhoogte, maar had geen rekening gehouden met de parkeernormen, of had geen rekening gehouden met welke welstandseisen er zijn. Dus het niveau ook wat je tussen private partijen en publieke partijen kunt creëren op het gebied van wet en regelgeving, doordat ook een private partij veel beter, sneller beslagen te eis komt over wat er wel en niet kan.
11: Maar dat is interessant, Maarten. En dan kom jij dus bij die gemeente Noordwijk, hè, want je gaat die appartementen bouwen.
1: Ja.
11: En dan kom jij dus, doordat je dit model hebt gebruikt, super beslagen ten ijs.
1: Ja.
11: Wat zegt die ambtenaar dan tegen jou?
1: Hoe bedoel je?
11: Nou, het voelt een beetje als bij de dokter komen en zegt, ik heb alvast gegoogeld.
1: Oh zo, nou dat denk ik niet.
11: Nee, zegt hij, oh, daar ben ik heel blij mee, ik neem het over.
1: Tuurlijk. Nou ja, god, als ik nu toch naar de gemeente ga, dan kom ik ook beslagen ten ijs. Alleen het kost veel meer moeite.
11: Ja.
1: Alleen hier heb ik meteen alles bij elkaar. Ik had nog even een andere vraag. Ik voel mezelf een beetje antiek als het over dit soort dingen gaat. Maar ik heb even mijn collega Tim, die bij ons chef AI is, gevraagd naar jullie. Tool. En die zei, heel erg handig, zeker bij acquisities dus inderdaad. Hij zei, maar echt een gamechanger zou zijn. En zoals hij dat noemt, reversed zoning. Als je natuurlijk gewoon een kaart zou hebben waarin gewoon zou staan van heel Nederland, waar je precies zou kunnen gaan bouwen.
20: Ja.
11: Ha, dat is wat voor de minister. Waar kun je
1: dat omdraait? Dat je hem omdraait. En hoe ver ben je daar vandaan? Of is dat bijna onmogelijk? Of?
20: Nee, het is complex, maar ik snap precies wat je bedoelt. In plaats van dat je zegt, wat mag hier? Zeg je, ik wil dit, waar kan dit?
1: Ja.
11: Tussen Noordwijk en Noordwijkerhout liggen nog twee open terreinen van een boer, die misschien toch wel aanpassing...
1: Nou, ja, maar dus eigenlijk zeg je dan van, nou, ik wil gewoon alle plekken waar je nu woningen mag bouwen, maar er staan geen woningen. Feitelijk, ja. Dat is dan even...
11: Als het over wonen gaat, of bedrijventerreinen.
1: Maar
11: kunnen jullie naartoe bewegen?
20: Ja. Korte antwoord is ja, het is niet eenvoudig.
11: Wanneer wil je dit hebben?
20: Zodra we het hebben, meld ik het en dan kunnen we hier een uitzending komen over.
11: Platform Oei. Tim krijgt een nieuwe naam.
1: Ja,
20: platform Tim. Nee, uiteraard, daar zit een heel stuk goud. Ik moet erbij zeggen, waar wij natuurlijk op een gegeven moment gelukkig op een gegeven moment bijkwamen, is dat de gemeente zelf zei: hey, wacht even, jullie platform is superhandig voor ons. Vergunning, toezicht, handhaving, domein. Juristen. Dus we hebben afgelopen tijd ook heel veel bewogen om te zorgen dat het product heel goed werkt voor mensen die dag in dag uit met die vergunningverlening bezig zijn. Want daar kwam het een beetje aan de ontwikkelaarkant. Regelgeving is één ding. En dan heb je nog heel veel andere dingen die erbij.
1: Ja, krijg je bijvoorbeeld ook bij jullie tool dat als je plannen die er wel zijn bij de gemeente, maar die nog niet tot een nieuwe bestemming of iets zijn. Hè? Maar er kan natuurlijk een gebiedsvisie liggen. Wat natuurlijk voor een ontwikkelaar heel interessant is om dan op dat moment in te stappen.
20: Ja, daar heb ik toevallig gisteren nog over gehad. Dus bijvoorbeeld omgevingsvisies hebben wij wel in het platform zitten. Maar op het moment dat jij een vraag gaat stellen over een locatie, nemen we die niet exact mee. Want het is geen beleid. Het is geen regelgeving.
11: AI en vergunningsprocedures, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En laten we zo nog even inzoomen op al die gebruikers die dat kunnen gebruiken en hoe dat dan werkt en welke problemen het dan precies oplost. Struck is lang niet de enige vastgoedstartup die AI inzet. Collega John van Schagen sprak even met Wouter Trevino.
0: Reavant, hele leuke partij die bezig zijn om allerlei het beheer van commerciële huurcontracten te stroomlijnen met AI-gestuurde workflows. Dus dat is super interessant, want dan hoef je gewoon, dan krijg je gewoon bruikbare inzichten om contractonderhandelingen te doen en allerlei vragen te beantwoorden over de contracten. Dus dat maakt het werk gewoon een stuk makkelijker en efficiënter.
21: Zijn er bedrijfjes die AI inzetten om processen in de bouw en projectontwikkeling te versimpelen, efficiënter te maken? Nou, stel die vraag aan Wouter Trevino en je krijgt meteen een waslijst voorgeschoteld.
0: Zo is er bijvoorbeeld ook een Open Red die ervoor zorgt dat er residentiële nieuwbouwprojecten doorberekend kunnen worden.

0: En daardoor kun je gewoon een optimale samenwerking aan met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar, bouwer, adviseurs en overheden mogelijk maken. Dus dat maakt het proces ook allemaal slimmer en efficiënter. Voor vastgoedbeheer hebben we bijvoorbeeld een superman die het efficiënter en transparanter maken van vastgoedbeheer. Door de complete vastgoeddata uit drone-inspecties, 3D-modellen en dus met AI met elkaar daar te verbinden en daar hele slimme en snelle overzicht uit te creëren. Dan hebben we nog een Channels bijvoorbeeld, een huurbelevingsplatform, weer totaal wat anders. Die dus de beleving van de verhuurders of de huurder goed bedienen. Waar allerlei vragen, klachten, facilitaire meldingen door AI ook beantwoord worden.
1: Voor vastgoedbedrijven is het nu vooral de vraag, wat kan er eigenlijk allemaal? Nou, Trofino is momenteel bezig met de ontwikkeling van een escape room.
0: De grote vraagstukken die je hebt als organisatie, daar zijn al oplossingen voor die je gewoon direct kan toepassen. Alleen vaak weet je nog niet dat die er zijn. Dus we hebben een escape room gemaakt waarin er allerlei verschillende kamers zijn met vraagstukken. En ook geïnspireerd door die oplossingen die ik onder andere net noemde. En als je daar dan mee aan de slag gaat en jouw medewerkers gaan zelf aan de slag om agents te bouwen, om met AI aan de slag te gaan, dan voelen ze gewoon en dan merken ze gewoon wat er daadwerkelijk allemaal kan. En ja, als je die oplossing dan gevonden hebt, dan mag je de kamer uit en dan ga je naar de volgende kamer. Echt als een escape room moet je van kamer naar kamer. En ga je dus gewoon ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Ja, dat is gewoon super gaaf en heel inspirerend.
2: Dat zei Wouter Trofino. We hoorden net al even hoe Struck probeert de vergunningsjungle in de bouw te ontrafelen. Max van Riel is hier. Nogmaals van harte welkom.
3: Maarten, doe jij veel met AI?
2: Heel veel.
3: Ja?
2: Ja, want ik heb naast mijn werk als presentator ook nog een contentbedrijf.
3: Ja.
2: En we zitten dus in de communicatie. En mijn overtuiging is, als wij het niet doen, doen onze concurrenten het. Ja, nee, dus ik zal wel moeten.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: We hebben een hele journalistieke research tool gebouwd, bijvoorbeeld. Werkt fantastisch.
3: Interessant.
2: Maar het interessante, kom je hetzelfde bij.
3: Is dat om dan, bijvoorbeeld als ik weer eens een keer iets poneer, dat jij dan kan onderzoeken of het wel echt klopt wat ik zeg?
2: En daarna ben ik het toch aan het nalezen om een soort van mijn eigen journalistieke denken eroverheen te leggen. Dus en daar wil ik ook naartoe. Van hey, hoe kun je AI iets laten doen en het vervolgens publiceren, naar buiten brengen, gebruiken in een gesprek? En waar zit die human in the loop die daar nog een soort van controlefunctie over heeft? Dat is voor mij journalistiek heel belangrijk, maar dat kan ik me, Max, bij jullie voorstellen dat het ook heel belangrijk is. Waar zit die human in the loop als die ambtenaar dit platform gaat gebruiken? Hoeveel gemeenten gebruiken het nu?
4: Nu zo rond de 50 gemeentes die dit gebruiken.
2: Die zijn klant bij jou.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Dus die ambtenaren kunnen dit platform gebruiken, kunnen ze sneller tot een antwoord komen aan Maarten de projectontwikkelaar. En waar zit de human in the loop?
4: Sowieso zijn wij een ondersteuning voor de professional. Daarmee zie je natuurlijk ook dat iedereen kan een vraag stellen aan de AI, maar een professional die wet en regelgeving kent, die weet ook wel welke zaken die toe moet voegen om te zeggen dat hij ook echt een goede analyse krijgt. En daarom zijn we echt een hulpmiddel voor het domein binnen onder andere vergunning, toezicht, handhaving.
2: Max van Riel van Struck AI, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinancieringen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
0: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
9: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
8: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
9: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
8: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
9: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland en er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld.
13: Bernard Hammelburg.
14: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. We moeten ons voorbereiden op een verdere verlenging van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt Amerika na de mislukte gesprekken van Kushner en Witkoff met Poetin en Zelensky. Trump zelf heeft er een eenvoudige verklaring voor.
15: The holdup is two people that hate each other. What gives you confidence? I think more than anything else, it's two people that hate each other.
14: Ja, zo simpel is het dus. Ik praat er deze hele uitzending over met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En in de studio's ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, welkom.
16: Hallo.
17: Ja, goedemiddag.
14: Meneer Bauer, de gesprekken van Kushner en Witkoff, hoe hebt u daarnaar gekeken?
17: Wederom met verbazing. Eigenlijk voor mij is het vrij simpel waarom het niet gaat lukken. Dat is namelijk, Poetin heeft drie redenen eigenlijk waarom hij niet wil stoppen met die oorlog. 1, hij heeft nog geen enkele strategische doelstelling behaald in Oekraïne. Hij heeft nog niet eens de Donbass en de Luhansk region na 12 jaar oorlog. 2, hij heeft een oorlogseconomie die heel succesvol is. Maar die... Als die oorlog over is, dan heeft hij geen economie, want die economie voegt niks toe op dit, anders dan wapens. En 3, hij heeft 700.000 militairen, Russische militairen in bezet Oekraïne, waardoor die mensen dan naar huis krijgt. Die krijgen niet meer dat hoge salaris en die hebben allemaal trauma's en die gaan heel veel problemen veroorzaken.
14: Ja, het is niet strategisch, klinkt dat niet als de meest logische manier om een oorlog voor te zetten. Maar dit zegt u,
17: dit is het.
14: Zo zit het.
17: Dit is het.
14: Ja, de vraag ging over het bezoek van Kushner aan Witkoff, vooral aan Zelensky. Dat vonden we opmerkelijk, was het ook de eerste keer?
17: Ja, het is op. Überhaupt vind ik elke keer dat het lijkt alsof het aan Zelensky ligt. Maar als Rusland de oorlog beëindigt morgen en zijn spullen pakt en naar huis gaat, is de oorlog over. Ja. Als Zelensky morgen de oorlog stopt, is hij zijn land kwijt. Dat is het verschil.
14: Ja.
17: Dus hij heeft helemaal geen keus, Zelensky. Als Poetin blijft vechten, moet hij blijven vechten.
14: Ja. Geert-Jan, hoe kijk jij vanuit Oekraïns perspectief naar deze ontmoeting van Zelensky en Kushner en Witkoff?
16: Nou, ik heb wat mensen in Oekraïne erover gesproken en die waren enthousiast. Niet per se over de uitkomst, maar wel over het feit dat Kushner en Witkoff eindelijk naar Oekraïne kwamen. Om met eigen ogen te zien hoe Kiev erbij stond, hoe dat land eruit zag. En je zag ook dat Kushner en Witkoff in de beelden die zijn vrijgegeven en de persconferentie. Ik denk niet dat dat alleen maar beleefdheid was, maar volgens mij waren ze ook daadwerkelijk onder de indruk van wat ze daar hebben gezien. En hoe gek het misschien ook klinkt, dat is winst. Want tot nu toe zijn ze 8 keer op de teen geweest bij Poetin, 0 keer bij Zelensky. Nu zijn ze in het land in oorlog geweest. En nu zal Zelensky door blijven gaan met ook Trump vragen, kom nou een keer zelf kijken. Ja. Kom nou een keer hier naartoe. En dat ze schoonzoon is geweest, dat is in ieder geval een begin.
14: Ja, maar het is uit wel waar. Je kunt zeggen, het is een stap die is gezet dat ze eindelijk Kiev bezoeken.
16: Ja.
14: Maar uiteindelijk is het resultaat nog steeds hetzelfde als het was. En jij zegt dus nee, het kantelt toch een klein beetje.
16: Nou, dit is denk ik belangrijk. Er is alleen een probleem. En dat is dat er heel vaak na zo'n ontmoeting een telefoontje tussen Poetin en Trump plaatsvindt. En dat de wereld er dan gelijk anders uit lijkt te zien.
14: Ja, nu ook gebeurd, denk ik.
16: Volgens mij was er weer een telefoontje tussen Trump en Poetin.
14: Ja, meneer Bauer, ben het eens met Geert-Jan dat het toch wel iets uitmaakt?
17: Nou, ik denk dat het wel wat uitmaakt. Maar in de kern is het probleem dat zolang er 2 dingen niet geregeld zijn voor Oekraïne, komt er überhaupt geen einde als het aan Oekraïne ligt. En het is 1, dat ze een soeverein land blijven zonder beperkingen die natuurlijk nu weer gedicteerd lijken te worden door Poetin. Het voorstel wat er ligt is weer wederom ernstige beperkingen aan de soevereiniteit van Oekraïne. Onacceptabel. Dat is 1. En 2, als er niet credible deterrence is voor geloofwaardige afschrikking is voor Rusland na het beëindigen van dit conflict. Want anders dan zeggen de Oekraïners terecht, over een paar jaar zijn we dan weer bij af. En dan begint hij weer.
16: Misschien had ik de nuance moeten plaatsen dat het belangrijk is voor Oekraïne dat Kushner en Witkoff langskomen. Omdat ze dan het gevoel in ieder geval hebben dat de Amerikanen ook om hen geven. Dus het gaat niet alleen om het einde van de oorlog, maar ook het gevoel dat ze misschien aan hun kant staan, of in ieder geval niet aan de Russische kant.
17: Ja. Ja.
14: Nou ja, en zeker is dat het tweetal even er met Trump over gesproken zal hebben. Dat weten we zeker.
16: Dat neem ik aan.
14: Ja, tuurlijk. Dus dat, je zou kunnen zeggen, in jouw redenering, dat is het per se al.
16: Dat is wat de Oekraïners terugkoppelen.
14: Ja, ik snap het. Even naar het slagveld kijken, meneer Bauer. Hoe gaat het met Oekraïne volgens u?
17: De Oekraïners maken kleine stappen voorwaarts in het hernemen, in het heroverwinnen, het herwinnen van land dat de Russen initieel hadden ingenomen. Dat is opmerkelijk als je ziet hoeveel Russen er sneuvelen op het ogenblik. 30.000 per maand. We zijn over de 1,5 miljoen Russische militairen die gesneuveld zijn of serieus gewond zijn geraakt sinds het begin van de oorlog. En de verhouding die traditioneel altijd 1-3 was, hè, dus 1 verdediger tegen 3 mensen die iets proberen in te nemen, is die verhouding nu tussen de 1-10 en 1-20. En dat is wel een serieus probleem voor de Russen. De Russen kunnen niet genoeg soldaten recruteren op het ogenblik versus de verliezen. Dus het aantal militairen in Oekraïne loopt terug, Russische soldaten. En 2, het betekent dat Oekraïne het langer kan volhouden.
14: Ja, dan praten we over het slagveld op de grond. Dat is natuurlijk een tweede slagveld, het gaat door de lucht, zal ik maar even simpel zeggen.
17: Ja, dat blijft natuurlijk een heel serieus probleem. Want met name de luchtverdediging is in toenemende mate een serieus probleem voor de Oekraïners. Doordat wij het Westen onvoldoende luchtverdedigingsraket, onder andere Patriot, kunnen leveren. Dat gebeurt deels niet omdat de fabrieken het gewoon niet snel genoeg produceren. Er is geld, maar de producent komt niet los met zijn raketten. En de landen die nog Patriots hebben, daar zijn er nog wel een paar die serieuze aantallen hebben, die komen niet over de brug met die raketten.
14: Dat begrijp ik ook wel, want die denken, wij moeten onze reserves houden. Komen we straks over te spreken, hoor. Hoe gaat het eigenlijk met onze defensie? Want dat hangt met elkaar samen.
16: Ik ben wel benieuwd of meneer Bauer met de Grieken wel eens een oezootje heeft gedronken over die Patriots, want die hebben nog wel wat op voorraad.
17: Ja, die hebben heel veel op voorraad. En dat zijn weliswaar niet de meest moderne versie, maar ze hebben zeker een behoorlijk aantal nog, die ze niet bewaren voor de Russen, zullen we maar zeggen.
14: Nee. Oké, okay, nou, het wapen bestaat 50 jaar, geloof ik. Dus dat je een wat oudere versie hebt, is niet zo gek. Het grootste probleem voor Oekraïne is nu die ballistische raketten. Dat is eigenlijk de grootste. Nou, zie ik dat verkeerd. Want de luchtafweer neemt af. Die ballistische raketten zijn ingewikkeld om op te vangen. Kan alleen maar met wat hoogwaardiger apparatuur. Heb je dan, we hadden het net over een klein succes wel op het slagveld, valt dat niet in het niet vergeleken bij dit probleem?
17: Ondanks al die aanvallen is het niet zo dat daarmee de Oekraïners verslagen worden. Hè? Dus het is deels de wil van het volk proberen te breken door al die appartementengebouwen aan te vallen. Dus leefgemeenten, dus woningen en appartementengebouwen. Dat is met name, daarmee win je de oorlog niet, maar het is met name om te proberen de wil te breken van de Oekraïnse bevolking. Dat gaat denk ik niet heel snel gebeuren, omdat zij weten waarvoor ze vechten. En dat is namelijk het behoud van hun land, taal en cultuur. Het tweede probleem wat er natuurlijk weer aankomt is een winter. Dus als die aanvallen op de energievoorziening en de energieproductie, als dat weer een probleem is en de winter is koud, dat moeten we afwachten, dan hebben de Oekraïners natuurlijk weer een zware winter voor de boeg. En dat moeten ze dan toch weer doorleven, hoe erg het ook is. Ja. En dan kunnen wij wel een paar generatoren sturen en we kunnen wel een paar dingen sturen om weer het net te repareren. Maar ook dat zijn allemaal spullen die we niet op grote voorraden hebben.
14: Nee, je kunt niet een heel elektriciteitsnet leveren als buitenland.
17: Het gaat om hoogspanningswissel. Ja. Het is allemaal spul wat er wel te krijgen is in de wereld. Maar over het algemeen wordt dat allemaal geproduceerd nadat het besteld is. Ja. En niet omdat het gewoon in een schuur op voorraad ligt.
16: En je hebt ook mensen nodig om het te repareren. En ik ben zelf 2 jaar geleden in Sumy geweest, vlakbij de grens met Rusland. Daar hebben mensen me laten zien hoe ze dan in die palen klimmen. Ja, dan moet je wel wat moet voor hebben. Ja. En het slagveld komt soms ook steeds dichter bij een bepaalde stad, waar het daarvoor makkelijker was om iets te repareren. Dus dat zijn allemaal lastige factoren.
14: Ja. Geert-Jan, even een andere kwestie. Volgens de Noorse premier is Zelensky's vliegtuig in Moldavië bijna geraakt door een Russische drone. Wat weten we daar tot nu toe van?
16: Ja, dat nieuws krijgt flink wat aandacht internationaal gezien, omdat de Noorse premier die informatie heeft vrijgegeven. Zelensky en zijn vrouw Olena Zelenska die waren op weg naar de begrafenis van de Noorse koning. En ze vlogen via Moldavië. En daar zou een drone dus bijna dat vliegtuig hebben geraakt. Waarbij de Noorse premier, moet ik wel correct zijn, zelf volgens mij niet heeft gezegd dat die drone uit Rusland kwam. Maar Oekraïnse media maken melding daarvan dat het om een Russische Shahed-drone zou gaan. En dat valt op, want het is natuurlijk niet de eerste, laat ik me voorzichtig uitdrukken, mogelijke aanslag die op Zelensky of op zijn vliegtuig is gepleegd. Alleen, die oorlog duurt al 4,5 jaar en die man heeft ook al 4,5 jaar dit soort zaken te verduren.
13: Ja, en ik zit ook te denken, was het niet intimidatie? Want gesteld dat ze het vliegtuig hadden geraakt, dat is, lijkt mij, niet echt goede PR voor een land. Dat zou toch voor. Dat zou,
16: als Rusland dat zou hebben gedaan?
13: Ja, als Rusland dat zou hebben gedaan.
16: Ik weet niet of Poetin nog geeft om PR, eerlijk gezegd.
17: Nee.
16: En er is zoveel rondom Zelensky de afgelopen jaren, heb ik vernomen, uit het circuit gebeurd. Het enige opmerkelijke hieraan vind ik dat Zelensky vliegt vanuit Moldavië. We weten dat die Donau-delta, dat stukje Oekraïne, Roemenië en Moldavië, tussen Odessa en Constanza in, als het ware. Ja, daar zijn wekelijks aanvallen van drones. En dat Zelensky dus niet meer vanuit Polen vliegt, maar vanuit Moldavië, dat vind ik opmerkelijk. En er wordt gezegd dat dat gebeurt omdat de relatie met Polen is verslechterd. Dat zijn vliegtuig vanuit Polen niet meer mag opstijgen, omdat hij vervelende dingen heeft gezegd. Ja, dan weet ik niet of je nou echt zo'n fijne bondgenoot bent als je daardoor het risico van iemands leven meer op het spel zet.
13: Ja, en bovendien denk je dan, praat dat even uit. Dat is belangrijk.
16: Nou, een vliegtuig opstijgen kan toch wel? Kom op.
13: Ja, dat moet kunnen. Dat is waar. Nog even iets, meneer Bouwhoff. Berichten over de productie van ballistische raketten die in Rusland stevig is opgevoerd. Maar ook berichten uit Politico dat China meer dan 60% van de onderdelen levert om Rusland militair op de been te houden. Welk belang heeft China hierbij?
17: De Chinezen hebben een bondgenootschap met de Russen gesloten. Initieel leek dat erg gekoppeld aan de oorlog in Oekraïne. De Chinezen kunnen, denk ik, theoretisch blijven zeggen dat ze geen wapens leveren, maar leveren dus alles om die wapens in Rusland te maken.
13: En dan krijg je die bekende dual-use discussie, hè?
17: Dan krijg je dual-use discussie, maar daar zitten ook gewoon militaire componenten echt in. Ja. En daarmee zou ik ook willen zeggen dat een van de oplossingen waar nog weinig over gesproken wordt, eigenlijk is dat we niet ons alleen op Rusland moeten focussen als het om sancties gaat, maar in toenemende mate ook op China. Want zolang China dit blijft doen, kan Rusland die oorlog blijven voortzetten. Als China stopt met het steunen van Rusland, kan Rusland deze oorlog niet voortzetten.
13: Nee, maar we hebben gezien aan, laten we maar zeggen, het gevecht tussen Xi en Trump, dat het bedreigen of het nemen van sancties tegen China is niet zo simpel. Als je dat doet, slaan ze meteen terug en zij zijn groter dan wij.
17: Ja, maar we moeten ons denk ik wel realiseren dat China heeft ons nodig. Wij zijn consumenten van datgene wat China maakt. Ik denk dat de Russische bevolking beter gewend is en meer bereid is om te lijden. Dat doen ze eigenlijk sinds Genghis Khan. Maar ik denk dat de Chinese bevolking niet bereid is zo te lijden. En dat betekent als je die economie toch raakt, vanuit Europa en de Verenigde Staten gezamenlijk, dat wel degelijk dat een effect gaat hebben op China.
13: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
18: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
13: Ja, dat was. U kent hem, hè?
17: Ja.
13: Ja.
17: Klonk als secretaris-generaal.
13: Ja, secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt, we moeten meer doen voor Oekraïne. Luchtafweer is nu de heilige graal. Hoe komt het dat we Oekraïne daar maar niet genoeg van kunnen leveren?
17: Nou, heel simpel. We hebben een industrie die is helemaal getailerd, zo te zeggen. Die is helemaal ingericht op just enough, just in time. En dat betekent super efficiënt zijn we. Dus als u een auto bestelt, dan wordt die pas geproduceerd als u hem besteld heeft.
13: Ja.
17: En waar we het hierover hebben, is dat we voorraden willen hebben. We willen een heel parkeerterrein hebben met auto's die we gewoon kunnen ophalen.
19: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Dus voordat daar de productie omhoog gaat. Kijk, ze gaan omhoog van ongeveer 600 per jaar naar 2300. Dat is het plan tussen nu en 2037.
2: Ja.
1: Ja, tegen die tijd zijn er wel meer beschikbaar.
2: En hoeveel,
1: dan hoop ik dat die oorlog...
2: Ja, hoeveel Patriots zijn er afgeschoten door de Amerikanen in Iran? Gewoon om een beetje een gevoel te geven voor
1: het verhaal. Het is niet van de Amerikanen, weet ik het. Maar ik weet wel totaal, dat is dus Amerika, en Israël en de Golfstaten. Ja. 900
2: juist
1: in de eerste maand van de oorlog met Iran. En dat is anderhalf jaar productie van Patriots.
2: Ja, dus dan krijg je een beetje niet
1: in idee. 4 weken tijd, in 1 maand. Dus dan kun je ongeveer begrijpen dat... En de productie van een Patriot duurt ongeveer 1,5 jaar.
2: Ja, en het kost tussen de 3 en 4,5.
1: Ja, maar geld is dus denk ik niet het grootste probleem.
2: Nee. Tijd.
1: Je hebt money to burn zo langzamerhand, maar 1,5 jaar productie, dat is nu de belemmerende factor.
2: Ja. Kunnen we andere wapens bedenken dan alleen maar die Patriot? Want dat is ongetwijfeld de beste en de meest effectieve, maar niet de enige.
1: Daar waren de Oekraïners heel succesvol als het ging om die Shahed-drones. Daar hadden ze langzamerhand eigenlijk countering drones voor ontwikkeld. Dus dat ging eigenlijk steeds beter, waardoor ze eigenlijk niet zo hoefden te leunen op die raketten. Het antwoord van de Russen, dat is natuurlijk altijd in een oorlog, daarop is dat de drones die zij nu inzetten weer harder vliegen. Dus die hebben raketmotoren gekregen, waardoor ze 600-700 km per uur vliegen, in plaats van zo'n langzame bus. Ja. Dat was zo'n langzaam vliegend ding. Nou, en daardoor kunnen die antidrones die de Oekraïners ontwikkeld hebben weer daar niet direct tegen optreden. Daar zullen ze ongetwijfeld ook mee bezig zijn weer nu. Want dat is innovatie in oorlog. Maar tot die tijd is dus op dit moment tegen die snellere drones weer zijn raketten zoals de Patriot nodig.
3: Nu werken de Oekraïners aan het Vrija-systeem samen met Europese overheden en ook het bedrijfsleven. We horen daar af en toe geluiden van dat er misschien volgend jaar een systeem beschikbaar is met raketten erbij. Moet Oekraïne dus eerder op zichzelf rekenen en de eigen productie dan op die van ons?
1: Dat doen ze voor een deel al, want dat deden ze dus met dat antwoord op die Shahed-drones. Dat was dus een dronesysteem wat ze zelf ontwikkeld hadden. Deels met Europese of Amerikaanse bedrijven en geld, dat wel. Maar dus ja, het antwoord is simpel ja, omdat zij zitten met het probleem. En wij kijken naar het probleem allemaal, maar als je er woont en het is jouw eigen bevolking en jij moet overleven, dan ga je harder werken om met oplossingen te komen. En dan zijn er steeds minder beperkingen zoals wij die nog steeds kennen met certificering en vergunningen. God, maar dat interesseert niemand meer natuurlijk in Oekraïne.
2: Nee, nee.
1: En als morgen werkt, wordt het morgen ingezet.
3: Maar wat dat betreft is het niet onze oorlog.
1: Het is wel onze oorlog. Als mensen moeten eigenlijk begrijpen dat het wel onze oorlog is. Maar iedereen denkt dat ze het weg kunnen denken doordat het ver weg is. Maar goed, als je aan mensen vraagt, is voor jou Lissabon ver? Dan zeggen ze, nee, vind ik niet ver. Dan zeg ik, als je naar het oosten vliegt, zit je in de oorlog. Dus het is niet ver.
2: Nee. Kunnen we Oekraïne ook op een andere manier helpen dan alleen maar met afweergeschut? Zijn er nog andere dingen noodzakelijk die misschien wel leverbaar zijn of de zaak zouden vermoeden?
1: Nou, een van de dingen wat Oekraïne bijvoorbeeld nu heel nadrukkelijk zegt ook, zorgt dat er meer geld is. Want onze industrie heeft veel meer capaciteit dan wij nu kunnen gebruiken, omdat we gewoon het geld er niet voor hebben. Dus als jullie geld geven, dan kunnen wij meer gaan produceren. Dat wil niet zeggen dat ze morgen beter is kunnen. Maar er zijn dus een hoop wapensystemen die zij in toenemende mate zelf kunnen bouwen. Ze zijn ook bezig met lange afstandsraketten bijvoorbeeld.
2: Nou, er was nu een bericht dat er eentje in Siberië terecht is gekomen. Ja. Dat was 2800 kilometer.
1: Hartstikke goed. Hartstikke goed.
2: Eigen productie.
1: Eigen productie.
2: Dus ze hebben de technologie en de kennis.
1: Ja, en breng de oorlog naar de Russen. Want dat is wel wat je moet doen.
2: Ja, u zegt dat is een kwestie van geld. Nou, dat is, hoe gek het ook klinkt, denk ik, van alle problemen die er zijn, het simpelste.
1: Ja, maar dan zie je toch dat regeringen dat eng vinden. Want ja, dan gaat het natuurlijk over, oké, dan geef je dus geld en dan vervolgens moet er een controller mee om te kijken of dat geld goed besteed wordt. Hè, want dan willen we allemaal weer accountability en allemaal, we willen allemaal weer zekerheden hebben. Ja. Terwijl het primair gaat over, Oekraïne moet er morgen nog zijn. Ja. En niet of ze dat netjes gedaan hebben per se.
3: Maar nee. Dan heeft u een keer oezo gedronken met die Grieken, om toch even nog die Grieken weer erbij te halen. En dan zeggen ze, sorry.

0: we kunnen die Patriots en die raketten niet leveren, want wij zijn in een soort eeuwige strijd met de Turken, ook al zitten we samen in de NAVO, maar we durven het niet aan. Is er dan niemand die de Grieken ervan kan overtuigen om toch een bak geld te leveren? Want dan bieden ze toch steun.
1: Dat weet ik niet precies hoeveel de Grieken wel of niet doen. Dat
0: ze staan niet bovenaan de lijstjes.
1: Nee, maar goed, dat is niet altijd transparant. Er zijn landen die meer doen dan in lijstjes staan, weet je wel. Dus vroeger zag ik nog wel eens lijstjes die ik nu niet meer zie. Dus ik ben natuurlijk ook inmiddels anderhalf jaar daar ook weg. Sommige landen doen ook wel meer dan ze willen dat de buitenwereld weet. Dus ik weet dat oprecht niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de Grieken hebben Patriot-raketten die ze voor een deel zouden kunnen weggeven aan Oekraïne. En als ze er geld voor willen hebben, is dat ergens echt wel beschikbaar.
2: Ja, maar dat is wel een kwestie van ergens uit de NAVO-club.
1: Nou ja, ik denk dat dit soort gesprekken ook wel plaatsvindt. Van bijvoorbeeld secretaris-generaal Rutte met de Griekse premier. Want in algemene zin zou je kunnen zeggen, als het gaat over het steunen van Oekraïne, Europa heeft tot nu toe 220 miljoen euro uitgegeven aan Oekraïne. Tegen 135 miljard. 220 miljard
2: ja.
1: Euro versus 135 miljard dollar vanuit Amerika. Dus die vroegere discussie van we doen veel meer voor Oekraïne, dat is echt wel gekanteld. Maar als je kijkt naar wie geven de steun, dan zou je kunnen zeggen de noordelijke landen. En hoe zuidelijker je komt, hoe minder het wordt. Helaas is dat wel de realiteit.
2: Ja, komen we direct ook nog wel even over te spreken, hoor. Ik wou een tease-vraag stellen. Want we gaan straks naar deel 2. Dus dit is een soort van cliffhanger, wordt het. Het gaat over ons zelf verdedigen. Want daar gaan we het dadelijk over hebben. Tegen de Russen. Alvast een schot voor de boeg. Dus hoe groot is het gevaar op dit moment dat Rusland voor ons is?
1: Onverminderd groot, om een paar redenen. Eén, de Russische oorlogseconomie draait op volle toeren, produceert meer dan ze nodig hebben in Oekraïne. Veel van de voorspellingen van een paar jaar geleden waren aan het einde van de oorlog, 3 tot 5 jaar daarna, is Rusland weer in staat om oorlog te voeren. Met name met zijn landmacht. Ja. En de raketvoorraden. Nou, nu is dat gekanteld door deze verandering. Namelijk die oorlogseconomie produceert meer dan ze nodig hebben in de oorlog met Oekraïne. Nu wordt er gezegd, over 3 jaar kunnen ze dat. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze het gaan doen. Maar dan hebben ze het vermogen om op schaal met ons te knokken.
2: Ja.
1: Dus dat is reden 1. 2, het gaat niet goed in Oekraïne. Dus Poetin heeft eigenlijk, het zou hem goed uitkomen, heeft hij overigens wel, denk ik, toestemming nodig vanuit Beijing. Om de NAVO heel klein waarschijnlijk aan te vallen. Om vooral de eenheid aan te vallen. Om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. En om te kijken of NATO-landen dan stoppen met het geven van steun aan Oekraïne. Omdat iedereen dan zegt, ja, maar dit hebben we nu voor onszelf nodig.
2: Ja. Dus hij zou een soort artikel 5-achtige situatie proberen af te dwingen?
1: Dat probeert hij denk ik te voorkomen.
2: Okay.
1: Maar in ieder geval dat er in veel landen dan een discussie gaat ontstaan over, ja, maar als dit nu ons kan overkomen en we geven alles weg aan Oekraïne, dat is natuurlijk heel suf. Dus daar moeten we dan mee stoppen. En dat zou dan kunnen leiden, als we dat doen, het zou overigens heel dom zijn als we dan stoppen met het steunen van Oekraïne, maar dan heeft het Oekraïne natuurlijk nog moeilijker dan ze het nu al hebben.
2: Admiraal buitendienst Rob Bauer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Zometeen praten we hier verder over.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
6: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
5: waarmee jij thuis kunt komen.
3: BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor het moment dat het jou uitkomt.
4: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
6: Maar die bestaat eigenlijk niet.
3: En blijf scherp.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
16: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
15: Hopelijk denkt u dan:
17: maar mag dat?
15: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
18: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
19: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
20: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
21: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag. En er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat Rusland de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig maandenlang heeft voorbereid. Hij wijst naar de Alternatieven voor Duitsland, die daarover zwijgt.
23: Dat deze aanslag in Rusland monatelang gepland was en gezielt tegen Duitsland gericht was en nu uit reinem toeval grotere sachschaden en personenschade verhinderd worden is. Daar lachen Sie darüber, meine Damen und Herren. Dat zeigt, wie Sie denken en wo Sie stehen.
2: Ik praat verder met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij was er in de buurt de afgelopen dagen. Zijn de mensen daar echt bang geworden? over wat er is gebeurd?
0: Ja, ik was daar vanwege de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt, waar ook een discussie was over willen we dat er zo snel mogelijk vrede komt, ook al gooien we Oekraïne ermee voor de bus. Ik wil niet zeggen dat Russische vriendschap de hoofdreden was voor mensen om op de AfD te stemmen, maar het was een thema. Ik was in Halle en dat vliegveld heet officieel Leipzig-Halle. En ik begreep van de mensen daar dat er toch ook wel angst was. En angst voor dat in elke container, in elk logistiek gebouw, dat daar een bom in zou kunnen zitten, dat je niet weet wat daar zit. Nee. En ja, we weten natuurlijk niet of de Russen die aanslag hadden willen plegen in aanloop naar die verkiezingen bewust op die plek. Maar het zal allemaal hebben meegespeeld, ook in de hoofden van mensen. En omdat we het met meneer Bauer ook hebben over thema's als hoe communiceer je over angst? Ja. Hoe ga je om met weerbaarheid? Ja, vond ik het wel interessant om dat daar te horen, dat de mensen toch echt geschrokken zijn en ook wel de politiek verwijten dat ze voor hun gevoel niet genoeg op de hoogte worden gehouden van wat daar zich allemaal afspeelt.
2: Nee, er gebeurt natuurlijk ook iets merkwaardigs in de Bondsrepubliek, omdat vroeger, eigenlijk sinds Willy Brandt, had je de zogenaamde Oostpolitiek. Dus Duitsland zag zich door zijn eigen verleden en door zijn ligging moreel als het ware verplicht om een soort trait d'union te zijn tussen toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En ik had steeds het gevoel de afgelopen jaren dat dat idee nog steeds een beetje leeft in de Duitse ziel. Is dat door dit soort omstandigheden aan het verdwijnen of al verdwenen?
0: Als je kijkt naar het stemgedrag van de Duitsers in Sachsen-Anhalt, en dat zijn er niet zo heel veel, dan zou je denken van ja, dat geluid is er nog steeds, omdat meer dan de helft heeft gestemd op AfD of BSW, wat redelijk Rusland-gezinde partijen zijn. Maar ik geloof niet dat het voor die mensen er vooral de echt toe doet. Sommigen nemen het een beetje mee in hun gedachten van nou, handig als het vrede is, want dan neemt onze dreiging af. Maar ik denk dat dat beeld voor een deel in Duitsland wel gekanteld is.
2: Ja.
0: Maar ik weet niet hoe meneer Bauer daarnaar kijkt.
2: Ja, ja.
1: De Zeitenwende, die toen op een gegeven moment veel gebruikt werd, dat woord. Veel geld naar defensie. Duitsland is nu echt het land in Europa waar het allermeeste geld aan defensie uitgeeft. Die ook steeds meer verantwoordelijkheid lijken te willen gaan nemen, ook op dat terrein, wat natuurlijk historisch ingewikkeld was.
2: Ja.
1: Kriegstüchtig is een woord dat op een gegeven moment gebruikt werd door de defensieminister, Pistorius. Al een paar jaar nu. En dat eigenlijk niet enorm betwist is. Ook niet in de media. Dat vond ik heel opvallend. Ja. Dus ik denk dat langzamerhand iedereen begint te begrijpen dat het voor een deel wensdenken was, wat onder Merkel nog lang heeft voortgeleefd. Dat je kunt eeuwig je schuldig voelen over iets, maar als degene waar je over je schuldig voelt zich in toenemende mate tegen je richt, dan heeft dat geen enkele zin meer om zo te blijven denken.
2: Nee. Even een ander punt, of verdankt ermee samen. Duitsland reageert dus heel fel. Als je met zo wordt, was niet mis. Maar heeft niet artikel 4 van het NAVO-handvest ingeroepen. Dat is de artikel dat zegt, als een van de NAVO-leden vindt dat er een ernstige crisis is, dan kun je
1: consulteren.
2: Kun je vragen of alle landen bij elkaar willen komen om te consulteren. Dat is in de geschiedenis maar 9 keer gebeurd, maar goed.
1: Ik heb het wel een paar keer meegemaakt terwijl ik daar zat. Het ging onder andere toen over de immigratiecrisis in Polen en Litouwen en Letland. Dus het gebeurt, maar het hangt helemaal van het land zelf af, of je dat wil of niet. Een van de dingen wat ik wel zou willen zeggen is dat hybride klinkt natuurlijk altijd toch een beetje vriendelijker dan oorlog. Maar eigenlijk is het gewoon crimineel, is het echt zeer ernstig. We praten over brandstichting, we praten over aanslagen, we praten over cyberaanvallen, we praten over vergiftiging, we praten over sabotage. Het zijn allemaal dingen die natuurlijk echt gewoon zeer ernstig zijn. En we moeten oppassen met die term hybride oorlogvoering. Dat is net onder artikel 5, denkt iedereen. Maar als je kijkt, sinds zomer 24 zien we eigenlijk in heel Europa dit soort dingen. Al die voorbeelden die ik net noemde. Ja. Tot met een verijdelde aanslag op de CEO van Rheinmetall in 2024. Dus, maar ook brandstichting, al die andere dingen. Als je dat op een rijtje zet, dan is er wel eigenlijk genoeg reden om een keer nadrukkelijker toch met elkaar te gaan zitten. En te zeggen van wat gaan we hier nou mee doen. Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt. Zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen. Een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt, is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want er is gewoon echt een heel groot aantal quote-unquote incidenten inmiddels geweest, die allemaal toch voor een groot deel zijn te attribueren, toe te kennen, toe te wijzen aan Rusland. En dat betekent dat het voor de Russen gewoon een manier is om ons bezig te houden, om ons tegen elkaar uit te spelen, om die discussie te starten van als het hier onrustig en onveilig wordt, dan moeten we eigenlijk stoppen met het geven van wapens aan Oekraïne. Verkiezingen beïnvloeden. Het zijn allemaal dingen waar we ons echt zorgen over moeten maken.
2: Ja, ja. Eigenlijk zou je een keer een hele grote artikel 4-conferentie moeten beleggen. Dus. En dan misschien niet met de ambassadeurs, maar met de ministers.
1: Nou, dat gebeurt. Kijk, al die dingen die ambassadeurs vertellen, dat komt uit de hoofdsteden. Hè? Dus ja. Daar staan ministers achter. Anders zegt een ambassadeur het niet. Dus, maar ik, ja, dus het, wat is nou het antwoord op iemand die de wet overtreedt? Want dat doen de Russen. Hè, dus het zijn allemaal strafbaar, ernstig strafbare feiten eigenlijk, hè, wat ze doen. En hoe treed je daar nou tegen op? En wij willen ons aan de regels houden, en dat is goed. Maar ja, hoe, waar vind je wel het evenwicht? Waar vind je het moment dat je de Russen zodanig pijn doet, zonder een oorlog te beginnen, zodat ze er gewoon mee stoppen?
2: Nou, beantwoord hem eens. Waar vind je...
1: Nou ja, dat betekent dat we gewoon nog veel harder ook sancties moeten nablijven leven. Als we zien dat sancties beginnen te verzwakken, omdat de Russen een antwoord hebben gevonden, een andere route. En er worden nog steeds Europese en Amerikaanse componenten gevonden in Russische wapens en in Russische en in Iraanse drones. Dat is natuurlijk gewoon, dat zou niet mogen. En toch gebeurt het. En dat komt dat al die bedrijven leveren aan Kazachstan of aan God maar weet welk land dan ook. En die geven het gewoon weg aan de Russen.
2: Ja.
1: Of de Chinezen geven het weg. Weet je, dus het is ook moeilijk, dat begrijp ik. Ja. Maar ik denk wel dat we toch daar nadrukkelijker over na moeten denken. Dat we volgens mij niet door kunnen gaan met het alleen maar elke keer onze schouder ophalen.
0: Maar ja, als dat is een incident. Kracht met kracht zou moeten beantwoorden, om het even zo samen te vatten. En we hebben het net in het eerste half uur over luchtafweer gehad en het gebrek eraan voor Oekraïne. Oekraïne kan zich bijna niet verdedigen. Zouden Europese landen, NAVO-landen dan niet nog nadrukkelijker moeten zeggen, het is nu niet anders, het is akkoord dat wij met z'n allen die lanceerplatforms in Rusland zelf gaan aanvallen. Om maar een voorbeeld te noemen van hoe je krachtiger je zou kunnen uitspreken, of dat overbrengen aan het Kremlin.
1: Ja, nou, en als je dat zou gaan doen, dan begin je de oorlog. Want zo simpel is het. Want wij mogen volgens internationaal recht mogen we wapens en munitie leveren en training aan de Oekraïners. Maar als wij zelf gaan deelnemen met troepen en eigen wapensystemen en dat zelf gaan doen, dan word je onderdeel van de oorlog. Dan raakt de NAVO in oorlog met de Russen. En dat is iets wat men politiek op dit moment gewoon absoluut niet wil. Nee. Dat is ook niet echt de bedoeling van de NAVO. Theoretisch kan het, praktisch kan het zelfs. Maar ik denk dat echt tegen de gedachte achter de NAVO is.
2: Ja, of misschien is het een klein beetje illusie allemaal. Ik herinner me dat het Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, al tamelijk snel na het uitbreken van het tweede deel van de oorlog, zal ik maar zeggen, zei in feite zijn wij in oorlog met de NAVO. En ja, dat heeft strikt genomen misschien niet waar, maar hij had toch een punt naar mijn idee.
1: Ja, dat heeft hij met name thuis nodig om gedeeltelijke mobilisaties en om het lijden van de Russen toch deels te blijven kunnen verklaren voor die militaire die beperkte militaire operatie.
0: Speciale militaire operatie.
1: En terwijl het gewoon een oorlog is. Dus ik denk, Lavrov is gewoon langzamerhand echt van het pad. Die zegt de meest gekke dingen.
2: Dit was meer dan 3 jaar geleden.
1: Ja, maar goed, toen was hij ook al off the rails voor een deel. Hij was overigens niet op de hoogte van de inval in Oekraïne.
2: Ah.
1: Hij hoorde niet tot ongeveer 20 mensen die het wisten.
2: Nee, dat wist hij niet.
1: In Moskou.
2: Ja, dat is ongetwijfeld dat jij dat ook. Ik hoor het nu voor het eerst. Ja, het valt wel op. Even het volgende. Stel dat er zo'n conflict met Rusland zou komen. Kunnen wij dat zonder de Amerikanen aan?
1: We zijn niet zonder de Amerikanen, want de Amerikanen zitten in de NAVO. De afspraken die nu gemaakt worden in de NAVO gaat dus over Europa moet zichzelf conventioneel gaan kunnen verdedigen. Want de Amerikanen moeten zich op andere dingen concentreren. Dat is overigens in Den Haag al afgesproken.
2: In juni vorig jaar.
1: In juni vorig jaar, want ja. Eigenlijk... ik kan dat nu niet goed voordoen. Maar de Amerikanen deden duidelijk meer dan de Europeanen... en de Canadezen in Europa. Ja. En we hebben in Den Haag afgesproken dat het zo zou worden.
0: Oh, ja. U houdt uw handen omhoog. Het grafiekje van Amerika gaat omlaag en van Europa
1: gaat omhoog. Dus ja. Ongeveer de helft door Amerika en de helft door Europa en Canada. Nou, de snelheid waarmee dat moest gaan gebeuren, dacht iedereen dat duurt nog wel even. Maar daar heeft dus uiteindelijk de Amerikaanse regering van gezegd dat moet veel sneller. Dus daar gaat dat nu over in die NATO 3.0. Amerika zorgt voor nucleaire afschrikking en Europa moet vooral conventioneel zijn zaken op orde krijgen. Nou, ja. Dat betekent, die afspraken zijn gemaakt, daar is het geld langzamerhand ook voor beschikbaar. Maar gezond verstand prevaleert hopelijk ook nog steeds, en dat geldt ook voor Amerika, dat als je dus allerlei wapens bestelt die tot nu toe alleen Amerika in bezit had, en dat wil je als Europa nu gaan kopen, maar de leveranciers, de fabrikanten kunnen dat nog niet snel genoeg leveren, dan zal op dit moment, als er een conflict uitbreekt, zullen de Amerikanen dat moeten leveren volgens de NAVO-afspraken. En dat betekent, het gaat over strategisch transport, dat gaat over deep precision strike, dat gaat over satellieten, inlichtingen, dat soort systemen. Daar werkt Europa aan om dat te versterken. En zolang we dat doen, en serieus doen, denk ik dat Amerikanen nog steeds bereid zijn om te komen als er zo'n conflict in Europa uitbreekt. Maar zouden we gaan dralen als we niet zichtbaar ons best doen, ja. dan hebben we denk ik wel een probleem.
2: Ja, ja, u zei eerder al dat Amerika misschien niet meer zo heel erg gevoelig is voor een heel klein incidentje op NAVO-gebied. Het is even mijn woord, hoor.
1: Ja, dat zeg ik niet. Ik denk dat ze nog steeds komen.
2: Oké, maar ik wou maar zeggen, in de opmaat was het naar vraag. Denkt u dat we ze nog steeds in een artikel 5-situatie... dat we nog steeds op ze kunnen rekenen?
1: Ja, en dat komt omdat uiteindelijk in het congres er een overgrote meerderheid nog is steun nog voor NAVO nog steeds. Ook in de Amerikaanse bevolking is, als je die polls bekijkt, dan zie je nu dat 70% van de Amerikaanse bevolking is voor de NAVO. Dat is echt serieus hoger dan een paar jaar geleden. Dus in de tijd van Trump is de steun van de bevolking omhoog gegaan en is de steun in het congres niet afgenomen. Dus het is vooral Trump en zijn directe kabinet die dingen roepen. Dan komt natuurlijk altijd de vraag, ja maar Groenland en ja maar Canada. Ja. Dat helpt allemaal niet. Het is niet gebeurd, onder andere omdat Amerika lid is van de NAVO. En dat zijn, dus voor mij geldt op dit moment dat ik nog steeds vertrouwen heb dat ze komen. Op het moment dat wij als Europeanen niet doorgaan met serieus invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn, namelijk wij gaan zorgen dat we conventioneel onze zaken op orde hebben, meer militairen met alle spullen die ze nodig hebben, dan als we dat blijven doen, dan denk ik dat die steun helemaal blijft. Als we dat niet doen en we gaan daar lanterfanteren op dat terrein, dan hebben we denk ik niet alleen met Trump, maar met elke volgende Amerikaanse president ook
2: dat,
1: een probleem.
2: Dat laatste, dat is waar, want dat dreigen met tegen Europa en het aandringen op meer betalen, dat herinner ik me al vanaf Reagan.
1: Ja.
2: Elke president sindsdien heeft dat thema gehanteerd.
0: Maar wat is artikel 5? Als in, ik heb ook het scenario van de Duitse politicoloog Carlo Massala gelezen. Wat als een klein eiland van Estland door de Russen wordt aangevallen? Komt Trump daar zijn bed voor uit?
1: Nou, één is het zo dat, en dat is een grote verandering ten opzichte van zeg maar 4-5 jaar geleden. De NAVO heeft alle militaire plannen herzien op basis van de Russische dreiging. Dat is nu sinds 2018 gebeurd. Op strategisch niveau, operationeel niveau, tactisch niveau. Het gevolg daarvan bijvoorbeeld is dat al die battlegroups nu langs de oostgrens zitten. Dus alle lidstaten zitten aan de grens met Rusland.
0: Ja, wij zitten in Litouwen.
1: Ja. Ja, en dat betekent dus dat als de Russen in Litouwen binnenvallen, staan ze niet alleen op Litouwse tenen, maar ook op Nederlandse, Noorse en Duitse tenen. Ja. Nou, dat betekent dus dat de discussie over artikel 5 al een andere is, omdat het gaat over, hey, onze jongens zijn ook geraakt. Dan kun je vervolgens, en dat probeert iedereen, als je het nou nog kleiner maakt, niet ineens een klein Estland-eiland, maar een graspol, wordt er de Russen ingenomen, wat dan? Weet je? Ja. In de kern, als het lastig is om als het niet duidelijk is dat het Russen zijn, zoals in het begin de discussie over de Krim, hè, dat waren groene mannetjes.
0: Op vakantie.
1: Op vakantie en letterlijk in de Noord-Atlantische Raad een discussie over een foto met van dit zijn Russen, en dan zei iemand anders, nou ik zie niet echt dat het Russen zijn. Dat was het niveau. Ik denk dat we, het zal soms lastig zijn, maar op het moment dat er serieus een invasie is, hoe klein ook, waarbij de Russen echt grondgebied van de NAVO inpikken, dan is het gewoon artikel 5. En dan zullen de militaire commandanten onder leiding van de Supreme Allied Commander Europe in beweging komen. Het Nederlands-Duitse legerkorps is toegewezen aan de Baltische Staten. Dus als die dreiging, als die spanning oploopt, dan gaan zij daar naartoe. Bovenop die troepen die daar nu al zitten. En de bevoegdheden van de Supreme Allied Commander Europe nu zijn veel groter dan een paar jaar geleden om dan gewoon te gaan handelen.
2: Ja,
1: en dus dan gaat militair sowieso gereageerd worden.
2: Ja, ja. En dat kan hij ook beslissen. Hè?
1: En dat kan hij beslissen.
2: Ja, want daar heb ik me in verdiept. Iedereen denkt altijd dat dat allemaal op hetzelfde moment eerst langs de president moet, maar dat is niet waar.
1: Nee. Dat komt omdat dus de leiders van die landen, dus al die presidenten en ministers-presidenten, hebben akkoord gegeven aan die plannen. En in die plannen staat, als dit gebeurt, dan dat. En dat, ja, als je daar akkoord op gegeven hebt, dan heeft die militair commandant dus die vrijheid.
2: Ja, Johan Cruijff zei altijd, ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. Ik heb ook nog nooit een zak geld een oorlog zien winnen.
1: Klopt.
2: Ja. Dus hoe zit het met de budgettering?
1: Nou, het probleem is denk ik steeds minder de budgettering. Het is nu, en dat was met COVID in het begin ook zo, van toen werd er geld op tafel gezet, van er moet een vaccin komen.
2: Ja.
1: En toen zeiden de fabrieken, maar als je het binnen 8 maanden wil, moet er nog meer geld op tafel komen. En dat kwam er, zowel privégeld als publiek geld. En toen zijn die fabrikanten gewoon aan het werk gegaan. En toen ging het dus om de effectiviteit, niet meer om efficient, maar toen ging het gewoon maken. We moeten iets maken, het moet er zijn binnen 8 maanden.
2: Ja.
1: Dat gevoel is er nog steeds niet in onze industrie. Dat is er nog steeds niet in onze private sector. Dat ze moeten. Ja. Het is nog steeds een discussie.
2: Ja. Ja.
1: Heb het nodig? Hebben we echt genoeg orders voor de komende 10 jaar? Is het wel ethisch om te investeren in defensie? Is het tegen de sustainability goals? Weten we zeker dat over 5 jaar die regeringen nog steeds bestellen?
0: Ja.
1: Dat is de discussie nog steeds.
0: Wat wij ons nog afvroegen, we hebben de NAVO-top in Den Haag, waren Bernard en ik erbij, waar die 5%-norm is afgesproken. 3,5% militaire hardware, 1,5% infrastructuur.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zegt u goed. Ja, het was ook uw vak. Maar wat ik ermee bedoel is, we vergeten vaak dat binnen die 1,5% ook eigenlijk onze weerbaarheid zit ingebouwd. Hè? Onze digitale weerbaarheid,
1: onderaan,
0: bijvoorbeeld. Tegelijkertijd heb ik af en toe, dus ik zeg het maar op persoonlijke titel, soms gedacht, waarom communiceren mensen als Mark Rutte zo keihard? Toen er bijvoorbeeld 2 jaar geleden door Rutte werd gezegd, we moeten ons geestelijk voorbereiden op oorlog. Toen schoten veel mensen in mijn omgeving in de gordijnen, omdat ze dachten dat het echt bijna daar was, dat moment. Dus ik vroeg me af, binnen die 5% en die 1,5% over weerbaarheid en communicatie, moeten we het daar niet vaker over hebben? Over hoe we met elkaar communiceren, over dat we bedrijven weerbaarder maken. Het komt maar niet voor het voetlicht.
1: Ja, dat is mijn dagelijkse werk nu. Dus ik.
0: Dus fijn dat u er bent.
1: Ja, nee, ik werk onder andere met Deloitte samen nu aan het versterken van de weerbaarheid van Nederlandse bedrijven. Er is een kopgroep van 28 bedrijven die daar serieus aan werken. Dat zijn deels overheden, dat zijn deels private bedrijven, dat zijn deels goede doelenachtige organisaties zoals de Rode Kruis en Leger des Heils, maar ook gemeente Rotterdam en ook KPN en ook Tennet en Spoorwegen en Albert Heijn. En, nou, dat zijn allemaal bedrijven die samenwerken en die in toenemende mate begrijpen dat de kwetsbaarheid van een land niet alleen is een zwakke krijgsmacht.
2: Ja, of heb ik voldoende patriots.
1: En te weinig voorraden munitie. Maar ook de single points of failure die we in onze samenleving hebben ingebouwd. Door efficiency denken. Omdat we eigenlijk zo weinig mogelijk geld uit wilden
2: geven. Ja, en dus is, aansluitend op de vraag van Geert-Jan, de opmerking, bereid je voor op een noodsituatie, zo gek nog niet. Want daar komt het op neer.
0: Maar kwam voor mij uit de lucht vallen? Of kwam voor mensen in mijn omgeving uit de lucht vallen?
2: Maar ik ben al heel oud, dus ik heb nog de nucleaire crisis meegemaakt. Toen hadden we ook dit soort discussies.
1: Precies.
2: Precies hetzelfde.
1: Het punt is een beetje dat ik heb natuurlijk ook boodschappen afgegeven in het verleden. En daar werd ik ook over uitgelachen. Door de media, door het publiek, op TikTok en god maar weet wat allemaal. En 6 maanden later zag je die eerste berichten van, nou, misschien is hij toch niet helemaal gek. Weet
0: maar het
1: je
0: is niet uitlachen, het is mensen meenemen in hun verhaal.
1: Deels ben ik uitgelachen, vonden ze me een oorlogshitser, overdreven, is allemaal flauwkul. 6 maanden later, nou, misschien zit er toch wel wat in. En inmiddels, de meeste mensen hebben zo'n PrEP-pakket gekocht. 70% in Nederland is daarmee bezig. Dat is een klein voorbeeld. En soms moet je dingen wel hard zeggen om het door te laten dringen. Want we zijn zo ver in de hoofden van mensen van die oorlog verdwenen, verwijderd, dat als je hier in Amsterdam naar buiten loopt, is het voor je gevoel geen oorlog. Maar het is wel oorlog op cybergebied, op disinformatiegebied. Daar zijn we gewoon in oorlog. En ook dat weigeren mensen eigenlijk te geloven. Maar het gaat om onze democratische waarden. Het gaat om, kunnen we verkiezingen organiseren zoals wij dat willen? Als wij willen blijven leven in Nederland zoals we dat willen, zonder dat iemand anders daarover gaat, alleen wij, dan zullen we meer moeten doen dan een sterke krijgsmacht hebben. Dan zullen we ook iets moeten doen aan energievoorziening, aan water, aan voedselvoorziening. Iedereen denkt dat Nederland een voedselproducerend land is, maar als het stroom uitvalt en van buiten de invoer van voedsel stopt, hebben we binnen 5 dagen honger in Nederland. Ja. Zo snel gaat het. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waarbij niemand echt nadenkt over, oké, zo kwetsbaar is het dat je een economie hebt van just in time, just enough. Alles komt precies op tijd. Maar een kleine verstoring zorgt dus voor grote problemen.
2: Dank voor de waarschuwing. Dank voor dit fijne gesprek. Admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En aan jou ook bedankt, Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
6: Ben, blijf daar toch vanaf.
7: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
6: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
7: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
8: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
9: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft een gang naar de beurs uitgesteld. Ze willen zich eerst richten op de veiligheid. Pas werd gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Volgens een onderzoeker is er kans dat AI in 10 jaar tijd iedereen op aarde vermoordt. Daarom vindt het bedrijf een beursgang nu geen goed moment. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon, en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren.
12: Behalve misschien naar onze podcast.
0: Allemaal in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
13: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. En dat geldt ook voor videogames die de wereld zeker veranderen. En ons eigen land kan daar nog meer in meedoen. Hoe, dat willen wij weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
14: En Ben van den Burg.
13: En Ben, wij nemen elke donderdag ook door wat er verder speelt in
14: top
13: de wereld.
14: Topshow is dat altijd.
13: Ja, en dat wordt deze week wel een van de jaarlijkse vaste nummers, zou ik
14: heerlijk
13: moeten zeggen. Ja. Want dan gaat Apple een goed nieuws zo.
14: Ja. Ja. Dus zo benieuwd naar de Fold.
13: Ja, ik ook. De opvouwbare iPhone.
14: Oh, dat wordt zo leuk.
13: Ja, nou, we gaan eindelijk merken wat die gaat doen. En onze analyse daarover hoor je uiteraard in de Grote Tech Show. Dus abonneer je in je favoriete podcast app. Dan krijg je daar alles over mee. Nu dan gaan we praten over de staat van de game-industrie. Internationaal gezien en in Nederland in het bijzonder. Want er zijn wat zorgwekkende berichten en die blijven ook maar komen. Dus gaan we daarover praten. En dit keer niet zozeer vanuit het helikopterperspectief. Dat doen we in DGTS al geregeld met internationaal analist en landgenoot Joost van Dreunen. Nee, we praten met iemand die midden in de industrie staat. Als adviseur van vele gamebedrijven en instanties. Als beheerder Government Relations bij de Dutch Game Association. Als belangenvereniging voor Nederlandse gamebedrijven. En hij is ook nog steeds, jawel, onafhankelijk gamemaker Rami Ismail.
15: Hallo.
13: Welkom weer.
15: Dankjewel. Ja, leuk je weer te zijn.
13: Ja, nou, over dat laatste. Jij bent ooit bekend geworden en groot geworden als gamemaker. En je bent nu, nou, ik wil zeggen, voor het eerst in jaren weer bezig met een game.
14: Ja, dat vind ik het leukste. Ja.
13: In de afrondende fase, een puzzel- en actiespel genaamd Australia Did It.
15: Ja, recentelijk hernoemd trouwens.
13: Oh,
15: nog steeds
13: nee.
15: Australia Did It, maar heet nu... Want dat was een grappig verhaal, maar een van onze lokalisatievertaalpartners die had gezegd, de mensen in ons gebied snappen de naam niet helemaal en die willen iets meer dat het spel beschrijft. Dus die hebben het toen Australia Did It, End of the World Train Railway Defense Business genoemd.
13: Wow, dat zijn een hoop buzzwords bij elkaar.
14: Ja. Maar hoe de naam tot stand kwam, vind ik ook heel mooi.
15: Ja.
14: Ja, dat vond ik mooi. Je zocht een geciviliseerd land.
15: Ja.
14: Ja. Even vertellen, Joe.
13: Oké, okay, ja, nou, doe maar.
15: Ja, het was, ik probeerde een game te maken waarin in de wereld is er een hele lange treinrails. En die treinrails moesten ergens lopen. En ik had het liefst had ik een niet te politiek... niet een te politieke locatie. En ik was dus begonnen met, nou ja, goed, kunnen we wat doen ergens in Europa of Rusland of Amerika, weet je wel, waar je lange treinrails kan bouwen. En uiteindelijk was ik daar niet tevreden mee. Mm-hmm. Toen heb ik gezegd, wat als de Atlantische Oceaan is?
13: Ja.
15: Dus de Atlantische Oceaan is weg, die is compleet drooggelegd. En prima, daar gaat de treinrails over. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment de vraag, waar is de Atlantische Oceaan heen? Ja, daar moet ik toch over gaan nadenken. Dus toen zijn we erover gaan nadenken. Toen kwamen we tot de conclusie dat het door iemand gedaan moest zijn ook. Dus een soort van experimenteel wapen of zo. We weten het niet zeker. Maar who did it? En was het dus, het mag dus geen land zijn.
14: Australië natuurlijk.
15: Het mag geen land zijn aan de Atlantische Oceaan.
13: Nee.
15: Dat mag niet. Het moet een land zijn dat rijk genoeg is om een experimenteel wapen te bouwen dat de Atlantische Oceaan kan opblazen.
13: Ja.
15: Het moet een land zijn dat technologisch geavanceerd genoeg is om datzelfde te bouwen. Ja, toen ben ik gewoon met een wereldkaart gaan kijken en toen bleef er eigenlijk maar één land over.
13: En dat is Australië.
15: Dus toen kwam ik terug naar mijn team met Australia Did It. En toen zeiden ze, maar dat is ook een hele goede gametitel.
13: Ja, nou, zeker. En je staat mooi bovenaan de lijstjes bij de A.
15: Met de A.
13: Ook lekker tegenwoordig, daar komen we op. Nou, ik wou eigenlijk aan je vragen, Rami, hoe is het om weer met je voeten in de spreekwoordelijke modder te staan? Maar volgens mij heb je net al beschreven dat je de tijd van je leven hebt hiermee.
15: Ik vind het geweldig. Ja, weet je, ik ben nooit helemaal weg geweest. Maar het is toch anders als consultant of adviseur dan je eigen fouten maken. En voor mij is creativiteit is fouten maken. Ik vind gewoon, je begint aan iets en je hebt zoiets van, dit moet het worden. En dan merk je halverwege van, eigenlijk moet het toch iets meer dit worden. En dan geef je het aan iemand anders. En dat is als spelmaker, is dat het mooiste moment de eerste keer. En ook het engste moment.
13: Ja, maar kun je dan ook iets noemen? Want je hebt al heel veel games gemaakt in het verleden. Vooral als de helft van Duo Vlambeer. Waarin jij je lessen geleerd hebt. Die lessen probeer je te delen als adviseur. En überhaupt iedereen met wie jij spreekt. Wat heb jij nou dan nu met Australia Did It en de rest ga ik even niet noemen. Nu weer geleerd. Je denkt, oh, dat moet ik weer meenemen in mijn talks en in mijn adviezen.
15: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen aan Australia Did It die ik meegenomen heb, is dat het type spel dat Australia Did It heeft beurten. Dus je doet om de beurt, doe je zetten. Eerst jij en dan de tegenstander. Jij en dan de tegenstander. En in Vlambeer's games, in mijn oude gamestudio, waren het heel erg actiegames. En actie doet best wel een soort van verbergen hoe alles werkt in het spel. En ben je dus best wel bezig met gewoon op ieder moment reageren. En Australia Did It heb je heel uitgebreid de tijd om te denken en te kijken. En dat betekent dat mensen ook veel duidelijker zien hoe het spel werkt. Dat ze ook veel sneller doorhebben waar iets mis zit. En dat was ontzettend leuk om te zien. Want ik kreeg dus ook, zelfs in de vroege playtest... waar we de game aan willekeurige mensen geven om te kijken wat ze vinden.
14: Zoals ik.
15: Krijg je.
14: Maar heb je dan... Is dit bewust gedaan? Of strategisch handig, want dat vinden mensen leuk? Hoe kom je daar dan op?
15: Ik wilde wat anders doen.
14: Gewoon totaal wat anders doen?
15: Ik noemde het gekscherend wel een beetje mijn Miley Cyrus fase. Ik ben bij Vlambeer ben ik best wel bekend geworden... om hele grote explosieve games met heel veel wat we dan screenshake noemen, dat het scherm helemaal schudt.
13: Ja, wat voor die explosies. Tijd een punkbenadering was, wil ik even benadrukken.
15: Ja, en ik wilde nu dus juist kijken of ik mezelf ook kon profileren als iemand die ook andere dingen kan maken. En ik vind dat gewoon een hele interessante uitdaging. Dus toen de uitgever Mystic Forge naar mij toe kwam met het idee van, wil je niet een keer een meer strategische game maken? Was dat voor mij wel echt het beginpunt om weer terug de gamesindustrie in te springen.
14: Maar onderliggend, want ik heb wat geluisterd van je, is een strategiegame, dat vind je het mooiste. Vanuit je jeugd al is dat het ding.
15: Ik ben er echt mee opgegroeid. Ik heb ze alleen nooit durven bouwen. Ja. En nu dus wel. Maar ik denk dat ik dat ergens besefte en ik me dat mensen gewoon heel goed kunnen zien hoe die games in elkaar zitten. En dat de mensen die dit soort games spelen ook echt spreadsheets gaan maken. Tabellen met hoe krachtig ieder poppetje is. En
14: daar gebruik je toch AI voor? Je zet er toch gewoon een agent op en die denkt voor
15: misschien
14: je na.
15: Misschien tegenwoordig wel.
13: Ja, ik zou zeggen, Ben is duidelijk geen gamer, maar misschien ook wel inderdaad. Laten we het hebben over de game industry at large. Want laatste weken veelvuldig in het nieuws. Begon al een aantal weken geleden met de voorspelde mondiale jaaromzet. Die zou op een slordige 214 miljard uit gaan komen voor dit jaar, volgens marktonderzoeker Newzoo. Dat was notabene in de week van Gamescom, de grootste gamebeurs ter wereld, waar wij waren, was druk bezocht. Vooral gevuld met kleine, middelgrote bedrijven, was mijn observatie. Terwijl in de Nederlandse game-industrie toch al wel, al een aantal jaar zou ik zeggen, mineurstemming is. Ook middelgrote studio's die in de afgelopen 12 maanden het financieel niet gered hebben, de deuren moesten sluiten. Hoe gaan jullie met al die ontwikkelingen om, waarin Nederland toch een beetje de onderliggende partij lijkt te zijn?
15: Ja, het is een moeilijke, want het is tegelijkertijd... mineurstemming is natuurlijk deels waar, maar Nederland blijft gewoon op hoog niveau meespelen. En dat is voor mij is dat gewoon heel leuk om te zien dat de succesverhalen in Nederland succesverhalen blijven. Developers als Adriaan de Jong en Thomas Sala en al die kleine studios die blijven gewoon goed werk leveren. En die spelen gewoon echt op wereldniveau mee, terwijl het echt hele kleine studio's zijn.
13: Ja, maar dat is dan misschien ook de moraal van het verhaal. Dat het de kleine studio's zijn die er nu goed voor staan.
15: Ja.
13: Maar de middelgrote en de hele grote die wankelen of zelfs omvallen.
15: Ja, en dat zien we ook. Dat zien we heel globaal. Zien we dat ook terugkomen.
13: In andere landen dan Nederland bedoel je?
15: Ook in andere landen dan Nederland. Het enige verschil tussen heel veel andere landen, en dan heb ik het even specifiek over de EU, is dat er ook best wel ondersteuning is om te zorgen dat die studio's blijven staan.
13: Mm-hmm.
15: En dat zien we in Nederland minder. Desalniettemin is mineurstemming, vind ik altijd een beetje moeilijk. Want enerzijds, dit was voor mij op Gamescom was het eerste optimistisch voelende jaar in jaren. Het is best wel een moeilijke tijd geweest in de gamesindustrie. Er was een soort van overindexering op wat games konden omzetten in de COVID-periode. Toen iedereen natuurlijk thuis zat, niet naar buiten kon. Dus gewoon de Xbox of de PlayStation of de PC opstarten. En nou ja, goed, ik weet niet wat voor CEO je bent als jij dan tegen je achterban gaat zeggen van alle nummers gaan omhoog, maar die van ons die gaan ze binnenkort weer naar beneden.
13: Nee, maar goed, de analyse is nu makkelijk te maken. Heel veel investeringen, want geld was bijna gratis. Heel veel overnames en alles wordt niet terugverdiend en dus wordt alles nu weggegooid.
14: Maar is het dan zo in de game-industrie, zoals bij e-commerce, zie je het percentage e-commerce, zie je een lijn omhoog, dan zie je een piek bij COVID. Die piek is gedaald, maar die lijn kun je eigenlijk gewoon doortrekken, die groeit nog steeds. Kan je die lijn ook zo zien in de game-industrie?
15: Ja,
14: hoewel
15: ik wel denk dat wij een heel korte tijd eronder zaten. Onder de,
14: dus de even lijn. Eronder gezakt even eronder en daarna gezakt. Weer die lijn die gewoon omhoog gaat, groeipercentage.
13: Ja, want de magische grens van 200 miljard per jaar die is pas onlangs aangetikt en nu al eroverheen. Maar dan lees ik ook analyses dat een heel groot deel van het geld gaat naar toch games zoals Roblox en Fortnite en mobiele games. Ja. En oude games, dus niet per se
14: leuk.
13: De nieuwe releases, ook niet per se die van kleine makers, tenzij ze een hit scoren.
15: Ja, en dat noemen we de Forever Games. En dat is best wel een uniek onderdeel van de gamesindustrie. Is er zijn een aantal games die zijn gewoon zo groot. En die worden zoveel gebruikt, zoveel gespeeld, voornamelijk door jeugd.
13: Mm-hmm.
15: Dat die eigenlijk een eigen industrie zijn geworden. Dus je noemde net Roblox al. Roblox kun je als deel van de gamesindustrie noemen. En het is ook een videogame.
13: Ja.
15: Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen stellen dat Roblox gewoon een eigen platform is.
13: Zeker.
15: Dat een enorme omzet draait. Daar kun je ook je vraagtekens bij stellen. Maar daar valt niet over te discussiëren.
13: Nee.
15: Dat het enorm is. En dus als je dat deel van de gamesindustrie even wegneemt, dan hou je nog steeds een behoorlijk deel van omzet over. Als je Roblox en Minecraft en al die games eruit haalt, dan heb je nog steeds ongeveer de helft van de gamesindustrie.
13: Ja.
15: Daar heb je dan de drie grote platformen, zoals we ze noemen. Dat zijn PlayStation, Microsoft met hun Xbox en Nintendo met de Switch.
13: Ja.
15: Dat is ook een enorm deel van de gamesindustrie. En wat er dan overblijft zijn eigenlijk de kleine makers en de onafhankelijke AAA's. En AAA's zijn de hele grote game studios.
13: Ja, en de grote afhankelijkheid van, moeten we ook noemen, van platform Steam van Valve op PC.
15: Precies.
13: Wat ook nu weer een grotere rol heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. Heel even naar 2,5 jaar geleden. Toen was je ook bij ons in de studio te gast. Toen lichtte je al toe, toen zat je net in die rol, hoe je vanuit de Dutch Game Association de lobby in Den Haag duidelijker wilde voeren. Het benadrukken hoe multidisciplinair gamemakers bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar ook toen zei je al, heel veel faciliteiten zijn hier eigenlijk niet goed bruikbaar voor gamebedrijven. Hè? Subsidies en belastingvoordelen zijn er bijna niet of sluiten niet goed aan. Nou, daar ben je dus 2,5 jaar mee bezig geweest om daar gesprek over te voeren met ministeries en economische zaken.
14: Wat zijn de resultaten?
13: En onderwijs, cultuur en wetenschap, inderdaad. Hoe staat het ervoor?
15: Ze zijn mixed, zou ik zeggen.
13: Vertel.
15: Wat we merken is dat er best wel wil om te helpen. Maar het blijkt ook dat op overheidsniveau, op het allerhoogste niveau van de overheid, is er gewoon heel weinig beleid over games.
13: En waar komt dat door? Is dat zoals in de media, dat je net op de belangrijke plek iemand moet hebben die gek genoeg is van games om dit serieus te willen nemen?
15: Ik denk dat dat onderdeel ervan is, maar ik denk ook dat zodra heel veel overheid in Nederland werkt gewoon heel structureel. Dus heel systematisch. Dingen moeten op een bepaalde manier bovenkomen, op een bepaalde manier gerund worden dan omgezet in commissies en die commissies doen dan. En dus voordat je van een idee tot een echte regelgeving bent, heb je gewoon redelijk wat tijd nodig.
13: En ja, 2,5 jaar is niks, kunnen we zeggen.
15: 2,5 jaar is weinig. Maar wat we merken is dat we eigenlijk heel vaak vast komen te zitten in regelgevingen die niet specifiek op games gericht.
14: Ja, dat dacht ik wel. Maar je kan toch meegaan in andere regels, zoals je optieregeling bijvoorbeeld. Ja. Dan ga je mee.
15: En er zijn dus een paar regelingen waar dat wel nuttig bij is, zoals de WBSO. Dat is een technologieregeling.
14: Maar is ook algemeen. Innovatiebox.
15: Die werkt prima. En dat zien we ook in andere landen trouwens, dat die gebruikt kan worden. Maar wat wij bijvoorbeeld missen, en dat zien we bijvoorbeeld in landen als België, in Vlaanderen. We zien dat in Engeland, we zien dat in Frankrijk. Er is heel weinig ondersteuning voor mensen die dingen willen maken. Dus als je nou een grote studio bent met 41 programmeurs, dan kun je van de WBSO gebruik maken. En dat zal echt wel verschil maken.
13: Ja.
15: Maar als jij een studio bent van 2 mensen en je wil naar 6 mensen groeien, of je wil van 4 mensen naar 12 mensen groeien, dan is die WBSO niet een heel groot aandeel van je omzet of van het geld dat je nodig hebt. Waar je dus eigenlijk tegenaan loopt in Nederland, is dat we, omdat er niet echt beleid is, vallen we eigenlijk altijd in de andere mediafondsen. En de andere mediafondsen zijn echt niet gericht op games. En dat is denk ik omdat heel veel in Nederland, en dit is iets wat ik me pas heel laat ben gaan beseffen, en ook pas vrij recentelijk, is games hebben niet een cultureel veld op dezelfde manier dat andere media dat hebben.
13: Ja.
14: Dus, wat doe je met cultureel veld?
15: Een cultureel veld is in dat je aan musea of aan Nederlandse omzet of aan Nederlandse bioscopen of de Nederlandse popcharts kan meedoen. Want games zijn gewoon niet Nederlands. Games zijn internationaal.
13: Het voelt als iets wat niet uit Nederland kan komen.
15: Nou, het kan uit Nederland komen.
13: Ja, nee, dat weten wij. Maar, daar stuit je tegenaan, bedoel je?
15: Waar we tegenaan lopen is dat de enige manier waarop je kan meten of een game succesvol is te kijken op Steam.
13: Ja, hoeveel
14: dat bedoel je bijvoorbeeld bij de bioscopen? Je hebt de top 10 beste films deze week. Je hebt de top 40. Ja. Dus je hebt in
13: gouden plaats in een plaats, dat soort dingen.
15: En het belangrijkste wat je nu noemt, is je noemt allemaal Nederlandse voorbeelden.
13: Ja, ja, ja.
15: Je noemt niet Amerikaanse voorbeelden, je noemt niet internationale voorbeelden. We hebben het niet over de BAFTA's.
13: Nee.
15: We hebben het niet over de Emmys.
13: Eigenlijk zouden er vinkjes moeten komen van, hey, dit Nederlandse product, toevallig een game, is 100.000 keer verkocht.
15: Maar binnen de Nederlandse overheid is dus heel vaak de focus op in Nederland. Ja, ja. 100.000 keer verkocht in Nederland.
13: Ja, daar willen ze mee kunnen schermen om weer te verantwoorden waarom ze een bepaalde faciliteit hebben opgetrokken.
15: En waar wij dus tegenaan lopen is, we hebben in Nederland heel veel gamers.
13: Ja.
15: Maar als je kijkt naar Flambeer's Game, vroeger, 97% van die omzet kwam uit het buitenland.
13: Ja.
15: Ik denk juist, dat is heel mooi.
13: Ja, dat is een mooi exportproduct.
15: Is 97% aan omzet die in Nederland binnenkomt hier belast wordt.
13: Ja.
15: Het is 97% aan omzet die bij Nederlandse mensen terechtkomt, die dan ook weer nieuwe games kunnen gaan bouwen.
13: Ja.
15: Maar ook belangrijk, het waren best wel heel Nederlandse games.
13: Zeker. Maar dan hebben we ondertussen wel, en ook die hebben we in deze studio te gast gehad en gesproken. Ik weet dat jij ze ook kent, de mensen van CCCC, hè, die honderden miljoenen kunnen uitgeven, zeg ik even heel gechargeerd door kort door de bocht, aan immersieve projecten.
15: Ja.
13: Waarvan ik ook weet dat sommige gamebedrijven zeggen, ja, daar hadden wij best ook meer mee willen doen. Dat sluit volgens mij ook nog steeds niet helemaal op elkaar aan. Terwijl er is dus wel bereidheid om in...
16: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Dat zijn Hongarije en Griekenland.
2: Okay.
1: Dat zijn de enige twee landen op Europees niveau die minder gamesgerichte regelingen hebben.
3: En jij zegt, we moeten om dat zichtbaar te maken, een kans maken dat wij ook zo'n fonds krijgen, is dus helderder maken een toplijstje welke Nederlandse games worden gespeeld. Dat we Nederlands denken, dat moeten we dus doen.
1: Ik denk dat er structureel een verandering moet zijn in het feit dat er nu geen beleid is over games. Dat op het hoogste niveau, het enige beleid dat over games bestaat, gaat over verslaving.
2: Ja.
1: En over geweldsproblematiek. Dat zijn de enige beleidsvormen in de Nederlandse
2: overheid. En niet het economisch verdienvermogen.
1: Geen economisch verdienvermogen, geen cultureel verdienvermogen.
2: Nee, dat ook niet.
3: Kun je dat niet een beetje harder maken dan? Het cultureel verdienvermogen, economisch verdienvermogen?
1: Ja, alleen als het dan in een commissie terechtkomt, dan gaat die commissie kijken naar wat het binnen Nederland doet. En dat zijn heel veel mensen die uit andere cultuurvelden komen. En dat is dus een van de problemen waar we tegenaan komen. We hebben laatst een aanvraag gedaan bij een fonds. Die hebben we net niet gered eigenlijk met hetzelfde idee. We gaan een gamesfonds opzetten.
2: Hmm.
1: Dat was ook een gelieerd fonds waarvan we dachten, nou goed, dat sluit perfect aan bij wat we willen.
2: Ja.
1: Maar het blijkt gewoon dat ook in die commissies heel veel mensen uit andere media zitten. En die snappen gewoon niet per se wat games zijn. Het is ook de vorm van heel veel van die fondsen sluit niet aan. Dan zeggen ze, ja, 30.000 euro om iets te maken. Voor een game heb je, voordat je begint, heb je 4-5 mensen nodig.
3: Ja,
1: die hebben allemaal salaris nodig. Dus je krijgt 2,5 maand salaris.
2: Daar gaat al een deel naartoe. Even een niveau hoger. Want ook op Gamescom, Eurocommissaris Virkkunen, die even aankondigde dat game-strategie concreet onderdeel gaat worden van de Europese begroting. Dat noemen ze het European Competitiveness Fund. Dat zou ik zeggen is ook mede een reactie wellicht op de open brief die mede door jullie eerder dit jaar gestuurd werd. Geadresseerd aan Brussel. Van, hey, neem dit serieuzer. Ja. Dus dan allereerst even, welke leidende rol voor de EU zie jij voor je voor de Europese gamesector en dat ook in Nederland dat effecten kan hebben?
1: Ja, voor Nederland is voor mij gewoon het belangrijkste dat er inderdaad een beleidsstrategie komt. En dat maakt me op zich niet heel veel uit wat het is. Kijk, als ze zeggen we gaan er niks mee doen, is dat ook duidelijk.
2: Dat is ook een antwoord.
1: Dan kunnen we daar ook mee werken.
2: Ja.
1: Ik bedoel, dan snappen we waar
2: maar dan
1: we staan.
2: Weet je dat je meer in Brussel moet zijn.
1: Dan gaan we wel dus kijken.
3: Ja, goed, even. Dus jij maakt die beleidsstructuur en die bied je dan aan de relevante politici, toch?
1: Ja, wij doen voorstellen voor ideeën en structuren.
3: En dan moet het in het beleid komen, maar het komt op dit moment niet in het beleid. Ze doen er niks mee.
1: Nee, eigenlijk andersom. Omdat er geen beleid is, doen heel veel mensen er niet op aan.
3: Maar jij kan toch in 3 dagen dat beleid maken?
1: Ik kan iets schrijven, maar dat betekent niet dat het overheidsbeleid is. Dus het valt nergens onder. Dus niemand neemt het op de portefeuille.
2: Ja, maar even terug naar mijn vraag. Wat de EU nu aan het doen is. Kun je daar direct aanspraak op gaan maken als Nederlands gamebedrijf? Of moet dat zich doorvertalen aan in nationaal beleid? Van, hey, kijk eens wat Brussel doet.
1: Dus heel vaak is het EU-beleid wordt dan via Nederlands beleid wordt dat uitgevoerd. Maar dat betekent niet dat de EU geen eigen instrumenten heeft. Dus
2: nee,
1: er zijn ook EU-instrumenten waar je gebruik van kan maken. En als gamesindustrie proberen we ook, als DGA bijvoorbeeld, proberen we daar ook onze achterban duidelijk te maken dat die instrumenten bestaan en dat je de aanvraag op kan doen.
2: Ja.
1: Dat doen sommige gamemakers ook. Maar we merken eigenlijk op alle niveaus, en dat is ook binnen Europa, dat het nog steeds gewoon een moeilijk onderwerp is. En ik snap het ook wel. Het is een moeilijk vatbaar onderwerp. Het is een heel internationale industrie. Het past nergens anders in.
2: Mm-hmm.
1: We zijn niet als films, we zijn niet als muziek. We zijn
3: volgens mij is het helemaal niet moeilijk. Kijk, want je hebt een element, games. Okay. Ja. Ook als je er niet van snapt. Als je helder maakt, dit is de culturele impact, dit is de economische impact, dit doet het. Ik snap niet wat het is, maar dit fenomeen doet dit met onze samenleving, als je dat helder maakt, dan zegt iedere beleidsmaker, ik snap het fenomeen niet, maar dit is wel heel handig.
2: Ja,
1: en dat is ook wat we proberen. En ik denk dat we dat ook heel consistent geprobeerd hebben. Ik ben ook daarom dat ik aan het begin, toen Joe vroeg over de mineurstemming, ik ben het daar maar deels mee eens. Ik denk dat we in de Nederlandse gamesindustrie echt heel succesvol zijn voor onze context.
2: Tot zover dit gesprek op de radio bij BNR. Wil je het volledige interview luisteren? Ga dan naar je podcast-app van keuze en zoek daar de grote techshow op. Bijvoorbeeld in de BNR-app, dan kun je het volledige gesprek verder luisteren.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
1: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
2: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
0: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
3: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
1: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
4: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
0: De Avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
5: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
6: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
7: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
8: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
7: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
9: We must face the facts.
7: Eén beslissing.
10: Why should I trust you?
7: Die de geschiedenis veranderde.
11: The wrath of nature is real.
7: Pressure. Nu in de bioscoop.
5: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
12: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
13: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
14: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En we begonnen met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
13: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
15: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
16: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
15: En naar wat er o zo fout is gegaan.
17: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
15: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
18: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft een gang naar de beurs uitgesteld. Ze willen zich eerst richten op de veiligheid. Pas werd gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Volgens een onderzoeker is er kans dat AI in 10 jaar tijd iedereen op aarde vermoordt. Daarom vindt het bedrijf een beursgang nu geen goed moment. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon, en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
2: The ladies not for turning.
9: If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
10: Are you excited about another election?
2: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
23: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Nigel Farage ligt opnieuw zwaar onder vuur. Undercoverbeelden van Channel 4 laten zien hoe twee prominente medewerkers van Reform UK bespreken hoe Amerikaans geld via een omweg bij de partij kan belanden. Farage zelf zit bij één van die gesprekken. De affaire roept daarmee ook vragen op over zijn geloofwaardigheid en de ambitie van Reform om een serieuze regeringspartij te worden. Lia, ik heb met open mond naar die beelden zitten kijken. Maar vertel jij nog even, wat is hier nu precies gebeurd? En waar zou mogelijkerwijs de wet zijn overtreden?
24: Nou, dat is heel eenvoudig. Kijk, je mag volgens de Britse wet geen geld aannemen van buitenlandse donateurs. Zoals je zegt, heeft een documentaire onderzoeksteam een jaar lang Farage's partij gevolgd. Heeft zich voorgedaan als in ieder geval twee van die mensen als mogelijke donateurs. Eén, een ouder Amerikaanse heer die helemaal in de ban is van Farage en van zijn reformpartij. En die zegt dan dat hij ontzettend graag, dat zegt hij tegen twee topkopstukken van Reform, dat hij heel graag een $500,000 wil overmaken aan de partij. Maar dat kan natuurlijk niet via de Britse regels. Dus zegt hij, kijk, hier heb ik mijn zoon bij me. Die is Amerikaans-Brits, in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd. Dan sluis ik het door, ze zeggen het anders, maar dit is mijn interpretatie. Dan sluis ik mijn geld door naar mijn zoon en die kan dan zorgen dat het bij jullie terechtkomt. En dat is in grote mate het gesprek. En dat is dus opgenomen en gefilmd. En ik moet je zeggen, toen ik het dacht, toen dacht ik, wauw, die journalisten die doen dat geweldig, die zogenaamde Amerikaanse vader en zoon. Maar die Amerikaanse vader was dus een Broadway-acteur. Nou, dat is hem aan te zien. Het was fascinerend om te zien. Ook, Roet, een ander onderdeel van die documentaire was hoe een andere, ik geloof dat het een andere donateur was, naar Engeland komt, daar onthaald wordt door Farage en weer die twee kopstukken uit zijn partij op oesters en champagne. En dan zegt die man dat hij dus, dan zegt die Amerikaan dat hij dus geld wil overmaken aan Farage en dat hij dat allemaal afgesproken heeft en dat dat en dat het plan is. En dan hoor je Farage zeggen, fantastisch, dankjewel.
23: Wat is dat toch met dat geld? Farage en zijn partijen zijn veel vaker al geconfronteerd met vragen over de herkomst van geld en donaties. Hij zou toch veel scherper hierop moeten zijn?
24: Dat zou hij ook moeten zijn. En het merkwaardige is, Roet, dat hij dat inderdaad zegt, dat die belangrijke types in de reformpartij, waaronder Farage, die de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd hebben in het professioneel doen overkomen van de partij. En ik moet je zeggen, al het amateurisme is er vanaf. Dus de partij ziet er ook veel professioneler uit. En dat heb je gezien bij het partijcongres, het jaarcongres van vorige week. En het was werkelijk spectaculair. Heel Amerikaans, groots, meeslepend, muziek, vuurwerk. Dat zag er allemaal geweldig uit. Maar als het aankomt op discussies met mogelijke partijdonors, dan denk je, hoe is het mogelijk dat ze zo openlijk praten over potentiële corruptie en dat ook weten, ook vertellen tegen die zogenaamde Amerikaanse donateurs, je moet dat anders doen, je moet het op deze manier doen, want dan weet niemand het, dan ziet niemand het en dan is het voor ons ook veel makkelijker tegen mensen die ze niet kennen. Zoals iemand zei, je vraagt je dan af hoe ze zich opstellen en wat ze zeggen tegen mensen die ze wel kennen. Ik bedoel, je bent toch een beetje op je hoede, zou iedereen denken. Maar niet, nogmaals, die mensen die opereren binnen de partij. En daarnaast de medestanders van Farage. Ik vind dat heel merkwaardig.
23: In dit geval is uiteindelijk alleen een mogelijke constructie besproken. Moet er uiteindelijk daadwerkelijk geld zijn aangenomen voordat er sprake kan zijn van een strafbaar feit?
24: Nee. Als je willens en wetens, en dat hebben ze dus gedaan door te zeggen, we weten dat dit niet kan, maar er zijn andere manieren. Als je dus willens en wetens probeert om oplossingen te zoeken voor het illegaal verkrijgen van geld, dan is het al strafbaar. Je moet kunnen laten zien dat je wist dat het eigenlijk niet door de beugel kon. Nou, ligt dit bij de politie? Of zij ook zeggen, ja, dit is duidelijk een strafbaar feit. Moet allemaal nog blijken natuurlijk door politieonderzoek. Maar wat je eerder zei, klopt ook. De partij van Farage heeft al meerdere keren, volgens sommigen is die al tegen de lamp gelopen door het accepteren van cash. En dat was wel heel duidelijk. Hè? 5 miljoen van een crypto-miljardair die in Thailand woont, maar Brits is, had Farage moeten aangeven, heeft hij niet gedaan. Ik bedoel, dat geld had hij kunnen aannemen, maar je moet het aangeven. Want dat was een Brit die dat geld gaf, die 5 miljoen. Verder heeft hij ook niet aangegeven dat hij financiële giften heeft ontvangen in de vorm van huizen, van chauffeurs, van begeleiders, bewakers, onkost en zo. Allemaal door iemand anders gefinancierd, heeft hij ook niet aangegeven. En nu gaat het dus over die 500.000 die ze nooit gekregen heeft van die zogenaamde Amerikaanse vader en zijn Amerikaans-Britse zoon. Maar wat hij wel, Farage, heeft geaccepteerd, of in ieder geval de mensen die voor hem werken, hij zelf distancieert zich daarvan, wat ze wel hebben geaccepteerd, de partij, is geld voor een opiniepeiling, voor 3 opiniepeilingen. Ook gefinancierd met Amerikaans geld. En die 3 opiniepeilingen die lieten duidelijk weten dat Farage's partij het fantastisch goed deed. Kan allemaal, maar de kranten die die peilingen publiceerden hebben er niet bij gezegd dat in opdracht van de partij van Farage die peilingen gedaan zijn.
0: Dat is een geval dat je wij van WC heet.
24: Precies, maar kijk, het belangrijke van die peilingen is dat als je als partij kan laten zien, wij staan er fantastisch goed voor, wij worden op handen gedragen door het Britse volk, ik chargeer, wij gaan dus echt kans maken om de volgende regering te vormen, dan trekt dat niet alleen nieuwe potentiële kiezers aan, maar zeker ook nieuwe potentiële donateurs. En dat is precies wat je wil.
0: Nog even terug naar die beelden. Farage verschijnt zelf ook in die beelden. Jij zegt hij distantieert zich. Tijdens die ontmoeting met die vader en zoon zegt hij onder meer, it's all above board, en bedankt allebei. Farage zegt nu dat hij daarmee juist vroeg of alles legaal was en dat hij het niet begreep en voor de rest ook niet echt goed luisterde. Is dit geloofwaardig? Gelooft men zijn theorie?
24: Nou, dat zal dus politie moeten uitzoeken. Of men het gelooft, ik denk dat het belangrijker is, Roet, kan het mensen wat schelen? Dit is trouwens een cultuur van de partij. Hè? En dat komt allemaal van de baas en dat gaat dan naar beneden. Dat komt dan vanzelf, wordt dat overgenomen door de rest van de partij en de basis. Interessant is, vind ik, dat Farage duidelijk maakt dat hij het niet zo nauw neemt met de regels. Hij balanceert op de rand van het semi-legale. Hij is slordig, hij gooit er inderdaad allerlei dingen uit als hij praat tegen buitenlandse donors die mogelijk illegale dingen doen. Hij neemt dat niet zo nauw, want zegt hij, kijk, ik hoor niet tot de gevestigde orde. Dus dat idee, die arrogantie, dat je boven de wet staat, dat de wet niet voor jou is en zo, dat de regels voor kleine mensen zijn, dat is erg Trumpiaans. En inderdaad, de meeste Britten die willen daar niet van weten. En dat zag je ook, dat zie je ook in de peilingen. Als er weer een nieuw schandaal oplaait, dan daalt de partij van Nigel Farage verder in de polls. Maar bij degene die de basis vormen van de partij, is dit helemaal niet erg. Het kan die mensen echt niks schelen. Zij geloven namelijk de versie van Farage, namelijk dat zijn partij onder vuur ligt. En waarom, let iedereen er zo scherp op, waarom ligt zijn partij onder vuur? Om de eenvoudige reden dat de gevestigde orde de elite van de partij af wil, van Farage af wil. En bovendien, als je echt met mensen praat die Farage en zijn partij aanhangen, dan zeggen ze dat ook allemaal. Dit is gewoon een complot van de gevestigde partijen om Farage te wippen. En bovendien zeggen ze dan, iedereen sjoemelt met geld, vooral in de politiek. Waarom moeten wij het ontgelden? Dat is alleen maar omdat ze ons niet willen. En ik denk, en dat vind ik ook opmerkelijk, ik had het net over dat jaarcongres van de partij van Farage vorige week. Nou, werkelijk, het is bijna een, wat zal ik zeggen, het is bijna een religie daar, hoe men tegen hem aankijkt. Ik ken geen enkele andere partij en geen enkele andere partijleider waar zoveel echt oprechte enthousiasme voor is als voor Farage. En dat zag je ook. Ik bedoel, die man wordt op handen gedragen. Het gaat de partij zeker stemmen kosten. Daarom liggen ze ook niet meer vooraan in de peilingen. Omdat alleen de basis, de kern, laten we zeggen 20-25% van alle Britse kiezers, die maakt het niet uit wat Farage doet. Daar kan hij op rekenen. Maar dat is niet voldoende om de verkiezingen te winnen. Je hebt meer mensen nodig. En die grote middenmaat, die pakweg een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, echt gecharmeerd waren door Farage, of op zijn best nadachten om op zijn partij te stemmen, die haken nu af.
0: Maar de achterban, die houdt hij vast.
24: De achterban houdt hij vast.
0: Aan de andere kant, hij zegt die twee medewerkers zijn inmiddels opgestapt. Dat zegt wel iets over hoe serieus Reform deze zaak zelf neemt. Of is dit vooral om te redden wat er te redden valt?
24: Nee, dat is inderdaad. Hij neemt het serieus. En dat merk je ook aan Farage zelf. Farage zit in het nauw. En dat is het probleem. En de partijcongres was eigenlijk bedoeld als een comeback. Ik Farage weet dat hij onderzocht wordt door de parlementaire commissie. Zijn financiën worden onderzocht door de politie. Er kan mogelijk een criminele onderzoek gaan komen. En hier staan straffen op. Als kan worden aangetoond dat hij de wet getreden heeft, dat hij corrupt is, dat hij dingen gedaan heeft waarvan hij wist dat ze niet mochten, dan kan dat niet alleen op een enorme boete staan, maar ook komen te staan, maar ook op een gevangenisstraf. Dit is iets waar je wakker van ligt. En het was hem aan te zien de afgelopen zomer. Hij was echt zichzelf niet meer, weet je. Een jaar geleden deed Farage, en dat vond ik politiek strategisch heel slim, wat andere politieke partijen niet deden, want die gingen allemaal op vakantie. Iedere week gaf Farage een persconferentie. Er was geen politiek nieuws, dus het enige nieuws was die persconferenties van Nigel Farage. En die deden het fantastisch goed, qua publiciteit, wat je nodig hebt. Maar de afgelopen zomer is hij, vanwege de schandalen die ik net noemde, ondergedoken. De man leek alsof hij er geen zin meer in had. Als je hem zag, dan was hij chagrijnig, driftig, kort aangebonden, ruziezoekend met de pers, die echt beledigen en ruziezoekend met de pers doet hij altijd, dat vindt hij leuk en dat doet hij ook heel goed. Maar nu was het echt agressief en dunne huid en chagrijnig. Dus hij was kort aangebonden en het was duidelijk dat hij zorgen had. Hij heeft ook laten doorschemeren dat hij even overwoog de afgelopen zomer om er mee op te houden, om het bijltje erbij neer te gooien. Dus de daling in de peilingen was duidelijk. Hij had eigenlijk 3 zetelverkiezingen moeten kunnen winnen. Gebeurde niet, werden verloren door zijn partij. Dan nogmaals dat onderzoek naar financiële wanorde. Er worden meer onthullingen verwacht, Roet. Dus geen wonder dat hij de afgelopen zomer een beetje in een deprie zat. En dat nu probeerde terug te halen door dat partijcongres van de afgelopen dagen af te schilderen als een grote comeback. En aan de buitenkant zag het er ook echt heel erg stevig en goed en sensationeel uit. Maar nogmaals, dit is alleen maar de buitenkant.
0: Van de ene dubieuze leider naar de andere. De Argentijnse president Javier Milei zegt dat zijn land de Falklands-eilandengroep, de Britse eilandengroep, dus moet terugkrijgen en kondigt sancties aan tegen bedrijven die daar naar olie boren. Lia, waarom voert Milei juist nu die druk op? En hoe serieus moeten we zijn uitspraken nemen?
24: Ik denk dat hij nu de druk opvoert vanwege zijn buurman, president Trump. Ik bedoel, Trump heeft gezegd dat hij de claim van de Britse eilanden op de Falklands vrij dubieus vindt en dat hij de Amerikaanse positie daarover gaat herzien. En Trump is daar ook heel duidelijk in. Hij is geen fan van de Britse regering. Hij heeft ook weer herhaald dat het Verenigd Koninkrijk, wat hem betreft, Amerika in de steek liet bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. De Britten weigeren mee te doen met die oorlog. Hij vindt ook dat de Britse defensieuitgaven veel en veel te laag zijn. Hij heeft ook gezegd, kijk, de Verenigde Staten is altijd neutraal geweest over de Malvinas, zoals de Argentijnen die eilanden noemen. Maar dat is niet meer zo. Dus de suggestie is dat Washington Groot-Brittannië niet meer zal bijstaan, niet meer zal helpen verdedigen, als Argentinië besluit de Falklands te heroveren.
0: Dan kom ik zo meteen natuurlijk terug op Donald Trump. Maar nog heel even kort terug naar 1982, de Falklandseilanden. Hoe zat het ook alweer?
24: Ja, hoe zat het ook alweer? Dat kan heel snel, hè? De Britten hebben ooit vanwege militair overwicht in de, ik geloof eerst in de 18e eeuw, naar de hand met duidelijke macht in de 19e eeuw, die kleine eilandengroep, die ergens in het zuiden van de Atlantische Oceaan liggen, op dezelfde golflengte, zal ik maar zeggen, als Argentinië, maar wel honderden kilometers daar vandaan, ingepikt. En dat heeft de Argentijnen altijd dwars gezeten. In 1982 had de toenmalige Argentijnse generaal en landsleider Galtieri daar genoeg van. En om binnenlandse politieke redenen, net zoals Milei nu trouwens, besloot hij om de Malvinas te heroveren op de Britten. He, want, dacht hij, kijk, die eilanden zijn, die worden in de gaten gehouden door een handjevol Britse militairen. Het vermoeden van Galtieri was ook dat Londen echt niet de halve wereld ging overvaren om die paar duizend schapen en nog minder aan bewoners daar om die bij te staan. Hij had misrekend, hè, Galtieri. Hij had namelijk geen rekening gehouden met ene Margaret Thatcher, toenmalig Britse premier. En Margaret Thatcher zei, over mijn lijk. Het is een kwestie van principe. Die eilandbewoners, kan best dat er maar een paar zijn, kan best dat ze aan de andere kant van de wereld wonen, maar zij willen Brits blijven. En onder dat zelfbeschikkingsrecht mogen zij Brits blijven. Dus ik ga proberen om die eilanden te heroveren, sterker. En dat gaat lukken. Dus wat deed Thatcher? Die stuurde een vloot. Als je de geschiedschrijver erop naleest, wordt het echt door iedereen die een beetje inzicht heeft in militaire politiek omschreven als een van de meest opmerkelijke militaire Britse avonturen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, dus de Britten stuurden die vloot die er week over deed voordat het arriveerde. En geloof het of niet, de Britse marine heroverde die hoofdstad Port Stanley, verloor een aantal schepen, zonken trouwens ook de Belgrano, dat was heel omstreden, maar het was een pijnlijke oorlog, schijnt dat die maar enkele weken duurde, maar er werd echt hard gevochten. Troepen die over die bevroren velden probeerden heuveltjes terug te nemen. Het leverde Britse helden op. Veel gesneuvelde soldaten ook. Enkele honderden Britten en veel meer Argentijnen natuurlijk. En een jaar later, dat was het gevolg wat de Britse binnenlandse politiek betrof, een jaar later won Thatcher, die echt daarvoor op verlies gestaan had, verkiezingen, de Britse landsverkiezingen, voor de tweede keer. Een grotere winst boekte eigenlijk de Argentijnen, omdat dit, het verlies van de Malvinas, het verlies van de Falklands, betekent het einde van de dictatuur van Galtieri. Dus de militaire junta sneuvelde.
0: En dan gaan we nu weer terug naar het nu. Donald Trump, hij heeft dus openlijk twijfel gezaaid over de vraag of de VS Groot-Brittannië bij een nieuw conflict zou steunen. Hoe pijnlijk is zo'n uitspraak van je belangrijkste bondgenoot voor Londen?
24: De Britten die zitten daar wel mee. Ze weten niet precies hoe serieus ze die dreiging van Milei moeten nemen. En inderdaad helemaal niet wat betreft de uitspraken van Trump. Kijk, de uitspraken van Trump, de mogelijke rugdekking voor Milei, dat verraste de Britse overheid niet. Maar ze zien het wel als een alarmbel, laat ik het zo zeggen. Weet je wel? Kijk, als je kijkt naar puur de strategische situatie, militair gesproken, dan zie je dat de Argentijnse defensie er beroerd voor staat. Ze wordt op dit moment, begrijp ik, gereorganiseerd, dankzij een pact dat de Argentijnen gesloten hebben met de Verenigde Staten, maar ze staan er nog steeds beroerd voor. Slechter dan in 1982. De berekeningen uit Londen zijn dat het nog jaren kan duren voordat Milei echt militair in staat is die Malvinas opnieuw in te nemen. Nou is dat de Britse defensie er ook niet goed voor, beroerd zelfs, maar de Britten zijn nog wel in staat om de Malvinas te verdedigen. Die hebben de eerste 20 jaar na het heroveren van die eilanden, begin jaren 80, hebben die een vliegveld gebouwd, een militaire defensie daar neergezet, echt ervoor gezorgd dat die eilanden behoorlijk goed verdedigd konden worden. Jarenlang hebben een vrij groot aantal Britse militairen daar gezeten. Dus de Britten kunnen die eilanden nog wel verdedigen. Bovendien, De Britse marine kan nog steeds opereren in internationale wateren. He, is nog steeds in staat om in andere landen ook militaire missies uit te voeren. Trouwens, als het ooit zou komen van een oorlog, als... dan wordt die vooral, heb ik begrepen, vanuit de lucht gevoerd. En Britse gevechtsvliegtuigen hebben het grote voordeel op 1982... namelijk dat gevechtsvliegtuigen niet meer hoeven bijtanken, weet je wel, boven de Atlantische Oceaan. Dus het gaat allemaal in één moeite door nu. Britten hebben gevechtsvliegtuigen, hebben een marineschip, militairen in de regio. En ik denk nogmaals, als je uitgaat van wat Britse militairen hier zeggen, dat zij er veel en veel beter voor staan dan de Argentijnen.
0: Maar los daarvan wie er beter voor staat, de kans dat het ook daadwerkelijk tot een oorlog komt, en dat dit eigenlijk meer een gevalletje blaffende honden bijten niet is, hoe groot is die volgens jou?
24: Vrij groot. Kijk, ik denk ook zo'n verrassingsaanval als de Argentijnen deden 44 jaar geleden, gaat ook niet gebeuren, de Britse inlichtingen. Weet je nog, we hadden het over de Britse inlichtingen. Uh-huh. Vooral de Britse buitenlandse inlichtingen, een poos geleden, waarin we zeiden dat die door andere inlichtingendiensten waren uitgeroepen tot de beste ter wereld. Nou, geloof maar, dat die precies weten, wat de Argentijnen van plan zijn. Al die plannen worden afgeluisterd. Dus dat gaat geen verrassing worden. Politiek, niet onbelangrijk. Nogmaals, vanwege de Amerikaanse houding. He, want een van de redenen waarom destijds Margaret Thatcher die oorlog kon winnen in de Falklands was omdat ze gesteund werden door de Amerikanen. Ronald Reagan was echt, die vond Thatcher fantastisch. Die vond ze een geweldige vrouw. Ook al was het politiek niet altijd eens met haar wat betreft haar claim op die Falklandeilanden. Hij vond dat zij gesteund moest worden. En ook omdat, ik geloof de minister van Defensie destijds in Amerika was Caspar Weinberger. En dat was absoluut een anglofiel. Nou, die steun, die Amerikaanse steun, op dat niveau hebben de Britten niet meer. Wat ik wel denk te weten, is dat het de komende jaren anders zal gaan als er olie gevonden wordt in de wateren rondom de Falklandeilanden. Argentijnse wateren, zeggen de Argentijnen. Er zijn twee bedrijven, Israëlisch en een Brits, die hebben proefboringen gedaan. En die zouden misschien al eind van dit jaar, in ieder geval de komende maanden, de komende 2 jaar wordt genoemd, gaan boren. Ik kan me niet voorstellen dat de Argentijnen dan gaan toekijken hoe de Britten en de eilandbewoners de winsten van die olie in hun eigen zak gaan steken en de Argentijnen daar geen cent van opsteken. Ik kan me niet voorstellen, Milei heeft het gezegd, dat hij niet gaat toezien hoe anderen profiteren van de olie in onze wateren. En ik geloof dat hij daarin bijna wel gelijk heeft, ja.
0: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een wel heel vruchtbare primeur in het Engelse damesvoetbal. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
7: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
6: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging, is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. Politie is nog op zoek naar de dader of daders. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. Getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En het is je misschien al opgevallen, afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Studio Den Haag van vrijdag.
5: 9-11, zeggen we dan, denk ik, op zijn Amerikaans. 11 september 2026. Met Leonard, met Michiel. Ik ben Mark. Ah, Sophia, beterschap.
9: Ja.
5: Toch het zwakke geslacht dat ik ben. Je hoort aan mijn keel ook een beetje dat ik eigenlijk een beetje tegen het grieperig aan zit.
9: Oké, dus we beginnen met z'n drieën en dan gaan we zien.
5: Ja, we zien of we het einde van de podcast halen.
9: Doorgaat. Ik wilde wel zeggen dat ik blij ben om er weer eens bij te zijn. Ja. Sowieso bij deze podcast. En niet alleen praten over wat er in Den Haag gebeurt, maar ook om waarom het gebeurt. En niet alleen de politiek van vandaag, maar ook de strategie van morgen.
5: Kijk.
9: En niet alleen de woorden, maar ook de belangen erachter.
5: Is deze tekst van een AI wel?
9: Ik heb heel veel zin om dit samen te analyseren, te duiden en betekenis te geven.
5: God, wat erg.
9: Ja, mooi spontaan.
5: Ja, je zou dit hebben kunnen zeggen uit jezelf. Maar nee.
9: Nee, hier heb ik wat hulp.
5: Je hebt hulp van de hulptroepen. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. We gaan het ook over hebben. Nog 4 nachtjes slapen, jongens.
10: Ja, dan, de prins. Dag.
5: Is het Prinsjesdag? Dan weten we eindelijk echt alles wat we eigenlijk al denken te weten. We hebben natuurlijk geen Studio Den Haag als er geen Box 3 in zit, Leonard.
10: Nee, dat kan niet anders.
5: Misschien we gaan het nog heel even hebben over on, dat nu ook off gaat. En,
9: dat is nog maar de vraag, of en wanneer on off gaat. Want dat kan best wel even duren.
5: Ja, dat zal vast. De juridische strijd duurt vast heel lang. Maar hey, goed, en dat was de laatste voorweek van de parlementaire enquêtecommissie. Corona. Dus ik denk dat we dit uur makkelijk doorkomen. Met inderdaad te beginnen dit totale flauwekul over de AI van Jetten, toch? Moeten we daar. Valt daar iets nuttigs over te zeggen dat de man een hulpmiddel gebruikt?
10: Ja hoor, want het voorbeeld dat de Volkskrant gebruikte, een voorbeeld, dat ging over een Instagram-post op kamp Westerbork.
5: Ja.
10: Waarin hij een soort persoonlijke statement maakte dat het zo indrukwekkend was om op Westerbork te zijn. En dat was vlak na het aanbieden van excuses aan de Molukse gemeenschap.
5: Ja.
10: Molukse gemeenschap is, hoe moet je dat zeggen, opgesloten, gehuisvest in Westerbork na de Tweede Wereldoorlog. En ja, en ook vanwege de Tweede Wereldoorlog doorvoerkamp richting het oosten voor vooral Joodse Nederlanders. Dus op het moment dat je dan gaat zeggen, dit is voor mij persoonlijk een bijzondere plek om te zijn, en dat blijkt dan door een computer geschreven te zijn, ja, dat staat dan wel heel erg ver af van die persoonlijke boodschap die je wil geven.
5: En normaal gesproken zou Jette de computer ook niet aanraken, want dan doet een of andere medewerker dit van hem. Nu heeft een Amerikaanse chatbot het voor hem gedaan. Als hij een speech schrijft, leest, dan is er een speechschrijver op de achtergrond. Dit is nooit oprecht. Als je een Kamerlid hoort die niet het standpunt van zijn fractie heeft, dan zegt hij toch alsof hij het meent, datgene wat de fractie van hem wil horen. Erik van den Burg is daar een goed voorbeeld van bij de VVD. Die zeggen zich een heleboel onderwerpen goed thuis voelt en sommige onderwerpen echt zichtbaar moeilijke debatten heeft omdat hij niet vindt wat hij zegt. Dit is hoe de politiek in Nederland werkt.
9: Ja, maar toch is er wel een verschil tussen personeel, medewerkers, mensen die je ergens bij helpen en een computer die je het voor je laat doen.
5: Volgens mij is het als je een tekstje namens jou naar buiten laat gaan, zelfs als je het zelf schrijft, dan is ook namens jezelf, dan moet je erachter staan of niet. En dat is het enige criterium.
10: Ja, maar de geloofwaardigheid van politiek staat al heel erg onder druk. En natuurlijk, die speeches in de Kamer worden ook door medewerkers geschreven. En dat is al jaren zo, er zijn speechschrijvers.
5: Ja.
10: Maar zo'n persoonlijke tweet op een persoonlijk kanaal waar je mensen direct eigenlijk aanspreekt, daarbij kan ik me wel voorstellen, hè, dat de lezer daarvan denkt, ja, ik dacht even dat de minister-president zijn emotie met mij deelde, maar dat blijkt dus een computergegenereerde reactie te zijn.
5: Voor mij is het enige criterium, staat de man 100%
10: maar jij bent
5: achter
10: ook niet
5: die mededeling.
10: Computer dan de rest van de mensen. Mark.
5: Ja, ik heb ook één teen in de tech-redactie van dit bedrijf. Misschien maakt dat iets verschil. Maar voor mij, als de man staat achter wat hij naar buiten brengt, dan maakt het mij niet meer uit of er een chatbot of een medewerker, of dat hij het zelf met de hand heeft zitten bijtelen in een of andere steen. Of met een typemachine of met een pen geschreven.
10: Ja.
5: Ik snap de oprechte ophef niet gisteren. Nee, ik snap het oprecht niet.
9: Nou, ik vind het sowieso heel interessant, de discussie die nu loskomt hierover. Ik denk dat dat wel iets goeds eraan is. Maar ik wil daar toch tegenover stellen dat, hoe is dat nou gegaan? Is het eerst ChatGPT of Cloud of wat dan ook die met de tekst komt? Ga je dat dan als politicus lezen en denk je, nou, hier kan ik me wel in vinden en ga je vervolgens op die manier die boodschap verspreiden, dan is het startpunt is wel toch anders geweest dan een mens die nadenkt over het statement dat je gaat geven en de manier waarop je dat doet. Ja. En ik heb gisteren ook wel in de uitzending gezegd, ja, niets menselijks is Den Haag vreemd. Dus dit is in heel veel organisaties is dit natuurlijk aan de hand. AI gebruikt dat het werk makkelijker kan maken. Ja. Maar hoe doe je dat? En praat je daar dan over? En ben je daar open en eerlijk over dat je dat doet? Nou, daar worstelen heel veel mensen mee. En het is ook nog, dat is misschien een pijnlijk dingetje eraan, dat er vanuit D66 ook actief gezegd wordt, oké, AI is er, dat moeten we benutten, dat heeft kansen. Dus je moet dat niet wegdenken en doen alsof het niet bestaat, maar daar dan wel transparant over zijn. En dat er dan een Volkskrant-artikel voor nodig is om aan te tonen dat dat op die schaal gebeurd is. En je ziet nu ook al gebeuren, hè, dat Nieuwsuur donderdagavond met een eigen onthulling kwam over meerdere speeches van Dirk Boswijk en Dylan Jesselkus, respectievelijk de staatssecretaris en de minister van Defensie.
11: Het meest technologisch vooruitstrevende ministerie, overduidelijk.
9: Ja, dat daar ook, speeches zijn geweest die met AI gebruikt zijn. En ik merk het nu zelf ook al. Ik heb de meldingen aanstaan voor tweets van de belangrijkste mensen in Den Haag. Dus als er iets op @minpress verschijnt, ja, dan wil ik dat toch wel even zien. Ben ik toch benieuwd. En ik ga meteen lezen. Bijvoorbeeld vanochtend was er dan een tweet van Jette over dat het 25 jaar geleden is, de aanslagen op de Twin Towers in New York. En ik ga meteen zitten kijken. Oh, zitten hier constructies in? Niet dit, maar dat. En de bekende 3 slagen.
11: Mm-hmm.
9: Ik ga er nu toch op letten en een beetje aan twijfelen.
11: Ja.
9: En,
11: maar maakt het jou oprecht uit of de medewerker van Jette dat doet, of dat de medewerker van Jette een chatbot heeft gevraagd? Want Jette komt nooit in de buurt van dat Twitter-account.
9: Nou ja, wat mij dus uitmaakt is de volgorde. Dus,
11: die zullen we nooit weten.
9: Nee, dat zullen we ook nooit weten.
11: Heel moeilijk te achterhalen.
9: Dat maakt het ook ingewikkeld.
11: Ik ga onze show notes vertellen. Onze show notes die komen uit een applicatie die de FDMG voor ons gebouwd heeft. Dus waar het Financieel Dagblad ook in zit en BNR. En daarvan gaat 95% van de tekst die uit die applicatie komt, die is echt te brak voor woorden. Dus 95% van die tekst die herschrijf ik met de hand tot iets waarvan ik denk, dit is beter. En dat zijn show notes, die leest niemand, dus dat is prettig. Daar kan je ook veel meer mee voorloven dan met een journalistieke tekst. Gisteren heb ik een heel lang stuk over corona, over de parlementaire enquête geschreven. Daar is geen woord van een chatbot in. Die heb ik helemaal van begin tot eind in 4,5 uur zitten typen. Maar de analyse op de achtergrond, het verhoor van 150 uur verhoor, dat is gewoon echt heel veel informatie.
9: Ja.
11: Daar heb ik wel chatbot bij gebruikt om te kijken of er tegenstrijdigheden waren, of er gelijk wat heel vaak wordt voorgesteld, door wat voor soort mensen dingen worden voorgesteld. En daar komt soms totale flauwekul antwoorden uit. Maar ik heb ze ook al die verhoren gezien. Dus ik weet dat het niet klopt dat minister Van Dissel iets gezegd heeft. Want die heeft nooit bestaan. Dit is wel iets waar sommige chatbots mee de mist in gaan. Ja. Dus ik heb het gebruikt omdat het heel handig is. En omdat het anders vele, vele uren meer had gekost dan ik heb. Maar het is en dan vervolgens het verhaal wat ik ben gaan schrijven, dat heb ik zelf geschreven.
9: Ja.
11: Dus, en dat, wat je dus naar buiten ziet, of ik het nou geschreven heb of niet, daar sta ik achter. Dus vorige week stond er bijvoorbeeld een typfout in de show notes. Dan had ik Sophie in plaats van Sophia laten staan. De chatbot had verkeerd gedaan. Dan ga ik niet zeggen, dat deed ik in onze appgroep wel, stomme chatbot. Maar die heb ik verkeerd erdoor laten gaan.
10: Ja.
11: Ik hoor aan jullie dat jullie het heel erg persoonlijk.
10: Nee hoor, helemaal niet.
11: Jullie
10: waarom is dit ophef? Nou, dit is ophef.
11: Ik hoorde Alexander Knupping daar gisteren iets interessants over zeggen bij Eva. Die zei, het is taboe om AI te gebruiken. En misschien zitten we nog een beetje in die fase.
10: Ja.
11: In jullie bubbel.
9: Nou,
11: en in de techbubbel wat minder.
9: Nee, maar ja, dat, zoals we ook zeiden, in het bedrijfsleven, daar zit iedereen in die struggle. Hoe open ben je daarover? Dat taboe inderdaad. Dus daarom vind ik het heel interessant dat we het hier nu over hebben. Overigens, er komt binnenkort een groot debat ook over AI. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? En hoe doen we dat veilig en verantwoord aangevraagd door D66... een paar weken geleden tijdens een regeling van werkzaamheden. Ruime meerderheid daarvoor. Dus dat debat komt eraan. En nu dit speelt, is dat wel leuk.
5: Komende dinsdag wordt natuurlijk gevraagd of de minister-president er alsjeblieft bij aanwezig zal zijn.
9: Dat zou goed kunnen, inderdaad. En door deze onthulling kan het ook in dat debat weer toch over Den Haag zelf gaan. Dus,
5: Of over de columnisten van de Volkskrant. Hè? Want dat was natuurlijk het nieuws wat we een paar dagen eerder hadden. Dat de Volkskrant zelf zijn columnisten met AI laat schrijven. En dat
10: opinies was dat.
9: Een derde van de opiniestukken,
5: Dat. Ik had columnist onthouden, maar opinie. Dan vond ik het ook weer grappig dat het dan juist de Volkskrant was die daar de minister-president op aansprak. Even goed, we gaan het zo nog hebben
9: over de binnenhoflezing van Ruben Brekelmans. Heb ik ook even door een paar detectietoeltjes gehaald.
5: En?
9: 0%.
5: 0%?
9: Ja, maar goed, dat zijn ook weer die detectietoeltjes.
5: Ja.
9: Hoe betrouwbaar is dat? Maar ja, ik ga het nu wel bij heel veel dingen en uitspraken ga ik het doen, merk ik.
5: En dan moet je pangram gebruiken. Of pangram. Pangram is ook een Nederlands woord, Leendert. Wat denk je dat betekent?
10: Geen idee.
5: Het is een zin met alle letters van het alfabet er een keer in.
10: Oké.
5: Minstens. 4 nachtjes slapen, zei ik al. Is er deze week nog iets gelekt eigenlijk? Want Prinsjesdag zit eraan te komen.
10: Zeker.
9: Telegraaf, donderdagavond, de zorgpremie. Volgend jaar gemiddeld een tientje per maand erbij. Uiteindelijk wordt het door de zorgverzekeraars zelf natuurlijk vastgesteld, die premies. Maar ook de politiek houdt rekening met, zeg ik het dan goed, een basispremie. En dan
5: blijkt het vaak mee te vallen achteraf, hè, die zorgpremies. Die worden altijd ietsje te hoog ingeschat.
9: dat zullen we gaan zien. Dus dat was dan iets wat donderdagavond nog gekomen is. Maar het grote lek, waar heel veel over te doen was, dat hebben we vorige week dinsdag gehad. Uitgebreid besproken hier ook nog.
5: En het andere grote lek is vanmiddag pas, na de opname van deze podcast.
9: Waarschijnlijk wel.
5: Want dat is traditie.
9: En dan zal dus duidelijker worden hoe we het gaan betalen allemaal.
5: Hebben we gehoord, het zuur komt nog.
9: Ja. En dat is dus heel interessant. En ook daar weer, hoe definitief is het allemaal? Misschien wel niet. Ik zie je nee schudden meteen.
5: Omdat een minderheidsregering, nee.
9: Omdat we een minderheidskabinet hebben dat nog op zoek moet naar die meerderheden.
10: Ja. De Telegraaf is ook te melden dat bijvoorbeeld over de koopkracht maatregelen. Er worden verschillende maatregelen genomen om toch nog in een plusje terecht te komen. Maar dat daar ruimte is gelaten voor de oppositie om daar invulling aan te geven. Dus het is ook wel interessant om te zien welke ruimte is er dan.
5: Er is geld op zich, maar gaan we het aan rijke of aan arme mensen geven? Of gaan we het aan zieke of gezonde mensen geven?
10: Gaan vormgeven? Dat moeten we dus nog zien.
5: Of stoppen
10: dat
5: we het in
10: dat weten we dus niet.
5: Onderwijs of in andere zaken?
10: Dat weten we nog niet. Nee.
5: Spannend. En lopen jullie nu de hele dag door het Tweede Kamergebouw om daar te kijken of er bij kopieerapparaten nog documenten zijn blijven liggen?
10: Nee, ik probeer wat financieel woordvoerders zover te krijgen om
5: ze daar neer te leggen.
10: Tot nog toe wel aan het appen, maar nog weinig resultaat. In ieder geval, ik heb nog niks.
5: Nee. Spannend.
10: Ja, want je wil natuurlijk ook gewoon de stukken zien en de tabellen wil je in handen hebben.
5: Nou ja, een stuk van de dingen hebben we natuurlijk via RTL naar buiten gekregen. Die waren er belachelijk snel bij deze keer.
10: Ja.
5: Ik denk, dat is een deel talent van RTL, maar er is ook iemand die dat heel graag naar buiten wilde brengen.
10: Ja, en we weten nog steeds niet wie. Maar daarin bijvoorbeeld over, je vraagt dan een beetje rond van waar gaan jullie nou naar kijken? En iedereen is toch over de dekking aan het praten. Dat is ook logisch. Ja. Want we hebben gehoord van er gaat de AOW, de verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Nou, dan moeten we wel de lag in de toekomst. In de meerjarenraming moet je dan gaan kijken. Maar daar moet dekking voor gevonden worden. En voor een miljard is dat nog niet gedekt. En de vraag is toch van, hoe gaat dat nou eigenlijk gebeuren?
5: Is een miljard tegenwoordig niet een afrondingsfout?
10: Een miljard is iets dat je kan gaan bezuinigen op het ambtenarenapparaat. En dat wordt dan gezegd, we gaan gewoon lekker nog verder op ambtenaren bezuinigen.
5: Of het klimaatfonds, hoorde ik de BBB van de week ook alweer een keer zeggen.
10: Natuurlijk, het klimaatfonds. Maar het ambtenarenapparaat, ik vind het ook wel een spannende hoor, om het daarover over te hebben. En je kan je toch afvragen, op welke ministeries willen ze dat dan eigenlijk gaan doen? Want de overheid moet kleiner worden. Maar er zijn een hoop ministeries waar ze extra handjes nodig hebben. Dus we hebben het over defensie, klimaat en groene groei, energietransitie. IMW kan je ook niet de extra handjes weghalen.
11: Belastingdienst, zolang ze daar met de
10: belastingdienst
11: zitten tegen MOX 3.
10: Ja, precies. Als je de tegenbewijsregeling houdt. Nou, ga maar kijken bij welke begroting je dan substantieel geld weg kan halen. En dan kom je toch al snel bij onderwijs of in dat sociaal domein kom je terecht. Ja, bij de overheidsinstanties zelf wordt dan gezegd. Maar een hoop is ook uitvoering. Er wordt altijd gedacht, het gaat over ambtenaren die in Den Haag in een toren met z'n allen werk aan doen zijn. Vergaderen en met werk aan doen zijn.
11: Nee, dat zie je. Ook met Rijkswaterstaat zie je dat nu. Dat als je geen onderhoud aan bruggen doet, en dat hebben we heel lang wegbezuinigd, dat je begroepment ineens in een jaar allerlei bruggen hebt die dicht zijn.
10: Ja, dus nou ja, goed, of het mogelijk is om daar nog meer op te gaan bezuinigen. We moeten het gaan zien. Maar ja, jij zegt een afronding, 1 miljard. Maar je moet uiteindelijk wel het geld ergens vandaan halen.
11: En natuurlijk.
10: Er was een verhoging van de belasting, de bontebalbelasting, de vrijheidsbijdrage. Die schijnt dan ook geschrapt te zijn voor volgend jaar. Die staat nog wel in de meerjarenbegroting, begreep ik. Kijk, we zijn hier nog steeds allemaal.
12: Truly's met Genke.
13: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Niet helemaal van tafel houdt en dit kabinet komt onverhoopt, valt het om, dan staat het er nog steeds in. En dan moet een volgend kabinet daar ook weer iets mee. En vandaar dat het uit de boeken moet. Zolang het er niet uit is, is de toekomst te onzeker. En willen we het er gewoon 100% uit hebben. Want anders gaan we niet aan tafel.
3: Ja.
2: En ik hoorde bij collega-podcastmakers dat er, en bij de Telegraaf las je dat, dat er scheurtjes in de polder waren ontstaan. Omdat bijvoorbeeld CNV vindt dat de FNV wel erg strak in de leer is. En vindt eerst alles van tafel en daarna pas praten, terwijl CNV al klaar zou zijn om te gaan praten. Maar de CNV nagebeld. Zij zeggen, nee, wij willen, onze eis is nog steeds hetzelfde. De bezuinigingen moeten gewoon eerst allemaal van tafel af.
3: Ja.
2: Dus wat dat betreft wordt de soep ook wat minder heet gegeten. En wat betreft het links-rechts verhaal, we hoorden ook in andere media dat de Ja 21 en de SGP er met Heijnen al helemaal uit geweest zouden zijn rondom een begrotingsdeal over rechts. Nou, daar bij de SGP en bij Ja 21 zeggen ze, we hebben afspraken gehad, het zag er goed uit. Maar dat er een kant-en-klare deal met ons lag, zover was het ook nog niet.
3: Nee, en of dan de rest van de coalitie met die deal van Heijnen mee wilde, dat is natuurlijk ook nog de vraag daarna.
2: Precies.
3: Want dat is misschien nog steeds het grote.
2: Maar dat is er ook gebeurd.
3: De coalitie staat zo verschrikkelijk zwak, omdat ze niet met z'n drietjes samen optrekken. Ik heb de afgelopen maanden helemaal een keer geroepen, laten ze nou eens een keertje één coalitie worden. En deze week realiseerde ik me eigenlijk waarom dat nog belangrijker is dan ik al dacht. Namelijk dat op het moment dat je met andere partijen gaat praten, dat je gewoon uit elkaar te spelen bent. En heel zwak staat tegenover de vakbonden, tegenover de pro, zelfs tegenover Ja 21 en SGP. Want dan ben je er nog steeds niet.
4: Tot nu toe heeft het wel gewerkt, toch? Die hakken in het zand bij de bonden en bij pro. Als je kijkt naar wat er vorige week gelekt is. En qua de afzwakkingen van bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vooruit schuiven.
3: Het heeft iets opgeleverd.
4: Het heeft beweging opgeleverd.
3: Ja, maar dat is omdat de coalitie niet zo sterk staat.
4: Ja.
3: Want als de coalitie sterker stond en met z'n drieën samen ging optrekken en zei, we gaan of over links of over rechts. Oké, over links kan het kennelijk niet. Maar dat lukt ook niet met z'n drieën te zeggen.
2: Nee, en aanstaande zondag geeft Jesse Klaver een meet-up. Zoals hij dat ook in zijn gloriedagen bij GroenLinks deed.
3: Dat is nostalgie al bijna.
2: Ja.
4: Zou die in een wit overhemd met opgestroopte mouwen
2: dat zou zomaar kunnen.
4: Van een knop met rookmachines
3: Obama komen.
2: Ja, met allemaal jonge sociaaldemocraten en oud-GroenLinksers achter.
4: Ja, met kartonnen borden.
3: Ja, dat doen alle partijen tegenwoordig. De VVD zie ik dat ook heel vaak doen, met allerlei leden op de achtergrond.
2: Maar in wandelgangen daar bij Pro hoor je nog steeds, wij gaan hier niet mee akkoord. En wij vinden het niet geen probleem, maar wij zijn voornemens om tegen het belastingplan en tegen de begroting SZW te stemmen op het moment dat het zo uitgevoerd gaat worden zoals het nu uitgelekt is. Ja, en dan is het nog niet genoeg. En dan zullen ze toch echt met Prinsjesdag, of na Prinsjesdag, zullen ze nog aan tafel moeten gaan zitten om met elkaar te gaan regelen.
3: Tot het moment van onderhandelen moeten ze dit natuurlijk ook blijven zeggen.
2: Zeker.
3: Gewoon puur van, je kan ook zeggen, we kunnen ook wel een beetje erop toegeven.
2: Ja, maar er zit een soort
3: dan heb je je onderhandeling verloren.
2: Er zit een soort vastberadenheid in. En dat zegt, mij nu in ieder geval dat ze dit echt menen. Dit is menens. Dit is meer dan alleen een onderhandelingsstrategie.
3: Hmm. Nou, dan moet de coalitie er wat mee. Namelijk over de andere kant van de Kamer. Of toegeven.
2: Ja,
3: dat zijn hun twee opties dan, hè? Toegeven kan je nog op heel veel manieren doen. Maar in grote lijnen is het dat. Ga straks nog even vragen wat er dan gebeurt als Pro het echt helemaal lukt om dat door te duwen. Wat ze dus nu menen. Zeg jij, Leendert?
2: Gaan doen.
3: Ja. In het tweede deel van Studio Den Haag met Leendert, met Michiel. Ik ben Mark. Gaan we zo verder naar de reclame.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ben, blijf daar toch vanaf.
3: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
2: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
3: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
4: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
8: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat is de vertraging een kwartier.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. Politie is nog op zoek naar de dader of daders. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. Getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En het is je misschien al opgevallen, afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
14: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. Van vrijdag de 11e september in het jaar 2026. Het is toch een beetje een rare datum, hè, 11 september altijd. Dat is 25 jaar geleden, na die ene 11 september die we ooit een keer meemaakten. Michiel is hier, Leonard is hier, ik ben Mark. En we hadden het net over of het pro misschien lukt om de coalitie te dwingen om al hun plannen met de sociale de uitkering en alles, om die van tafel te vegen.
15: Maar het is niet alleen pro. Het is natuurlijk ook de vakbond. En Michiel, jij was daar woensdag.
14: Sterker nog, het zijn ook wat rechtse partijen natuurlijk. Het is ook BBB, het is misschien wel de PVV, zoals weet ik niet eens. Dus het is, nee, je hebt gelijk. Maar alleen ze proberen met die andere partijen geen coalitie te maken, of in de oppositie. Ja.
15: Michiel, jij was bij woensdag was jij tijdens de dag dat er geen openbaar vervoer reed, was jij op een van de stakingslocaties.
16: Ja, ja, klopt. Ja. In Den Haag, een busgarage van de HTM, de Haagse trammaatschappij. En ja, daar was inderdaad zo'n stakingsbijeenkomst georganiseerd. Precies zoals je dat voor je ziet met de rode FNV-vlaggen en de paarse CNV-vlaggen daar. Met buschauffeurs en trambestuurders die daar een bijeenkomst hadden en ook met politici in gesprek gingen. Jan Paternotte van D66 was daar. Was er wel heel kort. Hij was heel snel weer weg. En Jesse Klaver, de leider van Pro, liet zich daar ook zien.
15: Hoe werd Jesse Klaver eigenlijk ontvangen? Zijn er mensen die degene die aan het staken waren, mm-hmm. zijn dat sociaaldemocraten of oud-GroenLinksers? Is er veel enthousiasme rondom Jesse Klaver?
16: Nou, het is wel interessant, want hij laat zich op steeds meer van dit soort plekken zien. Ook eind vorige week, toen er een staking in de Rotterdamse haven was, toen kwam die daar ook. En het is gemengd hoe hij daar ontvangen wordt. Het is niet zo dat hij daar met allerlei bodyguards rond moet lopen of zo. Dat helemaal niet.
14: Hij mag je juichen, applaus of als hij opkomt?
16: Dat was wel grappig. Dus hij werd aangekondigd en hij ging daar een kort praatje houden. En ook het verhaal dat hij al langer houdt. Dus hij wil steeds zeggen, wij strijden zij aan zij. Ik sta naast jullie. En hij werd aangekondigd. En toen was het een lauw applausje dat hij kreeg van de vakbondsleden die daar waren. En ook wel een paar die ook gewoon een beetje elkaar aan het uitdagen zijn. En een beetje tegendraads en brutaal doen. Dus er waren er ook wel twee die boe riepen. Maar die zag ik daarna wel voor hem klappen toen hij zich afzette tegen het kabinet.
15: Ja, maar dat is dus heel boeiend, vind ik. Want ik hoorde namelijk dat in de havens dat het vorige week ook gebeurd is. Dat Progressief Nederland en Jesse Klaver, dat hij daar eigenlijk niet per se als de grootste vriend van de havenarbeider of van de buschauffeur dat hij zo ontvangen wordt. Want ja, dat is toch ook een groep. En daar zijn ze zeer kritisch op. Op links. En op,
14: tuurlijk. Ja. Ja, dat is het, waarvan ze dan zeggen, dat is de groep mensen die eigenlijk bij PvdA had moeten horen.
15: Ja.
14: Maar die zijn inmiddels afgedwaald naar PVV of Forum.
15: Precies.
14: Aan de andere kant van het spectrum.
15: Ja, en Hans Spekman is natuurlijk ook zo'n boegbeeld van de sociaaldemocratie. En het is de
14: ook een hele gewone man die bij je in een rijtjeshuis zou kunnen wonen.
15: Zeker. Maar ze staan daar niet, zoals heel vroeger, voor hun eigen electoraat staan ze daar te spreken. Nee, en ze horen
14: boe. Terugwinnen.
15: Terwijl dat de politici die daar komen, dus iemand van Pro, met het verhaal komt zoals ze dat willen horen. Dat is natuurlijk best wel, dat schuurt. Dat is natuurlijk heel apart.
14: Dat er iets misgaat in het hoofd van die mensen. Als
15: dat heeft te maken met het goede verhaal over. Dat er natuurlijk in de politiek een groot verschil is nu tussen identiteitspolitiek. En daar gaat het nu voor een groot deel over. Daar laten mensen hun stem voor een deel door bepalen. En sociaal-economisch beleid. En dat sociaal-economisch beleid staat overduidelijk dichter bij die mensen die aan het staken zijn van GroenLinks dan bijvoorbeeld van de VVD.
14: Zou dat misschien aan het terugveranderen zijn? Dat de identiteitspolitiek nog niet weg is, maar dat mensen ook af en toe denken, hey, wacht eventjes, dat was die man van Pro die eigenlijk precies vertelde wat ik wilde horen.
15: Ja, dat zou dus heel goed kunnen. Dus misschien dat hij er heel veel zieltjes aan het winnen is.
14: Ja, dat zou zomaar kunnen.
15: Maar wat coalitiepartijen nu doen, is Pro. Vallen ze aan in ieder geval. Hè. De Pro die moet wat meer mee gaan bewegen. Uh-huh. Maar ook bij de FNV wordt het best wel persoonlijk. Waarbij ook naar Hans Spekman gekeken wordt. Van, u bent op vakantie. Hè, dat zei Brekelmans nog in zijn Binnenhoflezing.
14: Ja, moeten we het er even over hebben.
15: Was een soort sneer. Ze komen niet aan tafel. Ze zijn op vakantie. Kortom, dit zijn die vakbondsmensen. En Hans Spekman is daar het boegbeeld van. En zij houden het de hand op slot en willen niet praten en zijn het er niet mee eens. En terwijl die mensen die daar aan het staken zijn, het is niet Hans Spekman die daar in zijn eentje staat. Het zijn daadwerkelijk leden van de FNV en CNV. En
14: heel openbaar vervoer in Nederland lag plat. Dus dat is een flink deel van de achterban wat dan gezegd heeft, wij gaan staken. Anders dan krijg je dat niet voor elkaar.
15: Dus het is leuk om dat op Hans Spekman te plakken en net te doen alsof Hans Spekman de boeman is. Maar dan ga je wel over de hoofden heen van de mensen die daadwerkelijk aan het staken zijn.
14: Nou, en ik heb nog nooit een staking voorbereid, maar dat is dus een heleboel werk. Dus die was niet op vakantie, Hans Pekman, deze zomer. Die was proberen zijn achterban in beweging te krijgen. Hij zal ook wel in Frankrijk geweest zijn. Maar ik bedoel, die was niet de hele zomer acht weken met reces.
15: Nee, maar het verhaal was natuurlijk een beetje... Hans Pekman gaat nu met FNV demonstreren. Want hij is de nieuwe voorzitter en hij moet zich profileren. Nou, als dit echt een doorzichtig PR-stuntje van de FNV was geweest... dan had niet het hele Nederlandse openbaar vervoer...
14: Er speelt ook echt iets.
15: Er speelt echt iets. En dat wordt wel vergeten. En,
14: nee, dat wordt niet vergeten, dat wordt weggespind.
15: Dat wordt weggespind,
14: dat is wel een ander woord wat ik zou willen pitchen in deze.
15: Maar geloven ze er ook in hun eigen spin? En ik heb het idee dat ze daar wel in geloven.
14: Ja. Zullen we het hebben over Brekelmans? Ik heb het niet helemaal kunnen bekijken... maar de samenvatting van zijn lezing is... ik ben een VVD'er. Ik vind allemaal dingen die je verwacht dat een VVD'er zal vinden. Doe ik hem tekort of had hij ook nog inspirerende gedachten aan het... Dit is een lezing die aan het begin van het politieke seizoen altijd is. Niet helemaal de eerste. Maar deze week, Brekelmans van de VVD mocht hem dit jaar houden.
15: Maar Michiel zit eens heel hard aan het nadenken. Ja, dit is wel een VVD-speech.
16: Ja.
15: Hij is niet door AI geschreven, dus...
14: Nee, dat sowieso niet. Nee. Maar zaten er nieuwe ontwikkelingen... Toen Jezielkes een paar jaar geleden de schoollezing was, dat geloof ik. Nee, het was die andere lezing met een andere mooie naam. Die had ineens ontdekt dat het ook een probleem was.
16: Volgens mij was dat wel de schoollezing.
14: Ja, was dat schoollezing? Ik weet niet eens meer. Maar... In ieder geval, dat was iets, daar hadden we er nog niet zoveel over gehoord. Misschien vond ze het wel, het paste ook wel bij haar op dat ogenblik. Ja. Maar het was iets nieuws. Maar hebben we Brekelmans iets nieuws horen zeggen?
16: Dat weet ik niet zo goed. Het was
14: iets
16: wat
14: ons verder brengt.
16: Er zijn natuurlijk ook wel sentimenten aan de andere kant. Dat zie ik dan wel als er opinieonderzoek wordt gedaan. Dat er ook een deel van de mensen in het land vindt... dat de impasse waar we nu in zitten... dat die wel te wijten is aan de bonden en aan pro.
14: Tuurlijk.
16: Zeker aan de bonden dus. En dat sentiment, dat probeerde Brekelmans wel aan te raken, inderdaad. Ja, dat viel mij er wel in op met die sneertjes die daarin zaten. Maar ook bijvoorbeeld waar ook veel om te doen is nu de afgelopen dagen... is wat hij heeft gezegd over mensen die... mensen zoals ik zelf, die de jong zijn. Ik maak wel eens de grap dat ik nu achter in de 20 ben. 31. En die er dan al direct voor kiezen om 3, misschien net 4 dagen te gaan werken. En op die manier gaan we het niet redden met z'n allen. De norm zou 5 dagen werken, zou dat moeten zijn.
15: Ja, met een vergelijking met China, waar 6 dagen gewerkt wordt, 12 uur per dag.
16: Ja, daar is het 72 uur, daar moeten we niet naartoe, zei Brekelmans.
14: Maar wel gewoon in 1900, toen 48 uur nog de norm was.
16: Nou ja, en er zaten veel uithalen naar de bonden in. Dus inderdaad, Spekman die op de camping zat. Maar ook dat er door de bonden wordt ingezet of gepraat over... misschien moeten we van 36 uur naar 32 uur. En hij zegt, dat is de verkeerde discussie. We moeten naar minstens 40 uur gaan met z'n allen. Zeker als je jong bent, gezond, nog geen kinderen... dan zou dat de norm moeten zijn.
15: Maar we hebben hier een verhaal gehoord. Het heet De Kracht van Nederland. Zoals we dat van Brekelmans ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen gaan horen.
14: Ja.
15: Waarin hij het over 3 krachten heeft. De economische kracht heeft hij het over. Dat is het eerste punt. De menselijke kracht heeft hij het over. En het heeft over de democratische kracht. En bij de economische kracht gaat het heel erg over... hoe zorgen we er nou voor dat we de Nederlandse economie laten groeien. En daarvoor zijn investeringen nodig. Maar de schuld mag, je zegt een bekend VVD-verhaal... de schuld kan verder niet oplopen. We mogen niet toekomstige generaties kunnen we daar verantwoordelijk voor maken. En wat hij zegt, bedrijven. We moeten weer zorgen dat er minder regels zijn. We moeten bedrijf belangrijk maken. We blijven maar zeggen dat het de boeman zijn... en we willen daar het geld op halen, maar zij verdienen het geld. Ze zijn de pijler waar de economie op draait. En al het geld dat de overheid ophaalt, komt ook bij het bedrijfsleven vandaan. Dat is een heel duidelijk VVD-verhaal. Wat me er wel in opviel, is dat de economie echt centraal is komen te staan. Waar ze Dylan Jezukus 2 jaar geleden begon met de hardwerkende Nederlander. Waarbij het persoonlijke verhaal belangrijk was. En waarbij het erom ging dat wij het allemaal beter in onze portemonnee moesten gaan krijgen.
14: Rust in je portemonnee.
15: Rust in de portemonnee. Was het heel erg op de persoon was het gericht. Mm. En dit verhaal is veel meer een... groter economisch verhaal.
14: Macro-economisch verhaal, hoe verhaal. Nederlandse economie verder moet.
15: Ja, hoe moet het verder met het bedrijfsleven? Hoe moeten we naar werk kijken? Hoeveel moeten we gaan werken? Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteit omhoog? En dat gaat hij nu, gaat hij dat ook doen bij de algemene politieke beschouwingen.
14: Dit voelde een beetje als een korte termijn verhaal. En eigenlijk zoals je dat dus bij de algemene beschouwingen ook weer gaat krijgen. Namelijk, hoe is de situatie nu? Met wie hebben we nu discussies? Waar wil ik nu mijn hakken in het zand zetten? Of een punt, een streep, iets onderstrepen? Toch, heb ik dat goed gehoord?
15: Nou, dat dit meer een verhaal van nu is.
14: Ja, nee, dat hij niet in een of andere visie voor waar moeten we met het land naartoe. Nee, maar meer, ik vond het hoe wel. Ga ik de begroting het komend half jaar?
15: Nee, ik vond het meer een verhaal voor de toekomst.
16: Ja, het ging juist ook over
14: anders gehoord dan jullie.
16: Wat we de Amerikanen en de Chinezen zien doen. En ook de historische parallellen trekken met de wederopbouw naar de Tweede Wereldoorlog. En dat er nu niet en gelukkig maar een land is dat opnieuw opgebouwd moet worden. Maar wel die vergezichten, hoe gaan we naar de toekomst toe? Het deed me ook denken aan het rapport Wenning dat we eind vorig jaar gezien hebben. Daar sluit het ook op aan.
14: Ja. Ja. Oh ja, maar dat ervaar ik ook als iets waar je nu mee aan de slag moet. Omdat dat inmiddels al een jaar ligt te wachten. En dat het heel gek is dat we daar niet een jaar eerder met de Brussel versie van dat rapport aan de slag gegaan zijn. Misschien heeft dit ook met mijn ongeduld te maken.
15: Ik vond er nog wel een mooi zinnetje in staan. In de NAVO is de 3,5% voor defensieuitgaven afgesproken. In Nederland staat dit structureel in de begroting. Dit is een grappig zinnetje, omdat wij hebben het hier met elkaar afgesproken. Het is onze verantwoordelijkheid. Ja. De Kamer heeft zonder dekking daar een besluit over genomen. Het gaat er nu om, hoe gaan we dat in de toekomst dekken? Maar het klinkt hier een beetje, de NAVO, daar is het afgesproken en wij hebben het in de begroting gezet. De manier waarop het opgeschreven is, lijkt het een beetje alsof de VVD de handen aftrekt van de verantwoordelijkheid voor wie.
14: Ik hoor dat als iets. Dit is onvermijdelijk. We moeten hiermee door. Want het is afgesproken.
15: Dat ligt dan aan hoe je het, het leest.
14: En het staat ook nu structureel in de begroting. Dus we gaan hier ook niks meer aan veranderen.
15: Het is een voldongen feit. Ja, dat staat er ook. Alleen,
14: dat andere snap ik ook wat
15: je zou bijna. Daarna had het zinnetje moeten komen. Dus hebben we met z'n allen een verantwoordelijkheid om dat te betalen.
14: Ja.
15: Dat is een beetje het.
14: Die vergat hij?
15: Ja, die staat er niet in. En een andere. Ik moet hem even zoeken. Maar er staat over de.
16: Het is niet handig dat je hem dubbelzijdig geprint hebt. Je had beter meer papier hier aan kunnen verspillen.
15: Maar er staat in, we zullen de komende tijd met wisselende meerderheden de begrotingen door de Kamers heen moeten gaan loodsen. En dat is wel interessant dat erin staat. Want de andere twee coalitiepartijen, CDA en D66, hopen nog een groot begrotingstekort te sluiten. Maar als je Brekelmans leest en hoort bij de Binnenhoflezing, gaat hij er gewoon vanuit dat alles met wisselende meerderheden
14: voor ministerie, voor ministerie. Ja, eigenlijk wat jullie de afgelopen week ook al aanzagen komen. En dat past in ieder geval bij wat de VVD graag wil.
15: Ja,
14: dat is helder.
15: Zeker.
14: Oké. Zullen we het heel even hebben over On, dat nu off gaat? En jij zei, Michiel, het is helemaal niet zeker dat On uitgaat.
16: Nee, er is een voorlopig, of tenminste minister Letchert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die dus ook over media gaat, heeft Ongehoord Nederland afgelopen dinsdag laten weten dat zij voornemens is om de uitzendlicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Die bevoegdheid heeft zij als minister.
14: Dat is plicht, begreep ik zelfs, in sommige situaties.
16: Ja, nou ja, ja, ze staat vanuit twee kanten staat ze onder druk. Zo kun je het wel zien. Er is zeker nadat we afgelopen zomer dat beruchte Hitler-fragment hebben gehad in een beetje vreemd zomerformat van Ongehoord Nederland, is er druk vanuit een grote kamermeerderheid, 110 zetels, die hebben gezegd, nou ja, dit is nu echt het moment dat er ingegrepen moet gaan worden.
14: Dat is niet waarop de minister aanslaat, want die zegt, de inhoud, daar heb ik niks mee te maken.
16: Nee,
14: en dus als de publieke omroep gaat zeggen, Hitler was eigenlijk best een aardige man en sommige dingen had hij misschien wel gelijk in. Daar kan je kennelijk niks mee. Nee. Maar er zijn wel andere problemen met Ongehoord Nederland.
16: Nee. En zij beroept zich inderdaad op uitspraken die zijn gedaan door het commissariaat van voor de media. Maar ook vanuit de publieke omroepen zelf. Dat gaat dan over de onbereidheid die andere omroepen zien bij Ongehoord Nederland om samen te werken. Maar ook het commissariaat voor de media dat zich beklaagt over redactiestatuten die niet worden nageleefd. Het is ook zo dat Ongehoord Nederland de eigen financiële administratie niet op orde heeft. We hebben schandalen rondom belangenverstrengeling gehad. Dus Reinette Klever, ze is nog een tijdje minister geweest in het kabinet Schoof.
15: Die staat ook nog.
16: Ja.
14: Ja, die zit in het bestuur daar, hè?
16: Ja, en zij heeft een dochter en die maakte promotie binnen Ongehoord Nederland. En kwam in een hele hoge salarisschaal kwam die terecht.
14: Ja.
16: Dus hoe Letchert het aangaf, is dat al die zaken, en dat gaat dus over de bedrijfsvoering en hoe het daar gaat, die maken dat zij niet anders kan dan nu dus het voornemen uitspreken. En dat heeft ze dus ook overgebracht om die licentie in te gaan trekken. En dat heeft ze tijdens de persconferentie heel vaak gezegd. En ze kreeg er ook heel veel vragen over. En dat is wat dit zo ingewikkeld en ongemakkelijk maakt. En ook hoe het door de veel van de achterban van Ongehoord Nederland uitgelegd wordt. Dit is een minister van D66 die, omdat er dingen worden gezegd die dit kabinet misschien inhoudelijk onwelgevallig zijn, daarom in gaat grijpen. En daar wil zij dus heel graag bij wegblijven.
14: Ja.
16: Dat vond ze heel belangrijk om dat de hele tijd te blijven benadrukken.
14: Oké, dan ga ik even het interne forumlid in mij even wakker maken. Toen Tom van der Linden bleek al de KRO-producties bij zijn eigen productiebedrijf onder te brengen, was dat bij KRO ook nooit een probleem om ermee te stoppen. Jeroen Pauw, die boven de omroepnorm, hier is een maximum wat je mag verdienen, dat wist te omzeilen door dat een programma maken uitbesteden aan een extern bedrijf. Dat bleek hij ook weer in te zitten. Het kon hij ineens veel meer verdienen dan volgens de wet mocht. Er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, weet je wat, VARA, moeten maar stoppen. KRO, moeten we mee stoppen. Er zijn bij heel veel omroepen zijn er schandalen geweest.
16: Ja, dus dat wordt op die manier wordt dat tegen haar aangehouden. Dus wat er nu is gebeurd, is dat dit besluit is bekendgemaakt. Maar wat inderdaad ook speelt, en dat heeft Ongehoord Nederland ook al aangegeven, zij leggen zich er niet zomaar bij neer. Dus het is nu zo dat er een periode van hoor en wederhoor plaatsvindt. Dus zij gaat opnieuw in gesprek met Ongehoord Nederland. Het is nu een voorlopig besluit. Nadat die gesprekken zijn gevoerd, dat hoor- en wederhoortraject er geweest is, dan volgt er een definitief besluit. Als dat definitieve besluit is, Ongehoord Nederland verliest zijn licentie. Daar hebben we ook een.
14: Dat zou ook ongehoord zijn, hè? Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
16: Dat maakt het ook wel bijzonder deze week. We hebben dit nog niet meegemaakt, inderdaad. Maar ook dan, en we hebben deze week op BNR in de uitzending ook een hoogleraar mediarecht daarover gesproken. Ongehoord Nederland zal naar de rechter stappen. Dat zal misschien op een bodemprocedure zal dat uitdraaien. En zoals het er nu uitziet, zolang dat allemaal loopt, en we weten niet hoe lang dat allemaal gaat lopen, zal die omroep gewoon kunnen blijven uitzenden. Dus wat er deze week gebeurd is, is misschien ook weer een startpunt van een traject dat nog heel lang kan gaan duren.
14: Dus over 5 jaar gaan ze van de zender. Ik weet niet hoe snel tegenwoordig bodemprocedures gaan, maar dat gewoon een lange rechtszaken. Dan ga je heel lang, krijg je eerst een wachtlijst waar je op staat en daarna goed bent. Dan krijg je de behandeling, duurt ook nog weer maanden.
16: Dat weet ik ook niet precies hoe lang dat gaat duren, maar
14: er is wel consensus over in de Tweede Kamer dat deze omroep van de zender af moet.
16: Ja.
14: En dat is eigenlijk raar dat de Tweede Kamer daar iets van vindt, want die gaan niet over de inhoud, toch?
16: Nee.
14: Ook al snap je meteen dat het goed praten van wat hij er allemaal gedaan heeft, dat op zijn minst met een fronsende wenkbrauw.
15: Die hoogleraar media. Wat is het?
16: Mediarecht.
15: Mediarecht. Zei ook: alles wat nu aangedragen wordt als de reden dat ze van zender af zouden moeten, was al bekend. De reden dat we er nu over praten is toch omdat er vorige week bij het Vragenuur door Mohandes van Pro hier vragen over gesteld is. En de ophef is ontstaan nadat dat fragment over Hitler uitgezonden is. Dus de aanleiding om er nu daadwerkelijk iets aan te doen lijkt toch echt een journalistieke keuze geweest te zijn en niet de bedrijfsvoering.
14: Of de ophef die ontstond, waarna ineens nodig was om het er nu
15: een journalistieke keuze
14: wat versnelling in het proces te gaan krijgen.
16: Ja, en Letchert spreekt dat dus tegen. Ze zei het niet per se met die woorden, maar het kwam er wel op neer dat ook als we niet dat Hitler-fragment hadden gehad, dan zou dit ook zou dit ook de beslissing geweest zijn. Maar wat dan ook wel weer opvallend is, ook het verzoek vanuit de NPO zelf, ja, dat is...
15: En die is wel vrij recent gekomen.
16: Ja, dat is ook vrij recent gekomen.
14: Maar die is ook,
16: gekomen
14: nadat de ophef in de Kamer al was.
16: Na de grote
14: ophef. Omdat ze kennelijk ineens durfden te zeggen, want daarvoor vonden ze het ook al. Ja. Maar toen wilden ze het niet hardop zeggen. Ik zit ineens te denken, de allereerste keer dat ik Kamervragen veroorzaakt heb, dus dat is ook 25 jaar geleden of zo, dat was over de introductie, de aankondiging van het programma Spuiten en Slikken. En het CDA vond het onbegrijpelijk dat de publieke omroep een programma ging maken wat drugs ging normaliseren. Ja. Dus dat... Omroepgeschiedenis is dit. Ik zeg dit eventjes omdat we nog een paar seconden hebben om dit stukje op de radio rond te krijgen. Daarna gaan we in de podcast gewoon nog lekker door in het derde deel. De nazit, zal ik maar zeggen, van Studio Den Haag. Voor op de radio zeg ik dankjewel Leendert, dankjewel Michiel. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er weer met alweer een aflevering van Studio Den Haag. Wat zeg ik? Dan zijn we er zelfs twee keer. Want op... drie keer zelfs. Op Prinsjesdag krijg je 's avonds een mooie bloemlezing van goede interviews die we op de radio gehad hebben met allerlei politieke kopstukken. Op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen krijg je een extra aflevering met een indruk van de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Dat is op woensdag. Donderdag gaat dan de regering reageren. En daar gaan we het dan op vrijdagochtend op onze normale tijd weer over hebben. Dus tot volgende week en heel aantal keren.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
0: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. De vertraging is er 10 minuten. Op de A12 voor een Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Duitsland naar Arnhem, vanaf de Duitse grens tot knooppunt Oudijk, een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaad. Daar een kleine 10 minuten op onthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. Oekraïne heeft Europa opgeroepen om Rusland harder aan te pakken. Aanleiding is een aanval bij de Oekraïnse grens met Polen. De Russen zouden een passagierstrein onder vuur hebben genomen die van Kiev onderweg was naar de Poolse hoofdstad Warschau. Volgens Oekraïne was dit een aanval op de Europese Unie. En bij het Formule 1-circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
17: Het gaat hard voor Lotus Bakeries. De koekjesfabrikant uit Lembeke wil de wereld veroveren en lijkt daar ook in te slagen.
18: Have you ever wondered how a small Belgian bakery created a cookie so distinctive that airlines across the world now serve it to millions of passengers daily?
19: Lotus Bakeries is een koekjesfabrikant dat dus bekend staat onder een speculoos.
20: Vandaag maken we een meubaked Lotus cheesecake. Lekker simpel en makkelijk en heel lekker.
21: Het begon allemaal met een simpel koekje voor bij de koffie, maar zelfs zoiets simpels kan uitgroeien tot een wereldwijd bedrijf met een miljardenomzet. Toch is dat koekje bij de koffie nog altijd de basis voor Lotus Bakeries. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Belgische koekjesfabriek, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Lotus-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehoepoering van E-Vermogensbeheer.
15: Dag Nina.
21: Ja, Lotus, dat is toch hartstikke lekker?
15: Ja, vind jij het lekker?
21: Ja, jij niet?
15: Nou...
21: Ja, duikt weg.
15: Ja, ik heb meteen een vraag aan jou.
21: Oh, heb je het meegenomen?
15: Oh,
21: ik heb hier lekker.
15: Biscoff.
21: Ja.
15: Pijnenburg.
21: Ja.
15: En Naked, welke zou je willen?
21: Pijnenburg en Biscoff.
15: Pijnenburg
21: maar
15: en
21: als
15: Biscoff.
21: Als ik nu moet kiezen, Biscoff.
15: Nou, het aardige, nou, dat kies je meteen correct. Want eigenlijk zijn dit de drie pijlers binnen Lotus. We hebben eigenlijk drie stromingen.
21: Ja.
15: En dat zijn enerzijds Biscoff koekjes.
21: Ja, dus Jim heeft een heel pak Biscoff koekjes meegenomen, van die Lotus koekjes.
15: Ja,
21: en een reep van Pijnenburg, zo'n ontbijtkoek. En een Naked reep.
15: Exact. Nou, Biscoff, dat is 57% van de omzet. Dus de Lotus koekjes, die iedereen denk ik wel kent.
21: Mm-hmm.
15: Die groeien ook echt heel hard. 13% per jaar.
21: Ja.
15: Dit is een kwart van de omzet. Naked. Dus van die natural food.
21: Dat is gezonder. Hè? Althans, dat moet in elk geval minder suiker.
15: Ja, er zit nog steeds suiker in. Maar
21: wel minder.
15: En fruit en noten. Die groeien ook hard. Groeien zo'n 17% per jaar.
21: Ja.
15: En dan hebben we nog Pijnenburg, Snelle Jelle. En dat noemen ze de local heroes. Nou,
21: ja.
15: Pijnenburg. Hè? Of wat is het?
21: Pijnenburg.
15: Is het niet groot mee geworden of zo? Wat zeg je?
21: Nee, joh, dat is café Pindakaas.
15: Oh, nou,
21: nee, happen naar Pijnenburg.
15: Happen naar Pijnenburg. En Snelle Jelle, die groeien eigenlijk niet. Dus die verkopen wel, maar iedereen eet evenveel per jaar. En
21: grappig.
15: Die Biscoff, nou ja, neem er een paar, zou ik zeggen.
21: Lekker, mag je open?
15: Ja, die doen het dus heel erg goed.
21: Hmm.
15: Maar goed, lopen wel een beetje op de zaken vooruit. Maar ik vind het wel aardig dat je die kiest, dus inderdaad, het koffiekoekje. En ja, ik weet dat jij altijd vraagt, ja, hebben jullie dit ook in portefeuille? Het is echt een Belgisch bedrijf.
21: Jij zegt altijd nee.
15: Ik zeg altijd nee. En daar kregen we laatst ook een commentaar op van een luisteraar. Die zei, joh, wat heeft hij dan wel?
21: Pak dan.
15: Ja, ik eet er na de uitzending op. Ik ben nu aan het praten. Hè? Dus,
21: ja, ik neem een hapje.
15: Eet jij een hapje? Of neem een hapje?
21: Mm-hmm.
15: En we hebben geen Lotus in portefeuille. Maar een vermogensbeheerder actief in Nederland en België. Dus ik heb ook een aantal Belgische collega's. En ik weet nog heel goed dat mijn collega Christophe in 2018, 2019... We waren net op de Belgische markt actief. Dat die zei van ja, ik heb een heel mooi aandeel. En dat is Lotus. En daar moeten we echt naar kijken.
21: Ja.
15: Ik zei ja, die koekjes die ken ik wel. En dan zei hij van ja, dat is toch logisch. Hè? Kopje koffie, koekje erbij. Dat blijft doorgaan. Steady business.
21: Ja.
15: Nou, goed verhaal. Maar toen was het aandeel 2500 of 3000 euro. Dus dan kan je zeggen, dat is één aandeel. Best wel duur.
21: Zo.
15: En toen zei ik van ja, dat
21: gaan we niet doen.
15: 30, 35 keer de winst voor een koekjesfabrikant. Het is op waardering niet aantrekkelijk. Dat was toen de conclusie. Inmiddels staan die aandelen Lotus, dus een aantal jaar later, op bijna 12.500 euro. Dus
21: hallo.
15: Factor 5 in een paar jaar tijd.
21: En jij hebt het niet gedaan toen.
15: We hebben het toen niet gekocht.
21: En je hebt spijt.
15: Uiteraard. Maar daarmee is denk ik ook Lotus misschien wel het duurste aandeel dat we ooit hebben besproken in absolute prijs in Doorgelicht.
21: Het is nooit gesplitst.
15: Nee, het is nooit gesplitst. Berkshire Hathaway is natuurlijk duurder als je aandelen A hebt.
21: Ja,
15: die zijn 750.000.
21: Want je hebt een B-aandeel en dat is wel te betalen. En deze hebben geen B-aandelen.
15: Nee, dus als je één aandeeltje Lotus wilt kopen, 12.500 euro. En dat was toen ook de beweegreden om het niet te kopen. Kijk, voor een vermogensbeheerder is het belangrijk dat er gespreid wordt. Dat er soms deels winst genomen kan worden. En dat is gewoon lastig als één aandeel 12.500 euro is.
21: Ja,
15: en je hebt een portefeuille van 500.000. Ja, dan zit er dus meteen 2,5% in één aandeel. En een beetje winst nemen is onmogelijk. Dus, nou goed, heel
21: winst
15: verhaal.
21: Nemen, maar een koekje nemen. Dat is
15: En
21: goedkoper.
15: Toen was dat een goed advies van mijn collega Christophe.
21: Ja.
15: Maar
1: in doorgelicht geven we geen advies.
21: Nee.
1: En beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En ja, de resultaten uit het verleden, ook bij Lotus, want je weet dus al dat de afgelopen 5 jaar is verdubbeld of vervijfvoudigd. In het verleden behaalde resultaten geen enkele garantie voor de toekomst.
21: Nee, precies. Oké. Dan heb je uiteraard nog een leuk feitje meegenomen over Lotus.
1: Ja, er zijn eigenlijk wel heel veel leuke feitjes over te vinden. Mm-hmm. Maar we hebben het vaak natuurlijk over België en Nederland. En ja, ook hier is een achtergrond in Nederland, maar eigenlijk een hele grappige. Want weet jij wat het verschil tussen speculoos en speculaas is?
21: Dat heb ik me altijd afgevraagd.
1: Nou, speculaas, echt Nederlands. We eten dat natuurlijk vooral rond Sinterklaastijd.
21: Ja, het ligt nu alweer kruidnoten in. Ja. Het is nu half augustus, het ligt nu alweer in de winkel.
1: Maar ook dit recept, dat is al zo'n 400 jaar oud. En dat komt voort uit de tijd waarin de VOC-schepen specerijen meenamen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld nootmuskaat, kaneel, kruidnagel, gember. Dat zit allemaal in speculaas.
21: Ja.
1: Maar na de oorlog was het dat speculaaskruiden eigenlijk wat te duur waren. Nou, de Belgen vonden daar eigenlijk een oplossing voor. En die zeiden van ja, een tegenhanger is speculoos. En daar is het belangrijkste ingrediënt niet die dure kruiden, maar kandijsiroop, die karamelliseert een beetje bij het bakken. En dat geeft dat kenmerkende smaak aan speculoos.
21: Ik proef het.
1: Ja, Biscoff.
21: Echt heel lekker. Goed, dan gaan wij eens eventjes de geschiedenis induiken. Net op tijd heb ik mijn mond leeg. Nou, voor de geschiedenis van Lotus Bakeries gaan wij naar België. Ja, hoe kon het ook anders? Ja, heel duidelijk. De Zuiderburen in het Vlaamse Lembeke begint Jan Bonen in 1932 met een bakkerij. Hij specialiseert zich al gauw in een typisch Belgisch koekje en dat is dus speculoos. Hij noemt zijn bakkerij Lotus en dan verwijst hij naar de lotusbloem. Die staat voor zuiverheid. Nou, misschien een beetje een zweverige meneer, geen idee. In de jaren 50 volgt een slimme zet, want Lotus verpakt dan de koekjes individueel. Dan kunnen cafés en restaurants ze naast een kopje koffie serveren. Dat blijkt uiteraard de gouden greep, want het koekje wordt niet zomaar een koekje, maar een soort vast ritueel bij de koffie. In de jaren 60 begint de export naar de buurlanden. Dan komen de speculoosjes in het bekende rode plasticje dus ook naar ons toe. En een belangrijk moment komt in 1974... De bakkerij van de familie Bonen fuseert dan namelijk met die van een andere bakkersfamilie, de familie Stevens. En met de overname van een bakkerij, die trouwens Corona heet, ontstaat het bedrijf Corona Lotus. Met de komst van Corona worden aan het assortiment van koekjes dan ook wafels en allerlei gebak toegevoegd. Het zorgt voor verdere groei. En de producten van Corona Lotus gaan vanaf de jaren 80 dan naar Azië. Maar ja, speculoos, dat bekt niet zo goed in het buitenland. Dus daarom krijgt het koekje internationaal een nieuwe naam, Biscoff. En dat is een samentrekking van biscuit, en koff, koffie. Daarmee maakt Lotus meteen duidelijk waar het product voor is. Dit moet je eten bij een kopje koffie. Die internationale expansie is uiteraard ook het moment voor de beursgang, Jim.
1: Ja, en dan gaan we inderdaad terug naar 1988. En dan krijgt het bedrijf een notering aan de beurs van Brussel. Nou, ik wil er toch even wat meer over vertellen. Want op dat moment hebben we natuurlijk nog Belgische frank. 1 aandeel gaat naar de beurs voor 1350 Belgische frank. Als je dat omrekent, is dat ongeveer 33 euro.
21: Ja.
1: En die families die houden een groot deel van de aandelen in handen. Dat is altijd nog zo. De familie Stevens en Bonen hebben nog 50% in handen.
21: Mm-hmm.
1: Op dat moment werden 20% van de aandelen werden geplaatst. 800.000 aandelen waren er. Er werd 20% geplaatst. Het zijn nog altijd zo'n 800.000 aandelen. Er zijn ook nieuw bijgekomen of teruggekocht.
21: Grappig.
1: 800.000. En ze haalden op dat moment ongeveer 1,000,000 of €6 op. Het hele bedrijf daarmee was nog geen 30 miljoen euro dus.
21: Mm-hmm.
1: En ja, die 6 miljoen, dat klinkt nu als een luttel bedrag, die was bedoeld voor internationale expansie. Maar wat ook wel belangrijk is om te benoemen, is dat er 17 familieleden waren die allemaal aandelen Lotus hadden.
21: Mm-hmm.
1: En ja, als die vast zaten in het bedrijf, dan konden ze niks mee. En doordat het een beursnotering kreeg, hadden die familieleden dus ook de mogelijkheid
21: om te cashen,
1: om wat te verkopen, indien ze daarin geïnteresseerd waren. Nou, wat wel heel aardig is, dat was een aandeel van omgerekend toen 33 euro. Ik vertelde al eventjes dat de huidige aandelenkoers 12.500 is. Maar als je dat helemaal gaat terugrekenen en je neemt ook de dividenden erbij en je had toen 100 euro geïnvesteerd, dan is dat nu 60.000 euro.
21: Ongelooflijk.
1: Dus, we hadden het net over Warren Buffett. het aandeel Lotus Bakeries heeft het beter gedaan dan Berkshire Hathaway.
21: Ja, dat is echt fantastisch.
1: Ja. Dus en heel, dat mag niet onbesproken
21: heel
1: blijven.
21: Raar. Nee, dat is toch gewoon een heel knap gedaan door deze familie Bonen en de familie Stevens. Nou, dan komt nog de meest briljante marketingtruc aller tijden. Want begin jaren 90 sluit Lotus een deal met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dat lukt dankzij Michael Maguire, Amerikaanse handelaar in voedingsproducten. Die proeft namelijk een lotuskoekje, de Biscoff, als hij op reis is in Europa. Dan introduceert hij het bij Delta Airlines. Passagiers die krijgen dus vervolgens bij de koffie zo'n keurig individueel verpakt Biscoff koekje. Ja, daarmee krijg je dus miljoenen reizigers aan die koekjes zonder dat ze er naar op zoek zijn of weten wat ze gaat eten. Ze eten het gewoon op, want ze krijgen het. Ja, dat is natuurlijk de meest briljante marketing die je maar kan hebben. Leidt tegenwoordig zelfs tot fundamentele filosofische vragen bij YouTubers.
2: All right guys, welcome to the K-Chain. I'm Kevin and the topic today is who has the better Biscoff cookies? Delta? Or American Airlines.
21: Zit er verschil tussen, kan je je afvragen. Blijkbaar wel. Het koekje vliegt in elk geval de wereld over. Lotus kan verkoopnetwerken uitbreiden in de Verenigde Staten en ook in het Midden-Oosten. En intussen groeit het bedrijf gewoon lekker door via allerlei overnames. In 1999 komen bijvoorbeeld de Suzy-wafels erbij. En in 2006 volgt een nog grotere deal, de overname van een Nederlands bedrijf.
5: Ja, we gaan weer happen naar Pijnenburg.
1: Daar is hij,
21: precies. Want die bestaat al een tijdje, hè, Jim?
1: Ja, Pijnenburg kennen wij natuurlijk allemaal. Bestaat al sinds de 19e eeuw. En ze maken ontbijtkoek, maar later ook snelle jellen. En Lotus krijgt hiermee een stevige positie op de Nederlandse markt. Mm-hmm. Aardig om te weten is dat ze 67,5 miljoen toen betaalden. Dat was 7 keer EBITDA. De huidige waardering van Lotus Bakeries is 30 keer EBITDA. Dus alleen al die investering hebben ze
21: helemaal terugverdiend. Wat lekker. Nou, de naam van het bedrijf is dan al wel weer veranderd. Van Corona Lotus is het toch weer gewoon naar Lotus gegaan. Maar dan wel Lotus Bakeries. Alle ballen gaan dus op het overkoepelende merk Lotus. Ik denk dat ze daar heel blij mee waren als we na een paar jaar geleden kijken naar de coronacrisis. Goed, de strategische kern die blijft natuurlijk eenvoudig. Lotus verdient zijn geld door sterke voedingsmerken te bouwen die wereldwijd verkocht worden. En dat speculoos koekje Biscoff is daarbij echt de absolute kern, de motor van dit bedrijf. Maar ja, in 2008 krijg je bijvoorbeeld ook speculoos pasta. Dat wordt een heel groot succes, toch wel redelijk onverwacht.
1: En mag ik daar nog een leuk weetje over vertellen? Ik vind het namelijk echt fantastisch. En dat geeft ook aan hoe Lotus echt met de markt bezig is. Je had in België een programma, dat heet De Bedenkers. Een soort uitvindingsprogramma.
21: Ja.
1: Dat was in 2007 en daar deed iemand aan mee, die heette Els. En Els die had dus een uitvinding gedaan, namelijk dat je een soort van smeerbare speculoos had. En de eigenaren van Lotus die keken ernaar en dachten, goh, wat een goed idee, Els. En met haar om de tafel gaan en hebben dus die speculoospasta toen in de markt.
21: Haar recept overgenomen. Haar recept. Geweldig!
1: Ze krijgt iets van 2 of 3 cent per pot.
21: Nee!
1: Dat is niet bekend, die deal.
21: Ja?
1: En er worden ongeveer enkele tientallen miljoenen per jaar van verkocht. Dus ze krijgen gewoon een paar ton.
21: Briljant!
1: Ja, dankzij het idee wat bij Bart Peters gepitcht werd.
21: Wauw, oh, Bart Peters, die kennen we. Ook allemaal, een bekende Vlaamse tv-presentator. Ja. Nee, echt superleuk. En ik moet zeggen, ik heb inderdaad ook, vooral voor mijn zoon, een speculoos pasta in de kast staan, thuis. Past verrassend goed bij het imago van de Biscoff. Wordt dus niet gezien als een suf degelijk koekje, hè? Niet een kaakjes imago. Maar het wordt gezien als een echte lekkernij, waar ook de influencers flink op losgaan.
22: Hi guys, welcome back to Lisa's Food Addiction. I am Lisa and in today's video, I am showing you guys how to make this bomb Biscoff cheesecake. That's right, we're using those airplane cookies, honey, and turning them into this delicious no-bake Biscoff cheesecake.
21: Lekker. TikTok en YouTube die staan vol met allerlei recepten met de basis Biscoff cookies. En dat zorgt er uiteraard voor dat de Belgen heel trots zijn op dit bedrijf. Is het aandeel net zo onweerstaanbaar als het koekje? We weten dat het in elk geval pepertje duur is, maar misschien is dat het wel waard. We gaan bespreken in een fundamentele analyse. En dan doen we uiteraard een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Lotus Bakeries. Sterke punten, Jim.
1: Nou, een wereldmerk vanuit het Belgische Lembeke, waar je overigens langs rijdt als je bijvoorbeeld naar Brugge gaat of naar Knokke.
21: Ja.
1: Dan kun je hem zien liggen aan de snelweg. Maar het is daar allemaal begonnen. Maar inmiddels een wereldmerk en vooral met een ijzersterke balans. Als je kijkt naar Biscoff, Het is het snelst groeiende koekjesmerk ter wereld. En dat is wel heel knap, want vaak zie je dat groeibedrijven daar heel veel geld tegen aan smijten. Mm-hmm. Nou, dat doet Lotus ook, maar dat zijn allemaal eigen middelen. Maar ondanks die grote investeringen hebben ze nauwelijks schuld op de balans. Nog geen 100 miljoen. En ja, voor zo'n groot bedrijf is dat bijna verwaarloosbaar. En dat verdienen ze ook gewoon in een jaartje weer terug.
21: Ja, echt hè?
1: Er zijn weinig bedrijven die dergelijke groei combineren met ja, zo'n sterke balans.
21: Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat heel veel mensen die er nu luisteren denken, oké, als het dus niet het best verkochte koekje ter wereld is, wat is dat dan wel?
1: Het best verkochte koekje of best verkochte... Ik denk dat dat van Mondelez.
21: Oreo.
1: Ja.
21: Het is Oreo.
1: Ja, dat is van Mondelez.
21: Ja, Mondelez.
1: Mondelez, ja. Pardon.
21: En wat je ook nog hebt is, gek genoeg, dat de stroopwafel heel erg hoog staat in best verkochte koekjes ter wereld.
1: De kanjer.
21: Ja. Ja, nou ja, dat weet ik niet, maar ik weet het ook niet. Maar staat internationaal hoog.
1: Ik weet dat Oreo het beste...
21: Ja, Oreo is het best verkocht. Ja, ja, is ook heel lekker. Oké, allemaal sterke punten. Ja. Zwakke punten.
1: Pijnenburg, snelle Jelle, groeit niet. Tenminste, ja, 2%, maar een beetje prijsinflatie, dan heb je ook al 2%. Dus daar is geen groei. Dus
21: maar het daalt ook niet.
1: Nee, maar die local heroes die dragen onvoldoende bij en zijn wel de zwakke broeder binnen totaal.
21: Okay.
1: Ze opereren ook echt wel in markten die eigenlijk wel volwassen zijn. Het is niet dat iedereen maar meer koekjes gaat eten. Dus je moet marktaandeel afpakken van de concurrent.
3: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Aangekondigd met Lotus.
6: Oh ja?
5: Ja, ik heb dat is volgens mij nog niet op de markt, maar wel net aangekondigd.
6: Lekker.
5: Maar klinkt ook alweer goed, hè?
6: Ja.
5: Go door. Dan hebben we
6: met
5: natuurlijk de Milka. Nou, was je ook enthousiast over. Dus steeds meer koekjes met een chocoladelaagje of producten met koekjes erin.
6: Ja.
5: Dus het wordt eigenlijk een ingrediënt.
6: Ja.
5: Voor producten veranderen.
6: Ja, precies, want je kan gewoon daar van alles mee bakken en koken en braden. En iedereen vindt het lekker.
5: Ja.
6: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de bedreigingen. Zijn die er überhaupt?
5: Nou, de snackmarkt die staat natuurlijk wel onder druk. He, die gezondheidstrend, het afvallen. We hebben het eerder wel gehad over Novo Nordisk, Eli Lilly. Die natuurlijk afvalmedicijnen hebben die je hongergevoel onderdrukken. Dat is heel nadelig voor Lotus. Nou, misschien zou je kunnen zeggen, dan gaan ze maar naar de Naked Bar. Maar het is wel een sluimerend risico voor die hele industrie.
6: Oké, laten wij de boeken openen. Wat zien we over de afgelopen paar jaar aan omzet en winst?
5: Nou, het zal niemand verbazen die al eventjes de uitzending luistert. Die omzet die is hard gestegen. Sterker nog, vanaf 2018 tot en met 2023 is de omzet verdubbeld. Nou, de jaren daarna nog een keer verdubbeld. Dus we zijn inmiddels koers we af op een omzet van meer dan 1,5 miljard.
6: Wauw, oké.
5: Okay. Nou ja, wat wel belangrijk natuurlijk is om nog eventjes te noemen, onder de streep blijft de winst over. Hè. De 200 miljoen die is in zicht. En dat zie je ook terug in de winst per aandeel. Dan moet ik altijd een beetje lachen. Want voor 2026 wordt een winst per aandeel verwacht van meer dan €250.
6: Ja, dat is echt ongekend. Dan kunnen we nog wat zeggen, neem ik aan, over hoe duur het aandeel is. Hoeveel keer de winst je betaalt voor het aandeel.
5: Ja, en dan komen we wel op een puntje waarbij ik begin te twijfelen. Net zoals dat ik 6 jaar geleden ook twijfelde.
6: Mm-hmm.
5: Als je het hebt over de koers-winstverhouding, neem ik maar eventjes 2026, dus het jaar is nog niet afgerond, 50 keer de winst.
6: Voor een koekje.
5: Voor een koekjesfabrikant, ja. He, dus dit is duurder dan een ASML of een Microsoft of Amazon.
6: Ja, en het is geen techbedrijf.
5: Nee, wel een groeibedrijf. En ook een hele gezonde balans.
6: Nou, dit is een lastige als je nu als belegger nadenkt van ga ik hierin of niet? Los van het feit inderdaad, heb je al een hele grote portefeuille en kun je erin voor €12.500. Anyway, genoeg om over na te denken. Brengt ons bij een conclusie, Jim. Voor wie kan het aandeel Lotus Bakeries interessant zijn?
5: Nou, Lotus heeft alles mee. Het track record, de verwachtingen naar de toekomst toe, de balans, de marges, de betrokkenheid.
6: Het viraal gaan.
5: Het viraal gaan, dat is wel een belangrijk element 2026.
6: Gewoon marketing, ja.
5: Maar niet eens gekozen marketing. Maar als je het hebt over bewuste marketing, ook de samenwerkingen met concurrenten notabene.
6: Mm-hmm.
5: De familiale betrokkenheid, en die is nog 50%. En ook door de jaren heen altijd heel groot geweest. Dus Lotus heeft alles mee. Heeft ook alles bewezen dat volledig terecht was. Heeft één ding tegen, en dat is de waardering. En het is daarmee echt wel price for perfection. Maar misschien niet ten onrechte. Dus ik denk dat het in elk geval de moeite waard is om eens even te kijken naar het aandeel Lotus van onze zuidenburen. Een bedrijf wat iedereen kent qua product, maar weinig mensen waarschijnlijk qua belegging. En dat dit wel een aandeel is om in elk geval te volgen. Omdat het gewoon beter heeft gedaan dan Berkshire Hathaway.
6: Wat een ontzettend leuke aflevering is dit weer. Want wie had van tevoren kunnen bedenken dat dit de conclusie zou zijn voor Lotus Bakeries? Dit was Lotus Bakeries doorgelicht.
5: Anders moet je straks naar Eli Lilly.
6: Dat is waar. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR, dan kan je ook de podcastversie erbij pakken. Die is een stuk langer. Eten we ook een stuk meer koekjes in de volgende aflevering.
5: Ik heb er nog 5 op.
6: Ja, ik heb er pas 1 op. Dit is mijn 2e. Jij nog helemaal niet. Wij zijn heel bescheiden. Maar ja, als je op de webcam kijkt. Ja, die wil ik straks wel. Wil ik oprecht wel proberen. Maar als je ook naar de webcam kijkt, dan zie je dat er bij ons best nog wat koekjes bij kunnen. Bij mij en Jim.
5: Zeker.
6: In de volgende aflevering gaan wij het hebben over niet iets eetbaars. We gaan het hebben over Vodafone.
5: Ja, echt een bizar verhaal ook. Heel anders. Ook een bedrijf dat iedereen kent, net als die Lotus.
6: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van der Lungen.
5: En ik ben Jim Theopoer.
6: Doei.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
9: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
8: Hopelijk, zegt u dan.
10: Maar mag dat?
8: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
11: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat bij Hoevelaken 5 kilometer file. Vanaf Stroe is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Venray is de vertraging ook bijna een kwartier. Kom door een spoedreparatie, de rechte rijstrook is dicht.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. Oekraïne heeft Europa opgeroepen om Rusland harder aan te pakken. Aanleiding is een aanval bij de Oekraïnse grens met Polen. De Russen zouden een passagierstrein onder vuur hebben genomen die van Kiev onderweg was naar de Poolse hoofdstad Warschau. Volgens Oekraïne was dit een aanval op de Europese Unie. En bij het Formule 1-circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work.
0: Egayo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een arbeidscontract moet je beschermen als het misgaat, maar moet je daarom een arbeidsrelatie beginnen vanuit wantrouwen? Bij conscious contracten draait het om minder juridisch jargon, meer begrijpelijke afspraken, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Maar is dat echt beter werkgeverschap of vooral een vriendelijker jasje om hetzelfde contract? Ik ben Egayo Wijnen en naast mij staat zoals iedere week Arjan Elbers, recruitment-expert van BNR, en onze gast Boukje Keizer. Boukje, we zijn heel erg bezig met conscious contracting, maar stel je voor dat je afscheid moet nemen van iemand, bestaat dan ook zoiets als een conscious ontslagprocedure?
2: Die bestaat vast wel in de praktijk. We hebben daar geen mooie stukken voor op papier staan. Maar we merken wel dat een goed conscious contract aan de start ook al heel veel kan helpen in een goed afscheid nemen aan het eind.
1: Voor een lovable exit. Precies. We gaan zo uitgebreid praten over contracten die werken voor mensen. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, mensen werken massaal thuis vandaag. Waar is Robin?
15: Ja, mensen die werken. Onze redacteur werkt niet hier vandaag in ieder geval. Want die moet vanuit het zuiden van Limburg komen. Maar ja, het OV ligt weer plat. De staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsbezuiniging op sociale zekerheid is afgelopen nacht begonnen. In vrijwel het hele land rijden er helaas geen treinen, bussen, trams en metro's. Nou, waarom wordt er dan gestaakt? Om de bezuinigingsplannen voor het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA tegen te gaan. Dus mensen zijn massaal thuis aan het werken vandaag.
1: Nu hoorde ik jou vorige week over een staking op Schiphol. Die was heel frivol en vrolijk. Ja. 3 keer per dag 15 minuten even prikken en dat landde goed bij het publiek. Dit is wat brusker, toch?
15: Ja, ben ik met je eens.
1: Ben je niet blij mee?
15: Nee, ik ben er niet blij mee, want je pest werkgevend en werknemend Nederland ermee.
1: Ja, en wij zitten zonder redacteur. ASML begint ook aan de bouw van een nieuwe campus voor zo'n 20.000 mensen.
15: Zo, zo'n dingetje. Ja, go Brainport.
1: Een klein dorp.
15: Dat zeggen we in het zuiden. We bouwen er een dorpje bij. Gisteren was officieel het startschot voor het bouwen van een nieuwe deel van de campus op de Brainport Industries. Met als doel werkplekken voor 20.000 nieuwe ASML-collega's. Die bouw wordt in 3 fasen opgeleverd. En in 2029 moet het eerste deel klaar zijn. En dan zijn er al zo'n 3.000 nieuwe collega's die in gaan stromen. En daarbij waren premier Jette, oud-premier Schoof en de burgemeester en oud-minister Jeroen Dijsselbloem.
1: 20.000 nieuwe collega's, wat betekent dat voor de arbeidsmarkt überhaupt daar in die regio?
15: Ja, heel veel, want als het regent bij ASML, dan drupt het in de hele regio. Dus die hele keten die gaat daar aan mee. En een leuke noot is van die 20.000, dat zijn niet allemaal expats en HBO-WO-engineers. Er zitten ook heel veel MBO-professionals tussen in die doelgroep.
1: Dus meer diversiteit.
15: Yes.
1: Dan, wij zijn niet goed in het belonen middels aandelen.
15: Ja, dat is eigenlijk heel erg jammer. Stond een goed artikel op de website van Werven. Nederland loopt flink achter met belonen in aandelen, ofwel aandeelparticipatie. En ons landje loopt flink achter op landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Israël, als het dus aankomt op aandeelparticipatie voor werknemers. En dat is hartstikke jammer, want dat is natuurlijk een supermooie manier om mensen duurzaam aan jouw organisatie te binden. Zo weet ik dat er een mooi voorbeeld is in Zuid-Afrika. Daar is een hele grote wijnboer, echt een mega plantage.
1: Gigawijnboer.
15: Giga, ja. Ja, die doet in de hectoliters, zeg maar. Dus niet in de kleine aantallen. En die wijnboer die laat dus alle locals mee participeren na een bepaalde periode. En die zijn super succesvol doordat ze dat doen. Wat je hier in de regio ook ziet is dat start- en scale-ups vaak gebruik maken van aandeelparticipatie. Maar dat heeft een ander doel. Vaak is er gewoon te weinig cash om goede mensen, goede talenten te betalen. Dus dan zeg ik, joh, hier heb je vast een plukje aandelen. Als we dadelijk door het dak gaan of we gaan naar de beurs, dan ben jij er natuurlijk bij. Nou, de reden waarom Nederland achterloopt op die aandeelparticipatie is niet een blijk van onwil of een onmin van ondernemerschap. Maar het gaat om de fiscus. Dus aandelen worden hier in box 1 belast. En dat kost gewoon tot wel 49,5%. Dus eigenlijk is dat voor heel veel werkgevers en werknemers gewoon niet zo interessant.
1: En als dit in Nederland nu zo interessant is om daarmee juist schaars talent aan je te binden, die je normaliter niet kan betalen middels cash, waarom doet de fiscus dit dan? Dan breng je toch juist die bedrijven die talenten nodig hebben om zeep?
15: Nou, daar is gelukkig gehoor aan gegeven, want ons kabinet is wel bezig met betere wetgeving. Dus die aandeelparticipatie moet een stuk aantrekkelijker gemaakt worden voor zowel de werkgevers als de werknemers. En dat gaan wij samen volgen.
1: We houden het in de smiezen.
0: Egayo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een arbeidscontract, vaak pagina's vol juridisch wantrouwen, kan dat niet menselijker, begrijpelijker en meer gebaseerd op vertrouwen. Conscious contracting moet dat veranderen. Maar blijft zo'n vriendelijk contract overeind als het misgaat en zitten mensen er überhaupt al op te wachten? Daarover praten we met Boukje Keizer, schrijver van Contracten die werken voor mensen, en Joost Hofman van bouwbedrijf Moos. Welkom. Jullie werken met dit soort contracten, Joost.
2: Ja.
1: We gaan eerst even naar Boukje. Conscious contracting. Wat is het?
2: Ja, het is een ontwikkeling die uit het buitenland komt, uit Amerika, maar al een aantal jaren hier in Nederland voet aan de grond begint te krijgen. We zijn allemaal ooit, hebben ze misschien gezien, Tony Chocoloni, die een heel flitsend A4'tje rond liet gaan en daarmee liet zien van, hey, ook onze contracten sluiten aan bij onze merkidentiteit. En van daaruit hebben we eigenlijk gekeken van, kunnen we dit veel meer kijken van wat hier de potentie van is voor Nederland. Met hulp van de Consumenten Foundation hebben we dat kunnen doen de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we al meer dan 160 organisaties geholpen op allerlei manieren om hier slag in te slaan.
1: En waar helpen jullie ze dan concreet mee?
2: We maken eigenlijk contracten, we noemen het contracten die weer werken voor mensen. Nu zijn ze vaak geschreven door juristen voor juristen en de gemiddelde Nederlander snapt echt niet wat hij tekent.
1: Maar hele flauwe vraag, je zegt voor mensen, nu voor juristen. Het zijn geen AI-juristen, juristen zijn ook mensen. Nou, dus concreet wat?
2: Begrijpelijk. Ja? Dat 1 op de 8 Nederlanders die werkt is laaggeletterd. Die snappen al die juridische 20 pagina's niet. Veel meer ook de identiteit van de organisatie. Nou, daar kan Moos wel iets moois over vertellen. Maar nu zijn ze eigenlijk copy-paste hetzelfde. En hoe kunnen we zorgen dat duidelijk is bij wie je komt werken? Want je gaat niet zomaar een handcontract tekenen. En veel gelijkwaardiger en veel meer vanuit vertrouwen geredeneerd. Waarbij je overigens niet naïef hoeft te zijn. Want het blijft een juridisch document.
1: Ja, dat is een mooi punt. Joost, jullie kiezen voor conscious contracting, oftewel contracten die werken voor mensen. Ja. Wat is jullie beweegreden om juist dit soort contracten op deze manier aan te bieden?
16: Ik denk dat er 2 beweegredenen waren. Ten eerste, ik denk dat heel veel ondernemers contracten moeilijk vinden. Ik persoonlijk, ik vind het lastig om precies te snappen wat erin staat. En dan kan ik me al voorstellen dat de werknemer die komt werken dat al helemaal heeft en soms op blind vertrouwen gewoon zo'n contract tekent. Nou, daar wilden we echt wat aan doen. Dat wij het echt begrepen en dat zij het echt begrepen. En dat was eigenlijk de zoektocht. Daarbij vind ik het mooie van het systeem dat het echt uitgaat van samen bedenken wat we gaan doen. Dus eerst eigenlijk bijna de reis die je aangaat met elkaar op papier zetten. En niet wat de juridische haken en ogen aan die reis zijn.
1: Boukje, kun jij eens, want je hebt voorbeelden meegenomen, kun je eens iets laten zien van versie 1, de oude wereld, en dan versie 2, de nieuwe wereld?
2: Ja, achter in het boek wat we erover geschreven hebben staat een hele schrijfwijzer met allerlei.
1: Dan moet je wel jezelf de stemgeluid, hè? Anders als je bij die tweede heel frivol gaat praten, dan is het niet eerlijk. Dus
2: bedrijf X, gevestigd en kantoorhoudend te, met een adres en een woonplaats, rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Hierna te noemen werkgever. En naam, geboren op, wonende te, vertegenwoordigd door, hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende overeen te zijn gekomen. Ja? Klinkt niet heel lekker, toch? wat ook kan.
1: Ja.
2: Hey.
15: Dat kan.
2: Klaas uit Utrecht. Wat leuk dat je bij ons komt werken. Wij zijn Moos uit Amsterdam.
16: Amsterdam.
2: Amsterdam. Van harte welkom. En het klinkt totaal anders. Ik zeg het ook iets anders, moet ik iets doorheen?
1: Ja, we hadden de afspraak dat je dat niet zou doen.
2: Wat ook kan, is gewoon onderaan het contract wij, dubbele punt, met de naam van het bedrijf en de vestigingsplaat, en jij, dubbele punt, naam en woonplaats. Maar essentie is hiervan dat wij denken dat het dus heel veel met juridische termen omgeven moet gaan. Waardoor...
1: Maar even naar dit voorbeeld. Dan stukje 1, dat klinkt iets formeler, maar dat zit meer ook in het verschil als ik hoor hoe ik praat en bijvoorbeeld hoe mijn dochters praten. Die zijn jonger, dus wat anders taalgebruik. Maar compleet te volgen. Dus ik kan me voorstellen dat ook iedereen die bij Moos in dienst is, verhaaltje 1 met jouw mooie stem kan volgen. Maar verhaaltje 2 met jouw nog mooiere stem ook. Dus maar waar zit dan?
2: Nou, het verschil zit er alleen al in praktisch dat hier dingen als woonplaats, adres, of adres, soms staat er zelfs BSN-nummers, wat helemaal niet mag. Ja. Vertegenwoordigd door. Ja. Dat hoeft allemaal niet van de wet. Het enige wat helder moet zijn is welke 2 partijen een contract sluiten. En dan is naam en vestigings- of woonplaats is vaak voldoende. Mochten er nou 6 Klaas Janssens in jouw organisatie werken, dan kan het handig zijn om nog een kenmerk toe te voegen, een geboortedatum of iets anders. Maar zolang dat duidelijk is, is dat voldoende. Dus we gebruiken heel veel woorden eromheen. Met ook hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door.
15: Gewoon niet nodig. Juridisch wollig taalgebruik.
1: Maar dus je zegt eigenlijk, maak het mag ook voor de wet wat simpeler.
2: Het mag veel simpeler. We hebben er heel vaak dingen in staan die of al gewoon in de wet staan en die je niet in het contract hoeft te herhalen. Maar we gebruiken gewoon heel veel woorden eromheen die vaak juist voor verwarring zorgen in plaats van voor duidelijkheid.
1: Ja. Nu heb ik jullie boeken gescand en af en toe kreeg ik ook een beetje het gevoel dat ik zo'n kleurplaat of zo'n papiertje van zo ziet achterste eruit. Hier zijn de leeuwen en dan een pijltje. Nou, daar zijn de gorilla's. Dat ik dacht van ja, het voelt een beetje kinderlijk.
2: Het verschilt. Een van de kernelementen die we zeggen, je moet aansluiten bij je eigen identiteit van de organisatie. Ja. En je snapt dat voor een Deloitte dat heel anders is dan voor een schoonmaakbedrijf. Mm-hmm. Maar in de schoonmaakbranche, waar wij ook een branchecontract voor ontwikkeld hebben als modelovereenkomst voor de hele branche, ja, daar is gewoon het gros van de mensen laag geletterd. Dus die vinden het wel heel fijn om precies te zien, oh, zo lang duurt mijn proeftijd, dit zijn de dagen in de week dat ik...
15: Zo heel visueel.
2: Ja. Visueel, simpel, alleen de kern. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommigen vinden het juist heel prettig dat er gewoon wel heel formele taal gebruikt worden.
1: Wat zijn de elementen van conscious contracting most die jullie hebben toegepast voor jullie medewerkers? Dus ik kan me voorstellen, je kan conscious contracting voor Deloitte doen, voor CSU, voor de NS en voor Allianz. En allemaal andere niveaus. Wat hebben jullie daarin naar voren gebracht?
16: We hebben geen leeuwtekeningetjes erin gemaakt, maar het is twee pagina's. Daar begint het mee. Dus het zijn twee A4'tjes met heldere blokken, met heldere koppen. Wat gaan we doen? Wat zijn de afspraken? Heel leesbaar, korte zinnen. Geen eindeloze juridische zinnen zonder puntkomma's, die echt moeilijk te lezen zijn, denk ik. En geen allerlei extra boeteclausules en dat soort dingen. Gewoon op basis van vertrouwen naar elkaar zo'n contract opzetten. Wat gaan we doen?
15: En wat merk je dan als je echt zo'n overeenkomst aan een nieuwe collega overhandigt?
16: Nou, mensen worden er gewoon heel blij van. Die zien gewoon een twee pagina ding waar eigenlijk alles in staat wat je hebt afgesproken in de hele rit er naar voren. Mm-hmm. Dus de gesprekken komen erin terug. Wat hebben we besproken? Wat gaan we doen? En waarvoor gaan we het doen? En dat is eigenlijk alles wat ze hebben. En de Nederlandse wet heeft heel veel dingen al afgedicht. En daar hoef je wat mij betreft geen 20 pagina tellend boekwerk van te maken. Wat iedereen dan weer doorspreekt of naar een jurist stuurt. En die heeft er altijd wel weer een opmerking over. En die komt er weer dus je bent juristen eigenlijk aan het werk aan het houden. Terwijl het heel simpel tussen werkgever en werknemer geregeld kan worden. Is mijn ervaring.
1: Ja, duidelijk. Nu zag ik ook een voorbeeld van Breeman. En dan, dan zag ik ook, even om in de leeuwenplaatjes te blijven, dan een hele hippe monteur die dan in een animatieplaatje met zijn vingers zo wijst naar het plekje waar je contract moet tekenen. Dus mooie opmaak. En ook dat er dan een over het autorijden. Dus je maakt gebruik van ons vervoer. Ja. Maar dan staat er wel een verwijzing naar de algemene voorwaarden, maar die staan dan extern. Is het dan niet soort van hier krijg je een leuk, fijn contract wat goed voelt. Maar als het echt moeilijk wordt, want stel die monteur die rijdt voor €1000 boetes per maand, ja, dan moet toch ergens afgetikt staan. Of hoe ga je daar dan mee om? Want dan voelt het contract heel leuk, helemaal in de look en feel van het bedrijf. En dan krijg je later alsnog om je oren, omdat de algemene voorwaarden X, Y, Z of...
2: Ja, die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak. Van, goh, heb je nu niet een mooie front en alle ellende, de kleine lettertjes staan er nog steeds. Ja. Wat we zien is dat ook die ellende aan de achterkant bijna altijd gewoon ook aangepakt wordt. En dat gaat het veel maar om toelichtingen. Die ook nu vaak heel van niet in een contract staan. Hè? Dus de hoe je het omgaat met een te hard rijboete, dat staat nu ook niet, stond ook niet in hun oude contract. Dus je zult altijd her en der toelichting moeten geven. Maar de kern van wat gaan we met elkaar doen, wat verwachten we in de essentie van elkaar. En hier kan je meer lezen over hoe dat dan precies zit, met hoe je je vakantiedagen aanvraagt en zo. Ja, dat zal je houden. Maar daar zien we dat er ook echt enorme meters gemaakt worden om dat ook simpel te doen. Of wij zien bedrijven, zeker bedrijven met mensen met veel verschillende culturele achtergronden, die daar allemaal kleine filmpjes van maken. Zodat je het in je eigen taal kan horen en dat iedereen dezelfde informatie krijgt daarover.
16: Ik denk dat je mensen ook meer op hun verantwoordelijkheid kan aanspreken. Dus als je het simpel zegt van onze cultuur is dat je zelf verantwoordelijk bent voor zaken, dan is het voor heel veel mensen ook gewoon duidelijk dat die verkeersboete die ze rijden gewoon voor hunzelf is. En dat daar geen juridisch eindeloze tekst aan te doen is waar welk regeltje waarop gaat.
1: En Boukje, is het klassieke contract werkelijk het probleem? Of proberen we eigenlijk met vriendelijke taal slecht werkgeverschap op te lossen?
2: Of het echt een probleem is, niet in de zin van dat we daar nou als economie aan kapot gaan. Tegelijkertijd is het meer menselijk met elkaar omgaan iets waar we met z'n allen de mond vol van hebben en wat we ook denk ik nodig hebben. En wat een heel zwaar juridisch dreigend contract doet, het creëert afstand en het geeft eigenlijk al meteen aan dat als er een keer gedoe is, we see each other in court. Ja. Terwijl de praktijk in heel veel bedrijven is, nee, we praten met elkaar en als er ergens iets niet lekker loopt, dan hebben we daar gesprekken over. Dus het contract geeft daarmee een start die meteen aangaat hoe je met elkaar wil communiceren en omgaan. En ja,
1: maar het contract
2: denk
1: dat is wel vaak het sluitstuk. Dus ik heb, stel jij bent recruiter, ik wil bij jouw organisatie werken, heb ik jou 1, 2, 3 keer gezien, dan met de line manager, dan heb ik nog een gesprek en een assessment. Dus er zijn al een hele hoop momenten waarin ik kan toetsen, oh, wat een leuke, fijne club, want we praten met elkaar. En dus het contract is dan echt toch het formele sluitstuk, wat een samenvatting al is van die eerste.
2: Maar waarom zou dat er dan zo juridisch en formeel en anders moeten klinken dan al die gesprekken die je gevoerd hebt?
1: Nee, dat ben ik met je eens, maar het zou dan voor mij ook geen breekpunt zijn dat ik op een punt kom en zeg van, nou, ik heb zo'n fijne gesprekken gehad, maar dit contract, wat staat hier en het is op wit papier, dit ga ik niet doen.
2: Ja, nou, je kan zeggen van er zijn weinig mensen die het niet tekenen.
15: Nee,
2: maar
15: precies.
2: Het zet wel de toon van de relatie. Want eigenlijk vertrouwen we je niet. We hebben zeker mensen die bijvoorbeeld met een laag inkomen, ja, dan staan er boetes in. Dat is ongeveer een hele jaarsalaris.
1: Ja.
2: Nou, dat is geen lekkere start. Dus misschien kost het je niks om het niet te doen, maar het levert je heel veel op als je het wel doet.
1: Ja, dus
2: en trouwens niet alleen maar dat het contract er gewoon fijn uitziet en past in die hele communicatie, maar ook wat we heel vaak zien is dat er bijvoorbeeld veel minder varianten overblijven, omdat ze veel beter gaan nadenken, ja, moet dit erin? Is dit nou anders voor stafniveau 13 dan voor de mensen in de uitvoering? Ja. Nou, heel vaak niet.
1: Ja. Arjan, jij hebt ook een poll uitgezet over dit onderwerp. Ja.
15: Ook voor dit mooie onderwerp hebben we vorige week een poll uitgezet en dat hebben we weer samen gedaan. Met de redactie van LinkedIn. De poll verscheen dan ook op onze LinkedIn-page, maar ook op de LinkedIn-nieuwsfeed. En onze vraag was, welk contract teken je liever? A, een traditionele overeenkomst, of B, een contract plus conscious afspraken. 58% van alle respondenten zegt een traditionele overeenkomst en 42% zegt een contract plus conscious afspraken. In totaal hebben meer dan 180 mensen gestemd en kregen we ook nog eens een 50 reacties. En er zaten best wel een paar hele goede onderbouwde reacties tussen. Wij denken zelf dat wij een superslim publiek hebben.
1: Denk ik ook.
15: Simone Hornstra bijvoorbeeld zei, als jurist en mediator zie ik dat arbeidsconflicten meestal niet ontstaan doordat een contract bijvoorbeeld niet passend is. Ze ontstaan doordat verwachtingen jarenlang niet worden uitgesproken. Kan ik me helemaal in vinden. En Vera Hartkamp zegt, een arbeidsovereenkomst moet werken als het vertrouwen groot is. En ook als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Dus maak het op papier helder, begrijpelijk en vooral menselijk. Nou, wat zagen we vaak als trend in die reacties? Afspraken maken over vertrouwen en werkdruk, dat doe je niet alleen in een contract. Daarvoor moet er gewoon ruimte zijn in je bedrijfscultuur. En er is best wel wat enthousiasme voor conscious contracting, maar het mag niet ten koste gaan van de zakelijkheid van de overeenkomst.
1: Joost, jij hebt dit nu geïmplementeerd. Was het ingewikkeld?
16: Nee.
1: Wat was de grootste verandering die je nu ziet? Of wat is de grootste verandering?
16: Ik heb het gevoel dat iedereen echt begrijpt wat hij tekent. Ik denk dat dat de belangrijkste en grootste verandering is. En het werd heel positief ervaren. We hebben het zelfs doorgetrokken naar onze hele partner- en inkoopgroep. Dus daar hebben we in de bouw echt op vertrouwen contracten met elkaar gesteld. Die dus op 1 A3'tje uit te printen zijn. Die hebben wel iets meer tekeningetjes en iets meer schetsjes zoals jij eerder aangaf. En ook die partijen zijn er hartstikke blij mee om gewoon heel helder en duidelijk te, bijna visueel te zien wat we met elkaar afspreken.
1: Wat heeft het je concreet opgeleverd? Als je, dus voor en na, wat heeft het je wijzer, beter gemaakt?
16: Nou, ik denk dat je oprecht kan zeggen dat je vanuit vertrouwen onderneemt in plaats vanuit angst. Ik denk dat dat niet het geval was met onze werkgevers. Ik denk dat dat gewoon een versimpeling is geweest van het contract. En voor iedereen makkelijker. Met onze partners is het echt een uitstraling van, we vertrouwen, we gaan het samen doen. En ook in moeilijke tijden houden we elkaar vast. Dat schrijven we op. En we gaan het eerst met elkaar bespreken voordat we de juridische gang op gaan.
1: Dus... Maar dit was dus voor jullie ook het startpunt voor eigenlijk een hele nieuwe benadering van hoe Zeker. Praten we met elkaar, hoe gaan we met elkaar om en dat er meer vertrouwen is, meer geluk. Iedereen is bij jou gewoon veel gelukkiger nu.
16: Zeker. En het paste ook al precies wat we deden. Dus we waren in vertrouwen met elkaar aan het ondernemen. Alleen het stuk...
15: Het was gewoon heel juridisch.
1: Consciousness wordt nu echt gevoeld. Boukje Keizer en Joost Hofman, dankjewel.
16: Dankjewel. BNR at Work.
1: Er staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar met het meest beslissende carrière-moment. Daarin praten we met Suzanne Swarts, directeur van het Museum voor Linden. Ja, Arjan, dat was een leuk gesprek. Hè?
15: Het was een geweldig verhaal. Een dame die een boek ziet als en helemaal geraakt wordt en gevangen wordt. Een brief schrijft, trainee wordt, verantwoordelijk wordt voor een kunstcollectie en directeur wordt van een eigen museum.
1: Ja, zij noemde tijdens de podcast ook allemaal namen van kunstenaars. Ja. En ik had geen idee wie het waren.
15: Wij
1: knikten heel
15: ja. Mooi. Nooit van gehoord.
1: Dat was onze moeilijkste podcast. Ze vertelde onder andere hoe ze aan het werk ging voor de kunstcollectie van Joop Kaldenborg.
17: En ik herinner me nog dat ik zelfs tijdens mijn stageperiode op zijn verzoek naar New York mocht vliegen. Om daar tijdens een hele belangrijke avondveiling bij Sotheby's mocht bieden op een waanzinnig belangrijk schilderij van Andy Warhol. En dat ik daar als 26-jarige in de zaal zat tussen allemaal hele grote, belangrijke mensen.
1: Op je sneakertjes?
15: Hoi.
17: Nou, ik had wel me een beetje gekleed voor de avond. Maar ik voelde me in ieder geval heel jong.
1: Ja.
17: En ik was ook ontzettend zenuwachtig.
1: Hoe die veiling afliep en hoe de rest van de zaal reageerde op zo'n jonge dame, hoor je in de hele aflevering. En dan hoor je ook hoe die kunstcollectie uitgroeide tot Museum voor Linden. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze socials en praat mee over alle onderwerpen. En je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Auto.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
3: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
5: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste oranje selectie bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
11: Dat kan.
0: In de BNR-app.
11: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: De 10 grootste dealerholdings in Nederland zijn nog dominanter geworden.
13: Ze verkopen voor het eerst meer dan het helft van alle nieuwe auto's. Straks spreken we marktonderzoeker Aumacon.
12: En verder een rijtest in de Toyota Hilux. En we spreken zo de baas van Audi Nederland. Maar eerst
14: het autonieuws.
12: Ja, Wouter, jij was in Londen, waar de Volvo ingrijpende vernieuwingen van de EX40, de EC40 en de XC40 liet zien.
13: Ja, zo, een heel rijtje. Hè?
12: Nou hè,
13: ja,
12: het hele alfabet komt ongeveer voorbij.
13: Ja, ze hebben ook allemaal al nog een keer andere namen gehad en zo. Dat is verwarrende met deze auto's. Maar goed, nee, goede facelift. Ja, dat is wel mooi. Er zit een Nederlandse designer ook bij Volvo. Had het over, joh, de XC40 was altijd een beetje een lieve auto. Ja. Zei hij ook, ja, er is ook een foto die wordt gebruikt in een presentatie. En dan vergelijken ze de XC40 met een baby bulldog. Schattig, en maar straks als die groot is, dan is het misschien wel.
12: Ik vind het wel lief, want hij wordt ook wel eens vergeleken met een baksteen.
13: Ja, nou ja, dat.
12: Met wielen.
13: Maar goed, ze hebben de updates gedaan. En je ziet dat het over de hele linie, ja, het zijn natuurlijk allemaal kleine aanpassingen. Hè, want in de basis, facelift is natuurlijk een nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen, nieuwe achterlicht. Maar gewoon strakker, wat stoerder. Het is eigenlijk, ik keek ernaar en dacht, ja, zo had de XC40 direct moeten zijn.
12: Nou, okay.
13: Nou, het is er gelukkig niet. Die luistert pas later terug. Die rijdt XC40. Ja, het is niet mijn auto. En ik dacht, maar die facelift, ja, zo had die moeten zijn. Gewoon even wat strakker.
12: Ja.
13: Technische updates, ja, qua aandrijflijn eigenlijk beperkt. Maar ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden best een grote operatie gedaan. Hè? Elektrische XC40, de EX40 en EC40 heette ze dan. Hey, ga je al met die namen, hè?
12: Ja.
13: Die gingen van voorwiel naar achterwiel aandrijving. Want dat is gunstig voor een elektrische auto. En nou ja, had je updates van de batterij zo. Dus daar is feitelijk niks aan gewijzigd. Wel weer de hele safety suite. Ja, het was natuurlijk Volvo. Dus het was veiligheid dit, veiligheid dat.
12: Ja, ja, nou, ja.
13: Dus daar hebben ze wel echt goede stappen gedaan. Denk ik wel goed dat ze nu met die update komen. Was ook wel nodig. Weet je? Het is een hard verkopend model.
12: Ja.
13: Maar ja, ze moeten wat.
12: Ja, maar zijn ze nu ook helemaal klaar met updaten van die, zal ik zeggen, de 40-lijn?
13: Ja, de 40-lijn wel. Maar ja, ging natuurlijk niet naar Londen voor alleen maar één modelletje. Dus volgende week kunnen we dit gesprek weer hebben. Maar dan over andere Volvo's. Ik mag nog niet zeggen welke.
12: Ook niks over aandrijflijnen of iets dergelijks?
13: Ja, misschien de PEFs. Misschien.
12: Nou, dan misschien kan ik maar één ding bedenken met PEFs, dat ze meer range krijgen.
13: Dat zou kunnen.
12: Zou kunnen, ja.
13: Okay. Ja.
12: Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk naar onze midweekse Break de Week podcast met daarin.
13: Ja, vliegende auto's natuurlijk. Ja? Pelvie. Ze gaan nu echt vliegen. Volgens mij is het 20-jarig jubileum.
12: Het is leuk om allerlei nieuwsberichten te gaan zoeken over wanneer de Pelvie echt de lucht in ging.
13: En minder gezellig, massa-ontslag bij Jaguar Land Rover.
12: 4000 man.
13: Ja, best veel.
12: Elke woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je en dan krijg je hem altijd als eerste.
0: De Nationale Autoshow.
12: Audi onthulde deze week de A2 e-tron, een volledig elektrisch model waarbij de oer A2 duidelijk als inspiratie heeft gediend. Het is de zuinigste Audi ooit en te gast is Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
15: Dankjewel, fijn om er te zijn.
12: Ja, de terugkeer van een iconisch model, daar heb ik het over de A2, hè? Niet per se over jou, dat begrijp je.
15: Dank je.
12: Ja, ja. Nee, de A2, hè? Vinden jullie hem zelf ook iconisch?
15: Ja. Kijk, als je kijkt, 1999, A2 geïntroduceerd. Aluminium spaceframe, de bekende 3-liter motor uit die tijd. Een CW-waarde van 0,28, wat voor 1999 spectaculair was. Ja, als je dan terugkijkt, dan stond die auto echt voor voorsprong door techniek.
12: Ja.
15: Compact.
13: Ja.
15: En als je kijkt naar verkoopaantallen.
12: Ik wou zeggen, alleen niemand wilde hem hebben.
15: Nou ja, je ziet dat die technologie die erin was gestopt, die maakte de auto duur.
12: Ja.
15: En dat is denk ik ook de belangrijkste reden waarom het nooit een verkoopsucces is geworden. Maar als je kijkt naar imago, als je kijkt naar, nou, je gebruikt het woord icoon, dan is het in de technologie voor het merk Audi absoluut een icoon.
13: Ja, en toch wel lastig dat je teruggrijpt naar zo'n auto die het niet, commercieel niet heeft gedaan. Want ja, uiteindelijk is Audi gewoon een bedrijf en jullie zijn ook gewoon een bedrijf. Je wil wel een beetje pegels verdienen.
15: Ja, ik denk, kijk, wat ze denk ik heel goed doen is dat ze wel gebruik maken van het iconische wat het model had. Ja, als je kijkt naar de vorm, als je kijkt naar waar het voor stond. Nou, je gaf het net ook al aan. Ook nu 0,24 CW-waarde. Echt best in class. Dat hebben echt alleen maar sportauto's van die hele lage. En daarmee ook de zuinigste Audi ooit. Nou, ik denk die combinatie belooft heel veel. En ze doen nu iets anders wat ze in 1999 deden. Ze hebben nu de auto gepositioneerd in het grootste segment van Nederland. En ook nog een keer met een prijsstelling waarop we denken dat het nu
13: totaal anders gaat lopen. Luister er nog bij, of die prijs komt natuurlijk.
14: Nee, maar heel even, want je zegt over die oude A2, de oer-A2, van echt techniek, dat maakt hem duur. Technisch fantastisch, maar ik neem aan dat die nieuwe A2 ook technisch fantastisch is.
15: Die is zeker technisch fantastisch. Kijk, als je kijkt naar de batterijen, als je kijkt naar de motoren, je wordt niet zomaar de meest efficiënte Audi ooit. Dus ze hebben er echt keuzes gemaakt om dat denk ik goed vorm te geven. Waarbij ze aan de andere zijde ook zeggen, we willen een aantal features die normaal gesproken in onze dure modellen willen we ook in dit segment gaan aanbieden. Ik denk die combinatie is denk ik een hele verstandige combinatie.
14: Dus het grote verschil met de oer A2 is dat de nieuwe A2, de elektrische, de e-tron, in een marktsegment zit waar gewoon veel mensen zo'n auto willen.
15: Nou ja, en de combinatie van technologie die je heel bereikbaar maakt voor een grote groep. Ik denk dat de kern is.
13: Misschien wel even goed om hem even te positioneren. Want dat is ook wel weer de verwarring bij Audi. Die nummers. A2, als jij elevator pitch even zou moeten uitleggen. Wat is het? Of in het Audi gamma, wat voor auto is het?
15: De A2 zit net onder onze Audi Q4. Een SUV is qua wielbasis gelijk aan de Q4. Dus ook van binnen ruimte voor 4 volwassenen. Ruime bagageruimte. Dus echt een auto, eigenlijk bijna perfect voor Nederland. Gewoon gezinsauto aan de compacte kant.
13: Ja, volledig elektrisch altijd. Klopt. Zou je ook kunnen zeggen, het is eigenlijk een elektrische Audi A3... Het is natuurlijk allemaal andere auto's veranderen. Je ziet het natuurlijk qua vorm en proporties wel. Maar qua klasse zou je kunnen zeggen, het zit wel een beetje in die hoek, toch?
15: Hij zit in hetzelfde segment.
13: Yeah.
15: Dus dat daar stopt ook de overeenkomst. Dus qua grootte inderdaad is die bijna even groot als de A3. Maar alleen dan volledig elektrisch. En wat je zegt, hij heeft hele duidelijke vormverwijzingen naar de A2. En daarom heet hij ook A2 e-tron.
14: Ja, even over die vorm hebben.
13: Ja, hoe meer ik daarover nadenk, denk ik, het is wel sterk. Want er zijn zoveel nieuwe merken, nieuwe modellen. Auto's krijgen andere vormen. Dus er zijn eigenlijk een beetje de traditionele vormen kwijt. Hè? Want ik verwijs naar de A3. Dus we hebben niet meer limousine, hatchback, station. SUV's, crossovers, dingen die ertussenin zitten. Hogere sedan. Dus ik denk dat het heel sterk is dat je die auto heeft wat herkenbaars. In ieder geval voor de liefhebbers van de Audi en de Audi A2. Met de camback tail, de stroomlijn, et cetera. Ik denk dat dat wel goed is. En die inspiratie, gaat dat verder dan het ontwerp? Ja, zou ik bijna zeggen. Toch, Robert-Jan?
15: Zeker, ja. Ik denk, het ontwerp is vooral heel sympathiek. En dat is ook wat we terugkrijgen vanuit de eerste reacties. Als we kijken, ook op social media. Uh-huh. Dus je merkt echt dat die verbinding met die A2, dat die misschien in de jaren zelfs wel is gerijpt. En dat steeds meer mensen sympathie hebben gekregen voor de auto, over de vorm en over de innovatie. Nou, dat nemen we hartstikke mooi mee. Ja, en als je dan kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel ook in het interieur heel veel bekende Audi dingen. Het bekende digital stage frame, dus dat hele grote scherm voor je heeft, zit ook gewoon in de A2, waarin je alle noviteiten hebt. En ik denk wat heel prettig is voor, en dat hebben we natuurlijk ook speciaal voor Nederland gedaan, is dat de standaarduitrusting ongelooflijk uitgebreid is. En ik denk dat daarmee de auto, want we gaan naar eindheffing toe, dus je zou kunnen zeggen, elektrificatie is bijna de norm. Maar je ziet ook gewoon in de particuliere markt dat steeds meer particuliere EV overwegen. Nou, en dat sluit denk ik perfect aan.
14: Ja, je hebt het over die pseudo-eindheffing die eraan gaat komen natuurlijk. Komt deze Audi A2 precies op het juiste moment voor jullie dan ook?
15: Voor Nederland absoluut. Ja, ja, ja, kijk, uiteindelijk bouwt Audi natuurlijk voor, voor de wereld. Precies. Maar als je kijkt nu naar de wisseling van de wetgeving, dan komt die voor ons absoluut op een perfect moment.
13: Voor de zakelijke markt denk ik als ja, van auto nou zuinig is, weet je, benzine, diesel, ja, het speelt wel een beetje, elektriciteit, maar nu voor de particuliere markt. Wordt dat wel steeds belangrijker dat een auto efficiënt omgaat met energie? Want daar hebben jullie duidelijk ingezet op A2 e-tron natuurlijk.
15: Ja, ik denk dat het in de basis gewoon over gebruiksgemak gaat.
13: Ja.
15: Dus iedereen vindt het fijn dat je gewoon ver kan rijden. Nou, in dit geval kunnen we tot ruim 640 kilometer rijden. En als je dan moet laden, dan wil je ook niet te snel laden. Of niet te lang wachten eigenlijk. Mm-hmm. En dus wel snel laden. Ja, dat kan die tot bijna 185 kilowattuur. En ik denk die combinatie zorgt ervoor dat elektrisch rijden gewoon eigenlijk voor iedereen heel prettig wordt.
13: Ja.
15: En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je nu ziet gebeuren.
14: Ja, wel even belangrijk. Hè? Er zijn drie verschillende accupakketten. Jij noemt natuurlijk degene met ruim 640 kilometer range. Hè? Ja. Maar het begint bij ruim 420.
15: Klopt, ja, daar beginnen we mee. En dan zullen we dan ook maar gelijk de prijs bekendmaken.
14: Nou, niet onbelangrijk in Nederland, denk ik.
15: 38.990 euro, daar beginnen we mee voor de 420 kilometer range en dan de edition, zoals we dat mooi heten. Drie uitvoeringsniveaus, telkens een stapje van 2000 euro erbovenop. Dus dan gaan we voor 2000 euro meer naar de Advanced Edition en weer 2000 euro meer naar de S Edition. En eigenlijk voor 1000 euro meer, als we het hebben over batterijen, ga je van 420 naar ruim 500 kilometer range.
13: Okay.
15: En daarvan denken we ook dat dat het volumemodel gaat worden voor Nederland. 500 kilometer range, goede laadsnelheid. En dat betekent dat je, nou, als je zeg maar even een mooi uitgeruste auto wil hebben, dat je ruim onder de 45.000 euro rijklaar zit. Ja. Inclusief 5 jaar onderhoud.
13: Ja, want er zijn drie accu's, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, maar ook weer even. God, dat duizelt me al die cijfers. Dus je hebt die 420 kilometer range, zullen we zeggen. En 500 en 640. Dat is de grootste accupakket.
15: Ja, klopt.
13: Dat heeft weer een meerprijs, denk ik, dan altijd maar.
15: Uiteraard, ja. Dus de eerste stap is 1000 euro. De tweede stap is 4000 euro. Maar er zit dan ook gelijk een stap in qua uitrusting.
13: Ja, dat zie je natuurlijk vaak. Dit kennen we eigenlijk van vroeger. Hè. Als je van de 1.6 naar de 2 liter ging, dan kreeg je ook lichtmetalen velgen en elektrische ramen erbij.
14: Precies.
13: Gratis.
14: Ja, ja, ja.
13: Nee, dat was natuurlijk niet gratis. Maar goed, ik denk, ja, hier moet je heel blij mee zijn met überhaupt A2.
15: Ja, absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk, als je kijkt naar de afgelopen 18 maanden, denk ik, hebben we meer dan 25 nieuwe modellen geïntroduceerd. Ja. De A2 is daar onderdeel van. Ja, en als je kijkt naar de Nederlandse situatie, hebben we natuurlijk net en de nieuwe Q4 hebben we mogen verwelkomen. Nu de A2. Ja, en dan met eindheffing. En een fantastische line-up voor de komende maanden.
14: Ja. Ja. Ja, je zegt al, je verwacht eigenlijk het meeste van die mid-range A2. Rond de 500 kilometer actieradius. Kun je ook echt, ik vroeg net, het komt op een goed moment. Ja, zeg je. Maar kun je ook echt leveren?
15: Ja, de auto staat eind november, begin december bij de dealers. Ja. Dat betekent dat we vanaf zeg maar begin 2027 volledige capaciteit hebben. En dat we goed kunnen leveren.
14: En krijgt Nederland ook een beetje voorrang zo? In het begin, hè, vanwege juist ook die eindheffing die eraan komt. Je moet eigenlijk nu gewoon gaan.
15: Ja, je zou in het algemeen kunnen zeggen, de landen in Europa die gewoon heel veel elektrisch verkopen, krijgen uiteraard voorrang daarbij.
14: En we hadden het net over de Audi A1. Hè, want dit is eigenlijk, op dit moment is dit het instapmodel, zou je kunnen zeggen, de A2.
15: Ja, ja, we hebben natuurlijk dit jaar afscheid genomen van de A1 en de Q2. En daarmee is de A2 e-tron zeg maar de instapper voor het merk Audi. En daarin ook een belangrijke rol om jonge rijders aan ons te binden. Die uiteindelijk hopelijk dan doorstromen naar mooiere en grotere.
13: Dikkere Audi's. Yeah. Maar komt er ook niet meer weer iets onder?
15: De fabriek kijkt natuurlijk continu hoe.
13: Wat een mooie politiek. Ik voel nu alweer zo'n politiek.
15: Ja, welke segmenten er groeien en welk aanbod je daarbij moet hebben.
13: Ja.
15: Maar ik denk als je nu kijkt binnen de hele Volkswagen groep, hebben we natuurlijk net en met de ID Polo en de Epic en de Raval heel veel elektrische auto's aan de onderkant.
13: Ja.
15: En voor Audi geldt dat de A2 e-tron daarmee de instapper is.
13: Ja, misschien ook een goede keuze. Hè? Zeggen van het moet een bepaald formaat zijn.
15: Ja.
13: Dat past bij het merk. Is ook wel een keer lekker dat het een beetje goed nieuws is. Want we hebben natuurlijk bij Volkswagen, maar ook bij Audi natuurlijk wel heel veel wat meer negatieve dingen
14: gehad. Je kunt eindelijk iets anders zeggen op feestjes en partijen. Hè?
15: Als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat natuurlijk ook over Volkswagen en de groep wordt geschreven, dat geeft een bepaald beeld. Als je kijkt naar Audi in Nederland, dan zie je dat we vorig jaar zo'n 20% gegroeid zijn. Dan zie je ook dat we in 2026 ook een verdere groei doormaken. En daarmee is denk ik de A2 e-tron komt op een heel mooi moment om die volgende stap te zetten. Ja, en er komt ook nog heel veel moois aan. En ik denk dat daarmee het belang ook wordt benadrukt van, joh, zolang het bedrijf kan blijven investeren in nieuwe technologieën, in nieuwe modellen, ja, dat is uiteindelijk denk niet alleen voor de consument belangrijk, maar uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van het merk in de toekomst.
13: Ja, want deels is natuurlijk ook wat er in Duitsland speelt, staat los van jullie als Audi-importeur, Pon Audi-importeur en de Nederlandse markt. Dat zijn natuurlijk, er is een relatie.
14: Aan de andere kant, als ze daar beslissingen gaan nemen die gevolgen hebben voor de verkoop hier in Nederland. Ze kunnen modellen gaan schappen die hier juist heel populair zijn, bijvoorbeeld.
13: De TT bijvoorbeeld, ja. Ja, precies. Jullie hebben veel modellen vernieuwd in de afgelopen anderhalf jaar. Is het nu compleet?
15: Nee, we gaan bijna zeggen vrolijk door. Voor een deel zijn dat modellen die recent zijn ontwikkeld en ook gepubliceerd. De nieuwe Q7 en de nieuwe Q9 hebben natuurlijk al een wereldpremière gehad. Maar wij wachten voor Nederland voor de plug-in hybride. Die gaan we begin 2027 aankondigen. En daarmee ook de verkoop starten voor Nederland. De nieuwe RS6 komt er natuurlijk aan. Een prachtige auto. Maar er wordt ook aan de elektrische kant nog aan nieuwe modellen gewerkt. Dus daar we zijn
13: nog niet klaar.
15: We zijn zeker nog niet klaar.
13: Maar we missen ook wel wat auto's. Nou. Dus zo'n auto waar je dan zo dak van open kunt.
14: Audi best sterk in.
13: Ja, alle cabrio's bij Audi. Allemaal verdwenen in één keer. Ja, in één keer. Het ging geleidelijk. Maar.
15: Dat klopt. We hebben natuurlijk met de Concept C hebben we een prachtige hardtop cabrio aangekondigd.
13: Ja.
15: En daarin is natuurlijk ook al inmiddels gezegd, die gaat ook echt komen.
14: Volgend jaar al, als het goed is.
15: Volgend jaar al, dat klopt. Ja. Dus dat betekent dat we volgend jaar kun jij in een hele mooie elektrische sportauto die ook open kan gaan rijden.
13: Nou, kun je niet wachten.
14: Toch een beetje de opvolger van de TT.
13: Ja, precies, ja.
14: Toch?
13: Ja.
15: Maar ik denk ook, want je hebt dat al eens eerder aangegeven, nu met de consumptie, maar ook met de Nouvelari, zie je dat ook weer er weer ruimte komt om, auto's te bouwen die wellicht in kleinere volumes gaan, die veel meer uitgesproken zijn, hier en daar ook niche, zoals we vroeger ook de prachtige TT en dat soort auto's hadden. Ja. En ik denk oprecht dat dat echt terug gaat komen.
13: Ja. Nou vind ik de Nouvelari persoonlijk wel, dat ik denk, dat wordt wel heel erg niche. Als je vergelijkt met de R8, hè, er zijn best grote aantallen van gebouwd.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Iedere merk continu moet werken aan dit soort conceptauto's. Auto's die je helpen het imago vorm te geven. En misschien precies om wat Wouter net zei. Als je ze niet hebt, dan vinden we er wat van. Mm-hmm. En Audi kiest er nu voor om juist extreem high-end te gaan. Ze zijn natuurlijk ook in de Formule 1 gestapt. Dus ze willen echt dat die performance DNA willen ze laten zien. En ik denk dat de Nuvo Volare daar een uitstekend voorbeeld van is. Die twee dingen eigenlijk laat zien. En extreme performance.
2: Ja, een hybride supercar met 100 of 1001 pk. 100 is echt weinig tegenwoordig.
3: Ja.
2: 1001 pk.
1: Ja, en aan de andere kant, en dat zien we en met de conceptie en met de Nuvo Volare, een compleet nieuwe designtaal.
2: Ja. Ja.
1: En dat is, je vroeg net, komen er nog nieuwe modellen aan? Er komen heel veel nieuwe modellen aan. En daarnaast komt Audi op basis van de conceptie met een designtaal die we op heel veel modellen gaan zien. En ik denk die combinatie. Ja,
3: jij ziet het wel zitten.
1: Geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst.
3: En volgend jaar lekker plussen met die A2 e-tron in de showroom? Qua verkoopaantallen? Ja, Pon zegt nooit iets over verkoopaantallen, maar ik ga toch even vissen. Ik denk, jullie gaan gewoon groeien. Kan bijna niet anders.
1: Dat is wel de doelstelling, absoluut. Ja.
3: Doelstelling. Gaan jullie gewoon doen. Nee, wat ik tegen jou zei, maar ook wel tegen iemand anders. Ja, dit is er niet. Er is niet een bij de premium merken een compacte elektrische auto. Er zijn hele kleintjes en hele onpraktische. Mm-hmm. Of je zit meteen in een crossover, dan is er opeens weer heel veel. Hè?
2: Ja.
3: Audi Q4 is heel veel concurrentie hiervoor. Ja. Maar dit is, er is geen andere. Die komt er ongetwijfeld van andere merken. Maar daarmee denk ik, volgens mij kunnen we wel even knallen.
1: Dat denken wij ook. En ik denk dat deze auto ook heel veel mensen heel positief gaat verrassen. Ook omdat we merken dat heel veel mensen denken, A2 die was niet zo groot. Dan zal dit deze ook wel niet zo heel groot zijn. Totdat iemand hem live ziet en zegt van, hij is echt gewoon heel ruim. En je kan er met 4 volwassenen goed in zitten. Ja. En ik kan er gewoon lekker bagage meenemen. Dus eigenlijk een supergoeie familieauto.
2: Maar het is wel goed voor mensen om te weten. Hè, dat ze dat nu horen van hij is groter dan de originele, de oer A2. Hoeveel groter is hij?
1: Hoeveel precies in centimeters weet ik
2: volgens
1: niet.
2: Volgens mij 50.
1: Ja, ik kan zeggen, dat zegt al genoeg. Wij vergelijken meestal nu met de auto's die we nu zien rijden, of met de Q4. Ja, dan is die een aantal millimeters kleiner dan de Q4.
2: Ja.
1: En ik denk dat dat voor iedereen een heel goed beeld geeft van hoe groot die auto wel niet is.
3: Ja, gewoon fatsoenlijk. Nee, het is gewoon grote C-segmenten. Kijk, het is niet meer te vergelijken met een A3. Omdat je, het is allemaal aan het schuiven, ook qua formaat en zo. Ja. Maar ik denk dat je daar een vergelijking best oké is. Maar dan veel ruimer. Want de premium hatchbacks, niet alleen van Audi, maar ook van anderen, waren natuurlijk altijd vrij compact en premium. Hè? Het is pas echt premium als je niet achterin kan zitten, zeg ik altijd. en A2 e-tron is wat dat een stuk ruimer.
2: Mooi. Veel succes met de uitlevering eind van dit jaar vanwege de pseudo-eindheffing. Dankjewel, Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. En zometeen
3: Clem Diekman over de nog grotere dominantie van de dealerholdings.
2: En Wouter test de Toyota Hilux. Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
7: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
6: Welk bedrag gaan ze je geven?
8: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
6: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
9: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
6: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
11: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem 11 kilometer file en 25 minuten vertraging. Er stond daar veel water op de weg na een flinke bui. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten oponthoud. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje selectie bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
17: De Toyota Hilux is nu ook volledig elektrisch. Toch test Wouter zo de dieselhybride. Interessant, dat straks. Ja, maar eerst,
18: hè. De 10 grootste dealerholdings van Nederland waren vorig jaar voor het eerst, goed voor meer dan 1/2 van de nieuwe verkopen. Zo blijkt uit onderzoek van automarktanalist Almacon.
17: En Clem Diekman, die is daar directeur. Welkom, Clem.
1: Dank je wel.
17: Ja, de nieuwe editie van de Dealer Holding Top 100. Er zijn er dus nog steeds 100 of meer.
1: Ja, het is maar wat je onder dealer holding verstaat natuurlijk. Laten we het maar even gewoon aparte dealers noemen. En als je die gaat tellen, dan hebben we in Nederland nog 261 aparte ondernemingen.
18: Oké. Maar daarbij zeg je ook, dat zijn niet allemaal meer echt holdings. Want het is zoveel gefuseerd.
1: Ja, wanneer is een holding een holding? Hè? Daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten.
18: Nou ja, ik zou kijken. We kijken naar de samenstelling van het boek.
17: Ik kijk je aan.
1: Ja, wij gaan uit van 100 holdings. Je zou misschien beter kunnen spreken over 100 retail, auto-retail bedrijven. Maar goed, holdings, dat bekt ook wel lekker.
18: Ja, dat is waar, ja. En wanneer heeft een holding een beetje formaat, dat is misschien wel een beetje. Want kijk, want één voordeur, één vestiging, dan...
1: Ja, dat spreek je niet van een holding. Nee.
17: Wat heb je nodig om in de top 100 te komen?
1: Dan heb je een pakweg 2, 3, 4 vestigingen nodig. Nee. En een handvol merken.
18: Nee, dat voelt niet heel groot, 2, 3, 4 nog.
1: Nee, de onderkant van die top 100, dat zijn ook echt kleine bedrijven. Ja. Dat zijn bedrijven die in totaal ongeveer 500 nieuwe auto's verkopen.
17: Is dat ook waar je vooral naar kijkt, naar die verkoop?
1: Ja, je kunt natuurlijk voor die rankingen van zo'n top 100 kun je meerdere criteria gebruiken. Je zou ook omzet kunnen nemen, aantal FTE's, winstgevendheid, noem het allemaal maar op. We hebben van meet af aan, 22 jaar geleden, gekozen voor de nieuwverkoop. Nieuwverkoop, personenauto's en bestelauto's samen. En dat bevalt ons nog het beste, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een tamelijk neutraal gegeven.
18: Hoe lang nog?
1: Wat, hoe lang nog?
18: Hoe lang is nieuwverkoop nog relevant? Want we zijn de nieuwverkoop wel dit nek om aan het draaien in Nederland, toch?
1: Ja, het is niet veel natuurlijk op dit moment. Maar rond de 400.000 nieuwe personenauto's zullen we altijd wel blijven verkopen in Nederland. Jawel hoor. En daarnaast ook bestelauto's. Dat was ook niet veel de afgelopen 2 jaar. Maar dat gaat ook wel weer op een gegeven moment terug naar een niveau van 50.000 per jaar.
18: Sowieso.
1: Ja, we zullen. Kijk, Nederland is toch een florerende economie. Dus die busjes moeten rijden.
18: Ja.
1: En moeten vervangen worden op een gegeven moment.
18: Op een gegeven moment wel, ja.
1: Ja.
18: Ja, maar je voelt wel. Er nieuw verkoop is wat dat betreft een lastig criterium. Want we gaan steeds meer tweedehands. Dus maar tegelijkertijd snap ik, ja, dat is ook wel heel lastig. Want
1: de tweedehandsmarkt loopt ook wat terug. Dus wat dat betreft is de malaise niet alleen aan de nieuwe kant, maar ook in de occasionhandel. Ja.
17: Nou, als we het dan toch over de cijfers hebben. De totale nieuwverkoop, vorig jaar toch wel een flinke terugval. Hè? Min 20% als we kijken naar zowel de personenauto's als de bestelauto's. Ja. Hoeveel waren het precies?
1: Het waren precies, als je het optelt, 408.000 eenheden, 388.000 personenauto's en 20.000 bestelauto's. Dat is inderdaad, daar hadden we het al over, voor personenauto's niet al te veel. Hè. Nee. We zitten toch steeds onder dat niveau van 400.000. Voor bestelauto's is het extreem laag. Maar mind you, in 2024 waren het maar liefst 130.000 bestelauto's. En die zijn in 25 en een klein beetje nog in 26 uitverkocht.
18: Dus het gaat aantrekken, een bestelauto?
1: Dit jaar vooralsnog niet. Dit jaar zullen we eindigen voor bestelauto's rond 30.000. Ja. Van 20 naar 30.000. Dat is nog steeds niet op het normale niveau van rond de 60.000. Ja, het is een fikse groei als je het zo wil zeggen. Maar goed, normaal gesproken ongeveer 60.000, 65.000 per jaar. Daar zijn we nog lang niet. De markt moet wennen aan die veel hogere prijzen. En dat duurt kennelijk langer.
18: Zijn dit soort bedrijven wel gezond? Want we goochelen natuurlijk met cijfers. Hè? Want aan de ene kant zeggen we 50% goede bestelauto's. En tegelijkertijd tientallen procent daling als vergelijkt met weer een ander jaar. Maar zijn de dealholdings over het algemeen wel gezond? Hè? Zijn die cijfers een beetje oké?
1: Okay? In het algemeen kun je daar gewoon ja op zeggen.
18: Uitzonderingen daar natuurlijk.
1: Er zijn weinig dealerbedrijven die in de financiële problemen zijn. Er zijn er een paar, maar dat heb je in ieder geval.
18: Dat we te veel betalen allemaal, want zelfs in een...
1: Je moet niet vergeten, kijk, ze hebben meerdere kurken waar het bedrijf op drijft. Ja. Nieuwverkoop, occasionverkoop en er is ook nog iets daarachter, dat is die werkplaats. Mm. En die werkplaats, daar doen ze het allemaal erg goed. Hè. Lange wachttijden, hoge prijzen, hoge marges. En dat alles bij elkaar, dat geeft toch een tamelijk gezonde winstgevendheid in het algemeen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de winstgevendheid wel naar beneden gaat. Het wordt wel minder voor het gemiddelde bedrijf. Maar nog steeds gezond. Het is ook het dealerbedrijf is ook een bedrijf waar je stabiele winstgevendheid al jarenlang neergezet wordt. Het fluctueert niet. Er zitten geen grote hiccups in. En dat geeft toch, dat geeft toch ook rust.
17: Wat voor rendementen behalen ze dan gemiddeld?
1: Ze zitten zo gemiddeld rond de 0,9% marge van de omzet.
17: Oh ja.
1: En daarvan zal iedere econoom zeggen van, goh, dat is niet veel.
17: Nee, precies.
1: Sterker
17: zelfs de niet-economen. Ja.
1: Je moet je wel realiseren dat dat op de eerste plaats, wat ik al zei, stabiel is over de jaren heen. En aan de andere kant, die omzetten zijn natuurlijk extreem hoog. Een klein dealerbedrijfje, een klein autobedrijfje, heeft een miljoenen omzet.
18: Ja, want auto's zijn duurder.
1: Ja, zijn duur.
18: Ja. Een beetje auto, 50.000, 60.000 euro. En als je er dan 100 verkoopt, dan tikt lekker aan.
1: Gaat heel hard.
18: Ja, absoluut. Ondertussen zijn die 10 grootste dealerholdings dominanter eigenlijk dan ooit, hè?
1: Ja.
18: Welk aandeel hebben zij nu in de nieuwverkoop?
1: 52%.
18: Meer dan de helft, 10 bedrijven, ja. Feitelijk.
1: Ja. Ja, dat is veel. Ja. Daarmee is Nederland ook uniek.
18: Ja, ik ben bijna hier. 52% is meer dan. We pakken zo nog een koffie voor je, dan wordt het nog scherper. Nee.
1: Maar daarmee is de Nederlandse markt ook uniek in Europa. Er is geen markt die zo geconcentreerd is in die top 10 als de Nederlandse markt. We hebben het ook van de week in een presentatie die erover geweest is vergeleken met de Europese situatie.
17: Ja.
1: Europees gezien is de top 10 in een gemiddeld Europees land maar 7% marktaandeel.
18: Oké. Dus dit
1: 52% tegenover 7%.
18: Ja. Lopen wij zo ver voor de muziek uit in Nederland?
1: Ja.
18: Of zijn we een unieke markt?
1: We zijn een unieke markt. Ja, we zijn natuurlijk een kleine markt op de eerste plaats. Dus die top 10 wordt al gauw wat groter dan bijvoorbeeld in Duitsland.
17: Ja.
1: Maar vergelijk je het met België, daar is de top 10 33%. Ook al groot. Ja, maar nog lang niet zo groot als de Nederlandse top 10.
18: Ja. Helpt het ook als een land geografisch gewoon zo compact is?
1: Ja.
18: Weet je, als je van de ene punt van Noorwegen naar de andere punt... dan kan je zeggen, één dealerholding is leuk, maar eigenlijk niet te doen.
1: Ja.
18: En in Nederland, we hebben ook nog iets in Groningen zitten. Kan je dan vanuit Rotterdam zeggen, rijk vanmiddag nog even heen.
1: Ja, klopt helemaal. Nederland is plat, heeft een goede infrastructuur, heeft geen taalbarrières, weinig culturele barrières. Het is voor een Fries misschien wat... niet zo heel ingewikkeld om in Gelderland een auto te kopen en andersom.
18: Ja.
1: In België bijvoorbeeld is dat al een stuk ingewikkelder.
18: Ja, dan moet je ook opeens Frans spreken.
1: Precies, en andere landen waar bergen en heuvels zijn... en waar die lokale samenhang veel groter is... is het veel moeilijker om over de grenzen heen te
18: gaan. Misschien gaan we weer terug naar die situatie. Als al die bruggen blijven instorten, dan krijgen we weer die regio. Meer dat regio.
17: Krijgen we gewoon de waterlinie straks weer.
18: Maar dit is wel waarom wij relatief laat met automobielen waren in Nederland, hebben we het ook wel eens over gehad, is dat doordat we je moest al die rivieren over en dat kon eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. En nu hebben we al die bruggen, alleen al die bruggen die zijn, die gaan allemaal niet zo lekker.
17: Misschien moeten we ook de autoshow historisch gaan maken.
18: Leuk, dat lijkt me heel leuk. Ja, maar ik denk dat Clem daar ook leuk in mee kan doen. Zeker, die zegt 22 jaar doet hij al die dealerholding, de top 100. Ja, je ziet het zitten. Ja. Ziet het
17: en al 22 jaar wordt die top 10 steeds dominanter. Hè, eigenlijk, dat is gewoon een lijn die behoorlijk kan door worden getrokken. Toch hebben ze wel minder auto's verkocht. He, dus,
1: De totaalmarkt is gedaald. Maar die totaalmarkt is wat harder gedaald dan de dalingen in die top 10. Dus dan stijgt je marktaandeel.
18: Ja. Zijn we klaar met consolideren of gaat het nog verder?
1: Ja, we zitten die top 100 zit al op 94%. Nou, dan zit je al dicht tegen het plafond aan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik zei al eerder, we hebben 261 dealers in Nederland. Daar zitten dus ook heel veel kleintjes tussen. En die kleintjes die vertegenwoordigen over het algemeen ook kleine merken. Kleine zelfstandige merken. De Suzuki, Mazda, Subaru. Die zullen tot op zekere hoogte wel blijven bestaan. Dus... dat de top 100 naar 100% gaat, dat is bijna een onmogelijkheid. Dus het zal nog een beetje stijgen. Wat wel binnen die top 100 gaat stijgen, is het aandeel van de top 10. Die top 10 wordt steeds dominanter.
18: Nog verder, want ze hebben al 52%.
1: Ja, maar er gebeuren natuurlijk een aantal dingen binnen die top 10. Op de eerste plaats zijn het grote professionele ondernemingen. Met hun eigen, vaak ook hun eigen opleidingsinstituten... Die een goede foothold hebben in de zakelijke markt. Dus daar zijn ze dominant. Tweede plaats, ze nemen andere bedrijven over. Vooral uit de middenmoot worden een aantal bedrijven nog tot die top 10, door die top 10 overgenomen. En daarnaast zien we natuurlijk ook de toetreding van de Chinese merken. En die hebben voor een gedeelte dat eerst maar zelf geprobeerd, die retail. Maar zijn erachter gekomen dat het via zo'n grote dealerholding veel handiger is. En de Chinese merken hebben op dit moment dit jaar al ruim 7% marktaandeel in Nederland. En dat komt bijna helemaal terecht in die top 10.
18: Oh ja. Ja, is dat zo?
1: Ja. Ja. Ja, dat is zo.
18: Oké.
1: Er zijn een aantal redenen waarom, waarom je kunt denken dat die top 10 nog wat groter gaat worden.
18: Ja. Toch zitten daar denk ik ook wel hele grote verschillen tussen Chinese merken en wie wat waar doet. Maar dat, misschien is dat een keer. Dat is een onderwerp voor later misschien nog eens een keer leuk. Laten we naar te kijken.
17: Ja. Nou, als we naar die top 10 gaan kijken, er is er maar één die de echte allergrootste kan zijn. De top 1. Wie staat er op goud? En dat is natuurlijk.
1: Van Mossel.
18: Van Mossel. Nou, gefeliciteerd Erik. Het is weer gelukt.
17: Het is weer gelukt.
18: Met afstand de grootste.
1: Ja.
18: Ja, er zit echt nog wel een.
1: Er zitten 20.000 auto's tussen. Van Mossel heeft vorig jaar afgerond 50.000 nieuwe auto's geleverd.
18: Ja.
1: Nummer 2, Emil Frey. Niemand kent die naam trouwens in Nederland. Nee. Want Emil Frey.
17: Maar het staat ook vaak niet op de gebouwen.
1: Nee, dat is afwijkend van Van Mossel. Als Van Mossel iets overneemt, dan staat er binnen de week de naam Van Mossel op de pui.
18: Ja.
1: Emil Frey neemt ook bedrijven over. Op dit moment zelfs nog meer dan Van Mossel. Maar die behouden inderdaad de originele naam.
18: Ja.
1: Dat is een keuze. Dat doen ze overal in Europa. Ja. Maar goed, Emil Frey heeft een goede 29.000 auto's verkocht. En daaronder, om het podium er even af te maken, Hedin, een Zweedse groep, 22.600. Dat is tegelijkertijd ook opvallend, hè, dat ons podium in Nederland bestaat uit de internationals. Hè. Dat zijn echt alle drie internationale maatschappijen die ook de wil hebben om internationaal te groeien.
18: Ja, moet dat ook? Want wij van Mossel denken wel, op een gegeven moment ben je wel klaar.
1: Ja, Van Mossel. Wanneer is Van Mossel klaar?
17: Nee, helemaal nooit. Nee. In Nederland misschien. In Nederland zijn ze misschien wel klaar.
1: In Nederland zijn ze zeggen ze wel klaar. Dat wil niet zeggen.
18: Maar jij gelooft ze niet.
1: Nou, je moet je voorstellen dat bij Van Mossel en ook bij die andere grote groepen er wekelijks bedrijven worden aangenomen.
18: Ja.
1: En het is ook een kwestie van cherrypicking. Misschien komt er iets aantrekkelijks. Een aantrekkelijk merk, aantrekkelijk gebied, aantrekkelijk management. Dan kan het zijn dat. Van Mossel heeft natuurlijk een erg overzichtelijke besliscultuur. En structuur. Dan kan het best zijn dat ze dan toch besluiten om het bedrijf maar over te nemen. Omdat ze er gewoon een mooie kans in zagen.
18: Ja.
1: Ja, dus we moeten niet helemaal uitsluiten dat we dit jaar nog eens een persbericht van Van Mossel krijgen. Het zijn voor een leasemaatschappij of schadebedrijf of een dealerbedrijf. Het kan van alles zijn natuurlijk. Maar hun focus ligt niet meer echt op Nederland. In Nederland zijn ze min of meer klaar. Ze zijn op dit moment heel erg naar het oosten aan het uitwijken.
17: Polen.
1: Ja, Polen. Duitsland zijn ze erg enthousiast over. Dus daar ligt echt hun bedrijfsfocus.
17: Wat is het voordeel van die internationale positie voor zo'n dealer holding? En waar profiteren ze van? Behalve dat gewoon het steeds groter en groter wordt. Maar... Ja,
1: nou, je business wordt efficiënter intern. Extern is natuurlijk ook de positie naar de fabrikanten. Je zit op een andere manier aan tafel natuurlijk.
17: Je hebt een andere machtspositie.
1: Precies. En je kunt natuurlijk ook tussen de vestigingen, tussen de landen ook wisselen. Je risico spreid je ook daarmee. Als het in Nederland, zoals op dit moment, wat minder gaat. Polen is bijvoorbeeld een erg stijgende markt. Nou, dan verleg je wat aandacht die kant op.
18: Ja, maar daar willen ze ook wat dikkere auto's. Ik zie niet dat zeg maar de EV's die we hier proberen te verkopen nou in Polen zo hard gaan of mis.
1: Nou ja, maar
18: dat maakt het ingewikkeld, lijkt mij.
1: Nou ja, maar aan de andere kant, de EV's die hier overblijven, de occasion EV's, misschien kun je die op een hele goede manier kwijt in andere landen.
18: Ja.
1: En andersom. Hè, dus, dus je hebt veel meer variatiemogelijkheden.
17: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
18: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed, lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren, maar ik kan nog even doorgaan.
14: De rijimpressie.
17: Wouter testte dieselhybride Toyota Hilux.
19: Welkom aan boord van de Toyota Hilux. 9e generatie. Al 27 miljoen exemplaren verkocht. En dit is een auto die we in Nederland misschien niet heel veel zien. Ja, en in Europa heeft de Toyota Hilux 20% marktaandeel in de pick-ups. Nou ben ik in Europa, maar wel op een plek waar ik nog nooit eerder was geweest en waar jullie potentieel ook nog nooit zijn geweest, namelijk in Bulgarije. Het is gewoon een EU-lid, ligt echt tegen Turkije aan, dus best een end vliegen ook. Maar ja, mooie heuvels, veel ruimte, echt wel een ander land. Dat maakt het ook wel weer interessant. Maar je ziet natuurlijk de verschillen tussen al die markten in Europa. Wat voor soort auto's we rijden. Of we al batterijen elektrisch doen of nou juist nog helemaal niet. En of off-roaders een belangrijke rol spelen. Kijk, in Nederland zijn er maar weinig mensen die het echt nodig hebben. Hier in Bulgarije hebben we huizen gezien die echt, nou ja, kilometers ver langs een onverhard pad liggen. En dan is het nu droog. Maar het wil hier ook wel eens regenen. Ja, dan heb je gewoon wel vierwielaandrijving nodig. Ja, dat is wel grappig. Van die negende generatie Toyota Hilux. Dit is een auto in de multipath-strategie van Toyota. Betekent dat ze meerdere aandrijflijnen gaan aanbieden. Er is dus ook een batterij-elektrische Hilux. Dan komt er een waterstofversie. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje des Toyota's die lekker eigenwijs nog even waterstof blijven pushen. De rest van de wereld is er al een beetje op afgehaakt. Iemand zijn schoen ligt daar. Random. Dat hebben ze hier dus ook. Komt in 2028. Ja, ik vind het goed dat ze het doen. Hè. Zoals we blijf innoveren. Hè. We weten dat waarschijnlijk het allemaal batterij-elektrisch wordt. Maar ja, waterstof heeft soms ook wat voordelen. Maar goed, daar gaan we later misschien nog wel eens aandacht aan besteden. Nu zitten we in de diesel. In de 48 volt mild hybrid diesel Hilux. En als we dan kijken in Europa, dan is dat ongeveer 95% van de verkopen gaat dat waarschijnlijk zijn. Dus we hebben die batterij-elektrische, ja, die gaat dus maar 5% zijn. In Nederland wordt die mix potentieel een beetje anders. Aantal redenen. 1. We houden nogal van elektrisch. 2. Een vrij klein land. 3. Ja, overheden willen het goede voorbeeld geven. Dus als wij allemaal elektrisch moeten, ja, dan moeten zij ook zijn. Alleen, kijk, voor sommige toepassingen is het natuurlijk gewoon niet zo handig. En is zo'n diesel, ja, eigenlijk soms wel letterlijk invincible. Het is ook een lekker bullige dieselmotor. Niet super high-tech, ondanks dat het wel een hybride aandrijflijn is. Het is een 2,8 grote viercilinder die maar liefst 204 pk levert. Het zijn ook 2 litertjes die dat halen. 500 Newtonmeter aan koppel. En de elektromotor levert ook nog 65 Newtonmeter aan koppel. Dan denk je, nou ja, dat is nog heel weinig. Maar ja, dat is natuurlijk vanaf stationair toerental. Dus je merkt dat hij bij het wegrijden en het invullen van schakelmomenten, et cetera, dat dan die elektromotor vaak toch wel eventjes helpt. Dus het rijdt gewoon wel lekker. Qua aandrijflijn dan. En er mag gewoon 1090 kilogram mee. Dat is wel veel. En dan kan er nog een kar achter van 3500 kilogram. Ja, dat is natuurlijk waar dit soort auto's eigenlijk heel erg goed in zijn. Toyota Hilux, echt een werkpaard wat dat betreft. En het is wel grappig, we hebben gisteren met die batterij-elektrische Toyota Hilux gereden. Dat onderstel was eigenlijk nog wat erger. Nog iets meer gewicht. Hoger onderachtergeveerd gewicht door de e-axles. Maar hierin merk je ook al wel van, ja, als je traditioneel personenwagencomfort verwacht, ja, dan moet je toch even iets anders ophalen bij de Toyota dealer. Het is overigens niet te vermoeiend. Zo erg is het ook niet. Maar het blijft natuurlijk, het blijft heel. We doen natuurlijk gekke dingen met die auto nu. En eigenlijk valt dit nog wel mee. Is die nog nieuw. Maar ja, ik krijg gewoon 10 jaar en 200.000 kilometer garantie. En weet je, die garantie is nog tot daar aan toe. Maar je wil ook gewoon echt niet ergens in de woestijn stil komen te staan. Dat je denkt, is toch iets afgebroken of afgescheurd. Weet je, betrouwbaarheid. Ja, dat is bij dit soort auto's natuurlijk wel even iets anders. Hè? Pech krijgen in de Randstad. Of ergens op een, nou ja, heuvelig bergpad zoals hier. Dat is toch wel, ja, een andere ervaring. Weet je. Wie komt ons hier halen? Nou, mensen van Toyota natuurlijk. Ja, moest gewoon bellen als we vast kwamen te staan. Hadden we net niet nodig, hè, dat bellen. Maar wel bijna. Ja, dit zijn auto's voor een professionele doelgroep. Hè. Dus overheden, strandwachten, dan die potentieel ook wel naar een elektrische versie gaan. En als je echt zware kar regelmatig moet trekken, ja, is dit toch wel heel erg goed.
17: De Toyota Hilux. Is dit nou echt een hele goede aandrijflijn voor dit soort auto?
18: Ja, ik denk dat de markt dat wel een beetje bepaalt. Alhoewel er natuurlijk ook wel delen van de wereld zijn waar gewoon lekker een dikke benzinemotor in dit soort auto's zit.
17: Ja, maar zijn er ook delen van de wereld waar...
18: Volledig elektrisch, hè? Ja. Oh ja, daar wil je naartoe. Ja, ja, die is er ook.
17: Die is er ook, ja.
18: Ja. Ja, weet je, vanuit milieuperspectief zeker. En dat is absoluut ook een goede auto. Met wel wat nadelen. Het is heel zwaar. Dat merk je aan alles als je in dat ding rijdt. Voorlopig denk ik, zeg maar, is een auto waar je dan gewoon echt overal mee naartoe moet kunnen. En, ja, en niet van, oeh, we moeten even snel laden. Ja, is gewoon een diesel nog wel superieur. Maar we gaan natuurlijk elektrisch, zeker in Nederland. Ja. We hebben natuurlijk geen afstanden. We hebben eigenlijk niet echt off-road dingen. Ja, dan gaan we die elektrisch natuurlijk wel zien. Er zijn ook allerlei overheden, et cetera, die dat wel heel graag willen.
17: Prijs?
18: Ja, 39.000 euro ex belastingen. BPM 20.000 euro, BTW 8.000 euro. Ja, welkom in Nederland. We maken alles duur, maar dat is vooral omdat Den Haag daar een beetje moet meesnoepen.
17: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
18: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
17: Ja, want dat is heel leuk.
18: Precies.
17: Ik ben Meijner Schut.
18: En ik ben Wouter Karsen.
17: Tot volgende week.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
6: Nou, ik.
5: Vrijwillig?
6: Ja, zelfs de voetnoten.
5: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
6: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden en er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. Vanaf Roosteren is de vertraging daardoor een kwartier. Verder file aan de grens door grenscontrole op de A12, onder andere Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Duitse grens, voor de grens ook 20 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen die in de Ruwe Zee omsloeg. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren.
10: Behalve misschien naar onze podcast.
0: Allemaal in de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. De alternatieve voor Duitsland is aan zet in Sachsen-Anhalt. Maar wat heeft deze verkiezingszege losgemaakt? Wie zijn de kiezers en wat betekent dit alles voor de rest op Europa? Ook met oog op alle verkiezingen die er natuurlijk weer aankomen in Duitsland, maar ook in de rest van Europa. Daar gaan we het deze week over hebben. Bij mij zijn Stefan de Vries.
12: Bonjour.
11: En Geert-Jan Haan, die deze week de mega-luisteraar, weet het, voor ons in Sachsen-Anhalt was.
13: Hallo, liebe Leute.
11: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
10: The Gradometer.
11: Ja, zoals jullie weten volgen we in Make Europe Great Again de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Stefan, jij hebt iets meegenomen.
14: Ja, ik heb meegenomen pizza. Pisa. Dat staat er. Pisa. De Pisa zijn.
13: Moet je wel goed lezen, hè?
14: Precies. Leg hem nog even uit voor de luisteraar. Bedankt.
11: Stefan, wat voor test is dat?
14: Ja, dat is eigenlijk een test. Die wordt in heel veel landen gehouden. Onder leerlingen van 15 jaar. Of ze goed kunnen rekenen en lezen. En spellen en schrijven. Nou, dat was niet zo best. Europa haalde net het eindexamen eigenlijk niet. Duitsland noteerde een historisch dieptepunt op die test. Vlaanderen daalt sneller dan het gemiddelde. Met jongens als grootste zorgenkind. In Nederland loopt bijna 40% van de 15-jarigen risico op laaggeletterdheid. Zwitserland, ook altijd een brave leerling, zag ook de cijfers zakken. Dus ja, het is niet goed gesteld. Er waren een paar landen die wel de vinger op mochten steken en een plaatje van de juf kregen. Estland, Ierland en Polen. Daar gaat het wel goed. Maar over het algemeen niet zo goed dus.
11: Hoe kan het? Wat doen die landen, dus Estland, het VK, wat doen zij wel goed?
14: Ja, het is niet heel mysterieus. Estland heeft vooral leraren met een universitair diploma. Nou, dat heb je ook toch wel vaak in het middelbaar onderwijs in Nederland. Maar ook hebben de scholen heel veel vrijheid om de lesmethode te bepalen. En ook een cultuur waarin leerlingen wordt ingeprent dat inspanning niet wel loont, maar niet per se talent. En daardoor scoort het land hoog. Dus ja, gewoon werken eigenlijk. Mm. Ook daar is het leesniveau wel aan het dalen, maar ja, het gaat nog steeds goed. Degenen die het beste doen zijn de Ieren. En daar ligt een hele interessante focus op het verkleinen van de kloof tussen de beste en de zwakste leerlingen naar sociaal-economische achtergrond. Dus er wordt gekeken uit wat voor soort milieu komt dit kind. Wat kunnen we daaraan doen om hem of haar te helpen? En dat heeft dus direct effect op de scores van die kinderen.
13: Maar de Ieren deden het volgens mij ook heel slecht de laatste decennia en hadden dus een incentive om ermee aan de slag te gaan. Dus misschien zijn wij wel te lui om werk van ons rekenen en taalgebruik te maken.
14: Ja, dat zou kunnen. Ja, Ierland heeft hard gewerkt om dat te verbeteren. Ja. En dus nu zie je direct resultaat. Britten doen het trouwens ook behoorlijk goed.
11: Ja, de Britten doen het ook goed, zei je. Niet heel great, zou ik zeggen.
14: Nee.
11: Wat moeten we ermee?
14: Nou ja, het is een beetje, het kan vriezen, het kan dooien, want er is ook veel kritiek op de PISA-test. Onderwijsonderzoekers waarschuwen dat ranglijsten eigenlijk weinig zeggen over de kwaliteit. Dat migratie in scholen soms de scores kunnen vertekenen, zonder dat er beleid is om daar iets aan te doen. Dus er is wel paniek, maar met hier en daar wel wat kindertekeningen. Handtekeningen. Tandtekeningen.
13: Ik vind dit populisme. Dit is populisme. Want als het antwoord niet bevalt, dan ligt het aan de test.
14: Ja, ik kan niet goed lezen wat hier staat. Zullen we het volgende onderwerp doen?
10: Make Europe great again.
15: Ik moet einräumen, dit is die schwerste Wahlniederlage, die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
16: Der Forschungsgruppe. Die AfD.

0: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
1: Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau.
2: Ik kan wel doekjes pakken om deze partij te beschrijven, maar we hebben hier te maken met neonazies. Halve nazies kan je ze ook noemen. Het is natuurlijk wel 85 jaar later.
3: Ja, Saxe en Anna, het gaat van zwart naar blauw, de kleur van de AfD. De partij wist de verkiezingen met 44% van de stemmen te winnen en haalde daarmee net geen absolute meerderheid. En kon dus niet alleen gaan regeren. Bondskanselier Merz noemde het het grootste verlies ooit, hoorden we net, en was geschokt over de betekenis hiervan voor Duitsland en ook voor ons in Europa. Praten we verder met Stefan en Gert-Jan. Gert-Jan, jij was er. Ja, toch even de sfeer. Wat voor sfeer hing er daar?
4: Voor de verkiezingen nog wel een strijdbare sfeer. Veel grote protesten tegen de AfD. Men zag de bui hangen. En na de verkiezingen waren er een paar demonstraties. De uitslag moest wat meer indalen en bezinken. En ik heb in Halle wel een demonstratie gezien ter linkerzijde van het politieke spectrum die vreedzaam verliep. En dat zeg ik erbij omdat ik wel vooraf werd gewaarschuwd door mensen voor mogelijk politiek geweld. Doe voorzichtig. Ook als je in de buurt bent van bepaalde kringen die Stefan benoemd heeft in het intro van deze uitzending, ja, in een ander programma. Ik heb niks gemerkt van geweld of van provocaties. Ook niet trouwens van uitgelaten AfD-euforie. Afgezien van op het partijfeestje zelf zag ik niet op straat allemaal mensen met het blauw van de AfD. Er is natuurlijk ook nog geen deelstaatregering nu gevormd. Dus je zit in een soort tussenfase waarin mensen of heel blij zijn of in shock. En er misschien wel over praten, maar ook weer overgaan tot de orde van de dag. Maar er komen natuurlijk nieuwe deelstaatverkiezingen aan in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Dus de spanning neemt wel weer toe. Veel meer demonstraties, ook aangekondigd, ook in andere grote steden in Duitsland. De druk staat erop en op het moment van opname lijkt het erop dat de AfD met BSW, partij van Sarah Wagenknecht, gesprekken gaat voeren over het vormen van een mogelijke coalitie. We weten niet of dat ergens toe leidt. Ze zijn allebei radicaal. Grote verschil is economisch. AfD is economisch rechts, BSW economisch links. Feit is wel, die brandmuur brokkelt af. En dat gaat wel iets teweeg brengen in Duitsland.
3: Jij werd van tevoren dus gewaarschuwd. Is er verder angst te voelen in die deelstaat?
4: Ja, ik zou zeggen ja. Angst ook voor het onbekende. De reactie van de Turkse gemeenschap in Duitsland is tekenend. Zij zeiden, stuur voorlopig geen nieuwe vluchtelingen met een tijdelijke verblijfstatus naar Sachsen-Anhalt. En zelf sprak ik ook met mensen, zowel in Magdeburg als Halle, de grote steden. En die zeiden, ja, ik weet niet wat dit resultaat voor mijn werk betekent of voor mijn toekomst. Ik sprak een loodgieter, een dame die in de sociale zorg werkt, professoren. En in alle gelederen van de samenleving zijn er twee vragen. Eén, wordt dit een stukje Duitsland waar polarisatie toeneemt en het grimmig en ongezellig wordt om te wonen? En twee, kan ik mijn werk nog wel blijven doen? Want wie de deelstaat regeert, die kan bepalen waar subsidies heen gaan voor bijvoorbeeld onderwijs, media, cultuur, wetenschap, politie en openbare orde. En nog meer dingen. En je hebt een aantal van die mensen eerder deze week in Make Europe Great Again al aan het woord gehoord. Toch zeiden de meeste mensen die ik sprak, zodra ze over de eerste schok heen waren, voorlopig blijf ik. Voorlopig ga ik niet weg. Dit is socioloog Walter Bartel, werkzaam op de Universiteit van Halle.
5: Im ersten Moment war ich geschockt. Für ein paar Stunden war ich sehr angespannt und hatte einen gewissen Fluchtimpuls. Also das heißt, ich habe überlegt, ob ich nicht einfach mich umhabilitiere und woanders unterrichte in Zukunft. Das hat aber nur ein paar Stunden angedauert und dann habe ich gedacht, nein, es ist wichtig, dass ich genau hier jetzt arbeite. Genau.
3: Ja, dus hij gaat gewoon door.
2: Ja, kennelijk.
3: Stefan, jij maakte je eerder boos over de reactie van bondskanselier Friedrich Merz. En dat ging om de volgende uitspraak.
6: Ik kan Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie.
2: Nou, boos was ik niet, maar ik was wel verrast door de twee woorden niet erwartet, niet verwacht.
3: Mm-hmm.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk heel absurd, want ten eerste over de winst van de AfD was er in januari van dit jaar in Sachsen-Anhalt al een peiling waarin die partij toen al op 44-45% stond. Precies de uitslag. Dus daar had Merz kennis van kunnen nemen. Maar afgezien daarvan, de opkomst het is niet eens meer een opkomst. De aanwezigheid van populistisch rechts, extreemrechts, hoe je ze ook wil noemen, in Europa is iets dat al een kwart eeuw aan de gang is. We nemen dit op 11 september, een kwart eeuw geleden. In de slipstream daarvan kwamen Pim Fortuyn en Jean-Marie Le Pen op. En behaalden grote successen in de stembus. Dus het is niks nieuws. Als een Duitse bondskanselier zegt, het is hem weer niet erwaterd. Ja, dan zou ik willen vragen, in welke ijskast heb jij gewoond de afgelopen 25 jaar? Maar verbazingwekkend.
3: Mert, die wond zich ook een beetje op over de internationale reacties die volgden. Toch even luisteren.
6: Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis ook internationaal vindt.
3: Stefan, waar doelt hij op?
2: Ja, hij doelt onder andere op de felicitaties vanuit Washington, maar ook van bijvoorbeeld Elon Musk van het Amerikaanse propagandaplatform X. En zo zijn er nog wel wat.
4: Wilders, Salvini.
2: Inderdaad. Ja. Dus de usual suspects van het Europese en internationale rechtspopulisme. Dat steekt hem kennelijk.
3: Ja. Gert-Jan, maar toch hebben we het over verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. Hebben we niet, als we het een beetje oneerbiedig zeggen, ook wat andere dingen om ons druk over te maken?
4: Zeker, maar dit werd gezien, ook opgeklopt door de AfD zelf, als mogelijk de dijkdoorbraak van extreemrechts. Zo noemen ze zichzelf niet, maar zo noemen wij ze, want zo heeft de Veiligheidsdienst gekwalificeerd, de opkomst van extreemrechts in Europa. We hebben de verkiezingen in Hongarije natuurlijk in april gehad. Toen hebben wij hier ook een gesprek gevoerd met Catherine de Vries over, is dit voorlopig het einde van het rechtspopulisme? Als je dit ziet, wordt het nog een tandje erger. Mm-hmm. En dat de relatie met Washington nu slecht is, werd ook geïllustreerd door het feit dat Merz een telefoongesprek met Trump zou hebben vanwege 9-11. Dat is geannuleerd, melden de Duitsers. En dat is precies waar Make Europe Great Again om draait. Dat wij onze positie zoeken in deze wereld met eigenlijk nog klassieke steun van Amerika. Maar Amerika lijkt nu partij te kiezen voor een ondemocratische partij. Ja, en wat moet Merz dan? Met alle risico's van dien. Want Duitsland heeft nog een afhankelijkheid, bijvoorbeeld op militair gebied, van Amerika. Dus een ontzettend lastig pakket waar die binnenlands en internationaal in zit.
3: Stefan, is deze uitslag nou het gevolg van een kloof tussen politiek en de mensen, tussen de maatschappij?
2: Dat speelt zeker een rol. Ik denk dat de afstand voor heel veel burgers tot hun politieke vertegenwoordigers te groot is in heel veel landen. Tegelijkertijd is die ook heel erg klein, want nog nooit hadden politieke volksvertegenwoordigers zoveel kansen om te communiceren met hun achterban. Soms gebeurt dat direct, soms gebeurt dat met AI, zoals we deze week bij de Nederlandse premier hebben gezien. Het speelt zeker mee. Ik denk dat deze uitslag ook een bewijs is van de kloof tussen politieke beloften en de echte wereld. Want hier wordt een oplossing aangeboden door iemand die behoorlijk charmant is, jeugdig, op zijn brommertje naar de kiezers toe gaat.
3: Ja.
2: Die zegt, ik ga jou een beter leven geven. En als je dan in het programma kijkt, het verkiezingsprogramma, dan is dat economisch totaal niet haalbaar. En zijn het juist de mensen van wie hij zegt, of de AfD en Sachsen-Anhalt zegt, ik ga jullie beter leven geven, die ook het meeste te lijden hebben. Maar dat zie je dus ook in de Verenigde Staten. De mensen die het meeste op MAGA stemmen zijn ook vaak degene die er het meeste onder lijden. Dus ik zou zeggen, dit is niet zozeer wederom een bevestiging tussen de kloof tussen politiek en maatschappij, maar echt tussen belofte en realiteit, tussen droom en daad.
3: Gert-Jan, wat veel mensen willen weten, bijvoorbeeld ik, wat is er nou gebeurd daar in het oosten van Duitsland? Jij bent daar een paar dagen geweest, hebt rondgereisd. Heb jij een verklaring?
4: Nou, met dank aan de experts die ik heb gesproken, kan ik daar wel wat over zeggen. En dat doe ik ook in onze uitgebreide podcast, mocht je deze uitzending op de radio horen. Maar zullen we eerst de statistieken en de kiezersonderzoeken na afloop even doornemen?
3: Ja, graag. Gaan we doen.
2: Statistieken.
3: Ja. Let's go.
4: En dan komen we uit bij de kloof.
2: Ja.
4: Want er is ook een kloof, als je naar deze uitslag kijkt, in Sachsen-Anhalt, tussen stad en platteland. Een kloof tussen generaties en tussen mannen en vrouwen. Dus als ik een profiel moet schetsen van de extreemrechtse stemmer in Sachsen-Anhalt, dat is dan een man tussen de 18 en 34 jaar die niet in de stad woont, maar De AfD is in heel Sachsen-Anhalt de grootste geworden en groeide in alle categorieën, dus ook onder vrouwen. 39% kiest voor de AfD, dus een uitgesproken winnaar.
2: Dus dat profiel, dat kan in een prullenbak?
4: Het is het meest logische profiel. Maar zijn daadwerkelijk ook vrouwen die op de AfD stemmen.
2: Gewoon, het profiel van de AfD-stemmer is een mens.
4: Het profiel van de mens in Sachsen-Anhalt is stemt AfD, grotendeels.
2: Precies. Ja.
4: Bijna de helft.
2: Ja.
4: En de kloof tussen politiek en maatschappij is cijfermatig wel gedicht, want de opkomst was enorm, met 76%. Dus de AfD heeft van andere partijen kiezers afgesnoept, maar ook heel veel nieuwe mensen gemobiliseerd die voorheen niet gestemd hebben. En daar kan Walter Bartel, socioloog, wel wat meer over vertellen.
5: Ich finde es auf jeden Fall interessant, diese wahrgenommene Nichtrepräsentation durch die politische Klasse, was zum Teil eben auch auf diese Diploma-Democracy zurückgeht, also dieses Phänomen, dass vor allem akademisch Gebildete in den Parlamenten landen.
4: Ja, diploma-democratie.
3: Ja, waar heeft hij het over?
4: Hij heeft het over dat mensen, bijvoorbeeld de AfD-stemmers, zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek, omdat er veel mensen zitten die academisch geschoold zijn, een diploma hebben, met hun hoofd kunnen denken en niet met hun handen dingen kunnen doen. Dus wat dat betreft vindt deze socioloog het interessant hoe de opkomst van de AfD uitpakt en of zij dus ook praktijkmensen kunnen leveren die ook geloofwaardige politiek kunnen bedrijven. Dat is de grote vraag. Nog even belangrijk om te zeggen, ik hoorde aan de Nederlandse talkshowtafels, waar Stefan ook zat, veel andere mensen zeggen, Stefan, dat dit een proteststem zou zijn van de AfD. En de onderzoekers bestrijden dat. Er is een andere grote AfD-onderzoeker in het oosten van Duitsland, Marcel Lewandowski, en die zegt, dit is niet echt een proteststem, want veel van deze kiezers hebben zich al tijdenlang verdiept in het politieke systeem, maar hebben ook een groot wantrouwen ontwikkeld en zijn uitgekomen bij de AfD. En het is ook niet te verwachten dat ze dan zomaar terugkeren bij andere partijen of überhaupt dan wegblijven van de stembus. Ze blijven voor de AfD gaan, denken ze.
2: Ja, en die onvrede gaat natuurlijk ook al terug naar de tijd na het vallen van de muur. De hereniging van de twee Duitslanden is eigenlijk nooit helemaal soepeltjes verlopen. Oost is altijd achtergesteld gebleven bij West.
4: Ja en nee. Ja. Jein, zouden ze dan in Duitsland zeggen.
3: Mooi.
4: Want het frame van economische achterstelling, daar kom ik nog wel op terug. Dat wil ik wel bestrijden.
2: Nee, maar ook psychologisch, hè? Dat de oude partijen.
3: Er is nog steeds wel een.
2: Met een vingertje wijzen van jullie begrijpen niks van democratie.
4: Friedrich Merz is ongelooflijk onhandig in zijn uitlatingen richting mensen in het oosten van Duitsland.
2: Jein.
3: Stefan.
2: Nein, ja.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En ook in Groot-Brittannië, in alle oude democratieën eigenlijk, dat de opkomst, nou trouwens in Polen is volgens mij de opkomst ook heel laag, dat weet je misschien beter.
3: Polen? Ja. Bij de laatste parlementsverkiezingen was hij hoog.
2: Ja,
3: was
2: hij hoog.
3: Omdat als je een soort strijd krijgt tussen het midden en een flank, dan heb je een hoge opkomst, want dan heb je iets om voor te strijden. Ik ben in Frankrijk heel benieuwd als bij die presidentsverkiezingen je een radicaal linkse en radicaal rechtse kandidaat krijgt, of de stemmer in het midden überhaupt wel komt.
2: Ja, interessant. Ja, dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Maar ja, ik denk niet dat we qua mobilisatie veel lessen kunnen trekken uit Sachsen-Anhalt.
4: Nee. Geert-Jan, welke thema's speelden daar een grote rol? Eigenlijk.
3: Er is onderzoek naar gedaan door onderzoeksgroep Walen. En van groot naar klein, de economie. Onderwijs, immigratie, asiel, integratie, infrastructuur, werkgelegenheid en de opkomst van extreem rechts. Maar dat waren dan de niet-AFD-stemmers.
4: Ja, precies. En toch de vraag, waarom stemmen mensen in Sachsen-Anhalt op de AFD?
3: Ja, dan kun je dat onderzoek eigenlijk doormidden knippen. Want ongeveer de helft van de mensen heeft op de AFD gestemd. En wat heeft dan hun prioriteit? Op 1 en 2, veiligheid en immigratiepolitiek. Wat interessant is voor een verkiezing in een deelstaat, want het is niet de competentie van de deelstaat om iets van, wel van veiligheid, politie en openbare orde, maar niet om iets van immigratie te vinden. En de AFD, ik citeer, wat het belangrijkste argument ook is, de AFD heeft beter begrepen dan andere partijen dat veel mensen zich hier niet meer veilig voelen. Dus daarin zit ook de aanname dat de AFD iets kan doen wat andere partijen nalaten. Er zijn ook kiezers die zeggen, ja, andere partijen gaan oneerlijk met de AFD om. Dus ze willen af van die brandmuur. En wat me verder nog opviel is dat het thema oorlog en vrede in Europa, dat helemaal niet zo'n enorme rol had bij kiezers. Dus dat speelde niet zo mee in het oosten van Duitsland, de rol van Rusland, de rol van Oekraïne. Dat was niet leidend. Leidend was echt de portemonnee. Leidend was de mens met migratieachtergrond. En leidend was de afkeer tegen de gevestigde orde.
4: Geert-Jan, om het af te sluiten, haalt Friedrich Merz de kerst?
3: Als het aan Friedrich Merz ligt, wel.
2: Ik durf als het aan de kalkoen ligt?
3: Ik durf mijn D-marker niet op in te zetten.
4: Stefan, jij?
2: Nee, joh, ik weet niet eens of hij het eind van de maand haalt.
4: Dankjewel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze podcast Make Europe Great Again. Daarin hoor je uitgebreid of het oosten van Duitsland nou een achtergestelde regio is, of zich vooral achtergesteld voelt.
5: BNR's Mega Hit.
4: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Geert-Jan, aan jou de eer, wat heb je meegenomen vandaag?
3: Nou, wij zijn natuurlijk de Fantastische Drie.
4: Klopt.
3: Maar in Duitsland heb je die Fantastische Vier en die stoppen ermee. Dat is een Duitse hip-hop-formatie. Kenden jullie die?
4: Nee.
3: Sinds 1989 bestaan ze al.
2: Dus ouder dan het land zelf.
3: Exact. En ze zijn ook bekend onder de naam Fanta 4. Vond ik een leuke afkorting. En ik hoorde op de Duitse radio, toen ik door Sachsen-Anhalt reed, hoorde ik reclame voor hun afscheidstournee, genaamd Der Letzte Bus. Een afscheidstournee van 2 jaar met tientallen concerten. Ze trappen 3 oktober af in Bremen. En dat Fanta 4 stopt, vind ik het grootste verlies voor de Duitse muziekindustrie sinds het stoppen van Peter Fox. Nog zo'n geweldenaar. Zeker omdat ik deze week, heel veel aan een van de bekendste hits van die Fantastische Vier moest denken. BSW, AFD, Olé Olé, SPD, FDP, Ojemine. De hit heet Mit freundlichen Grüßen. Mogen jullie raden wat de gemeende deler is van dit nummer?

0: SK. Afkortingen van het verleden.
1: Afkortingen met drie letters. Ja. Dit gaat het hele nummer door.
0: Okay.
1: Want de titel is ook eigenlijk niet Mit freundlichen Grüßen, maar...
0: MFK.

0: Ja, dit heeft trouwens een genre in Duitsland. Deutsche Sprechgesang. Hier valt ook Peter Fox onder. En ik zou in Nederland wel een versie willen met PVV, NSC und BBB.
1: Ja, wie zou het kunnen maken? Er moeten toch wel wat rappers zijn die hier iets in horen. Ik zeg, hartstikke leuk, toch?
0: Willy Wartaal.
1: Stefan, jij gaat opzetten vanavond?
2: Ik ga het opzetten, dat niet alleen, maar ook zetten natuurlijk in onze lijst op Spotify. De BNR Mega nummer 1. Daar verdient u wel een plekje, vind ik.
1: Dat vind ik ook. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Leve de koning!
1: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
2: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
3: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
1: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
4: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
2: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
5: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
1: De Avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
6: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Ben, blijf daar toch vanaf.
9: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
8: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
9: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
10: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb, digital independence sinds 1997.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
13: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 is dat het geval van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Wessem. Daar een kwartier oponthoud. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt de politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen die in de Ruwe Zee omsloeg. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
0: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Ria zwaait. Hoi Ria.
17: Goedemorgen.
0: Wat gaan we doen vandaag?
17: Pardon, goeiedag.
0: Het is ochtend. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag?
17: Wat gaan we doen? Wij kennen natuurlijk allebei het gezegde: wie de zeeën domineert, die domineert de planeet. Ja. Dus het wordt voor ons hoog tijd om het eens een keer over die zeeën te hebben. Voor ons als Nederland natuurlijk superbelangrijk voor de handel, de economie, maar ook in geopolitiek en defensief opzicht. Mm-hmm. Dus we hebben een bijpassende gast daarvoor uitgenodigd. En wel Roy de Ruiter. Hij is kapitein ter zee. Hij staat hier ook helemaal in vol ornaat in een prachtig blauw uniform. En afgelopen mei werd hij bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit van Leiden. Maar dat is één van zijn banen, want hij heeft er nog één. Hij is ook hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Dus we gaan met hem in gesprek over die zeeën, maar ook wat is er nou eigenlijk bij Dame aan de hand, waar we natuurlijk al weken naar op zoek
0: dat
17: zijn.
0: Dat gaan we als voorbeeld nemen. Ik ben heel benieuwd naar zijn inzichten. Dat allemaal zo meteen, maar eerst. Afgelopen week verscheen de economische beleidsanalyse defensieindustrie. Nou, dan zitten wij natuurlijk op het puntje van onze stoel, Ria. Het rapport droeg de titel Met markt en macht opschalen, gemaakt in opdracht van het kabinet. En de kernboodschap van het rapport: de overheid moet actiever ingrijpen in de markt. Ria, hebben ze geluisterd naar onze podcast, denk je?
17: Zeker, uiteraard.
0: Wat stond er in het rapport?
17: Wat stond er in het rapport? Eigenlijk was er heel veel al bekend. En hebben wij, niet om onszelf op de borst te slaan, maar toch hebben best wel heel veel besproken. Namelijk, de Europese samenwerking zou echt veel en veel beter moeten. Dan kun je echt minimaal 75 miljoen op jaarbasis besparen, maar tegen de 500 miljoen in totaal wel. Als je gewoon samen optrekt, samen inkoopt, standaardiseert, grotere orders uitzet, waardoor fabrikanten natuurlijk goedkope grondstoffen kunnen inkopen. En dan is voor ons het prijskaartje als belastingbetaler ook interessanter. Ten tweede hebben we natuurlijk ook al besproken: het MKB in Nederland komt er moeilijk tussen. Ja. De aanbestedingen zijn nog steeds helemaal dichtgetimmerd met je moet dit en je moet dat en dat, daar moet een knopje en dit moet het allemaal kunnen. En het MKB heeft veel meer baat bij open aanbestedingen. En dat is dus van dat het kabinet zegt: dit en dit effect willen wij bereiken op het slagveld, namelijk drones uit de lucht halen of noem het maar op. En dat de industrie, MKB'ers samen met kennisinstellingen als TNO, met een oplossing kunnen komen, dat zou heel erg schelen. Ze zeggen ook, en dat vond ik heel opvallend: SAFE, waarom doen we daar niet aan mee? Je kent het wel, het programma van de Europese leningen. Ja. Dat moet Nederland echt niet nog een keer doen, want je zorgt ervoor dat je vervolgens niet je eigen industrie kan promoten in dat buitenland. Ja. Dus echt tal van aanbevelingen, ja. 21 in totaal.
0: Ja, ik vond het. Ik las inderdaad weinig echt nieuwe dingen, maar wel een nuttig rapport, denk ik, omdat het nu zo wordt gepresenteerd natuurlijk aan het kabinet. Ze hebben inderdaad ook met mensen in Europa, in Brussel gesproken. De capability tekorten die de Europese Unie heeft geïdentificeerd staan er ook in. En ook wat ook wel opviel was de kwetsbaarheid van de afhankelijkheden van de grondstoffen. Niet alleen voor die grote producenten van grote eindproducten, maar ook voor natuurlijk droneproducenten, waar we het heel vaak over hebben. Dus ja, best nuttig. Maar ja, wat er nu mee gaat gebeuren: er komt een nieuw plan in november. Dan gaat het kabinet erop reageren. Dus ze hebben nog even tijd om zich voor te bereiden. En dan komen ze weer met een nieuw plan. Namelijk het Nationaal Programma Defensie, Industrie en Innovatie. Dus dat kunnen we ook alvast in de agenda zetten. En daarin wordt dan weer uitgewerkt hoe deze adviezen in de praktijk kunnen worden gebracht.
17: Het is wel zo dat het papier geduldig is. Want als je de defensienota leest van dit jaar en eigenlijk ook van 2024, staat er al heel veel in wat ook alweer geïdentificeerd is in dat vrijdag gepresenteerde adviesrapport. Het is vooral te hopen, want dat vond ik eigenlijk de grote openbaring, dat we eigenlijk willen dat dat defensiegeld ten goede komt ook aan Europa en de Nederlandse industrie. Maar dat we sinds de Oekraïne-oorlog juist meer afhankelijk van Amerika zijn geworden. En dat vond ik wel heel erg opvallend. We zijn nog veel meer gaan kopen. Komt ook omdat die dure luchtverdediging daar gemaakt wordt. En dat is natuurlijk drukt heel erg op het budget en die F-35's en dat soort materieel. Maar ja, als we nou wat willen, en dat is wel de grote boodschap, koop dan ook in Europa of zorg dat het hier gemaakt wordt om te beginnen.
0: Duidelijke boodschap. Voordat we naar onze gast gaan, heb ik nog wat leuks. Namelijk, je kan vanaf nu in de BNR-app reageren op In het Defensief. Nou, hoe doe je dat, Ria? Leg maar uit.
17: Nee.
0: Nee, grapje. je moet In het Defensief opzoeken in de BNR-app, die je natuurlijk al lang op je telefoon hebt staan. Dan kan je rechtsboven in de app op een chat-icoon drukken. Geel is die. Daar kan je berichten, vragen, opmerkingen. Je kan zelfs voiceberichten insturen. Dat komt dan bij ons terecht. Daar reageren we sowieso op. Of nemen we misschien zelfs mee in de uitzending als je een leuke vraag hebt. Bijvoorbeeld volgende week hebben we een gast die alles weet over AI. Dat lijkt me een heel goed moment om vragen in te sturen. Ga dat doen. Wij gaan naar onze gast. Ja, dan toch eindelijk. Onze gast is Roy de Ruiter, bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Kapitein ter zee ook nog, vandaar in uniform. Roy, welkom.
18: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel leuk.
18: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Voor de luisteraar kan het van alles zijn, maar wij nemen dit in de ochtend op voor de duidelijkheid. Je bent sinds mei hoogleraar maritieme strategie, dus in Leiden. Nieuwe leerstoel. Wat houdt het in?
18: Ja, het is een nieuwe leerstoel en het eigenlijk in de basis gaat het over het belang van de zee. Dat krijgt in Nederland relatief weinig aandacht.
0: Best raar eigenlijk, toch?
18: Ja, raar. Ja, het is heel belangrijk voor onze economie en dat soort dingen. En onze veiligheid. Maar dat is een leerstoel om dat verder uit te werken. Dus wat is nou het belang van de zee? Wat kunnen we als land ermee? Wat voor invloed heeft dat op maritieme operaties? Op onze strategie, onze politieke besluitvorming? Dus dat is eigenlijk de.
0: En wat verstaan we onder maritieme strategie? Is dat. Misschien even kort uitleggen om duidelijk te hebben.
18: Kijk, de zee is nogmaals belangrijk voor Nederland en Europa en de NAVO. Dus dat heeft te maken met belangen. En hoe kan je dan als land zorgen dat jij je belangen goed kan behartigen daar? Welke middelen gebruik je daarvoor? Welke strategieën gebruik je daarvoor om dat je doelen te bereiken? Of te voorkomen dat anderen misschien die doelen kunnen bereiken? Als je strategie bekijkt, heb je het eigenlijk in de basis over je ends. Welke doelstellingen wil je bereiken? Welke middelen heb je daar voor beschikbaar? Wil je daarvoor hebben? En op welke manier wil je dat doen? Dat is in de basisstrategie.
0: En wat zijn de onderzoeksrichtingen waarnaar deze leerstoel gaat kijken?
18: Ja, ik moet het dus vak nog ontwikkelen, maar het zal zich vooral. Druk mee bezig. Maar het zal zich vooral richten op de internationale context. En er gebeurt natuurlijk een hoop. Hè. Dus denk dichter bij huis de Noordzee, maar denk ook het Midden-Oosten. De relatie met China. Hoe moet Europa zich positioneren? Ook in het maritieme domein. Ik heb een aantal onderzoeken lopen, PhD-onderzoeken die ik, promotieonderzoeken die ik begeleid. Bijvoorbeeld naar klimaatverandering. Ook wat abstracter, meer theoretisch. Hoe kan je nou denken over het gebruik van de zee vanuit bijvoorbeeld een klein land, hè, ten opzichte van de grote landen? Dus dat wat meer in het machtsvraagstuk en de commerciële kant. Ik doe onderzoek naar innovatie. De zee is echt een ander domein dan lucht bijvoorbeeld. Het is veel lastiger om daar bijvoorbeeld te innoveren. Ook meer een niche. Dus dat maakt het ook lastig. Dus dat is ook goed om daar onderzoek te doen. Hoe loopt de innovatieprocessen daar? Dat zijn een aantal onderwerpen die ik.
17: En de geopolitiek is er de afgelopen jaren een hoop verschoven en veranderd. Hoe vertaalt zich dat terug op zee? Wat zien we daar?
18: Nou, de zee, geopolitiek speelt op land, dus in Oekraïne bijvoorbeeld, Midden-Oosten. Maar de zee is ook zeker een terrein waar die meer multipolaire orde zeg maar, wel samenkomt. Dat komt allemaal door het karakter van de zee, of hoe we met de zee omgaan. De zee is een, wat ze zo wel noemen, een global common. Iedereen mag er eigenlijk gebruik van maken. Er zitten natuurlijk wel wat regels aan vast. Maar dat biedt ook ruimte voor landen om invloed uit te oefenen. Nou, en dat is helemaal uiteraard ook de belang van de zee. Iedereen heeft die zee nodig, hè. 80% van de handel gaat over zee, dus elk land heeft daar belang bij. En je ziet dus dat de competitie tussen landen daar ook wel plaatsvindt. En dat noemen we dan vaak hybride. Geen enkel land wil eigenlijk oorlog. Maar je ziet dus dat landen dan daar gaan kijken of ze net onder die grens van oorlog toch hun belangen kunnen en invloed kunnen vergroten. Schaduwvloot is daar een voorbeeld van. Wat de Chinezen doen in de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld, met hun vissers.
17: En kun je dat concreter maken? Want ik kan me ook voorstellen, kijk, die Chinezen weten we, maar het groot deel van de zee is natuurlijk open. Dat is niet toegewezen aan een land. Dat is van ons allemaal. Toch zie je het daar ook terug. Hoe kun je dan, wat zie je daar terug op het gebied van inmenging en proberen toch de boel onder controle te krijgen op dat common good?
18: Ja, nou, de zee bestaat eigenlijk uit drie delen. Want heel kort even, misschien begrijp ik te maken. Je hebt de territoriale water, echt de kustwateren. Ja. Daar geldt gewoon de recht van het land. Dan heb je de exclusieve economische zone. Dat is echt voor tot 300 tot 400 kilometer van de kust af. En daar mag je gebruik maken van de economisch de vis, de olie, wat in de zeebodem zit. En daarbuiten is de volle zee, daar zijn eigenlijk bijna geen regels. En je ziet zeker buiten die territoriale water dat landen proberen daar bijvoorbeeld, ja, wat Rusland heeft gedaan met de Noordzee, zoeken waar onze kabels liggen, waar onze leidingen liggen. Je ziet in de Baltische Zee dat ze met ankers laten vallen en dan daar heel lang mee gaan varen. Dat is totaal iets
17: lekker
18: ongebruikelijk.
17: Lekker de boel kapot scheuren.
18: Precies. Ja. En dan is het vaak een niet-Russisch schip die dat doet, maar een ander met een andere vlag. Dus dan is dat weer attributie, noemen ze dat. Van wie is dat nou eigenlijk? Maar het is wel vervelend. Je ziet dat ze daar proberen toch onrust te veroorzaken. Misschien wel angst, dat soort zaken.
0: En wat kunnen de gevolgen zijn van dit soort incidenten? Want natuurlijk, je zei net, landen willen natuurlijk eigenlijk liever geen oorlog. Mm-hmm. Maar ja, zo'n incident kan natuurlijk escaleren.
18: Ja, het is best wel gevaarlijk. Omdat iedereen zit eigenlijk een beetje net onder die grens te viespeuken, om het even plat te zeggen. En er hoeft maar net iemand een verkeerde inschatting te maken. En dan kan het zomaar escaleren. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee. Zie je dat de Amerikanen daar doorheen varen. En dat Chinezen dan dat schip gaan hinderen of zelfs bijna rammen. Dat doen ze ook in de lucht overigens. Mm-hmm. Nou, dat gaat dan vaak net goed. Dan gaan ze elkaar diplomatiek klachten indienen. Maar het zal maar net iets fout gaan. Iemand wordt zenuwachtig, maakt een verkeerd besluit, gaat schieten of dat schip wordt geraakt en dan gaan mensen dood. Ja, wat doet dan een Amerikaanse president, zeker in het huidige klimaat? Wat doet Xi als het andersom is? Dus dat zijn situaties waar iedereen eigenlijk probeert de grens op te zoeken, er niet overheen wil gaan. Maar als je de grens opzoekt, kan je er soms wel overheen gaan met potentiële risico's.
17: Maar je zegt iedereen, maar doet iedereen dit of zijn het steeds dezelfde landen die dit doen? China, Rusland, de usual suspects, Iran op dit moment in de Straat van Hormuz.
0: Amerika zelf.
17: Dus, Amerika zelf.
18: Nee, iedereen bedoel ik, iedereen die hierbij betrokken is. Dat zijn wel een aantal spelers die dat doen. En dat is, je noemt zelf Amerika. Dat is wel een van de grote veranderingen, denk ik, waar we nu weer in zitten. Is dat een land die eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een soort van hoeder is van het internationaal rechtsorde. Dat betekent niet dat ze altijd netjes gedroegen of niet hypocriet waren. Maar zij beheersten eigenlijk de zee. En daardoor denk ik ook dat de aandacht voor de zee relatief weinig is geweest. Want het ging eigenlijk vrij goed. En dat is aan het veranderen. En ze misdragen zichzelf ook. Bijvoorbeeld die drugsboten die ze dan uit het water schieten.
17: Bij Venezuela, ja.
18: Ja, en dat is dan vaak gebaseerd op welke kans ze opvaren, hoe hard ze varen. Ze redden ze niet eens. Dus dat zijn natuurlijk frigante schendingen.
17: Ze hebben ook helemaal geen bewijs, toch? Het is meer een vermoeden dat het een drugsboot is. Wordt niet eerst gekeken, liggen er wel drugs op die boten.
18: Ja, en zelfs als je bewijs wel zou hebben, is het natuurlijk geen rechtvaardiging om zo'n schip tot zinken
17: te maken. Nee, om die mensen te doden.
18: Ja,
17: nee.
18: Dus je ziet dat ze zelf daar ook de grenzen over gaan. Dus je ziet dus en dat is ook wat er gebeurt, is dat het, als iedereen dit, dan de spelers die dit doen, dus ook de landen die normaal gesproken zeiden, laten we ons gewoon aan de regels houden, dat gaan doen, dan gaan die regels natuurlijk schuiven. Het zijn lastige tijden.
0: Ja, het zijn lastige tijden. Je noemde het net al even, of ik weet niet meer wie, maar we hadden het net al even over de Straat van Hormuz. Misschien interessant om daar heel even naar te kijken wat daar nou weer aan de hand is. De laatste tijd leek er een beetje een impasse te zijn. Maar er is weer nieuws. De laatste tijd horen we dat er weer vergeldingsaanvallen over en weer zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat de Financial Times schrijft dat de Verenigde Staten al maanden een stille operatie daar aan het uitvoeren is. Hoe kijk je nu naar de situatie in die Straat van Hormuz? Hoe moeten we dit duiden?
18: Nou, jij noemt het zelf impasse. Ik denk dat dat een heel mooi woord is. Het ligt, de situatie is eigenlijk een soort van stabiel. Maar dan niet positief per se.
0: Nee.
18: Ondertussen stijgen de benzineprijzen langzaam. Daar hebben wij last van. Maar in arme landen natuurlijk nog veel meer. Ik denk ook aan mest en zo. Dus dat is geen gehoudbare situatie.
17: Nee, voedsel wordt veel duurder door het gebrek aan kunstmest.
18: Ja, dan heb je ook nog de graanexport uit Oekraïne die steeds lastiger wordt. Maar het lastige is, ik denk dat als je het van afstand kijkt, en dus elke dag gebeurt er wel iets, en er gaat er iets meer olie doorheen, zeggen de Amerikanen, maar nog steeds niet het oude niveau, is dat je eigenlijk in een situatie dat Amerika eigenlijk niet kan winnen. En ze hebben Iran misschien wel maximaal aangepakt met bommen gooien en alles. Dus die zijn bijna op, zeggen ze ook. Dus dat heeft weinig effect gehad. En voor Trump is het heel erg lastig. Want als hij, voor mij heeft hij dat, toen dat akkoord was, voor mij was het in juli of zo, toen heeft hij best wel concessies gedaan. Maar dan krijgt hij gelijk kritiek, zowel van de Republikeinen als de Democraten. Plus mensen gaan dan meteen de vraag stellen: ja, waarom zijn die oorlog überhaupt begonnen dan? Dus er zit klem. Echt in een spagaat. Midterms komen eraan, dus hij kan eigenlijk niet meegaan. Maar hij kan ook niet escaleren, dat heeft geen zin. Dus daar komt hij niet uit. En je ziet, Iran kan eigenlijk de oorlog niet verliezen. Ik bedoel, uiteindelijk zouden ze hem best wel kunnen verliezen. Maar voor hun is het een existentieel conflict. Dus zij zullen doorgaan zolang het gaat. Het regime lijkt de teugels redelijk in handen te hebben. En hebben door de oorlog hebben ze ontdekt dat die Straat van Hormuz echt een machtsmiddel is. He, macht op zee.
0: Ja, precies, een goed voorbeeld.
18: Een strategisch middel is het. En dat was altijd, dit is geen verrassing. Hè. Iedereen zei altijd, val nou Iran niet aan, want dan gaan ze dat doen. Dus Obama, Biden, Bush hebben gezegd, oké, we zijn daar voorzichtig mee geweest. Trump heeft het wel gedaan. Maar nu is de geest uit de fles. Want ook Iran wist niet zeker of het zou werken. Hoe zou Rusland of China reageren? Maar nu zien ze dat het werkt.
0: Ja, nu zien ze dat ze hun macht daar heel goed kunnen gebruiken.
18: Ja. Ja, om de woorden van Trump te praten. Iran heeft de kaarten.
17: Ja, en het inspireert, neem ik aan, ook andere landen. Want er zijn meer van dit soort hele smalle doorgangen. De Rode Zee, de Golf van Aden, de Straat van Malakka. De hele wereld zijn dit soort smalle straten die heel belangrijk zijn voor onze handel. Waar soms wel 80% van de wereldhandel doorheen gaat zonder dat wij het weten.
18: Nou, we weten het wel, maar we hebben er weinig aandacht voor.
17: Ik denk dat Somalië en alle golfstaten, Maleisië, die hebben van wat kunnen wij doen als het zover komt, toch?
18: Zeker, de Houthis hebben dat natuurlijk al eerder gedaan. Dat is, kijk, het voordeel van die Rode Zee is dat je er omheen kan varen. Dus de schepen varen nu gewoon via de Kapen, de Zuid-Afrika.
17: Veel duurder.
18: Ja, veel duurder.
17: Betalen maar, wij ook.
18: Ja, maar dat is een andere orde dan natuurlijk echt. Ja. We moesten natuurlijk, kan je echt afsluiten. Je hebt dus inderdaad de Straat van Malakka. Je hebt Taiwan bijvoorbeeld. Daar varen ook heel veel schepen in. De Straat van Taiwan, als dat dichtgaat door een oorlog of zo. Dus er zijn meer plekken. Dus dat bedoel ik met de geest uit de fles. Mensen zien, als je een zwakkere staat bent, denk je, oké, zo kan ik dat machtige, rijke, militair, heel sterke Amerika toch onder druk zetten. Dus dat is een.
17: Kunnen wij dat ook doen? Dat we tegen Rusland zeggen, jullie varen door die Baltische Zee en de Noordzee. Gedraag je? Of wij worden ook iedereen, zoals je het net al zei. Maar we weten inmiddels dat het toch maar een paar grote spelers zijn die zo aan het traineren zijn.
18: Nou, laten we het op een theoretische discussie houden voordat ik al even. Maar in theorie zou de NAVO de Baltische Zee, de Oostzee kunnen afsluiten. Denemarken kan dat vrij makkelijk doen, bijvoorbeeld. Ik denk ook dat dat ook wel een strategische verandering is van het. Voor Rusland is dat Zweden en Finland lid zijn geworden van de NAVO, waardoor de Oostzee, daar hebben we het eigenlijk over natuurlijk, eigenlijk een soort NAVO-binnenzee is. En dat is, als je bedenkt dat Rusland een aantal havens heeft die merendeel bevroren zijn, dat wordt wel minder helaas, maar Sint-Petersburg is daar een uitzondering op. Nou ja, door klimaatverandering, maar Sint-Petersburg is een uitzondering op. Ja, en die haven, alle schepen die daar in of uitgaan, moeten dus door dat NAVO-binnenmeer. Dus, maar goed, de afweging is natuurlijk wel, je zou dat kunnen doen, en dat zal zeker in de oorlogstijd ook wel gebeuren. Maar het nadeel ervan is wel dat je raakt Rusland zo erg dat je daar wel heel voorzichtig mee zult zijn. Want dat zal Rusland natuurlijk ook tot reactie dwingen. Dus dat is wel een.
0: Technologie verandert ook de manier waarop oorlog op zee wordt gevoerd. Wat zijn nou de. We hebben het in deze podcast wel vaker over innovaties natuurlijk. Waarmee moeten we rekening houden de komende tijd?
18: Nou goed, we hebben een aantal innovaties er aankomen. Nou, AI is er al, maar wat AI nou? Hè, gaan ze echt naar general intelligence, dat soort dingen? Ja. Maar je ziet al dat invloed heeft op bijvoorbeeld het tempo van besluitvorming. We hebben quantum, ook iets wat al misschien wel de nieuwe hype in AI. Maar dat is veelbelovend. Kan de navigatie enorm verbeteren, nauwkeurigheid, rekenkracht, ontcijferen van verbindingen. Maar dat is heel belofte en het komt eraan, maar dat is er nog niet. De echte grote verandering in mijn ogen, of een van de grote veranderingen in het maritieme domein, is zeg maar de drones, onbemande vliegtuigen, schepen en ook onder water. En dat zal niet de oorlog voeren aan zich veranderen, de nature war, maar wel het karakter van hoe we oorlog voeren. Dat betekent dat bijvoorbeeld, en dat vind ik een van de grote uitdagingen die het oplevert, dat bijvoorbeeld, dat noemen ze wel democratisering en proliferatie van dat soort middelen, dat landen die eigenlijk geen marine hebben, zoals de Oekraïne, of Houthis, die, ik wil niet zeggen de rebellengroep is, ik denk dat ze meer zijn dan dat, maar dat ze dus,
0: Maar ze voeren misschien wel onconventioneel oorlog.
18: Nou, ze voeren eigenlijk oorlog op een manier die voorheen, als er een nieuwe technologie was, een nieuw jachtvliegtuig of iets van techniek, dan was het vaak, kon alleen rijke landen of moderne landen dat betalen of ontwikkelen. Maar nu zie je dat eigenlijk iedereen dat kan gaan gebruiken. Ja, en dat verandert het spel wel. En die drones zorgen ervoor dat je wat dichter bij de kust, dat je als schip veel meer dreiging hebt. En dat maakt het een stuk lastiger.
0: En het innoveren op zee, zei je in het voorgesprek wat we hadden, is lastig.
18: Ja.
0: Waarom is dat?
18: Kijk, de zee is sowieso, nou, we hebben het over gehad dat de zee voor veel mensen een onbekend terrein is. Wonen op land. Dus als je op zee bent, heb je een schip nodig. Het is een lastige omgeving. Ik weet niet of jullie hebben jullie wel eens gevaren?
17: Ja, zeker.
18: Oké, lang op zee?
0: Ik kom uit Friesland. Dus.
18: Oké. Dus jij kent de zee. Nou, dat is een omgeving waar alles beweegt sowieso. Het is zeker op echt zee heb je natuurlijk zout water. Dat maakt alles kapot. Dus dat soort zaken zorgt er natuurlijk voor dat het duurder is. Dat er minder mensen mee bezig zijn. En dat zorgt voor dat innoveren op zee lastig is. Een drone bijvoorbeeld, om het concreet te maken. Als ik een drone experimenteer met een drone, ik laat hem vliegen en hij stort neer omdat de batterij niet aansluit of zo. Nou, dan valt hij in het veld, bij wijze van spreken. Op zee valt hij het water, ben je hem gelijk kwijt. Dus dat maakt het allemaal wat lastiger. En dan hebben we het nog niet eens gehad over onder water. Want dan heb je andere geluidssnelheid. Je kan daar je data, manier datasnelheid, bitrate is veel kleiner. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld.
0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Unbelievable.
7: Unique. Oh, yes.
6: Incredible.
8: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech-bros nou, Ben?
9: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
9: Ja, praten over tech.
8: In de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
10: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt de Oud-Dijk.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. 2 bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En eens moet de eerste keer zijn. Dat zei FC Utrecht-trainer Kouraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Kouraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
2: Al meer dan 800 keer vlogen onbemande drones heen en weer tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, met aan boord medicijnen of bijvoorbeeld puistjes bloed. Deze testvluchten, die worden uitgevoerd door de ANWB, die moeten de komende 5 jaar worden uitgebouwd tot een landelijk dekkend medisch drone-netwerk. Allemaal boven Nederland. Maar waarom eigenlijk? Welk probleem lost het op? En blijft het dan bij allerlei medische goederen? Of zou dit op den duur ook met patiënten kunnen? Nou, dat ga ik bespreken met Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En hij is eindverantwoordelijk voor de pilots met deze medische drones. Kevin, welkom.
7: Dank je wel.
2: En op afstand bij ons Klaas Henk van der Stegen. Hij is bij dit project als adviseur betrokken vanuit de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Klaas Henk, jij ook welkom.
15: Dank je wel.
2: Nou, om alvast met Kevin te beginnen. Al meer dan 6 jaar werken jullie aan dit project. We hebben er ook al eerder een uitzending over gemaakt hier bij BNR Beter, maar was al een tijdje terug. Eerst even voor mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben of die dat niet hebben gehoord. Wat is het doel van dit drone-netwerk?
7: Nou, met dit drone-netwerk willen we de zorg toegankelijk houden. Dus vooral zorgen dat de zorg kan centraliseren en dat de goederen gaan sneller door de lucht in rechte lijnen, waardoor de patiënt niet een langere afstand hoeft af te leggen richting een verder ziekenhuis bijvoorbeeld.
2: Ja, oké, wacht, je hebt het over goederen die door de lucht gaan, waardoor de patiënt niet langer onderweg is. Hoe zit die connectie?
7: Nou, bijvoorbeeld de patiënt kan gewoon naar het ziekenhuis of een polykliniek in de buurt. En dan kan het buisje bloed dat bij de patiënt afgenomen moet worden naar een centraal laboratorium wat verder weg is door
2: door de lucht. Maar ja, heel veel ziekenhuizen hebben gewoon hun eigen lab. Dus waar is dit voor nodig?
7: Dat klopt, maar heel veel ziekenhuizen hebben ook te weinig personeel om het lab 24/7 open te houden. En daarom wil je juist centraliseren. Wil je een lab in een regio centraal hebben waar alle ziekenhuizen gebruik van kunnen maken.
2: Ja, precies. En dat zouden ze met drones opgelost kunnen worden.
7: Precies.
2: Even voor de praktijk, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Dat er allerlei samples of monsters of organen moeten natuurlijk worden vervoerd. Maar dat gebeurt altijd over de weg.
7: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat gaat toch ook prima?
7: Dat gaat prima. Alleen je loopt wel tegen een bepaalde service level aan die je niet haalt. Omdat je een aanrijdtijd hebt van een auto. En als de drone altijd op het dak staat of binnen een paar minuten op het dak kan staan, dan kan je die analyse wel binnen een uur of 2 uur uitvoeren.
2: Ja, oké. Dus het is ook tijdwinst?
7: Ja.
2: Ja, we hebben er uitgebreid getest de afgelopen jaren. Althans, jullie. Ze hebben er uitgebreid mee getest. Komen we zo meteen op de resultaten. Klaas Henk, vanuit de Isala ziekenhuizen, dan hebben we het over Zwolle en Meppel. Dat is ongeveer 20 kilometer uit elkaar, toch?
15: Ja, dat klopt, ja.
2: En wat is dan de reden dat jullie meedoen met dit project? Want uiteindelijk, ja, 20 kilometer, dat rij je ook in 20 minuten, denk ik.
15: Nou, Kevin gaf het net al aan dat we in Meppel hebben een klein lab. En met name in de avond- en nachturen is er heel weinig werk voor de medewerkers. En het is gewoon jammer om dan medewerkers in te zetten die heel efficiënt, niet efficiënt ingezet worden. En het personeel is in de zorg natuurlijk een schaars iets aan het worden. Mm-hmm. Dus we kunnen veel efficiënter werken als we het materiaal vanuit Meppel naar Zwolle, waar heel veel mensen op het lab werken, omdat er altijd heel veel werk is.
2: Ja, precies. Dus bij jullie ook echt wel een personeelskwestie, een efficiëntiekwestie. Kevin, wat is er allemaal getest de afgelopen jaren? Met welke goederen bijvoorbeeld hebben jullie gevlogen?
7: Nou, we zijn begonnen met niet zo hoge risicogoederen, dus gewoon met paracetamol om te valideren of de temperatuur goed blijft aan boord, of de trillingen en de luchtvochtigheid oké zijn. Daarna zijn we qua medicatie verder gegaan met insuline en sevasoline. Dat zijn allebei spuiten, dus het lijkt op insuline.
2: Ja.
7: Maar de technische termen van de medische wereld moet je ook niet aan mij vragen. voor bloed hebben we bijvoorbeeld samen met het team van Klaas Henk eerst schoon bloed van medewerkers van het Isala heen en weer gevlogen. Dat geanalyseerd en dat gaat naar steeds kritiekere patiënten. En dat onderzoek ronden we de komende maanden nog af.
2: Oké, dus het is echt al daadwerkelijk met bloedsamples gevlogen.
7: Ja.
2: Dat luistert heel nauw, hè? Inderdaad, je hebt het over trillingen, je hebt het over temperatuur. Wat meet jij precies als zo'n drone in de lucht is?
7: Wij meten niet heel veel aan boord. We krijgen wel G-krachten door, die kunnen we eruit halen. Maar het is vooral het ziekenhuis wat nu moet meten of je het valideert voor het hele transport.
2: Mm-hmm.
7: Net zoals in de auto gaan er ook geen G-krachtmeters meer mee. Wel een temperatuurmeter die het ziekenhuis dan uit kan lezen bij aankomst.
2: Ja, want Klaas Henk, is dat inderdaad dat G-krachten, maar ook temperatuurschommelingen, trillingen, dat invloed heeft op een medicijn of misschien wel op bloedsamples?
15: Ik ben van het laboratorium. Wij testen de bloedsamples en de klinische farmacie, de apotheek, die testen medicatie.
2: Mm-hmm.
15: En dat is een terrein wat mij niet bekend is. Maar de bloedsamples die hebben inderdaad op invloed op de G-krachten en de trilling hebben invloed op bloedsamples.
2: Ja, dus je moet er echt wel rekening mee houden?
15: Ja, en wij testen het dus op een manier dat we bloedsamples in een normale situatie analyseren via de drone. En dan vergelijken we de resultaten van het onderzoek. En daar mag geen verschil in zitten.
2: Nee, precies. Dat is helder. Dus dat zijn jullie nu eigenlijk nog steeds allemaal aan het testen. Ik vroeg me dan af, Klaas Henk, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe vertrekt de drone vanuit Meppel naar Zwolle? Wie laat hem in? Wie laat hem uit? Hoe werkt dat?
15: Op de spoedafdeling wordt bloed door verpleegkundige afgenomen. Mm-hmm. Die verpakken het in een speciale doos die in de drone past. Dan wordt het getransporteerd naar de drone door iemand van de beveiliging die daar nu voor opgeleid is. Die kan de drone beladen en ontladen. En op het moment dat alles erin zit en hij heeft alle checks gedaan, dan geeft hij een seintje naar de operator in Den Haag en die drukt op het knopje dat de drone gaat vliegen naar Zwolle.
2: Ja, ja, en dat die operator, Kevin, is eigenlijk de piloot, maar dan op afstand, hè?
7: Ja, precies.
2: Ja, en die zit dus in Den Haag, bij de ANWB.
7: Ja, wij zitten op het hoofdkantoor van de ANWB en wij kunnen dit in de toekomst door heel het land aansturen en nu te beginnen tussen Meppel en Zwolle.
2: Ja, en dan kijk je dus, neem ik aan, jouw fisheye is vanaf de drone. Dus de piloot kan meekijken vanaf de drone of ook niet?
7: Nou, het is eigenlijk meer als een luchtverkeersleider.
2: Ja?
7: Dus je hebt de drone software, maar dat is eigenlijk gewoon een 2D Google Maps kaart. En dan zie je de drone over de kaart vliegen en je hebt een andere kaart voor het luchtverkeer, zodat je dat kan monitoren en daar veilig tussendoor kan vliegen.
2: Oh, oké, want is de drone zelf uitgerust met camera's?
7: Er zit een camera aan de voorkant, maar die kwaliteit is niet zo
2: best
7: goed dat je ander luchtverkeer gaat ontwijken daarmee.
2: Oké, nee. Dus die moet het natuurlijk gewoon echt hebben van LiDAR, neem ik aan.
7: Ja,
2: waar die op technologie waar die op vliegt. Ja. Klaas Henk, hoe is het tot nu toe voor het personeel? Gaat dat soepel? Zijn mensen enthousiast over dit proces en over die drone?
15: Mensen zijn nu heel enthousiast. De start was best wel wat minder enthousiast, omdat ja, mensen dachten, wat hebben ze nu dan voor rare ideeën bedacht om materiaal te gaan vervoeren? Dus dat heeft wel wat tijd gekost voordat we iedereen flink enthousiast hadden.
2: Oké, en maar wat is er nu veranderd dan? Waarom is men dan nu wel tevreden?
15: Nou, ik denk dat doordat we inderdaad daadwerkelijk vliegen, en ook de drone is natuurlijk een veel meer gemeengoed geworden de laatste jaren. Toen wij begonnen wisten heel veel mensen nog niks van drones af en dachten, wat is dat natuurlijk voor iets? Dus we hebben de tijd wel mee, omdat er overal met drones gewerkt wordt nu.
2: Mm-hmm.
15: Worden mensen, denk ik, meer enthousiast.
2: Oké, dus dat is dan toch wel hoe het werkt. Kevin, de resultaten overal gezien. Als je het vergelijkt met het wegverkeer, hè, tussen Zwolle en Meppel. Ik zei al, dat is 20 minuten rijden met een auto. Hoeveel sneller was die drone?
7: Nou, gemiddeld vliegen wij 14 minuten. En je gaf het al aan in de inleiding. We hebben meer dan 800 vluchten nu uitgevoerd. En je ziet als je wind tegen hebt, dan kan het wat langer duren, want hij houdt zijn luchtsnelheid gelijk.
2: Mm-hmm.
7: Dus onze langste vlucht was ongeveer 17 minuten en onze kortste vlucht was 11 minuten.
2: Oh.
7: En windstil komt dat uit op 14 minuten.
2: 14, maar inderdaad, het kan dus als je wind mee hebt, ben je gewoon bijna 10 minuten sneller dan een auto.
7: Ja, klopt.
2: Ja,
7: en
2: okay,
7: dan is het nog als er geen file staat, en dat staat er ook nog wel eens tussen met Bonzolle.
2: Oh ja, ja, want de files die heb je natuurlijk ook niet in de lucht op zich. En dat ding landt op de plek van de traumaheli?
7: Nee, die scheiden we wel, zodat de traumahelikopter toch altijd kan landen, ook als er een drone op het dak staat.
2: Ja.
7: Dus wij landen op het dak waar het laboratorium onder zit, zodat de labmedewerker aan de kant van Zwolle direct het pakketje uit kan laden en mee kan nemen naar het lab.
2: Oké, dus dat is ook heel efficiënt, hoe dat zo dichtbij mogelijk, zo min mogelijk tijdverlies eigenlijk.
7: Precies.
2: Dus dan kan je dat heel snel fixen. Wat ging er goed en wat ging er niet zo goed in eerste instantie?
7: Ja, technisch is alles goed gegaan. Dus we hebben alle vluchten gewoon van A naar B afgemaakt. Dat is uiteraard, als je begint met een nieuwe techniek, altijd nog de zorg, hoe betrouwbaar is het systeem? En dat hebben we wel aangetoond met de 800 vluchten die gewoon van Meppel naar Zwolle zijn gegaan en andersom.
2: Ja.
7: Dat goed gaat. Er kan wat meer snelheid in het onderzoek. En dat is dan vooral de luchtruimkant. Want uiteindelijk moeten we dit tussen het bemande luchtverkeer kunnen doen.
2: Mm-hmm.
7: En nu is de route nog afgesloten luchtruim. Dus er staat eigenlijk een soort denkbeeldig hekje om de corridor tussen Meppel en Zwolle.
2: Mm-hmm.
7: En die moeten we uiteindelijk uitgummen. Maar
2: ja,
7: daarvoor moeten wij wel iedereen kunnen zien En, zoals
2: en iedereen moet jou kunnen zien als drone. Natuurlijk.
7: Ja, in ieder geval iedereen die onder ons in de hiërarchie staat. Ja. Iedereen die boven ons in de hiërarchie staat, die moeten wij kunnen zien en kunnen ontwijken.
2: Want de traumaheli gaat voor, zeg je al. Zeker. Die vliegt wel in het afgesloten luchtruim, want die moet daar wel kunnen komen.
7: Ja, klopt. Er zijn een paar ontheffingen voor de traumahelikopter, voor de politiehelikopter. Maar ook teams van de politie en Rijkswaterstaat met drones bijvoorbeeld. Dat zouden er operationeel moeten zijn. En daar hebben wij werkafspraken mee gemaakt.
2: Heb je dat al getest? Zijn die al tegelijk in het luchtruim geweest en ging dat allemaal vlekkeloos? Of zijn er ook wat dingetjes gebeurd?
7: Nee, die zijn zeker tegelijk in het luchtruim geweest. Maar omdat we nu als werkafspraak hebben dat ze ons van tevoren bellen, stem je dat allemaal netjes met elkaar af. Dus wij kunnen ook even wachten als de operationele noodzaak niet zo hoog is. Met vertrekken als de traumahelikopter daarin komt.
2: Ja, oké, maar dan hebben we het nu over één drone. Dus als je dit uiteindelijk wil uitrollen tot, bij wijze van spreken, 100 drones in Nederland die op dat moment vliegen, dan kan je niet, neem ik aan, de hele tijd gebeld worden. Wij komen eraan in dat stukje luchtruim. Of kan dat wel?
7: Nee, zeker niet. Nee, dat moet echt schaalbaar gemaakt worden. Dus we leren hier nu heel veel van. Maar uiteindelijk moet de piloot de traumahelikopter gewoon aanzien komen vliegen. En die zendt een elektronisch signaal uit. Maar niet alle luchtruimgebruikers doen dat. En dan moeten wij die ontwijken. En daar hebben we in totaal 5 knoppen voor. We kunnen hem op pauze drukken. Dan blijft hij gewoon stilhangen in de lucht. Komt de traumahelikopter langs. En dan kunnen wij daarna weer doorvliegen bijvoorbeeld.
2: Ja, oké. Nou werd een paar weken geleden bekend dat jullie proef mag doorgaan tot halverwege volgend jaar. Ja. Want jullie hebben die 800 vluchten ongeveer grofweg in een jaar gemaakt. Hè?
7: Ja,
2: dus dat is 2 tot 3 keer vliegen per dag gemiddeld. Ja. Wat moet er dan nog meer getest worden dat je nu nog weer een heel jaar doorgaat?
7: Onder andere het onderzoek met het laboratorium. Dus onderzoeken het bloed van meer kritische patiënten. Denk aan leukemiepatiënten die fragieler bloed hebben.
2: Ja, ja.
7: Of dat ook allemaal goed blijft.
2: Want het was nu met alleen gezonde mensen. Hè? Bloed van gezonde mensen is getest.
7: Ja, en we hebben de eerste test ook met leukemiepatiënten gedaan. Maar dat moet verder onderzocht worden.
2: Ja, of dat nou invloed heeft gehad op de kwaliteit van die sample.
7: Precies, ja. En of het een significant resultaat is daarin ook.
2: Ja.
7: En daarnaast zijn het de testen voor het luchtruim. Dus in het lage luchtruim kom je best wel wat partijen tegen die daar ook mogen vliegen, maar die niet, net zoals de traumahelikopter, zo'n elektronisch signaal uitzenden. Denk aan paramotorvliegers, luchtballonnen, parachutespringers, maar ook kleine vliegtuigen die dit niet altijd hoeven te doen.
2: Oh ja.
7: En daar moet een techniek voor gemaakt worden die dit ook voor hun werkbaar kan maken. Want er zijn gecertificeerde systemen hiervoor die de helikopter bijvoorbeeld gebruikt. Maar ja, als jij in een paramotor vliegt, dan kan je moeilijk al die antennes onder je aanslepen.
2: Ja.
7: En tegenwoordig met de nieuwe technieken die er zijn, kan dit ook met een heel klein kastje. Alleen die moeten dan wel, de kwaliteit moet er wel voldoende van zijn.
2: Maar daar moet je dus eigenlijk wetgeving krijgen dat iedereen zichtbaar is.
7: Ja, klopt.
2: Dus de drone, maar ook inderdaad al het andere luchtverkeer.
7: Zeker.
2: Ik dacht nog heel even aan vogels. Heb je daar geen problemen mee gehad?
7: Nee, gelukkig niet. En dat is vooral omdat wij herkenbaar vliegen. Dus wij vliegen in een rechte lijn.
2: Ja.
7: En dan ontwijkt de vogel die, net zoals eigenlijk al het andere luchtverkeer. En wij vliegen op een hoogte van 100 meter. En de meeste vogels
2: zitten
7: daaronder.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus nog geen encounters.
7: Nee.
2: Maar goed, ik zeg ook wel nog. Want dat moet, zeker als je het uiteindelijk gaat uitbreiden, is de kans wel groot dat dat een keertje gaat gebeuren.
7: Ja, hoewel ik het niet verwacht met de snelheid die wij hebben, 100 kilometer per uur, dan kan die vogel dat echt nog wel ontwijken.
2: Ja.
7: Vliegtuigen vliegen 250 km per uur bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook niet zo vaak als bijvoorbeeld windmolens die rondslaan. Dus ik denk dat de vogels echt wel meevallen daarin.
2: Oké, willen jullie ook meer soorten goederen gaan vervoeren? Want we hebben het dus nu over dan bloed. Komen er nog andere dingen, organen?
7: Zeker, ja. Wel medisch. We houden ons echt op medisch, op maatschappelijk toe te voegen daarin. En we focussen ons nu op diagnostisch materiaal zoals bloed. Medicatie en het schone bloed van bijvoorbeeld de bloedbank sanguine. Maar we willen zeker in de toekomst ook organen gaan vervoeren.
2: Organen, ja. Ja, ja. En naar hoeveel drones per dag wil je toe als je een landelijk dekkend netwerk wil maken?
7: Ik hoop dat in de toekomst al een stuk of 40 in piektijden tegelijk in de lucht kunnen zijn.
2: Tegelijk in de lucht. Ja, dus we hebben het over misschien wel honderden per dag.
7: Ja, ja. Zeker.
2: Oké, wat voor beschrijft die drone is? Waar hebben we het over? Is het een klein drone die we allemaal in de lucht kunnen zien? Of is het echt een vliegtuigje? Wat zien we?
7: Nee, het is eigenlijk een klein vliegtuigje. Dus hij stijgt. Hij is 2,8 meter groot. De
2: spanwijdte. 2,8 meter. Oké, 3 meter doorsnee. Ja,
7: precies.
2: Ja?
7: Hij kan 3 kilo meenemen. Dus er zit een laadruim die aan de bovenkant opengeklapt kan worden. Daar gaat het pakketje veilig in en dan kan hij weer veilig dicht. En dan stijgt hij op als een helikopter. Dus daardoor heb je een hele kleine landingsplek op het dak van het ziekenhuis nodig.
2: Hij gaat verticaal omhoog?
7: Ja, precies.
2: Oh, dat en is
7: daar,
2: bijzonder.
7: Dat doet hij eigenlijk net zoals een normale drone. Dus daar heeft hij 4 rotors voor. Ja. Hij stijgt op als een normale drone. En dan creëert hij zijn startbaan in de lucht.
2: Okay.
7: En dan gaat zijn achterste propeller aan. En dan als hij genoeg lift heeft van de vleugels, net zoals hoe een vliegtuig werkt, dan zet hij de andere 4 uit. En dan vliegt hij met 100 km per uur door.
2: Ja, precies. En we hadden het al over die operator bij de ANWB. 1 piloot, ja, nu op 1 drone, dat is natuurlijk totaal inefficiënt.
7: Ja.
2: Hoeveel drones tegelijk kan 1 operator aan?
7: Ja, je ziet in het buitenland dat er al cases zijn dat ze 1 op 5 of 1 op 10 vliegen. Wij hebben altijd als tip op de horizon 1 op 10 gehad. Maar ik denk dat we vooral moeten gaan kijken dat een piloot een regio onder zijn hoede krijgt. En daar het luchtruim in de gaten houdt met hoeveel drones daar vliegen.
2: Ja.
7: Dus misschien deel je in Nederland wel in 4 regio's op in de toekomst. En ja, dat de piloot gewoon 1 regio onder
2: zijn hoede
7: heeft.
2: We zijn klein, hè? Klein landje. Dus precies, je zou zeggen dat is allemaal best wel in de gaten te houden.
7: Ja.
2: Dus dan zou je 4 man personeel nodig hebben om eigenlijk misschien wel 40 drones tegelijk in de lucht te hebben.
7: Ja, en uiteraard een kleine buffer. En als je moet ingrijpen, dan ga je wel weer 1 op 1 vliegen.
2: Ja, en dat ingrijpen is dus als er ander luchtverkeer aankomt.
7: Precies.
2: Als je ziet dat iets niet goed gaat, et cetera.
7: Ja, precies.
2: Klaas Henk, hoe efficiënt is dat voor jullie? Hè? Hoeveel personeel zou er nodig zijn als je meerdere drones per dag binnen hebt komen?
15: Ik denk dat het voor ons efficiënt is, omdat we dan op de kleine locatie minder personeel nodig hebben. En de hoeveelheid materiaal die binnenkomt, die kan toegevoegd worden aan de grote hoeveelheid die al op het grote lab in Zwolle is. Dus het zal uiteindelijk een personeelsreductie kunnen opleveren.
2: Ja, oké. Dus uiteindelijk gaat dit efficiënter worden dan, bij wijze van spreken, een taxibusje dat komt voorrijden met die medische goederen.
15: Ja, en als je nog een stap verder denkt dan nu, je kunt op een gegeven moment ook zeggen, we gaan alle materialen die in Meppel afgenomen worden naar Zwolle transporteren. Dan kun je zelfs een klein lab gaan sluiten. En een klein lab is best wel duur, omdat daar relatief weinig gebeurt. Maar
2: ja,
15: dat is natuurlijk een stap verder in de toekomst. Maar dat voorzie ik wel in de toekomst dat gaat gebeuren.
2: Ja, maar dat betekent dus wel dat je in de toekomst ook echt je logistiek in het ziekenhuis hier volledig op moet aanpassen.
15: Ja, ja, ja, ja. Daar zijn we ook goed over aan het nadenken. Dat we dat zo slim mogelijk kunnen inbouwen in onze huidige logistieke processen. Ja.
2: Ja, en is dat een grote verandering? Voorzie jij dat? Of zeg je nou, dat valt in de praktijk echt wel mee?
15: Ik denk dat het in de praktijk meevalt. Het zal even wennen zijn. Maar in theorie is het natuurlijk niet zo heel veel anders dan als je iets over de weg vervoert. Want er komt ook heel veel materiaal over de weg nu al binnen.
2: Mm-hmm.
15: Of het nou door de lucht aankomt of het komt over de weg aan in Zwolle, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. In ons ziekenhuis hebben we heel veel zogenaamde buitenposten waar ook al bloed wordt afgenomen. En daar rijden nu nog autootjes naar Zwolle.
2: Yeah.
15: En ook daarin kun je in de toekomst gaan kijken. Dan kun je bepaalde hubs in regio's maken, dat die mensen niet allemaal helemaal weer terug hoeven te rijden naar Zwolle, maar in een klein gebied materiaal kunnen verzamelen en dat dan de drone het naar Zwolle vervoert.
2: Ja.
15: Dus weer een stapje verder in de toekomst.
2: Ja, ja. Kevin, dan klinkt 3 kilo toch wel weinig wat zo'n drone mee kan nemen. Kan je dat niet groter maken, die pakketten?
7: Ja, 3 kilo is voor het spoedvervoer echt voldoende.
2: Hmm.
7: Maar we kijken wel ook voor gaan in de toekomst naar wat grotere drones of die wat zwaarder kunnen tillen.
2: Ja, nee, maar wat Klaas Henk zegt, een hub creëren waar je meerdere dingen tegelijk eigenlijk verzamelt voor een drone-ritje, dan heb je wel eigenlijk liever een wat grotere drone nodig.
7: Ja, en voor de spreiding van aankomst in het grote laboratorium.
16: Truly's met Genke.
17: Altijd scherp. Werk

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ver weg is en ik denk dat je elektrische helikopters eerst nog met piloot zal zien voordat je ze zonder piloot gaat zien.
3: Want de traumahelies zijn niet elektrisch, hè? Voor zover ja, ik weet. Klopt. Gewoon nog het ouderwetse, de diesels neem ik aan.
2: Ja, de kerosine waar het lucht
3: gaat. Kerosine, ja, ja, precies. Ja, ja, oké. Dus, maar jij zegt dit is zeker niet uitgesloten, maar dan praten we wel echt over weer een langere tijdspanne.
2: Ja, en ik denk een andere dienstverlening dan de traumahelikopter, dat je meer een ambulance gaat vervangen in moeilijk bereikbare locaties.
3: Ja, ja, oké. Okay. Dus en dan kijk je dan, want Nederland, ja, welke plekken zijn dan moeilijk bereikbaar in Nederland?
2: Als je kijkt waar veel water ligt, dus of de Waddeneilanden, of de Friese meren, of misschien in Zeeland, dat je daar wel.
3: Dat je daar als eerste gaat kijken naar misschien dit soort vervoer, omdat het en sneller is, misschien ook veiliger. Ja. Maar het klinkt voor een patiënt misschien toch best wel eng dat je zonder piloot op den duur in een drone van locatie A naar locatie B wordt vervoerd.
2: Ja, dat is ook afhankelijk van uiteindelijk waarvoor je hem gebruikt. Want de patiënt die je in een ambulance moet tillen, die kan al bij voorbaat niet zelf in zo'n elektrische helikopter stappen.
3: Nee.
2: Dus dat is echt puur om te kijken van ja, waar ga je dat voor inzetten?
3: Ja, Klaas Henk, zou dat iets zijn wat jij zou durven?
4: Nou, op dit moment lijkt me dit nog heel ver weg. Het is misschien een mooie droom, maar nee, dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Laten we ons eerst richten op de medicijnen, het bloed en de organen. Dan zijn we echt jaren verder, denk ik.
3: Ja. Dat is een mooi doel voor 2031, dus een landelijk dekkend drone-netwerk voor medisch vervoer. Veel dank voor jullie uitleg hierover. Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En Klaas Henk van der Stegen, betrokken vanuit Isala Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de toekomst van dronevluchten in de zorg. Je kan hem helemaal luisteren via bnr.nl/beter... of luister hem lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot volgende week.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
7: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
6: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
8: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt Kruisdonk. De vertraging is 5 minuten, staat een auto met pech, daardoor is de hoofdrijbaan dicht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel iets meer dan 5 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens is de vertraging 15 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 kilometer per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 kilometer per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. 2 bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de 2e dag van het festival vandaag gewoon door. En eens moet de eerste keer zijn, dat zei FC Utrecht-trainer Coraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Coraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
11: Het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen.
12: Je hoort Laurens-Jan Duvigno, algemeen directeur Beauty en Wellbeing Benelux bij Unilever. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketingsucces. Dit keer een gesprek met Laurens-Jan Duvigneau, verantwoordelijk voor de afdeling haar- en lichaamsverzorging bij Unilever Benelux. Na de afsplitsing van Magnum, die eerder ook bij ons in de show was bij CMO Talk, ja, moet binnenkort ook de hele voedingsdivisie eraan geloven, want het levensmiddelenconcern wil namelijk ook zonder die tak verder. Wat betekent dat concreet voor de afdeling van Laurens-Jan? En het Nederlandse shampoo-merk André Lon, een van de merken binnen het concern, verloor de laatste jaren aanzienlijk marktaandeel. Nou, we hebben hier ook een marketeer in de studio. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe Unilever alles op alles gaat zetten om dat marktaandeel terug te veroveren. Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Laurens-Jan, van harte welkom.
11: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging, Klaas. Leuk.
12: Laten we meteen beginnen bij natuurlijk het nieuws van dit voorjaar. Unilever kondigde eerder dit jaar afscheid te nemen van de voedingsdivisie. Nou, eind maart uit mijn hoofd was het zover. En toen kwam ook het officiële persbericht dat die divisie werd overgenomen door de Amerikaanse McCormick. Ja, en daarmee krijgen ze in één klap toch een aantal behoorlijk bekende merken als Calvet, Knorr, Lipton in handen. En dan ben ik benieuwd, gaat deze reorganisatie jouw divisie ook raken?
11: Ja, goede vraag. Misschien nog één kleine toevoeging. Het is een voorgenomen overname, dus dat is nog even detail, maar misschien goed om even aan te geven.
12: Een belangrijk detail.
11: Een belangrijk detail, zeker. Nee, je hebt gelijk. Dus het is vrij recent nieuws en je ziet dat de informatie langzaamaan onze kant op komt. Maar ik zeker nog niet alle antwoorden heb op alle vragen hoe het precies voor de organisatie eruit gaat zien. Wat ik erover kan zeggen is dat je ziet dat, laat ik het zeggen, de categorieën die bij Unilever blijven, denk aan homecare, persoonlijke verzorging of mijn categorieën, haar lichaamsverzorging, van nature categorieën zijn die behoorlijk op elkaar lijken. Ja. Daar zitten veel synergieën in. Denk aan de productie, maar ook de logistiek, supply chain en ook het verkoopkanalen, waar dat met foods wat minder is. Okay. Omdat foods echt op smaak zit en de rest meer op het verzorgen van. Het mooie, denk ik, aan de McCormick Company die nu met ons in gesprek is voor de overname, is dat juist de expertise van voeding bij hen ligt. Ja. En uiteindelijk denk ik, hoe dichter je bij je de basis blijft eigenlijk en de synergieën zoekt binnen de verschillende merken, uiteindelijk twee type bedrijven blijven bestaan die uiteindelijk veel meer focus hebben, gerichter kunnen gaan innoveren voor hetgeen wat de consument zoekt binnen die categorie. En uiteindelijk beide in staat zouden moeten zijn meer succes te behalen dan we vandaag de dag doen.
12: Kunnen we dan ook straks meer innovaties verwachten uit de divisies die overblijven? Want daar gaat automatisch dan meer aandacht naartoe.
11: Ja, dat zou wel mijn aanname zien. Je ziet sinds de vorige reorganisatie van Unilever tweeënhalf jaar geleden, waar we eigenlijk in een structuur aan onze kant zijn gaan werken in verschillende business units, dat de innovatiesnelheid, maar ook met name de kwaliteit van innovaties aanzienlijk omhoog is gegaan. Mooi merk is Dolf bijvoorbeeld, waar ik ook mede verantwoordelijk voor ben. Daar zie je gewoon dat we veel meer innoveren en de innovaties die we brengen veel onderscheidender zijn. Dus de consument echt veel beter in staat zijn te verrassen, maar ook kwalitatief meer kunnen brengen. En ik denk dat dat een hele mooie bevestiging is van de richting die we in zijn gegaan als organisatie een aantal jaar geleden, die we denken alleen maar te kunnen gaan versnellen met de keuze die, zoals je zegt, in maart is aangekondigd.
12: Ja. Nou, je houdt straks drie onderdelen over, hè? Beauty en wellbeing, personal care en homecare. Ja. Nou, dat de schoonmaakmiddelen, hè, homecare een apart onderdeel zijn, dat begrijpen we natuurlijk wel, maar ja, jouw divisie en de afdeling voor persoonlijke verzorging, die zou zeggen, dat kan toch prima samengevoegd worden als ze dan toch overzien en schaalvoordelen hebben.
11: Nou, en sterker nog, een merk als Dolf, daar is hij weer. Dat is ook zo. Dus een aantal van de categorieën binnen Dolf zitten in mijn team. En een aantal van de categorieën van Dolf zitten in het personal care team.
12: Nee, dat is toch heel verwarrend. Hoe werkt het dan qua ownership, bij eigenaar?
11: Nou, gelukkig zitten we naast elkaar op kantoor, dus dat maakt het relatief makkelijk. De reden waarom we dat op deze manier gedaan hebben, is dat we vanuit de global teams op die manier gestructureerd zijn. Dus de haarinnovaties, laat ik het even op mezelf als voorbeeld.
12: André Lon bijvoorbeeld.
11: Exact. Of het geval van Dolf. Worden die innovaties echt wereldwijd uitgedacht eigenlijk en ontwikkeld met R&D op basis van consumententrends en kijken wat we in ons gedeelte van de organisatie kunnen doen om het zo goed mogelijk tot de consument te brengen.
12: Dat zit dus bij beauty en wellbeing, die innovatie?
11: Ja, zeker. Maar ook binnen personal care, bijvoorbeeld voor deodorant of voor wasmiddel binnen home care. Mm. En door echt die focus te hebben, zie je dat de snelheid en kwaliteit wederom dus een stuk omhoog gaat.
12: Nou, ik begrijp het niet. Want je hebt
11: ik ga je helpen.
12: Ja, want hoe zit het dan met die eigenaarschap? Want je hebt de innovatie zit dan bij beauty en wellbeing. Misschien heel erg inside out hoor, maar de consument die ziet natuurlijk nog steeds dat het gewoon Dolf is van de buitenkant. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen mensen dat het best ingewikkeld is als je verschillende stukken van die waardeketen dus opknipt bij verschillende divisies.
11: Ja.
12: Leg me nog eens even uit.
11: Ja, nee. Kijk, een mooi voorbeeld. Ik ga het proberen uit te leggen. Ja. Een mooi voorbeeld van ons R&D center, waar we wereldwijd innovaties doen, zit in Engeland, in Port Sunlight. Nou, ja. Mocht je ooit een keer de kans hebben, neem ik je graag mee. Daar is ooit 150 jaar geleden ook het bestaan van Unilever gegrondvestigd.
12: De Lever Brothers, toch?
11: Exact, ja. Exact. En het mooie aan die faciliteit die we daar hebben, is dat we simpelweg voor één bepaalde categorie innoveren.
12: Ja.
11: Dus de teams en de mensen die daar werken, echt de slimme koppen. Veel slimmer dan ik in ieder geval. Laat ik het even op mezelf.
12: Niet zo bescheiden.
11: Ja, goed. Werken dag in dag uit om de beste innovatie binnen een bepaalde categorie naar de kant te kunnen brengen.
12: Mm-hmm.
11: En door juist die focus zijn we dat in staat dus veel beter te doen, in plaats van dat we alle verschillende categorieën op één hoop gooien en proberen voor alles te innoveren, maken we hier heel duidelijke keuzes.
12: Mm.
11: En op die manier in staat zijn we veel beter producten naar de markt te brengen.
12: Hey, en welke merken vallen dan onder de afdeling haar- en lichaamsverzorging?
11: Ja? Nou, Dof, wederom, daar is die. André Lon, Vaseline. Een deel van Zwitserland, een merk als Neutral voor de gevoelige huid. Dat is echt de Nederlands, of ik moet eigenlijk zeggen de Benelux merkportfolio. Maar wereldwijd zijn er nog veel andere merken. Denk aan Sunsilk, een Clear, een Tresemme bijvoorbeeld in Engeland. Maar goed, dat zijn misschien merken die niet iedereen wat zegt.
12: Maar dat is natuurlijk leuk, want er komt steeds meer focus. En
11: absoluut.
12: Gaat daar iets gebeuren? Gaan jullie van die internationale merken ook naar Nederland halen?
11: Nou, we zijn eerder dit jaar hebben we na 10 jaar afwezigheid Dove Shampoo weer geïntroduceerd. En ik zeg shampoo, maar hoort ook conditioner en haarverzorging bij. En je ziet dat we op die manier heel erg gebruik kunnen maken van het sterke merk Dove.
12: Ja.
11: En op die manier in een categorie treden en gelijk heel snel heel veel impact kunnen maken. Dus ik denk dat een mooi voorbeeld is waar we echt geloven in de power van global brands, zoals we ze noemen. En op die manier relatief makkelijk echt impact kunnen maken in een land waar we nog niet aanwezig zijn. Ja. Een ander voorbeeld voor André Lon. Is een Nederlands merk. Zoals je misschien weet vanuit het verleden, werd vroeger geïnnoveerd voor André Lon.
12: Ja.
11: Recent zijn we daar eigenlijk specifiek mee gestopt. Maar zijn we veel meer gaan kijken, wat is er nou beschikbaar in het wereldwijde netwerk, het innovatienetwerk op haar gebied, wat we relevant vinden voor André Lon. En je kan je voorstellen dat je dan veel meer schaal, veel meer impact, maar ook veel meer investering kan doen op de kwaliteit van het product.
12: Ja, ja.
11: En op die manier de Nederlandse consument het vertrouwde André Lon eigenlijk tegen een betere kwaliteit weg kan zetten dan we eigenlijk eerder konden doen.
12: Nou, we gaan het straks nog even hebben over André Lon.
11: Ja.
12: Even een stapje terug. Ja. Je bent pas sinds november 25 directeur Benelux voor de haar- en lichaamsverzorging stak. Hiervoor was je verantwoordelijk voor deodorant.
11: Ja.
12: En dus ook verantwoordelijk voor de lancering van de Axe Lower Body Spray.
11: Ja.
12: Nou, dat was wel volgens mij op de socials het nodige om te doen. Ik las ook comments van, je genitaliën zijn geen geurkaarsen. Want die ziet dan een jongetje zo lekker naar beneden spuiten. Dat was slechts één van de reacties. Ja, als er weerstand komt, is dan voor jou een campagne geslaagd?
11: Absoluut. Zou mijn korte antwoord zijn. Ja, absoluut. Kijk, het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen. Ik zou een mooier voorbeeld geven binnen het merk Axe. Daar stonden we net een aantal maanden voor de lancering van Lower Body. Kregen we in dezelfde maand zowel een nominatie voor de Lookie, voor de Gouden Lookie. En we werden 2 keer voor de rechtbank gedaagd door de reclamecodecommissie. En voor mij is dat een perfect voorbeeld van een goede campagne.
12: Maar hoe werkt dat dan? Hoe kan je een Gouden Lookie winnen, maar dan ook 2 keer gedaagd worden?
11: Ja, we werden genomineerd. We hebben niet gewonnen.
12: Okay, goed bij de feiten, heel goed.
11: Ja, precies. Maar het mooie aan dit voorbeeld vind ik, is dat je dus in staat bent eigenlijk het randje op te zoeken. En misschien ga je er zelfs wel een klein beetje overheen.
12: Ja.
11: Waardoor mensen dus ook aangeven bij de reclamecodecommissie van dit kan eigenlijk niet, of hier vind ik iets van. Maar als wij vervolgens ons huiswerk goed gedaan hebben en ook kunnen weerleggen waarom dat wel of niet het geval zou zijn, dan doen we denk ik het beste wat in onze power ligt om te doen. Want dan
12: refereer je dan nu naar de Neighbor-campagne?
11: Klopt.
12: Ja, dus voor de mensen die hem niet kennen.
11: Ja.
12: Daarin gaat een man douchen bij zijn buurvrouw. Die is op leeftijd, mag ik ook overigens zeggen. Die vervolgens staat te wachten in haar SM-pakje. Nadat hij zich gewassen heeft met uiteraard Axe douchegel. Luister even mee.
1: And I asked her, can I take a shower? Excuse me? Can I take a shower?
13: And I said yes, over there.

0: want to have a cup of tea? die commercial, ja. Die stuitte dus op kritiek. Nou, dan krijg je dat binnen, zo'n klacht. Hoe werkt dat dan in jullie multinational?
1: Wat ik net aangaf, we waren goed voorbereid. Dus we wisten van tevoren wel dat we mogelijk wat commotie zouden kunnen veroorzaken.
0: Liggen de draaiboeken klaar, hoe moet je reageren?
1: Exact, ja. En Actie is ook een mooi merk wat we natuurlijk niet alleen in Nederland verkopen, maar wereldwijd beschikbaar is.
0: Want dit was oorspronkelijk een Europese campagne, volgens mij.
1: Ja, het is een campagne voor Europa ontwikkeld. Ja,
0: in Duitsland voor het eerst.
1: Ja, en in Engeland is geschoten. Dus zie je wel de communicatie of commercials. They travel, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is ook denk ik de kracht van de merken. Maar in dit geval hebben we dus ook veel kennis en kunnen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de omliggende landen, om echt te kijken van oké, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Ja. En juist omdat je op voorhand je huiswerk doet, kan je ook snel schakelen indien het nodig is. En gelukkig hebben we in Nederland een collega met heel veel legal kennis die ons dan kan helpen in deze situaties.
0: En dan die basketballer.
1: Ja.
0: Dat is de Lower Body Spray campagne.
1: Ja.
0: Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat is echt volgens mij een Nederlands product. Zo ook internationaal.
1: Nee, ook internationaal. Okay. Ja, dus de insight op Lower Body is dat eigenlijk 40% van de consumenten hun deodorant al gebruikten op andere delen van hun lichaam.
0: De genitaliën.
1: Dan de oksels.
0: Ja.
1: Kan de voeten. Exact, kan de voeten zijn, kan de genitaliën zijn, maar bijvoorbeeld ook de dijen, de rug, de buik. Je kan het nog een aantal plekken verzinnen. Het probleem dat vaak in deodorant zit, is dat er ook ingrediënten in zijn die het zweten moeten tegengaan. En niet altijd geschikt zijn voor delen van je lichaam die wat gevoeliger zijn dan anderen.
0: Ja.
1: Het is een trend die uitkwam, of is eigenlijk ontstaan is vanuit Amerika.
0: Ja.
1: Sowieso wel een voorloper op persoonlijke verzorging, moet ik eerlijk zijn. En je zag eigenlijk in no time dat een mooi marktaandeel opbracht voor het merk, maar ook in staat was de consument iets te bieden waar hij of zij eigenlijk al best wel lang naar op zoek was.
0: Ja, dus die hebben product aangepakt, wat dus ook veilig is om aan te brengen op andere plekken van het lichaam dan de oksel.
1: Ja, exact. Ja, en zijn we uiteindelijk begonnen met Dove Female.
0: Ja.
1: En in de achtergrond druk met Axe bezig geweest. En die hebben we vroeg in dit jaar gelanceerd. Ja. Klopt.
0: Nou, ik wil met jou naar de dilemma's. Je weet het hoe het werkt. Ik ben altijd streng. Je moet één van de twee kiezen. Hou het kort. En na afloop kunnen we er eentje uitpakken om even over door te kletsen. Klaar voor?
1: Let's go.
0: Het merk André Lon is enkel actief op de Nederlandse markt. En het is prima of ik wil daarmee de wereld veroveren.
1: De wereld veroveren.
0: De oorlog in het Midden-Oosten verstoort onze toeleveringsketen of hebben wij er nauwelijks last van?
1: Verstoort de keten.
0: Onze grootste concurrent, de niche beauty brand of private label?
1: Private label.
0: Alle merken krijgen evenveel aandacht of wij focussen ons nu op een select aantal?
1: Een select aantal.
0: Wij zetten vol in op zichtbaarheid op socials of de traditionele kanalen zoals een tv-commercial of een abri langs de weg blijven ontzettend belangrijk.
1: Die blijven zeker belangrijk.
0: AI heeft binnen mijn teams de grootste impact op de ontwikkeling van campagnes of juist bij de executie?
1: Ik zou zeggen ontwikkeling.
0: Dolf of Axe?
1: Dolf.
0: Mooi. De gast is Laurens-Jan Duvigno van Unilever en hij is verantwoordelijk voor de afdeling haar en lichaamsverzorging binnen de Benelux. Laurens-Jan, je was vrij besluitvaardig in het antwoord geven van dilemma's. Heb je er eentje die wat pijn deed, die lastig was?
1: Ja, gelijk de eerste.
0: De eerste.
1: Ik reageerde snel, zal ik ook een stukje reflectie naar mezelf geven.
0: Heel goed, heel goed.
1: André Lon wereldwijd of Nederland?
0: Ja.
1: Kijk, ik denk dat het allebei niet is. André Lon is natuurlijk een merk die ontstaan is uit Nederland al heel, heel lang geleden. En ik denk dat er veel potentie ligt in België.
0: Okay.
1: Sterker nog, daar is vraag voor André Lon in België. Er zijn een aantal met name online platforms die het al verkopen. Maar je al vrij snel tegen bijvoorbeeld regelgeving aanloopt van joh, mogen we het product wel of niet verkopen? Denk bijvoorbeeld aan welke talen aan de achterkant van de verpakking staan. En zijn we dan wel in staat dat op de juiste manier te doen? Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken. Juist omdat we weten dat die vraag er is dat natuurlijk een hele mooie markt om naartoe te gaan. Daar stopt de expansie ook wel weer gelijk. Dus vandaar de dilemma, snel antwoord, maar wel degene die ik zou willen uitpakken.
0: Benelux wellicht.
1: Ja, kijk, uiteindelijk moet je wel dicht bij de kern blijven, vind ik. Het merk is nog altijd het grootste merk in de markt. Traditioneel Nederlands, ook een van de enige weinige merken traditioneel Nederlands. Zeker met de volume die we doen en dus de impact die we kunnen maken. Ja, dan vind ik belangrijk dat we dat goed doen. Ja. En beter dan vandaag misschien wel. In plaats van dat we onze groei ergens anders gaan zoeken.
0: Want het merk bestaat inmiddels ruim 80 jaar. Maar toch gaat het niet zo lekker met André Lon. Want als je kijkt naar het marktaandeel. 2018 snoepten jullie nog 33% van de taart. En inmiddels is dat nog maar 20%. Ja. Wat is er gebeurd? En wat ga je doen om dat weer een beetje op te krikken?
1: Ja, goede vraag. Half uur hebben we, 30 minuten.
0: Maar je geeft lekker snel antwoord.
1: Ik zal proberen het niet ingewikkeld te maken. Ja. Ik denk dat de context waar we in leven, vandaag sowieso, maar ook in de categorieën en de industrie waar we nou actief zijn, echt veranderd is. Dus je gaf zelf aan de opkomst van private labels, denk ik, een mooi voorbeeld, waar we gewoon simpelweg veel meer concurrentie hebben gekregen vanuit private label. En ik ook wel eerlijk moet zijn dat de kwaliteit van de private label producten over het algemeen gesproken beter zijn dan 10 jaar geleden.
0: Ja, dus neemt de concurrentiekracht dan af, zou je zeggen?
1: Het alternatief, er is gewoon meer alternatief. Ja. En dat is eigenlijk aan de onderkant van de markt, zoals we dat noemen, namelijk de wat meer betaalbare producten.
0: Ja, maar dat is ook André Lon dus.
1: Dat is ook André Lon. Ja. En aan de bovenkant zijn er heel veel initiatieven gekomen, vaak wat kleiner, vaak wat meer niche.
0: Precies.
1: Maar die wel een bepaalde gevoel bij een bepaalde doelgroep op kan wekken. Die wel heel goed in staat is dat heel goed te begrijpen. En echt een product voor te ontwikkelen die dat beantwoordt. En of dat dan kwalitatief beter of minder is, dat doet er dan eigenlijk niet toe. Maar op die manier zijn ze toch heel goed in staat dat marktaandeel te winnen.
0: Wat ga jij doen om van die 20% weer 30% te maken?
1: Nou, wat ik net al aangaf, André Lon is in die zin wel een heel bijzonder merk in de categorie. Het grootste merk binnen de haarverzorging. Maar eigenlijk het enige merk wat echt traditioneel gezien Nederlands is. Nogmaals, met de volume die we doen. Want natuurlijk zijn er meer Nederlandse merken. Maar als je de grote concurrenten vergelijkt met André Lon, zijn het eigenlijk allemaal wereldwijde spelers. En ik denk dat daar de kracht zit wat André Lon 10, 15 jaar geleden zo uniek maakte. Wat we een beetje verloren zijn over de tijd. En daar waren alle goede redenen voor. Maar ik denk wel, als we wat Nederlandse insights, wat humor, wat pragmatisme terug kunnen brengen in het merk van nu, dat daar wel kansen liggen ten opzichte van de afgelopen jaren. Juist omdat die kwaliteit ten opzichte van 10 jaar geleden veel beter geworden is.
0: Nou, ik hoor een herpositionering, ik hoor een nieuwe campagne.
1: Je hoort een team dat in ontwikkeling is.
0: Oké, mooi. Ja. Hey, hoe belangrijk is het digitale kanaal voor jullie in het terugwinnen van die klanten?
1: Ja, heel erg. Ja? Kijk, daar kan ik in principe wel kort over zijn. Socials, of laat ik zeggen het digitale kanaal, laat ik het iets breder trekken dan social, wat ook met advertising, display, noem maar op. Is enorm toegenomen. Als je kijkt naar onze spend, digital spend, zitten eigenlijk meer dan gemiddeld zitten we al op digital versus traditioneel. Dus we zien daar een enorme toename. En dat zet zich eigenlijk door richting aantallen, misschien wel 70, 80, 20. In het voordeel van digital. En daarbinnen heeft social een enorm aandeel. Dus dat is een echt serieuze shift ten opzichte van misschien wel die 10 jaar geleden. Ja. En uiteindelijk is dat ook gedreven door het feit dat we moeten zijn waar de consument is. Ja. Als een consument meer tijd spendeert op digital dan traditioneel, moeten we daar ook zijn.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd merk je wel dat het niet de enige manier is om de consument te bereiken. Omdat een deel van de consumenten, ook simpelweg vaak met een oudere leeftijd, die consumptie niet heeft.
0: Ja.
1: En ik denk dat het merk als André Lon, terug naar je eerdere vraag, daar best wel wat zoekende is geweest. Van oké, moeten we ons nou heel erg op de jongere doelgroep focussen? Eigenlijk de doelgroep van de toekomst? Of moeten we ook aandacht blijven geven aan de consument die ons in het verleden heeft gekocht. Ja. En weet je, eerlijkheid, Dirk, durf te zeggen dat we daar een beetje in door zijn geslagen en we nu wat meer die balans zoeken tussen digital en traditioneel. Ja. Alleen daarbinnen kijken we wel heel erg hoe kunnen we een bepaalde asset of een bepaalde commercial of een bepaalde boodschap landen die past bij het kanaal. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Nee, want als je dan toch best wel zwaar investeert in digital. Ja. Je noemt 70-80% digital. Dan gaan mensen klikken op een uiting. Dan landen ze vaak op jullie website. Ja. En dan heb ik ook even op jullie website gekeken. Ja. Nou, het ziet er niet heel erg modern uit.
1: Nee.
0: Zacht uit te drukken. Wat vind je er zelf van?
1: Ik zal het even opschrijven om mee te nemen. Nee, vaak als je klikt op de assets die we live zetten, ga je juist niet naar ons, maar ga je eigenlijk naar onze retailpartners. En waarom? Omdat we eigenlijk hoe meer kliks je toevoegt, hoe groter de kans is dat je de consument verliest. Ja. En daarmee eigenlijk niks bereikt. Dus we kiezen er eigenlijk heel bewust voor ons portfolio op een zo goed mogelijke manier.
0: Dus performance.
1: Ja, te kunnen vertellen, te kunnen laten zien, te kunnen uitleggen richting de consument. Maar dat doen we eigenlijk liever op de kanalen van onze retailpartners dan dat we dat zelf doen.
0: Maar je wilt toch ook een beetje het verhaal, de heritage, dus de humor vertellen. En
1: zeker.
0: Dan,
1: maar daar zijn de socials, gewoon je eigen social kanaal, is daar weer veel relevanter.
0: Is de website niet meer belangrijk, zou je zeggen, voor een merk?
1: In onze business echt een stuk minder dan voorheen.
0: Dus je gaat er niet op investeren. Dus niet
1: we zullen zorgen dat hij up-to-date is. Productinformatie moet daarop staan. Als consumenten willen informatie willen ophalen, dan zullen we er zijn, zeker. Maar het is niet een belangrijk onderdeel van ons digitale ecosysteem.
0: Dan wil ik met jou naar de oorlog in het Midden-Oosten. Je gaf net al bij de dilemma's aan van ja, wij hebben er ook last van. Ja. Hey, in ons in de toeleveringsketen van een hoop sectoren. Ja. Hè, jullie hebben wereldwijd behoorlijk wat fabrieken, 40-tal, die bevoorraad moeten worden. Ja. Ja, wat is de impact? Wat voelen jullie?
1: Ja. Die is breed te voelen, is misschien het simpele antwoord. Kijk, je merkt uiteindelijk dat het zich in verschillende delen van de supply chain impact wel kan hebben. Dus bijvoorbeeld aan de toelevering. Dus kunnen we ingrediënten die we nodig hebben om de producten te maken, kunnen we die nog sourcen?
0: Ja.
1: Het voordeel van de grootte en de schaal die Unilever met zich meebrengt, is dat we daar goede contracten, goede partners hebben, die dat vaak voor ons kunnen doen.
0: Ja.
1: Met ook, en ik verwacht dat er zo nog een vraag komt rondom het kostelement daarin.
0: Juist.
1: Dat we prijzen ook richting de toekomst kunnen hedgen.
0: Ja.
1: Dus korte termijn zijn we goed beschermd eigenlijk tegen situaties zoals Midden-Oosten. Ja. Nu is het toevallig Midden-Oosten, kunnen natuurlijk andere dingen om ons heen gebeuren.
0: Maar nu is het not shown, not a chance, Hormuz opens.
1: Ja.
0: Dit gaat nog wel even duren volgens mij. En dan is het straks het najaar. En als de straat van Hormuz nog steeds dicht is, ja, dan zijn prijsverhogingen denk ik onvermijdelijk.
1: Dan wordt het steeds lastiger, ja. En eigenlijk hebben we daar altijd een aantal stappen voordat we tot dit punt komen die we proberen te nemen. Dus allereerst, als een situatie zich voordoet zoals het Midden-Oosten, hoe groot is het probleem?
0: Ja.
1: Even simpelweg. Dus welke impact verwachten we te moeten kunnen absorberen? En het absorberen is wel stap 1. Dus wat kunnen we aan onze kant doen om efficiënter te werken, kosten uit de keten te halen, andere keuzes te kunnen maken om die eventuele kostenstijging te kunnen absorberen.
0: Ja.
1: Een tweede optie die we naar kunnen kijken is, kunnen we richting de consument daar een stap maken? Denk bijvoorbeeld aan het portfolio wat we aanbieden, de variatie. Misschien ook wel het promotieprogramma wat we in onze categorieën spelen samen met de retailers. Hoe kunnen we de consument op wel een manier blijven bedienen die voor hem of haar relevant is, inclusief prijs, zonder daar gelijk met prijsverhogingen.
0: Of misschien iets minder product in de verpakking stoppen en dan zoveel mogelijk de prijs hetzelfde houden.
1: Nou, daar zou je me denk ik niet van kunnen beschuldigen.
0: Oké. Okay. Dan even naar Japan. Je hebt daar een grote chipsfabrikant, Kelby.
1: Ja.
0: Ja, en die is wel zo ver gegaan dat ze vanwege het tekort aan de grondstof nafta, dat is heel erg belangrijk voor het maken van kleurstof voor inkt.
1: Ja.
0: Ja, om helemaal op zwart-wit te gaan.
1: Ja, dus de
0: chipsverpakken die liggen nu gewoon in zwart-wit in het schap. Is dat ook iets wat Unilever overweegt?
1: Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Nee, ik vind het wel een creatieve oplossing, moet ik heel eerlijk zeggen. Natuurlijk een beetje noodgedwongen wellicht. Maar op die manier kan je natuurlijk wel, wat ik zeg, kijken naar je koststructuur om te kijken of je daar ergens kan helpen om eventuele prijsverhoging te voorkomen. Maar nee, ik heb dit concrete voorbeeld nog niet voorbij zien komen.
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering op Zender. En ja, ik wil jou danken voor je komst. Laurens-Jan Duvigneau, algemeen directeur Beauty and Wellbeing de Benelux bij Unilever. Maar gelukkig, luisteraar, hebben we natuurlijk de podcastversie. Want we gaan nog veel verder en dieper doorpraten over marketing. En dan heel specifiek hoe Unilever AI inzet in het ontwikkelen van campagnes en het opdoen van inspiratie. Luister dus naar de podcastversie. Hoop dat je deze aflevering leuk vond. En voor nu, dank voor het luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
1: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
2: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
3: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
2: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
4: We must face the facts.
2: Eén beslissing.
5: Why should I trust you?
2: Die de geschiedenis veranderde.
6: The wrath of nature is real.
2: Pressure. Nu in de bioscoop.
7: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
8: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
9: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
10: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als tweede over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madrid, vanaf de derde positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de derde plek was het podium compleet. Onderzoekers waarschuwen na allerlei incidenten voor AI en de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. En voor het eerst in dit eredivisieseizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen, het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord en vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen, verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
13: Dat kan.
11: In de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
14: Mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar.
15: Ik denk dat je hier op den duur veel meer als samenleving eraan zou hebben als je wat meer zou gaan stimuleren dat probleem zelf verholpen wordt. Dus ja, niet het symptoom.
16: De kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn.
14: Suikertaxen werken. Er is een bewijs in Engeland, er is bewijs in Zuid-Amerika, waar ze veel verder zijn met deze ontwikkelingen.
4: uit Gila-monster. Dat is een giftige hagedis die flink kan bijten. De beesten worden 50 tot 60 centimeter lang, zijn zwart-roze gevlekt en wegen ongeveer een kilo. En voordat u denkt dat u naar Freek Vonk luistert en niet naar het grote plaatje, dit Gila-monster zorgt voor een economische revolutie. Want in het gif van dit beestje zit een hormoon. Een stofje dat een hoop lijkt op het menselijke hormoon dat onze bloedsuikerspiegel en hongergevoel reguleert. Wetenschappers wisten uiteindelijk op basis van dit hormoon semaglutide te ontwikkelen. En dat is dan weer de werkzame stof in afslankmedicijnen zoals Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Deze medicijnen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uit officiële cijfers blijkt dat meer dan 250.000 mensen in Nederland al gebruik maken van de spuiten, maar het echte aantal wordt nog veel hoger geschat. Je krijgt er minder honger van, je denkt minder aan eten en dus verlies je relatief snel gewicht. Alleen de lange termijn gevolgen van deze medicijnen zijn nog niet bekend. En als je eenmaal aan de spuit zit, dan kun je er niet meer vanaf. Tenminste niet als je dun wil blijven. En het is niet echt goedkoop. Als je het zelf wil aanschaffen, reken dan maar op honderden euro's per maand. Maar ja, als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, wegen de medicijnkosten dan niet op tegen de vermeden zorgkosten? Of moeten we gewoon niet eens een keertje kritisch gaan kijken naar onze leefomgeving? Dus is de vraag vandaag: wie betaalt de rekening van de afslankeconomie en wie profiteert er eigenlijk van? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio gebroederlijk naast elkaar. Macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagić. Beide heren van harte welkom.
5: Dag Rens,
4: goed jullie te zien. Edin, meteen eventjes to cut to the chase. Ik zag beurskoersen van Eli Lilly en Novo Nordisk flinke sprongen maken naar boven en naar beneden. Is dat iets voor jou als belegger om daarnaar te kijken en in te investeren? Of zeg je nee, daar blijf ik heel ver van weg?
15: Wij hebben best wel enige tijd zijn wij belegd geweest in Novo Nordisk. Daar zijn we uitgestapt op basis van de analyse over de toekomst. En een van de cruciale dingen in die analyse was dat het mooiste deel achter de rug ligt, omdat je steeds meer concurrentie krijgt. Dus ja, ja. We zaten erin, maar we zitten er niet meer.
4: Ja, want Novo Nordisk is echt veel kwijtgeraakt ook, hè?
15: Ja,
4: qua aandeelwaarde, qua beurskoers. Han, heb jij iets met de GLP-1 medicijnen? Hoe zou je het ooit gebruiken?
16: Nou, sterker nog, ik ben ervaringsdeskundig, zoals ik dat noem. Het is geen geheim. Ik heb een spierziekte. Daardoor loop ik heel moeilijk. Dan beweeg je weinig en dan ga je ook nog steeds minder bewegen eigenlijk. En mijn huisarts, overigens een Ierse huisarts, omdat ik ook gedeeltelijk in Ierland woon, met wie ik een hele goede relatie heb, die constateert op een gegeven moment een BMI van boven de 30. En die heeft gezegd, nou, dat kan zo niet. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou wel op een van die middelen zetten. Moet je zelf betalen.
4: Okay.
16: En toen ben ik dus afgevallen. En toen kwam mijn BMI, wat nog te hoog, maar natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk beneden de 30.
4: Ja.
16: En toen ben ik weer gestopt. Want ik dacht, nou, het klusje is geklaard. Nou, wat er dan met je gebeurt, ik beschrijf dat zelf als dan ondervind je een explosie van eetlust.
4: Oh.
16: En dat moet natuurlijk niet.
4: En hoe dat uitzicht in je hoofd? Maar ging je dan ook meteen weer gewoon alle koekjes in de keuken afstruinen, Han, of niet?
16: Ja.
4: Ja. Ja.
16: Dat zeg ik heel snel. Nou ja, dat is moeilijk om daar niet aan toe te geven. Daar leer je natuurlijk van. Dus ik ben terug naar die huisarts, weer een poosje erop. En naar mijn idee is het makkelijker om je gewicht op een niveau te houden dan om je gewicht te reduceren.
4: Ja.
16: Dus laat ik zeggen, ik gebruik dan dat medicijn om het gewicht naar een acceptabel niveau te brengen. En dan probeer ik, en dat eigenlijk lukt me dat tegenwoordig heel aardig, om het constant te houden. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik het nog één opmerking vooraf mag maken. Er wordt gesproken over afslankmedicijnen. Afslanken, dat heeft, ik weet niet, dat heeft voor mij een vervelende connotatie. Ik zou liever praten over gewichtsbeheersing medicijnen.
4: Want omdat je het veel medischer wil maken dan
16: ja, eigenlijk wel
4: met uiterlijk te maken.
16: Nou ja, zeker. Ja. Want afslanken klanken, dat, ja, goed, dat is veel breder natuurlijk. En dat gaat vooral om uiterlijk en dat soort dingen. Ja. En gewichtsbeheersing. In het Engels gebruiken ze ook heel vaak weight loss. Of weight control, weight management. Dat is wat neutraler naar mijn idee. Okay. Maar goed, dat terzijde.
5: Even, wat willen we weten over dit onderwerp, Edin?
15: Wat ik vooral zou willen weten is... Het is een ontzettende hype afgelopen jaren geweest. Heel veel mensen hebben het gebruikt voor inderdaad... waar jij het al net over hebt, gewoon gewichtsbeheersing. Een heleboel mensen hebben het ook gebruikt zonder medische reden. Gewoon om er mooier uit te zien, et cetera. Maar wat je heel vaak met dit soort dingen ziet... is dat we eigenlijk op dit moment veel te weinig erover weten. Dus ik zou van onze gast ook straks willen horen... of er meer zicht is op wat voor gevolgen dat op termijn kan gaan hebben. Ja, want nu is het allemaal hype op de gezondheid,
5: ja,
15: inderdaad.
5: Ja. Han, jij nog dingen die je zegt?
16: Nou ja, weet je, kijk, wij bekeken het vanuit een economisch perspectief. Dus het gaat ons vooral om kostenbatenanalyses. Ja. Wat kost het om mensen dat te laten gebruiken? Wat zijn de alternatieven eventueel? Kan dat goedkoper? En wat levert dat op aan maatschappelijke baten?
5: Kijk, heerlijk een economische blik op dit gezondheidsprobleem. Laten we er inderdaad over gaan praten. Onze gast van vandaag is Hanno Peil. Hij is internist, endocrinoloog. Bij het laatste hou je bezig met hormonen. Hij is emeritus hoogleraar diabetologie aan de LUMC. En zit bij ons in de studio. Hanno, van harte welkom. Leuk je te zien.
14: Dankjewel.
5: Zijn deze afslankmedicijnen of gewichtsbeheersingsmedicijnen de revolutie waar de wereld op zit te wachten?
14: Nou, ik denk in zekere zin wel. Mm-hmm. En ik zeg dat omdat natuurlijk mensen zijn in onze samenleving zijn massaal te zwaar. Dus meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk overgewicht. En dan is er iets van 16% heeft obesitas. En obesitas is, dat noem je obesitas omdat dat overgewicht is. Dat ben je zo zwaar, dat is geassocieerd met allerlei ziektes. Mm-hmm. En dat komt omdat wij onze samenleving zo hebben ingericht... dat we continu verleid worden... om dingen te doen die ons zwaarder maken. Dus er is altijd en overal, 24 uur per dag, is er voedsel te krijgen. En dat voedsel is vaak ook nog ongezond voedsel. We hoeven ons nergens meer fysiek voor in te spannen. Dus we kunnen alles motorisch doen. Dat doen we dus ook massaal. En we slapen niet meer goed. Dat draagt ook bij aan gewichtstoename. We hebben stress. Al die factoren samen die maken dat mensen die genetisch... de aanleg hebben om te zwaar te worden, mm-hmm. ook zwaar worden.
5: Ja, dus kortom, dit is wel een revolutie.
14: Nou, deze medicijnen die helpen in de context van deze samenleving.
16: Mag ik je een vraag stellen over die obesitas-problemen? Volgens mij noem jij het zelfs een pandemie. Mijn indruk is, maar ik ben natuurlijk totaal geen kenner... maar mijn indruk is dat we, nou, misschien in de jaren 70 of zo... hebben gezegd, er zit veel te veel vet in ons eten... dus er moet het allemaal vetarm. Maar om het eten dan nog lekker te maken... zijn we er een hoop suiker in gaan stoppen. En ik heb een beetje mijn theorie is... dat die obesitasproblemen vooral eigenlijk... aan veel te veel suiker in het eten te wijten is.
14: Nou, ik denk dat suiker zeker een rol speelt... maar het is niet alleen maar suiker. Het is wel... pregnant om te weten dat vanaf het moment dat die vetoekase kwam... vanaf dat moment is de body mass in het gewicht van mensen... in onze samenleving nou ongeveer exponentieel gestegen. Dus het heeft zeker niet geholpen, dat weglaten
5: even,
14: van vet.
5: Sorry, even de vetoekase. Ik heb hem even gemist. Wanneer is dit geweest dan?
14: In de 70e jaren. Ja, dat is van de vorige eeuw.
15: Ik ben in... 2021 heb ik een boek geschreven over het jaar 1971, over het economisch besluit in dat jaar. Maar goed, als je boek gaat schrijven, ga je allerlei dingen lezen. En een van de dingen die ik daar tegenkwam en wat mij bijgebleven is, en daar moest ik aan denken toen we dit aan het voorbereiden waren, is dat je in de jaren 60 waren ongeveer tussen 10 en 13% van Amerikanen hadden obesitas. Mm-hmm. Tegenwoordig zitten we op ongeveer 50%. En als je die grafiek gaat volgen, dan zie je... vanaf de jaren 70 gaat het heel snel.
5: Ja, ja.
15: Nou, alles in deze macro-econoom roept dan de vraag op waarom. Want alles gebeurt.
17: Maar
15: niet,
17: jij wilde dit
15: gebeurt zonder reden.
17: Loslaten van de schouder staan.
15: Inderdaad. Want jij zegt in de intro steeds het grote plaatje. Ja, ja. En altijd met. Nou, dit vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja. En hoe dat werkt is mijn theorie als volgt. In augustus 1971 besluiten de Verenigde Staten om de dollar los te koppelen van goud. Dat heeft allerlei gevolgen, gaan we niet over hebben. Maar een van de manieren om dat heel kort samen te vatten is dat vanaf dat moment is het voor het eerst mogelijk geworden voor overheden om onbeperkt geld bij te drukken voor allerlei mooie plannen. Nou, oké, dat is dan ook veelvuldig gedaan. Wat je dan ziet is dat ondanks de technologische vooruitgang en globalisering in de periode sindsdien, wat normaliter tot lagere prijzen had moeten leiden, hebben we te maken gehad met structurele inflatie. Mm-hmm. Als je vervolgens gaat kijken naar de welvaartsontwikkeling, dan zie je dat hele grote groepen Amerikanen, maar ook Europeanen, maar vooral in Amerika, die zijn er
17: op
15: eigenlijk niet op vooruit gegaan.
17: Ah, en dan koppel je hem aan.
15: Wat dat betekent
17: voedsel
15: is, om rond te komen, om die kosten van levensonderhoud bij te blijven, moest je steeds meer gaan werken. Vandaar dat veel mensen in Amerika 2 of 3 banen hebben. Dat doet niemand omdat het leuk is, maar omdat het moet. Wat er onveranderd is gebleven en wat altijd onveranderd zal blijven is, een dag heeft 24 uur en je moet ook nog slapen. Dus als je meer moet gaan werken om je levensonderhoudskosten te bekostigen, dan moet je ergens tijd daarvoor vinden. En de tijd is ten koste gegaan van uitgebreid gezond koken en eten. In die tijd kwamen we met allerlei middelen die het eten langer goed hielden. Kunstmatige toevoegingen daaraan. Ja, en dat is uiteindelijk ongezond geweest. En een van de gevolgen is obesitas.
17: Ik vind het knap hoe je dit aan elkaar weet te koppelen. Klopt het ook, Han Opheil?
14: Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd, want we hadden het over suiker. Suiker speelt zeker een rol. Wij vinden suiker ongelooflijk lekker. Hè? En dat heeft evolutionaire gronden. Maar daarnaast het feit dat we voedsel nu bewerken. En dat doen we omdat het dan langer houdbaar is. Omdat het makkelijker eetbaar is.
15: Het moet allemaal snel.
14: Het werken van voedsel, dat werkt ook overgewicht in de hand. Om allerlei redenen. Dus een van de adviezen die ik altijd aan mijn patiënten gaf was, probeer zoveel mogelijk onbewerkt natuurlijk te eten. Dat is echt goed voor je gewicht.
15: En de link met waar we het vandaag over hebben, bij de introductie van die kunstmatige stoffen die het voedsel langer bruikbaar hielden, toen werd ook gezegd dat het goed is voor je gezondheid. Later zijn we erachter gekomen dat het niet zo goed is. Dus dat geldt hier ook misschien.
16: Ik heb in mijn eigen gezin ook zoiets gezien. Ik ben in begin jaren 90 naar Ierland verhuisd. Mijn vrouw is Iers. Mijn oudste zoon was toen 6. Ik heb 4 kinderen. En die zijn allemaal in Nederland geboren. Mijn kinderen die waren even lang als hun neefjes en nichtjes in Nederland. En toen zijn we naar Ierland verhuisd. En in de jaren daarna groeiden mijn kinderen duidelijk minder. En mijn kinderen zijn duidelijk korter dan de kinderen van mijn broer en zus. Nou zit dat misschien gedeeltelijk in de Ierse genen. Maar volgens mijn vrouw zit dat ook in het Nederlandse voedsel.
17: Ja, ja, ja. Even over die afslankmedicijnen en ons voedselgedrag. Ja, het is een revolutie. Is het ook een economische revolutie?
14: Nou ja, kijk, enerzijds zijn die medicatie, je zei het net zelf al in je introducties, zijn best duur nog. Dus het kost nogal wat om 250.000 mensen in Nederland die medicijnen voor te schrijven. Anderzijds is wel de verwachting, en de eerste tekenen zijn er ook wel, dat, ik zei al, overgewicht gaat gepaard met allerlei ziektes. Mm-hmm. En gewichtsreductie maakt de kans op die ziektes gewoon veel kleiner.
17: Hoeveel kleiner? Is dat echt significant?
14: Dat is echt significant. Hè? Dus dat is, als het gaat om diabetes bijvoorbeeld, waar ik dan het meeste verstand van heb, er zijn onderzoeken die laten zien dat het gebruik van deze medicijnen mensen gewoon helemaal van hun diabetes geneest. Mm. Als het ware. Dus dat heeft echt een significant effect.
17: Ja.
14: Dus in die zin hebben ze ook economisch voordeel, denk ik. Want ze belast, daarmee belast je dus de, wordt, wordt de belasting voor de zorg minder.
17: En ik kan me zo voorstellen, maar ik laat het vragen aan de economen. Je belast de zorg minder, maar je kunt ook productiever worden. Kan ik me zo voorstellen.
16: Nou, absoluut. Hè. Er zijn ook wel studies naar gedaan. Naar, wat kost obesitas ons? Het RIVM heeft in, volgens mij in 2022 daar het een en ander over geschreven. Maar er wordt regelmatig over gepubliceerd, hoor. Maar ik heb dat nagezocht. In dat RIVM-rapport van 2022 staat dat de kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn. Mm-hmm. En dat is dan uitgesplitst naar zorgkosten, maar ook productiviteitsverlies. Ja. Hoge ziekteverzuim, et cetera, et cetera.
17: Ja, dus dat is fors.
16: Dat is heel fors. En als je dan zegt, deze middelen, die kosten, laten we zeggen, 4.000 euro per jaar. Ja, dan lijkt het op het eerste gezicht een makkelijke rekensom. He, want met 4.000. Maar dat is natuurlijk de vraag. De vraag is of als je die 250.000 mensen, als je die allemaal dat middel geeft, à 4.000 euro per jaar, in hoeverre je dan echt die 15.000 euro kosten echt reduceert. Nou, dat ligt allemaal heel erg moeilijk.
17: Ja. Ligt dat inderdaad moeilijk? Want dit klinkt als een makkelijk sommetje. 15.000 euro is duurder dan 4.000 euro. Je moet het doen.
14: Ja, nee, ik denk inderdaad dat nog heel erg onduidelijk is. Want de kans op allerlei aandoeningen wordt weliswaar kleiner. Maar wat voor impact, economische impact, dat nou precies op de zorg, maar zeker maatschappij breed heeft, is denk ik iets wat ingewikkelder is dan alleen maar 4.000 min 15.000.
17: Waarom dan?
14: Omdat de gevolgen van de grotere inzetbaarheid zijn heel complex, denk ik. En je moet ook rekenen. Ja, ik ben geen econoom.
17: Ik zag wat onderzoek, Deens onderzoek, dat ziekteverzuim met 18% ongeveer afneemt.
15: Ja, maar dit is allemaal, Rens, op macroniveau. En daar is veel voor te zeggen. Maar uiteindelijk hebben we te maken met mensen. En je kunt je voorstellen, als je dit op grote schaal zou doen, met als argument beter om 4.000 euro te besteden om 15.000 euro te besparen per persoon. Ja. Wat natuurlijk overtuigend is. Maar het betekent wel dat er groepen mensen in de samenleving zijn die denken, ja, ik betaal daaraan terwijl ik daar niks aan heb.
17: Mm-hmm.
15: En als je hiermee door zou gaan, en als je het op grote schaal zou doen, moet je er ook rekening mee houden dat het in de toekomst ten koste kan gaan van de solidariteit van het hele zorgstelsel.
17: Oh ja? Hanno, jij zit heftig te knikken.
14: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dat, die geluiden hoor je al. Dat mensen zeggen van ik ben helemaal niet te zwaar. Dus waarom zou ik moeten betalen voor de medicijnen van mensen die wel te zwaar zijn, die daar ook op een andere manier iets aan kunnen doen.
17: Mm-hmm.
14: Nou is dat een, vind ik altijd heel makkelijk. Hè. Dus het is onwaarschijnlijk lastig voor mensen, ik heb het al eerder gezegd, in onze samenleving, voor mensen die de aanleg hebben om te zwaar te worden, om dat gewicht te beheersen.
17: Wat we zien het namelijk vaak als mensen dat zeggen, hè, van ik ben niet te dik, dus waarom zou ik daar mee moeten betalen? Omdat we het zien als een soort gebrek aan wilskracht.
14: Ja.
17: Toch, daar zit het hem in.
15: En voordat de luisteraar een heel verkeerd idee krijgt, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik kan me voorstellen. Ik zeg alleen dat steeds meer mensen dat denken.
17: Dus ga je dan de solidariteit. Maar goed, aan de andere kant, mensen die longkanker hebben, die gaan we ook helpen. Terwijl we toch wel weten dat, weet ik veel, 60% van de rokers.
15: Ja, maar ik denk dat kanker dat dus te maken heeft met waar onze gast het net over had: het beeld. Mensen hebben onterecht het beeld, als je obesitas hebt, dan ligt het aan jou.
14: Ja. Ja.
15: En als je longkanker hebt, dat overkomt je.
16: Maar misschien kan Hanno daar verder wat over zeggen. Want hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Over die obesitas en wat daarachter zit. En
14: ja, zeker. Dus obesitas is het gevolg.
18: Trulease met Genke.
19: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Iwan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd...

0: Vertrouwen geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als 2e over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madrid, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor en met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. Onderzoekers waarschuwen na allerlei incidenten voor AI en de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. En voor het eerst in dit eredivisieseizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord. En vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Speeltoestellen in de wijk of op een schoolplein. Je staat er waarschijnlijk niet dagelijks bij stil, maar ook hier schuilt een business achter die aan het veranderen is. Onze gast verkent nieuwe markten en wil weten of zijn eigen businessmodel na 100 jaar nog steeds houdbaar is. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Frank Kroeze van Nijia. Frank, van harte welkom.
11: Dankjewel.
10: Nooit gedacht dat ik het in de BNR-studio ooit nog eens zou hebben over klimrekken en glijbanen. Maar dat is wel de business waarin jij je begeeft. Welk probleem los jij daarmee op voor je klanten?
11: Wij lossen het probleem op dat wij ondersteunen en advies. In het inrichten van ruimten, buitenomgeving, binnenomgeving, sporthallen, gymzalen, speelplekjes, plekken in de wijk.
10: Sinds 1922 alweer, ontstaan in Harfsen, inmiddels een van de grootste spelers, een eigen fabriek. En jullie bouwen en ontwerpen speel- en sporttoestellen, hè?
11: Dat klopt, dat doen we inderdaad. Ja.
10: En voor wie doe je dat dan? Wie is dan jouw klant, jouw afnemer?
11: Onze klanten zijn met name gemeenten en scholen, waarin we gespecialiseerd zijn in het basisonderwijs. Waarbij we met name kijken hoe we voor kinderen speeloplossingen kunnen creëren. Zowel een speelplek in de wijk als een schoolplein. Maar ook daarnaast een speellokaal op school. En gymzalen en sporthallen om ook bewegingsonderwijs en in te sporten.
5: Ja, Patrick, ja, was jij vroeger een beetje iemand die daar veelvuldig gebruik van maakte?
12: Nou, ik ging altijd knikkeren en voetballen met een tennisbal. Want we mochten niet met een grote bal voetballen op het schoolplein. Nee, dat was allemaal verboden.
5: Wat flauw.
12: Ja, maar voor diezelfde school zijn we laatst aan de slag gegaan om zo'n schoolplein weer opnieuw in te richten. Alleen, ik merkte ook, zo'n simpele glijbaan kost wel duizenden euro's. Hoe kan dat?
11: Nou, dat heeft misschien twee redenen. De eerste reden is dat een glijbaan die openbaar toegankelijk is, gecertificeerd moet zijn. Nou, daar worden extra kosten opgemaakt. En daarnaast vandalisme. Uiteindelijk, ook een glijbaan moet daar een aantal jaren blijven staan zonder dat daar problemen uit ontstaan. Dus de materialen die gebruikt worden zijn extra hufteproef. En dat kost extra geld.
5: En weer en wind natuurlijk.
11: Uiteraard. Ja. Ja,
5: is het massaproductie wat jullie doen?
11: Nee. Het was het was massaproductie, maar tegenwoordig zie je steeds meer de wens om een plek in te richten naar smaak en visie van bewoners, gemeente. Dus daarin is het niet meer heel zwart-wit. Doe mij maar een duikelrek en een wipkip en daarmee ben ik klaar.
5: Ja, de wipkip.
11: Ja, de wipkip, ja.
5: Die kent iedereen.
11: Ja. Nee, tegenwoordig wordt wel heel sterk gekeken naar hoe kunnen we nou een plek echt waarde geven. Door ook te luisteren naar de bewoners. En dan worden de aantallen en de series wat kleiner. De keuze wordt wat breder, omdat je wat te kiezen wil hebben.
5: Je noemt een aantal dingen, hufteproef. Ding moet lang meegaan, er zijn allerlei veiligheidsnormen. Mm-hmm. Is het verder een prijsgedreven markt? Ik bedoel, kan ik ook voor goedkope alternatieven shoppen in Oost-Europa of in Azië bijvoorbeeld?
12: Ja, bij Shine.
11: Je kunt denk ik wel shoppen. Het is de vraag wat de consequenties op lange termijn daarvan zijn. Het is een prijsgedreven markt, dat is denk ik een feit. Maar dat is heel erg afhankelijk. Veelal zijn het aanbestedingstrajecten met gemeenten. En iedere gemeente heeft een eigen voorkeur rondom hoe zij zo'n aanbesteding willen aanvliegen. En de ene kiest ervoor om heel erg prijsbewust een aanbesteding in de markt te leggen. En een ander kiest er juist voor om heel erg op kwaliteit te gaan zitten. En dan praat ik over een programma van eisen. Een aantal voorwaarden die voor hen dan heel belangrijk zijn. En dan wordt de prijs minder relevant.
12: En als je dan kijkt naar die materialen, die zijn natuurlijk het belangrijkste onderdeel van die prijs. Waar heb je het dan over? Wat voor materialen wordt daarvoor voor gebruikt?
11: Ja, dat is best wel divers. Tot de jaren 80, 90 was denk ik staal, met name gericht op speeltoestellen, was wel de norm. En dat was hufteproof en dat kon tegen een stootje. Tegenwoordig is het met name hardhout. Wat ook gelieerd wordt aan natuurlijk spelen. En dat voelt natuurlijk, dat ziet er natuurlijk uit. De staal is wat minder populair geworden, denk ik. En kunststof kan, gerecycled kunststof dan met name. En RVS, dat zijn wel de vier grondstoffen die met name worden uitgevraagd rondom speeltoestellen.
5: Ja.
11: Waarbij dat ook weer heel verschillend is. Want de ene gemeente kiest alleen maar bijvoorbeeld voor robinia hout. En de ander zegt, ja, ik wil graag een combinatie tussen robinia hout en bijvoorbeeld stalen speeltoestellen en RVS toestellen. Dus ook een beetje afhankelijk van hoe grote gemeentes zijn waar je dan zaken mee doet.
5: Ja, want hoe groot is die Nederlandse markt eigenlijk voor speeltoestellen? En hoe vaak, of hoe groot, hoeveel daarvan hebben jullie in handen?
11: Ja, dat vind ik een lastige vraag, omdat we het wel eens geprobeerd hebben te onderzoeken. We weten wel hoeveel gemeenten er zijn. En
5: in elke gemeente staat er wel zo'n
12: wipkip.
5: Ja, klopt, een wipkip.
11: Klopt, en die markt is best wel competitief, want er zijn best veel aanbieders van speeltoestellen in Nederland. En ik denk dat wij niet meer een heel groot aandeel hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 1940, waarbij we de enige waren die dat deed.
5: Maar nog wel top 3, toch?
11: Nee, redden we niet.
5: Nee.
11: We hebben daarin toch, denk ik, nog een opgave om beter te voorzien in de wens van de klant. En dat zit er met name in het feit dat hout is wel in mijn ogen de standaard geworden in de speeltoestellenwereld. En onze basis was toch en is toch ook staal. Waarbij we moeten kijken hoe we duurzamer naar de wereld gaan kijken.
5: Want duurzaamheid, dat zit dan ook vaker in het pakket van eisen.
11: Ja, duurzaamheid is denk ik wel een heel interessant begrip. Want voor iedereen betekent duurzaamheid wat anders. En dat zien we ook terug in uitvraag. Hè. Voor de een is het de vraag van in hoeverre kun jij gerecycled materiaal aanbieden in jouw toestellen. Voor de ander is het, ik wil alleen maar hout. Hè, want dat is dan biobased grondstof. En voor de ander zou het misschien kunnen zijn, in hoeverre neem je de verantwoordelijkheid over jouw product en toestellen. En dat laatste, dat zou wellicht misschien wel een van de meest beste uitvragen zijn. Omdat je dan op de lange termijn ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid blijft nemen over je eigen producten. Wat nu denk ik niet direct meegenomen wordt binnen de aanbestedingstrajecten.
5: Nee. Maar zouden jullie dat wel kunnen? Dat je bijvoorbeeld, want de gemiddelde levensduur van zo'n wipkip is een jaar of 15?
11: Ja, 15, 20, 25.
5: En dan idealitair zou je natuurlijk willen dat je zo'n wipkip dan weer inlevert en dat jullie daar weer nieuwe, mooie spullen van kunnen maken. Maar volgens mij zie je ze nu ook nog wel vaak dan ja een beetje een soort leiden ergens achter op een gemeentewerf.
11: Ja, dat klopt. Het is ook wel interessant om te beseffen van, heeft de gemeente nou beleid rondom de openbare ruimte, rondom hoe om te gaan met het aantrekkelijk houden van die openbare ruimte. Bij de een is dat wat actiever dan bij de ander. En ik kies ook gemeenten inderdaad ervoor om waarden die ze hebben uiteindelijk op de gemeentewerf te laten eindigen. Waarbij eigenlijk de constructie nog volledig waarde heeft. Ik bedoel, een schommel is constructief een schommel. En of die nou van hout is of van staal is of van welke grondstof dan ook. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze toestellen terug te nemen en die uiteindelijk te refurbishen naar totaal nieuw. Waarom? Omdat we daarin dus uiteindelijk ervoor kiezen om die constructiewaarde te behouden. Maar ja, als je dan maar lang genoeg die toestellen ergens laat staan, dan degraderen ze uiteindelijk. Dus de grondstof degradeert ook in waarde. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je uiteindelijk het alsnog als oud ijzer kunt gaan recyclen. En blijkbaar is recyclen geaccepteerd, wat ik ook snap. Maar waarom zul je niet die waarde behouden als het kan?
5: Is dat nog ingewikkeld, dat innemen van oude speeltoestellen? Ik bedoel, dan zul je toch ergens ook contact moeten blijven houden met zo'n gemeente. En moeten zeggen, hey jongens, straks als jullie weer eens wat nieuws willen, ja, by the way, je kunt dit hier shoppen, maar je kunt het ook weer bij ons inleveren.
11: Ja, wij nemen toestellen terug op dit moment. En die toestellen zijn soms wel 25 jaar oud. En iedereen weet dat het een toestel is van ons bedrijf, van Nijha. Dus daarin krijgen we ook regelmatig de vraag. We hebben natuurlijk vertegenwoordigers die hebben ook contact met gemeenten. Waarbij er eens een keer over de werf gelopen wordt. En dan zegt ze, wat ga je daarmee doen? En dan zegt de gemeente, geen idee, geen bestemming. Nou, dan zeggen wij, dat is prima, mogen we jou een aanbieding doen? Nou, en vanuit die aanbieding halen wij die toestellen op. En halen we ze uit elkaar. En dan gaan we ze controleren. En we gaan ook controleren van, wat is nou het originele bouwjaar van dit toestel? Want dat is belangrijk ook voor certificeringsaspecten, om die te waarborgen. En vanuit daar gaan we ze opknappen. En als een toestel niet meer voldoet aan de huidige norm, dan doen we daar een aantal aanpassingen in. Maar we halen hem uit elkaar. Met name het staal wordt opnieuw gereinigd en wordt opnieuw gepoederkoot. Alle slijtageonderdelen worden vervangen. En letterlijk krijg je dus weer een nieuw toestel, die minimaal evengoed 15 jaar weer mee kan.
5: Frank Kroeze is hier van Nijha. We praten met hem over de markt voor speeltoestellen. En daar zijn ook nieuwe businessmodellen voor te bedenken. Daar praten we zometeen over door. Maar eerst, elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Deborah Nas was deze keer te gast van de TU Delft. En zij heeft het over een bedrijf dat gerund wordt door slechts 2 mensen en nu naar een omzet schiet van, let op, 1,8 miljard dollar.
13: Medvie. Het is een Amerikaans telehealthbedrijf, gerund door 2 broers. Vorig jaar maakten ze $400 miljoen omzet. En de New York Times heeft daarnaar gekeken of dat allemaal een beetje klopt, hè, want het is een privaat bedrijf. Ze liggen nu op koers, zegt de New York Times ook, om dit jaar 1,8 miljard omzet te gaan doen. En ze zijn gestart met $20.000 kapitaal, met z'n tweeën. En AI agents die code schrijven, webteksten maken, advertenties maken, de klantenservice afhandelen, allerlei systemen aan elkaar koppelen. En het medische werk en de recepten die besteden ze uit aan partners. Dus het zijn 2 mensen met een winstmarge die 3 keer zo hoog ligt dan die van hun beursgenoteerde concurrent, die ook meer dan 2000 werknemers heeft.
5: De hele update met Deborah Nas, 10 minuten duurt die, kun je luisteren in onze podcastfeed. Ruim 100 jaar al bestaat Nijha uit Lochem. Het bedrijf maakt speeltoestellen en verkoopt die met name, zo horen we zojuist, aan gemeenten, maar ook aan scholen. Directeur Frank Kroeze is hier, inmiddels ook eigenaar. Vorig jaar nam jij de aandelen over via management buy-in. Patrick, en jullie kennen elkaar,
12: ja,
5: via een groeiprogramma.
12: Ja, ze hebben een groeiprogramma vorig jaar gedaan. En toen kwam ik Frank inderdaad daar tegen. Wat meteen fascinerend was, is dat die, ja, niet, meteen naar een product wordt gekeken van hier heb je een speeltoestel. Maar eigenlijk veel meer wat Frank zei van ja, we zitten in de business van bewegen. En dat is nu anders dan wat we er zoveel jaar geleden zagen. En wat ook veel belangrijker is om naar een omgeving te kijken met bewoners, et cetera, van wat is nou een sociale functie die je wilt invullen. En als het gaat over bewegen, dat je daar ook op andere manieren invulling aan kunt geven. Dus ik dacht, ja, dat vind ik wel interessant hoe die business zich aan het ontwikkelen is en hoe hij invulling daar geeft.
5: En toen hebben jullie ook voorzichtig een beetje zitten zoeken naar misschien wel een nieuw businessmodel, namelijk een product as a service.
11: Klopt.
5: Hoe zou dat er in de praktijk kunnen uitzien?
11: Je kunt toestellen produceren, maken en uiteindelijk aanbieden in de markt. Nou, dan zegt een klant, oké, ik heb dat nodig, kom maar bij mij.
5: Jij verkoopt het, je pakt je marge en dat is het. Misschien nog een onderhoudscontract erbij.
11: Nou ja, vaak is dat iets wat los wordt gefaciliteerd. En dan is het product van de klant. En de klant die bepaalt wat hij ermee doet. En hij heeft natuurlijk een initiële investering. Die schrijft wel voor over een x termijn. Dus niet alleen het speeltoestel, maar natuurlijk ook de gymzalen, de sporthallen, waar ook een inventaris aanwezig is. En uiteindelijk de vaste installaties aan het plafond en aan de muur hangen. Je kunt daar denk ik niet zo heel veel mee doen. Omdat het uiteindelijk onderdeel van het gebouw is, maar alle losse inventaris zou prima aangeboden kunnen worden als een service. Waarbij je uiteindelijk zegt, joh, weet je, je krijgt hier een aantal gymtoestellen van ons of een aantal speeltoestellen van ons. En wij vragen jou een x-bedrag per periode, per jaar bij wijze van spreken. En wij zorgen voor alles. En als het een probleem is, dan bel je ons en dan gaan wij het voor je regelen. En dan zorgen we ervoor dat die veilig blijft, dat we zorgen dat die schoon blijft, dat wij zorgen ervoor dat die uiteindelijk zijn onderhoud krijgt. Ja, op die manier zouden wij veel beter de verantwoordelijkheid over onze eigen producten kunnen houden. En is natuurlijk voor ons de motivatie om het toestel kwalitatief hoogstaand te maken en te houden ook natuurlijk aanwezig. Omdat, maak je kwalitatief laagstaande producten, dan heb je er zelf natuurlijk heel veel onderhoud en heel veel kosten aan. Dus wij geloven wel in een model als dat, ja.
5: Ja, product as a service dus. Dat klinkt heel tof, Patrick. Jij spreekt er vaak over. Het staat ook meerdere malen in de boeken die jij hebt geschreven. Aan welke voorwaarden moet zoiets nou voldoen? Wil je dat laten slagen?
12: Er zijn inderdaad een paar voorwaarden. Kijk, aan het begin is ook de vraag, is het een probleem wat een klant opgelost wil zien? Of zijn we heel vroeg en moet het zich nog gaan invullen? Het heeft natuurlijk ook te maken met die gemeenten die op een bepaalde manier die uitvragen doen. Maar een ander punt zie je eigenlijk zeg maar ook in modellen zoals bijvoorbeeld een swapfiets, is waar je van tevoren dan uiteindelijk moet, je gaat het produceren, alleen dan moet je het ook gaan financieren. Dus als bijvoorbeeld een speeltoestel 1.000 euro kost, dan kun je niet aan het begin die 1.000 euro vragen, maar je gaat het over 10 jaar verdelen. Maar ja, iemand moet wel dat bonnetje oppakken, dus dan zie je vaak in je businessmodel dat je dat ook moet kunnen financieren. Dat is één. En het andere stuk is, je moet ook in je software iets meer kunnen doen, zodat je ook weet in Nederland waar je speeltoestellen staan, zodat je daar gemakkelijk het onderhoud op kunt doen. Dus je moet ook een echt service model hebben. Dat is voor organisaties ook wel moeilijk, omdat je altijd gewend bent in het ritme te werken van, we leveren iets op, het is verkocht en we bellen af en toe nog. Versus het blijft in eigendom, zoals Frank zegt, en we blijven contact houden omdat het ook onze spullen blijven.
5: En tegelijkertijd is Frank actief in een branche met gemeenten en scholen. En ik kan mij zo voorstellen, die vinden dat idee best spannend. Ik bedoel, het is voor hen ook makkelijk. Hup, aanbesteding, kom maar op met die dingen. We betalen de factuur en klaar is, Kees.
11: Nee, gemeenten vinden het juist hartstikke tof.
5: Echt waar?
11: Alleen, je merkt dat het systeem het niet ondersteunt. Dus waar we ook met het idee komen, dat we zeggen, joh, wij hebben altijd hoogstaande kwalitatieve toestellen gemaakt. Wij willen daar de verantwoordelijkheid over nemen. Ja, zeggen we, het is hartstikke tof. Nou, want het is hartstikke duurzaam en je neemt je verantwoordelijkheid als leverancier. Maar je merkt ook dat ze uiteindelijk, met alle regels en systemen die er zijn, werkt dat niet op deze manier.
5: Dus de mensen die willen wel, alleen de procedures, die beletten hen dat.
11: Precies. Dus dat maakt het wat complexer.
5: En frustrerend.
11: Nou ja, ik denk dat het wat tijd kost om bepaalde gedachtepatronen te veranderen.
5: Ja.
11: En ik geloof dat er een tijd komt dat we echt wel anders kunnen gaan acteren dan dat we nu doen. Maar ik snap ook, uiteindelijk aanbestedingen, Europese aanbestedingen, juridisch gezien, kun je de wereld niet met een paar jaar veranderen, denk ik.
5: Nee, Patrick, is dit inderdaad zo'n markt waarbij het theoretisch heel mooi klinkt? Alleen de markt is er blijkbaar dus nog niet klaar voor.
12: Ja, dus als je... Kijk, het vertrekpunt van zo'n groeiprogramma was ook om met Frank naar Nijha te kijken. En hoe ziet nou mijn businessmodel portefeuille eruit? Dus heb ik één model of ga ik er meer nog kunnen vinden waar ik op kan acteren? En dan ga je die verkenningen doen en dan ga je op drie manieren valideren. Dus één is op de wenselijkheid. Dus zitten mensen hierop te wachten? Nou, daar kun je dan een ja op afgeven. Dan is het de financiële aantrekkelijkheid. Dus zijn mensen bereid te betalen, kun je financieel ook uit met zo'n SaaS-model. En de andere kant is, kun je het dan ook technisch uitvoeren. Dus binnen je organisatie. En dat is wel opvallend, omdat je dan op al die onderdelen, dat zijn in totaal iets van 15 van de criteria, waar je vinkjes op af kunt geven. Maar ja, dan is dus een procurement systeem van een gemeente toch de boosdoener dat dat niet lukt. Dus eigenlijk binnen je businessmodel heb je alles gevalideerd. Alleen is er nog iets buiten, dat werd een regelgeving bij overheden.
5: Oeps, ja. Ja. Ja, ook mee te maken dus. Nog even een ander initiatief binnen jullie, wat al wel draait. Het click-and-play concept.
11: Klopt. Dat
5: ook weer zo'n flitsend nieuw model.
11: Ja, het idee ook daarin is natuurlijk best wel idealistisch. Want je kiest er niet voor om betonnen fundatie in de grond te plaatsen, maar een grondpottensysteem. En met dat grondpottensysteem kun je toestellen wisselen. En het initiatief is destijds ontstaan met een aantal leveranciers die daar ook voor gekozen hebben. Dus wij hebben een aantal toestellen doorontwikkeld op dat concept. Hè, want uiteindelijk moet je de fundering van het toestel moet je aanpassen.
5: Even samenvattend, je zet een speeltoestel neer. En dan kun je er na 5 jaar voor kiezen om dat weer relatief simpel te demonteren. Ja. En dan komt er een nieuw speeltoestel.
11: Ja, dat klopt. Dat is wat je inderdaad kunt. Je kunt relatief eenvoudig wisselen. Alleen, ja, wie gaat dat beleidsmatig dan faciliteren? Niemand. Niemand is misschien heel zwart-wit, maar wij hebben nog geen aanvragen gehad naar een aantal plaatsingen om te wisselen. Terwijl we wel weten uit onderzoek dat uiteindelijk kinderen die worden getriggerd door nieuwe initiatieven die uiteindelijk in de wijk kunnen ontstaan, doordat er ook speeltoestellen worden gewisseld en uiteindelijk dus weer interesse ontstaat naar een plek, waardoor kinderen getriggerd raken om weer te gaan spelen.
5: Maar zeg jij nu dat gemeenten juist dat probleem, dat voelen ze niet. Dus ze hebben zoiets van, joh, als daar een speeltoestel staat, hup, daar hoeven wij dan vervolgens 20 jaar niet naar om te kijken.
11: Nou, ik denk niet dat het zo zwart-wit is, want gemeentes die bestaan uit heel veel lagen. Waarbij ook gemeenten steeds vaker kiezen voor bepaalde functies die juist daar mee bezig zijn. Een buurtsportcoach komt niet uit de lucht vallen, laten we dat even vooropstellen. Waarbij ik denk dat er juist wel steeds meer integraal geactiveerd wordt op hoe gaan we nou die openbare ruimte zo inrichten dat we uiteindelijk ook daadwerkelijk de waarde toevoegen die we ermee willen bereiken. Alleen ja, beleidsmatig gezien heb ik niet het idee dat dat per saldo overal goed geborgd wordt. Dat denk ik niet, nee.
5: Is dit ook een kwestie van, heeft dit nog even tijd nodig, Patrick?
12: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, als je vanuit de BIS-modellen gaat denken, dan is het heel erg logisch dat er op een gegeven moment de stap gaat komen dat je steeds meer eigenaar wordt als producent van je spullen. Dat is evident. Alleen dan is de vraag daarbinnen, welke smaak zijn er nog meer en op welke manier gaat dat zich voldoen? Kijk, ik weet wel over het swap-model, swapfietsmodel. Ook discussies van, gaat dit heel Nederland veroveren of is er een bepaald stuk van de markt die dit gaat doen? Dus ik denk ook voor een model als dit klopt dat ook. Maar het kan ook zijn dat in je propositie van het feit dat je weet dat je het zou kunnen wisselen, dat heeft ook een bepaalde waarde. En dan wordt het misschien nooit gewisseld, maar het feit dat het gewisseld kan, dat zou dan fijn zijn. Alleen, ja, je ziet hier dat in een BIS-model, als je klanten hebt bij gemeente, overheden, ja, dat gaat dan en over meerdere lagen. Dus je hebt dan meerdere klantgroepen daarin te overtuigen. En dat kost tijd.
5: Frank Kroeze van Nijha. Frank, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we gewoon nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel in de ether.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
0: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
3: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
6: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets ze bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met de Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
12: Download
1: de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
13: Van jullie kant?
12: Ja, wel echt dat jij... Nu vraag je die nog een keer. Nog één keer.
13: Oh ja?
12: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
13: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me de strafpleiter. Ja, de enige echte Christian Vlokstra. Chris, welkom.
14: Dankjewel, Wouter.
13: Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over het formele strafrecht.
14: Ja.
13: En dat is iets waar jij nogal veel van af weet.
14: Ja, kijk, het formele strafrecht is eigenlijk zeg maar de regels van het spel. Van hoe wordt een procedure ingericht? Waar moet de overheid zich aan houden? Het Openbaar Ministerie, de politie, de rechtbank.
13: Jij hebt er onderzoek naar gedaan, toch?
14: Nou, ik heb... Ja, het klinkt wel heel heftig.
13: Ja. Nee, ik heb mijn scriptie, op dit gebied.
14: Ik heb mijn scriptie geschreven over zogenaamde vormfouten, vormverzuimen. Ja. Wat een belangrijk thema is.
13: Ja.
14: In het formele strafrecht, op het moment dat de regels niet gevolgd worden, welke consequentie moet de rechter daaraan verbinden? Maar kijk, waar het eigenlijk om gaat, Wouter, iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Op
13: zeker.
14: Effectieve rechtsbijstand, een onpartijdige rechter, toegang tot het dossier, maar ook op een rechtvaardige behandeling, een rechtvaardige en integere behandeling van je zaak.
13: Geen geknoei met het bewijs en dat soort rommel.
14: Precies, en als het, zeg maar, als het Openbaar Ministerie of de politie daar hele grote fouten in maken, dan kan dat zeg maar in de ultieme consequentie, komt bijna nooit voor, leidt tot niet-ontvankelijkheid. Maar het is heel belangrijk. Het gaat eigenlijk om de procedure, om de rechtvaardigheid van de procedure.
13: De regelen der kunst.
14: Precies.
13: We gaan het vandaag hebben over het team criminele inlichtingen, ook wel TCI. Dat is eigenlijk de geheime dienst van de politie.
14: Ja.
13: Leg even uit wat zij mogen en wat zij niet mogen.
14: Nou kijk, het is een beetje, precies wat je zegt, het is de geheime politie. Hè. Vroeger heette het de CIA, Criminele Inlichting Eenheid.
13: Het is een hele mond vol en verwarring ontstaat snel. Maar ga verder.
14: Maar kijk, het belangrijkste is dat ze in strafzaken informatie kunnen geven op basis waarvan een strafzaak kan starten.
13: Ja.
14: En de CIE of TCI, die hebben informanten. Die informanten geven informatie. Die worden in procesverbaal gegooid. Die kunnen nooit als bewijs dienen in een strafzaak. Maar op basis van zo'n procesverbaal kan een strafzaak gestart worden.
13: Ja, want ik heb ze ook wel eens voorbij zien komen.
14: Ja.
13: Je ziet het veel in de zwaar georganiseerde misdaad.
14: Zeker.
13: Komt het vaak voorbij.
14: Ja.
13: En het zijn tips die eigenlijk geanonimiseerd zijn. Hè? Dus we hebben
14: totaal
13: van een informant gehoord dat Pietje, Jantje of Klaasje, die zit in de drugs of die heeft dit gedaan. Die is betrokken geweest bij een moord. Die levert wapens. Die levert huizen aan de onderwereld. En je kan het zo gek niet bedenken of het wordt allemaal door die tipgevers verteld aan het team criminele inlichtingen.
14: Ja.
13: Maar die informatie is voor een advocaat moeilijk te controleren, toch?
14: Nou, eigenlijk helemaal niet. Kijk, dat hoeft ook soms niet. Want kijk, als het alleen maar startinformatie is, weet je, het is allemaal goed gegaan, dan hoef je ook niet bij.
13: Ik ga toch even bellen. Startinformatie.
14: Ja, kijk, als jij een onderzoek wil starten, een strafrechtelijk onderzoek, en je wil bevoegdheden inzetten. Kan met een aangifte, maar je wil taps, je wil observeren, je wil mensen onderzoeken. Dan heb je iets van een basis nodig om dat te doen.
13: Mm-hmm.
14: Op het moment dat er een TCI-verbaal is, bijvoorbeeld in de drugscriminaliteit, en die informatie wordt geverifieerd en die lijkt betrouwbaar, dan kan dat zeg maar de basis vormen om naar de rechtercommissaris te gaan om te zeggen van hey, we willen die willen we onderzoeken. En dan kun je echt onderzoek en bewijs gaan verzamelen.
13: Ja.
14: Dus het zit helemaal in het begin. Waarom is het voor de advocatuur moeilijk? Je komt er eigenlijk niet achter wat de bron is van die informatie.
13: Ja, ja.
14: Die informanten die worden afgeschermd, die zijn anoniem, daar kun je niet bij komen.
13: Is op zich ook wel begrijpelijk, hè? Want het zijn
14: Tuurlijk.
13: Mensen die soms moeten vrezen voor hun leven.
14: Anders zal het systeem ook niet werken.
13: Nee.
14: Kijk, dat is ook precies de reden dat het niet als bewijs kan worden gebruikt. Maar goed, het is wel een schimmige wereld. Je weet nooit precies waar het nou vandaan komt. Het kan ook een criminele concurrent zijn, hè? Die zegt, hey, ik ga Woutertje even wegdippen.
13: Waarom altijd mijn naam?
14: Ja, omdat je naast hem zit. Ja,
13: okay. in alle proforma's word ik altijd als een soort crimineel weggezet.
14: Ja, maar dat maakt het voor de mensen thuis maakt het lekker. Ja, herkenbaar.
13: Herkenbaar, ja, ja. We gaan naar de zaak. Een boer wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2011 zijn kippen illegale antibiotica heeft gegeven. Iets dat een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. De boer is eerder al van soortgelijke feiten verdacht geweest, maar werd toen vrijgesproken. Plotseling verschijnt er een bericht van de TCI, het Team Criminele Inlichtingen. Er zou een meldmisdaad anoniem melding zijn gedaan waarin de boer wederom wordt beschuldigd van het feit dat hij in de fout zou zijn gegaan. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Erik Steller uit Amsterdam. Erik, welkom.
15: Dankjewel.
13: Jij hebt een zaak uitgekozen over antibiotica voor kippen.
14: Ja, je dacht, ik doe eens wat anders.
13: Maar dat is nogal een onderwerp. Ben jij expert op dat gebied?
12: Nee, zeker niet. Ik werd gewoon door een andere advocaat gevraagd of ik ook een medeverdachte wilde bijstaan. En dat vind ik juist een van de leuke dingen. Je bent helemaal geen expert ervan. Ik wist niks van pluimvee.
13: Nee.
12: Ik wist ook niet zoveel van antibiotica. En aan het begin is dat dus heerlijk, want dan ga je met dierenartsen praten over hoe dat werkt. Je gaat boeken erover lezen. Je gaat met die kippen eens een keer kijken in zo'n stal.
13: Ja, maar dat doe je ook echt?
12: En dan ga
13: je...
12: In dit geval heb ik allemaal gedaan. Want ik was heel geïnteresseerd in hoe het zat. En ik dacht ook dat het niet helemaal... We zijn uiteindelijk nooit aan de inhoud van de zaak toegekomen. Maar ook daar dacht ik dat allemaal fouten zaten in hoe dat met die antibiotica precies zat. Dus daarom ben ik me daar toen helemaal in gaan verdiepen. Dat vond ik heel leuk.
13: Als ik in een kippenren ben, Chris...
14: Ja, daar kom je nog wel eens.
13: Nou nee, eigenlijk niet. Want ik vind... Ja, het is een beetje raar misschien. Maar ik vind dat kippen altijd een beetje eng kijken. Heb je dat?
14: Ik vind vogels sowieso een beetje eng.
13: Erik, heb jij dat niet met vogels?
12: Ik vond vooral toch een gekke... Je weet het allemaal, maar toch een gekke gewaarwording... dat ik dit zo meteen op mijn bord weer heb. Zeg maar.
14: Ja. Ja. Want jij doet ook eigenlijk normaal gesproken het commune strafrecht.
12: Gewoon moord, doodslag, mishandeling, drugs,
14: verkrachting. Ja. Is dat voor jou een welkome afwisseling als je opeens zeg maar zo'n
12: ik vind
14: hele...
12: Heerlijk. Ja, maar een van de leuke dingen van het vak vind ik dat je steeds een inkijkje krijgt in... werelden waar je helemaal niks van weet.
14: Subculturen.
12: Waar mensen wel alles in één keer met jou willen delen.
14: Ja.
13: Even naar het begin. We gaan het hebben over antibiotica voor kippen. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
12: Ja, er was een andere advocaat. En die had via een van de verdachten gekregen. En die belde mij op en zei, wil je er ook een? Toen zei ik, nou lachen, laten we dat doen. Zo, ja, ik kende die mensen niet. Ik wist niks van de materie.
14: Maar er waren meerdere boeren werden beschuldigd.
12: Ja, er waren meerdere boeren beschuldigd. En een veearts en een... Nou, nog een administratief iemand.
13: Oké, wat is het eerste wat je gedaan hebt?
12: Nou, eerst naar het politiebureau, want ze waren allemaal meteen aangehouden. En toen heb ik met mijn cliënt gesproken. En eerst dan ga je zo'n verhoor voorbereiden. En ik dacht, nou, hij moet misschien maar even niks zeggen. En dacht, misschien moeten we daar nog over in discussie. Maar dat ging heel makkelijk, want het eerste wat hij zei was... ik praat niet met varkens.
13: Dat bedoelde je de politie mee?
12: Zo groot was de antipathie tegen de medewerkers van de NVWA in dit geval. Maar...
13: Ja, ga ik even bellen. Wat is de NVWA?
12: Ja, je moet altijd twijfelen of het een nieuw of de Nederlandse is. Maar Voedsel- en Warenautoriteit.
13: Die afkorting, hè, deze uitzending. Ja. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja,
12: en die hebben eigen opsporingsambtenaren. En die deden dit onderzoek.
13: Wat voor man zat er voor je in die spreekkamer? Wat voor iemand was dat?
12: Nou, wat oudere man dan de meeste van mijn cliënten. Slim, eigenwijs, opstandig, boos. Ja, eigenlijk alle recepten voor wel een geinig eerste gesprek.
13: Ja, wat vertelde die dan? Kun je er iets over zeggen?
12: Nou ja, het eerste was dus dat ik zei, misschien is het beter als je zwijgt. En toen zei hij, oh sowieso, want ik praat niet met varkens. Ja. Nou, daar moest ik al wel een beetje om lachen. En dat ging zover dat ook als ze vroegen aan hem, wil je koffie? Dan reageerde hij niet. Hij zei ook niet, zwijg echt. Maar hij praatte gewoon niet met hen.
13: Chris, is dit herkenbaar? Je hebt van die hardboiled types.
14: Ja, maar die ken ik vooral uit de georganiseerde criminaliteit. En als je dan een melding krijgt van moord of doodslag of drugscriminaliteit, dan zwijgen ze altijd in het begin.
13: Als mensen vragen, wil je koffie?
14: Nee. Want ik zeg altijd tegen mijn cliënten...
13: Dat klinkt wel heel orthodox namelijk.
14: Nee, maar ik zeg altijd tegen mijn cliënten, je kunt het gewoon heel vriendelijk doen. En je kunt gewoon normaal met ze praten. Alleen op inhoudelijke vragen geef je gewoon geen antwoord. Maar goed, de ene cliënt is de andere niet. Weet je? En sommigen zijn wat opstandiger dan de ander. Maar wat ik me hier een beetje afvraag, Erik. Jij krijgt via een bevriende advocaat deze nieuwe cliënt. En dan krijg je ook een piketmelding. Mm-hmm. Wat staat daar dan überhaupt op? En dan denk ik dan niet bij jezelf, waar gaat dit überhaupt over? Voordat je überhaupt al naar je cliënt toe gaat.
12: Ja, dus je gaat eerst even opzoeken, wat is dit precies?
14: Ja, en dan precies.
12: Met de politie bellen, willen jullie iets zeggen over de verdenking?
13: Wat hoorde je? Nou, het gaat niet over de diefstal van een rolletje dropmeester stellen.
12: Ze zeiden, ja, antibiotica zwendel. Verder willen we er niks over zeggen. Okay, toen moest ik het woord zwendel weer even opzoeken. Dat is zo ouderwets. Mooi. Ja, en verder wilden ze niks zeggen. Dus dan ging ik toch bij mijn cliënt maar een beetje zoeken naar informatie.
14: Ja, maar hij was heel opstandig. Was hij ook opstandig naar jou toen?
12: Nee, helemaal niet.
14: Opeens ziet hij Erik Steller voor zijn neus en denkt...
12: Nee, was toen ik meteen zei via wie ik kwam, was meteen... Oké, helemaal top, dankjewel, fijn dat je er bent.
14: Ja.
13: Dan ga je natuurlijk ook aan je cliënt vragen, ja, wat is er nou allemaal gebeurd?
12: Ja.
13: Wat zei hij nou?
12: Dat hij niet wist waar dit over ging.
13: Had je toen al iets meer informatie dan antibiotica, zwendel?
12: Nee, ik had echt nog nul andere informatie.
14: No.
12: Dus ik ging een beetje, maar hoe komen ze dan bij jou? Weet ik niet. Wat ligt er ergens bij jou, illegale antibiotica? Nee. Hebben jouw kippen, als we die gaan testen, zit er iets geks in? Absoluut niet. Ja, veel meer dan dat kwam er niet uit, zeg maar.
13: En even voor mijn beeld, was dit een kippenboer? Want ik ken wel die beelden van die kippenstallen. Dat met echt veel kippen, had hij er veel? Of,
12: Grote.
14: Een megastal.
12: Meer dan één en groot.
13: Ja. Dus gewoon echt duizenden, tienduizenden kippen.
12: Ja, ik ben niet bij hem gaan kijken. Dus ik ben daar niet precies geweest. Maar het, ja, wel
13: veel. Immense, dat zijn natuurlijk van die immense hallen.
12: Ja. Hele grote hallen. Ja.
13: Dan begint dat eerste verhoor.
12: Ja.
13: Werd daar al iets meer duidelijk?
12: Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, het was meer toen we echt een dossier kregen. Waarin dan stond waar die verdenking vandaan komt. En wat ze dan precies dachten. Ja.
14: Maar het is het eerste verhoor. Hij zwijgt gewoon. Want hij wil niet praten met de politie.
12: Ja.
14: Is het dan na het eerste verhoor ook meteen klaar? Werd hij vrijgelaten, heengezonden? Nee. Of heeft hij nog wel een aantal dagen vastgezeten?
12: Hij zat er nog even vast, ja.
14: Ja. Ja. Maar hij is niet voorgeleid bij de rechtercommissaris, nee. Zoals je vaak ziet.
12: Nee.
13: En dat betekent, Chris, dus dat hij eigenlijk vrij snel in vrijheid is.
14: Ja, maar dat zie je wel vaker in dit soort zaken. Hè, waarbij het gaat om bijzondere wetgeving. Hè, dus overtreding van dit soort voorschriften met bijzondere opsporingsdiensten. Zoals de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, het is niet zoals in het commune strafrecht. Hè, met moord, doodslag, mishandeling. Dat je dan voorgeleid wordt. Je wordt aan een aantal dagen gehoord. En dan word je heen gezonden. Ja, en dan moet je als advocaat meld je bij het Openbaar Ministerie van, hey, ik ben de advocaat van boer A. Mag ik iets van een dossier? Maar dat duurt vaak, denk ik, wel een tijdje, of niet?
12: Ja, het duurde wel een tijdje. En toen kregen we in één keer heel veel.
13: Ja, ja.
12: Ja.
13: Ja. En wat las je?
12: Nou, ik was vooral benieuwd, ja, hoe komen ze dan bij hem? En toen las ik dus dat het begon met TCI-informatie. Drie TCI-verbalen waarin mensen opeens spontaan naar de politie zouden zijn gegaan en zouden hebben gezegd, nou, we hebben nu toch iets leuks te vertellen. Deze mensen zitten al in de antibiotica-handel.
13: Ja.
12: En er was ook nog een MMA-melding. En dat bij elkaar had het onderzoek. Maar ja, daar vandaan was het dan gestart.
13: Dus even voor mijn beeld. Er zijn dus echt ook mensen gaan praten met rechercheurs van de team criminele inlichtingen.
12: Ja, zo is het in ieder geval ons gemeld.
13: Ja, en dat waren er drie. Dus daar zijn drie processen verbaal van gemaakt.
12: Ja, er zijn drie processen verbaal. Ze hebben ook nooit willen zeggen of het er nou drie informanten waren of meer of minder.
13: En er is nog een keer gebeld met misdaad anoniem.
12: Ja.
13: Maar jij weet dan dus niet, dat kan natuurlijk iemand zijn. Kan jij checken of dat één persoon is geweest?
12: Nee.
13: Dat is dus niet na te gaan.
12: Nee.
13: Dat is eigenlijk best wel raar, toch?
12: Dat is natuurlijk één van de dingen die je wil weten.
13: Ja, want dat maakt een zaak natuurlijk zwakker of sterker.
12: Zeker. En ook ja, het liefste weten wie het is en hoe die aan die informatie komt. Maar kijk, zo'n TCI-procesverbaal daarin staat, er komt een informant naar ons toe die heeft dit verteld. En dan staat er onder nog een streep en dan staat er uit onderzoek is gebleken dat het gaat over meneer Jantje of Pietje of over die periode of over dat adres en dat soort dingen.
14: Ja.
12: Ik ben altijd super nieuwsgierig naar wat dat onderzoek dan is. Want dan denk je, ja, daar kan je nog geen bobmiddel in zetten. Dus niet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Ja, wat doen ze dan?
13: Ja, dus ik stel me dan zo voor, er is een gesprek. Dan wordt er iets verteld over iemand. Dan gaan ze kijken, bestaat diegene echt, toch?
12: Nou, bijvoorbeeld, en wat is hier het gekke was. Het ging over meneer Willem X. Houdt zich bezig met illegale antibiotica-handel. En toen zeiden ze, we weten dat het Willem is, want dat is Willem met deze achternaam. En toen ging ik na nog een keer, toen dacht ik, maar zijn achternaam spel je net anders. Dus dit komt niet gewoon uit de gemeentelijke basisadministratie.
13: Aha.
12: En toen dacht ik, het is toch iets geks.
13: Maar kan je dat dan niet gelijk navragen bij het Openbaar Ministerie? Van, hey jongens, dit is niet. Misschien hebben jullie de verkeerde, want dit is niet zijn naam.
12: Ja, maar dat wil je niet helemaal aanvragen. Want je wil eerst uitzoeken, wat hebben ze dan precies gedaan? Ja.
13: Waarom zou je dat willen? Als hij zegt, ik heb helemaal niks gedaan.
12: Ja, omdat, kijk, dat is één TCI-procesverhaal. En er waren er nog drie andere die daarop volgen. Ja, die verdenking was echt niet weg als ik had gezegd, zo spel je zijn naam niet. Dankjewel, nee. Mag je nu een bos bloemen en een huis.
14: Precies, nee. Maar even voor mijn begrip, Erik. Antibiotica-zwendel. Waar werden ze precies van beschuldigd, überhaupt?
12: Ja, van het voorhanden hebben van diergeneesmiddelen waar ze geen vergunning voor hadden.
14: Oké, en werd jouw cliënt in die TCI-meldingen werd jouw cliënt ook genoemd? Als een handelaar daarin?
12: Als iemand die zich daarmee bezig hield.
14: Ja,
12: ja.
14: Maar goed, die TCI-verbalen, daar komen we straks nog wel op terug. Maar dat is de startinformatie. Wat bleek er dan, want je had het dossier, wat bleek er dan vervolgens uit onderzoek en onderzoeksresultaten dat deze mensen zich inderdaad bezig hielden met antibiotica-zwendel?
12: Nee, bleek vooral dat ze in contact stonden met bepaalde andere mensen die ook genoemd waren. En ik geloof dat ergens bij anderen is wel een administratie aangetroffen waaruit zou lijken dat er bij die mensen antibiotica voorhanden is geweest en is ingekocht en dat soort dingen. Maar dat zag niet op mijn cliënt. En ook bij de invallen bij hem en zo was ook niks gevonden.
14: Maar lag er überhaupt iets van bewijs dan tegen jouw cliënt? Even los van die TCI-verbalen, wat geen bewijs is formeel.
12: Nee, er lag nog een verklaring ergens van mensen die werkten bij een veearts. Die zeiden dat ze daar inderdaad mee bezig hielden. Dat mijn cliënt inderdaad cliënt zou zijn. Dat soort dingen.
14: Ja.
12: Dus er lag wel iets. Maar ik vond het ook inhoudelijk nog wel echt een interessante zaak. Dat heeft ook weer te maken met die antibiotica waarvan ze dachten dat ze die dan allemaal hadden gegeven. En het was deels dubbele antibiotica, zeg maar, werkend op dezelfde bacteriën. Dus dat zou ook heel duur zijn, heel raar als je dat zo ging inzetten. Dus aan alle kanten dacht ik wel, het is een beetje gek.
14: Een rare zaak.
13: Ja. Hey, dat laatste wat je zei moet je heel even uitleggen. Want werd hij niet ook verdacht dat hij zijn kippen volgooide met antibiotica? Ja.
12: En als je dan dus, je hebt tegen bepaalde bacteriën, je hebt verschillende antibiotica die eigenlijk hetzelfde doen. En als de een niet werkt, dan gebruik je de ander.
13: Ja.
12: Maar om ze allemaal tegelijk te gebruiken, is eigenlijk een beetje gek. Want je moet er wel voor betalen. Het is duur. Het is op zich een wereld met relatief kleine marges. Dus het zou een beetje gek zijn als je gewoon 10 antibiotica tegen hetzelfde spul, tegen dezelfde bacterie, allemaal tegelijk op zo'n kip gooit.
13: Maar dat was dus de beschuldiging, dat hij gewoon zijn kippen helemaal volgooide met antibiotica.
12: Ja, en dan uiteindelijk was de gedachte, en dan, daardoor worden we allemaal resistent en gaan we zo meteen allemaal dood als we een klein iets hebben.
13: Als
12: we
13: een kipje eet.
12: Niet zo erg is. Nee, niet zo als een kipje eet, maar als er dus ergens als je een ziekte hebt, dan kun je niet meer behandeld worden met bepaalde antibiotica.
13: Ja.
12: Dat was de gedachte.
13: Ik snap dat het een beetje COVID af. Maar die snap ik eigenlijk wel, die zorg. Dat als iedereen. Ik weet niet hoeveel kippen er per dag gegeten worden in Nederland.
14: Veel volgens mij.
13: Maar ja, als je daardoor resistent wordt tegen bepaalde antibiotica, dat lijkt me niet wenselijk. Toch?
12: Nee, het lijkt me ook niet wenselijk. Nou, gaat het ook over dat wordt weer afgebroken. En voordat je die kip eet, is maar de vraag of je er überhaupt iets van meekrijgt.
13: Kijk.
12: Weet je, er zitten allemaal.
13: De kip-expert.
12: Ik bedoel, het is ook al lang geleden dat ik me hierin verdiepte. Maar inhoudelijk was er ook best wel veel op af te dingen.
14: Ja.
12: Maar de gedachte is natuurlijk inderdaad goed dat we een beetje restrictief zijn met antibiotica, zodat we onszelf allemaal nog kunnen behandelen op het moment dat je, nou ja, een of andere SOA hebt.
14: Ja. Maar goed, jij hebt een dossier. Je leest dat. Je leest de aanleiding, die CE-informatie. Je leest wat er verder inhoudelijk is. Je gaat overleggen met jouw cliënt. Ja. Wat gaan we nu doen?
12: Ja.
14: Hoe ging dat?
12: Nee, hij zei, ja, het klopt gewoon niet. Dus ga maar zoveel mogelijk onderzoek doen. We gaan maar aantonen dat het niet klopt.
14: Ja.
12: En toen zei hij, nou, laten we eens beginnen bij het begin. En toen hebben we dus heel veel. We hebben ook allemaal inhoudelijke getuigen gevraagd, maar daar zijn we uiteindelijk nooit aan toegekomen. Wij wilden die startinformatie controleren. Toen hebben we uiteindelijk. Je kan dan vragen om die informanten, maar die krijg je niet. Dus toen hebben we de.
13: Ja, hoe werkt dat dan? Want dat zou ik zeggen van ja, jongens, maar als dit zo'n belangrijk onderdeel is van die beschuldiging eigenlijk, kunnen we dan die aangevers niet anoniem horen of zoiets? Is dat een mogelijkheid?
12: Dat is een mogelijkheid, maar in principe zeggen ze eerst, ga maar op een andere manier dit uitzoeken.
13: Maar hoe kan het dan op een andere manier? Want iemand heeft het verteld, of een aantal mensen.
12: Ja, nee, je heeft het aan iemand verteld, dus die zou je ook bijvoorbeeld kunnen horen. Maar hoe het systeem eigenlijk werkt, is dat je dan. Die informant heeft 1 contactpersoon bij de politie.
13: Ja.
12: En die contactpersoon bij de politie vertelt aan zijn baas wat hij gehoord heeft. En die baas schrijft dat op in een procesverbaal. En toen zei ze, ga die baas maar horen, dan kan die wel vertellen hoe dat gegaan is.
14: Maar goed, even eerlijk, over de luisteraar. Kijk, het is geen onderdeel van de beschuldiging, in zekere zin. Het is ook geen bewijs.
13: Het is de oerbron van de beschuldiging.
14: Ja, het is de startinformatie op grond waarvan het onderzoek start. Kijk, je kunt niet zomaar, als jij een CIE-verbaal krijgt, ik heb wel vaker om TCI-teamleiders gevraagd. Die krijg ik bijna nooit. Dus het moet wel iets.
13: Die kan je niet horen als getuige.
14: Nou, dat kan wel, maar dan moet je wel iets kunnen aanvoeren. Waar het volgt dat er vraagtekens zijn te zetten bij de inhoud van zo'n TCI- of CIE-verbaal. Wat was dat hier?
12: Nou, dat eigenlijk is de rechtbank gewoon heel makkelijk meegegaan. Die hebben best eenvoudig toen deze TCI-chef toegewezen. Ik had namelijk allemaal dingen, zoals bijvoorbeeld dat ik dacht, hoe kom je bij die naam als je die verkeerd spelt? Maar dat wilde ik toen nog niet zeggen. Dus ik had wel dingen om ze te willen hebben.
13: Hij hield even de kaarten aan de borst.
12: Ja, dus ik had wel reden om ze te willen hebben. Maar ik dacht eerst, nou, ik ga het gewoon proberen als ik het gewoon vraag.
14: Ja, je vroeg gewoon de teamleider en die kregen jullie ook.
12: We zijn gewoon superbelangrijke startinformatie geweest. Je moet ook de start volledig kunnen onderzoeken. Dus we willen gewoon die teamleider. En toen zei de rechtbank gewoon iets goed.
13: En dan ga je zo'n teamleider horen als getuige. Die is natuurlijk ook bezig met zijn bronnen beschermen. Hè? Want ik bedoel, in principe lijkt het werk wat TCI dan doet. Dat lijkt een beetje soms op het werk van wat ik doe. Je praat soms met een bron die je koet anoniem wil houden. Dus als dan een advocaat tegenover mij zou zitten en die gaat mij allemaal vragen zeggen. Dan zou je een buitengewoon stugge woutertje aan.
14: Ja, en dat komt er nog bij. Je zit nog een schil omheen, hè? Ze horen jou niet. Horen jouw hoofdredacteur.
13: Ja, mogelijk nog stugger.
14: Precies.
12: Ja, maar die hoofdredacteur weet dan niet wie die informanten van jou zijn. Dat is de gedachte.
13: Nee.
14: Dus je hebt de informant, je hebt de runner van de informant en je hebt de teamleider van de.
13: Oké, en al die mensen, die kan ik me zo voorstellen, die hebben er niet zoveel trek in om te verklappen van wie zij dit hebben gehoord.
12: Nee, en hoe hun processen werken. Nee, dat
13: zou
12: ik ook niet helemaal zeggen.
13: Zou ik zeggen, meneer Steller, ziet u die boom daar buiten? Dan kun je lekker inklimmen.
14: Maar wat wilde je bereiken met zo'n verhoor van die teamleider?
12: Nou, ik wilde uitzoeken hoe dat gegaan was. En ik wilde eigenlijk daarmee aantonen dat er meer onderzoek al was gedaan misschien wel niet allemaal uit openbare bronnen.
13: Maar dat dacht je. En hoe ging dat gesprek? Neem mij eens even mee naar dat gesprek met kopje koffie erbij en dan.
12: Nou, we hebben daar echt sowieso een hele dag voor uitgetrokken. Want je weet dat dit wordt een heel moeilijk gesprek. Dus je begint en je vraagt gewoon, nou, hoe lang werkt u al bij de in die functie bij de politie bijvoorbeeld? Om gewoon eens een beetje te weten. Wat is de relevantie van die vraag?
15: Truly's met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Stel meer vragen stellen, want ik was ook wel benieuwd. Zou het nou kunnen dat het drie keer dezelfde is?
3: Drie keer dezelfde informant.
2: Dezelfde informant. Want dan zegt het
4: vier keer.
2: Dan zegt het natuurlijk wel minder. En ik ben dan ook wel benieuwd. Ja, is die informant niet stiekem iemand van de politie of van de NVWA die ergens gewoon zelf een beetje onderzoek is gaan doen en het zo probeert wit te wassen?
4: Zou dat mogen?
2: Nee.
4: Volgens de regelen der kunst. Nee. Ik kijk ook even naar de expert aan mijn rechterkant, Christian Vlokstra. Mag je als... Dat lijkt een beetje op een andere. Ja. Op die andere pas. Mag je als
3: mag
4: politie...
3: Mag vrouw, hoor, dat bedoel ik.
4: Mag je als politieagent, mag je zelf een MMA-melding doen als je iets weet? Waarom zou dat niet mogen?
3: Nee, maar even los van die MMA.
4: Goeie vraag, sterke vraag.
3: Goeie vraag, sterke vraag, Wouter. Ja. Onderbouw hem eens. Ja. Nee, maar kijk, je moet even de context misschien even goed begrijpen. Het kan best zijn, want Erik zegt het net een beetje tussen neus en lippen, dat er eigenlijk al eerder onderzoek liep, gewoon normaal onderzoek.
4: Ja.
3: Dat daar misschien informatie uitgekomen is die ze niet zeg maar in een strafrechtelijke nieuw onderzoek konden inbrengen. En dat ze dat dan via de TCI eigenlijk, ja, we noemen dat witwassen. Hè, dat zeg maar informatie die al bij de overheid is, die niet op een normale wijze ingebracht kon worden, eigenlijk witgewassen wordt via de TCI. Zo noemen we dat.
4: Ja.
3: Waarbij de TCI dan net doet alsof het van informanten komt. Dat is op zich ook wel zo. Maar dat die informanten niet informanten zijn uit het circuit.
4: Maar hun eigen
3: mensen.
4: Theo die zeg maar.
3: Kijk, je hebt ook wel verschillen daarin. Hè? Want je kunt ook wel TCI-verbalen hebben. Waarin staat uit een lopend ander strafrechtelijk onderzoek is gebleken dit en dit en dat. Dan weet je, het komt uit een ander onderzoek. Maar goed, je hebt wel gevallen gehad. Kijk, dat maakt het ook die schimmige wereld. Maar je hebt gevallen gehad in het verleden. Waarbij inderdaad informatie werd witgewassen. En dan is eigenlijk de overheid hun eigen startinformatie aan het creëren. Ja. Om vervolgens naar een onderzoek te doen. En als je dat vermoeden hebt als Erik zijnde in dit verhaal. Ja, dan wil je dat natuurlijk blootleggen. Want dan kun je namelijk de oneerlijkheid van het handelen van de overheid aantonen.
4: Straks in Napleiten hoor je meer over een zaak waarin politieke druk van bovenaf heftige gevolgen heeft voor een opsporingsonderzoek.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Leve de koning!
1: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
2: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
3: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
1: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
4: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
2: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
5: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
1: De Avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
10: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
11: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag? Of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje? Of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met de Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten.
0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Erik Steller. Ik kan me ook zo voorstellen, kijk, dit gaat natuurlijk om een delict. Het mag niet en het is allemaal zorgelijk. En het, weet je, maar het gaat niet om een levensdelict of het gaat niet over gigantische partijen coke of dat soort dingen. Wat is dus eigenlijk de straf die deze cliënt boven het hoofd hing? Want dan moet je me natuurlijk ook even voor waarschuwen.
18: Wat was het belang?
17: Ja.
19: Ja, dat zou ik nu even niet meer weten wat ik daar toen had uitgezocht.
17: Geen jarenlange gevangenisstraf.
19: Nee, zeker niet.
17: En ik kan me zo voorstellen, als dat belang redelijk beperkt is, dat je als advocaat misschien ook wat losser in de wedstrijd zit en dat je soms ook wel een beetje zit te gniffelen. Zo van, nou ja, dit is wel gewoon een mooi zaakje. En hier kun je ook een beetje gaan keten. Was dat ook jouw gevoel een beetje?
19: Nou nee, als het belang nog groter is, dan denk ik dat ik nog liever die start had onderzocht.
17: Ja. Ja.
19: Nee, ik wilde gewoon weten hoe dit zat.
17: Ja, ja.
19: Maar wat, kijk, als je zegt wat is het belang voor de politie bijvoorbeeld of zo. Het was in de tijd van Opstelten als minister van Justitie. En eens in de zoveel tijd had hij een nieuw kernpunt voor de opsporing. En daar moest dan resultaat uitkomen. Het liefst een beetje snel.
17: Ja.
19: Nou, en hier speelde dat dit opeens tot een soort kernpunt van de opsporing was uitgeroepen.
17: Oh ja?
19: Ja, maar ja, nogmaals, het was illegale antibiotica. Nogmaals, het was elke week iets anders. Dus voor wat het waard is. Maar vervolgens was er vrij kort daarna opeens startinformatie zomaar tot de politie gekomen. En die ging allemaal over mensen die eerder al verdacht waren geweest in een ander onderzoek. Dan denk je wel een beetje bij jezelf.
18: Hier is iets gefabriceerd.
19: Ja. Nou, je hoeft niet per se meteen gefabriceerd te zijn, maar laten we even
17: something
19: opletten.
17: Something is rotting.
19: Ja. Nou, je bent gewoon extra nieuwsgierig.
18: Maar tijdens zo'n verhoor hè, van zo'n TCI-teamleider. Ja. En die lui die weten vaak ook heel goed hoe ze zo'n verhoor door moeten komen.
19: Ja.
18: Wat was het kantelpunt? Dat er iets gebeurde waardoor je meer handen en voeten, meer minutie kreeg om door te zetten op deze.
19: Nou, dat is een paar van dit soort dingen. Dat hij niet wilde uitsluiten dat het allemaal dezelfde informant was geweest. Dat hij zei, wat we daar op papier hebben gezet, hoeft niet waar te zijn. En toen dachten we moeten meer vragen, we moeten doorvragen. En toen kregen we ook meer ruimte van de RC. En uiteindelijk was er een onderbreking voor de lunch. Dan wordt alvast een deel van het proces verbaal opgemaakt.
18: Van dat verhoor.
19: Van de ochtend. Ja, van die ochtend. En toen, dus we kwamen terug van de lunch, zeiden ze, nou, gaan jullie nog even in de advocatenkamer zitten. Dan is een apart kamertje voor de getuigen daar in Groningen. En dan krijgen jullie zo meteen alvast de eerste 20 pagina's. En dan kan je even controleren of het klopt. En de eerste 5 daarvan waren uitgedeeld. En toen moest een van ons gewoon naar de wc. Dus die liep de gang op. En die zag opeens in dat hokje van die getuigen de officier van justitie daarnaast zitten. Druk in overleg.
18: Over dat dictaat.
19: Nou ja, met dat dictaat in de hand.
17: Dus de officier van justitie samen met eigenlijk de baas van het team criminele inlichting. Die zaten in een kamertje.
19: Die zaten in een kamertje te overleggen terwijl ze het dictaat moeten controleren. Maar de bedoeling is dat een getuige gewoon zelfstandig kijkt. Klopt dit met wat ik heb gezegd? En dat de officier van justitie ook zelf kijkt, klopt dit met wat er is gezegd.
17: Ja.
19: Maar dat die dat niet samen doen. Dus dan krijg je toch de indruk dat die getuige wordt beïnvloed.
17: Zo.
18: Ja, en voor het belang, die TCI-teamleider, die is niet zeg maar de chaperon, hè, de rechterhand van die officier van justitie.
17: Nee.
18: Die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen taak in functie in het hele proces. En zeker als die als getuige moet komen met de rechtercommissaris en zelf dat dictaat moet nalezen. Ja, als er dan een officier van justitie, de zaaksofficier naast zit, die hem eigenlijk influistert.
17: Souffleert.
18: Of mogelijk souffleert.
17: Ja.
18: Ja, dan heb je stront aan de knikker. Dan gaan advocaten die gaan rellen.
19: Ja, toen dachten wij, wauw, we hebben nu echt iets in handen. En toen kwamen we terug in die voorkamer. En er werd niks over gezegd dat dit net was gebeurd. Het was wel geconstateerd door de rechtercommissaris die ze uit elkaar had gehaald, maar die had dat ons niet verteld. En toen gingen we weer bijna beginnen. En toen zeiden we, nou, wacht eens even. Volgens mij moeten we nog iets met elkaar bespreken.
17: Ja.
19: En toen zeiden ze, wat dan? Zeiden we, nou, iedereen weet hier wat het probleem is. Dus nou, toen zeiden we, oké, ze hebben bij elkaar gezeten. Wij willen controleren dat ze niet samen hebben bedacht wat er nog aangepast moet worden aan dat verhoor. Dus toen deed ik de onorthodoxe optie om te zeggen, nou, als we die officier van justitie nou even naar de gang sturen en dan die getuigen vragen hoe het gegaan is en daarna wisselen we ze, dan vragen we aan de officier hoe het gegaan is, nou, dan kunnen we het controleren. En dat is best wel gek, want er moet natuurlijk iemand van het Openbaar Ministerie bij blijven enzovoort. Maar de rechtercommissaris.
18: Ja, sowieso het horen van de officier van justitie als getuige is ook best wel bijzonder. Best,
17: waarom is dat bijzonder?
18: Ja, dat wordt nooit toegewezen. Kijk, de officier van justitie is een van de procesdeelnemers, weet je. Ja. Die verantwoordt haar of zijn handelen ter zitting. Die kan je eigenlijk nooit als getuige horen. Of
19: ik denk dat die rechtercommissaris, omdat hij niet zelf had gezegd dat ze dit had geconstateerd, een beetje dacht, ja shit, ik ben er ook een beetje bij. laat ik ze nu maar een beetje tegemoet komen.
17: En die heeft dit toen gedaan?
19: Die heeft dit toen gedaan. En sterker nog, we hebben ze nog meerdere keren heen en weer gestuurd. Oké, ik heb nog 3 vragen voor 10. Dan moet jij weer naar de gang en dan wil ik de officier weer terug.
17: Oh, echt waar, joh?
19: Ja, en daar tijdens zei de eerste officier, nou, het is absoluut geen sprake geweest van beïnvloeding. Absoluut, we hebben niks inhoudelijks besproken. Geen woord daarover. Nou, toen kwam die getuige en die zei...
17: De baas van de TCI.
19: Ja, nou, we zijn ook samen wel gaan lunchen. En we hebben het nog wel over dat onderzoek gehad. En toen we daar zaten, ja, hij had nog wel wat suggesties over hoe dat dictaat misschien moest worden aangepast.
17: Ja. En toen dacht je, I got you.
19: Toen dachten we echt heerlijk. Dus wij van, nou, waarover dan precies? Nou, toen kwamen een paar onderwerpen. Zei ik, is dat alles? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Toen kwam de officier van justitie. Toen zei wij, nou, grappig, de chef van de CIA, die zegt wel dat hij met jou heeft gesproken over dit onderwerp. Oh ja, ja, dat dan wel, ja, ja.
17: Oh.
19: Toen,
17: nou,
19: dan krijg je nog een kans. Is er nou nog meer besproken? Nee, echt niks. Nou, kom, laten we die getuigen maar weer naar binnen. Heb je erover nagedacht? Weet je inmiddels of er nog meer besproken is? Ja, ik weet eigenlijk ook nog wel. Ja, ook nog wel dit. En dan wij die officier weer naar binnen. Zei we, ik ga het nog 1 keer vragen. Maar daarna houdt het ook echt op. Nou, en toen kwam die officier weer met, misschien toch ook nog dat. En uiteindelijk ging het zover dat ik zei, ik ben nu helemaal klaar mee. Geef me je aantekeningen.
18: Van de officier?
19: Van de officier en van de getuigen.
18: Ja, ja.
19: Dit is de enige manier om dit nog te controleren. Toen zei de RC ook, ja, inleveren.
17: Echt waar?
19: Ja, daar kregen we keurig kopietjes van. Nou, en ik legde die naast elkaar. Het was nog net niet hetzelfde handschrift, maar het was gewoon letterlijk, alle aanpassingen waren exact hetzelfde.
18: Ja.
19: Het is gewoon helemaal doorgesproken.
17: Ja. Zo.
18: Ja.
17: En wat zei die rechtercommissaris?
18: Dan heb je een smeerboel te pakken.
19: Ja, die rechtercommissaris zei toen, wat willen jullie nu? Tegen de verdediging zei, nou, we hoeven echt niet verder met dit verhoor. Dit heeft geen enkele zin.
17: Ik kan me voorstellen dat je ook even flink met vuist op tafel slaat van, wat is dit? We moeten toch uit kunnen gaan van een zeker magistratelijk handelen.
19: Ja, die rechtercommissaris ging niet daar de officier terechtwijzen. Dat hadden wij eigenlijk al wel voldoende gedaan, denk ik, als advocaten. Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
17: Van jullie kant?
19: Ja, wel echt. Dat ik zei, nu vragen die nog een keer. Nog 1 keer.
17: Oh ja?
19: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
17: Heb jij ook ooit wel zo'n sessie gehad?
18: Nee. Maar kijk, wat hier gebeurt is dat een TCI-teamleider en officier van justitie eigenlijk verdacht worden in een getuigenvorm.
19: Ja.
18: Nee, ik heb dat nog nooit gehad in normaal gesproken.
17: Ja, ook eens twinkelen helemaal, Chris.
18: Nou ja, kijk, ik zit helemaal meer te denken. Heeft die RC niet ingegrepen ergens? Weet je, van dit kan niet zo.
19: Stellen. Nee, maar ja, uiteindelijk, ja, ook omdat we wel gelijk hadden, snap je?
18: Ja.
19: Ja, dat is ook wel een beetje moeilijk voor een RC om dan te zeggen, ik ga nu heel erg de hand boven het hoofd houden van deze officier van justitie die onder mijn ogen dit zelf, het hele proces heeft verneukt.
17: En dan is het natuurlijk de volgende stap dat jij zegt, nou ja, dan wil ik het onderste steen boven.
19: Ja.
17: Dan wil ik ook degene die het gehoord heeft wel eens even aan de tand voelen.
19: Nee, eigenlijk zei ik nu al, luister, hier komen we nooit meer achter.
18: Nee.
19: Dit heeft geen enkele zin meer. En een officier van justitie heeft onder ede zitten liegen. We weten inmiddels al dat die TCI-chef documenten heeft ondertekend waarin valsheid staat. Dat had hij al toegegeven. Dan vervolgens blijken ze elkaar beïnvloed te hebben. Ik zei, zo'n grote puinhoop, laten we er maar mee ophouden.
17: Deze hele toestand heeft zich afgespeeld. Hoe heb jij dit aan je cliënt uitgelegd?
19: Nou, dat is best wel een beetje moeilijk, want meestal probeer ik tegen cliënten wel te zeggen, nou, over het algemeen is die opsporing best redelijk integer in Nederland. En nu moest ik dus met het tegenovergestelde naam toe. Dus ik bel hem op. Ik zei, nou, er is vandaag wel wat bijzonders gebeurd. Zei hij, goed of slecht? Dat is wel het beste eerst dat ze vragen. Ik zei, nee, dit is wel goed. We gaan hier wel gebruik van maken.
18: Maar hadden jullie onmiddellijk ook het idee van, hiermee kunnen we die hele zaak op zijn gat trekken?
19: Ja, meteen.
18: Ja. En dan heb je het dus over die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
19: Ja, ik dacht eigenlijk, eerlijk gezegd, dacht ik toen dat we er al wel waren.
18: Ja.
19: Ik dacht, dit is zo in
17: brisant
19: met alles wat waar de opsporing voor zou moeten staan. Ik dacht, we zijn er wel. Maar wij dus naar de rechtbank, we hadden een regiezitting aangevraagd. En toen zei de rechtbank, nou, het is wel allemaal helemaal misgegaan. Maar misschien kunnen we alsnog achterhalen hoe de start van het onderzoek is gegaan. Hebben jullie nog een voorstel?
17: Zo.
19: En toen zeiden we, nou, dan willen we die informanten horen.
17: Ja.
19: Want we geloven nu niemand meer van de politie. En niemand van het Openbaar Ministerie. Dus de enige die we nog kunnen geloven zijn die informanten. Geef die maar. Ja, en daarvan zei het Openbaar Ministerie, dat doen we niet.
17: Nee. En toen dat snap ik wel ook eigenlijk, toch?
19: Nou, het snap ik ook. Oh wel, je kan ook nog denken, je kan ze met plaksnoren in een getuigenhok.
17: Motorhelmen.
18: Met integraalhelmen.
19: Ja. En vervormde stemmen. En het is ook niet echt dat dit de schiethoek van het strafrecht is, zou ik maar zeggen. Dus
17: de schiethoek van het strafrecht.
19: Ja,
17: heel even voor mijn beeld, hè. Want het tijdsverloop van deze zaak, is dit allemaal in een paar maanden dat dit allemaal gebeurt? Of?
19: Nee, die zaak is gestart in 2010. 2011 zijn ze aangehouden. En nu hebben we het dan over 2014.
17: Oh, wauw. Het duurde echt zo lang, joh.
19: Ja, voordat we dan uiteindelijk die beslissing hadden van de rechtbank, die toen zei, nou, ga dan maar die informanten horen.
18: Ja.
19: En toen zei het officier, dat ga ik niet doen. Toen kwam er nog een zitting en toen zei de rechtbank, ja, dan gaan we jullie niet ontvankelijk verklaren.
17: We hebben het dus echt over een proces van jaren. Mocht jouw cliënt ondertussen terug naar zijn kippen en zo?
19: Ja, dat bedrijf draaide gewoon.
17: Ja. Oké.
19: Okay. Ja.
17: Ja. Ja, dus dan is het eigenlijk zuiver een juridisch gevecht.
18: Ja, zeker. En met een eigenlijk in eerste instantie een fantastisch resultaat met die ontvankelijkheid.
17: Ja, stellen staan met 2-0 voor.
18: Ja.
17: Voor de luisteraar die het niet weet, niet ontvankelijkheid.
18: Niet ontvankelijkheid is dat het Openbaar Ministerie door de rechtbank of het Hof niet ontvangen wordt in een vervolging.
17: Ja.
18: En we hadden het eerder over vormverzuim, vormfouten. Als er hele ernstige vormfouten zijn, dan kan dat leiden tot strafvermindering, bewijsuitsluiting en een ultieme consequentie tot die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Maar dan moet er echt sprake zijn van doelbewust handelen van politie of justitie, waarmee de, zeg maar, het recht op een eerlijk proces van een verdachte ernstig wordt geschaad, wat ook niet meer te herstellen valt. Dus het is echt de ultieme consequentie, en zeker door de jurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen 16 jaar, zie je dat eigenlijk heel zelden voorkomen. Dus politie en het Openbaar Ministerie moeten er wel echt een enorm zooitje van maken voordat een rechter besluit tot die ontvankelijkheid.
17: Maar het was geen niet ontvankelijk, dus...
19: Nee, was toen uiteindelijk... Dus ze zijn gaan die informanten horen. Dat gingen ze niet leveren. Toen werd er toch een niet ontvankelijkheid. Daar was het OM het niet mee eens, dus die ging in appel.
17: Oké.
18: En wat zei het Hof?
19: Het Hof zei uiteindelijk, het is wel helemaal misgegaan. En de rechtbank had al gezegd, het is één officier van justitie. Dat is niet het hele Openbaar Ministerie. En daarvan zei het Hof wel, ho eens even. Dat is één en ondeelbaar. Mag je ze allemaal aanrekenen? Maar die zeiden toen, oké, er is van alles misgegaan, maar misschien kan je toch nog op een andere manier achterhalen wat daar gebeurd is. Misschien had je eerst de runners moeten horen. De mensen van de politie waarmee zo'n informant praat. En toen gingen we dus terug naar de rechtbank. En de rechtbank zei, dan kunnen we niet anders dan dat toewijzen. Dus toen zouden we die runners gaan horen. En wij waren dus al benieuwd eerst, hoeveel zijn het er? Want dat zegt ook iets over hoeveel informanten er zijn.
18: Ja.
19: Toen waren er 3 aangemeld. En toen op de dag voordat dat zou gaan beginnen, kregen we een mailtje van de officier van justitie. Er is iets misgegaan. Er blijkt toch een 4e runner te zijn. En dat is diezelfde CIE-chef. En die moet per se als eerste gehoord worden.
17: Nee?
19: Nee, toen dacht ik echt,
17: wat zegt jou dat?
19: Dat zegt mij dat niet waar is. Want daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Ze hadden daarvoor gezegd, elke informant heeft maar 1 runner.
17: Ja.
19: We hebben 3 CIE-verbalen. Dus dat zijn maximaal 3 informanten. En vervolgens zou er opeens een 4e runner zijn. Dat was al gek. Maar deze CIE-chef hadden we ook gesproken. En die heeft daar heel duidelijk gezegd, ik praat niet met die informanten.
18: Ik ben geen runner.
19: Hij heeft niet gezegd, ik ben geen runner. Maar hij zei wel, dat is echt aan de runners. Daar heb ik geen weet van. Dat bepalen zij helemaal. Dat is aan mijn zicht onttrokken. Al dat soort dingen. Gewoon, en alleen maar over runners in derde persoon. Geen enkele aanwijzing dat hij dat was. Dit kan gewoon niet waar zijn.
18: Maar waarom wil het Openbaar Ministerie of de officier dan hem als een soort van runner als eerste laten horen, denk je?
19: Ja, ik denk toch nog iets proberen te repareren van dat eerdere verhoor. Ja. Zoiets, ik weet het niet precies.
18: Nee. Maar de smeerboel werd eigenlijk alleen maar groter.
19: Ja, het werd alleen maar groter.
17: Ja. En toen?
19: Toen zeiden wij, laten we die verhoren meteen maar niet doen. Laten we maar weer terug naar de rechtbank. En die RC zei toen ook, onder deze omstandigheden kan ik deze verhoren niet doen. Mm. Dus toen zijn we teruggegaan naar de rechtbank. En toen hebben we gezegd, er is iets misgegaan in dat verhoor van die CIE-chef. Daardoor kunnen we het niet meer controleren. Toen heeft het Hof gezegd, moet je niet nog uitzoeken of er andere mensen daarover iets kunnen zeggen dan de informanten. Bijvoorbeeld de runners. En dan komt het Openbaar Ministerie met, grappig, dat is precies dezelfde man die het eerder zo verprutst heeft. Daarmee kan je het niet repareren.
18: Nee.
19: Dus toen zeiden we, nu is de chaos compleet. En toen is er nog even gekeken, kunnen we dan nog via, je hebt ook een CIE-officier nog weer.
17: Ja.
19: Kunnen we via zo iemand. Maar die heeft geen kennis van dat moment. En die kan alleen maar op basis van documenten waar die dan bij zou kunnen en de rest niet bij zou kunnen. Maar inmiddels was er 10 jaar verstreken.
17: Jezus.
19: En de bewaartermijn voor die stuk is 10 jaar. Dus toen zei ik gewoon,
17: even
19: dat kan
17: bewaartermijn,
19: ook
17: Chris.
18: Bewaartermijn. Ik bedoel,
17: zolang je stukken mag bewaren.
18: Ja, die stukken die verdwijnen op een gegeven moment. Maar daar komt ook bij, als getuigen moeten gaan verklaren over wat zij 10 jaar geleden hebben gehoord.
17: Dat is wel lang.
18: Ja, weet je, hoeveel bewijskracht heeft nog datgene wat ze vertellen? Weet je, hoe goed is hun herinnering? Dus je ziet hier eigenlijk 2 dingen bij elkaar komen. Je ziet hier bij elkaar komen het Openbaar Ministerie dat niet integer handelt. Een officier van justitie die steeds probeert te beïnvloeden eigenlijk. Maar anderzijds ook de onmogelijkheid om de waarheid boven tafel te halen als verdediging. Weet je, als die 2 dingen bij elkaar komen, dan heb je lekkere instrumentjes om die niet-ontvankelijkheid te gaan
19: behalen.
18: Ja,
19: toen was het echt niet meer repareerbaar. En toen zei de rechtbank, het is wel 1 manier nog om het herstellen. Toch die informanten.
18: En daar ging het probleem weer voor liggen.
19: Ja, en er waren 3 officieren van justitie die een hele ochtend lang was dit een zitting. niet wilden vertellen of ze die informanten dan gingen leveren. En steeds weer terugtrekken, overleggen. Uiteindelijk zeiden ze, nou, uw rechtbank moet maar beslissen. En na aanleiding daarvan gaan we wel kijken of we die informanten leveren of niet. Toen zei de rechtbank, oké, nou prima, dan wijzen we die informanten toe. Toen zetten we hem meteen daarachteraan. Oké, verklaar ons dan maar niet ontvankelijk, doen we niet.
17: Nee. Ik snap dat je als openbaar ministerie zegt, nou, dan beter deze zaak verliezen.
18: Ja, ook omdat je geen grotere smeerboel wil.
17: Nee,
18: ja, de smeerboel is al groot.
17: Nee, maar en ook omdat je je betrouwbaarheid... Je zegt tegen die informanten, hey, luister, je blijft volstrekt anoniem als je met ons praat. En die belofte kan je niet inwisselen. En als je het moment dat je die belofte niet meer kan inwisselen, droogt je bron van informatie op.
18: Maar dat gaat uit van een premisse die misschien al wel correct is, maar dat weten we dus niet, dat er informanten waren. Maar als het zeg maar witgewassen informatie was die uit de overheid zelf kwam en dus geen informanten, ja, dan wil je dat misschien afschermen.
17: Erik. Wat is nou het vermoeden dat jij hebt wat er hier achter de schermen gebeurd is?
19: Kijk, ik weet het niet. Want we proberen dat achterhalen en je komt er niet achter. Maar laat ik dit zeggen. Er is daar wel in dat voortraject iets misgegaan.
17: Mm.
19: Want anders hoef je niet die getuigen te gaan beïnvloeden. En anders hoef je niet later die rare truc te doen met die vierde runner. En anders hoef je niet, nogmaals, dit is niet de schiethoek van het strafrecht zoals ik net al zei. Dus die informanten met alle veiligheidsmaatregelen die je erbij kan treffen, waarbij we echt nooit achter de identiteit zouden komen, had je misschien wel gewoon kunnen horen. Ergens willen ze dat heel graag niet. Ja, wat daar precies de reden van is, weet ik niet.
17: Je geeft nu een diplomatiek antwoord. En nu wil ik eigenlijk even het antwoord horen van Erik Steller, die zeg maar met een biertje
18: en
17: een
18: zakje chips. Weet.
19: Nee, ik weet het echt niet.
17: Ga je er niet over zitten theoriseren?
19: Nee, kijk, tuurlijk hebben we daarover gehad. En we openlijk met elkaar als advocaten gevraagd. Zijn er überhaupt al informanten?
17: Ja.
19: Tuurlijk.
17: Ja.
19: Maar ik kan niet zeggen dat die er niet zijn, want ik weet het niet.
17: Nee, snap ik.
19: En het enige wat ik wel kan zeggen is, er is daar blijkbaar iets gebeurd waar ze heel veel voor over hebben gehad, omdat
18: bedekt aan de openbaarheid.
19: Ja.
17: En als je dit dan aan je cliënt uitlegt allemaal, ik denk dat die nog veel kwaaier is geworden.
19: Nou kijk, het was natuurlijk iemand die niet super blij was met overheidsinstanties in het algemeen, denk ik.
17: Hij had zijn varkens al.
18: Daar werd hij al in bevestigd.
19: Ja, daar werd hij hartstikke in bevestigd. Ja. Dat is niet handig natuurlijk. En dat het zo lang sleept, dat is wel echt heel vervelend voor zo iemand.
17: Ja.
19: En op een gegeven moment kreeg hij ook wel een beetje lol in het spel. En zeker toen hij wel wist dat dit zo ongeveer deze kant op zou gaan. En dan krijg je iemand die wel een beetje afkeer heeft van overheidsinstanties. Ja, die zit op een gegeven moment wel, oh, we pakken die officier. Ja, dan krijg je ook wel zo'n soort reactie natuurlijk.
17: Was hij opgelucht toen het niet ontvankelijk was?
19: Ja, en toen zei hij wel, maar ja, ze zullen wel weer in hoger beroep gaan. En het zal nog wel lang duren. Maar toen is uiteindelijk het OM niet meer in hoger beroep gegaan.
18: December 2020. Ja, is het klaar.
19: Ja, 9 jaar geduurd.
17: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Erik?
19: Ja, als heel leuk. Omdat er zoveel gebeurt wat je niet verwacht. En er daardoor zoveel onverwachte dingen ook gebeurden daarna. Weet je, ik bedoel, zo'n officier zo horen als getuige. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Weet je, dat er opeens een vierde runner is. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Dus elke keer werd je verrast. En dat is natuurlijk wel gewoon heel leuk in zo'n advocatenwereld. En daarnaast vond ik dus het eigenlijk nog wel jammer dat we nooit inhoudelijk waren gegaan. Omdat ik nog zoveel had willen weten over hoe dat nou precies zat met die antibiotica en die kippen.
18: Ja. Ja. Maar ja, goed, de nieuwontvankelijkheid is wel heel bijzonder.
19: Ja, is bijzonder en ook wel echt lekker. En zeker hier, weet je, kijk, als wij meteen hadden gezegd toen we die officier daar zagen zitten. Als we meteen hadden gezegd, oh, dit kan niet, ga er weg. Waren we nooit bij die niet-ontvankelijkheid gekomen.
17: Ja, ja.
19: Dus
18: door te laten gebeuren.
19: Door te laten gebeuren en kom je daar uiteindelijk. Ja, dat is ook wel ergens wel een soort lekker gevoel. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
17: Ben je die officier later nog wel eens in de strafzaak tegengekomen?
19: Nee, want die kwam uit de biochemie en daar ging hij weer in terug.
17: Ah.
19: Ja.
17: Erik Steller, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
19: Graag gedaan.
17: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen... maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
6: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
7: Nou, ik.
6: Vrijwillig?
7: Ja, zelfs de voetnoten.
6: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
7: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden... en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren... zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen, daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
12: Stel je vraag in de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
12: En...
10: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Op de Groene Rechter 2030 vertel ik je een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Slechts 1 op de 5 Europese schepen die worden afgedankt, wordt ook in de EU gesloopt. De rest wordt grotendeels naar stranden in Azië gesleept en daar afgebroken. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Dat is een ramp voor de natuur en het kost de EU miljoenen tonnen staal. Tussen 2019 en 2025 gaat het om maar liefst 706 schepen. Dat is heel erg oude economie en heel erg dom. Dan... 100 bedrijven hebben zich verbonden aan een nieuw duurzaamheidsplan, het Ondernemersakkoord 2030. Het initiatief komt van het platform Future Up en werd afgelopen week gelanceerd. Grote namen als Jumbo, Bol en de Keukengroep beloven maatregelen om grondstoffen te sparen en de natuur te versterken. Ook topmannen van Signify, BNP Paribas en Fairphone hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. Ze stellen zich verantwoordelijk te voelen om hun welvaart ook voor de toekomst overeind te houden. En dat kan alleen door economische kracht te koppelen aan oplossingen voor de natuur, de samenleving en onze onafhankelijkheid. Mooie woorden, ik zeg nu nog echte actie, want we moeten uitkomen binnen planetaire grenzen en er hoort een heel ander soort welvaart bij. Succes! Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en als groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Jij wil het hebben over best heel belangrijk en scary El Niño.
14: Zie. Ja, de VN slaat namelijk alarm omdat er een super El Niño aan lijkt te komen. En El Niño is een natuurlijk klimaatfenomeen waarbij het zeewater in de Stille Oceaan sterk opwarmt en daardoor wereldwijd het weerpatroon doet verschuiven. Mm-hmm. Nou, de oceaan is nu uitzonderlijk warm, we weten allemaal waarom. Mm-hmm. Modellen wijzen op mogelijk de sterkste El Niño sinds 1950. Nou, vooral India en delen van Afrika lopen met de aankomende El Niño risico op meer droogte. En aan de westkust van Zuid-Amerika neemt juist de kans op hevige regen en dus overstromingen ook toe.
13: Ja.
14: Nou, en dat zijn dus juist gebieden en mensen die al kwetsbaar zijn en velen die relatief weinig verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en die krijgen dus te maken met heftige gevolgen. En met deze super El Niño zie je echt hoe complex en kwetsbaar het klimaat is, met feedback loops die elkaar versterken en in dit geval dus een verstoring in de oceaantemperatuur die zorgt voor meer extreem weer.
13: Ja. Echt wat ik zei, scary. Alle oceanen op aarde vormen eigenlijk één groot ecosysteem. En hoe meer je dat laat rammelen en wankelen, hoe groter en onvoorspelbaarder de gevolgen voor de hele planeet worden.
8: The Green Quest.
13: Kan technologie ons uit de klimaatcrisis halen? Nou, niet alleen, denk ik. We hebben radicale veranderingen nodig. Maar dat groene innovaties ons gaan helpen staat als een paal boven water. Alleen, dan moeten die bedrijfjes waar die nieuwe technologie wordt bedacht wel overeind blijven natuurlijk. Vlak voor de zomer ging CO2 failliet en werd het Eindhovense Carbion overgenomen. Twee bedrijven die ook hier in de studio zijn geweest, het lukte hen allebei niet om nieuwe financieringen op te halen. Hopelijk komt er voor CO2 een doorstart. Lisa Rubinstein-Malamut is hier, de medeoprichter van Carbon Equity, waar ze particulieren helpen met beleggen in climate tech fondsen. Fijn dat je er bent. Zullen we meteen induiken dat er twee van dit soort veelbelovende start-ups niet te redden zijn op Nederlandse bodem. Kijk je daarvan op?
15: Eigenlijk niet. Nee. 90% van de start-ups haalt het niet. En dat is niet erg. Start-ups werken doordat we er heel veel op richten. Mm. De allerbeste winnen.
13: Ja.
15: En soms heb je ook gewoon pech. Dus het betekent als je niet haalt, betekent niet dat je niet goed bent. Soms heb je pech. Maar we hebben veel minder grote bedrijven dan we start-ups hebben.
13: Ja, dat is waar. De hit en miss techniek, daar kom ik zo wel even op. Maar dit waren volgens mij hele goeie. En dan zou je bijna de conclusies kunnen trekken. Ze zitten alle twee in de carbon removal. Moeten we daar maar van af gaan zien? Is het toeval dat die tegelijk failliet gaan?
15: Nee, het is eigenlijk niet toeval. Want we hebben een paar jaar geleden een enorme golf van heel veel nieuwe carbon removal start-ups gehad. De wind woei toen in de goede richting voor dat soort bedrijven. En nu is het gewoon wat droger, het is wat moeilijker. Het is natuurlijk ontzettend jammer, twee hele mooie Nederlandse bedrijven.
13: Want we hebben carbon removal nodig.
15: Zeker, ja, voor die laatste 20% eigenlijk van het klimaatprobleem. Dat moeten we met carbon removal gaan doen.
13: Ja, en het koelen van de planeet, noem maar op. Dus we weten allemaal het moet en toch krijgen we geen verdienmodel. Jij bent nog heel jong iemand, dat moet jou ook enige frustratie rimpels gaan geven.
15: Ja, zeker. Maar het is ook, ik denk dat we ook een beetje wijzer zijn geworden. We zijn eigenlijk begonnen met het einde van het probleem op te lossen. De laatste moeilijkste 20% met hele dure carbon removal. Terwijl die eerste 50%, alles wat we met groene stroom en elektrificatie kunnen doen, dat is heel hard onderweg. En daar hebben we eigenlijk als Europa minder op ingezet. En we hebben heel veel ingezet op die carbon removal.
13: Dus eerst first things first eigenlijk.
15: Dat is wel een beetje
13: en daar zijn we nu. We worden wat nuchterder.
15: Ja.
13: Het geld wordt wat duurder.
15: Ja.
13: Je zag het 2 jaar geleden, is eigenlijk een andere tak, die ook heel erg nodig was. Bij de plastic recycling hadden we Human Corp, heel geavanceerd, won alle prijzen. Nog 9 andere start-ups, allemaal keihard nodig, allemaal weg.
15: Super jammer. Ja, en kijk, allebei, het gaat ook echt over timing en pech. Want die plastic recycling hebben we hartstikke nodig.
13: Ja.
15: Er is ook best wel wat steun vanuit Europa. Maar China ging ineens gewoon plastic dumpen. Die gingen veel te goedkoop plastic maken, over de hele wereld verkopen.
13: In Amerika, schaliegas, Oekraïne,
15: ook nog
13: heel goedkoop plastic.
15: Ja, dus ineens konden die plastic recyclers in Nederland niet meer concurreren. En ja, dan kan je denken, waarom heeft de Nederlandse overheid die bedrijven dan niet beschermd? Want het was een heel tijdelijk probleem.
13: Ja, je kan gedachten lezen, dat is precies wat ik
15: hebben
13: dacht.
15: Hebben ze niet gedaan.
13: Nee. En wat zeg jij dan?
15: Super jammer.
13: Nee, ik vind het ook stom.
15: Ja, het is ook een beetje dom.
13: De kost gaat voor de baat. En dat is natuurlijk als je investeert anders, dan ben je heel anders met geld bezig. Maar voor een overheid, kijk even naar Nicky, hadden we dat niet overeind moeten houden?
14: Nou ja, ik denk het wel. En kijk, ik denk dat het ook gezond is dat we niet alles de hele tijd overeind helpen. Want daar heeft onze overheid in sommige andere sectoren juist alweer een handje van.
13: Ja.
14: Maar ik denk de beste, of degene die we echt nodig hebben, of die heel duidelijk waarvan je kan aangeven, die hebben nu pech. Ja, dat lijkt me wel iets wat je zou kunnen helpen.
13: Daar zouden we toch een soort clubje voor kunnen maken. Met verstandige mensen die daar niks uit hoeven te halen. Die zeggen, dit is pech, dit moeten we houden.
14: Nou, dat zou ik een heel mooi initiatief vinden. Sluit misschien ook al wel aan bij wat jullie hebben gedacht. Van er moet geld op een bepaalde manier naar de juiste plekken toe.
13: Mm-hmm.
14: Maar daar ben ik wel benieuwd. Hè. Dus voor die kapitaalintensieve fase. Hè, dus als een start-up naar een scale-up gaat, dat is gewoon super intensief. Dan heb je ongelooflijk veel geld nodig om op te schalen. Ja, wie moeten we daar nou voor aankijken? Want we noemden net al de overheid. Nou, die kan misschien wat meer risico dragen. En het hoort ook bij de ontwikkeling van de nieuwe economie. Dat is misschien ook wel hun rol.
13: Mm-hmm.
14: Maar je zou kunnen kijken naar institutionele beleggers. Dus bijvoorbeeld pensioenfondsen die in Nederland heel groot zijn. Of die misschien best een deel van hun kapitaal met iets meer risico kunnen beleggen. Ja, of dus naar particuliere beleggers, waar jullie naar hebben gekeken. Ja, wie moet welke rol?
15: Een beetje voor allemaal is het antwoord.
14: Okay.
15: Waar jij het over hebt is die missing middle. Dus het is heel makkelijk om een bedrijf te beginnen en een paar miljoen op te halen. Het is best wel makkelijk als je een werkende technologie hebt die op schaal geproduceerd wordt om verder op te schalen.
13: Ja.
15: Maar om met een nieuwe technologie het geld te vinden om een eerste fabriek te bouwen, dat is echt knettermoeilijk.
13: Dus dat stukje bewijsdrang, dat halen we wel.
15: Ja.
13: En dan moeten we het op minimaal in de eerste fase op schaal gaan doen. En dan gaat het fout.
15: Ja, moet je een grote fabriek bouwen, gaat waarschijnlijk niet meteen helemaal goed die eerste keer. Dus het gaat gewoon, het wordt duurder, moeilijker, langer dan je voorspelde. En ineens verdien je er geen geld meer aan.
13: Nee.
15: Het is ook gewoon een hele moeilijke fase.
13: En is dat nou een punt dat je zou zeggen, met name de pensioenfondsen, die kunnen wel een klapje gebruiken, die leien, een dreuntje wegpoetsen. Dat je dan toch gaat helpen. En de Hollywood filmindustrie doet zo'n hit-and-mit-beleid. We doen 10 films. Als er 1 blockbuster tussen zit, dan is alles met terugwerkende kracht weer vergoed. Dus dat zouden wij ook kunnen doen.
15: Zouden we wel kunnen doen, en dat doet ook de hele venture capital industrie. Maar die fase die eigenlijk wat extra risico heeft, dat mag je niet helemaal van pensioenfondsen vragen.
14: Nee.
15: Om met het pensioengeld van mensen extra risico te nemen.
13: Maar wie wel? Ik zeg altijd, wat heb je aan een pensioen als er geen wereld meer is om hem in uit te geven?
15: Ja, maar de pensioenfondsen in Nederland zijn steeds meer op startups aan het investeren. Ze doen echt heel veel leuke dingen.
13: Dus
15: ik vind echt dat die er wel wat applaus voor verdienen.
14: Ja, ik zie het ook steeds meer. Maar waarom kijken jullie dan zo naar die particulier? Daar ben ik dan wel naar benieuwd. Want dit is echt een heel ander profiel wat die hebben als belegger.
15: Ja, nou ja, omdat het kan. En omdat het leuk is. En dat je mee kan verdienen. En dat je mede-eigenaar kan worden.
13: Dat laatste vind ik interessanter dan mee kan verdienen. Maar daar komen we nog wel op.
15: Nou, als we geld gaan verdienen aan die transitie, dan gaat die alleen maar sneller.
13: Ja, dan moeten we dat geld weer snel gebruiken in de volgende fase. Want we hebben nog een lange weg te gaan.
15: Zeker.
13: Wie zou dat tussenstuk, is altijd zo 70 miljoen moeten dan in, 110 miljoen. Wie zou dat bij elkaar kunnen schrapen in Nederland? Of zijn we daar gewoon te klein voor?
15: Nee, zeker niet. Er zijn 2 dingen nodig. Je hebt een klein stukje een soort van kwaliteitsgarantie nodig. En je hebt een klein stukje extra risicodragend kapitaal nodig.
13: Mm-hmm.
15: En eigenlijk heb je voor allebei toch wel de overheid nodig.
14: Mm.
15: Of hele vermogende families die zeggen, wij hoeven niet marktconform rendement, wij nemen wat extra risico.
13: Die heb je ook, hè? Dat moeten we niet onderschatten. We hebben best wel rijke families.
15: Zeker.
13: Maar hoe zou je die overheid zo gek kunnen krijgen om dat te gaan doen? Want die zijn vaak zo besluiteloos als een pudding die uit wil harden.
15: Ik zeg altijd, wat is ons verdienmodel van de toekomst? Waar gaan we in de toekomst onze economie op laten draaien?
13: Ja. Dit toch?
15: Dat hoop ik wel.
13: Ik zei vorige week voor een grote zaal, we hebben het verloren van China en Amerika als het gaat over tech en AI. Maar in beschaving en een nieuwe wereld bouwen lopen wij misschien wel voorop.
15: Ja, maar in klimaattechnologie lopen we niet meer voorop.
13: Nee.
15: We laten Amerika en China wegrennen die het niet eens voor het klimaat doen, maar voor alle andere voordelen die technologie heeft.
13: Ja, dus we moeten gewoon nu weer voorop gaan lopen.
15: Dat denk ik wel.
13: Lijkt mij ook. Het is ook een beetje de politieke wind die waait, hè?
15: Ja. Aan
13: de ene kant, Amerika doet het dan wel, maar puur als investeringskracht.
15: Ja.
13: En mensen als Trump en meer geld naar defensie. De focus lijkt heel erg op het hier en nu gericht, hè? Iedereen snel, rijk en iedereen veilig. En die lange termijn waar wij over praten, die lijkt weg.
15: Ja, en dan heb je gelukkig als enige het voordeel dat en die veiligheid en het verdienmodel nu steeds meer ook over klimaattechnologie gaat. Het is niet meer iets van de toekomst, het is iets van nu. Economie of duurzame energie is lokaler, is onafhankelijker, is vaak goedkoper. En eigenlijk om die reden zie je dat in Amerika en in China ook steeds harder investeren.
13: En dat zag je in Engeland in het voorjaar, dat ineens de geheime dienst zei, climate risk gaat het hele land aan het wankelen brengen.
15: Ja.
13: Toen kwamen we ergens, hè?
15: Ja, ik bedoel, Trump gooit een bom op Iran en ineens is ons gas 2 keer zo duur. Het kost ons honderden miljarden.
13: Ja. En wat denk jij dan?
15: Ja, laten we gewoon duurzaam stroom opwekken. Laten we gewoon warmtepompen installeren.
13: Dan, elektrische
15: auto's rijden. Nou, ik denk niet want het probleem is dat de eerste reactie van de overheden is, we moeten fossiele energie gaan subsidiëren, want consumenten hebben het ineens warm. Ja.
13: Dan gaan jullie naar particulieren toe, ja, met investeringsplannen. Hoe breng je dit verhaal over? Want het is best ingewikkeld, het is heel volatiel. Elke kwartier is het weer anders. Wat is jullie belangrijkste argument om te zeggen, jongens, dit is goed, dat is niet goed?
15: Wat we meestal zeggen is, duurzame technologie is beter, goedkoper, lokaler en ook nog eens duurzamer.
13: Mm-hmm. En dat is dat verhaal van elke euro in de oude economie kost je 4 tot 8 euro. Elke euro in de nieuwe economie is 8 tot 32 euro nu of zo.
15: Dat ken ik niet.
13: Ja, dat schiet alle kanten op. Dus je bent gek als je niet in nieuwe technologie investeert.
15: Ja.
13: Dat werk.
15: Ja, omdat je er meer aan kan verdienen of omdat het meer economische waarde creëert?
13: Nou, uiteindelijk alle twee.
15: Ja.
13: Dus, en dat je die nieuwe wereld wil vormgeven. Ja. Dus, hoe doen jullie dat, Nikki?
14: Nou, wij adviseren pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Dus ik vind het daarom heel interessant om te zien hoe kunnen we ook die brug slaan tussen die verschillende type beleggers. Hè? Dus zowel de overheid die meer risico kan dragen en bijvoorbeeld InvestNL zijn vehikel, wat zij dan weer hebben opgezet om ook wat meer risico te dragen. Echt bij nieuwe technologieën ook. En dan heb je pensioenfondsen die juist heel erg voor die lange termijn zijn, maar niet het meest risicovolle beleggingen kunnen doen. Want dat past ook niet bij hen als belegger. En dan heb je inderdaad de particulier. Maar daar heb je ook nog best wel een verschillende groep in. Je hebt gewoon, bijvoorbeeld ik. Nou, ik kan een heel klein beetje beleggen, maar daar ook niet heel veel over. Maar je hebt ook high net worth individuals. Dus die rijke families of mensen die wat meer kunnen beleggen. Zijn dat de particulieren die dan bij jullie aankloppen en bij jullie terecht kunnen?
15: Allebei, het is heel breed. Dus mensen kunnen vanaf 20.000 euro bij ons investeren. Maar er zijn ook mensen die 20 miljoen bij ons investeren.
13: Oh, heb je daar nummers van? Die vind ik wel leuk om eens even te bellen. Of dat allemaal wel goed gaat. Maar dan schiet het wel op. En dan zijn jullie wel blij als mensen met 20 miljoen aankomen.
15: Zijn we heel blij, maar we zijn ook heel blij als 1000 mensen allemaal 20.000 euro investeren.
13: Dat is ook
15: en
13: zo.
15: Meedoen.
13: Ja, leuk.
16: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Lisa Rubens uit Malamud van Carbon Equity is hier. We praten met haar over de impact van geld bij het oplossen van de klimaatcrisis. En daarom is Nikki Tripp hier ook als ons genoeg weten. Jij bent ook uit de techhoek, Nikki.
14: Nee, uit de financehoek.
13: Ja, maar dat is toch. Oh, dat bedoel ik eigenlijk. Je bent uit de financehoek.
14: Ja.
13: Ja. Het is nu al zo fintech dat ik dat er in één klontje jouw kant op gooi. Lisa, in hoeverre geloof jij dat we als samenleving moeten vertrouwen op technologische doorbraken? Zit de echte klimaatoplossing daar? Of is het toch meer ons gedrag?
15: Ik denk dat merendeel van het klimaatredden gaat komen van technologie. Ik zou willen dat er meer vanuit gedrag komt, maar dan moeten we echt met z'n allen beslissen dat we het roer omgooien. En dat is gewoon super moeilijk.
13: Mm-hmm. Dus we blijven inzetten op technologische verbeteringen.
15: Ja.
13: Daardoor wordt het verhaal misschien iets zichtbaarder. Stellen we de ellende nog wat langer uit. Maar er komt een punt dat we radicaal de boel moeten omgooien.
15: Ja, maar toch even terug naar die technologie, want het is beter dan je denkt. Dus van het klimaatprobleem kunnen we echt het grote merendeel oplossen met technologie die op schaal goedkoper en beter is dan wat we nu doen.
13: Mm.
15: Want een elektrisch systeem is veel efficiënter en goedkoper dan een fossiel systeem.
13: Dat is waar. Maar het grondstoffenprobleem, om eens iets te noemen, dat is iets wat de hele boel gigantisch onder druk gaat zetten vanaf 2035 en beyond. Daar zullen we iets mee moeten om binnen die planetaire grenzen uit te komen.
15: Ook weer allemaal leuke oplossingen voor. Magnesium, lithium kan je gewoon uit zeewater filteren. Hoef je niet van de andere kant van de wereld te halen.
13: Dat is waar, want we hebben nu 2143 lithium mijnjaren die we missen. Maar er moet een hoop gebeuren.
15: We kunnen ook gaan batterijen met alleen maar CO2 maken of alleen maar met staal. Zie je ook allemaal hele leuke innovaties in.
14: Dus qua tech en innovaties heb je dan bijvoorbeeld ook als je het over de voedsel sector hebt, dat je daar dus inderdaad kan innoveren op de eiwittransitie. Dus je bedoelt niet inderdaad alleen die elektrische auto of die batterij, maar je hebt het echt breed over innovaties waar jij in gelooft dat die ons gaan redden.
15: Alles wat gaat helpen met klimaatverandering te stoppen.
14: Ja.
13: Ja, dus jij durft gewoon de bewering aan dat de klimaatverandering oplosbaar is als er maar genoeg geld is. En een beetje beleid.
15: Kleine nuance. Ik denk dat het merendeel van klimaatproblemen oplosbaar is met technologie. En voor dat laatste stukje moeten we of geld bij gaan leggen of ons gedrag gaan aanpassen.
13: Ja, dat laatste hoor. Toch wat mij betreft.
15: Gaan we minder vliegen?
13: Ja, ik vlieg al 8 jaar helemaal niet meer. Bevalt supergoed. Echt een aanrader. Carbon Equity bestaat nu bijna 5 jaar. Ik som even op, is best wel indrukwekkend. Bijna 450 miljoen naar geïnvesteerd vermogen in cleantech bedrijven. Verspreid over 10 investeringsfondsen en meer dan 300 portfolio bedrijven. Waarom werkt die combinatie?
15: Van die drie?
13: Ja, van hoe jullie het aanpakken. Het werkt blijkbaar.
15: Ja, ja. Nou, ik denk dat mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om mee te investeren in deze technologie en ook de potentie zien. En zien dat het gewoon soms super hard kan gaan.
13: Het is ook gewoon fijn. Als je dan toch iets met je geld doet, doe dan iets goeds.
15: Ja, je kan iets doen wat goed is en wat bijdraagt en wat de wereld beter maakt. En meestal als we het hebben over klimaat mag je vooral minder doen. En het is heel erg leuk als je ook een keer iets meer mag doen.
13: Ja.
14: Ja, want wat jullie doen en waar jullie investeren, dat zit in de private markten. Dus je hebt de publieke markten, dan heb je het over aandelen. Daar beleggen misschien best wel veel mensen in. Maar dit zijn private markten. En dat is eigenlijk iets wat meestal voor particuliere beleggers niet echt niet haalbaar is. Of niet iets waar ze toegang toe hebben. Ook wel He, omdat ze een beetje beschermd moeten worden door de toezichthouder. Omdat het echt wel anders is, andere manier van beleggen. Mm-hmm. Hoe beschermen jullie je investeerders? Hoe neem je ze mee in dat verhaal dat private markten beleggen echt wel heel anders is? Ja. Dus minder liquide, je hebt geduldiger kapitaal nodig. Soms wat meer risico.
15: Ja, dat moet je allemaal snappen. Dus voor ons, volgens mij moeten ze vijf dingen snappen. Het is hoog risico, ook volgens de AFM-indicaties.
17: Ja.
15: Het staat vast, dus je kan het voor 10 à 12 jaar, krijg je het niet vanzelf. Of je kan niet zelf kiezen wanneer je het terugkrijgt.
14: Ja.
15: Je betaalt kosten aan ons en kosten aan de managers met wie wij werken.
14: Dus ja, maar jullie hebben wel, er zit wel een extra laag tussen, omdat jullie ze helpen daar toegang toe te krijgen.
15: Ja. Zeker.
17: Je mist er nog twee.
15: Het duurt een tijdje voordat die start-ups echt meer waard gaan worden. Dat gaat niet in één dag. Dus soms investeer je in de beurs en de dag daarna heb je al winst. Bij ons duurt dat 2-3 jaar. Best spannend.
14: Ja.
17: En de laatste?
15: Dan moet ik wel bedenken wat die laatste was.
17: Dat maakt niet uit, maar ik voel een beetje de paraplu waar het onder hangt. Je zou
15: ik weet het alweer. Ja, je moet echt niet al je geld hierin stoppen.
14: Nee, dus inderdaad. Gewoon, maar dat is ook wel waarom normaal particuliere beleggers soms misschien wegblijven bij private markten of toezichthouders zoiets hebben van nou, dat is een beetje spannend voor hen.
15: Ja.
14: Want inderdaad, als jij 20.000 euro hebt te beleggen in totaal, is het misschien niet verstandig om dat compleet hierin te stoppen. Hè?
15: Nee.
14: We geven verder hier dus ook geen beleggingsadvies.
17: Nee.
14: Maar dus dat is wel goed om naar te kijken. Dus je
15: altijd
14: moet daar
15: mensen. Ze doen 10-20%.
17: Ja. Maar je zou bijna kunnen zeggen, en met een hele brede glimlach, het mislukt totaal, behalve als het lukt. En dan heb je een BS-spec komen.
15: Maar hier is onze hack. Je investeert niet in één start-up, maar in 150.
17: Ja.
15: En een paar daarvan gaan zeker niet lukken. En hopelijk gaan een paar ontzettend succesvol.
17: Er zit misschien ook wel eens een atje intussen en dan staat iedereen weer te feesten.
15: Ja, dus nou, bijvoorbeeld Wirful Energy is het eerste bedrijf naar de beurs is gegaan waar wij geïnvesteerd hebben. Een enorm succesverhaal, is 2 miljard waard, dus geothermische energie.
14: Ja.
17: Laat ik daar nou weer net niet in belegd hebben, Nicky, jij?
14: Nee, ik ook niet.
15: Of eerder mee moeten doen.
14: Ja. Maar dan hadden we 10 jaar geleden al moeten instappen. Ja,
17: ik ben al echt mijn hele leven aan duurzaam beleggen. Maar dat is, nou ja, ieder heus me. Lisa, jullie doen 5 sectoren. Energie, industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving en voedselsystemen. Is er één die op het moment het hardst verduurzaamt? Dat je zegt, nou, daar ook zo blij?
15: Nou, energie gaat wel echt heel hard.
17: Die weten we ook, maar het is ook nog steeds de koploper.
15: Nou, het is nog meer koploper geworden eigenlijk door AI en die datacenters.
17: Mm-hmm.
15: Want de stroom is niet aan te slepen. Dus als jij iets in stroom doet, duurzame stroom is ook prima. Als je iets in batterijen doet, dan staan al die hyperscalers, al die AI-bedrijven in de rij.
17: Die hebben die stroom nodig.
15: Ja.
17: Dus ja, er gebeurt een hoop natuurlijk. En uiteindelijk net de ruimtevaart op zich tamelijk zinloos. Maar de spin-offs zijn enorm nuttig.
15: Ja,
17: dus AI, in hoeverre dat een bubbel wordt, zien we wel. Maar alles wat er van de wagen valt, mooi meegenomen. Als jij morgen wetgeving mocht maken om geldstromen sneller naar de klimaattransitie te sturen, wat zou je dan als eerste veranderen?
15: Ja, het is een beetje een saai antwoord, maar ik zou vooral die box 3 niet aanpassen.
17: Namelijk,
15: op dit moment gaan we naar een systeem waar je belasting moet betalen over wat je portfolio waard is, los van of die ook in cash is.
17: Mm-hmm.
15: En dan gaan straks al die startups meer waard worden. En dan moet je ineens belasting gaan betalen, terwijl je geld nog niet teruggekregen.
17: Sterker nog, het gaat nog heel lang duren. En dan dat remt dus enorm af.
15: Dat remt enorm
17: dus
15: af.
17: Dus denk goed na, minister van Financiën, wat je doet. Rijke mensen mag je best heel goed belasten, maar niet dingen die nu nodig zijn om die wereld te verbeteren.
15: Precies.
17: Zoiets?
15: Ja.
17: Mooi. Ik ga je enorm bedanken. Lisa Rubinstein-Malamud van Carbon Equity. En zet hem op. Nicky, elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen.
14: Ja, deze keer dus inderdaad naar een organisatie. Namelijk de impactpluim gaat naar de vrijwilligers en de organisaties die de klimaatmars organiseren.
17: Aha.
14: Zij zorgen ervoor dat klimaat, betaalbare energie en eerlijke transitie weer bovenaan de maatschappelijke en de politieke agenda komen. Zeker als er veel mensen aansluiten.
17: Mm-hmm.
14: En juist nu het ook bijna tijd is voor Prinsjesdag en de begroting, is het gewoon belangrijk om klimaat op de agenda te houden. Dus dank aan de organisaties voor de inzet en om dit weer te organiseren. En een oproep aan iedereen die wil bijdragen aan de zichtbaarheid van dit probleem en zin heeft om wat solidariteit te voelen. Het klinkt misschien spannend, een klimaatmars, maar in mijn ervaring is het vooral eigenlijk gewoon heel fijn om samen te komen met veel verschillende mensen die zich ook zorgen maken en gewoon ook iets willen doen.
17: Ja, en de klimaatmars is aanstaande zaterdag 12 september. Ergens rond 12 uur verzamelen op de Dam in Amsterdam. Ik ben er ook bij en ik hoop dat we met heel veel mensen gewoon laten zien, natuur moet, klimaat moet en dat moet nu. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat eigenlijk niet.
1: En blijf scherp.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
3: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
2: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien?

0: Kijk op partner.bnr.nl/exact.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen, daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
4: Honderden regels, duizenden pagina's en een vergunningstraject dat soms jaren duurt. Terwijl de bouwopgave recordhoog is, blijft bureaucratie een sta in de weg. De vraag van deze week: kan AI de stroperige vergunningsprocedures in de bouw versnellen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Had je ons nog niet in de podcast beluisterd, doe dat even, abonneer je in je favoriete podcastspeler. En de podcastaflevering duurt altijd 1 minuut of 10 langer dan de radio-uitzending. Dus nog meer interessante verhalen en inhoud. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
5: Dag Maarten.
4: We beginnen altijd met het nieuws. En het nieuws dat vorige week door de deels uitgelekte miljoenennota en de schietpartijen overrasseld een beetje ondersneeuwde. 5 grootschalige nieuwbouwlocaties aangekondigd door de minister. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En dat gaat in totaal over 30.000 woningen. Ik heb zo mijn gedachten erover, maar wat vind jij ervan?
5: Ja, nee, ik weet dat jij je gedachten erover hebt. Want je hebt er zelfs op LinkedIn over geschreven. Je bent meteen in de pen geklommen.
4: Zeker.
5: Dat werd ook meteen weer opgepikt door Vastgoed Insider.
4: Een van de vastgoedplatforms die Nederland heeft.
5: Ja, en want wij zijn natuurlijk wel, ja, als een van ons iets zegt in deze markt, dan...
4: Dan wordt het opgepikt.
5: Dan wordt dat opgepikt. Dus jij was heel erg negatief. En, ja.
4: Zal ik uitleggen waarom?
5: Okay. Mag ik daarna wat zeggen?
4: Wat er gebeurt is het volgende. De minister gaat voor de camera staan en kondigt met heel veel energie aan: we hebben 30.000 nieuwe woningen, 5 locaties, het is geweldig. Dat noemen ze bij de overheid de grootschalige doorbouwlocaties of zoiets. De grootschalige ontwikkellocaties. Daar hebben we er al 26 van, er komen er 5 bij. Nou, het is prachtig. De gevoelen en de communicatie in alles wat het ministerie naar buiten duwt is: het is mij gelukt om nieuwe weilanden te vinden, nieuwe plekken te vinden, nieuwe oude industrieterreinen te vinden, en daar komen 30.000 woningen. Dat is het verhaal. Als je dan gaat onderzoeken en je duikt eventjes de plannen in die er misschien al liggen, en je duikt de gemeentelijke beslissingen in en de plancapaciteit, en je zet daar even een analyse op, dan blijken al die 30.000 woningen al gepland te zijn, de meeste al aanbesteed te zijn, de hijskranen staan er al, de planvorming is al in vergevorderd stadion, de gemeenteraad heeft de beslissing al genomen, er zijn zes woningen al verkocht, er wordt letterlijk gebouwd. Het gaf mij een gevoel van een sigaar uit eigen doos en oude wijn in nieuwe zakken.
5: Kijk, weet je, waar ik het een beetje mee vergelijk, ik had laatst over een heel leuk gesprek met de wethouder in Amsterdam. Het is ook bijna nieuwswaardig dat ik met mijn voormalige grote vijand Sita Pelsor echt een ontzettend leuk gesprek heb gehad.
4: Oh, mooi, dat moet je
5: ook
4: vertellen.
5: Ja, daar gaan we ook een keer over hebben. Maar tegen haar, in het verleden tegen andere wethouders in Amsterdam, heb ik wel eens gezegd, maar, weet je wat je moet zo moeten doen met je andere wethouders die erover gaan? Haal een week uit je agenda en zoek de 10 grootste projecten die maar niet van de grond komt in Amsterdam en ga een dagdeel zitten met aan jouw kant vanuit de gemeente iedereen die dit toe doet, die beslissingsbevoegd is. En aan de andere kant eis je dat de ontwikkelaar dat doet. Ja. En je gaat gewoon niet die kamer uit voordat je het hebt opgelost. Ja.
4: Dat suggereert dat er dus knelpunten zijn die niet opgelost worden. En die moeten dan, voordat de koffie leeg is, worden opgelost.
5: En ik ben er zeker van dat je dan de volgende week als wethouder mooi sier kan maken. In het parool kan zeggen, er komen 2000 woningen zijn er doorheen. Nou, en zo zie ik dit toch een beetje. En je kunt ook zeggen, het is juist verstandig dat ze niet weer met plannen komen van locaties die nog totaal moeten worden ontsloten. Die waarvan je veel meer kan zeggen, ja, dat is echt wensdenken.
4: Markenwaard.
5: Ja, en nu zeggen ze gewoon van, nou, er zijn gewoon een aantal projecten waar het toch moeilijk van de grond komt. Overigens, de oplossing is veel simpeler, denk ik. Maar oké, want niemand heeft het hier weer. We gaan kijken naar allerlei procedurele zaken, wat belangrijk is. Maar zolang de business case gewoon niet rondkomt, wat ze inmiddels echt wel in de politiek beginnen te beseffen. Ja, dan kun je natuurlijk procedures, kun je van alles bedenken. Maar je moet gewoon zorgen, ja, dat die regulering anders gaat.
4: Ik snap wat je zegt. Dus het is heel snel heel duidelijk dat het gaat over projecten op 5 plekken, totaal 30.000 woningen, die er sowieso al zouden komen. Sterker nog, deze 5 projecten zijn geselecteerd op het feit dat er geen extra Rijksoverheidsgeld naartoe moet.
5: Ja.
4: Want dat is er namelijk niet.
5: Nee.
4: Dus wordt er ook helemaal gezegd, niet. Ik wijs die plekken aan, er hoeft geen extra geld naartoe en ik vind deze 30.000 woningen belangrijk. En ik heb meermaals gevraagd online, ook aan Maarten Wiedemeijer, de wethouder nu in Haarlem, onze oude vriend van de Woonbond, die goede sier maakte met een bericht op LinkedIn met de minister in Schalkwijk, de wijk in Haarlem, gevraagd, maar wat gaat de overheid dan nu doen, nu de minister heeft gezegd, deze 30.000 woningen zijn belangrijk voor mij?
5: Ja.
4: Ik krijg geen antwoord. Volgens mij is het antwoord, er komt een extra ambtenaar van het ministerie aan tafel zitten en die zegt, jongens, opschieten.
5: Nou, kijk, voor zover deze projecten er niet komen vanwege het, want jij zegt, er staan al kranen. Nou ja, dat is juist het probleem, die staan er niet. Maar
4: in Schalkwijk, ik heb er gisteren een foto van gemaakt.
5: Nee, ja, maar in Schalkwijk, wij zijn daar onder andere.
4: We rijden er elke dag doorheen.
5: We zijn daar onder andere het project Roots aan het ontwikkelen. Dat is bijna afgebouwd. Hè? Ja. Dus dat is tuurlijk, ja, maar Schalkwijk is
4: maar dat hoort enorm, bij die 6.000 woningen.
5: Nee, dat is niet waar. Daar zitten juist projecten bij die niet van de grond komen. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat op een moment dat projecten er niet doorkomen, geen vorderingen maken vanwege, ja, laten we zeggen, procedurele zaken, of omdat er geen elektriciteit komt, of et cetera, dan heeft het denk ik zin. Maar als uiteindelijk, en dan zou je eigenlijk de marktpartijen, die overigens nergens worden genoemd, hè, marktpartijen komen nergens voor, ook in de brief.
4: In de Kamerbrief bedoel je?
5: In de Kamerbrief van de minister. Dat zouden we dan moeten uitzoeken. Kijk, als het eind van het liedje nog steeds is dat de rekensom niet uitkomt, ja, dan hebben die procedures. Hè. En zo kijk ik nu ook wel eens naar. We hebben projecten die, ja, waar dat je wil dat die sneller gaan. Maar ja, als je heel eerlijk bent, het is niet zo dat die al uit kunnen.
4: Ja, dus eigenlijk zeg jij, minister, fantastisch. Je presenteert projecten die er al zijn, maar als je echt wat wil doen, dan moet je zorgen dat de rekensom wel uitkomt. En daar hebben we het in dit programma vaak genoeg over gehad, hoe dat dan moet.
5: Ja, maar kijk, de kracht van herhaling wil ik het toch nog één keertje even zeggen. De aanvangshuur van het gereguleerde segment, dus dat is tussen de 70% en 80% van de woningen, die aanvangshuur, die mag maar per jaar stijgen met CPI. Dat is gewoon gecapt. CPI-stijging. Ja. De kosten, dus de kosten van de ontwikkelaar, de bouwkosten, loonkosten, bijkomende kosten, die stijgen allemaal CPI plus 3, CPI plus 4. Dan hoef je echt geen wiskunde op de universiteit te hebben gehad om te begrijpen dat ieder jaar dat verder uit elkaar loopt.
4: En dus wordt het gat inderdaad steeds groter. Tot slot.
5: Dat is belangrijk. Het gaat er dus over dat je dus allerlei procedures kan versimpelen. Maar als die niet uitkomt, dan heb je nog steeds geen woningbouw.
1: Vastgoed gezocht.
4: Elke ontwikkelaar, architect of bouwer die een vergunning heeft aangevraagd, kent het gevoel. Je zoekt je suf door omgevingsplannen, bestemmingsplannen, technische voorschriften. En dan blijkt dat je alsnog een regel over het hoofd hebt gezien. Kan dat slimmer? Jazeker, stelt onze gast. Zijn AI-platform wordt ingezet om dat woud aan regels te doorgronden. Max van Riel van Struk is hier bij ons in de uitzending. Max, van harte welkom.
0: Dankjewel.
4: Fijn dat je er bent. Een AI-bedrijf starten dat zich specifiek richt op bouwregelgeving. Hoe kwam je daarop?
0: Ja, op een gegeven moment komen allerlei dingen een beetje samen. Hè. Ik ging 5 jaar geleden wonen in Amsterdam-Noord, in Overhoeks. Wijk en aanbouw. Dan word je dus dagelijks geconfronteerd met hoe zo'n bouw er aan toe gaat. Tegelijkertijd, in mijn baan daarvoor, kwam ik terecht meer in wat ik dan noem de omgeving van de slimme gebouwen. Hè. Dus veel technologie om in bestaande gebouwen te schroeven, om ze allemaal efficiënter te maken, energiezuiniger.
4: En in daar had je eerder ook een bedrijf in, toch?
0: Nou, was niet mijn bedrijf, maar ik werkte daar.
4: Ja.
0: En wat mij opviel was dat er dus heel veel aandacht uitging naar slimme gebouwen, maar relatief weinig naar slim bouwen. En dat was juist in de tijd dat de krantenkoppen begonnen vol te staan van die 100.000 en die 60.000. En hoe gaan we dat verbeteren? En hoe groot is het tekort totaal?
4: Ja.
0: Er werd weinig in oplossingen gedacht. En op dat moment kwam ik in een start-up programma terecht. En ben ik een beetje met dat idee gaan malen. Ik kwam een compagnon tegen, AI-engineer die al met AI bezig was toen wij nog in de coronatijd zaten. En samen kwamen wij in gesprekken met Edge, met BPD, met architecten. Ja, dan kwam je toch eigenlijk heel snel over, wat vertraagt nou regelgeving? Ja. Dus toen zijn we daar maar ingedoken.
4: Ja. En die Nederlandse bouwregelgeving, die zou met de omgevingswet, laten we zeggen, beter moeten zijn geworden. Is dat zo? Is onze bouwregelgeving zo'n probleem voor alle betrokken partijen?
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dus hoe zijn wij begonnen? We hadden als eerste een soort proof of concept gemaakt voor het nieuwe BBL, wat dan 1 januari 2024 in werking zou worden.
4: Ja, het bouwbesluit.
0: Bouwbesluit. Ja. Besluit bouwwerken leefomgeving. Want de mensen die in die tijd iets met ChatGPT zochten, die kwamen op de Vlaamse Codex, of die kwamen op het oude bouwbesluit en nooit op iets actueels. Dus wij met...
4: Maar iedereen weet dat je niet met een gratis ChatGPT-accountje je AI moet doen, toch?
0: Maar het waren de meesten die het deden, die gingen nog naar bouwbesluitonline.nl en Ctrl-F. Ja. En dan gewoon zoeken hoe groot moet het toilet zijn. Ja. Dat was ongeveer 2,5 jaar geleden, ongeveer de status quo van zoeken naar bouwregelgeving in Nederland. Dus als je liet zien met een vraag stellen, een antwoord krijgen met de bronvermelding erbij, daar gingen mensen van op aan. Nou, toen zei men ook, kun je dit nou ook doen voor een parkeernorm van Haarlem en de welstandsnota van Eindhoven en de hoogbouwvisie van Amsterdam? En zo hadden we in één keer een hele bibliotheek. En men zei, en ik kom op jouw vraag, naar de omgevingsloket hoef je niet te komen, want 1 januari 2024, overheid heeft 300 miljoen geïnvesteerd,
4: ja,
0: wordt het topproject, daar kunnen we heel makkelijk door zoeken. Nou, eigenlijk, 3 maanden later kwam men toch terug van, zouden jullie alsjeblieft ook het omgevingsloket kunnen ontsluiten? Want dat is eigenlijk ook alleen maar complexer geworden.
4: Ja, interessant. Er is zelfs al een commissie geweest die heeft gezegd, die omgevingswet en het omgevingsloket, de bedoeling was het eenvoudiger maken, maar dat is eigenlijk niet gelukt.
0: Ja.
4: Jij verdient dus eigenlijk aan het tegendeel.
0: Ik verdien aan het makkelijker maken en zorgen dat mensen minder hoofdpijn hebben als het gaat om regelgeving.
4: Ja. Naar eigen zeggen heb je de meest complete Nederlandse database met 2,5 miljoen pagina's.
0: Ja.
4: Hoe bouw je dat dan op?
0: Enerzijds door gewoon per gemeente te gaan kijken, waar staat de welstandsnota, waar staat de parkeernorm, waar staat de hoogbouwvisie? En dat in een AI-model te zetten. Anderzijds zijn we een van de hele goede partners overigens van het omgevingsloket. Zij zijn ook bedoeld om eigenlijk alleen maar de data te creëren, ja, en vervolgens partijen aan te sluiten die daar slimme dingen mee
4: doen. Want vorig jaar zei je nog, we zitten op 100.000 documenten en nu op 2,5 miljoen. Ja. Dus hoe is dat zo snel kunnen stijgen dan?
0: Dus 2,5 miljoen pagina's hebben ze dat vertaald.
4: Dus anders dan documenten?
0: Ja, snap ik. Ja. Maar we vullen die database dagelijks ongeveer aan. Hè. Dus we begonnen ongeveer per gemeente met een parkeernorm en een welstandsnota. Nu staat er per gemeente 8-10 documenten ongeveer in.
5: Ja. Hey, als je bij jullie platform, dan als ik ergens een locatie als ontwikkelaar zie,
0: ja,
5: en dan wil weten van wat mag hier allemaal, hè, ja, dan kom ik eigenlijk, dan daar helpen jullie tool voor. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk dan meteen kan zien wat er allemaal kan en mag, toch?
0: Ja, ja. zolang er plannen over zijn. Hè, moet ik er even ook bij zo, zolang er omgevingsplannen over zijn. Maar de simpele vraag. Deze week zat ik in Noordwijk. Ik wil van dit hotel... wil ik appartementen maken.
6: Dat is een heel goed idee. Huis ter Duin. Hoppakee. Hotel af. Ga door.
5: Nou,
0: tot welke hoogte is dit strijdig met de omgevingsplannen? Past het? Waar moet ik op letten? Etcetera. En dan krijg je dus gewoon in een rapport... omvang precies alle zaken.
6: Ja, dus je hebt al die documenten dus je, die, die eronder liggen... maar dan komt er AI overheen.
0: Ja.
6: En wat doet de AI dan precies?
0: Precies zoeken naar welke regelgeving is van toepassing op die locatie. Hè? Dus, en daarbij is vooral van belang... hoe interpreteer je de hiërarchie? Heel veel documenten in de AI gooien, dat is misschien niet de kunst. Maar wel zorgen dat je precies van elke locatie weet... wat is de hiërarchie van die regelgeving die ik moet toepassen.
6: En hoe vaak zitten jullie ernaast?
0: Wij werken altijd met geverifieerde bronnen.
6: Ja.
0: Dus we zitten er in die zin niet naast. Sommige dingen kun je ook op een gegeven moment wel anders interpreteren.
6: Met het AI-model kan wel een andere interpretatie maken... dan dat een ambtenaar afhankelijk zou maken. Ja, want dit is eigenlijk een vraag die je vroeg aan een ambtenaar stelde. Van, ik wil dat hotel ombouwen tot appartementen. Kan dat, mag dat, waar moet ik aan voldoen? Ja. En dan kreeg je 3 maanden later een antwoord.
0: Ja.
6: En dan had die ambtenaar alles bestudeerd.
0: Ja.
6: Een deel van die kennis zit overigens in zijn hoofd... want hij had zelf gewerkt aan die besluiten.
0: Ja. Ja.
6: En jullie, in hoeveel tijd kunnen jullie dat dan opleveen?
0: 2 minuten.
6: Maar dan kan het er toch alsnog naast zitten... omdat het AI-model een interpretatie geeft die anders is dan dat die ambtenaar zou doen?
0: Ja, er zijn 2 dingen waar je rekening mee moet houden. Als wij bepaalde documenten er nog niet in hebben zitten... die uiteindelijk wel relevant blijken te zijn... Ja, dan kan AI er niks mee doen.
6: Maar dat is interessant. Dan komen we bij Socrates. Hoe weet ik wat ik niet weet?
0: Ja, dat is die vraag.
6: Dus hoe weet het AI-model nou wat hij niet weet? Nou,
0: dus A, zoveel mogelijk bronnen toevoegen. B, ik denk wat we nu zien... is dat de mogelijkheden die een architect, een ontwikkelaar, een aannemer heeft... om binnen 2 minuten een veel completere analyse te hebben... dan wat hij vroeger zeg maar zelf kon doen. Want ja, hij had wel rekening gehouden met een bouwhoogte... maar had geen rekening gehouden met de parkeernorm... of had geen rekening gehouden met welke welstandseisen er zijn. Dus het niveau ook wat je tussen private partijen en publieke partijen... kunt creëren op het gebied van wet en regelgeving... doordat ook een private partij veel beter, sneller beslagen te eis komt... over wat er wel en niet kan...
6: Maar dat is interessant, Maarten. En dan kom jij dus bij die gemeente Noordwijk, hè, want je gaat die appartementen bouwen.
5: Ja.
6: En dan kom jij dus, doordat je dit model hebt gebruikt, super beslagen ten ijs.
5: Ja.
6: Wat zegt die ambtenaar dan tegen jou?
5: Hoe bedoel je?
6: Nou, het voelt een beetje als bij de dokter komen en zegt, ik heb alvast gegoogeld.
5: Oh zo, nou dat denk ik niet.
6: Nee, zegt hij, oh, daar ben ik heel blij mee, ik neem het over.
5: Tuurlijk. Nou ja, goed, als ik nu toch naar de gemeente ga, dan kom ik ook beslagen ten ijs. Alleen het kost veel meer moeite.
6: Ja.
5: Alleen hier heb ik meteen alles bij elkaar. Ik had nog even een andere vraag. Ik heb even, want ik ben toch van, ik voel mezelf een beetje antiek als het over dit soort dingen gaat. Maar ik heb even mijn collega Tim, die bij ons chef AI is, gevraagd naar jullie. Tool. En die zei, heel erg handig, zeker bij acquisities dus inderdaad. Hij zei, maar echt een gamechanger zou zijn. En zoals hij dat noemt, reversed zoning. Als je natuurlijk gewoon een kaart zou hebben... waarin gewoon zou staan van heel Nederland... waar je precies zou kunnen gaan bouwen.
0: Ja.
6: Ha, dat is wat voor de minister. Waar kun je
5: dat omdraait? Dat je hem omdraait. En hoe ver ben je daar vandaan? Of is dat bijna onmogelijk? Of?
0: Nee, het is complex, maar ik snap precies wat je bedoelt. In plaats van dat je zegt, wat mag hier? Zeg je, ik wil dit, waar kan dit?
5: Ja.
6: Tussen Noordwijk en Noordwijkerhout liggen nog 2 open terreinen van een boer... Ja. Die misschien toch wel aanpassing...
5: Nou, ja, maar dus eigenlijk zeg je dan van... Nou, ik wil gewoon alle plekken waar je nu woningen mag bouwen... maar er staan geen woningen. Feitelijk, ja. Dat is dan even...
6: Als het over wonen gaat, ja, of bedrijventerreinen.
5: Maar
6: kunnen jullie naartoe bewegen?
0: Ja. Korte antwoord is ja, het is niet eenvoudig. En
6: wanneer wil je dit hebben?
0: Zodra we het hebben, meld ik het... en dan kunnen we hier een uitzending komen over.
6: Platform Tim krijgt een nieuwe naam.
5: Ja.
0: Uiteraard, daar zit een heel stuk goud. Ik moet erbij zeggen, waar wij natuurlijk op een gegeven moment... gelukkig op een gegeven moment bijkwamen... is dat de gemeente zelf zei... Hey, wacht even, jullie platform is superhandig voor ons. Vergunning, toezicht, handhaving, domein... juristen. Dus we hebben afgelopen tijd ook heel veel bewogen... om te zorgen dat het product heel goed werkt voor mensen... die dag in dag uit met die vergunningverlening bezig zijn. Want daar kwam het een beetje aan de ontwikkelaarkant. Regelgeving is 1 ding. En dan heb je nog heel veel andere dingen die erbij...
5: Ja, krijg je bijvoorbeeld ook bij jullie tool... dat als je plannen die er wel zijn bij de gemeente... maar die nog niet tot een nieuwe bestemming of iets zijn... Hè, maar dus er kan natuurlijk een gebiedsvisie liggen... Wat natuurlijk voor een ontwikkelaar heel interessant is om dan op dat moment in te stappen.
0: Ja, heb toevallig gisteren nog over gehad. Dus bijvoorbeeld omgevingsvisies hebben wij wel in het platform zitten. Maar op het moment dat jij een vraag gaat stellen over een locatie, nemen we die niet exact mee. Want het is geen beleid. Het is geen regelgeving.
6: AI en vergunningsprocedures, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En laten we zo nog even inzoomen op al die gebruikers die dat kunnen gebruiken en hoe dat dan werkt en welke problemen het dan precies oplost. Struck is lang niet de enige vastgoedstartup die AI inzet. Collega John van Schagen sprak even met Wouter Trevino.
7: Reavant, hele leuke partij die bezig zijn om allerlei het beheer van commerciële huurcontracten te stroomlijnen met AI-gestuurde workflows. Dus dat is super interessant, want dan hoef je gewoon, dan krijg je gewoon bruikbare inzichten om contractonderhandelingen te doen en allerlei vragen te beantwoorden over de contracten. Dus dat maakt het werk gewoon een stuk makkelijker en efficiënter.
8: Zijn er bedrijfjes die AI inzetten om processen in de bouw en projectontwikkeling te versimpelen, efficiënter te maken? Nou, stel die vraag aan Wouter Trevino en je krijgt meteen een waslijst voorgeschoteld.
7: Zo is er bijvoorbeeld ook een Open Red die ervoor zorgt dat er residentiële nieuwbouwprojecten doorberekend kunnen worden. En daardoor kun je gewoon een optimale samenwerking aan met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar, bouwer, adviseurs en overheden mogelijk maken. Dus dat maakt het proces ook allemaal slimmer en efficiënter. Voor vastgoedbeheer hebben we bijvoorbeeld een Superman die het efficiënter en transparanter maken van vastgoedbeheer. Door de complete vastgoeddata uit drone-inspecties, 3D-modellen en dus met AI met elkaar daar te verbinden en daar hele slimme en snelle overzicht uit te creëren. Dan hebben we nog een Chainels bijvoorbeeld, een huurbelevingsplatform, weer totaal wat anders. Die dus de beleving van de verhuurders of de huurder goed bedienen. Waar allerlei vragen, klachten, facilitaire meldingen door AI ook beantwoord worden.
8: Voor vastgoedbedrijven is het nu vooral de vraag, wat kan er eigenlijk allemaal? Nou, Trevino is momenteel bezig met de ontwikkeling van een escape room.
7: De grote vraagstukken die je hebt als organisatie, daar zijn al oplossingen voor die je gewoon direct kan toepassen. Alleen vaak weet je nog niet dat die er zijn. Dus we hebben een escape room gemaakt waarin er allerlei verschillende kamers zijn met vraagstukken. En ook geïnspireerd door die oplossingen die ik onder andere net noemde. En als je daar dan mee aan de slag gaat en jouw medewerkers gaan zelf aan de slag om agents te bouwen, om met AI aan de slag te gaan, dan voelen ze gewoon en dan merken ze gewoon wat er daadwerkelijk allemaal kan. En ja, als je die oplossing dan gevonden hebt, dan mag je de kamer uit en dan ga je naar de volgende kamer. Echt als een escape room moet je van kamer naar kamer. En ga je dus gewoon ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Ja, dat is gewoon super gaaf en heel inspirerend.
6: Dat zei Wouter Trevino. We hoorden net al even hoe Struck probeert de vergunningsjungle in de bouw te ontrafelen. Max van Riel is hier. Nogmaals van harte welkom.
5: Maarten, doe jij veel met AI?
6: Heel veel.
5: Ja?
6: Ja, want ik heb naast mijn werk als presentator ook nog een contentbedrijf. Ja. En we zitten dus in de communicatie. En mijn overtuiging is, als wij het niet doen, doen onze concurrenten het. Ja, nee, dus ik zal wel moeten.
5: Ja, ja, ja. Ja.
6: We hebben een hele journalistieke research tool gebouwd, bijvoorbeeld. Werkt fantastisch.
5: Interessant.
6: Maar het interessante, kom je hetzelfde bij
5: is dat,
6: die
5: is dat om dan, bijvoorbeeld als ik weer eens een keer iets poneer, dat jij dan kan onderzoeken of het wel echt klopt wat ik zeg.
6: En daarna ben ik het toch aan het nalezen om een soort van mijn eigen journalistieke denken eroverheen te leggen. Dus en daar wil ik ook naartoe. Van hey, hoe kun je AI iets laten doen en het vervolgens publiceren, naar buiten brengen, gebruiken in een gesprek? En waar zit die human in the loop die daar nog een soort van controlefunctie over heeft? Dat is voor mij journalistiek heel belangrijk, maar dat kan ik me, Max, bij jullie voorstellen dat het ook heel belangrijk is. Waar zit die human in the loop als die ambtenaar dit platform gaat gebruiken? Hoeveel gemeenten gebruiken het nu?
0: Nu zo rond de 50 gemeentes die dit gebruiken.
6: Die zijn klant bij jou.
0: Ja.
6: Dus die ambtenaren kunnen dit platform gebruiken, kunnen ze sneller tot een antwoord komen aan Maarten de projectontwikkelaar. En waar zit de human in the loop?
0: Sowieso zijn wij een ondersteuning voor de professional. Daarmee zie je natuurlijk ook dat iedereen kan een vraag stellen aan de AI, maar een professional die wet en regelgeving kent, die weet ook wel welke zaken die toe moet voegen om te zeggen dat hij ook echt een goede analyse krijgt. En daarom zijn we echt een hulpmiddel voor het domein binnen onder andere vergunning, toezicht, handhaving.
6: Max van Riel van Struck AI, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
2: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Enric Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gal derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van het dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior en eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren.
12: Je kunt ook van je laten horen.
13: Stel je vraag in de BNR-app.
14: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
14: BNR.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Werkgevers draaien nu tot 2 jaar op voor het loon van een zieke werknemer. Het kabinet heeft opties gepresenteerd om dat te veranderen. En Ideal maakt plaats voor het Europese Vero. Winkeliers vrezen dat ze daardoor veel meer kwijt zijn voor iedere online betaling. De leden van het bedrijvenpanel zijn Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. En Geertje van der Snoek, bestuurder ondernemer bij Merx Enterprise. Voorzitter van de Raad van Toezicht, onder andere van de AI-coalitie voor Nederland. Welkom leden van het panel.
14: Dankjewel.
5: Ideal, dat maakt de komende jaren plaats voor het Europese betaalsysteem Vero. De Raad Nederlandse Detailhandel waarschuwt dat ondernemers na 2029 mogelijk geen vast bedrag meer betalen, maar een percentage van iedere aankoop. En die percentages die doen zo al de ronde. En dat is de reden tot zorg voor veel mensen die werken in de detailhandel. Begrijp jij die zorg, Geert-Jan?
15: Ja, het is totaal nieuw. Dus je weet bij Ideal wat het is, wat je moet incalculeren als ondernemer. En nu in één keer krijg je een percentage en moet je eigenlijk afwachten aan het einde van het jaar wat de feitelijke rekening gaat worden. Ja. En dat is onzekerheid.
5: Maar dat percentage, daar gaat het over 0,5% of 0,8%. Waarvan Daniel van Delft, en die is van Vero, de operationeel directeur, zegt: ja, als dat het percentage zou zijn, dan zouden we ons echt uit de markt prijzen. Dat klopt gewoon niet. Dus is die zorg dan wel op zijn plaats?
14: Nou, ik denk dat de zorg op het moment dat het onzeker is al sowieso op zijn plaats is. Al is het maar als een waarschuwing naar alle winkeliers om te zorgen dat ze opletten en als ze een contract voorgeschoteld krijgen wat er dan in staat. Maar een percentage, zeker als het gaat over winkeliers met een hele lage marge, ja, dan wordt het wel risicovol. En daar hou je niet van. En zeker niet als je aan het einde van de rit een rekening krijgt en je weet nog niet zeker wat dat gaat worden.
5: Wat moet je nu doen om deze ramp die veel mensen toch zien gebeuren nog af te wenden? Want de lobby is al een tijdje bezig. De kritiek op Vero is er al een poos.
14: Nou ja, ik denk dat daar wel een belangrijke rol ook voor bijvoorbeeld een in-retail zit. Om die lobby wel sterk te houden. En ook die onderhandelingspositie, met name voor het kleine bedrijf, staande te houden. Want ik heb het vermoeden, wat je wel vaker ziet, dat het grootbedrijf dan direct de onderhandeling kan aangaan over een percentage. Maar ja, dat die kleine winkeliers dan uiteindelijk de rekening gaan betalen om het systeem in de lucht te houden.
5: Het is ook een nieuw product. Er kan heel veel meer met Vero, wordt er dan gezegd. En als er heel veel meer kan en je daar uiteindelijk ook profijt van kunt hebben, dan is niet gek dat je daar ook meer voor betaalt.
15: Ja, maar uiteindelijk kan veel meer. De vraag is of de winkelier en degene die gebruik maken van het systeem op dit moment heel veel meer nodig hebben. Je kan wel meer, net zoals de iPhone, we heel veel meer dingen krijgen op de iPhone, maar of je het gebruikt is een tweede.
5: Je hebt het nieuws van gisteren gevolgd, hè? De opvouwbare iPhone.
15: Exact.
5: Komt eraan.
15: Ja, je ziet het prijskaartje, dus het ligt in elkaar zo'n lengte. Maar ik denk dat het belangrijkste is, wat is het alternatief? Als je nou alternatieven hebt als ondernemer en kan kiezen uit verschillende systemen, dan wordt het wellicht anders. En dan krijg je ook dat die prijs zich gaat zetten. Want Vero is uiteindelijk een Europees platform. Dus die prijs kan niet verschrikkelijk veel gaan afwijken van andere landen.
5: Nee, maar dat betekent dus ook dat die percentages waar het nu over gaat vermoedelijk toch wel echt aan de bovenkant zitten. Want als Vero veel duurder is dan een alternatief, dan gebruikt uiteindelijk niemand Vero.
15: Ik denk dat daar de opening uiteindelijk zit. Is dat wij zijn niet gewend. In Nederland hebben we Ideal, dus we gebruiken Ideal. Maar je kan ook met creditcards werken. Creditcard heeft een negatieve connotatie in Nederland. Maar je kan een creditcard ook hetzelfde gebruiken als je Vero gebruikt.
5: Maar dat is een Amerikaanse creditcard vermoedelijk. En dat wilden we juist niet, toch?
15: De creditcard zelf is Amerikaans. We vragen af of alle bytes en woorden, bouten en moeren binnen Vero ook niet deels Amerikaans zijn.
5: Nou, daar heb ik geen inspectie aan verricht. Hoe denk jij dat het zit? Is het vooral een kwestie van alternatieven presenteren?
14: Nou ja, de markt wint uiteindelijk altijd natuurlijk als er alternatieven worden. Als het te duur wordt, dan komt er iets voor in de plaats. Ik denk dat de lijn dat er wel een Europees eigen systeem is, dat op zich goed is. Alleen wat ik net al zei, we moeten wel met elkaar zorgen dat dan niet de kleine winkelier uiteindelijk de klos is en die rekening betaalt, want die heeft het al niet zo makkelijk.
5: Nou, en een heet hangijzer is de aankoopbescherming, waardoor taalbedrijven meer risico lopen op fraude en claims. De positie van de consument wordt daardoor versterkt. Dan zegt Vero, ach joh, dat is bij creditcards ook al zo. En je ziet er eigenlijk dat het gebruik reuze meevalt. Andere mensen zeggen dan weer, ja, maar het is anders ingericht bij Vero. Dus je zet de deur open voor massale claims. En uiteindelijk ben je daar als winkelier ook niet voorstander van. Hoe groot is deze dreiging?
14: Nou ja, er is natuurlijk verschil tussen fysiek en online. Als het fysiek is, dan wordt er iets gekocht en dan wordt de betaling, en dat is wat Vero dan zegt, staat gelijk op de rekening. Bij creditcards is het zo dat er een verzekering aan vast zit. Ja. Dus daar heeft een consument net iets meer bescherming.
5: Maar die bescherming is wel een punt van discussie op dit moment. En wie daar precies bij gebaat is, Geert-Jan?
15: Uiteindelijk is de bescherming voor de consument. Wordt die ook voor ingericht. En bij de creditcardmaatschappijen, bij de creditcard zit het er standaard in. Al jarenlang, sterker nog. Zij gebruiken dat het geld dat ze hebben juist in een nieuw model om een verzekeringsmaatschappij aan de achterkant ermee te voeren. Het is een geïntegreerd model. Bij Vero is het niet geïntegreerd en komt het erbij, zeg maar. En de kans is inderdaad aanwezig dat je allerlei claims gaat krijgen. Wat je ook bij een creditcardmaatschappij zou kunnen krijgen. Dat maakt het niet een uit.
5: Maar die je dus niet heel veel krijgt.
15: Nee, maar voor de consument is het natuurlijk uiteindelijk denk ik altijd goed dat als je een aankoop zeker online doet in een omgeving die je niet kent, dat je daar een soort van verzekeringselement bij hebt.
5: Hoe aannemelijk is het dat als zaken duurder worden voor een ondernemer, dat die uiteindelijk toch terechtkomen in de prijs en dat de klant daarvoor betaalt?
14: Meestal is het zo dat eerst die ondernemer het betaalt en dan langzaam gaat kijken of die het misschien zou kunnen verschuiven.
5: Dat door. Ja. Kan dat hier ook gebeuren met die transactiekosten?
14: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het dus ook gebeurt. Zeker als het fysiek is, dat men probeert een bepaalde richting uit te duwen. Welke betaalmiddelen dan het meest interessant is voor de winkelier. En online ook.
5: Ja, we hebben het er wel eens gezegd van als je pint, dan komen daar kosten bij kijken. Zeker als het om een relatief klein bedrag. Ja, we gaan al een tijdje mee. Hè?
14: Ja, dat klopt. Maar ja, nu zie je bijvoorbeeld ook alternatieven. Zoals Klarna voorbij komen. En ik zou het ook wel weer zonde vinden als we de consument die kant uitdrukken waar ik nog veel meer gevaren bij zie. Omdat het dan goedkoper is en interessanter is voor die winkelier.
5: Mirjam, om jou gunstig te stemmen wil ik alvast gaan praten over werkgevers en het doorbetalen van loon van zieke werknemers. Ja. Nu maximaal zucht van verluchting nu al. En we zijn nog niet eens goed en wel begonnen van maximaal 2 jaar. Het kabinet wil die financiële last nu gaan verlichten. Uit een brief van minister Thierry Aartsen aan de Tweede Kamer begin deze week blijkt dat onder meer wordt gekeken naar minder lang volledig doorbetalen en het verkorten van die periode van 2 jaar. Staat ook in iets minder duidelijke bewoordingen in het regeerakkoord dat er naar gekeken gaat worden. En nu draait het erom dat de 70% die als minimum geldt vaak door de werkgever wordt opgeplust tot 100%. Staat ook in de CAO. Dat is ook een kwestie van sociale partners. Van werkgevers en werknemers. Maar het kabinet zegt nu toch, die 100% laten we dat gewoon op 70 houden.
14: Ja, het is een heel klein stapje. En al heel lang in verschillende regeerakkoorden heeft gestaan, we gaan van 2 jaar naar 1 jaar. Onze concurrentiepositie, Nederland ten opzichte van Europa en andere landen, is qua risico om medewerkers aan te nemen die ziek zouden kunnen worden, is enorm. Omringende landen is het of een paar dagen of een paar weken en dan is het wel klaar. Wij dragen als werkgevers die verantwoordelijkheid. Een half jaar 70% vind ik nog steeds heel veel. Maar het is in ieder geval een stapje om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om werkgevers te zijn.
5: En jij vindt dat het aan de overheid is? Want het is een pad dat niet zo vaak betreden wordt, dat een overheid zich direct gaat.
14: We moeten iets doen met de concurrentiepositie. Kijk, vanuit de werkgevers en werknemers hebben afspraken met elkaar gemaakt. Maar het is de werkgevers, VNO-NCW, ooit die de afspraak met de overheid heeft gemaakt om überhaupt het te verleggen, het risico van loondoorbetaling bij ziekte, naar werkgevers. Want grote werkgevers kunnen dat prima handelen. Klein bedrijf is daardoor de dupe geworden. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat ergens iets wordt verminderd in die loondoorbetaling bij ziekte, dat het risico. En ik hoop natuurlijk op veel meer, maar dit is een klein stapje. En ik vind dat de overheid daar een rol in heeft, omdat onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt gewoon niet goed is.
5: Jij hebt daar ook jarenlang tegenaan gelobbyd vanuit ONL.
14: Zeker.
5: In het regeerakkoord staat, Geert-Jan, ik heb het toch nog maar eventjes opengeslagen. Aan de andere kant zien we dat loondoorbetaling in het tweede jaar een effectieve prikkel is tot reïntegratie bij de eigen werkgever. Moet dat ook nog tellen in deze discussie?
15: Je zegt het al. Dat betekent dus dat die prikkel pas in het tweede jaar gaat ontstaan. Dus daar ben je al een jaar onderweg. En ik heb gewoon aan de lijve meegemaakt. Ik maak aan de lijve mee dat ik die prikkel helemaal niet zie. Ik zie juist de het is natuurlijk een klein groepje versus de grote groep die echt ziek is. Je moet goed opletten dat er is een groep die echt behoefte heeft om een goede doorbetaling te krijgen. Dat 1000 redenen zijn waarom die een vangnet moeten hebben.
5: Want als je hierin gaat snoeien, dan zegt men, dan stroomt het weer over in de via.
15: Nou, het lastige vind ik, er is een groep in die gewoon langdurig ziek zijn, waar echt iets in zit. Maar er is een hele grote groep die gewoon 2 jaar min of meer vrij afnemen van werk onder het hoofdstuk arbeidsconflict en niet zijn in die exact weten wanneer ze zich moeten melden en aan uitgaan en zo die 2 jaar doorzitten. En dan vlak voor het einde hebben ze 2 jaar andere dingen gedaan. En dat is zeker bij die, en dat terecht, wat Mirjam net zegt, die grotere bedrijven kunnen dat makkelijker leiden, hebben ook meer systemen, grotere HR-systemen, waardoor ze ook die reïntegratiepaden kunnen inzetten. Als klein bedrijf kun je dat bijna niet. Want je hebt al iemand moeten aannemen om die functie te vervangen. Dan moet je in de reintegratie, komt die extra nog een keer erbij. Dus dat is dubbel op.
5: En wat er hier nu wordt voorgesteld door artsen, er zijn overigens meerdere scenario's die worden ontvouwd in die brief, maar de aandacht ging vooral uit naar deze variant. Is dat een klein stapje of is het fundamenteler?
15: Ik denk dat uiteindelijk het gesprek erover hebben is heel fundamenteel. Want dat zijn een soort van verworven rechten in de polder. En dat loslaten is ingewikkeld. En iedereen zegt, als je eraan gaat knabbelen, gaat het verder. Ik denk dat dat je als werkgever nog steeds kan besluiten straks, als het minder is, dat je zelfstandig zegt als werkgever, ik wil om wat voor reden ook met mijn werknemers een andere afspraak maken.
5: Dus maar toch opplussen tot die 100%.
15: Maar dan is het niet in de CAO geregeld. Dan zeg je dat ik kan dat leiden als bedrijf.
5: Mirjam houdt het niet meer.
14: De fundamentele discussie is wie verantwoordelijk is voor het zorgen voor mensen die ziek zijn. Een werkgever kan er niks aan doen als iemand ziek wordt. Als dat met sport gebeurt, als iemand een hele vreselijke ziekte heeft, daar kan je niks aan doen.
5: Als het een arbeidsconflict is, wat hier ook werd genoemd.
14: Ja, dan heb je helemaal het nadeel dat een werknemer zich ziek kan melden in dat proces, waardoor het langer gaat duren, wat voor beide partijen volgens mij niet goed is. Maar los daarvan, het helpt als je een werkgever verantwoordelijkheid geeft om iemand te reïntegreren, omdat het daarmee sneller gaat, omdat het in de portemonnee ook van die ondernemer zit. Dus ik snap de prikkel wel. Alleen het fundamentele verschil is dat ik niet vind dat een werkgever daar verantwoordelijk voor zou moeten zijn.
5: Het
14: is een gezamenlijke
5: jaar.
14: Verantwoordelijkheid. Waarom zou het eerste jaar dan verantwoordelijk zijn?
5: Maar is toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
14: Ja, maar dan een maatschappelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. En niet dat, zeker bij zo'n klein bedrijf waar maar een paar medewerkers in dienst hebt, eentje wordt er ziek, dan is die last zo hoog, zo groot, dat voor een nieuwe ondernemer die dat verhaal één keer heeft gehoord, die zegt, ja, ik ga toch niet iemand in dienst
5: vorig
14: nemen.
5: Vorig jaar is er een motie aangenomen, Kamerbreed geloof ik zelfs, die ervan uitgaat dat het tweede jaar loon door betaling bij ziekte collectief geregeld zou moeten worden.
14: Ja, maar daar praten we ook al, denk ik, 15 jaar over. En er is nog steeds niks geregeld. Er ligt al zo lang wetteksten op het ministerie om die tweede jaar inderdaad collectief te verzekeren. Maar het is er nog niet door. En ik ben blij dat het er weer in staat. En ik hoop echt dat deze minister wel het verschil gaat maken.
5: Snap je de verbetenheid van Mirjam?
15: Ja, ik begrijp het.
5: Je bent al een jaar of tien bezig met dit dossier, hoor.
15: Nee, maar als je een kleinere ondernemer bent, is het niet op te hoesten. Sterker nog, kleinere ondernemers gaan uiteindelijk failliet. En dat is dan niet de schuld van die werknemer. Die kan
14: zeker
15: er vaak
14: niet
15: niks aan doen. Die werkgever kan er ook niks aan doen. Het kan een waanzinnig gezond bedrijf zijn. Maar als in één keer de helft van je populatie ziek is, en in Nederland hebben we ook het gekke ding dat als je zwanger bent, ben je ook ziek.
5: Wat bedoel je daar precies mee?
15: Nou, als je zwanger bent, val je in de ziektewet.
5: Ah ja, ja.
15: Dus het is heel normaal. Elk bedrijf gebeurt dat. Het is helemaal niks bijzonders. Maar als de optelsom van in je team in één keer je halve team weg is, en je moet het wel opnieuw inhuren tegelijkertijd, dat het bedrijf gaat door.
14: Kleine nuance. Je krijgt van het UWV dan wel geld terug, zeg maar,
15: een stukje.
5: We gaan ook wat geld optellen bij Mistral. 3 miljard euro. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel, Mirjam van Linden, Geert-Jan van de Snoek. 3 miljard euro opgehaald, nieuw kapitaal en een waardering opgeplust tot ruim 21 miljard euro, maakt het bedrijf afgelopen dagen bekend. Samsung leidt die financieringsronde. Ook ASML investeert opnieuw in het bedrijf. Had het al gedaan voor 1 miljard. Is dit nu veel? Is dit nu weinig? In welke context, Geert-Jan, plaats jij dit?
15: Is het totale peanuts? En ik denk dat het mooie is, de waardering wordt erbij gehaald. En volgens mij is dat helemaal niet het issue. Het gaat hier helemaal niet om de waardering. Het is een klein bedrag, 3 miljard kun je relatief in die wereld.
5: We gaan van het kleine MKB naar 3 miljard als peanuts.
14: Ja, bizar.
15: Europees ja, nee, Mistral, 3 miljard afzet tegen wat ChatGPT doet, wat Claude doet. Het is echt klein. Maar het belangrijkste betekent, onderliggend wat er gebeurt bij Mistral, is dat je hebt de LLM's. Taalmodellen.
5: Ja,
15: taalmodellen
5: is ontwikkelen. Precies, ja.
15: En met 3 miljard kun je taalmodellen helemaal niet ontwikkelen. Dus feitelijk onderliggend zie je dat ze wegstappen uit het proces. We gaan een eigen Europees
5: uit de race.
15: Uit een puur Europees taalmodel kun je niet met 3 miljard voor elkaar krijgen.
5: Wat gaan ze dan wel doen met die 3 miljard? Want je krijgt dat ook niet zomaar op, toch? Of wel?
15: Nee, ze schrijven wat ze willen doen. En dat zie je ook. Ze willen een Europese stack bouwen, infrastructuur, dat je al je AI-activiteiten daar kan gaan inpluggen. Maar dat doen ze met open source modellen. En waar worden de open source modellen gevoed? En dat is het interessante van dit model. Ze willen ook Chinese partijen daarin gaan hosten op dat Europese platform.
5: Oké, dus we hebben zo meteen Chinese partijen die een rol gaan spelen. We wisten al dat Mistral ook uitgebreid samenwerkt met Microsoft. Dat Nvidia voorbij komt. Dus hoe Europees is dit dan nog?
15: Nou, Nvidia vind ik de volgende stap. En dat vind ik echt doodzonde. Nvidia, daar weten we allemaal van wat het is. Uiteindelijk een Chinese hoek zit erin. Of het een Chinese bedrijf is. Daar zijn allerlei mensen die over aan nadenken. De basis is Chinees. Dus we hebben een Europees initiatief. Dat voeden we met Chinese chips, terwijl wij ook Europese chipsmakers hebben. En chipsmakers, dus niet de fabriek, maar de chips zelf. En je zou dus eigenlijk liever zien dat je dat met Europese chips gaat laden. Maar het autonome en soevereine van Mistral, daar kun je je vraagtekens bij zetten.
5: Ja, alles is verloren.
14: Ja, nou ja, ik vond het een beetje ook demotiverend verhaal. Want ik denk ook van er gaat Europees geld uit het scale-up fund gaat er. Echt fix veel geld gaat er heen.
5: Vanuit de investeringsbank.
14: Waarom hebben ze dan niet wat in ieder geval daarom wat richtlijnen, wat voorwaarden ingezet om juist te streven naar dat Europese onafhankelijke model? Want we zullen toch ergens moeten proberen onafhankelijker te worden. Maar ik ben bang dat als ik dit allemaal zo hoor, dat voorlopig niet gaat lukken.
15: Ik denk dat puur onafhankelijk als Europa is een beetje utopie. Je gaf net aan, ze werken ook met andere partijen samen, waaronder Microsoft. In Europa werken we heel veel in een Microsoft-achtige setting. En ik denk ook dat de utopie is dat we alleen maar Europa kunnen. De
5: samenwerking met Microsoft is geïntensiveerd. Dat was ook nieuws van afgelopen zomer zelfs.
15: Ja, maar wij alle bedrijven in Europa draaien ergens op de bouwplaats van een Microsoft-achtige omgeving. En dat is op zich helemaal niet slecht. Het is ook een utopie te denken dat we in Europa met 3 miljard en een 2 miljard hier en een miljardje daar een eigen platform op dat manier kunnen ontwikkelen. Dat blijkt dat we dat misschien wel willen, maar je ziet dat we het gewoon niet doen.
5: Maar is er iets afgedwongen? Want dat was de vraag van Mirjam, om Mistral toch zo Europees mogelijk in te richten of niet? Of moet je dat ook niet willen?
15: Zij kiezen heel duidelijk voor open source, dus daarmee een antwoord nee. Want zij laten dus iedereen juist. Zij zeggen, wij gaan wel de infrastructuur neerzetten. De AI-stack, zoals het heet. Dat is goed nieuws. Een Europese omgeving waar je dat zou kunnen. Wat zoveel mogelijk Europees is. Maar nadrukkelijk open source. Dus er is ruimte voor alle spelers in de wereld. Ze geven zelf ook aan dat ze ook Chinese partijen willen en kunnen hosten. En het belangrijkste voor mij is, ze gebruiken Nvidia-chips. Begin nou gewoon met Europese. Die hebben we wel. Begin Europese chips te gebruiken.
14: Ja, en ik begreep ook dat ASML mede-aandeelhouder is. En zo werken ze samen met nog een aantal andere grote Europese bedrijven. Die zullen er toch ook ergens een belang bij hebben om te zorgen dat een deel veilig is voor hun eigen gebruik en voor deze markt.
15: Ik denk een aantal dingen door elkaar veilig en gebruik. Ik denk dat ASML heeft een belang inderdaad in Mistral. En ik weet niet precies op welke manier dat loopt. Maar het belangrijkste is dat dat ASML daardoor toegang heeft gekregen tot bepaalde teams, kennisteams van Mistral, die ze gebruiken in het ASML-proces. Dus het is niet zozeer dat ze Mistral dat één keer als klantleverancier, het gaat veel verder, het gaat de kennis die daar vast zit. Veilig, dat is überhaupt een onderwerp, daar kunnen we nog een hele uitzending aan gaan wenden. Ik denk dat veilig, het moet allemaal veilig zijn, maar het is niet gezegd dat Amerika niet veilig is of Europa niet veilig is. Daar zit nog wel heel wat lagen tussen.
5: Mooi dat iemand in zijn laatste zin alvast zegt dat er een hele volgende uitzending gewijd gaat worden aan hoe veilig dit soort systemen nu zijn. Maar voor deze keer zit het erop. Geertje van der Snoek van de Merckx Enterprises, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Maar dat hoor je wel. En Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. Dank voor jullie bijdrage aan dit bedrijvenpanel dat terug te luisteren is als podcast.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: de koning.
1: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
2: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
3: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
1: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
4: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
2: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
5: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
1: De Avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen

0: of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annemiek Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primoz Roglic uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van het dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior. En eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
3: Luchtvaartmuseum Aviodroom, de Brabanthallen, Safari Park Beekse Bergen. Het is slechts een kleine greep uit de bergen, uit de bedrijven van Libema. Oprichter Dirk Lip staat inmiddels al bijna 40 jaar aan het roer van het leisure concern. De ambitie is onverminderd groot. Maar terwijl het concern uitbreidt met nieuwe parken, buitenlandse overnames, ligt er ook nog een stevig conflict op tafel met de gemeente Heelvarenbeek, die af wil van een belastingdeal. Welkom Dirk Lip.
4: Dankjewel.
3: Wanneer was je voor het laatst onder de indruk van een dagje uit, een locatie, een park, niet onderdeel van Libema, dat je dacht, ja,
4: ik heb afgelopen weekend gekampeerd met mijn vrouw samen in onze camper in Zeeland, op een kleine camping. En daar hadden ze het gewoon heel netjes voor elkaar, chic, goed. Dus chapeau, dan zie je ook dat kleinere bedrijven een hele hoge kwaliteit kunnen brengen. Daar was ik van onder de indruk.
3: En wat zijn de voorwaarden? Wanneer verdien je wat jou betreft een compliment? Wat moet je op de rit hebben?
4: Als je maximaal gasgericht bent, denk vanuit de klant. We zijn ook geweest in het museum in Vlissingen. Dat was ook top. Dus er zijn heel veel goede leisurebedrijven in Nederland.
3: Libema bestaat uit veel van die bedrijven. Zoveel dat je misschien niet overal de kwaliteit kunt waarborgen. En alles de toets der kritiek kan doorstaan. Of steek je daar je hand voor in het vuur?
4: Nou ja, dan kunnen we bij ons natuurlijk. Wij krijgen zo'n 5 miljoen mensen daggasten over de vloer en zo'n 860.000 overnachtingen. Bij ons gaat natuurlijk wel eens ook wat mis. Maar focus van alle medewerkers en alle leidinggevenden is gewoon die gast die vandaag er is of vannacht er is, die heeft recht op gasgerichtheid en een product met een hoge kwaliteit en een onderscheidend vermogen. En daar doen we ons stinkende best voor. Ja. En als er dan wat misgaat, bieden we ons excuus aan en herstellen we het.
3: Dat doe jij al heel lang. En als ik me ons vorige gesprek, dat is wel een poos geleden, goed herinner, dan zeg je, er moet een rode draad zijn tussen al die bedrijven die samen Libema zijn. Je bent op zoek naar synergie. Maar ik ging er toch nog eens eventjes doorheen gisteren en dan kom je een golfbaan tegen, een evenementenhal, een safaripark. Ja, Daar moet je soms toch enige fantasie voor gebruiken om daar echte synergie in te zien, of jij niet?
4: Nou nee hoor, daar heb je helemaal geen fantasie voor nodig, want uiteindelijk zijn het allemaal dagjes uit of verblijven meerdaags. En of je nou naar een beurs gaat, wat u, als ik aan jou de vraag stel, joh, ga je wel eens naar een beurs, dan zeg je ja. Ga je wel eens naar een vakantiepark, zeg je ja. Ga je wel eens naar een dierentuin, waarschijnlijk, weet ik niet, maar dat ja, et cetera. Dus het is allemaal van het is allemaal dezelfde klant. En in logistiek gezien is het allemaal, mensen komen aan, moeten parkeren, moeten kaartje kopen, moeten wat doen, horeca, plassen, et cetera.
3: Kun je het draaiboek van een safaripark ook voor een deel toepassen op een golfbaan?
4: Voor 80-90% wel. Ik denk front of the house, van voor 70-80%. En back of the house, dus we hebben bij Libem ook zo'n 120 mensen in dienst voor de shared services, dus voor juridische zaken, voor ICT, voor digital, voor marketing en al die dingen. Dat kun je dus vanuit één centraal bedrijf, of één centrale organisatie, kun je dat doen voor heel veel bedrijven.
3: Heb jij in de afgelopen 40 jaar, ook al ben je daar volgens mij vrij gedisciplineerd en wel eens gedacht, ja, het past er net niet helemaal bij, maar het ziet eruit als een buitenkantje, dus ik moet toch maar toeslaan.
4: Ja, hebben we ook wel eens gehad met een bedrijf wat we overgenomen hebben. Met paarden iets. En dat dacht ik, daar maak ik een opleidingscentrum van. Maar dan zie je ook weer de harde les. Blijf de dingen doen waar je goed in bent. En overschat jezelf niet. En denk niet dat je ook dingen kunt doen waar je niet goed in bent.
3: Want dat bedrijf met die paarden, dat is geen onderdeel meer van de familie.
4: Nee, dat is geen onderdeel meer van
3: familie. Waarom ging dat dan mis? Want ja, je kunt toch denken van, ik heb het in de vingers.
4: Omdat ik daarvoor nodig had, hè, van kennis van hoe de onderwijswereld in elkaar zit. En die heb ik niet, in ieder geval onvoldoende. Dus daar heb ik ook van geleerd. Blijf als je de dingen doen waar je goed in bent.
3: Het safaripark Beekse Bergen, dat heeft zich de afgelopen decennia wel bewezen. Er komen heel veel bezoekers. Volgens mij vorig jaar wel net iets minder. Hè? Want je hebt wel jonge olifantjes nodig om records te breken.
4: Nee hoor, we hebben safaripark is het dierenpark in Nederland met het hoogste bezoekersaantal. 1,5 miljoen dagbezoeken per jaar. Dus dat gaat echt niet minder, dat gaat alleen maar naar boven.
3: Ja, daar heb je dus geen jonge dieren voor nodig. Ik heb namelijk in de berichtgeving gelezen dat het wel scheelt als er drie jonge olifantjes rondlopen.
4: Het scheelt altijd, maar we hebben, ik geloof dat we meer dan 1500 dieren hebben, meer dan 120 soorten. Dus als het geen jonge olifanten zijn, dan is het dit jaar een jong zwarte neushoorn, giraffen. Dus we hebben allerlei jonge dieren, jonge gorilla's, jonge chimpansees. Dus er zijn jonge dieren genoeg.
3: En er is dus veel te zien. Er is ook wel iets te bevechten als het gaat over het safaripark Beekse Bergen. Namelijk onder welk fiscaal regime het valt en hoeveel je zou moeten afdragen aan, om er iets te noemen, toeristenbelasting. Jij dacht daar een afspraak over te hebben gemaakt met de gemeente Heelvarenbeek. Wat was de aard van die afspraak?
4: Dat dacht ik niet. Daar hebben we ook een afspraak voor gemaakt. De afspraak was toendertijd dat we zeiden, we gaan een grote investering aan van meer dan 100 miljoen. Voor het safari resort, want daar hadden we het over. En ik heb gezegd, nou ja, ik wil er wat doen. Maar ik wil niet het risico lopen dat als het er staat, en het moet als het, je doet zoiets voor 50 of 100 jaar, je kunt het niet verplaatsen, dan wil ik niet het risico lopen dat in jaar X, door een enorme sprong in de toeristenbelasting, van niet het bedrijf niet rendabel is, maar dat je door de belastingheffing het bedrijf zou moeten sluiten. Ik zeg, dat risico wil ik niet lopen. Dus dan hebben we een deal gemaakt met een ondergrens en een bovengrens. Wederzijds voordeel, de gemeente zou minimaal de ondergrens krijgen.
3: Dat is 5 ton.
4: En dat was 760.000 euro.
3: Oh, iets meer zelfs.
4: En er was een bovengrens die we ook nog recent hebben opgehoogd naar 1 miljoen 160.000 euro. Dus dat was de deal. Op dit moment heeft de gemeente van blijkbaar geld nodig. En heeft gedacht, nou, de afspraken van toen, dan moeten we onderuit. Dus we vinden dat het toentertijd strijdig was met staatssteunrecht. De gemeente heeft toen zelf ook de adviseurs ingeschakeld.
3: Nou, als je in de archieven kijkt, dan zie je dat die geluiden over de vraag of dit nu staatssteun is of niet, toen ook al wel rondgingen.
4: Ja, daar is natuurlijk, is dat altijd, dat was toen ook in vraag. En daar heeft de gemeente onderzoek naar gedaan. En die waren van mening van niet. Daar hebben wij onderzoek naar laten doen, waar we van mening van niet. Nou, en op basis daarvan hebben we een overeenkomst gesloten. En ik vind, als je zo'n overeenkomst sluit, dan kun je er niet zomaar proberen ongedaan te maken. Zeker niet door zonder gesprekken vooraf, gewoon een aanslag op te leggen.
3: De aanslag is al opgelegd?
4: Die is al opgelegd. Dus dat vind ik ook niet chic. Als je bijna 40 jaar samenwerkt, dan zou je om tafel moeten gaan zitten. En dan zou je ook moeten zeggen, nou, wat is eigenlijk het motief waarom we dit doen? En dat is niet omdat mensen wakker liggen van is dat nou rechtens wel of niet juist, maar gewoon omdat ze meer geld willen.
3: Nou, daar maken ze ook verder geen geheim van.
4: Nee,
3: de OZB is verhoogd.
4: Nee, maken ze
3: dus die rekening komt voor een deel nu terecht bij burgers en bedrijven. En, zeggen kritische gemeenteraadsleden, dan is er sprake van scheefgroei. Vind jij dat je er iets mee te maken hebt of niet?
4: Nou ja, kijk, als je het hebt over die scheefgroei, als het Safari Resort er niet gekomen was, dan was je blijven steken op 550.000 euro toeristenbelasting per jaar. En nu zitten ze op 1.160.000. Dus nou, als je dat scheefgroei vindt, het is dus ja. dat.
3: Maar goed, dit is een afspraak die een looptijd heeft tot ergens in 2060 of 2066.
4: Ja, voor 50 jaar. Dus dat is 66. Ja.
3: Dus je bent nu behoorlijk natuurlijk gestegen, maar het is in 2066 nog steeds maximaal meer dan 1 miljoen. Maar daar blijft het dan ook bij.
4: Nee. Er zit dus wel een index op. Maar die index geldt pas over 5 jaar in.
3: Ja. Wat is nu de volgende stap? Want die aanslag die ligt er. Jij maakt er ook verder geen geheim van dat je dit geen manier van doen vindt. Dat zijn mijn woorden, maar jij zou het denk ik ook kunnen zeggen.
4: Ik vind het niet chique en ik vind het ook wel een beetje schaamteloos.
3: En nu?
4: Wij wachten. We hebben dus de motivering van de adviseur van de gemeente gekregen. En wij zijn op dit moment ook zelf advies aan het inwinnen. Bij staatssteunrecht specialisten van of er nou wel sprake is van strijdigheid of niet.
3: Ja. Maar die situatie is toch niet veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden?
4: Nee, maar natuurlijk de ene adviseur denkt er zo over en de andere adviseur denkt er anders over. En waarschijnlijk zal dit wel uitmonden in een rechtsgang bij een Nederlandse rechter of bij de Europese Commissie. En daarnaast speelt ook nog zo, los van staatssteun of de gemeente van strijdig handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Want behoorlijk bestuur houdt ook in dat als je een afspraak maakt en die vastlegt, en dat niet zomaar een afspraak is geweest op een bierveeltje, maar dat daar echte onderhandelingen en adviesrapporten aan ten grondslag liggen, dat je dan in wezen zo'n afspraak zomaar niet ongedaan
3: over
4: kunt
3: maken. Wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Ik snap dat het misschien niet tot 8,5 aan te geven
4: mag,
3: is. Maar
4: dus wij zijn in 2016 uitgegaan. Hè, van ook, het is ook vastgelegd in de stukken dat toeristenbelasting op 1,55 zou zijn. Daar zijn ook de afspraken op gebaseerd. Dus de aantallen bij ons zijn niet zozeer toegenomen. Maar de gemeente heeft wel inmiddels het tarief met ruim 70% laten stijgen. Ja, en dan heb je natuurlijk, als je dat doet, dan heb je een verschil.
3: Ja, van een paar miljoen. Of meer dan zomaar een paar miljoen.
4: Als je dat over een aantal jaren telt, als je dat per jaar telt, is dat een fors aantal honderdduizenden euro's.
3: Ja.
4: Dus je praat nog wel ergens over.
3: En je praat er ook vermoedelijk lang over, want de weg die jij schetst is een weg via de rechter uiteraard. Dat kan nationaal, dat kan Europees. Dus voordat je hier uitsluitsel over hebt, ben je al gauw een paar jaar verder?
4: Dat zou kunnen, ja, ik denk het wel. In Nederland, hè, zeker in Europa, is natuurlijk een uitspraak van een rechter of een bevoegde gezag. Dat duurt even.
3: Maar dit valt niet meer in de minnen te schikken, daar ga je niet van uit.
4: Dat weten we niet. Van,
3: maar heb je op dit moment contact met jouw samenwerkingspartner die dus al een jaar of 30, 40
4: jaar... Nee, hierover hebben we nog geen alleen schriftelijke contact gehad. Ik was eigenlijk ik vond het echt niet netjes dat je gewoon van plomp verloren een aanslag opgelegd krijgt. En dat je dan zegt, mogen we de stukken hebben? Ja, we zijn in september bereikbaar.
3: Ja.
4: En toen was het ergens,
3: maar wel een grote kop in de krant. Hè? Want de woorden dat je het schaamteloos vindt, die heb ik ergens vandaan. Dat vond jij in juli namelijk. Ja. Maar daarna is er geen goed gesprek geweest? Of
4: nee, we moeten het. We moeten het
3: is er geen contact geweest?
4: We hebben een berichtje gekregen van de gemeente dat ze een afspraak willen. Dus dat wordt gepland in de agenda's.
3: Ja. Nou, dat is een interessante casus om te volgen.
4: Ja, en dan zie je het dus, hè, van dat je had het net over ambitie. En ambitie is er in Nederland van genoeg, ook bij ons. Van investeren uit eigen middelen, van zo'n 40 miljoen per jaar. Maar die ambitie die moet wel van de overheid de ruimte krijgen. En als je kijkt, hè, van ondernemers hebben ook een bestendig belastingklimaat nodig. En als je nu ziet bij de verblijfstoerisme dat de BTW in één keer naar boven knalt. En dat eigenlijk gemeentes ook in toenemende mate toeristenbelasting niet zien waar het vroeger ooit een keer bedoeld is geweest, dat je de kosten die je hebt voor toeristen, dat je die dekt uit de belasting, maar dat het gewoon een post is, hè, van, om de gaten te dekken. Ja, dat is echt voor onze sector een probleem. Omdat...
3: Maar Libema is toch in de kern zelf een gezond bedrijf dat investeert met eigen middelen. Heb je dan dat fiscale duwtje dat je dus in 2016...
4: Ik heb geen fiscaal duwtje nodig. Ik heb fiscaal bestendigheid nodig.
3: Maar 2016 was toch een duwtje? Want er is een afspraak gemaakt die voor veel andere bedrijven niet geldt.
4: Nee, op dat moment hebben we die afspraak is toendertijd ook opengesteld voor andere bedrijven. In de gemeente Heelwarmbeek was het niet zo dat toendertijd er gezegd werd van nou, dit is exclusief alleen voor Libema. En dat staan we niet toe voor andere bedrijven. Zelfs toen in de verordening van 2017 of 2016 stond ook in dat deze regeling open stond voor andere bedrijven.
3: Oké, maar jij zegt hier toch net wel, als die regeling er niet was geweest, dan had ik nog eens goed moeten nadenken of die uitbreiding wel aan de orde was geweest.
4: Ik heb toen zekerheid gewild dat ik niet geconfronteerd zou worden, of Libema niet geconfronteerd zou worden met een exorbitante stijging van toeristenbelasting. Want op dit moment ben je eigenlijk als ondernemer vogelvrij. Als morgen de gemeente zegt, ik vraag 1 of 2 of 3 euro aan vermakelijkheden retributie, of ik verhoog, wat je in Amsterdam ziet, ik verhoog de toeristenbelasting. Ja, daar heb je dus in de tijd toen je die investering deed, 10 of 15 jaar geleden of 5 jaar geleden, heb je daar geen rekening mee gehouden.
3: Komen mensen eigenlijk niet als het wat duurder wordt?
4: Wat wij doen bijvoorbeeld in onze verblijfsparken, we hebben de helft van de BTW hebben we voor onze eigen rekening genomen en de helft hebben we doorbelast in de prijs. Dus je begint echt te merken dat zeker bij bedrijven die geen echt onderscheidend product hebben, dat de prijsdruk die er vanuit van indirecte belasting is, toeristenbelasting, BTW, dat die een belemmering wordt om in Nederland van een vakantie van door te brengen.
3: Ja, er zijn natuurlijk gemeentebesturen, je haalde net Amsterdam aan, die zeggen, nou, het mag van ons ook wel een onsje minder. En als we door de belastingen te verhogen de toestroom wat verminderen, geen probleem. Dat is precies wat we beogen.
4: Dat is een ander motief, maar dat speelt denk ik bij de gemeente Heelwarmbeek geen motief.
3: Nee.
4: Dat is daar geen motief.
3: Nee, overigens, je hebt volgens mij die deal gesloten en voorgelegd aan de burgemeester destijds. En die is nu burgemeester van een andere gemeente. En ja. Die zegt, ik sta nog steeds achter wat wij destijds met elkaar overeen zijn gekomen. Maar daar koop je nu niks voor, denk ik.
4: Nee, wel, daar koop ik wel wat voor. Want dat heeft mij echt een hart onder de riem gestoken. Wat Ralf Pans, toenmalige burgemeester, heeft gezegd, ook in het openbaar. Omdat hij daarmee dat een afspraak die je maakt, die ook toen voordelig was van de gemeente, want de gemeente kon groeien van 550.000 naar 1.160.000. Dat je daarop moet kunnen rekenen. Dat toentertijd is daar goed naar gekeken. Dat is goed beoordeeld. Dat was wederzijds voordeel. Ralf Pans heeft ook in het openbaar gezegd, ik zou het zo weer doen. En dat heeft mij het vertrouwen wat ik nog heb in de overheid is wel door wat Ralf Pans gezegd heeft. Dat houdt mijn rug recht.
3: Ja, vertrouwen dat is afgebrokkeld, begrijp ik?
4: Ah ja, je vraagt je natuurlijk af. Stel dat we nou een overeenkomst maken met de gemeente. Van wie zegt mij dat ze er over 5 jaar niet weer op terugkomen? Het gaat erom, ik vind ook dat je er vanuit mag gaan. Van of wij nou een afspraak maken of met de overheid. En dat je ervan uit moet gaan dat die partij zich aan zijn afspraken houdt.
3: Ja. Wie is hier nu, als je het juridisch bekijkt, in de lead? Want het gaat hier over of dit nu wel of geen staatssteun is. Maar jij zegt, de volgende kwestie is of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zou je dat niet zelf dan al aanhangig kunnen maken meteen?
4: Nou, ik wacht rustig af. Laten we eerst maar eens kijken hoe het zit met of er nou strijdigheid is met staatssteunrecht. En dan maar eens kijken of er misschien ook sprake is van onbehoorlijk bestuur.
3: Ik vind het wel heel erg rustig afgewacht. Want volgens mij is dit vorig jaar in 2025 weer eens aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Dat het nog eens moest worden bekeken.
4: Onder geheimhouding, dus daar wisten we niks van.
3: Nee, maar toch stond het op een gegeven moment in de krant.
4: Ja.
3: In 2026, afgelopen zomer, wordt dan duidelijk dat de vork op deze manier in de steel steekt. En jullie hebben nog geen contact gehad.
4: Nee, dat zal binnenkort wel plaatsvinden.
3: Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Het dilemma.
3: Ondernemers in de leisuremarkt moeten meer luisteren naar de consument, of ze moeten lekker hun eigen gang gaan en de consument iets minder serieus nemen. Ze komen toch wel.
4: Nee, je moet altijd luisteren naar de consument. De consument betaalt uiteindelijk van jouw salaris. En je doet het voor de consument. Als je de drive niet hebt om gasgericht te zijn en iets te doen, te bieden voor die voor die klant. Waar die klant echt om vraagt en waar die echt blij van wordt. Ja. Waar die, ik wil dat mensen bij ons hebben van blijer de poort, gelukkiger de poort uitkomen als dat ze erin gegaan zijn. Dat moet je drive zijn.
3: Dirk Lips is hier van Libema. Je hebt ook wel eens gezegd, ik heb eigenlijk maar een heel makkelijk baantje. Ik moet ervoor zorgen dat mensen gelukkig zijn. Maar zo makkelijk is dat toch niet?
4: Als je het goed structureert en organiseert en controleert, en je doet dat met al je mensen. We hebben 2000 fantastische mensen in dienst die daar elke dag hun best voor doen. En daar ook door gemotiveerd worden en daar ook een glimlach voor terugkrijgen op hun gezicht. Als ze contact met die klant hebben, dan lukt het in 99 van de gevallen. Lukt het.
3: Ja. En wordt er dan gezegd, die consument moet ook kritisch zijn, heeft misschien wel iets minder te besteden, denkt twee keer na voordat hij een dagje uitplant. Is dat nou zo of komen ze wel?
4: Ze komen, maar ze willen wel waar voor hun geld. Dan hebben ze groot gelijk in. Hè? Van of je nou iets, een glaasje water of een microfoon. Of je hebt gewoon, als je iets koopt, hè, van of consumeert, hè, bij ons in de horeca of bij de parken, dan heb je gewoon recht, hè, van dat je waar voor je geld krijgt. En daar zijn wij constant mee bezig. En het kan ook zijn, als wij merken dat ze horeca te duur vinden, dan kijken we, kunnen we het assortiment iets aanpassen, dat je dan de producten misschien wat meer naar voren schuift, hè, die wat goedkoper zijn. We hebben ook dat je zeg maar een kortingbeleid hebt. Dat je zegt, nou, mensen die voor het Safari Park is de kassaprijs €32. Dat je zegt, nou, dan maak ik het op bepaalde dagen, dan maak ik het mogelijk om voor een lagere prijs binnen te komen.
3: Ja, dynamisch prijzen, dat is volgens mij wel aan een opmars bezig, toch?
4: Nou, ik ben nog ouderwets, dat vind ik allemaal te ingewikkeld. Wij prijzen gewoon dadelijk van hoogseizoenprijzen, middenseizoenprijzen, laagseizoenprijzen. En dan in elk, want dan kan ik het zelf ook nog volgen. Zeker als je dat voor 30 bedrijven moet doen, moet je het voor jezelf wel een beetje makkelijk maken.
3: Dat gaan we bij Libema niet zien?
4: Vind ik te ingewikkeld. Klanten vind ik, ik moet lekker simpel houden. Hoogseizoen voor zeg maar middenseizoen, laagseizoen. En dan moet je ook nog zorgen dat je in al die seizoenen, ook al is het hoogseizoen, dat je nog met eigen acties of acties met derden, dat je dan ook nog een lagere prijs mogelijk maakt.
3: Klinkt een beetje als Warren Buffett. Ik moet het wel begrijpen en anders dan stap ik er niet in.
4: Ja, maar dat is altijd, als ik het niet begrijp, begin ik er niet aan. Hè? Ja. En nogmaals,
3: maar het kan ook zijn dat het inmiddels 2026 is en dat het maar zaak wordt dat je het gaat begrijpen.
4: Nou, maar ik luister naar de klant. Ik luister niet naar een of ander bureau, hè, die met mooi dingen aankomt lopen.
3: Ja, komen die wel aanlopen?
4: Oh ja, zeker. Een heleboel. Meestal laat ik daar een ander maar mee aan tafel zitten. Maar ik luister naar de klant. En de klant wil gewoon simpel, duidelijk.
3: Klaar. Maar gebeurt het dan binnen het bedrijf feitelijk altijd wat jij wil?
4: Nee, ik luister ook. Hè, ik luister als je adviseurs hebt en medewerkers hebt. Hè, er is altijd wel een medewerker bij Libema die van dat ene onderwerp echt veel meer verstand heeft dan ik. Dus ik moet altijd luisteren.
3: En waar heb jij zelf het meest verstand van?
4: Ik heb het meeste. Ik denk dat ik heel goed kan luisteren. En uiteindelijk. Maar
3: niet in die bureaus.
4: Dat vind ik te ingewikkeld. Ik weet dus dat de klant. Dat die gewoon het simpel wil zien. Die wil het in één keer begrijpen. Die snapt dat je in het hoogseizoen meer betaalt dan in het winterseizoen.
3: Maar we gaan niet moeilijk doen over woensdagmiddag of maandagavond. Het is allemaal dezelfde prijs.
4: Nee, ik vind dat zelfs verwarrend. Want ik merk dat bijvoorbeeld als je een vliegticket wil boeken, nou, dan log je in. En dan is de prijs X. En 10 minuten later log je in. En dan ben je zo dom om dat onder je eigen naam te doen. Dezelfde naam. En dan gaat die prijs naar boven toe. Nou, dat is voor mij te moeilijk. Dat wil ik als klant niet.
3: Dirk Lips heeft zijn standpunten hier duidelijk gemaakt. Ook in zaken de kwestie met de gemeente Hilvarenbeek. Ik ben benieuwd wat er uit de afspraak komt.
4: Nou ja, ik zal wel bellen.
3: Wij houden ons aanbevolen. Ja, directeur-eigenaar van Leisure Concern Libema, dank voor je komst. Ja. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ika van der Pas. Zij is de directeur van Milieu Centraal. Abonneer je dan op de Top van Nederland. En je hoeft geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigaio Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enrique Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd 2e. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
11: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over speculatie op de cryptomarkt. Want zelfs in de kleinste assets is die helemaal terug van weg geweest. En we bespreken de Amerikaanse Clarity Act. Die komt over precies een week voor het Amerikaanse congres. Maar vertraging ligt opnieuw op de loer. Dit is CryptoCast 446 en ik heb 2 gasten, ongekende luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, Peter Slachter. Nou, wij gaan dus even het nieuws doornemen. En te beginnen met de handel in memecoins en andere zeer, zeer, zeer speculatieve assets is terug van weg geweest. Is dat een signaal dat de cryptowinter dan op zijn eind loopt? Of is er iets anders aan de hand? En waarom is dit online gokken toch zo interessant ook voor ons? Peter, jij bent op onderzoek geweest. Zeker. Jij bent met je rugzakje het veld ingetrokken. En jij hebt eens even gekeken wat er allemaal gebeurt in de online werelden van de crypto-wereld. Wat kwam je tegen?
6: Ja, ik heb mijn helm opgezet, mijn body armor aangedaan.
11: Dat was wel nodig, hè?
6: Ja, dat is nodig. En ik heb wat geld meegenomen op reis. Een dollartje of 1000. En ik dacht, ik ga de krochten van de cryptomarkt gewoon weer eens in. Dus een walletje aangemaakt. Op reis gegaan naar de Robinhood Chain. De geld opgezet. En een hele rits aan kleine muntjes gekocht. Ja. Waar ik normaal gesproken met een hele grote boog omheen loop. Ben ook echt geen expert op dit gebied. Maar ja, als je dan de krochten in gaat, moet je het ook goed doen. Ja, en dan valt wel op, er gebeurt echt weer van alles. Dus wat kom je tegen? Memecoins, launchpads, nieuwe apps. Het leeft.
11: Ik denk, memecoins kennen we wel. De hondenmuntjes en allerlei muntjes met gekke namen die een beetje Zeker. Op popcultuur gebaseerd zijn vaak.
6: Ja.
11: Maar launchpads, wat zijn dat?
6: Ja, een launchpad is een applicatie waar die memecoins dan op gemaakt en gelanceerd worden. Eigenlijk alle applicaties die eerder al een keer tot leven zijn geroepen op Solana of Ethereum, die komen eigenlijk gewoon opnieuw tot leven, maar dan in een ander filiaal van het online casino.
12: Het klinkt een beetje als een soort reizend circus. Eerst was het op Ethereum, toen Solana, Binance Smart Chain is nog tussendoor geweest en nu zitten ze op Robinhood.
6: Ja, de analogie houdt een beetje op. Daar waar bij een reizend circus vaak iedereen naar het volgende circus gaat, wordt het hier een beetje uitgesmeerd. Het is gewoon een extra filiaal en iedereen is eigenlijk tegelijkertijd in alle filialen aan het handelen. Dat is wel wat je ziet.
11: Ja. We noemen dit in de cryptowereld de trenches, de loopgraven.
6: Ja, ja, ja.
11: Waarom heet dat eigenlijk zo? Want dat vind ik toch wel een grappige term. En heel passend misschien.
6: Ja, je kunt het zien, denk ik, als het uiterste front van de speculanten. En daar loop je dus niet rustig rond om even wat bitcointjes te kopen voor je pensioen. En er zijn mensen en ook heel veel bots, die zijn de hele tijd aan het zoeken naar een token die een paar seconden geleden nog helemaal niet bestond. En mogelijk over een paar minuten ook weer verdwenen is. En ja, er zijn ook mensen die daar in die tumult zoeken naar een project. En er heel vroeg willen bij zijn. Om daar natuurlijk vroeg in te investeren. Maar de meesten die zijn gewoon daar voor het vlugge geld. En die hopen gewoon op een keer 10 of een keer 100 of een keer 1000 zelfs. En een enkeling lukt dat.
11: Ja.
6: Maar voor de meeste mensen geldt, ja, die gaan nat. Ik las een klein onderzoekje van de week. Dat minder dan 6% van de handelaars die actief zijn in deze loopgraven überhaupt op winst staan. Dan heb je nog niet eens over hoeveel winst, maar überhaupt winst.
12: Ja. En de mensen die op winst staan, zijn dat dan de insiders of is het toch een soort eerlijk casino?
6: Ja, dat kan ik eigenlijk niet goed beoordelen. Maar je ziet soms screenshotjes langskomen. Je kunt ook wel de wallets die goed presteren volgen.
11: Ja, want het is allemaal natuurlijk transparant. Het is crypto.
6: Het is allemaal open. En er is ook een app nu die heel populair is. Die heet FOMO. Nou ja, die heet niet voor niets FOMO.
12: Weet je al hoe laat het is?
6: Alles in die app is erop gericht om anderen ook mee te laten doen. Ja, en daar kom je hele indrukwekkende dingen tegen van mensen. Of laten we zeggen even accounts die gewoon op plus 1, 2, 3, 4, 10, 20 miljoen staan. Maar goed, ja, dat is een enkeling. En dat zijn ook inderdaad waarschijnlijk, ik neem aan, mensen met een hele stapel volgers.
11: Ja, want niet alles wat er gebeurt is misschien legaal. Er is maar op de beurs heb je handel met voorkennis is gewoon verboden. Nou, in de trenches mag volgens mij alles, hè?
6: Het is, ik denk, veel erger dan dit kom je het niet tegen in termen van PvP. Dus player versus player. Hier geldt echt, de eense dood is de andere
11: survival brood. Of the fittest.
6: Is dat natuurlijk, dat geldt eigenlijk op de beurs sowieso wel. Hè? Ik bedoel, jouw winst is vaak een andermans verlies. Hè? Dus op zichzelf is dat concept niet zo vreemd. Alleen hier is dat wel ontzettend uitvergroot.
11: Ja, en gaat het op een termijn van seconden.
6: Ja, en soms weet je ook niet of je nou een diamant oppakt of een handgranaat, zeg maar.
12: Maar het verschil is wel, op de beurs kan iedereen profiteren. Hè? Als Nvidia keer 1000 gaat in 10 jaar tijd, of zo, Daniel, zoiets was het. Ja, dan worden er een hele hoop mensen tegelijk daar rijk van. Ook omdat ze misschien wel inzicht hadden in wat Nvidia ging doen. En hier was PvP betekent dat je kunt niet allemaal winnen. En het, wat de een wint, gaat ten koste van de ander. En wie wint er dan? Ja, degene die eigenlijk er het vroegst bij was. Of misschien vals speelt. Waarom ook niet, hè? In een oorlog.
11: Ja, de zero-sum game is wel heel erg duidelijk.
6: Ah, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus je kunt ook best vanuit die loopgraven beleggen in iets nieuws waarvan je op de fundamenten beoordeeld zegt van, nou, dit zou wel eens kunnen gaan vliegen voor een langere tijd. Dat kan. Ja, dat is wel een soort specialisme dat je moet hebben. Je hebt er heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. En heel veel discipline ook met waar je geld aan uitgeeft en hoe je dat belegt.
13: En dan kan dat succesvol zijn. Maar het overgrote gedeelte is toch gewoon zoeken naar de nieuwste hype, de nieuwste meme. Ja, het is wel grappig. Kijk, op Robinhood wordt heel veel gedaan met stock tokens. Dus on-chain aandelen. En die worden als een soort van cadeaupapier om alles heen gevouwen. Mm-hmm. Je ziet nu allemaal meme coins met daaraan gekoppeld een aandeel. Oh, ja. Eentje was bijvoorbeeld van AMC. Dat is AMC Entertainment.
11: Dat is een bioscoopketen.
12: Ja, klopt. Dat was toch ook een meme stock?
13: Dat was een meme stock. En daar is nu een meme coin omheen gevouwen. En van de fees, van de handel, wordt een pot gevuld. Vanuit die pot wordt daadwerkelijk dus dat aandeel gekocht. En dat zie je dus gewoon op de beurs.
11: Oh, ja.
13: Met op X, dus op sociale media, een boze CEO die zegt, wat wordt er met mijn aandeel gedaan? Wat weer meer voer oplevert natuurlijk voor mensen die meme coins leuk vinden. Nou, ja, het is wat dat betreft is echt een circus.
11: Het is duidelijk, jij zit vol in die loopgraven, Peter. Je zit ook een beetje onder de modder nog en zo. Even, we hebben het nu dus over een product van Robinhood. Nou, dat ken ik als een soort hippe aandelen-app, online aandelen kopen. Ze zijn ook al een tijdje zich aan het bewegen op de cryptomarkt. Maar dit is dus de Robinhood Chain, de blockchain van Robinhood, noemde jij net.
13: Ja, klopt.
11: Maar wat is dat voor product?
13: Ze hebben dus een eigen blockchain-netwerk gemaakt en gelanceerd. Een tweede laag bovenop Ethereum.
12: Beetje vergelijkbaar met Base en Coinbase?
13: Ja, eigenlijk wel.
11: Ja, de tweede laag van Coinbase.
13: Ja. Maar wat
11: is het doel? Want ik neem aan dat Robinhood... Oké, ze zijn ook niet vies van een beetje speculatie, laten we het zo zeggen. Nee. Maar het is wel een serieus groot bedrijf.
13: Nee, dus wat ik net vertelde over dat er on-chain aandelen om de dingen die we al kennen heen gevouwen worden, dat heeft te maken met het doel dat Robinhood zelf zegt te hebben.
11: Ja.
13: Met dat netwerk. En dat is het fenomeen real world assets groot brengen. Dus hun doel is eigenlijk om alles wat je in de traditionele financiële wereld hebt, om daar ook een on-chain equivalent van te maken. Nou ja, en dat ze dat gedaan hebben in de vorm van een publiek permissionless netwerk, dat is een principiële keuze. En daarbij weet je ook, daar komt dus ook een stuk van deze gekte op af. En dat gebeurt niet ook.
12: En het is natuurlijk een geweldige stresstest voor zo'n netwerk. En dat hebben we in de geschiedenis ook gezien bij Ethereum en later bij Solana. Dat door een compleet circus van mensen die op de seconde en de milliseconde met grote volumes en snel achter elkaar dingen willen doen, daarmee haal je wel het onderste uit de kan van zo'n netwerk, technisch gezien. En dat zou wel eens een motief kunnen zijn. Even los van de aandacht natuurlijk, die altijd interessant is.
11: Ja. Ja. Is het wat jullie betreft een belangrijk signaal dat zo'n Robinhood, toch een partij die een beetje tussen TradFi en New Finance inzweeft, zich hier ook in begeeft? Want voorheen speelde dit circus zich dus af. Dus of Ethereum of op Solana, waar we het net over hadden, nu dus weer een nieuwe chain, maar dan van een bedrijf.
13: Ja, ik vind het al lastig om Robinhood tot TradFi-categorie te laten behoren. Dan zou het meer een soort van pionier in die categorie zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitgemaakt had. Die categorie van real world assets en stock tokens, stablecoins, alles wat erin zit, die groeien sowieso hard. Alle TradFi-spelers zijn ermee bezig. Dus of Robinhood hier nou wel of niet mee aan de slag is gegaan, denk dat weinig had uitgemaakt. Maar het is wel een slimme zet.
11: Ja. Ja.
13: Ze hebben wel veel aandacht naar zich toe getrokken zo.
11: Betekent dat nu dat dan op de netwerken van Solana of Ethereum, op andere tweede laag van Ethereum, dat het nu helemaal stil is? Nee. Of gebeurt daar ook nog volle bak?
13: Nee, wat ik net zei, het is gewoon een extra filiaal. En in eerste instantie trekken veel van de speculanten daar wel naartoe.
11: Ja.
13: Maar je ziet wel, de activiteiten worden gewoon wat meer uitgesmeerd.
11: Ja.
13: En nu ligt het zwaartepunt iets meer bij Robinhood. Maar net zo goed is er nog steeds activiteit bij op Solana of op dat netwerk van Binance bijvoorbeeld. Ja. Dat laat allemaal dwars door elkaar heen.
11: En als je de cijfers naast elkaar zet, hoe groot is Robinhood op dit moment nu in dit casino landschap?
13: Dat is een goede vraag. Ik heb niet paraat. Het zou mij niks verbazen dat nu 3/4 van de omzet, zeg maar, al die speculanten met elkaar genereren, dat die nu op Robinhood chain landt.
11: Ja, dus het feestje is wel echt even in het filiaal van Robinhood. Ja, precies. Goed. Misschien tot slot een vraag voor we naar de prijsanalyse gaan. Maar wat zegt dit nu? Misschien kan jij die vraag beantwoorden. Anders ga ik hem gewoon aan Bert stellen. Maar wat zegt dit nu? Dat de handel in dit soort extreem volatiele assets, dat die toch weer helemaal terug van weg geweest is?
13: Ja, nou ja, kijk, kunnen we alvast vooruitlopen op de marktupdate inderdaad. Kijk, het is niet in ieder geval niet een definitief signaal dat er een bullmarkt is begonnen. Of
11: nee.
13: En dus die kun je wel afstrepen. Maar je kunt wel als een soort vroeg signaal zien. Want tegelijkertijd kun je ook observeren, er is nog nooit een bullmarkt geweest zonder dit soort activiteit. En dus de animal spirits, Daar zie je echt wel sprake van, zeg maar. Die keren vaak marktbreed terug. Zeker op het moment dat we wat dieper in de bullmarkt zitten. En wat eerder op dit soort plekken. De speculanten en de gokkers gaan met elkaar aan de slag. Die gaan dingen uitvinden. Ze genereren fees, activiteit, nieuwe ideeën. En dat is nu wel volop gaande.
11: Ja, dat zijn de mensen die een halfjaartje geleden misschien nog vol in de AI-aandelen zaten. En dan nu weer het feestje bij crypto gaan vinden.
12: Ja, dat is een aspect. En een ander aspect is dat het ook nooit helemaal weg geweest is. Alleen nu staan de schijnwerpers er weer wat meer.
11: Ja, precies. Nou goed, ja, de prachtige aanleiding. Dankjewel Peter in ieder geval voor jouw verslag uit de loopgraven van de cryptowereld. Maar ook een prachtige aanleiding om eens even door te praten over de markt. Want dat gaan we doen met Bert Slachter. Dat doen we iedere week nu naast mij in de studio, ongekende luxe. Ja Bert, hoe ligt de markt er deze week bij? Ik vind het een beetje saai.
12: Ja, ik zou zeggen de rust is teruggekeerd.
11: Ja, maar daar hou ik niet van. Nee, die saai... net zo goed omhoog.
12: Ja, precies. Die saaiheid, die rust, die zien we tegen het contrast, tegen de achtergrond van die exceptionele stijging in de week van 17 tot 24 augustus. Inmiddels 2 weken geleden. De koers steeg toen 24% in die week. Van kleine 63 naar bijna $78.000. In procenten de grootste weekstijging in 3 jaar tijd. In dollars de grootste ooit. Ja, dat hoor je wel, dat is vrij spectaculair. Bij veel beleggers knaagt er nog iets, denk ik, op het moment. Argwaan, een licht ongeloof. Is het echt? Ja. We zitten nu 40% boven de bodem van 1 juli. Dat was
11: $57.000, 700.
12: Ja, precies, een kleine 58.000. Ja. En dat is logisch. Weet je, in de afgelopen 11 maanden gingen we na elke opleving ook meteen weer omlaag. Elk optimisme werd bruut neergeslagen. De overgang van een dalende naar een stijgende trend of andersom gaat altijd gepaard met onzekerheid. En aan het eind van een bullmarkt zie je ontkenning. Grote groepen beleggers die weigeren te accepteren dat de bullmarkt voorbij is. In de stellige overtuiging dat het een korte correctie is en binnenkort hebben we nieuwe all-time highs. En aan het eind van een bearmarkt ziet dat er meer uit als wantrouwen. Het zal vast niet waar zijn. Ik trap er niet nog een keer in. Weet je, dat gevoel. En dat zie je nu heel erg. De koers die steeg al eerder van 60 naar rond de 80.000.
11: In mei was dat.
12: Ja, naar 83 uiteindelijk. En nu weer van 57 dan naar 80. Ja, en dan toch dat gevoel van waarom nu wel? Weet je wel dat? Er is wel een groot verschil. En ik moet zeggen, je zegt het vindt een beetje saai. Ik vind het wel bemoedigend dat de koers na die felle stijging al 2 weken op dit hoge niveau blijft. Ja. En dat niet alleen. Steeds iets verder omhoog kruipt. 81.2 op 25 augustus. 81.500 op 28 augustus. 82.300 op 3 september. Je ziet het elke klein beetje omhoog. Ja. Dan nu weer terug naar rond de 80.000. Ja. Maar goed, door 2 weken op dat hoge niveau zie je wel het sentiment in de markt langzaam ietsjes positiever worden. Langzaam mensen zeggen, misschien is dat toch wel echt, weet je wel.
11: We wennen een beetje aan deze nieuwe niveaus en dat het ook sterk houdt.
12: Dat het misschien wel echt het einde van de bearmarkt is en het begin van een nieuwe bullmarkt. En een deel van de indicatoren wijst daar ook op, een deel nog niet. Ja. En dat is een beetje zo'n tussenfase dat je nog geen bewijs hebt van de bodem is echt achter de rug. Maar je bent ook niet meer er volledig van overtuigd dat we binnenkort naar nog veel lagere koersen crashen. Ja. Dat is waar we nu in zitten. En je merkt dat ook buiten de cryptowereld. Je ziet dat in de traditionele beleggerswereld mensen ineens weer even naar Bitcoin kijken. Zeggen, interessant. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen geweest die op een gegeven moment hebben gedacht, ik wil wel wat Bitcoin in mijn portefeuille na de lancering van die ETF's en zo. Maar ik ga niet kopen op de hoogtepunt van de bullmarkt. Ja. Ik ga niet kopen als de koers net door Donald Trump naar $124.000 is gekletst. En die zitten nu te kijken, misschien is dit dan wel een aardig moment. En dat zie je, daar hoor je analisten over praten. Daar zie je rapporten van financiële adviseurs over komen. En dat is denk ik de omslag die we nu aan het maken zijn. Van de paniek aan het begin van de bearmarkt naar toch wat meer langzaam. Ja. Heel voorzichtig.
11: Maar niet stabieler. Ja. Het voelt allemaal iets meer hoopgevend. Ja. Ja. Toch, vlak voor het weekend kregen we een Amerikaanse banencijfer. Of cijfers over de Amerikaanse banenmarkt om onze oren. Die waren beter dan verwacht. Dus Bitcoin dikke streep naar beneden. Moet zomaar even uitleggen hoe dat zit. Later deze week krijgen we ook nog inflatiecijfers van de VS. Wat betekent dit nou? Want goed nieuws is volgens mij hogere kans op renteverhoging slecht nieuws voor crypto.
12: Ja, dus je zag in een rechte rode streep naar beneden Bitcoin gaan, maar ook andere cryptomunten en ook zilver en ook goud en ook aandelen en ook obligaties. Ja. Dus eigenlijk alle markten verloren waarde en alleen de rente steeg. Kijk, allereerst denk ik belangrijk om je te realiseren, die banencijfers zijn ruis. De bijstellingen die in de komende maanden gaan volgen over dit specifieke banencijfer, die zijn zo ongelooflijk groot, gaan nog honderdduizenden bij of af, dat puur naar dit ene puntje kijken, zit je eigenlijk naar ruis te kijken. En toch, en dat heeft ermee te maken ook, dat de arbeidsmarkt de afgelopen 5 jaar van structuur is veranderd. En ook nog van structuur veranderd. Komt door corona, komt door verandering in hoe de migratie in de Verenigde Staten gaat. En het komt ook door AI die impact begint te krijgen. Toch reageert de markt heel fel op dit soort cijfers. En dat komt omdat er onzekerheid is over de obligatiemarkt. En de obligatiemarkt die loopt van de hele korte rente, de eennachtsrente, de overnight rate, tot en met 30 jaar lang. En dat is een rentecurve. En er zijn allerlei soorten invloeden op die curve. Helemaal aan de korte kant heb je de beleidsrente van de centrale bank. En aan de lange kant zitten zaken zoals inflatieverwachting en groeiverwachting. En als het dan gaat over een banencijfer of iets dergelijks, dan zie je dat de arbeidsmarkt is sterker. En dat betekent dat de Fed niet de rente kan verlagen, of misschien wel de rente kan verhogen, want de arbeidsmarkt is toch sterk. En als dat gebeurt dan, en zo wordt er helemaal geredeneerd over, de rente die gaat omhoog op een of andere manier, ergens op de curve. En dat is ongunstig voor, ten eerste, natuurlijk voor obligaties. Hè, als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Ten tweede voor Bitcoin en goud, want dat zijn namelijk beleggingen zonder kasstroom. Dus die concurreren met bijvoorbeeld obligaties waar je gewoon 5%, 6% of 7% rente krijgt. En het is ongunstig voor aandelen in beginsel, omdat die bedrijven moeilijker, duurder kunnen lenen. Ja. En omdat de dividenden die ze uitkeren ook worden afgezet tegen die rentes. Dus eigenlijk voor al die beleggingscategorieën is een stijgende rente ongunstig. En zo zie je dus dat alle markten tegelijk zakken als er iets gebeurt waardoor de markt denkt, hey, dat heeft invloed op een stuk van die rentecurve.
11: Ja, precies. Ja. Goed, nou dat gaan we om blijven volgen. Godzijdank hebben we heel veel tijd om in het podcastgedeelte over de markten door te praten. Want ik heb, als ik jullie allebei te gast heb in de studio, dan gaan wij een marktpodcast opnemen. Nou, er is genoeg om over te praten, merken jullie al. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar het nieuws. Want over precies een week wordt de Clarity Act behandeld door de Amerikaanse Senaat. Is de belangrijkste cryptowet waar we eigenlijk al meer dan een jaar op wachten. Maar de kans dat die wet dit jaar nog wordt aangenomen, die wordt steeds kleiner. Peter, ik denk dat het bij jou moet zijn, hè, voor de Clarity Act. Expert Clarity Act. Ja. Kun je nog even kort uitleggen wat die wet is?
13: Ik denk dat de maximum om plat te slaan is dat het de Amerikaanse versie van MiCA is.
11: Ja, maar wel de Europese cryptowet.
13: Iets minder breed, iets minder diep, dat wel. Het legt de spelregels vast voor de Amerikaanse cryptomarkt. Welke crypto-assets vallen onder welke toezichthouder bijvoorbeeld. Aan welke regels moeten exchanges voldoen en uitgevers van tokens. En nu ligt dat nog voor een groot deel vast in bestaande wetgeving, min of meer. Maar ook via interpretaties van toezichthouders zelf.
11: Ja, precies. En als we nu even de balans opmaken, er wordt heel veel over gesproken. Donald Trump himself bemoeit zich inmiddels ook met die wet. Waar staan we nu op in dit proces?
13: Ja, het is ook wel een tijdje bezig.
11: Ja, het is een soort soapserie.
13: Dat hele proces rondom dit wetsvoorstel. Het Huis van Afgevaardigden, dus een van de twee Amerikaanse politieke kamers, die heeft hem al behandeld, vorig jaar, met ruime meerderheid aangenomen. In mei kwam het wetsvoorstel ook door het bankcomité van de Senaat heen. Dat is eigenlijk de eerste horde die daar genomen moet worden. En nu komt dan eigenlijk de eerste grote test in het voltallige Senaat. Op 15 september is dat. Dan is de vraag, zijn er voldoende stemmen om überhaupt verder te gaan met de behandeling? Dat is dus nog niet eens de eindstemming.
11: Ja, en wie liggen er dan dwars? Ik neem aan de Democraten. Want als Donald Trump graag wil dat het doorgaat, dan liggen de Democraten vast dwars.
13: Ja, vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ze liggen dwars. Vanuit hun perspectief zou je kunnen zeggen, nou, we hebben wel gewoon wat terechte feedback op dit wetsvoorstel. Er zijn eigenlijk drie grote dossiers. Eentje is de crypto-belangen van hoge functionarissen.
11: Ja,
13: met de T-Rump. Ja. Ja. Ja. En consorten, inderdaad. Dus strengere regels om te voorkomen dat een president of zijn familie persoonlijk verdient aan crypto-projecten. Het is een beetje flauw om het zo uit te lichten, hoor, want dit gaat breder. Er is nog een soort van een neefje van dit wetsvoorstel waarin eigenlijk überhaupt wordt nagedacht over, moeten politici kunnen verdienen, zeg maar, aan hun eigen handelen en hun eigen voorkennis? Dat is in de VS namelijk, nou ja, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Niet alleen door Trump, ook door democraten. Dus dit is een veel breder debat dan alleen maar democraten versus republikeinen. Maar er zijn een aantal hoge democraten inderdaad, met aanzien bedoel ik, die hier een stevig standpunt over hebben ingenomen. Daar wordt nog over getouwtrekt. We hebben het ook gehad over de uitkeringen van beloningen op stablecoins. Daar zaten met name banken.
11: Ja, de bankenlobby. Ja.
13: Bankenlobby die daar interesse in had, die wilde dat graag verbieden. Die wil voorkomen dat hun deposits bij hen weglekken. En het gaat ook over, ja, de breedte en fijnmazigheid van het vangnet. Dat onderscheid moet maken tussen wat is nou legitiem en wat is illegitiem gebruik van blockchain technologie.
11: Ja.
13: Onder dat thema valt bijvoorbeeld de discussie, wat mag nou als open source ontwikkelaar wel en wat niet? Weet je wel, dat soort onderwerpen. Dan eigenlijk is dat eerste, die ethiekbepaling, de belangen van functionarissen. Ja. Dat is het heetste hangen. Dat is eigenlijk ook nog het enige echt grote openstaand dossier. De anderen zijn min of meer wel uit onderhandeld.
11: En wat nou als dit dit jaar niet meer gaat lukken? We krijgen straks de midterms. Wat als de Clarity Act dit jaar niet haalt?
13: Ja, dan is hij niet meteen overleden. De meeste lobbygroepen die zijn ook aan het voorsorteren eigenlijk op die uitkomst. Als je kijkt naar voorspellingsmarkten, dan zie je ook dat de kans dat hij in 2026 nog een stempel gaat krijgen van Trump, dat heel klein wordt ingeschat. Er is wel, ja, als het dit jaar echt niet lukt, dan neemt de kans op vertraging wel flink toe.
11: Ja.
13: Want dat betekent namelijk dat na dit jaar de samenstelling van het congres,
11: het zou ook helemaal niet meer kunnen lukken.
12: Ik kan in ieder geval heronderhandelingen.
11: Ja,
13: kijk, in principe moet het opnieuw starten. Omdat de samenstelling van het congres dan is veranderd. En als het opnieuw start, ja, dan betekent dus ook dat weer andere belangen gaan meewegen.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Clarity Act komt via hoe het eigenlijk zou moeten lopen, namelijk de politieke huizen. Dan gaan wij onze macht inzetten om die duidelijkheid alsnog aan de markt te verschaffen. En dat doen ze dan door zelf weer nieuwe interpretaties van regels op papier te zetten. Dus eigenlijk zegt ze dan tegen de markt, als jullie zo gedragen, dan accepteren wij dat als toezichthouder. Ja. Maar dat is geen wet. Dus als er een...
5: Het is niet echt een juridische basis.
4: Dat wel, dus je kunt er wel op leunen. Maar de vraag is voor hoe lang.
5: Ja.
4: Dus de zekerheid die de markt heeft, die loopt eigenlijk tot het einde van de termijn van de zittende voorzitter van de toezichthouder. Want niet wil zeggen dat als er een nieuwe komt, dat het dan ineens anders is. Want je kunt ook niet met een druk op de knop wat een toezichthouder op papier heeft gezet zomaar eventjes weer aanpassen. Dat niet. Maar het is minder stevig dan een wetsvoorstel die gewoon ondertekend wordt door de president.
5: Maar als we het dan even plat slaan, dit klinkt niet alsof we het over het crypto capital of the world hebben. Zoals Donald Trump dat...
4: Daar denken ze zelf anders over.
5: Ja, daar denken ze zelf anders over. Maar echt duidelijk is het niet.
4: Maar ja, die clarity die die wet moet geven, is er nu gewoon nog niet. Zo simpel is het. Ja. En de kans dat voor de midterms goed gaat komen is vrij klein. Dat er voor het einde van het jaar nog iets uit de hoge hoed getoverd wordt. Ik schat dat percentage toch hoger in.
5: Die kans is wel groot.
4: Dan wat er op voorspellingsmarkten nu rondgaat.
5: Ja, goed. Nou, we gaan het blijven volgen. Machtig interessant, deze soapserie rond de Clarity Act. Nou, we gaan zo, ik noemde het al, een podcast opnemen. Dat gaan we doen. We gaan praten over de markt. Een uur, er is veel over te zeggen. Of deze stijging houdbaar is. Of het begin is van een nieuwe bullmarkt. Is die crypto winter eindelijk voorbij? Nou ja, het is, ik probeer het positief in te zien. Want misschien is het allemaal niet waar wat ik nu zeg. Dat gaan we zien. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter. Bijna analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.
8: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag? Of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje? Of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via het dark web, met als doelwit een

0: Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enric Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd tweede. De derde plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
3: Het gaat hard voor Lotus Bakeries. De koekjesfabrikant uit Lembeke wil de wereld veroveren en lijkt daar ook in te slagen.
4: Have you ever wondered how a small Belgian bakery created a cookie so distinctive that airlines across the world now serve it to millions of passengers daily?
5: Lotus Bakeries is een koekjesfabrikant dat dus bekend staat onder een speculoos.
6: Vandaag maken we een meubaked Lotus cheesecake. Lekker simpel en makkelijk en heel lekker.
7: Het begon allemaal met een simpel koekje voor bij de koffie. Maar zelfs zoiets simpels kan uitgroeien tot een wereldwijd bedrijf met een miljardenomzet. Toch is dat koekje bij de koffie nog altijd de basis voor Lotus Bakeries. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Belgische koekjesfabriek. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Lotus-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
8: Dag Nina.
7: Ja, Lotus, dat is toch hartstikke lekker?
8: Ja, vind jij het lekker?
7: Ja, jij niet?
8: Nou...
7: Ja, duikt weg.
8: Ja, ik heb meteen een vraag aan jou.
7: Oh, heb je het meegenomen?
8: Oh,
7: ik heb hier lekker.
8: Biscoff.
7: Ja.
8: Pijnenburg.
7: Ja.
8: En Naked, welke zou je willen?
7: Pijnenburg en Biscoff.
8: Pijnenburg
7: maar
8: en
7: Biscoff. Als ik nu moet kiezen, Biscoff.
8: Nou, het aardige, dat kies je meteen correct. Want eigenlijk zijn dit de drie pijlers binnen Lotus. We hebben eigenlijk drie stromingen.
7: Ja.
8: En dat zijn enerzijds Biscoff koekjes.
7: Ja, dus Jim heeft een heel pak Biscoff koekjes meegenomen. Van die Lotus koekjes.
8: Ja,
7: en een reep van Pijnenburg, zo'n ontbijtkoek. En een Naked reep.
8: Exact. Nou, Biscoff, dat is 57% van de omzet. Dus de Lotus koekjes, die iedereen denk ik wel kent.
7: Mm-hmm.
8: Die groeien ook echt heel hard. 13% per jaar.
7: Ja.
8: Dit is een kwart van de omzet. Naked. Dus van die natural food.
7: Dat is gezonder. Hè? Althans, dat moet in elk geval minder suiker.
8: Ja, er zit nog steeds suiker in. Maar
7: wel minder.
8: En fruit en noten. Die groeien ook hard. Groeien zo'n 17% per jaar.
7: Ja.
8: En dan hebben we nog Pijnenburg, Snelle Jelle. En dat noemen ze de local heroes. Nou, Pijnenburg. Hè, of
7: Grappen
8: wat is het? Is er niet groot mee geworden of zo? Wat zeg je?
7: Nee, joh, dat is café Pindakaas.
8: Oh, nou,
7: happen naar Pijnenburg.
8: Happen naar Pijnenburg. En Snelle Jelle, die groeien eigenlijk niet. Dus die verkopen wel, maar iedereen eet evenveel per jaar. En die Biscoff, nou ja, neem er een paar, zou ik zeggen.
7: Lekker, mag je open?
8: Ja, die doen het dus heel erg goed.
7: Hmm.
8: Maar goed, lopen wel een beetje op de zaken vooruit. Maar ik vind het wel aardig dat je die kiest, dus inderdaad, het koffiekoekje. En ja, ik weet dat jij altijd vraagt, ja, hebben jullie dit ook in portefeuille? Het is echt een Belgisch bedrijf.
7: Jij zegt altijd nee.
8: Ik zeg altijd nee. En daar kregen we laatst ook een commentaar op van een luisteraar. Die zei, joh, wat heeft hij dan wel?
7: Pak dan.
8: Ja, ik eet er na de uitzending op. Ik ben nu aan het praten. Hè? Dus,
7: ja, ik neem een hapje.
8: Eet jij een hapje? Of neem een hapje?
7: Mm-hmm.
8: En we hebben geen Lotus in portefeuille. Maar een vermogensbeheerder actief in Nederland en België. Dus ik heb ook een aantal Belgische collega's. En ik weet nog heel goed dat mijn collega Christophe in 2018, 2019... We waren net op de Belgische markt actief. Dat die zei van ja, ik heb een heel mooi aandeel. En dat is Lotus. En daar moeten we echt naar kijken.
7: Ja.
8: Ik zei ja, die koekjes die ken ik wel. En dan zei hij van ja, dat is toch logisch. Hè? Kopje koffie, koekje erbij. Dat blijft doorgaan. Steady business.
7: Ja.
8: Nou, goed verhaal. Maar toen was het aandeel 2500 of 3000 euro. Dus dan kan je zeggen, dat is één aandeel. Best wel duur.
7: Zo.
8: En toen zei ik van ja,
7: dat gaan we niet doen.
8: 30, 35 keer de winst voor een koekjesfabrikant. Het is op waardering niet aantrekkelijk. Dat was toen de conclusie. Inmiddels staan die aandelen Lotus, dus een aantal jaar later, op bijna 12.500 euro. Dus
7: hallo.
8: Factor 5 in een paar jaar tijd.
7: En jij hebt het niet gedaan.
8: Wij hebben het toen niet gekocht.
7: En je hebt spijt.
8: Uiteraard. Uiteraard, maar daarmee is denk ik ook Lotus misschien wel het duurste aandeel dat we ooit hebben besproken in absolute prijs in Doorgelicht.
7: Het is nooit gesplitst.
8: Nee, het is nooit gespitst. Berkshire Hathaway is natuurlijk duurder als je aandelen A hebt. Ja, die zijn 750.000.
7: Want je hebt een B-aandeel en dat is wel te betalen. En deze hebben geen B-aandelen.
8: Nee, dus als je één aandeeltje Lotus wilt kopen, 12.500 euro. En dat was toen ook de beweegreden om het niet te kopen. Kijk, voor een vermogensbeheerder is het belangrijk dat er gespreid wordt. Dat er soms deels winst genomen kan worden. En dat is gewoon lastig als één aandeel 12.500 euro is. Ja, en je hebt een portefeuille van 500.000. Ja, dan zit er dus meteen 2,5% in één aandeel. En een beetje winst nemen is onmogelijk. Dus, nou goed, heel
7: winst
8: verhaal.
7: Nemen, maar een koekje nemen. Dat is ook en goedkoper.
8: Toen was dat een goed advies van mijn collega Christophe.
7: Ja.
8: Maar in doorgelicht geven we geen advies.
7: Nee.
8: En beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En ja, de resultaten uit het verleden, ook bij Lotus, want je weet dus al dat de afgelopen 5 jaar is verdubbeld of vervijfvoudigd. In het verleden behaalde resultaten geen enkele garantie voor de toekomst.
7: Nee, precies. Oké. Dan heb je uiteraard nog een leuk feitje meegenomen over Lotus.
8: Ja, er zijn eigenlijk wel heel veel leuke feitjes over te vinden. Mm-hmm. Maar we hebben het vaak natuurlijk over België en Nederland. En ja, ook hier is een achtergrond in Nederland, maar eigenlijk een hele grappige. Want weet jij wat het verschil tussen speculoos en speculaas is?
7: Dat heb ik me altijd afgevraagd.
8: Nou, speculaas, echt Nederlands. We eten dat natuurlijk vooral rond Sinterklaastijd.
7: Ja, het ligt nu alweer kruidnoten in. Het is nu half augustus, het ligt nu alweer in de winkel.
8: Maar ook dit recept, dat is al zo'n 400 jaar oud. En dat komt voort uit de tijd waarin de VOC-schepen specerijen meenamen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld nootmuskaat, kaneel, kruidnagel, gember. Dat zit allemaal in speculaas.
7: Ja.
8: Maar na de oorlog was het dat speculaaskruiden eigenlijk wat te duur waren. Nou, de Belgen vonden daar eigenlijk een oplossing voor. En die zeiden van ja, een tegenhanger is speculoos. En daar is het belangrijkste ingrediënt niet die dure kruiden, maar kandijsiroop, die karamelliseert een beetje bij het bakken. En dat geeft dat kenmerkende smaak aan speculoos.
7: Ik proef het.
8: Ja, Biscoff.
7: Echt heel lekker. Goed, dan gaan wij eens eventjes de geschiedenis induiken. Net op tijd heb ik mijn mond leeg. Nou, voor de geschiedenis van Lotus Bakeries gaan wij naar ja, hoe kon het ook anders? Ja, heel duidelijk. De Zuiderburen in het Vlaamse Lembeke begint Jan Bonen in 1932 met een bakkerij. Hij specialiseert zich al gauw in een typisch Belgisch koekje en dat is dus speculoos. Hij noemt zijn bakkerij Lotus en dan verwijst hij naar de lotusbloem. Die staat voor zuiverheid. Nou, misschien een beetje een zweverige meneer, geen idee. In de jaren 50 volgt een slimme zet, want Lotus verpakt dan de koekjes individueel. Dan kunnen cafés en restaurants ze naast een kopje koffie serveren. Dat blijkt uiteraard de gouden greep, want het koekje wordt niet zomaar een koekje, maar een soort vast ritueel bij de koffie. In de jaren 60 begint de export naar de buurlanden. Dan komen de speculoosjes in het bekende rode plasticje dus ook naar ons toe. En een belangrijk moment komt in 1974... De bakkerij van de familie Bonen fuseert dan namelijk met die van een andere bakkersfamilie, de familie Stevens. En met de overname van een bakkerij, die trouwens Corona heet, ontstaat het bedrijf Corona Lotus. Met de komst van Corona worden aan het assortiment van koekjes dan ook wafels en allerlei gebak toegevoegd. Het zorgt voor verdere groei. En de producten van Corona Lotus gaan vanaf de jaren 80 dan naar Azië. Maar ja, speculoos, dat bekt niet zo goed in het buitenland. Dus daarom krijgt het koekje internationaal een nieuwe naam, Biscoff. En dat is een samentrekking van biscuit, en koff, koffie. Daarmee maakt Lotus meteen duidelijk waar het product voor is. Dit moet je eten bij een kopje koffie. Die internationale expansie is uiteraard ook het moment voor de beursgang, Jim.
8: Ja, en dan gaan we inderdaad terug naar 1988. En dan krijgt het bedrijf een notering aan de beurs van Brussel. Nou, ik wil er toch even wat meer over vertellen. Want op dat moment hebben we natuurlijk nog Belgische frank. Eén aandeel gaat naar de beurs voor 1350 Belgische frank. Als je dat omrekent, is dat ongeveer 33 euro.
7: Ja.
8: En die families die houden een groot deel van de aandelen in handen. Dat is altijd nog zo. De familie Stevens en Bonen hebben nog 50% in handen.
7: Mm-hmm.
8: Op dat moment werden 20% van de aandelen werden geplaatst. 800.000 aandelen waren er. Er werd 20% geplaatst. Het zijn nog altijd zo'n 800.000 aandelen. Ze zijn ook nieuw bijgekomen of teruggekocht.
7: Grappig.
8: 800.000. En ze haalden op dat moment ongeveer 1.600.000 euro op. Het hele bedrijf daarmee was nog geen 30 miljoen euro dus. Mm-hmm. En ja, die 6 miljoen, dat klinkt nu als een luttel bedrag, die was bedoeld voor internationale expansie. Maar wat ook wel belangrijk is om te benoemen, is dat er 17 familieleden waren die allemaal aandelen Lotus hadden. Mm-hmm. En ja, als die vast zaten in het bedrijf, dan konden ze niks mee. En doordat het een beursnotering kreeg, hadden die familieleden dus ook de mogelijkheid
7: om te cashen,
8: om wat te verkopen, indien ze daarin geïnteresseerd waren. Nou, wat wel heel aardig is, dat was een aandeel van omgerekend toen 33 euro. Ik vertelde al eventjes dat de huidige aandelenkoers 12.500 is. Maar als je dat helemaal gaat terugrekenen en je neemt ook de dividenden erbij en je had toen 100 euro geïnvesteerd, dan is dat nu 60.000 euro.
7: Ongelooflijk.
8: Dus, we hadden het net over Warren Buffett. Het aandeel Lotus Bakeries heeft het beter gedaan dan Berkshire Hathaway.
7: Ja, dat is echt fantastisch.
8: Ja, dus en heel, dat mag niet onbesproken
7: heel
8: blijven.
7: Raar. Nee, dat is toch gewoon een heel knap gedaan door deze familie Bonen en de familie Stevens. Nou, dan komt nog de meest briljante marketingtruc aller tijden. Want begin jaren 90 sluit Lotus een deal met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dat lukt dankzij Michael McGuire, Amerikaanse handelaar in voedingsproducten. Die proeft namelijk een Lotus-koekje, de Biscoff, als hij op reis is in Europa. Dan introduceert hij het bij Delta Airlines. Passagiers die krijgen dus vervolgens bij de koffie zo'n keurig individueel verpakt Biscoff-koekje. Ja, daarmee krijg je dus miljoenen reizigers aan die koekjes zonder dat ze er naar op zoek zijn of weten wat ze gaat eten. Ze eten het gewoon op, want ze krijgen het. Ja, dat is natuurlijk de meest briljante marketing die je maar kan hebben. Leidt tegenwoordig zelfs tot fundamentele filosofische vragen bij YouTubers.
9: All right, guys. Welcome to the K-Chain. I'm Kevin. And the topic today is who has the better Biscoff cookies? Delta? Or American Airlines.
7: Zit er verschil tussen, kan je je afvragen. Blijkbaar wel. Het koekje vliegt in elk geval de wereld over. Lotus kan verkoopnetwerken uitbreiden in de Verenigde Staten en ook in het Midden-Oosten. En intussen groeit het bedrijf gewoon lekker door via allerlei overnames. In 1999 komen bijvoorbeeld de Suzy-wafels erbij. En in 2006 volgt een nog grotere deal, de overname van een Nederlands bedrijf.
10: Ja, we gaan weer happen naar Pijnenburg.
8: Daar is hij,
7: precies. Want die bestaat al een tijdje, hè, Jim?
8: Ja, Pijnenburg kennen wij natuurlijk allemaal. Bestaat al sinds de 19e eeuw. En ze maken ontbijtkoek, maar later ook snelle jellen. En Lotus krijgt hiermee een stevige positie op de Nederlandse markt. Mm-hmm. Aardig om te weten is dat ze 67,5 miljoen toen betaalden. Dat was 7 keer EBITDA. De huidige waardering van Lotus Bakeries is 30 keer EBITDA. Dus alleen al die investering hebben ze
7: helemaal terugverdiend. Wat lekker. Nou, de naam van het bedrijf is dan al wel weer veranderd. Van Corona Lotus is het toch weer gewoon naar Lotus gegaan. Maar dan wel Lotus Bakeries. Alle ballen gaan dus op het overkoepelende merk Lotus. Ik denk dat ze daar heel blij mee waren als we na een paar jaar geleden kijken naar de coronacrisis. Goed, de strategische kern die blijft natuurlijk eenvoudig. Lotus verdient zijn geld door sterke voedingsmerken te bouwen die wereldwijd verkocht worden. En dat speculoos koekje Biscoff is daarbij echt de absolute kern, de motor van dit bedrijf. Maar ja, in 2008 krijg je bijvoorbeeld ook speculoos pasta. Dat wordt een heel groot succes, toch wel redelijk onverwacht.
8: En mag ik daar nog een leuk weetje over vertellen? Ik vind het namelijk echt fantastisch. En dat geeft ook aan hoe Lotus echt met de markt bezig is. Je had in België een programma, dat heet De Bedenkers. Een soort uitvindingsprogramma.
7: Ja.
8: Dat was in 2007 en daar deed iemand aan mee, die heette Els. En Els die had dus een uitvinding gedaan, namelijk dat je een soort van smeerbare speculoos had. En de eigenaren van Lotus die keken ernaar en dachten, goh, wat een goed idee, Els. En met haar om de tafel gaan en hebben dus die speculoospasta toen in de markt.
7: Haar recept overgenomen. Geweldig!
8: Ze krijgt iets van 2 of 3 cent per pot.
7: Nee.
8: Is niet bekend, die deal.
7: Ja.
8: En er worden ongeveer enkele tientallen miljoenen per jaar van verkocht. Dus ze krijgen gewoon een paar ton.
7: Briljant!
8: Per jaar, dankzij het idee wat bij Bart Peters gepitcht werd.
7: Wauw, oh, Bart Peters, die kennen we. Ook allemaal, een bekende Vlaamse tv-presentator. Ja. Nee, echt superleuk. En ik moet zeggen, ik heb inderdaad ook, vooral voor mijn zoon, een portie speculoos pasta in de kast staan, thuis. Past verrassend goed bij het imago van de Biscoff. Wordt dus niet gezien als een suf degelijk koekje, hè? Niet een kaakjes imago, maar het wordt gezien als een echte lekkernij, waar ook de influencers flink op losgaan.
11: Hi guys, welcome back to Lisa's Food Addiction. I am Lisa, and in today's video, I am showing you guys how to make this bomb Biscoff cheesecake. That's right, we're using those airplane cookies, honey, and turning them into this delicious no-bake Biscoff cheesecake.
7: Lekker. TikTok en YouTube die staan vol met allerlei recepten met basis Biscoff cookies. En dat zorgt er uiteraard voor dat de Belgen heel trots zijn op dit bedrijf. Is het aandeel net zo onweerstaanbaar als het koekje? We weten dat het in elk geval pepertje duur is, maar misschien is dat het wel waard. We gaan bespreken in een fundamentele analyse. En dan doen we uiteraard een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Lotus Bakeries. Sterke punten, Jim.
8: Nou, een wereldmerk vanuit het Belgische Lembeke, waar je over langs rijdt als je bijvoorbeeld naar Brugge gaat of naar Knokke.
7: Ja.
8: Dan kun je hem zien liggen aan de snelweg. Maar het is daar allemaal begonnen. Maar inmiddels een wereldmerk en vooral met een ijzersterke balans. Als je kijkt naar Biscoff, het is het snelst groeiende koekjesmerk ter wereld. En dat is wel heel knap, want vaak zie je dat groeibedrijven daar heel veel geld tegen aan smijten.
7: Mm-hmm.
8: Nou, dat doet Lotus ook, maar dat zijn allemaal eigen middelen. Maar ondanks die grote investeringen hebben ze nauwelijks schuld op de balans. Nog geen 100 miljoen. En ja, voor zo'n groot bedrijf is dat bijna verwaarloosbaar. En dat verdienen ze ook gewoon in een jaartje weer terug.
7: Ja, echt hè?
8: Er zijn weinig bedrijven die dergelijke groei combineren met zo'n sterke balans.
7: Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat heel veel mensen die er nu luisteren denken, oké, als het dus niet het best verkochte koekje ter wereld is, wat is dat dan wel?
8: Het best verkochte koekje of best verkochte, ik denk dat dat van Mondelez.
7: Oreo.
8: Ja.
7: Het is Oreo.
8: Ja, dat is van Mondelez.
7: Ja, Mondelez.
8: Mondelez,
7: ja.
8: Pardon.
7: En wat je ook nog hebt is gek genoeg dat de stroopwafel heel erg hoog staat in best verkochte koekjes ter wereld.
8: De Kanjer.
7: Nee. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar ik weet het ook niet. Maar staat internationaal hoog.
8: Ik
7: ja.
8: weet dat Oreo het beste.
7: Ja, Oreo is het best verkocht. Ja, is ook heel lekker. Oké, allemaal sterke punten.
8: Ja.
7: Zwakke punten.
8: Pijnenburg, Snelle Jelle, groeit niet. Tenminste, 2%. Maar een beetje prijsinflatie, dan heb je ook al 2%. Dus daar is geen groei.
7: Maar het daalt ook niet.
8: Nee. Maar die local heroes die dragen onvoldoende bij. En zijn wel de zwakke broeder binnen het totaal.
7: Oké.
8: Ze opereren ook echt wel in markten die eigenlijk wel volwassen zijn. Het is niet dat iedereen maar meer koekjes gaat eten. Dus je moet marktaandeel afpakken van de concurrent.
7: Van de Oreo.
8: Ja, wat ik echt wel een zwakte daarmee eigenlijk ook vind, is dat de waardering van het aandeel Lotus 40, 50 keer de winst, dat is gewaardeerd als een techbedrijf. Dus ik kan dat nog steeds heel moeilijk plaatsen.
7: Ja, maar ja, het is inderdaad, het heeft wel een enorme groei doorgemaakt.
8: Ja.
7: Oké, laten we even naar de kansen gaan.
8: Nou, ik noemde het net al eventjes, als je het over de Verenigde Staten hebt, 10% van de huishoudens die is bekend met Biscoff koekjes. Dus 90% nog niet. Dus in de Verenigde Staten niet, weten we allemaal. Voor mij zijn het 350 miljoen mensen. Dan kunnen ze er dus nog heel wat koekjes verkopen. Ze maken er geloof ik 11 of 12 miljard per jaar.
7: Ja.
8: Dus waarom zouden dat er niet 20 miljard kunnen worden?
7: Nou ja, omdat je uiteindelijk ook aan je productiecapaciteit max zit. Maar goed, met die fabriek in Thailand hebben ze wel weer een hele hoop mogelijkheden.
8: Nou, Lotus heeft 13 fabrieken en geeft dus ook aan, we gaan zwaar investeren in nieuwe fabrieken, het opschalen van de capaciteit.
7: Ja.
8: Dus ze zijn wel bezig om die kansen ook te gaan uitrollen. Ik zei net verkeerd, ik zei Mondelez, maar Mondelez. Het partnerschap, dat kan echt wel een versneller betekenen. Want we hebben nu natuurlijk al Toblerone net aangekondigd met Lotus.
7: Oh ja?
8: Ja, dat is volgens mij nog niet op de markt, maar wel net aangekondigd.
7: Lekker.
8: Maar klinkt ook alweer goed, hè?
7: Ja.
8: Go door. Dan hebben we
7: met
8: natuurlijk de Milka. Nou, was je ook enthousiast over. Dus steeds meer koekjes met een chocoladelaagje of producten met koekjes erin.
7: Ja.
8: Dus het wordt eigenlijk een ingrediënt voor producten van anderen.
7: Ja, precies, want je kan gewoon daar van alles mee bakken en koken en braden. En iedereen vindt het lekker.
8: Ja.
7: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de bedreigingen. Zijn die er überhaupt?
8: Nou, de snackmarkt die staat natuurlijk wel onder druk. He, die gezondheidstrend, het afvallen. We hebben het eerder wel gehad over Novo Nordisk, Eli Lilly. Die natuurlijk afvalmedicijnen hebben die je hongergevoel onderdrukken. Dat is heel nadelig voor Lotus. Nou, misschien zou je kunnen zeggen, dan gaan ze maar naar de Naked Bar. Maar het is wel een sluimerend risico voor die hele industrie.
7: Oké, laten wij de boeken openen. Wat zien we over de afgelopen paar jaar aan omzet en winst?
8: Nou, het zal niemand verbazen die al eventjes de uitzending luistert. Die omzet die is hard gestegen. Sterker nog, vanaf 2018 tot en met 2023 is de omzet verdubbeld. Nou, de jaren daarna nog een keer verdubbeld. Dus we zijn inmiddels koersen we af op een omzet van meer dan 1,5 miljard.
7: Wauw, oké.
8: Nou ja, wat wel belangrijk natuurlijk is om nog eventjes te noemen, onder de streep blijft de winst over. Hè. De 200 miljoen die is in zicht. En dat zie je ook terug in de winst per aandeel. Dan moet ik altijd een beetje lachen. Want voor 2026 wordt een winst per aandeel verwacht van meer dan 250 euro.
7: Ja, dat is echt ongekend. Dan kunnen we nog wat zeggen, neem ik aan, over hoe duur het aandeel is. Hoeveel keer de winst je betaalt voor het aandeel.
8: Ja, en dan komen we wel op een puntje waarbij ik begin te twijfelen. Net zoals dat ik 6 jaar geleden ook twijfelde.
7: Mm-hmm.
8: Als je het hebt over de koers-winstverhouding, neem ik maar eventjes 2026, dus het jaar is nog niet afgerond, 50 keer de winst.
7: Voor een koekje.
8: Voor een koekjesfabrikant, ja. He, dus dit is duurder dan een ASML of een Microsoft of Amazon.
7: Ja, en het is geen techbedrijf.
8: Nee, wel een groeibedrijf. En ook een hele gezonde balans.
7: Nou, dit is een lastige als je nu als belegger nadenkt van ga ik hierin of niet? Los van het feit inderdaad, heb je al een hele grote portefeuille en kun je erin voor 12.500 euro. Anyway, genoeg om over na te denken. Brengt ons bij een conclusie, Jim. Voor wie kan het aandeel Lotus Bakeries interessant zijn?
8: Nou, Lotus heeft alles mee. Het track record, de verwachtingen naar de toekomst toe, de balans, de marges, de betrokkenheid.
7: Het viraal gaan.
8: Het viraal gaan, dat is wel een belangrijk element 2026.
7: Gewoon marketing, ja.
8: Maar niet eens gekozen marketing. Maar als je het hebt over bewuste marketing, ook de samenwerkingen met concurrenten notabene.
7: Mm-hmm.
8: De familiale betrokkenheid, en die is nog 50%. En ook door de jaren heen altijd heel groot geweest. Dus Lotus heeft alles mee. Heeft ook alles bewezen dat volledig terecht was. Heeft één ding tegen, en dat is de waardering. En het is daarmee echt wel price for perfection. Maar misschien niet ten onrechte. Dus ik denk dat het in elk geval de moeite waard is om eens even te kijken naar het aandeel Lotus van onze zuidenburen. Een bedrijf wat iedereen kent qua product, maar weinig mensen waarschijnlijk qua belegging. En dat dit wel een aandeel is om in elk geval te volgen. Omdat het gewoon beter heeft gedaan dan Berkshire Hathaway.
7: Wat een ontzettend leuke aflevering is dit weer. Want wie had van tevoren kunnen bedenken dat dit de conclusie zou zijn voor Lotus Bakeries? Dit was Lotus Bakeries
8: niet
7: doorgelicht.
8: Te veel, hè? Anders moet je straks naar Eli Lilly.
7: Dat is waar. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR, dan kan je ook de podcastversie erbij pakken. Die is een stuk langer. Eten we ook een stuk meer koekjes in de volgende aflevering.
8: Ik heb er al 5 op.
7: Ja, ik heb er pas 1 op. Dit is mijn 2e. Jij nog helemaal niet. Wij zijn heel bescheiden. Maar ja, als je ook op de webcam kijkt. Ja, die wil ik straks wel. Dat wil ik oprecht wel proberen. Als je ook naar de webcam kijkt, dan zie je dat er bij ons best nog wat koekjes bij kunnen. Bij mij en Jim.
8: Zeker.
7: In de volgende aflevering gaan wij het hebben over niet iets eetbaars. We gaan het hebben over Vodafone.
8: Ja, echt een bizar verhaal ook. Heel anders. Ook een bedrijf dat iedereen kent, net als die Lotus.
7: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van der Lunge.
8: En ik ben Jim Theo Poer.
7: Doei.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen-Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
6: Dat kan
4: in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard en David Hammelburg.
7: Voor Republikeinen die $25.000 over hadden voor een ticket, was Dallas deze week the place to be. Daar hielden de Republikeinen een partijraad om kiezers warm te maken voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Ze noemen het een midterm convention en het draaide allemaal om één man, Donald Trump. Die beloofde 270 miljoen Amerikanen een cashbedrag van $5.000... als beide huizen republikeins blijven.
8: You vote because of your great work and our tremendous economic success. As I said, we're going to give you that Trump dividend of $5,000 if we win, and we're going to win.
7: Ja. De grote vraag is of hij het politieke circus ook weet om te zetten in stemmen voor de partij. En 9-11 is deze week 25 jaar geleden. Die dag veranderde Amerika en misschien wel de hele wereld voorgoed. Zometeen aandacht voor de gebeurtenissen, de schok, onze eigen herinneringen en welke gevolgen we vandaag nog zien. Dit is aflevering 363 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg in de studio Amsterdam met een beker koffie onder het wakend oog van Michal en Jean. Jan is er niet. En dus wenden we ons, zoals gebruikelijk, tot het nepotistisch alternatief.
9: Ja, dan ben ik, David Hammelburg, vanuit studio Hammelburg in New York. Ik laat hem even zien. Ook met een mok koffie. Dit was de midterm mok uit 2022, 4 jaar geleden.
7: Toepasselijk. Hey, de eerste vraag.
9: Ja.
7: Wat ga jij met jouw $5,000 Trump-dividend doen?
9: Ja, nou, als ik hem ooit zie, ga ik natuurlijk op vakantie in Canada. He, dat is wat we gaan doen. Trump zei trouwens dat die $5,000 alleen maar te besteden is in Amerika. Daar ga ik dus tegen in opstand en ik ga lekker naar British Columbia. Ja. Een prachtige plek trouwens en een van mijn favoriete steden in Vancouver.
7: Ja, geweldig. Alright. Wat is jou opgevallen deze week?
9: We gaan even naar de Verenigde Naties. Jawel, dat is net voor de belangrijke VN-maand die er zometeen aankomt, de algemene vergadering. Maar er was vorige week een resolutie bij de VN. En die ging erover of we af zouden moeten van de zogenaamde Mercator-projectie van de wereldkaart. Dat is de wereldkaart zoals die kennen. Maar als je die vergelijkt met een wereldbol, dan zie je dat de hele Afrikaanse continent op kaarten veel kleiner wordt weergegeven dan waar daadwerkelijk is. En deze resolutie werd aangenomen. Dus een grotere Afrika en een kleinere Europa en een kleinere Noord-Amerika. De aanwezige landen stemden unaniem voor deze nieuwe wereldkaart. Die wordt Equal Earth genoemd. Unaniem, bijna.
10: When the United Nations questions why it is losing legitimacy in the world and is not taken seriously time and again, we point to resolutions such as this. We urge countries to instill common sense to this body and fully reject this text. The United States will vote no on this resolution.
9: Ja, dat is toch wel frappant, want Amerika was het enige land die tegenstemde. De Amerikanen lijken deze tijd sowieso weinig op te hebben van aardrijkskunde en topografie. Zij noemden deze stem woke-actie en daar doen ze niet aan mee. Maar na de rel lonk rond Lake Ontario, die jullie vorige week besproken, heeft Trump het gemunt op een ander stukje Amerika. Deelde hij gisteren ook weer in zijn toespraak in Dallas. Hij gaat het namelijk hebben over het vervangen van de naam in de Amerikaanse staat New Mexico. En die doopt hij om tot New America. Okay. Dus nu jij weer.
7: Ja, doe ik weer. Wat doen we met, dat doen we met New Hampshire en New Jersey en New York. Allemaal Trump?
9: Ja, New Trump, ja. New MAGA, New MAPA. Je kan het zo gek niet verzinnen. Hij had het ook over het veranderingen van één van de twee oceanen. Of de Atlantische of de Stille Oceaan. Dus ja, ik zie hem ook wel in staat staan om de Stille Oceaan de American Ocean te noemen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar goed, Trump, MAGA achterhang, vindt het allemaal grandioos om het is te laten zien aan de rest van de wereld hoe sterk Amerika eigenlijk is. Ja. Hey, en wat is jou opgevallen deze week?
7: Het vertrouwen onder Amerikanen dat de aankomende verkiezingen volgens de regels zullen verlopen is enorm gedaald. En dat haalde ik uit een enquête van Associated Press, het persbureau AP. Maar 34% van de volwassen Amerikanen heeft veel of behoorlijk veel vertrouwen in de officiële verkiezingsuitslagen, zoals die door de kiescommissie in de districten en staten wordt gegeven. En trouwens, de belangrijkste bron bij verkiezingen is altijd datzelfde persbureau AP. Want dat is zo goed dat het door alle partijen altijd ook wordt geloofd. Zelfs, daar is geen ontkomen aan. En daar speelt Trump nu weer op in. Hij is nu al bezig om van tevoren, dus in de aanloop naar de verkiezingen, te zoeken naar bewijs van fraude.
9: Ja, ik ben één van die Amerikanen die het vertrouwen verliest. Het voelt hier alsof we ons schrap moeten zetten voor gesjoemel. Het zou zelfs kunnen dat de midterms eindigen in een soort 6 januari situatie. Woedende de menigte die hun provinciale regeringsgebouwen bestormen of gewoon rellen. Ik zie een aantal vormen die mogelijk zijn. Ten eerste ICE-soldaten manipuleren of tenminste stemmen tegenhouden in de stembussen. Een situatie waar certificatie van de stemmen ook worden geteld. Of dat er na afloop allemaal rechtszaken komen dat het fraude was en dat er helemaal niks van klopt. Ik dacht zelfs aan een situatie, volgens mij loopt het Huis van Afgevaardigden, die dat termijn loopt sowieso af op 3 januari. En als je dus geen nieuw huis hebt, dat is gecertificeerd en ingestemd, dan is er geen Huis van Afgevaardigden. Ik zie van allerlei soort situatie. De hoop is dat het een soort Hongarije is, waar er zo'n overweldigend aantal mensen naar de stembus komen, dat je er eigenlijk weinig aan tegen kan doen. Maar ik zie van alles kanten pogingen om het te ondermijnen.
7: Ja, ja. Over gesjoem gesproken. Let's go to Dallas. In Texas. In Texas trekken de Republikeinen werkelijk alles uit de kast op een partijcongres. Het evenement is even grootschalig als historisch. Niet eerder organiseerden de Republikeinen een landelijke conventie tijdens een lopende presidentstermijn. En het draait allemaal om één man. Wie zou dat nou zijn? Oh ja, Donald J. Trump.
8: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
7: Ja. Hij zegt dus, stel je maar voor dat ik op het stembiljet sta, want dat staat hij natuurlijk niet bij parlementsverkiezingen. Gebruikt hij dit nou als een soort referendum?
9: Zeker. Niet alleen een referendum, maar met die quote dat mensen maar moeten denken dat hij op het stembiljet staat, is het het uitlokken van al zijn MAGA achterban. Want in midtermverkiezingen zijn er minder stemmen. Dat is gewoon zo. Een presidentiële verkiezing, als Trump op het biljet staat, dan is er een automatische gevolg daarvan dat ook Republikeinse senatoren en Huis van Afgevaardigden en gouverneurs allemaal Republikeins stemmen als je voor Trump stemt. Nu dat hij niet op het biljet staat, gaan er dus minder mensen naar naar de stembus.
7: Althans,
9: hij
7: wil dat Republikeinen.
9: Republikeinen, hij wil dat voorkomen. Hij wil dat dus 100% van zijn achterban ook gaat stemmen in Amerika. En dat is een hele kluif, want de meeste mensen hebben daar eigenlijk weinig zin in. Maar goed, het ging dus uitsluitend over het lokken van zijn eigen achterban. En ik heb betwijfels of daar, laten we zeggen, de gematigde Republikein of de Rhino's, zoals hij noemt, en zeker de onafhankelijke stem, dat die ook naar de stembus gaan. Dus het was een soort pleidooi om alsjeblieft te komen. En als, lok heeft hij dus die $5,000 beloofd aan alle volwassen Amerikanen.
7: Ja.
9: $5,000 pp, even omgerekend, is $1,3 biljoen. Ik weet niet waar dat vandaan moet komen. En bovendien kan het niet worden goedgekeurd door congres. De Republikeinen hebben sowieso de animo niet om $1,3 biljoen weg te geven. Maar goed, een belofte is een belofte. En of Trump dat ooit waar kan maken, dat laat ik even in het midden. Ja. En bovendien even tegelijkertijd, dit was ook gepland door tijdens de opening van het NFL-seizoen. En hij schepte net op True Social dat hij hogere ratings had dan de openingwedstrijd van de NFL. Maar goed, levert dit circus stemmen op?
7: Heb je het nagekeken, trouwens? Of hoe het zat met de kijkcijfers?
9: Het was net voor deze opname, maar laten we maar even aannemen dat dat nergens te bewijzen is.
7: Nee. Ja, goed, meestal heb je die ratings pas een dag later, echt. Hè?
9: Ja, precies.
7: Ja, wat was je vraag, sorry? Levert het stemmen
9: op? Levert dit circus ook stemmen op? Levert dit nieuwe stemmen op? Gaat MAGA gewoon naar de stembus in november?
7: Ja, nou, dat laatste denk ik voor een groot deel wel. Maar ook in de MAGA-beweging zitten scheurtjes. Omdat heel veel mensen boos zijn over de lengte van de oorlog, de gestegen prijzen, de benzineprijzen. Enfin, daar komen we nog wel even op terug. Maar dat zit ze zeer dwars. Maar ik denk dat de meerderheid van die beweging hem toch gewoon trouw blijft. Dat waren ook de mensen die in die zaal zaten, of dat waren afval vertegenwoordigers daarvan, die, wat was het, $25,000 per ticket moesten betalen daarvoor om erin te komen.
9: Ja. Behalve degenen die dat niet wilden of konden betalen, die konden toch gratis naar binnen. Okay. Maar dat was ook een beetje naar mijn idee, het gevoel dat zij liever geen lege zaal wilden zien.
7: Nee. Oké, dus de zaal was wel gevuld. Nou, dat snap ik. Ik denk dus dat het uiteindelijk niet zoveel oplevert. Want het gaat niet om MAGA. Want een groot deel van MAGA zal op hem stemmen. Of zal het Republikeins stemmen. Daar is geen twijfel over. Maar dat is niet de meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Ik zeg altijd, om het makkelijk te houden, Democraten en Republikeinen is ongeveer 50-50. En binnen die Republikeinen is MAGA dan weer, ja, dat zeggen een partij binnen een partij. Zoals je ooit de Tea Party hebt gehad. Die ook een partij werd binnen een partij in de Republikeinse Partij. Waar het om gaat natuurlijk is om onafhankelijke kiezers. En niemand heeft enig idee tot nu toe hoe die ervoor in zitten. Er zijn algemene peilingen. Maar of dit nu onder bijvoorbeeld die groep een verandering heeft opgeleverd, ik betwijfel het, maar ik weet het gewoon niet.
9: Hoe is dat trouwens door de geschiedenis heen, hè, die midterm elections? Kan je dat even uitleggen met een zittende president?
7: Ja, het is vanaf 1938 hebben zittende presidenten bij midterms altijd zetels verloren. En soms ook heel hevig. En voorbeelden uit het recente verleden zijn Clinton en Obama. Die hebben allebei hetzelfde meegemaakt. Toen ze president werden, toen hadden ze allebei de huizen. Dus die waren in dit geval Republikeins, de Senaat en het Huis. En na 2 jaar, bij de eerste midterms, waren ze allebei die meerderheid kwijt. Dus de huizen het Huis en de Senaat werden toen allebei Republikeins in meerderheid. En toch zijn Clinton en Obama allebei daarna nog 6 jaar president geweest. Dus dat geeft ook wel een beetje aan dat het is niet. Het is, de wereld vergaat niet, hè, als dat gebeurt. Hoe het afloopt voor de Republikeinen, dat weten we denk ik wel. En mijn verklaring van die belofte van die $5000 is, om het maar eventjes simpel te houden, dat Trump zelf doorheeft dat hij kansloos is, op zijn minst in het Huis van Afgevaardigden. En dus kan hij beloven wat hij wil. Hij hoeft er toch niet na te komen, denk ik. Maar goed, is dat te zien?
9: Trump zei zelf gisteren opmerkelijk dat het altijd slecht uitloopt, zoals jij zegt, met de zittende president, en dan 2 jaar later het Huis dan de flip doet naar de andere partij. Hij had zelf geen uitleg. Heb jij misschien wel een korte uitleg?
7: Ja,
9: waarom dat altijd zo is?
7: Omdat dat is altijd. En overal in elke democratie, en het is nog steeds een democratie, regerende partijen die gaan altijd achteruit in peilingen en in steun. Als je kijkt nu naar, we hebben in Nederland een minderheidskabinet van 3 partijen. Als je op het ogenblik kijkt in de peilingen hoe die 3 partijen ervoor staan, dan kun je zien dat ze alle 3 zijn gezakt. En als er dus nu nieuwe verkiezingen zouden komen, en dat is niet uit te sluiten op het ogenblik met alle politiek gedoe in Nederland, dan heb je een hele vette kans dat die 3 partijen stevig gaan verliezen. Dus dat is het is een algemeen verschijnsel. Het is ook logisch, omdat iedere burger ziet dagelijks, als hij er belangstelling voor heeft, wat zijn regering en zijn parlement doen. Voor hem als burger, voor de wereld, maakt niet uit wat je belangrijk vindt. En er zit altijd kritiek. Denk je, jeetje, waarom ben je nou een oorlog begonnen tegen Iran? Waarom, ik noem maar wat. Dus het beïnvloedt mensen, terwijl die mensen. En de andere kant, die regeert niet. Dus die kan volstaan met kritiek.
9: Ja.
7: En zeggen, pas maar op, als wij komen, dan is het afgelopen met jullie.
9: Ja, makkelijk om in de oppositie te runnen op die manier.
7: Ja.
9: En wat trouwens opmerkelijk was, is dat veel Republikeinse kandidaten voor de midterms niet naar Dallas kwamen. Die hadden, die waren zelf in een campagne aanvoeren, hadden geen zin in 2 dagen afscheid nemen van campagne voeren. Er zijn zelfs een aantal Republikeinen die eigenlijk niks met Trump te maken willen hebben. Dat zie je ook nergens terug in de manier waarop zij campagne voeren. Die zijn eigenlijk een beetje moe van Trump. Trump riep zelf dat er dus 35 kandidaten zijn die in een nek-aan-nek race zitten, waar hij zelf dan 1 of 2 of zelfs 3 keer campagne voor ze gaat voeren. Ik denk altijd, geeft hij echt iets om die mensen? Nee, maar hij is als de dood dat als de Democraten het huis overnemen, dat hij er 2 jaar daarop alleen maar in hoorzittingen terechtkomt met wat er allemaal fout is gegaan.
7: Ja, dat is waar.
9: Er staat voor hem heel veel op het spel.
7: Heel veel op het spel. En hij heeft ook al gezegd, een maand of wat geleden, van jongens, jullie moeten wel zorgen dat we winnen in het huis, anders krijg ik weer een impeachment aan mijn broek. En daar heb ik echt geen zin in.
9: Ja.
7: En daar heeft hij nog een punt, nee. Daar heeft hij nog een punt ook. Even over die mensen die niet kwamen. Dat is niet altijd zo negatief. Maar er zijn altijd bij verkiezingen, zeker in Amerika, kandidaten die liever de zittende president, ook al is het dezelfde partij, er niet bij willen. Omdat ze zeggen, ja, sorry, maar het gaat, weet ik veel, in Michigan gaat het over de auto-industrie. Daar hebben we veel liever een vakbondsman. En ik noem maar wat anders.
9: Ja.
7: Die met ons campagne komt voeren dan de president. Want die kan niet zoveel toevoegen. Dat is alleen maar een stunt. En dus loopt hij in de weg. Dat is eigenlijk door de hele geschiedenis zo geweest. Dat wil niet zeggen dat die kandidaten anti-Trump zijn. Of dat ze niet tot zijn vrienden behoren. Maar ze willen gewoon dat hij zich er niet mee bemoeit. Het is niet zo negatief als het klinkt. En ik kan me van die mensen voorstellen die zeggen, ik zit nu midden in een campagne, vlak voor een van de belangrijkste verkiezingen uit de recente tijd. Ik ga het risico niet nemen. Sorry, ik ga niet naar Dallas. Ik denk dat dat hem was.
9: Maar goed, er is natuurlijk ook heel veel Iran-oorlog beloften niet na zijn gekomen. En benzineprijzen en dus de portemonnee van de Amerikanen. En Trump zei zelf dat die prijzen voor de midterms niet meer gaan dalen. Ik kan me voorstellen dat de kiezer daar in de komende 2 maanden dat het voor Trump een hoofdpijndossier is.
7: Ja, dat is het zeker. Er zitten natuurlijk verschillende kanten aan in de eerste plaats. Een president die als in zijn eerste termijn, maar ook als kandidaat voor zijn tweede termijn, heeft beloofd dat hij nooit oorlogen zou beginnen, en afval geen lange oorlogen. Die nu inmiddels in de 7e maand zit in een oorlog met Iran. Dat is om een aantal redenen is dat heel slecht nieuws. In de eerste plaats omdat hij nog niet gewonnen heeft. Dus de boodschap voor heel veel gewone Amerikanen is, kom op zeg, zo'n landje ergens ver weg, daar moeten wij dus tegen opkomen. Daar moeten we toch tegen op kunnen. Nou, het antwoord is nee, dat lukt niet. Integendeel. En hij heeft nooit kunnen denken dat het belangrijkste wapen daar de straat van Hormuz zou worden. Die simpelweg door de Iraniërs eigenlijk is geblokkeerd. Waardoor in de hele wereld de olieprijzen omhoog zijn gevlogen. En daarmee ook de prijzen in de supermarkt, want alles wat je koopt in de supermarkt is met een vrachtauto aangevoerd, en die rijdt op diesel, en dat is ook duurder. Dus, en nu jij, zoals je zegt, hij zelf zegt van, ja, dat gaat ook voor de midterms, gaan die niet meer dalen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat heel veel kiezers zeggen, ik heb met al die internationale problemen en weet ik wat al, heb ik niks te maken. Ik woon in Montana, of ik woon in Wyoming, of ik woon in, hoe heet het ook weer? Nieuw-Amerika. Oh nee, Nieuw-Mexico.
9: Nieuw-Amerika, precies.
7: Ja, precies. Dus ik ben, het is allemaal ver van mijn bed. Dus ik denk zo'n beetje dat het op die manier het speelt in de hoofden van de kiezers, toch?
9: En zijn tegenbod tegen dit allemaal, en de frame van hem is, de beste economie in de afgelopen 2 jaar uit de wereldgeschiedenis. Het is nog nooit zo goed gegaan. Dat het slecht gaat, heeft alleen maar te maken met die vreselijke media die me alleen maar zwart wil scheren. En dat de prijs van benzine ietsje hoger is, dat is heel jammer dan. Maar Iran heeft geen nucleaire wapens, dat is toch een stuk belangrijker. En even heel duidelijk, wat hij dus niet wil, is dat die vuile, zoals hij ze noemt, verschrikkelijke communisten in de Democratische Partij alles weer overneemt, want het gaat juist zo goed. Ik kan niet begrijpen dat jullie dat niet zien.
7: Nee.
9: En dat is toch wel heel knap hoor, want het is een soort, ja, hoe noem je dat, gaslighting. Want mensen die naar die benzine tanken of die naar de supermarkt gaan, die zeggen toch wel, ja, ik geef nu een derde meer uit dan ik een jaar geleden uitgeef. Maar moet ik mijn eigen ogen niet geloven? Ik vind het toch knap dat hij de lef heeft om de kiezers er lekker te van maken, dat het allemaal niet zo is als zij denken.
7: Nee,
9: ik vind dat knap hoor.
7: Ja, is ook zo. Maar goed, de feiten is natuurlijk gewoon, macro-economisch gaat het met Amerika best goed. Dus daar heeft hij wel een punt. Maar de gewone Amerikaan heeft niks met macro-economie te maken. Die kijkt inderdaad alleen maar naar de prijzen aan de pomp in de supermarkt.
9: Als ik één voorspelling kan doen, als het allemaal goed afloopt en een overweldigende meerderheid van democraten gewoon gaat stemmen, kan het net zo'n slagpartij zijn als tijdens Clinton 1 en Obama 1. Het zou me niet verbazen als het een ommekeer is van, laten we zeggen, 40 plus stemmen voor de Amerikanen. Democraten zijn woest en hun enige boodschap is: ga stemmen, hier moet er verandering in komen.
7: Zometeen in de Amerika-podcast. We gaan een stuk terug in de tijd naar een dag die op David en mij persoonlijk veel indruk heeft gemaakt, maar ook op de rest van Amerika en op de rest van de wereld. Dit jaar is 9/11, 25 jaar geleden.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp. Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland. In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert...

0: levenslang ook een buurman werd opgepakt. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard en David Hammelburg.
2: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
3: I can hear you. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
4: Dat was George Bush op de puinhopen van het World Trade Center in New York. 25 jaar geleden ging die schok door New York en de rest van de wereld vanwege de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Op 9-11 vielen zo'n 3000 doden. Je hoorde net George Bush door een megafoon, en je hoort het al aankomen, de gebeurtenissen vormden de aanleiding voor de War on Terror in het Midden-Oosten. Laten we met jou zelf beginnen, want wij hebben er nogal wat over te vertellen. Vertel het verhaal waar jij zelf was op die dag.
2: Ik begin even aan de vooravond, want dat zal ik zelf nooit vergeten. Ik vloog van Detroit naar LaGuardia en kwam na middernacht aan. Maar wij vlogen letterlijk langs de World Trade Center en de Hudson Rivier voor de landing op LaGuardia. En ik zat naast iemand waar ik geen woord mee had gewisseld. En ik deed even een schouderklopje. Ik zeg, je moet even naar buiten kijken. Wat is ongeveer het mooiste beeld wat je ooit van je leven zal zien? Het was een grandioos prachtige avond. En we vlogen dus ter hoogte van de World Trade Center. Af, hè, volgende ochtend kwam ik uit de douche met een telefoontje van SBS. Hey, er is een klein vliegtuigje, het World Trade Center ingestort. Kan jij even live bij ons in de uitzending? Maar natuurlijk kan ik dat. En nou, laat ik het zo zeggen. Het werd al vrij snel zeer duidelijk dat het een aanval was en dat het ietsje groter was dan een klein vliegtuigje. En ik heb daarna 8 uur live in de uitzending gezeten. Ik heb onmiddellijk mijn cameraman gebeld om daar zo snel mogelijk naartoe te gaan om een beeld op te nemen voor SBS. En wat ik daarna pas realiseerde is dat ik 8 uur lang dus via de telefoon, de fork zoals wij dat noemden, live zat in die uitzending. Na afloop, toen die uitzending voorbij was, ben ik zelf naar Ground Zero gegaan. Maar ik heb het dus niet gerealiseerd dat ik die hele 8 uur lang met een handdoek om een middel in die uitzending zat. Ik heb het dus nooit zelfs kunnen verkleden. Ja, het is een van die anekdotes dat je altijd bij zal blijven. 8 uur live in een, via de fork met een handdoek om. Ja. En nou ja, die nacht heb ik dus even kunnen kijken. Mijn cameraman had een speciale pas via Port Authority, waar wij dus daar naartoe konden. En nou, het waren beelden wat ik nooit zal vergeten. Een paar dingen. Ten eerste de ruft. De stank, kerosine, rubber, staal gesmolten, stoffelijke overschotten. Dat zal me altijd bijblijven. En ten tweede, het leek mij, ik ken New York heel goed. Hè, het is allemaal in blokjes verdeeld. Downtown is dan wel wat ingewikkelder. Maar ik herkende niks. Het was alsof je in een soort Beirut na de burgeroorlog en een orkaan terechtkwam. Ik kon me niet oriënteren. De volgende ochtend was ik live bij aan de overkant van de Brooklynbrug in Brooklyn Heights, waar ik dus voor de eerste keer dat beeld van afstand zag en die rookwolk die daar was, alsof de World Trade Center daarnaar stond. En toen is het, om het mild te zeggen, toen ben ik echt geschrokken. Want van dichtbij realiseer je niet precies helemaal wat je meemaakt, maar van afstand schrok ik me helemaal rot. En ik wist toen dat mijn stad eigenlijk nooit meer hetzelfde zal zijn. Die beelden, dat was natuurlijk een begin. En dat vormde het basismateriaal voor de documentaire die wij toen samen hebben gemaakt. Ja. Aftermath, dat jaar na dato, is uitgezonden.
4: Zullen we even een stukje laten horen van jou op SBS?
2: Ja. Ja.
5: Goedemiddag. U kijkt naar een extra uitzending van het nieuws van SBS 6. Als het goed is, heb ik aan de telefoon David Hammelburg in New York. David, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Roderick.
5: Kun jij zeggen hoe het Amerikaanse volk, de Amerikanen, jij op dit moment aankijkt en deze daad van terrorisme ervaart?
6: Nou, het is natuurlijk een totale chaos. Ik zit hier in mijn flat. Ik kijk uit op de rookwolken van de World Trade Center. Dat is bijna op elk punt in Manhattan te zien. Maar hoe langer dit doorgaat, hoe erger het wordt. Ik weet niet of je net hebt gehoord, maar ook Washington is aangevallen. Met het Pentagon en de Mall op het Witte Huis. En het Witte Huis zelf is geëvacueerd. Hetzelfde wat eigenlijk hier is gebeurd. Dus dat het eerste waar iedereen natuurlijk aan denkt is Osama Bin Laden.
4: Ja, en dit in een handdoekje, hè?
2: Dit in een handdoekje. En om je even een voorbeeld te geven. Het nieuws was zo kerstvers. Ik had het over de Mol in het Witte Huis. Dat is dus niet gebeurd.
4: Nee. Dat ging over dat derde toestel, hè, de vlucht 93. Maar die was onderweg naar het Capitool.
2: Die was onderweg naar het Capitool. Dus dit was allemaal kerstvers. En dit was nog voor dat die gebouwen zijn neergestort. Dus het was zo kerstvers. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik krijg een beetje een rilling over mijn rug nu. Nu ik mezelf daar even over terug hoor. Niet wetend dat toen het leven zo hevig zou veranderen. Hè? We hebben het in Nederland vaak over voor en na de oorlog. We hebben het hier vaak over voor en voor 9-11 en daarna. Dat realiseerde ik mij toen niet. Dus het was misschien naïef van mij om daar zo kalmpjes over te praten. Maar ik krijg daar nu, als ik dat terughoor, een beetje de rillingen over het lijf. Omdat 25 jaar, dat is een generatie, dat betekent toch wel heel veel. Ja. Maar goed, ik kan eindeloos doorpraten over wat ik daar toen heb ervaren. Maar jij zat toen in Nederland, wat is jou bijgebleven?
4: Ja, mij bijgebleven dat wij onmiddellijk zijn gaan overleggen. En het thema was blijf filmen. En dat was de basis voor de documentaire die we hebben gemaakt. Want je bent inderdaad een jaar lang blijven filmen. Bijna een jaar. Het is een jaar na datum is die uitgezonden, die documentaire Aftermath. Dus dat is het eerste waar ik aan dacht. En wat we ook vaak vertellen is dat je moeder en ik, dat zullen we ook maar even delen met de luisteraar, dolblij waren dat we jou op SBS 6 hoorden of zagen. Want we wisten niet hoe het met je was. Of je dat toevallig, er waren slachtoffers gedaan, 3000 weet ik het. Dus dat was voor ons, dat is ook iets waar ik altijd aan terugdenk. Hè? Gelukkig, hij is er nog. Hè? Dat doe je met je, met je eigen kind. En voor de rest, ja, het is een overweldigende gebeurtenis tot op de dag van vandaag.
2: We hadden het dus over voor en na 9-11, wat er allemaal is veranderd. Zullen we even luisteren naar een quoteje van onze Aftermath-documentaire.
7: The first days, immediately after September 11, she was just like looking at the door behind me, looking for mommy. you know, and calling, you know, mommy, mommy. That was the first word she learned, say mommy. And I just, you know, hold my tears and try not to show that I'm sad, because otherwise she's going to start crying.
4: Ja, dat was Charles Christoph, een advocaat met een baby. En zijn vrouw, ja, die was vermist. En dat heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook dat je hem hebt gevonden, want het was echt een uniek verhaal. Die man heeft, geloof ik, 3 maanden lang elk ziekenhuis in de omgeving bezocht om te kijken of zijn vrouw misschien ergens lag. En uiteindelijk kwamen de bekende mensen aan de deur met, denk ik, met de mededeling: we hebben er gevonden en we hebben slecht nieuws. Ja. En dat vinden, dat was, daar hebben we toen ook veel over gesproken, vaak een tand of 1 klein botje of zoiets. Want de rest was vergaan of verdampt. Maar Charles Christoph is mij echt enorm bijgebleven.
2: En hun dochter werd 1 op 9 september. Ja. Dus je moet je even vertellen.
4: Ja.
2: Een nieuwe vader waarvan de moeder eigenlijk alles deed.
4: Ja.
2: Dat hij dat, nou ja, moest oppakken.
4: Ja.
2: Ik heb die mensen vaak daarna gesproken. Ook de dochter, dat is inmiddels een volwassen vrouw. En ik zal nooit vergeten, toen ik haar vroeg hoe dat nou voelt, hè, om op te groeien zonder moeder. En toen zei ze tegen mij: ach, ik geef mij vaak... kan ik me vinden in de omgeving van mensen met gescheiden ouders. Zo zie ik het ook een beetje.
4: Ja, ja.
2: Dus ja, wat je weet en wat je niet kent, dat mis je dan ook niet.
4: Ja.
2: Maar voor Charles was het natuurlijk een vreselijke drama.
4: Ja.
2: En ik heb nog met een paar van deze mensen nog altijd contact. Nou ja, 25 jaar na dato wordt het er niet makkelijk om.
4: Nee, dat begrijp ik. Even 1 dingetje. Er zijn inmiddels allerlei berichten over ziektes die gevolg zijn van 9/11. Jij had zelf ook een probleem met je ogen. En dat was dus een gevolg van daar in die puinhoop staan. Of misschien wel de lucht helemaal boven New York, weet ik niet.
2: Ja.
4: Maar dat is niet weggegaan, hè?
2: Dat is eigenlijk nooit weggegaan. Er zijn na afloop heel veel New Yorkers overleden aan een allerlei soort kanker. 9/11 cancers, zoals die worden genoemd. En ik, bij mij is het gelukkig alleen maar mijn ogen. Die zijn vaak droog en met traantjes. Maar dat heb ik zeker over aan Ground Zero en 9/11. En niemand wist hoe gevaarlijk die stof eigenlijk was. Ja. Hey, dit is ver voor de coronatijd. Mensen hadden niet eens mondkapjes om. Die gingen daar strijden om mensen te kunnen redden, om stoffelijke overschotten te kunnen vinden. Dus weinig mensen hadden het idee dat het ook een gevaarzone was, tot jaren na afloop, wat er allemaal in die lucht hing.
4: Ja.
2: Dat was niet te beseffen.
4: Nee, nou even het harde nieuws, gewoon wat op het ogenblik speelt. Er is een hele grote ontwikkeling over wie nou eigenlijk de schuld had. Wie hebben het gedaan? We wisten altijd dat 15 van de 19 daders uit Saoedi-Arabië kwamen. Maar er is ook inmiddels, daar is inmiddels nu, na 25 jaar, heel veel over te doen, plotseling.
2: Ja, we krijgen ook eindelijk, na 25 jaar na dato, de eerste rechtszaak van MSK in Guantanamo Bay, het brein van 9/11. En er zijn natuurlijk na afloop veel vragen gesteld. Waarom is dan die oorlog begonnen in Irak? Hè, met weapons of mass destruction die er nooit waren. Dus nu wordt Saoedi-Arabië meer en meer op het matje geroepen. Maar als echte bondgenoot en een van de weinige echte goede bondgenoten in het Midden-Oosten is dat voor Amerika eigenlijk altijd vrij moeilijk geweest. Hoe zie jij dat nu, na 35 jaar na dato, een relatie met Saoedi-Arabië?
4: Nou, ik kijk ontzettend uit naar, er schijnt een geheim rapport te zijn bij de regering. En iedereen hoopt nu dat, in afval de nabestaanden, dat Trump zal zeggen: laten we dat maar openen. dat rapport. Net zoals hij dat ook heeft gedaan met het rapport over de moord op Kennedy. Want dat had nog jaren geheim moeten blijven. En op een bepaald moment heeft hij terecht, denk ik, gezegd: het is mooi geweest, we gaan gewoon alles wat we weten delen. En ik hoop dat hij hetzelfde gaat doen hiermee. En die nabestaanden ook. Ja, tussen.
2: En de relatie dan met Saoedi-Arabië?
4: Ik neem aan dat iedereen zal zeggen dat de Saoedi's hebben hun antwoord klaar. Die zullen zeggen: ja, het zou best kunnen, maar het was niet de Saoedische regering. Misschien waren het hele rijke burgers in Saoedi-Arabië, dat denk ik namelijk. Ik denk niet dat de regering erachter zat. Ik denk dat het alle mogelijke sheiks en weet ik wat erachter zat. All right.
2: Nog één heel snel punt. NAVO-landen zijn onmiddellijk in actie gekomen namens Amerika. En dat is, terwijl Trump nu NAVO aan het afbranden is, in de oorlog met Iran, is dat 25 jaar na dato weer even goed te praten?
4: Nee, maar het was een andere tijd. En de NAVO heeft toen artikel 5 ingeroepen. Dat was de enige keer dat dat ooit is gebeurd. Maar niet Bush. Bush heeft dat niet gedaan. Dat heeft de rest van de NAVO, als het ware, uit bondgenootschappelijke overwegingen aangeboden. En ook gedaan. Dus dat zou niet meer zo snel gebeuren nu, denk ik. Hoewel, als iemand Amerika aanvalt. Ja, maar als iemand Amerika aanvalt, heb je toch wel heel veel kans dat nog steeds mensen zeggen: ja, maar dit gaat te ver. Dat gaan we niet accepteren. Oké, we hebben nog heel even tijd voor wat luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-2813-5020.
8: Wat gebeurt er op het moment dat de Democraten eigenlijk alles in handen krijgen? Kunnen zij president Trump lam leggen? Of kan hij nog steeds allerlei gekke trucken uithalen, zoals namen veranderen van prachtige meren en zeeën? Ik ben erg benieuwd.
2: Als de Democraten alles in handen krijgen, dan kun je zeggen: ja, het regime Trump wordt dan lam gelegen. Er komen hoerzittingen, er komen vragen over wat Hegseth allemaal heeft gedaan, wat Todd Blanche allemaal heeft gedaan. Je hebt het dus over normen en waarden, maar ook welke wetten zijn gebroken. Impeachment-procedures zijn zeker mogelijk, niet alleen voor Trump. Maar kunnen we dan terug naar de normen en waarden waar we 80 jaar na de oorlog Amerika voor kennen? Voor velen is de hoop van wel. Maar het moet wel overweldigend democratisch zijn. Anders komen we ook niet echt veel verder.
4: Nee, ik kom niet zoveel verder. Heb je helemaal gelijk. Dan gaan we naar de volgende vraag, die is van Thomas.
9: We vieren niet alleen maar 250 jaar Verenigde Staten. We vieren ook 100 jaar Route 66. Alle events, activiteiten. Ik heb daar een paar vragen voor aan jullie. Vraag 1. Wat maakt nou die Route 66 zo iconisch? Vraag 2. Wat zijn jullie eigen ervaringen en anekdotes met Route 66? En eigenlijk vraag 3. Zien jullie ook dat Route 66 eigenlijk ook een spiegel is van de verdeeldheid in het huidige Amerika?
4: Ja, nou, ik heb het altijd een beetje een soort van mythe gevonden, dat Route 66. En wat ik me ervan herinner is vooral armoe erlangs. En een heel oud tankstations met van die benzinepompen uit 1950 of zo, wat ik best leuk vond. Maar de echte betekenis, jij kent het veel beter. Je bent bovendien pas geleden ook in die buurt geweest, hè?
2: Ja, ik heb het die route gefilmd. Ten eerste is het iconisch omdat het de eerste echte doorweg was door Amerika. Hij loopt er 8 staten, van Chicago tot Santa Monica Beach in L.A. in Californië. En je rijdt dus in feite door wat je hier noemt de flyover states, het midden van Amerika. Er is een fantastische Route 66 museum in Oklahoma. Dat staat naast een motel waar Elvis Presley een van zijn eerste opnames heeft gemaakt. Er zijn dus allemaal iconische momenten als je langs die route rijdt. Maar die route van zelf bestaat eigenlijk niet meer. Dat is nu Highway 40. En je hebt dus langs die Route 66 nog plekjes waar je weg kan zien. Maar in feite bestaat het niet meer. Het is meer inderdaad een mythe dan er nog van over is.
4: Maar het is wel een mooie mythe, vind ik. Dat wel. Mensen zijn mensen. Hoeveel mensen er niet uit het buitenland naar Amerika gaan omdat ze absoluut een keer Route 66 willen rijden? Dat is toch fantastisch?
2: Ja. Maar vinden ze dat dan prachtig of denken ze zelf een beetje van moi? Ik had wel meer verwacht.
4: Ze zeggen altijd dat ze het prachtig vinden, laat ik het zo zeggen.
2: Ik vind het in ieder geval een fantastisch stukje Amerikanen.
4: Ja, zo is het. We hebben nog een audiovraag en die komt van Marien.
10: Ik heb een vraag voor meneer Hammelburg. U heeft regelmatig interessante of mooie of ontroerende verhalen. Onder andere uit uw tijd als buitenlandverslaggever. Nou is mijn vraag, wanneer komt uw biografie uit? Ik kijk er nou vol verwachting naar uit en... Misschien wel verschijnen.
4: Welke Hammelburg zou die bedoelen?
2: Een goede vraag. Wanneer komt hij dan?
4: Ja, nou nee, ik krijg die vraag vaak. En ik ben heel vereerd als mensen hem stellen. En mijn antwoord is altijd, ik wil het best doen... maar ik wil niet een opa verteld boek schrijven. Dus toen maakte ik Dick mee en toen reed ik op Route 66... en toen sprak ik Bill Clinton en toen, dat wil ik allemaal niet. Dus ik probeer thema's te zoeken waardoor je dat... vorm kan geven en bijvoorbeeld dingen van nu vergelijken met toen. Maar het is heel moeilijk.
2: Storytelling.
4: Storytelling. Juist. Ja. Dat is het. Ja. Ik ga eventjes naar een opgestuurde vraag door Erik. Omdat de Amerikaanse politiek zo fascinerend is... heb ik me voorgenomen om een biografie van de Amerikaanse president te gaan lezen. Ik zit te denken aan Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt of Franklin Roosevelt. Over welke president zouden jullie me aanraden een boek te lezen?
2: Nou, ik weet jouw antwoord al.
4: Ja, mijn antwoord is, ik zou niet kijken naar de president... maar naar de biograaf en de beste die er naar mijn idee ooit is geweest op dit gebied... was David McCullough. Die is helaas overleden, maar die heeft een boekenkast volgeschreven... over alle mogelijke onderwerpen, maar ook over de presidenten John Adams... Theodore Roosevelt, Harry Truman. En dat zijn, dat leest echt, dat is zo fantastisch. Geweldig.
2: Ik heb zelf Teddy Roosevelt en Harry Truman gelezen. Harry Truman was grandioos.
4: Ja.
2: Als iemand ooit de kans heeft... moet je naar de Truman Library gaan. Dat is in Independence, Missouri, net buiten Kansas City. Dat is echt een aanrader. Vooral nadat je het boek van McCullough hebt gelezen.
4: Ja, vind ik. Ik ben het helemaal met je eens. Oké, ik zou zeggen, laat het hierbij. Het is mooi geweest.
2: Dat ging wel heel snel.
4: Gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker.
2: Volgende week is Jan er weer. En over twee weken zie ik je hier in New York... tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja. Dus ik zie je hier.
4: Oké.
2: Bye.
4: Bye.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
1: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren.
8: Behalve misschien naar onze podcast.
7: Allemaal in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. En dat geldt ook voor videogames die de wereld zeker veranderen. En ons eigen land kan daar nog meer in meedoen. Hoe, dat willen wij weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van den Burg.
9: En Ben, wij nemen elke donderdag ook door wat er verder speelt in
10: top
9: de wereld.
10: Topshow is dat altijd.
9: Ja, en dat wordt deze week wel een van de jaarlijkse vaste nummers, zou ik
10: heerlijk
9: moeten zeggen. Ja. Want dan gaat Apple een goed nieuws zo.
10: Ja. Ja. Dus zo benieuwd naar de Fold.
9: Ja, ik ook. De opvouwbare iPhone.
10: Oh, dat wordt zo leuk.
9: Ja, nou, we gaan eindelijk merken wat die gaat doen. En onze analyse daarover hoor je uiteraard in de Grote Tech Show. Dus abonneer je in je favoriete podcast app. Dan krijg je daar alles over mee. Nu dan gaan we praten over de staat van de game-industrie. Internationaal gezien en in Nederland in het bijzonder. Want er zijn wat zorgwekkende berichten en die blijven ook maar komen. Dus gaan we daarover praten. En dit keer niet zozeer vanuit het helikopterperspectief. Dat doen we in DGTS al geregeld met internationaal analist en landgenoot Joost van Dreunen. Nee, we praten met iemand die midden in de industrie staat. Als adviseur van vele gamebedrijven en instanties. Als beheerder Government Relations bij de Dutch Game Association. Als belangenvereniging voor Nederlandse gamebedrijven. En hij is ook nog steeds, jawel, onafhankelijk gamemaker, Rami Ismail.
11: Hallo.
9: Welkom weer.
11: Dankjewel. Ja, leuk je weer te zijn.
9: Ja, nou, over dat laatste. Jij bent ooit bekend geworden en groot geworden als gamemaker. En je bent nu, nou, ik wil zeggen, voor het eerst in jaren weer bezig met een game.
10: Ja, dat vind ik het leukste. Ja.
9: In de afrondende fase, een puzzel- en actiespel genaamd Australia Did It.
11: Ja, recentelijk hernoemd trouwens. Australia Did It, maar heet nu... Want dat was een grappig verhaal, maar een van onze lokalisatie-vertaalpartners die had gezegd, de mensen in ons gebied snappen de naam niet helemaal en die willen iets meer dat het spel beschrijft. Dus die hebben het toen Australia Did It, End of the World Train Railway Defense Business genoemd.
9: Wow, dat zijn een hoop buzzwords bij elkaar.
10: Ja. Maar hoe de naam tot stand kwam, vind ik ook heel mooi.
11: Ja.
10: Ja, dat vond ik mooi. Je zocht een geciviliseerd land.
11: Ja.
10: Even vertellen, Joe.
9: Oké, okay, ja, nou, doe maar.
11: Ja, het was, ik probeerde een game te maken waarin in de wereld is er een hele lange treinrails. En die treinrails moesten ergens lopen. En ik had het liefst had ik een niet te politiek... niet een te politieke locatie. En ik was dus begonnen met, ja, goed, kunnen we wat doen ergens in Europa of Rusland of Amerika, weet je wel, waar je lange treinrails kan bouwen. En uiteindelijk was ik daar niet tevreden mee. Mm-hmm. Toen heb ik gezegd, wat als de Atlantische Oceaan is?
9: Ja.
11: Dus de Atlantische Oceaan is weg. Die is compleet drooggelegd. En goed, prima, daar gaat de treinrails over. Maar toen kreeg ik vanuit mijn team op een gegeven moment de vraag, waar is de Atlantische Oceaan heen? Ja, daar moet ik toch over gaan nadenken. Dus toen zijn we erover gaan nadenken. Toen kwamen we tot de conclusie dat het door iemand gedaan moest zijn ook. Dus wel een soort van experimenteel wapen of zo, weten het niet zeker. Maar who did it? En was het dus, oké, het mag dus geen land zijn.
10: Ja, natuurlijk.
11: Het mag geen land zijn aan de Atlantische Oceaan.
9: Nee.
11: Dat mag niet.
9: Je bent belang.
11: Het moet een land zijn dat rijk genoeg is om een experimenteel wapen te bouwen dat de Atlantische Oceaan kan opblazen.
9: Ja.
11: Het moet een land zijn dat technologisch geavanceerd genoeg is om datzelfde te bouwen. Ja, toen ben ik gewoon met een wereldkaart gaan kijken en toen bleef eigenlijk maar één land over.
9: En dat is Australië.
11: Dus toen kwam ik terug naar mijn team met Australia Did It. En toen zeiden ze, maar dat is ook een hele goede gametitel.
9: Ja, nou, zeker. En je staat mooi bovenaan de lijstjes bij de A.
11: Met de A.
9: Ook lekker tegenwoordig, daar komen we op. Nou, ik wou eigenlijk aan je vragen, Rami, hoe is het om weer met je voeten in de spreekwoordelijke modder te staan? Maar volgens mij heb je net al beschreven dat je de tijd van je leven hebt hiermee.
11: Ik vind het geweldig. Ja, weet je, ik ben nooit helemaal weg geweest. Maar het is toch anders als consultant of adviseur dan je eigen fouten maken. En voor mij is creativiteit is fouten maken. Ik vind gewoon, je begint aan iets en je hebt zoiets van, dit moet het worden. En dan merk je halverwege van, eigenlijk moet het toch iets meer dit worden. En dan geef je het aan iemand anders. En dat is als spelmaker, is dat het mooiste moment de eerste keer. Ook het engste moment.
9: Ja, maar kun je dan ook iets noemen? Want je hebt al heel veel games gemaakt in het verleden. Vooral als de helft van Duo Vlamweer. Waarin jij je lessen geleerd hebt. Die lessen probeer je te delen als adviseur. En überhaupt iedereen met wie jij spreekt. Wat heb jij nou dan nu met Australia Did It en de rest ga ik even niet noemen. Nu weer geleerd. Je denkt, oh, dat moet ik weer meenemen in mijn talks en in mijn adviezen.
11: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen aan Australia Did It die ik meegenomen heb, is dat het type spel dat Australia Did It heeft beurten. Dus je doet om de beurt, doe je zetten. Eerst jij en dan de tegenstander. Jij en dan de tegenstander. En in Vlambeer's games, in mijn oude gamestudio, waren het heel erg actiegames. En actie doet best wel een soort van verbergen hoe alles werkt in het spel. En ben je dus best wel bezig met gewoon op ieder moment reageren. En Australia Did It heb je heel uitgebreid de tijd om te denken en te kijken. En dat betekent dat mensen ook veel duidelijker zien hoe het spel werkt. Dat ze ook veel sneller doorhebben waar iets mis zit. En dat was ontzettend leuk om te zien. Want ik kreeg dus ook, zelfs in de vroege playtest, waar we de game aan willekeurige mensen geven om te kijken wat ze vinden.
9: Zoals ik.
11: Krijg je.
10: Maar heb je dan, is dit bewust gedaan? Of strategisch handig, want dat vinden mensen leuk? Hoe kom je daar dan op?
11: Ik wilde wat anders doen.
10: Gewoon totaal wat anders.
11: Ja, ik noemde het gekscherend wel een beetje mijn Miley Cyrus fase. Ik ben bij Vlambeer ben ik best wel bekend geworden om hele grote explosieve games met heel veel, wat we dan screen Shake noemen, dat het scherm helemaal schudt.
9: Ja, wat voor die tijd een punkbenadering was, wil ik even benadrukken.
11: Ja, en ik wilde nu dus juist kijken of ik mezelf ook kon profileren als iemand die ook andere dingen kan maken. En ik vind dat gewoon een hele interessante uitdaging. Dus toen de uitgever Mystic Forge naar mij toe kwam met het idee van, wil je niet een keer een meer strategische game maken? Was dat voor mij wel echt het beginpunt om weer terug de gamesindustrie in te springen als
10: maar onderliggend, want ik heb wat geluisterd van je, is een strategiegame, dat vind je het mooiste. Vanuit je jeugd al is dat
11: het
10: ding.
11: Ik ben er echt mee opgegroeid. Ik heb ze alleen nooit durven bouwen. Ja. En nu dus wel. Maar ik denk dat ik dat ergens besefte en ik me dat mensen gewoon heel goed kunnen zien hoe die games in elkaar zitten. En dat de mensen die dit soort games spelen ook echt spreadsheets gaan maken. Tabellen met hoe krachtig ieder poppetje is. En
10: daar gebruik je toch AI voor? Je zet er toch gewoon een agent op en die denkt voor
11: misschien
10: je na.
11: Misschien tegenwoordig wel.
9: Ja, ik zou zeggen, Ben is duidelijk geen gamer, maar misschien ook wel inderdaad. Laten we het hebben over de game industry at large. Want laatste weken veelvuldig in het nieuws. Begon al een aantal weken geleden met de voorspelde mondiale jaaromzet. Die zou op een slordige 214 miljard uit gaan komen voor dit jaar, volgens marktonderzoeker Newzoo. Dat was notabene in de week van Gamescom, de grootste gamebeurs ter wereld, waar wij waren, was druk bezocht, vooral gevuld met kleine, middelgrote bedrijven, was mijn observatie. Terwijl in de Nederlandse game-industrie toch al wel, al een aantal jaar zou ik zeggen, mineurstemming is. Ook middelgrote studio's die in de afgelopen 12 maanden het financieel niet gered hebben, de deuren moesten sluiten. Hoe gaan jullie met al die ontwikkelingen om, waarin Nederland toch een beetje de onderliggende partij lijkt te zijn?
11: Ja, het is een moeilijke, want het is tegelijkertijd, mineurstemming is natuurlijk deels waar, maar Nederland blijft gewoon op hoog niveau meespelen. En dat is voor mij is dat gewoon heel leuk om te zien dat de succesverhalen in Nederland succesverhalen blijven. Developers als Adriaan de Jong en Thomas Sala en al die kleine studio's die blijven gewoon goed werk leveren. En die spelen gewoon echt op wereldniveau mee, terwijl het echt hele kleine studio's zijn.
9: Ja, maar dat is dan misschien ook de moraal van het verhaal. Dat het de kleine studio's zijn die er nu goed voor staan.
11: Ja.
9: Maar de middelgrote en de hele grote die wankelen of zelfs omvallen.
11: Ja, en dat zien we ook. Dat zien we heel globaal. Zien we dat ook terugkomen.
9: In andere landen dan Nederland bedoel je?
11: Ook in andere landen dan Nederland. Het enige verschil tussen heel veel andere landen, en dan heb ik het even specifiek over de EU, is dat er ook best wel ondersteuning is om te zorgen dat die studio's blijven staan.
9: Mm-hmm.
11: En dat zien we in Nederland minder. Desalniettemin is mineurstemming, vind ik altijd een beetje moeilijk. Want enerzijds, dit was voor mij op Gamescom was het eerste optimistisch voelende jaar in jaren. Het is best wel een moeilijke tijd geweest in de gamesindustrie. Er was een soort van overindexering op wat games konden omzetten in de COVID-periode. Toen iedereen natuurlijk thuis zat, niet naar buiten kon. Dus gewoon de Xbox of de PlayStation of de PC opstarten. En nou ja, goed, ik weet niet wat voor CEO je bent als jij dan tegen je achterban gaat zeggen van alle nummers gaan omhoog, maar die van ons die gaan ze binnenkort weer naar beneden.
9: Nee, maar goed, de analyse is nu makkelijk te maken. Heel veel investeringen, want geld was bijna gratis. Heel veel overnames en alles wordt niet terugverdiend en dus wordt alles nu weggegooid.
10: Maar is het dan zo in de game-industrie zoals bij e-commerce, zie je het percentage e-commerce, zie je een lijn omhoog, dan zie je een piek bij natuurlijk bij COVID. Die piek is gedaald, maar die lijn kun je eigenlijk gewoon doortrekken, die groeit nog steeds. Kan je die lijn ook zo zien in de game-industrie?
11: Ja, hoewel
10: maar dan is er niks aan de hand.
11: Hoewel ik wel denk dat wij een heel korte tijd eronder zaten. Onder de,
10: dus even eronder gezakt en daarna weer die lijn die gewoon omhoog gaat, groeipercentage.
9: Ja, want de magische grens van 200 miljard per jaar die is pas onlangs aangetikt en nu al eroverheen. Maar dan lees ik ook analyses dat een heel groot deel van het geld gaat naar toch games zoals Roblox en Fortnite en mobiele games. Ja. En oude games, dus niet per se de nieuwe releases, ook niet per se die van kleine makers, tenzij ze een hit scoren.
11: Ja, en dat noemen we de Forever Games. En dat is best wel een uniek onderdeel van de gamesindustrie. Er zijn een aantal games die zijn gewoon zo groot. En die worden zoveel gebruikt, zoveel gespeeld, voornamelijk door jeugd.
9: Mm-hmm.
11: Dat die eigenlijk een eigen industrie zijn geworden. Dus je noemde net Roblox al. Roblox kun je als deel van de gamesindustrie noemen. En het is ook een videogame.
9: Ja.
11: Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen stellen dat Roblox gewoon een eigen platform is.
9: Zeker.
11: Ja, dat toch. Een enorme omzet draait. Daar kun je ook je vraagtekens bij stellen. Maar daar valt niet over te discussiëren.
9: Nee.
11: Dat het enorm is. En dus als je dat deel van de gamesindustrie even wegneemt, dan hou je nog steeds een behoorlijk deel van omzet over. Als je Roblox en Minecraft en al die games eruit haalt, dan heb je nog steeds ongeveer de helft van de gamesindustrie.
9: Ja.
11: Daar heb je dan de drie grote platformen, zoals we ze noemen. Dat zijn PlayStation, Microsoft met hun Xbox en Nintendo met de Switch.
9: Ja.
11: Dat is ook een enorm deel van de gamesindustrie. En wat er dan overblijft zijn eigenlijk de kleine makers. En de onafhankelijke AAA's. En AAA's zijn de hele grote gamestudio's.
9: Ja, en de grote afhankelijkheid van, moeten we ook noemen, van platform Steam van Valve op PC.
11: Precies.
9: Wat ook nu weer een grotere rol heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. Heel even naar 2,5 jaar geleden. Toen was je ook bij ons in de studio te gast. Toen lichtte je al toe, toen zat je net in die rol. Hoe je vanuit de Dutch Game Association de lobby in Den Haag duidelijker wilde voeren. Het benadrukken hoe multidisciplinair gamemakers bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar ook toen zei je al, ja, heel veel faciliteiten zijn hier eigenlijk niet goed bruikbaar voor gamebedrijven. Subsidies en belastingvoordelen zijn er bijna niet of sluiten niet goed aan. Nou, daar ben je dus 2,5 jaar mee bezig geweest om daar gesprekken over te voeren met ministeries en economische zaken.
10: Wat zijn de resultaten?
9: En onderwijs, cultuur en wetenschap, inderdaad. Hoe staat het ervoor?
11: Ze zijn mixed, zou ik zeggen.
9: Vertel.
11: Wat we merken is dat er best wel wil om te helpen. Maar het blijkt ook dat op overheidsniveau, op het allerhoogste niveau van de overheid, is er gewoon heel weinig beleid over games.
9: En waar komt dat door? Is dat zoals in de media, dat je net op de belangrijke plek iemand moet hebben die gek genoeg is van games om dit serieus te willen nemen?
11: Ik denk dat dat onderdeel ervan is, maar ik denk ook dat zodra heel veel overheid in Nederland werkt gewoon heel structureel. Dus heel systematisch. Dingen moeten op een bepaalde manier bovenkomen, op een bepaalde manier gerund worden dan omgezet in commissies, en die commissies doen dan. En dus voordat je van een idee tot een echte regelgeving bent, heb je gewoon redelijk wat tijd nodig.
9: En ja, 2,5 jaar is niks, kunnen we zeggen.
11: 2,5 jaar is weinig. Maar wat we merken is dat we eigenlijk heel vaak vast komen te zitten in regelgevingen die niet specifiek op games gericht.
10: Ja, dat dacht ik wel. Maar je kan toch meegaan in andere regels, zoals je optieregeling bijvoorbeeld. Ja. Dan ga je mee.
11: En er zijn dus een paar regelingen waar dat wel nuttig bij is, zoals de WBSO. Dat is een technologieregeling.
10: Maar is ook algemeen? Innovatiebox.
11: Die werkt prima. En dat zien we ook in andere landen trouwens, dat die gebruikt kan worden. Maar wat wij bijvoorbeeld missen, en dat zien we bijvoorbeeld in landen als België, in Vlaanderen. We zien dat in Engeland, we zien dat in Frankrijk. Er is heel weinig ondersteuning voor mensen die dingen willen maken. Dus als je nou een grote studio bent met 41 programmeurs, dan kun je van de WBSO gebruik maken. En dat zal echt wel verschil maken.
9: Ja.
11: Maar als jij een studio bent van 2 mensen en je wil naar 6 mensen groeien, of je wil van 4 mensen naar 12 mensen groeien, dan is die WBSO niet een heel groot aandeel van je omzet of van het geld dat je nodig hebt. Waar je dus eigenlijk tegenaan loopt in Nederland, is dat we, omdat er niet echt beleid is, vallen we eigenlijk altijd in de andere mediafondsen. En de andere mediafondsen zijn echt niet gericht op games. En dat is denk ik omdat heel veel in Nederland, en dit is iets wat ik me pas heel laat ben gaan beseffen, en ook pas vrij recentelijk, is games hebben niet een cultureel veld op dezelfde manier dat andere media dat hebben.
9: Ja.
10: Dus, wat doe je met cultureel veld?
11: Een cultureel veld is in dat je aan musea of aan Nederlandse omzet of aan Nederlandse bioscopen of de Nederlandse popcharts kan meedoen. Want games zijn gewoon niet Nederlands. Games zijn internationaal.
9: Het voelt als iets wat niet uit Nederland kan komen.
11: Nou, het kan uit Nederland komen.
9: Ja, nee, dat weten wij, maar daar stuit je tegenaan, bedoel je?
11: Waar we tegenaan lopen is dat de enige manier waarop je kan meten of een game succesvol is te kijken op Steam.
9: Ja, hoeveel
10: dat maar Amerikaans. Dat bedoel je bijvoorbeeld bij de bioscopen. Je hebt de top 10 beste films deze week. Je hebt de top 40. Ja. Dus je hebt in
9: gouden plaats in een plaats, dat soort dingen.
11: En het belangrijkste wat je nu noemt, is je noemt allemaal Nederlands voorbeelden.
9: Ja, ja, ja.
11: Je noemt niet Amerikaanse voorbeelden, je noemt niet internationale voorbeelden. We hebben het niet over de BAFTA's, we hebben het niet over de Emmys.
9: Eigenlijk zouden er vinkjes moeten komen van, dit Nederlandse product, toevallig een game, is 100.000 keer verkocht.
11: Maar binnen de Nederlandse overheid is dus heel vaak de focus op in Nederland. 100.000 keer verkocht in Nederland.
9: Ja, daar willen ze mee kunnen schermen om weer te verantwoorden waarom ze een bepaalde faciliteit hebben opgetrokken.
11: En waar wij dus tegenaan lopen is, we hebben in Nederland heel veel gamers.
9: Ja.
11: Maar als je kijkt naar Flambeer's Game, vroeger, 97% van die omzet kwam uit het buitenland.
9: Ja.
11: Ik denk juist dat is heel mooi.
9: Ja, dat is een mooi exportproduct.
11: Is 97% aan omzet die in Nederland binnenkomt hier belast wordt.
9: Ja.
11: Het is 97% aan omzet die bij Nederlandse mensen terechtkomt, die dan ook weer nieuwe games kunnen gaan bouwen.
9: Ja.
11: Maar ook belangrijk, het waren best wel heel Nederlandse games.
9: Zeker. Maar dan hebben we ondertussen wel, en ook die hebben we in deze studio te gast gehad en gesproken. Ik weet dat jij ze ook kent, de mensen van CCCC, die honderden miljoenen kunnen uitgeven, zeg ik even heel gechargeerd door kort door de bocht, aan immersieve projecten.
11: Ja.
9: Waarvan ik ook weet dat sommige gamebedrijven zeggen, daar hadden wij best ook meer mee willen doen. Dat sluit volgens mij ook nog steeds niet helemaal op elkaar aan. Terwijl er is dus wel bereidheid om in cultureel, technologisch projecten te investeren vanuit de overheid.
11: Ja, alleen ik denk dus omdat wat ik heel erg zie binnen Europa, want als we gewoon even heel eerlijk een lijstje maken van landen binnen Europa, en we doen het op één metric, op één meetpunt, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is. Als we kijken naar games gerichte ondersteuning. Mm-hmm. Dus iets waar ook echt het woord games in zit. Ja. Of waar games deel is van de vormgeving van de
9: richtlijn. Gewoon letterlijk, deze regeling is voor games.
11: Voor games. En dan hebben we het over het Vlaams Audiovisueel Fonds. Die hebben een gamesfonds. We hebben het over, in Engeland heb je de tax credit. In Frankrijk heb je subsidies. In Duitsland heb je regionale
9: ondersteuning. Sterk, in Duitsland hebben ze net tijdens Gamescom aangekondigd, we gaan van 50 miljoen naar 120 miljoen euro per jaar.
11: En dat levert veel geld op voor Duitsland. Ja. Want het is de gamesindustrie. Al dat geld komt uit het buitenland uiteindelijk. Ja. Dus als je daar gewoon een lijst van maakt, dan zijn er twee landen in Europa die achterlopen om ons. Dat zijn Hongarije en Griekenland.
9: Okay.
11: Dat zijn de enige twee landen op Europees niveau die minder gamesgerichte regelingen hebben.
10: En jij zegt, we moeten, om dat zichtbaar te maken, een kans maken dat wij ook zo'n fonds krijgen, is dus helderder maken een toplijstje welke Nederlandse games worden gespeeld. Dat we Nederlands denken, dat moeten we dus doen.
11: Ik denk dat er structureel een verandering moet zijn in het feit dat er nu geen beleid is over games. Dat op het hoogste niveau, het enige beleid dat over games bestaat, gaat over verslaving.
9: Ja.
11: En over geweldsproblematiek. Dat zijn de enige beleidsvormen in de Nederlandse
9: overheid. En niet het economisch verdienvermogen.
11: Geen economisch verdienvermogen, geen cultureel verdienvermogen.
9: Nee, dat ook niet.
10: En kun je dat niet een beetje harder maken dan? Het cultureel verdienvermogen, economisch verdienvermogen?
11: Ja, alleen als het dan in een commissie terechtkomt, dan gaat die commissie kijken naar wat het binnen Nederland doet. En dat zijn heel veel mensen die uit andere cultuurvelden komen. En dat is dus een van de problemen waar we tegenaan komen. We hadden laatst een aanvraag gedaan bij een fonds. Die hebben we net niet gered eigenlijk met hetzelfde idee. We gaan een gamesfonds opzetten.
9: Hmm.
11: Dat was ook een gelieerd fonds waarvan we dachten, nou goed, dat sluit perfect aan bij wat we willen.
9: Ja.
11: Maar het blijkt gewoon dat ook in die commissies heel veel mensen uit andere media zitten. En die snappen gewoon niet per se wat games zijn. Het is ook de vorm van heel veel van die fondsen sluit niet aan. Dan zeggen ze, ja, 30.000 euro om iets te maken. Voor een game heb je, voordat je begint, heb je 4-5 mensen nodig.
10: Ja,
11: die hebben allemaal salaris nodig. Dus je krijgt 2,5 maand
9: aan
11: salaris.
9: Daar gaat al een deel naartoe. Even een niveau hoger. Want ook op Gamescom, Eurocommissaris Virkkunen, die even aankondigde dat gamestrategie concreet onderdeel gaat worden van de Europese begroting. Dat noemen ze het European Competitiveness Fund. Dat zou ik zeggen is ook mede een reactie wellicht op de open brief die mede door jullie eerder dit jaar gestuurd werd. Geadresseerd aan Brussel. Van hey, neem dit serieuzer. Ja. Dus dan allereerst even, welke leidende rol voor de EU zie jij voor je voor de Europese gamesector en dat ook in Nederland dat effecten kan hebben?
11: Ja, voor Nederland is voor mij gewoon het belangrijkste dat er inderdaad een beleidsstrategie komt. En dat maakt me op zich niet heel veel uit wat het is. Kijk, als ze zeggen we gaan er niks mee doen, is dat ook duidelijk.
9: Dat is ook een antwoord.
11: Dan kunnen we daar ook mee werken.
9: Ja.
11: Ik bedoel, dan snappen we waar
9: maar dan
11: we
9: weet
11: staan.
9: Je dat je meer in Brussel moet zijn.
11: Dan gaan we elders kijken.
10: Ja, goed, even. Dus jij maakt die beleidsstructuur en die bied je dan aan de relevante politici, toch?
11: Ja, wij doen voorstellen voor ideeën en structuren.
10: En dan moet het in het beleid komen, maar het komt op dit moment niet in het beleid. Ze doen er niks mee.
11: Nou ja, eigenlijk andersom. Omdat er geen beleid is, doen heel veel mensen er niet op aan.
10: Maar jij kan toch in 3 dagen dat beleid maken?
11: Ik kan iets schrijven, maar dat betekent niet dat het overheidsbeleid is. Dus het valt nergens onder. Nee. Dus niemand neemt het op de portefeuille.
9: Ja, maar even terug naar mijn vraag. Wat de EU nu aan het doen is, kun je daar direct aanspraak op gaan maken als Nederlands gamebedrijf? Of moet dat zich doorvertalen aan in nationaal beleid? Van, hey, kijk eens wat Brussel doet.
11: Dus heel vaak is het EU-beleid wordt dan via Nederlands beleid wordt dat uitgevoerd. Maar dat betekent niet dat de EU geen eigen instrument heeft. Dus er zijn ook EU-instrumenten waar je gebruik van kan maken. En als gamesindustrie proberen we ook, als DGA bijvoorbeeld, proberen we daar ook onze achterban duidelijk te maken. Dat die instrumenten bestaan en dat je de aanvragen op kan doen.
9: Ja.
11: Dat doen sommige gamemakers ook. Maar we merken eigenlijk op alle niveauen, en dat is ook binnen Europa, dat het nog steeds gewoon een moeilijk onderwerp is. En ik snap het ook wel. Het is een moeilijk vatbaar onderwerp. Het is een heel internationale industrie. Het past nergens anders in.
9: Mm-hmm.
11: We zijn niet als films, we zijn niet als muziek. We zijn
10: volgens mij is het helemaal niet moeilijk. Kijk, want je hebt een element, games. Okay, ook als je er niet van snapt. Als je helder maakt, dit is de culturele impact, dit is de economische impact, dit doet het. Ja, ik snap niet wat het is, maar dit fenomeen doet dit met onze samenleving, als je dat helder maakt, dan zegt iedere beleidsmaker, ik snap het fenomeen niet, maar dit is wel heel handig.
9: Ja.
11: Ja, en dat is ook wat we proberen. En ik denk dat we dat ook heel consistent geprobeerd hebben. Ik ben ook daarom dat ik aan het begin, toen Joe vroeg over de mineurstemming, ik ben het daar maar deels mee eens. Ik denk dat we in de Nederlandse gamesindustrie echt heel succesvol zijn voor onze context.
9: Tot zover dit gesprek op de radio bij BNR. Wil je het volledige interview luisteren? Ga dan naar je podcast-app van keuze en zoek daar de Grote Techshow op. Bijvoorbeeld in de BNR-app, dan kun je het volledige gesprek verder luisteren.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Een arbeidscontract moet je beschermen als het misgaat, maar moet je daarom een arbeidsrelatie beginnen vanuit wantrouwen? Bij conscious contracten draait het om minder juridisch jargon, meer begrijpelijke afspraken, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Maar is dat echt beter werkgeverschap of vooral een vriendelijker jasje om hetzelfde contract? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week Arjan Elbers, recruitment-expert van BNR, en onze gast Boukje Keizer. Boukje, we zijn heel erg bezig met conscious contracting, maar stel je voor dat je afscheid moet nemen van iemand, bestaat er dan ook zoiets als een conscious ontslagprocedure?
11: Die bestaat vast wel in de praktijk. We hebben daar geen mooie stukken voor op papier staan. Maar we merken wel dat een goed conscious contract aan de start ook al heel veel kan helpen in een goed afscheid nemen aan het eind.
10: Voor een lovable exit. Precies. We gaan zo uitgebreid praten over contracten die werken voor mensen. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, mensen werken massaal thuis vandaag. Waar is Robin?
12: Ja, mensen die werken. Onze redacteur werkt niet hier vandaag in ieder geval. Want die moet vanuit het zuiden van Limburg komen. Maar ja, het OV ligt weer plat. De staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsbezuiniging op sociale zekerheid is afgelopen nacht begonnen. In vrijwel het hele land rijden er helaas geen treinen, bussen, trams en metro's. Nou, waarom wordt er dan gestaakt? Om de bezuinigingsplannen voor het inkorten van de WW

0: en het versoberen van de via tegen te gaan. Dus mensen zijn massaal thuis aan het werken vandaag.
1: Nu hoorde ik jou vorige week over een staking op Schiphol. Die was heel frivol en vrolijk. Ja. 3 keer per dag 15 minuten even prikken. En dat landde goed bij het publiek. Dit is wat brusker, toch?
0: Ja, ben ik met je eens.
1: Ben je niet blij mee?
0: Nee, ik ben er niet blij mee, want je pest werkgevend en werknemend Nederland ermee.
1: Ja, en wij zitten zonder redacteur. ASML begint ook aan de bouw van een nieuwe campus voor zo'n 20.000 mensen.
0: Zo is wel een dingetje. Ja, Go Brainport,
1: zeggen we. Een klein dorp.
0: Dat zeggen we in het zuiden. We bouwen er een dorpje bij. Gisteren was officieel het startschot voor het bouwen van een nieuwe deel van de campus op de Brainport Industries. Met als doel werkplekken voor 20.000 nieuwe ASML-collega's. Die bouw wordt in 3 fasen opgeleverd. En in 2029 moet het eerste deel klaar zijn. En dan zijn er al zo'n 3.000 nieuwe collega's die in gaan stromen. En daarbij waren premier Jette, oud-premier Schoof en de burgemeester en oud-minister Jeroen Dijsselbloem.
1: 20.000 nieuwe collega's. Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt überhaupt daar in die regio?
0: Heel veel. Want als het regent bij ASML, dan drupt het in de hele regio. Dus die hele keten die gaat daar aan mee. En een leuke noot is van die 20.000. Dat zijn niet allemaal expats en HBO-WO-engineers. Er zitten ook heel veel MBO-professionals tussen in die doelgroep.
1: Dus meer diversiteit.
0: Yes.
1: Dan, wij zijn niet goed in het belonen middels aandelen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel erg jammer. Stond een goed artikel op de website van Werven. Nederland loopt flink achter met belonen in aandelen, ofwel aandeelparticipatie. En ons landje loopt flink achter op landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Israël, als het dus aankomt op aandeelparticipatie voor werknemers. En dat is hartstikke jammer, want dat is natuurlijk een supermooie manier om mensen duurzaam aan jouw organisatie te binden. Zo weet ik dat er een mooi voorbeeld is in Zuid-Afrika. Daar is een hele grote wijnboer, echt een mega plantage.
1: Gigawijnboer.
0: Giga, ja. Ja, die doet in de hectoliter, zeg maar. Dus niet in de kleine aantallen. En die wijnboer die laat dus alle locals mee participeren na een bepaalde periode. En die zijn super succesvol doordat ze dat doen. Wat je hier in de regio ook ziet, is dat start- en scale-ups vaak gebruik maken van aandeelparticipatie. Maar dat heeft een ander doel. Vaak is er gewoon te weinig cash om goede mensen, goede talenten te betalen. Dus dan zeg ik, joh, hier heb je vast een plukje aandelen. Als we dadelijk door het dak gaan of we gaan naar de beurs, dan ben jij er natuurlijk bij. Nou, de reden waarom Nederland achterloopt op die aandeelparticipatie is niet een blijk van onwil of een onmin van ondernemerschap. Maar het gaat om de fiscus. Dus aandelen worden hier in box 1 belast. En dat kost gewoon tot wel 49,5%. Dus eigenlijk is dat voor heel veel werkgevers en werknemers gewoon niet zo interessant.
1: En als dit in Nederland nu zo interessant is om daarmee juist schaars talent aan je te binden, die je normaliter niet kan betalen middels cash, waarom doet de fiscus dit dan? Dan breng je toch juist die bedrijven die talenten nodig hebben om zeep?
0: Nou, daar is gelukkig gehoor aan gegeven, want ons kabinet is wel bezig met betere wetgeving. Dus die aandeelparticipatie moet een stuk aantrekkelijker gemaakt worden voor zowel de werkgevers als de werknemers. En dat gaan wij samen volgen.
1: We houden het in de smiezen.
2: Micaël Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een arbeidscontract, vaak pagina's vol juridisch wantrouwen, kan dat niet menselijker, begrijpelijker en meer gebaseerd op vertrouwen. Conscious contracting moet dat veranderen. Maar blijft zo'n vriendelijk contract overeind als het misgaat en zitten mensen er überhaupt al op te wachten? Daarover praten we met Boukje Keizer, schrijver van Contracten die werken voor mensen, en Joost Hofman van bouwbedrijf Moos. Welkom. Jullie werken met dit soort contracten, Joost.
3: Ja.
1: We gaan eerst even naar Boukje. Conscious contracting. Wat is het?
3: Ja, het is een ontwikkeling die uit het buitenland komt, uit Amerika, maar al een aantal jaren hier in Nederland voet aan de grond begint te krijgen. We zijn allemaal ooit, hebben we misschien gezien, Tony Chocoloni, die een heel flitsend A4'tje rond liet gaan en daarmee liet zien van, hey, ook onze contracten sluiten aan bij onze merkidentiteit. En van daaruit hebben we eigenlijk gekeken van, kunnen we dit veel meer kijken van wat hier de potentie van is voor Nederland. Met hulp van de Consumenting Foundation hebben we dat kunnen doen de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we al meer dan 160 organisaties geholpen op allerlei manieren om hier slag in te slaan.
1: En waar helpen jullie ze dan concreet mee?
3: We maken eigenlijk contracten, we noemen het contracten die weer werken voor mensen. Nu zijn ze vaak geschreven door juristen voor juristen en de gemiddelde Nederlander snapt echt niet wat hij tekent.
1: Maar hele flauwe vraag, je zegt voor mensen, nu voor juristen.
3: Het zijn geen
1: AI-juristen, juristen zijn ook mensen. Nou, dus concreet wat?
3: Begrijpelijk. Ja? dat 1 op de 8 Nederlanders die werkt is laaggeletterd. Die snappen al die juridische 20 pagina's niet. Veel meer ook de identiteit van de organisatie. Nou, daar kan Moos wel iets moois over vertellen. Maar nu zijn ze eigenlijk copy-paste hetzelfde. En hoe kunnen we zorgen dat duidelijk is bij wie je komt werken? Want je gaat niet zomaar een handcontract tekenen. En veel gelijkwaardiger en veel meer vanuit vertrouwen geredeneerd. Waarbij je overigens niet naïef hoeft te zijn. Want het blijft een juridisch document.
1: Ja, dat is een mooi punt. Joost, jullie kiezen voor conscious contracting, oftewel contracten die werken voor mensen. Ja. Wat is jullie beweegreden om juist dit soort contracten op deze manier aan te bieden?
4: Ik denk dat er twee beweegredenen waren. Ten eerste, ik denk dat heel veel ondernemers contracten moeilijk vinden. Ik persoonlijk, ik vind het lastig om precies te snappen wat erin staat. En dan kan ik me al voorstellen dat de werknemer die komt werken dat al helemaal heeft en soms op blind vertrouwen gewoon zo'n contract tekent. Nou, daar wilden we echt wat aan doen. Dat wij het echt begrepen en dat zij het echt begrepen. En dat was eigenlijk de zoektocht. Daarbij vind ik het mooie van het systeem dat het echt uitgaat van samen bedenken wat we gaan doen. Dus eerst eigenlijk bijna de reis die je aangaat met elkaar op papier zetten. En niet wat de juridische haken en ogen aan die reis zijn.
1: Boukje, kun jij eens, want je hebt voorbeelden meegenomen, kun je eens iets laten zien van versie 1, de oude wereld, en dan versie 2, de nieuwe wereld?
3: Ja, achterin het boek wat we erover geschreven hebben staat een hele schrijfwijzer met allerlei
1: dan moet je wel jezelf de stemgeluid, hè? Anders als je bij die tweede heel frivol gaat praten, dan is het niet eerlijk. Dus,
3: bedrijf X, gevestigd en kantoorhoudend te, met een adres en een woonplaats, rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Hierna te noemen werkgever. En naam, geboren op, wonende te, vertegenwoordigd door, hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende overeen te zijn gekomen. Ja? Klinkt niet heel lekker, toch? wat ook kan.
1: Ja.
3: Hey.
0: Dat kan.
3: Klaas uit Utrecht. Wat leuk dat je bij ons komt werken. Wij zijn Moos uit
4: Amsterdam.
3: Van harte welkom. En dat klinkt totaal anders. Ik zeg het ook iets anders, moet ik iets doorheen?
1: Ja, we hadden de afspraak dat je dat niet zou doen.
3: Wat ook kan, is gewoon onderaan het contract wij, dubbele punt, met de naam van het bedrijf en de vestigingsplaats, en jij, dubbele punt, naam en woonplaats. Maar essentie is hiervan dat wij denken dat het dus heel veel met juridische termen omgeven moet gaan. Waardoor...
1: Maar even naar dit voorbeeld. Dan stukje 1, dat klinkt iets formeler, maar dat zit meer ook in het verschil als ik hoor hoe ik praat en bijvoorbeeld hoe mijn dochters praten. Die zijn jonger, dus wat anders taalgebruik. Maar compleet te volgen. Dus ik kan me voorstellen dat ook iedereen die bij Moos in dienst is, verhaaltje 1 met jouw mooie stem kan volgen. Maar verhaaltje 2 met jouw nog mooiere stem ook. Dus maar waar zit dan...
3: Nou, het verschil zit er alleen al in praktisch dat hier dingen als woonplaats, adres, of adres, soms staat er zelfs BSN-nummers, wat helemaal niet mag. Ja. Vertegenwoordigd door. Ja. Dat hoeft allemaal niet van de wet. Het enige wat helder moet zijn is welke twee partijen een contract sluiten. En dan is naam en vestigings- of woonplaats is vaak voldoende. Mochten er nou 6 Klaas Janssens in jouw organisatie werken, dan kan het handig zijn om nog een kenmerk toe te voegen, een geboortedatum of iets anders. Maar zolang dat duidelijk is, is dat voldoende. Dus we gebruiken heel veel woorden eromheen, met ook hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door.
0: Het is gewoon niet nodig. Juridisch wollig taalgebruik.
1: Maar dus je zegt eigenlijk, maak het mag ook voor de wet wat simpeler.
3: Het mag veel simpeler. We hebben er heel vaak dingen in staan die of al gewoon in de wet staan en die je niet in het contract hoeft te herhalen. Maar we gebruiken gewoon heel veel woorden eromheen die vaak juist voor verwarring zorgen in plaats van voor duidelijkheid.
1: Ja. Nu heb ik jullie boeken gescand en af en toe kreeg ik ook een beetje het gevoel dat ik zo'n kleurplaat of zo'n papiertje van zo ziet achterste eruit. Hier zijn de leeuwen en dan een pijltje. Nou, daar zijn de gorilla's. Dat ik dacht van het voelt een beetje kinderlijk.
3: Het verschilt. Een van de kernelementen die we zeggen, je moet aansluiten bij je eigen identiteit van de organisatie. Ja. En je snapt dat voor een Deloitte dat heel anders is dan voor een schoonmaakbedrijf. Mm-hmm. Maar in de schoonmaakbranche, waar wij ook een branchecontract voor ontwikkeld hebben als modelovereenkomst voor de hele branche, ja, daar is gewoon het gros van de mensen laag geletterd. Dus die vinden het wel heel fijn om precies te zien, oh, zo lang duurt mijn proeftijd, dit zijn de dagen in de week dat ik...
0: Zo heel visueel. Ja.
3: Visueel, simpel, alleen de kern. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommigen vinden het juist heel prettig dat er gewoon wel heel formele taal gebruikt wordt.
1: Wat zijn de elementen van conscious contracting most die jullie hebben toegepast voor jullie medewerkers? Dus ik kan me voorstellen, je kan conscious contracting voor Deloitte doen, voor CSU, voor de NS en voor Allianz. En allemaal andere niveaus. Wat hebben jullie daarin naar voren gebracht?
4: We hebben geen leeuwtekeningetjes erin in gemaakt, maar het is 2 pagina's. Daar begint het mee. Dus het zijn 2 A4'tjes met heldere blokken, met heldere koppen. Wat gaan we doen? Wat zijn de afspraken? Heel leesbaar, korte zinnen. Geen eindeloze juridische zinnen zonder puntkomma's, die echt moeilijk te lezen zijn, denk ik. En geen allerlei extra boeteclausules en dat soort dingen. Gewoon op basis van vertrouwen naar elkaar, zo'n contract opzetten. Wat gaan we doen?
0: En wat merk je dan als je echt zo'n overeenkomst aan een nieuwe collega overhandigt?
4: Nou, mensen worden er gewoon heel blij van. Die zien gewoon een 2-pagina ding waar eigenlijk alles in staat wat je hebt afgesproken in de hele rit er naar voren. Mm-hmm. Dus de gesprekken komen erin terug. Wat hebben we besproken? Wat gaan we doen? En waarvoor gaan we het doen? En dat is eigenlijk alles wat ze hebben. En de Nederlandse wet heeft heel veel dingen al afgedicht. En daar hoef je wat mij betreft geen 20-pagina tellend boekwerk van te maken, wat iedereen dan weer doorspreekt of naar een jurist stuurt. En die heeft er altijd wel weer een opmerking over. En ik kom er weer in. Dus je bent juristen eigenlijk aan het werk aan het houden, terwijl het heel simpel tussen werkgever en werknemer geregeld kan worden. Is mijn ervaring.
1: Ja, duidelijk. Nu zag ik ook een voorbeeld van Breeman. En dan zag ik ook, even om in de leeuwenplaatje te blijven, dan een hele hippe monteur die dan in een animatieplaatje met zijn vingers zo wijst naar het plekje waar je contract moet tekenen. Dus mooie opmaak. En ook dat er dan een over het autorijden. Dus je maakt gebruik van ons vervoer. Ja. Maar dan staat er wel een verwijzing naar de algemene voorwaarden, maar die staan dan extern. Is er dan niet soort van, hier krijg je een leuk, fijn contract wat goed voelt. Maar als het echt moeilijk wordt, want stel die monteur die rijdt voor €1000 boetes per maand, ja, dan moet toch ergens afgetikt staan. Of hoe ga je daar dan mee om? Want dan voelt het contract heel leuk, helemaal in de look en feel van het bedrijf. En dan krijg je later alsnog om je oren, omdat de algemene voorwaarden X, Y, Z of...
3: Ja, die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak. Van, goh, heb je nu niet een mooie front en alle ellende, de kleine lettertjes staan er nog steeds. Ja. Wat we zien is dat ook die ellende aan de achterkant bijna altijd gewoon ook aangepakt wordt. En dat gaat het veel maar om toelichtingen. Die ook nu vaak heel van niet in een contract staan. Hè? Dus de hoe je het omgaat met een te hard rijboete, dat staat nu ook niet, stond ook niet in hun oude contract. Dus je zult altijd her en der toelichting moeten geven. Maar de kern van wat gaan we met elkaar doen, wat verwachten we in de essentie van elkaar. En hier kan je meer lezen over hoe dat dan precies zit, met hoe je je vakantiedagen aanvraagt en zo. Ja, dat zal je houden. Maar daar zien we dat er ook echt enorme meters gemaakt worden om dat ook simpel te doen. Of wij zien bedrijven, zeker bedrijven met mensen met veel verschillende culturele achtergronden, die daar allemaal kleine filmpjes van maken, zodat je het in je eigen taal kan horen en dat iedereen dezelfde informatie krijgt daarover.
4: Ik denk dat je mensen ook meer op hun verantwoordelijkheid kan aanspreken. Dus als je het simpel zegt van onze cultuur is dat je zelf verantwoordelijk bent voor zaken, dan is het voor heel veel mensen ook gewoon duidelijk dat die verkeersboete die ze rijden gewoon voor hunzelf is. En dat daar geen juridisch eindeloze tekst aan te doen is waar welk regeltje waarop gaat.
1: En Boukje, is het klassieke contract werkelijk het probleem? Of proberen we eigenlijk met vriendelijke taal slecht werkgeverschap op te lossen?
3: Of het echt een probleem is, niet in de zin van dat we daar nou als economie aan kapot gaan. Tegelijkertijd is het meer menselijk met elkaar omgaan iets waar we met z'n allen de mond vol van hebben en wat we ook denk ik nodig hebben. En wat een heel zwaar juridisch dreigend contract doet, het creëert afstand en het geeft eigenlijk al meteen aan dat als er een keer gedoe is, we see each other in court. Ja. Terwijl de praktijk in heel veel bedrijven is, nee, we praten met elkaar en als er ergens iets niet lekker loopt, dan hebben we daar gesprekken over. Dus het contract geeft daarmee een start die meteen aangaat hoe je met elkaar wil communiceren en omgaan. En ja,
1: maar het
3: ik
1: contract
3: denk dat
1: is wel vaak het sluitstuk. Dus ik heb, stel jij bent recruiter, ik wil bij jouw organisatie werken, heb ik jou 1, 2, 3 keer gezien, dan met de line manager, dan heb ik nog een gesprek en een assessment. Dus daar zijn al een hele hoop momenten waarin ik kan toetsen, oh, wat een leuke, fijne club, want we praten met elkaar. En dus het contract is dan echt toch het formele sluitstuk, wat een samenvatting al is van die eerste...
3: Maar waarom zou dat er dan zo juridisch en formeel en anders moeten klinken dan al die gesprekken die je gevoerd hebt?
1: Nee, dat ben ik met je eens, maar het zou dan voor mij ook geen breekpunt zijn dat ik op een punt kom en zeg van, nou, ik heb zo'n fijne gesprekken gehad, maar dit contract, wat staat hier, en het is op wit papier, dit ga ik niet doen.
3: Ja, nou, je kan zeggen van er zijn weinig mensen die het niet tekenen.
0: Nee,
3: maar
0: precies.
3: Het zet wel de toon van de relatie. Want eigenlijk vertrouwen we je niet. We hebben zeker mensen die bijvoorbeeld met een laag inkomen. Ja, dan staan er boetes in. Dat is ongeveer een hele jaarsalaris.
1: Ja.
3: Nou, dat is geen lekkere start. Dus misschien kost het je niks om het niet te doen, maar het levert je heel veel op als je het wel doet.
1: Ja, dus
3: en
1: het is
3: trouwens niet alleen maar dat het contract er gewoon fijn uitziet en past in die hele communicatie, maar ook wat we heel vaak zien is dat er bijvoorbeeld veel minder varianten overblijven, omdat ze veel beter gaan nadenken, ja, moet dit erin? Is dit nou anders voor stafniveau 13 dan voor de mensen in de uitvoering? Ja. Nou, heel vaak niet.
1: Ja. Arjan, jij hebt ook een poll uitgezet over dit onderwerp.
0: Ja. Ook voor dit mooie onderwerp hebben we vorige week een poll uitgezet en dat hebben we weer samen gedaan. Met de redactie van LinkedIn. De poll verscheen dan ook op onze LinkedIn-page, maar ook op de LinkedIn-nieuwsfeed. En onze vraag was, welk contract teken je liever? A, een traditionele overeenkomst, of B, een contract plus conscious afspraken? 58% van alle respondenten zegt een traditionele overeenkomst en 42% zegt een contract plus conscious afspraken. In totaal hebben meer dan 180 mensen gestemd. En kregen we ook nog eens zo'n 50 reacties. En er zaten best wel een paar hele goede onderbouwde reacties tussen. Wij denken zelf dat wij een superslim publiek hebben.
1: Denk ik ook.
0: Simone Horenstra bijvoorbeeld zei: als jurist en mediator zie ik dat arbeidsconflicten meestal niet ontstaan doordat een contract bijvoorbeeld niet passend is. Ze ontstaan doordat verwachtingen jarenlang niet worden uitgesproken. Kan ik me helemaal in vinden. En Vera Hartkamp zegt: een arbeidsovereenkomst moet werken als het vertrouwen groot is. En ook als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Dus maak het op papier helder, begrijpelijk en vooral menselijk. Nou, wat zagen we vaak als trend in die reacties? Afspraken maken over vertrouwen en werkdruk, dat doe je niet alleen in een contract. Daarvoor moet er gewoon ruimte zijn in je bedrijfscultuur. En er is best wel wat enthousiasme voor conscious contracting, maar het mag niet ten koste gaan van de zakelijkheid van de overeenkomst.
1: Joost, jij hebt dit nu geïmplementeerd. Was het ingewikkeld?
4: Nee.
1: Wat was de grootste verandering die je nu ziet? Of wat is de grootste verandering?
4: Ik heb het gevoel dat iedereen echt begrijpt wat hij tekent. Ik denk dat dat de belangrijkste en grootste verandering is. En het werd heel positief ervaren. We hebben het zelfs doorgetrokken naar onze hele partner- en inkopengroep. Dus daar hebben we in de bouw echt op vertrouwen contracten met elkaar gesteld. Die dus op één A3'tje uit te printen zijn. Die hebben wel iets meer tekeningetjes en iets meer schetsjes, zoals jij eerder aangaf. En ook die partijen zijn er hartstikke blij mee om gewoon heel helder en duidelijk te, bijna visueel te zien wat we met elkaar afspreken.
1: Wat heeft het je concreet opgeleverd? Als je, dus voor en na, wat heeft het je wijzer, beter gemaakt?
4: Nou, ik denk dat je oprecht kan zeggen dat je vanuit vertrouwen onderneemt in plaats vanuit angst. Ik denk dat dat niet het geval was met onze werkgevers. Ik denk dat dat gewoon een versimpeling is geweest van het contract. En voor iedereen makkelijker. Met onze partners is het echt een uitstraling van: we vertrouwen, we gaan het samen doen. En ook in moeilijke tijden houden we elkaar vast. Dat schrijven we op. En we gaan het eerst met elkaar bespreken voordat we de juridische gang op gaan.
1: Dus. Maar dit was dus voor jullie ook het startpunt voor eigenlijk een hele nieuwe benadering van hoe praten we met elkaar, hoe gaan we met elkaar om. En dat er meer vertrouwen is, meer geluk. Iedereen is bij jou gewoon veel gelukkiger nu.
4: Zeker. En het paste ook al precies wat we deden. Dus we waren in vertrouwen met elkaar aan het ondernemen. Alleen het stuk
0: was gewoon heel juridisch.
1: Consciousness wordt nu echt gevoeld. Boukje Keizer en Joost Hofman, dankjewel.
4: Dankjewel.
1: Er staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar met het meest beslissende carrière moment. Daarin praten we met Suzanne Swarts, directeur van het Museum voor Linden. Ja, Arjan, dat was een leuk gesprek.
0: Het was een geweldig verhaal. Een dame die een boek ziet als en helemaal geraakt wordt en gevangen wordt. Een brief schrijft, trainee wordt, verantwoordelijk wordt voor een kunstcollectie en directeur wordt van een eigen museum.
1: Ja, zij noemde tijdens de podcast ook allemaal namen van kunstenaars. Ja. En ik had geen idee wie het waren.
0: Wij knikten.
1: Mooi.
0: Nooit van gehoord.
1: Dat was onze moeilijkste podcast.
3: Het geweldig museum.
1: Ja. Ze vertelde onder andere hoe ze aan het werk ging voor de kunstcollectie van Joop Kaldenborg.
5: En ik herinner me nog dat ik zelfs tijdens mijn stageperiode op zijn verzoek naar New York mocht vliegen. Om daar tijdens een hele belangrijke avondveiling bij Sotheby's mocht bieden op een waanzinnig belangrijk schilderij van Andy Warhol. En dat ik daar als 26-jarige in de zaal zat tussen allemaal hele grote, belangrijke mensen.
1: Op je sneakertjes?
0: Hoi.
5: Nou, ik had wel me een beetje gekleed voor de avond. Maar ik voelde me in ieder geval heel jong.
1: Ja.
5: En ik was ook ontzettend zenuwachtig.
1: Hoe die veiling afliep en hoe de rest van de zaal reageerde op zo'n jonge dame, hoor je in de hele aflevering. En dan hoor je ook hoe die kunstcollectie uitgroeide tot Museum voor Linden. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze socials en praat mee over alle onderwerpen. En je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
1: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
5: Stel je vraag in de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: De 10 grootste dealerholdings in Nederland zijn nog dominanter geworden.
7: Ze verkopen voor het eerst meer dan het helft van alle nieuwe auto's. Straks spreken we marktonderzoeker Aumacon.
6: En verder een rijtest in de Toyota Hilux. En we spreken zo de baas van Audi Nederland. Maar eerst
8: het autonieuws.
6: Ja, Wouter, jij was in Londen waar de Volvo ingrijpende vernieuwingen van de EX40, de EC40 en de XC40 liet zien.
7: Ja, zo, een heel rijtje. Hè?
6: Nou hè,
7: ja,
6: het hele alfabet komt ongeveer voorbij.
7: Ja, ze hebben ook allemaal al nog een keer andere namen gehad en zo. Dat is verwarrende met deze auto's. Maar goed, nee, goede facelift. Ja, dat is wel mooi. Er zit een Nederlandse designer ook bij Volvo. Had het over, joh, de XC40 was altijd een beetje een lieve auto. Ja. Zei hij ook, ja, er is ook een foto die wordt gebruikt in een presentatie. En dan vergelijken ze de XC40 met een baby bulldog. Schattig, en maar straks als die groot is, dan is het misschien wel.
6: Ik vind het heel lief, want hij wordt ook wel eens vergeleken met een baksteen.
7: Ja, nou ja, dat.
6: Met wie dan?
7: Maar goed, ze hebben de updates gedaan. En je ziet dat het over de hele linie, ja, het zijn natuurlijk allemaal kleine aanpassingen. Hè, want in de basis, facelift is natuurlijk een nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen, nieuwe achterlichten. Maar gewoon strakker, wat stoerder. Het is eigenlijk, ik keek ernaar en dacht, ja, zo had de XC40 direct moeten zijn.
6: Nou, okay.
7: Nou, het is er gelukkig niet. Die luistert pas later terug. Die rijdt XC40. Ja, het is niet mijn auto. En ik dacht met die facelift, ja, zo had die moeten zijn. Gewoon even wat strakker.
6: Ja.
7: Technische updates, ja, qua aandrijflijn eigenlijk beperkt. Maar ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden best een grote operatie gedaan. Hè? Elektrische XC40, de EX40 en EC40 heette ze dan. Hey, ga je al met die namen, hè?
8: Ja.
7: Die gingen van voorwiel naar achterwiel aandrijving. Want dat is gunstig voor een elektrische auto. En nou ja, update van de batterij zo. Dus daar is feitelijk niks aan gewijzigd. Wel weer de hele safety suite. Ja, het was natuurlijk Volvo. Dus dat was veiligheid dit, veiligheid dat.
8: Ja, ja, nou, ja.
7: Dus daar hebben ze wel echt goede stappen gedaan. Denk ik wel goed dat ze nu met die update komen. Was ook wel nodig. Weet je? Want het is een hard verkopend model.
8: Ja.
7: Maar ja, ze moeten wat.
8: Ja, maar zijn ze nu ook helemaal klaar met updaten van die, zal ik zeggen, de 40-lijn?
7: Ja, de 40-lijn wel. Maar ja, ging natuurlijk niet naar Londen voor alleen maar één modelletje. Dus volgende week kunnen we dit gesprek weer hebben. Maar dan over andere Volvo's. Ik mag nog niet zeggen welke.
8: Ook niks over aandrijflijnen of iets dergelijks?
7: Ja, misschien de PEFs. Misschien.
8: Nou, dan misschien kan ik maar één ding bedenken met PEFs, dat ze meer range krijgen.
7: Dat zou kunnen.
8: Zou kunnen, ja.
7: Okay. Ja.
8: Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk naar onze midweekse Break de Week podcast met daarin...
7: Ja, vliegende auto's natuurlijk. Hè? PLV, ze gaan nu echt vliegen. Volgens mij is het 20-jarig jubileum.
8: Het is leuk om allerlei nieuwsberichten te gaan zoeken... over wanneer de PLV echt de lucht in ging.
7: En... minder gezellig. Massa-ontslag bij Jaguar Land Rover.
8: 4000 man.
7: Ja, best veel.
8: Elke woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je en dan krijg je hem altijd als eerste.
9: De Nationale Autoshow.
8: Audi onthulde deze week de A2 e-tron. Een volledig elektrisch model waarbij de oer A2 duidelijk als inspiratie heeft gediend. Het is de zuinigste Audi ooit. En te gast is Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
10: Dankjewel, fijn om er te zijn.
8: Ja, de terugkeer van een iconisch model. Daar heb ik het over de A2, hè? Niet per se over jou. Dat begrijp je.
10: Dank je.
8: Ja, ja. Nee, de A2. Hè? Vinden jullie hem zelf ook iconisch?
10: Ja, kijk, als je kijkt, 1999, A2 geïntroduceerd. Aluminium spaceframe, de bekende 3-liter motor uit die tijd. Een CW-waarde van 0,28, wat voor 1999 spectaculair was. Ja, als je dan terugkijkt, dan stond die auto echt voor voorsprong door techniek.
8: Ja.
10: Compact.
7: Ja.
10: En als je kijkt naar verkoopaantallen...
8: Ik wou zeggen, alleen niemand wilde hem hebben.
10: Nou ja, je ziet dat die technologie die erin was gestopt, die maakte de auto duur.
8: Ja.
10: En dat is denk ik ook de belangrijkste reden waarom het nooit een verkoopsucces is geworden. Maar als je kijkt naar imago, als je kijkt naar, nou, je gebruikt het woord icoon, dan is het in de technologie voor het merk Audi absoluut een icoon.
7: Ja, en toch wel lastig dat je teruggrijpt naar zo'n auto die het niet, commercieel niet heeft gedaan. Want ja, uiteindelijk is Audi gewoon een bedrijf en jullie zijn ook gewoon een bedrijf. Je wil wel een beetje pegels verdienen.
10: Ja, ik denk, kijk, wat ze denk ik heel goed doen, is dat ze wel gebruik maken van het iconische wat het model had.
7: Ja,
10: als je kijkt naar de vorm, als je kijkt naar waar het voor stond. Nou, je gaf het net ook al aan. Ook nu 0,24 CW-waarde. Echt best in class. Dat hebben echt alleen maar sportauto's van die hele lagen. En daarmee ook de zuinigste Audi ooit. Nou, ik denk die combinatie belooft heel veel. En ze doen nu iets anders wat ze in 1999 deden. Ze hebben nu de auto gepositioneerd in het grootste segment van Nederland. En ook nog een keer met een prijsstelling waarop we denken... dat
7: nu daar gaan we het anders gaat lopen. Luisteraars nog bij, of die prijs komt natuurlijk...
8: Nee, maar heel even, want je zegt over die oude A2, de oer A2... van echt techniek, dat maakt hem duur. Technisch fantastisch. Maar ik neem aan dat de nieuwe A2 ook technisch fantastisch is.
10: Die is zeker technisch fantastisch. Kijk, als je kijkt naar de batterijen, als je kijkt naar de motoren... je wordt niet zomaar de meest efficiënte Audi ooit. Dus ze hebben er echt keuzes gemaakt om dat denk ik goed vorm te geven. Waarbij ze aan de andere zijde ook zeggen... we willen een aantal features die normaal gesproken in onze dure modellen... willen we ook in dit segment gaan aanbieden. Ja. Ik denk die combinatie is denk ik een hele verstandige combinatie.
8: Dus het grote verschil met de oer A2 is dat de nieuwe A2, de elektrische, de e-tron... in een marktsegment zit waar gewoon veel mensen zo'n auto willen.
10: Nou ja, en de combinatie van technologie die je heel bereikbaar maakt voor een grote groep. Ik denk dat de kern is.
7: Misschien wel even goed om hem even te positioneren. Want dat is ook wel weer de verwarring bij Audi. Die nummers. A2, als jij elevator pitch even zou moeten uitleggen. Joh, wat is het? Weet je, of in het Audi gamma, wat voor auto is het?
10: De A2 zit net onder onze Audi Q4. Een SUV is... qua wielbasis gelijk aan de Q4. Dus ook van binnen ruimte voor 4 volwassenen. Ruime bagageruimte. Dus echt een auto, ja, eigenlijk bijna perfect voor Nederland. Gewoon gezinsauto aan de compacte kant.
7: Ja, volledig elektrisch altijd. Klopt. Zou je ook kunnen zeggen, het is eigenlijk een elektrische Audi A3... Het is natuurlijk allemaal andere, auto's veranderen. Je ziet het natuurlijk qua vorm en proporties wel. Maar qua klasse zou je kunnen zeggen, ja, het zit wel een beetje in die hoek, toch?
10: Hij zit in hetzelfde segment.
7: Yeah.
10: Dus dat daar stopt ook, zeg maar, de overeenkomst. Dus qua grootte inderdaad is die bijna even groot als de A3. Maar alleen dan volledig elektrisch. En ja, wat je zegt, hij heeft hele duidelijke vormverwijzingen naar de A2. En daarom heet hij ook A2 e-tron.
6: Ja, even over die vorm hebben.
7: Ja, hoe meer ik daarover nadenk, denk ik, ja, het is wel sterk. Want er zijn zoveel nieuwe merken, nieuwe modellen. Auto's krijgen andere vormen. Dus er zijn eigenlijk een beetje de traditionele vormen kwijt. Hè? Want ik verwijs naar de A3. Dus we hebben niet meer limousine, hatchback, station. SUV's, crossovers, dingen die ertussenin zitten. Hogere sedan. Dus ik denk dat het heel sterk is dat je die auto heeft wat herkenbaars. In ieder geval voor de liefhebbers van, zeg maar, de Audi en de Audi A2. Met de camback tail, de stroomlijn, et cetera. Ik denk dat dat wel goed is. En die inspiratie, gaat dat verder dan het ontwerp? Ja, zou ik bijna zeggen. Toch, Robert-Jan?
10: Zeker, ja. Ik denk, het ontwerp is vooral heel sympathiek. En dat is ook wat we terugkrijgen vanuit de eerste reacties. Als we kijken, ook op social media. Uh-huh. Dus je merkt echt dat die verbinding met die A2... dat die misschien in de jaren zelfs wel is gerijpt. En dat steeds meer mensen sympathie hebben gekregen voor de auto. Ja. Over de vorm en over de innovatie. Nou, dat nemen we hartstikke mooi mee. Ja, en als je dan kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel ook in het interieur heel veel bekende Audi dingen. Het bekende digital stage frame, dus dat hele grote scherm voor je heeft, zit ook gewoon in de A2, waarin je alle noviteiten hebt. En ik denk wat heel prettig is voor, en dat hebben we natuurlijk ook speciaal voor Nederland gedaan, is dat de standaarduitrusting nou ongelooflijk uitgebreid is. En ik denk dat daarmee de auto, want we gaan naar eindheffing toe, dus je zou kunnen zeggen, elektrificatie is bijna de norm. Maar je ziet ook gewoon in de particuliere markt dat steeds meer particuliere EV overwegen. Nou, en dat sluit denk ik perfect aan.
6: Ja, je hebt het over die pseudo-eindheffing die eraan gaat komen. Natuurlijk komt deze Audi A2 precies op het juiste moment voor jullie dan ook?
10: Voor Nederland absoluut. Ja, kijk, uiteindelijk bouwt Audi natuurlijk voor,
6: tuurlijk,
10: voor de wereld.
6: Precies.
10: Maar als je kijkt nu naar de wisseling van de wetgeving, dan komt die voor ons absoluut op een perfect moment.
7: Voor de zakelijke markt denk ik, als van auto nou zuinig is, weet je, benzine, diesel, het speelt wel een beetje, elektriciteit, maar nu voor de particuliere markt, wordt dat wel steeds belangrijker dat een auto efficiënt omgaat met energie. Want daar hebben jullie duidelijk ingezet op A2 e-tron natuurlijk.
10: Ja, ik denk dat het in de basis gewoon over gebruiksgemak gaat.
7: Yeah.
10: Dus iedereen vindt het fijn dat je gewoon ver kan rijden. Nou, in dit geval kunnen we tot ruim 640 kilometer rijden. En als je dan moet laden, dan wil je ook niet te snel laden. Of niet te lang wachten eigenlijk. Mm-hmm. En dus wel snel laden. Ja, en dat kan die tot bijna 185 kilowattuur. En ik denk die combinatie zorgt ervoor dat elektrisch rijden gewoon eigenlijk voor iedereen heel prettig wordt.
7: Ja. Yeah.
10: En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je nu ziet gebeuren.
6: Ja, wel even belangrijk. Hè? Er zijn 3 verschillende accupakketten. Jij noemt natuurlijk degene met ruim 640 kilometer range. Hè? Ja. Maar het begint bij ruim 420.
10: Klopt, ja, daar beginnen we mee. En dan zullen we dan ook maar gelijk de prijs bekendmaken.
6: Niet onbelangrijk in Nederland, denk ik.
10: 38.990 euro, daar beginnen we mee voor de 420 kilometer range en dan de edition, zoals we dat mooi heten. 3 uitvoeringsniveaus, telkens een stapje van 2000 euro erbovenop. Dus dan gaan we voor 2000 euro meer naar de Advanced Edition en weer 2000 euro meer naar de S Edition. En eigenlijk voor 1000 euro meer, als we hebben over batterijen, ga je van 420 naar ruim 500 kilometer range.
7: Okay.
10: En daarvan denken we ook dat dat het volumemodel gaat worden voor Nederland. 500 kilometer range, goede laadsnelheid. En dat betekent dat je, als je zeg maar even een mooi uitgeruste auto wil hebben, dat je ruim onder de 45.000 euro rijklaar zit.
7: Ja.
10: Inclusief 5 jaar onderhoud.
7: Ja, want er zijn 3 accu's, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, maar ook weer even, dat duizelt me al die cijfers. Dus je hebt die 420 kilometer range, zullen we zeggen, en 500 en 640. Dat is de grootste accupakket.
10: Ja, klopt.
7: Dat heeft weer een meerprijs, denk ik, dan altijd maar.
10: Uiteraard, De eerste stap is 1000 euro, de tweede stap is 4000 euro, maar er zit dan ook gelijk een stap in qua uitrusting.
7: Ja, ja, ja. Ja, ja, dat zie je natuurlijk vaak. Dat, en dit kennen we eigenlijk van vroeger. Hè. Als je van de 1.6 naar de 2 liter ging, dan kreeg je ook lichtmetalen velgen en elektrische ramen erbij.
6: Ja, ja, ja, precies.
7: Gratis.
6: Ja, ja, ja.
7: Nee, dat was natuurlijk niet gratis. Maar goed, ik denk, ja, hier moet je heel blij mee zijn met überhaupt A2.
10: Ja, absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk, als je kijkt naar de afgelopen 18 maanden, denk ik, hebben we meer dan 25 nieuwe modellen geïntroduceerd. Ja. De A2 is daar onderdeel van. Ja, en als je kijkt naar de Nederlandse situatie, hebben we natuurlijk net en de nieuwe Q4 hebben we mogen verwelkomen. Nu de A2. Ja, en dan met eindheffing. En een fantastische line-up voor de komende maanden.
6: Ja, ja, maar je zegt al, je verwacht eigenlijk het meeste van die mid-range A2. Rond de 500 kilometer actieradius. Kun je ook echt, ik vroeg net, het komt op een goed moment. Ja, zeg je. Maar kun je ook echt leveren?
10: Ja, de auto staat eind november, begin december bij de dealers. Ja. Dat betekent dat we vanaf zeg maar, begin 2027 volledige capaciteit hebben. En dat we goed kunnen leveren.
6: En krijgt Nederland ook een beetje voorrang zo? In het begin, hè, vanwege juist ook die eindheffing die eraan komt. Je moet eigenlijk nu gewoon gaan.
10: Ja, je zou in het algemeen kunnen zeggen, de landen in Europa die gewoon heel veel elektrisch verkopen, krijgen uiteraard voorrang daarbij.
6: En we hadden het net over de Audi A1. Hè, want dit is eigenlijk, op dit moment is dit het instapmodel, zou je kunnen zeggen, de A2.
10: Ja, ja, we hebben natuurlijk dit jaar afscheid genomen van de A1 en de Q2. En daarmee is de A2 e-tron ja, zeg maar de instapper voor het merk Audi. En daarin ook een belangrijke rol om jonge rijders aan ons te binden. Die uiteindelijk hopelijk dan doorstromen naar mooiere en grotere.
7: Dikkere Audi's. Yeah. Maar komt er ook niet meer weer iets onder?
10: Nou ja, de fabriek kijkt natuurlijk continu hoe.
7: Wat een mooie politiek. Ik voel nu alweer zo'n politiek.
10: Ja, welke segmenten er groeien en welk aanbod je daarbij moet hebben.
7: Ja.
10: Maar ik denk als je nu kijkt binnen de hele Volkswagen groep, hebben we natuurlijk net en met de ID Polo en de Epic en de Raval heel veel elektrische auto's aan de onderkant.
7: Ja.
10: En voor Audi geldt dat de A2 e-tron daarmee de instapper is.
7: Ja, misschien ook een goede keuze. En zeggen van ja, het moet een bepaald formaat zijn.
6: Ja.
7: Het past bij het merk. Is ook wel een keer lekker dat het een beetje goed nieuws is. Want we hebben natuurlijk bij Volkswagen, maar ook bij Audi natuurlijk wel heel veel wat meer negatieve dingen
6: gehad. Je kunt eindelijk iets anders zeggen op feestjes en partijen, hè?
10: Als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat natuurlijk ook over Volkswagen en de groep wordt geschreven, dat geeft een bepaald beeld. Als je kijkt naar Audi in Nederland, dan zie je dat we vorig jaar zo'n 20% gegroeid zijn. Dan zie je ook dat we in 2026 ook een verdere groei doormaken. En daarmee is denk ik de A2 e-tron komt op een heel mooi moment om die volgende stap te zetten. Ja, en er komt ook nog heel veel moois aan. En ik denk dat daarmee het belang ook wordt benadrukt van, joh, zolang het bedrijf kan blijven investeren in nieuwe technologieën, in nieuwe modellen, ja, dat is uiteindelijk denk niet alleen voor de consument belangrijk, maar uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van het merk in de toekomst.
7: Ja, want deels natuurlijk ook wat er in Duitsland speelt, staat los van jullie als Audi-importeur, Pon Audi-importeur en de Nederlandse markt. Dat zijn natuurlijk, er is een relatie.
6: Aan de andere kant, als ze daar beslissingen gaan nemen die gevolgen hebben voor de verkoop hier in Nederland. Dus kunnen modellen gaan schappen die hier juist heel populair zijn, bijvoorbeeld.
7: De TT bijvoorbeeld, ja. Ja, precies. Nee, jullie hebben veel modellen vernieuwd in de afgelopen anderhalf jaar. Is het nu compleet?
10: Nee, we gaan bijna zeggen vrolijk door. Voor een deel zijn dat modellen die recent zijn ontwikkeld en ook gepubliceerd. De nieuwe Q7 en de nieuwe Q9 hebben natuurlijk al een wereldpremière gehad. Maar wij wachten voor Nederland voor de plug-in hybride. Die gaan we begin 2027 aankondigen. En daarmee ook de verkoop starten voor Nederland. De nieuwe RS6 komt er natuurlijk aan. Een prachtige auto. Maar er wordt ook aan de elektrische kant nog aan nieuwe modellen gewerkt. Dus daar we zijn
7: nog niet klaar.
10: We zijn zeker nog niet klaar.
7: Maar we missen ook wel wat auto's.
6: Nou.
7: Dus zo'n auto waar je dan zo dak van open kunt.
6: Audi best sterk in.
7: Ja, alle cabrio's bij Audi. Allemaal verdwenen in één keer. Ja, in één keer. Het ging geleidelijk. Maar.
10: Nou ja, dat klopt. We hebben natuurlijk met de Concept C hebben we een prachtige hardtop cabrio aangekondigd.
7: Ja.
10: En daarin is natuurlijk ook al inmiddels gezegd, die gaat ook echt komen.
6: Volgend jaar al, als het goed is.
10: Volgend jaar al, dat klopt.
6: Ja.
10: Dus dat betekent dat we volgend jaar kan jij in een hele mooie elektrische sportauto die ook open kan gaan rijden.
7: Nou, kun je niet wachten.
6: Toch een beetje de opvolger van de TT.
7: Ja, precies, ja.
6: Toch?
7: Ja.
10: Maar ik denk ook, want je hebt dat al eens eerder aangegeven, nu met de consumptie, maar ook met de Nouvelari, zie je dat ook weer er weer ruimte komt om, auto's te bouwen die wellicht in kleinere volumes gaan, die veel meer uitgesproken zijn, hier en daar ook niche, zoals we vroeger ook de prachtige TT en dat soort auto's hadden. Ja. En ik denk oprecht dat dat echt terug gaat komen.
7: Ja. Nou vind ik de Nuvolari persoonlijk wel, dat ik denk, dat wordt wel heel erg niche. Als je vergelijkt met de R8, hè, er zijn best grote aantallen van gebouwd. De Nuvolari, klap duurder, ik bedoel, klap exotischer ook, maar 500 stuks, dan denk ik, ja leuk. Staat in de paar kelders.
6: Nou, maar als die komt naar Nederland,
7: dan wil ik wel rijden, ja, daar gaat precies. Het niet om. Nee, maar het voelt wel een beetje zo, oh ja. Weet je, ik vorige week was ik met jullie zustermerk Skoda in Oostenrijk, stond een Koenigsegg in de garage, denk ik, ja. Ik heb er geen connectie mee als die auto's zo exotisch worden. Terwijl een R8, weet je, denk ik ook voor mensen als die nu gaan kijken... Op een tweedehandsprijs, zou je denken, het is een hoop geld, maar het is binnen bereik. En dit is wel heel exotisch, zeg maar. Net zoals een privéjacht of een eigen vliegtuig. Ja, weet je, weet dat er
6: heb
7: mensen
6: je allemaal
7: zijn.
6: Niet?
7: Nee, nog niet.
6: maar komt hij wel naar Nederland?
10: Hij komt zeker naar Nederland, absoluut. Ja, het is natuurlijk wat je noemt een halo-auto. Het is echt een image-builder. Mm-hmm. Inderdaad, ongelooflijk exclusief.
6: Is dat ook nodig voor Audi, een image-builder?
10: Ik denk dat iedere merk continu moet werken aan dit soort conceptauto's. Auto's die je helpen het imago vorm te geven. En misschien precies om wat Wouter net zei. Als je ze niet hebt, dan vinden we er wat van. Mm-hmm. En Audi kiest er nu voor om juist extreem high-end te gaan. Ze zijn natuurlijk ook in de Formule 1 gestapt. Dus ze willen echt dat op die performance DNA willen ze laten zien. En ik denk dat de Nuvolari daar een uitstekend voorbeeld van is. Die twee dingen eigenlijk laat zien. En extreme performance.
6: Ja, even een hybride supercar met 100 of 1001 pk. 100 is echt weinig tegenwoordig.
7: Ja.
6: 1001 pk. Ja,
10: en aan de andere kant, en dat zien we en met de conceptie en met de Nuvolari, een compleet nieuwe designtaal.
6: Ja. Ja.
10: En dat is, je vroeg net, komen er nog nieuwe modellen aan? Er komen heel veel nieuwe modellen aan. En daarnaast komt Audi op basis van de conceptie met een designtaal die we op heel veel modellen gaan zien. En ik denk die combinatie. Ja.
7: Jij ziet het wel zitten.
10: Geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst.
7: En volgend jaar lekker plussen met die A2 e-tron in de showroom? Qua verkoopaantallen? Ja, Pon zegt nooit iets over verkoopaantallen, maar ik ga toch even vissen. Ik denk, jullie gaan gewoon groeien. Kan bijna niet anders.
10: Dat is wel de doelstelling, absoluut. Ja.
7: Doelstelling. Gaan jullie gewoon doen. Nee, wat ik tegen jou zei, maar ook wat er iemand anders. Ja, dit is er niet. Er is niet een bij de premium merken een compacte elektrische auto. Er zijn hele kleintjes en hele onpraktische. Mm-hmm. En of je zit meteen in een crossover, dan is er opeens weer heel veel. Hè?
6: Ja.
7: Audi Q4 is heel veel concurrentie hiervoor. Ja. Maar dit is, er is geen andere. Die komt er ongetwijfeld van andere merken. Maar daarmee denk ik, volgens mij kunnen we wel even knallen.
10: Dat denken wij ook. En ik denk dat deze auto ook heel veel mensen heel positief gaat verrassen. Ook omdat we merken dat heel veel mensen denken, A2 die was niet zo groot. Dan zal dit deze ook wel niet zo heel groot zijn. Totdat iedereen hem live ziet en zegt van, hij is echt gewoon heel ruim. En je kan er met 4 volwassenen goed in zitten. Ja. En ik kan er gewoon lekker bagage meenemen. Dus eigenlijk een supergoeie familieauto.
6: Dat is wel goed voor mensen om te weten. Hè, dat ze dat nu horen van hij is groter dan de originele, de oer A2. Hoeveel groter is hij?
10: Hoeveel precies in centimeters weet ik
6: volgens
10: niet.
6: Volgens mij 50.
10: Ja, ik kan dus, dat zegt al genoeg. Wij vergelijken meestal nu met de auto's die we nu zien rijden, of met de Q4. Ja, dan is die een aantal millimeters kleiner dan de Q4.
6: Ja.
10: En ik denk dat dat voor iedereen een heel goed beeld geeft van hoe groot die auto wel niet is.
7: Ja. Gewoon fatsoenlijk. Nee, het is gewoon grote C-segmenten. Kijk, het is niet meer te vergelijken met een A3. Omdat je, het is allemaal aan het schuiven, ook qua formaat en zo. Ja. Maar ik denk dat je daar een vergelijking best oké is. Maar dan veel ruimer. Want de premium hatchbacks, niet alleen van Audi, maar ook van anderen, waren natuurlijk altijd vrij compact en premium. Hè? Het is pas echt premium als je niet achterin kan zitten, zeg ik altijd. en A2 e-tron is wat dat betreft een stuk ruimer.
6: Mooi. Nou, veel succes met de uitlevering eind van dit jaar vanwege de pseudo-eindheffing. Dankjewel, Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. En zometeen
7: Clem Diekman over de nog grotere dominantie van de dealerholdings.
6: En Wouter test de Toyota Hilux. Tot zo.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: In gesprek met een leider in innovatie. En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht. Ik ben Thijs Bennema. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: De Toyota Hilux is nu ook volledig elektrisch. Toch test Wouter zo de dieselhybride. Interessant dat straks... Ja, maar eerst,
7: hè. De 10 grootste dierenholdings van Nederland waren vorig jaar voor het eerst, goed voor meer dan helft van de nieuw verkopen. Zo blijkt uit onderzoek van automarktanalist Almacom.
6: En Clem Diekman, die is daar directeur. Welkom, Clem.
8: Dankjewel.
6: Ja, de nieuwe editie van de dealerholding Top 100. Er zijn er dus nog steeds 100 of meer.
8: Ja, het is maar wat je onder dealerholding verstaat natuurlijk. Laten we het maar even gewoon aparte dealers noemen. En als je die gaat tellen, dan hebben we in Nederland nog 261 aparte ondernemingen.
7: Oké. Maar daarbij zeg je ook, dat zijn niet allemaal meer echt holdings. Want het is zoveel gefuseerd.
8: Ja, wanneer is een holding een holding? Hè? Daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten.
7: Nou ja, ik zou kijken. We kijken naar de samenstelling van het boek.
6: Ik kijk je aan.
8: Ja, wij gaan uit van 100 holdings. Je zou misschien beter kunnen spreken over 100 retail, autoretailbedrijven. Maar goed, holdings, dat bekt ook wel lekker.
7: Dat is waar, ja. En wanneer heeft een holding een beetje formaat, dat is misschien wel een beetje... Want kijk, met 1 voordeur, 1 vestiging, dan...
8: Ja, dat spreek je niet van een holding. Nee.
6: Wat heb je nodig om in de top 100 te komen?
8: Dan heb je een pakweg 2, 3, 4 vestigingen nodig. Nou ja. En een handvol merken.
7: Nee, dat voelt niet heel groot, 2, 3, 4 nog.
8: Nee, de onderkant van die top 100, dat zijn ook echt kleine bedrijven. Ja. Dat zijn bedrijven die in totaal ongeveer 500 nieuwe auto's verkopen.
6: Is dat ook waar je vooral naar kijkt, naar die verkoop?
8: Ja, je kunt natuurlijk voor die ranking van zo'n top 100 kun je meerdere criteria gebruiken. Je zou ook omzet kunnen nemen, aantal FTE's, winstgevendheid, noem het allemaal maar op. We hebben van meet af aan, 22 jaar geleden, gekozen voor de nieuwverkoop. Nieuwverkoop personenauto's en bestelauto's samen. En dat bevalt ons nog het beste, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een tamelijk neutraal gegeven.
7: Hoe lang nog? Hoe lang is nieuwverkoop nog relevant? Want we zijn de nieuwverkoop wel dit nek om aan het draaien in Nederland, toch?
8: Ja, het is niet veel natuurlijk op dit moment. Maar rond de 400.000 nieuwe personenauto's zullen we altijd wel blijven verkopen in Nederland. Jawel hoor. En daarnaast ook bestelauto's. Dat was ook niet veel de afgelopen 2 jaar. Maar dat gaat ook wel weer op een gegeven moment terug naar een niveau van 50.000.

0: per jaar.
1: Sowieso.
0: Ja. Ja, we zullen. Kijk, Nederland is toch een florerende economie, dus die busjes moeten rijden.
2: Ja.
0: En moeten vervangen worden op een gegeven moment.
2: Op een gegeven moment wel, ja.
0: Ja.
2: Ja, maar je voelt wel, er nieuw verkoop is wat dat betreft een lastig criterium, want we gaan steeds meer tweedehands. Dus maar tegelijkertijd snap ik, ja, dat is ook wel lastig. Want
0: je hebt de tweedehandsmarkt loopt ook wat terug. Dus wat dat betreft is de malaise niet alleen aan de nieuwe kant, maar ook in de occasionhandel. Ja.
3: Nou, als we het dan toch over de cijfers hebben. De totale nieuwverkoop. Vorig jaar toch wel een flinke terugval. Hè? Min 20% als we kijken naar zowel de personenauto's als de bestelauto's. Ja. Hoeveel waren het precies?
0: Het waren precies, hè, als je het optelt, 408.000 eenheden. 388.000 personenauto's en 20.000 bestelauto's. Dat is inderdaad, hè, daar hadden we het al over, voor personenauto's niet al te veel. Hè.
3: Nee.
0: We zitten toch steeds onder dat niveau van 400.000. Voor bestelauto's is het extreem laag, maar mind you, in 2024 waren het maar liefst 130.000 bestelauto's. En die zijn in 25 en een klein beetje nog in 26 uitverkocht.
2: Dus het gaat aantrekken, bestelauto's?
0: Dit jaar vooralsnog niet. Dit jaar zullen we eindigen voor bestelauto's rond 30.000.
3: Ja.
0: Van 20 naar 30.000. Dat is nog steeds niet op het normale niveau van rond de 60.000.
2: Nou,
0: ja, ja, het is een fikse groei als je het zo wil zeggen. Maar goed, normaal gesproken ongeveer 60.000, 65.000 per jaar. Daar zijn we nog lang niet. De markt moet wennen aan die veel hogere prijzen. En dat duurt kennelijk langer.
2: Zijn dit soort bedrijven wel gezond? Want we goochelen natuurlijk met cijfers. Hè? Want aan de ene kant zeggen we, ja, 50% goede bestelauto's. En tegelijkertijd, nou ja, tientallen procent daling als je vergelijkt met weer een ander jaar. Maar zijn de dealholdings over het algemeen wel gezond? Hè? Zijn die cijfers een beetje oké?
0: Okay? In het algemeen kun je daar gewoon ja op zeggen.
2: Yeah. Uitzonderingen daar natuurlijk.
0: Er zijn weinig dealerbedrijven die in de financiële problemen zijn. Er zijn er een paar, maar dat heb je in ieder geval.
2: Ik wist het, dat we te veel betalen allemaal. Want zelfs in een... Nee, oké, sorry.
0: Ja, maar je moet niet vergeten, kijk, ze hebben meerdere kurken waar het bedrijf op drijft.
3: Ja.
0: Hè? Nieuw verkoop, occasion verkoop. En er is ook nog iets daarachter, dat is die werkplaats.
3: Mm.
0: En die werkplaats, daar doen ze het allemaal erg goed. Hè? Lange wachttijden, hoge prijzen, hoge marges. En dat alles bij elkaar, dat geeft toch een tamelijk gezonde winstgevendheid in het algemeen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de winstgevendheid wel naar beneden gaat. Het wordt wel minder voor het gemiddelde bedrijf. Maar nog steeds gezond. Het dealerbedrijf is ook een bedrijf waar je stabiele winstgevendheid al jarenlang neergezet wordt. Het fluctueert niet. Er zitten geen grote hiccups in. En dat geeft toch, dat geeft toch ook rust.
3: Wat voor rendementen behalen ze dan gemiddeld?
0: Ze zitten zo gemiddeld rond de 0,9% marge van de omzet.
3: Oh ja.
0: En daarvan zal iedere econoom zeggen van, goh, dat is niet veel.
3: Nee, precies.
0: Sterker
3: zelfs
0: nog,
3: de niet-economen.
0: Ja. Nog, je moet je wel realiseren dat op de eerste plaats, wat ik al zei, stabiel is over de jaren heen. En aan de andere kant, die omzetten zijn natuurlijk extreem hoog. Een klein dealerbedrijfje, een klein autobedrijfje heeft een miljoenen omzet.
2: Ja, want auto's zijn duurder.
0: Ja, zijn duur.
2: Ja. Een beetje auto, 50.000, 60.000 euro. En als je er dan 100 verkoopt, dan tikt lekker aan.
0: Gaat heel hard.
2: Ja, absoluut. Ondertussen zijn die 10 grootste dealerholdings dominanter eigenlijk dan ooit, hè?
0: Ja.
2: Welk aandeel hebben zij nu in de nieuwverkoop?
0: 52%.
2: Meer dan de helft, 10 bedrijven,
0: ja.
2: Feitelijk.
0: Ja. Ja, dat is veel. Ja. Daarmee is Nederland ook uniek.
2: Ja, ik ben bijna hier. 52% is meer dan de helft. We pakken zo nog een koffie voor je, dan wordt het nog scherper. Nee.
0: Maar daarmee is de Nederlandse markt ook uniek in Europa. Er is geen markt die zo geconcentreerd is in die top 10 als de Nederlandse markt. We hebben het ook van de week in een presentatie die erover geweest is, vergeleken met de Europese situatie.
3: Ja.
0: Europees gezien is de top 10 in een gemiddeld Europees land maar 7% marktaandeel.
2: Oké. Okay. Dus dit
0: 52% tegenover 7%.
2: Ja. Lopen wij zo ver voor de muziek uit in Nederland?
0: Ja,
2: of zijn we een unieke markt?
0: We zijn een unieke markt. Ja, we zijn natuurlijk een kleine markt op de eerste plaats. Dus die top 10 wordt al gauw wat groter dan bijvoorbeeld in Duitsland.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar vergelijk je het met België, daar is de top 10 33%. Ook al groot. Ja, maar nog lang niet zo groot als de Nederlandse top 10.
2: Ja. Helpt het ook als een land geografisch gewoon zo compact is? Ja. Weet je, als je van de ene punt van Noorwegen naar de andere punt... Ja, dan kan je zeggen, ja, één dealholding is leuk, maar ja, eigenlijk niet te doen. Ja. En in Nederland, ja, weet je, wij hebben ook nog iets in Groningen zitten. Kan je dan vanuit Rotterdam zeggen, rijk vanmiddag nog even heen.
0: Ja, klopt helemaal. Nederland is plat, heeft een goede infrastructuur, heeft geen taalbarrières, weinig culturele barrières. Het is voor een Fries misschien wat... niet zo heel ingewikkeld om in Gelderland een auto te kopen en andersom. Nee. Ja. In België bijvoorbeeld is dat al een stuk ingewikkelder.
2: Ja, ja. Dan moet je ook opeens Frans spreken.
0: Precies, en andere landen waar bergen en heuvels zijn... en waar die lokale samenhang veel groter is... is het veel moeilijker om over de grenzen heen te
2: gaan. Misschien gaan we weer terug naar de situatie. Als al die bruggen blijven instorten, dan krijgen we weer die regio. Meer dat regio.
3: Krijgen we gang waterlinie straks weer.
2: Nou ja, nee, maar dit is wel waarom wij relatief laat met automobielen waren in Nederland, hebben we het ook wel eens over gehad, is dat doordat we je moest al die rivieren over en dat kon eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. En nu hebben we al die bruggen, alleen al die bruggen die zijn, gaan allemaal niet zo lekker.
3: Misschien moeten we ook de autoshow historisch gaan maken.
2: Leuk, dat lijkt me heel leuk. Ja, ik denk dat Clem daar ook leuk in mee kan doen. Zeker, die zegt 22 jaar doet hij al die dealerholding in top 100. Ja, je ziet het zitten. Ja. Ziet het
3: En al 22 jaar wordt die top 10 steeds dominanter. Hè? Eigenlijk, dat is gewoon een lijn die behoorlijk kan door worden getrokken. Toch hebben ze wel minder auto's verkocht. He, dus,
0: De totaalmarkt is gedaald. Maar die totaalmarkt is wat harder gedaald dan de dalingen in die top 10. Dus dan stijgt je marktaandeel.
2: Ja. Zijn we klaar met consolideren of gaat het nog verder?
0: Ja, we zitten die top 100 zit al op 94%. Nou, dan zit je al dicht tegen het plafond aan, zou je kunnen zeggen. Ik zei al eerder, we hebben 261 dealers in Nederland. Daar zitten dus ook heel veel kleintjes tussen. En die kleintjes die vertegenwoordigen over het algemeen ook kleine merken. Kleine zelfstandige merken. De Suzuki, Mazda, Subaru. Die zullen tot op zekere hoogte wel blijven bestaan. Dus... dat de top 100 naar 100% gaat, dat is bijna een onmogelijkheid. Dus het zal nog een beetje stijgen. Wat wel binnen die top 100 gaat stijgen, is het aandeel van de top 10. Die top 10 wordt steeds dominanter.
2: Nog verder, want ze hebben al 52%.
0: Ja, maar er gebeuren natuurlijk een aantal dingen binnen die top 10. Op de eerste plaats zijn het grote professionele ondernemingen. Met hun eigen, vaak ook hun eigen opleidingsinstituten... Die een goede foothold hebben in de zakelijke markt. Dus daar zijn ze dominant. Tweede plaats, ze nemen andere bedrijven over. Vooral uit de middenmoot worden een aantal bedrijven nog tot die top 10... door die top 10 overgenomen. En daarnaast zien we natuurlijk ook de toetreding van de Chinese merken. En die hebben voor een gedeelte dat eerst maar zelf geprobeerd, die retail. Maar zijn erachter gekomen dat het via zo'n grote dealerholding veel handiger is. En de Chinese merken hebben op dit moment dit jaar al ruim 7% marktaandeel in Nederland. En dat komt bijna helemaal terecht in die top 10.
2: Oh ja, is dat zo?
0: Ja. Yeah. Ja, dat is zo.
2: Oké.
0: Er zijn een aantal redenen waarom waarom je kunt denken dat die top 10 nog wat groter gaat worden.
2: Ja, toch zitten daar denk ik ook wel hele grote verschillen tussen Chinese merken en wie wat waar doet. Maar misschien is dat een keer dat is een onderwerp voor later. Misschien nog eens een keer leuk om naar te kijken.
3: Ja. Nou, als we naar die top 10 gaan kijken, er is er maar één die de echte allergrootste kan zijn. De top 1. Wie staat er op goud? En dat is natuurlijk.
0: Van Mossel.
2: Van Mossel. Nou, gefeliciteerd Erik. Het is weer gelukt.
3: Het is weer gelukt.
2: Met afstand de grootste.
0: Ja.
2: Ja, er zit echt nog wel een...
0: Er zitten 20.000 auto's tussen. Van Mossel heeft vorig jaar afgerond 50.000 nieuwe auto's geleverd.
2: Ja.
0: Nummer 2, Emil Frey. Niemand kent die naam trouwens in Nederland. Want Emil Frey.
3: Maar het staat ook vaak niet op de gebouwen.
0: Nee, dat is afwijkend van Van Mossel. Als Van Mossel iets overneemt, dan staat er binnen de week de naam Van Mossel op de pui.
2: Ja.
0: Emil Frey neemt ook bedrijven over. Op dit moment zelfs nog meer dan Van Mossel. Maar die behouden inderdaad de originele naam.
2: Ja.
0: Dat is een keuze. Dat doen ze overal in Europa. Ja. Maar goed, Emil Frey heeft een goede 29.000 auto's verkocht. En daaronder, om het podium er even af te maken... Hedin, een Zweedse groep, 22.600. Dat is tegelijkertijd ook opvallend, hè, dat ons podium in Nederland bestaat uit de internationals. Hè. Dat zijn echt alle drie internationale maatschappijen die ook de wil hebben om internationaal te groeien.
2: Ja, moet dat ook? Want wij van Mossel denken wel, op een gegeven moment ben je wel klaar.
0: Ja, Van Mossel. Wanneer is Van Mossel klaar?
3: Nee, helemaal nooit. Nee. In Nederland misschien. In Nederland zijn ze misschien wel klaar.
0: In Nederland zijn ze zeggen ze wel klaar. Dat wil niet zeggen...
2: Maar jij gelooft ze niet.
0: Nou, je moet je voorstellen dat bij Van Mossel en ook bij die andere grote groepen er wekelijks bedrijven worden aangenomen.
2: Ja.
0: En het is ook een kwestie van cherrypicking. Misschien komt er iets aantrekkelijks. Een aantrekkelijk merk, aantrekkelijk gebied, aantrekkelijk management. Dan kan het zijn dat... Van Mossel heeft natuurlijk een erg overzichtelijke besliscultuur. Ja. En structuur. Dan kan het best zijn dat ze dan toch besluiten om het bedrijf maar over te nemen. Omdat ze er gewoon een mooie kans in zagen.
3: Ja.
0: Ja, dus we moeten niet helemaal uitsluiten dat we dit jaar nog eens een persbericht van Van Mossel krijgen. Het zijn voor een leasemaatschappij of schadebedrijf of een dealerbedrijf. Het kan van alles zijn natuurlijk. Maar hun focus ligt niet meer echt op Nederland. In Nederland zijn ze min of meer klaar. Ze zijn op dit moment heel erg naar het oosten aan het uitwijken.
3: Polen.
0: Ja, Polen. Duitsland zijn ze erg enthousiast over. Dus daar ligt echt hun bedrijfsfocus.
3: Wat is het voordeel van die internationale positie voor zo'n dealer holding? En waar profiteren ze van? Behalve dat gewoon het steeds groter en groter wordt. Maar... Ja,
0: nou, je business wordt efficiënter intern. Extern is natuurlijk ook de positie naar de fabrikanten. Je zit op een andere manier aan tafel natuurlijk.
3: Je hebt een andere machtspositie.
0: Precies. En je kunt natuurlijk ook tussen de vestigingen, tussen de landen ook wisselen. Je risico spreid je ook daarmee. Als het in Nederland, zoals op dit moment, wat minder gaat. Polen is bijvoorbeeld een erg stijgende markt. Nou, dan verleg je wat aandacht die kant op.
2: Ja, maar daar willen ze ook wat dikkere auto's. Ik zie niet dat het, zeg maar, de EV's die we hier proberen te verkopen nou in Polen zo hard gaan of mis.
0: Nou ja, maar
2: dat maakt het ingewikkeld, lijkt mij.
0: Nou ja, maar aan de andere kant, de EV's die hier overblijven, de occasion EV's, misschien kun je die op een hele goede manier kwijt in andere landen.
2: Ja.
0: En andersom. Hè, dus, dus je hebt veel meer variatiemogelijkheden.
1: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed, lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren, maar ik kan nog even doorgaan.
4: De rijimpressie.
3: Wouter test de dieselhybride Toyota Hilux.
5: Welkom aan boord van de Toyota Hilux. 9e generatie. Al 27 miljoen exemplaren verkocht. En dit is een auto die we in Nederland misschien niet heel veel zien. Ja, en in Europa heeft de Toyota Hilux 20% marktaandeel in de pick-ups. Nou ben ik in Europa, maar wel op een plek waar ik nog nooit eerder was geweest en waar jullie potentieel ook nog nooit zijn geweest, namelijk in Bulgarije. Het is gewoon een EU-lid, ligt echt tegen Turkije aan, dus best een end vliegen ook. Maar ja, mooie heuvels, veel ruimte, echt wel een ander land. Dat maakt het ook wel weer interessant. Maar je ziet natuurlijk de verschillen tussen al die markten in Europa. Wat voor soort auto's we rijden. Of we al batterijen elektrisch doen of nou juist nog helemaal niet. En of off-roaders een belangrijke rol spelen. Kijk, in Nederland zijn er maar weinig mensen die het echt nodig hebben. Hier in Bulgarije hebben we huizen gezien die echt, nou ja, kilometers ver langs een onverhard pad liggen. En dan is het nu droog. Maar het wil hier ook wel eens regenen. Ja, dan heb je gewoon wel vierwielaandrijving nodig. Ja, dat is wel grappig. Van die 9e generatie Toyota Hilux. Dit is een auto in de multipath-strategie van Toyota. Betekent dat ze meerdere aandrijflijnen gaan aanbieden. Er is dus ook een batterij-elektrische Hilux. Dan komt er een waterstofversie. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje des Toyota's die lekker eigenwijs nog even waterstof blijven pushen. De rest van de wereld is er al een beetje op afgehaakt. Iemand zijn schoen ligt daar. Random. Dat hebben ze hier dus ook. Komt in 2028. Ja, ik vind het goed dat ze het doen. Zoals we blijf innoveren. We weten dat waarschijnlijk het allemaal batterij elektrisch wordt. Maar ja, waterstof heeft soms ook wat voordelen. Maar goed, daar gaan we later misschien nog wel eens aandacht aan besteden. Nu zitten we in de diesel. In de 48 volt mild hybrid diesel Hilux. En als we dan kijken in Europa, dan is dat ongeveer 95% van de verkopen gaat dat waarschijnlijk zijn. Dus we hebben die batterij-elektrische, ja, die gaat dus maar 5% zijn. In Nederland wordt die mix potentieel een beetje anders. Aantal redenen. 1. We houden nogal van elektrisch. 2. Een vrij klein land. 3. Ja, overheden willen het goede voorbeeld geven. Dus als wij allemaal elektrisch moeten, ja, dan moeten zij ook zijn. Alleen, kijk, voor sommige toepassingen is het natuurlijk gewoon niet zo handig. En is zo'n diesel, ja, eigenlijk soms wel letterlijk invincible. Het is ook een lekker bullige dieselmotor. Niet super high-tech, ondanks dat het wel een hybride aandrijflijn is. Het is een 2,8 grote viercilinder die maar liefst 204 pk levert. Het zijn ook 2 litertjes die dat halen. 500 newtonmeter aan koppel. En de elektromotor levert ook nog 65 newtonmeter aan koppel. Dan denk je, nou ja, dat is wel heel weinig. Maar ja, dat is natuurlijk vanaf stationair toerental. Dus je merkt dat hij bij het wegrijden en het, ja, het invullen van schakelmomenten, et cetera, dat dan die elektromotor vaak toch wel eventjes helpt. Dus het rijdt gewoon wel lekker. Qua aandrijflijn dan. En er mag gewoon 1090 kilogram mee. Dat is wel veel. En dan kan er nog een kar achter van 3500 kilogram. Ja, dat is natuurlijk waar dit soort auto's eigenlijk heel erg goed in zijn. Toyota Hilux is echt een werkpaard wat dat betreft. En het is wel grappig, we hebben gisteren met die batterij-elektrische Toyota Hilux gereden. Dat onderstel was eigenlijk nog wat erger. Nog iets meer gewicht. Hoger onderachtergeveerd gewicht door de e-axles. Maar hierin merk je ook al wel van, ja, als je traditioneel personenwagencomfort verwacht, ja, dan moet je toch even iets anders ophalen bij de Toyota dealer. Het is overigens niet te vermoeiend. Zo erg is het ook niet. Maar het blijft natuurlijk, het blijft heel. Hè? We doen natuurlijk gekke dingen met die auto nu. En eigenlijk valt dit nog wel mee. En nu is die nog nieuw. Maar ja, ik krijg gewoon 10 jaar en 200.000 kilometer garantie. En weet je, die garantie is nog tot daar aan toe. Maar je wil ook gewoon echt niet ergens in de woestijn stil komen staan. Dat je denkt, oh, is toch iets afgebroken of afgescheurd? Weet je, betrouwbaarheid. Ja, dat is bij dit soort auto's natuurlijk wel even iets anders. Hè? Pech krijgen in de Randstad. Of ergens op een, nou ja, heuvelig bergpad zoals hier. Dat is toch wel een, ja, andere ervaring. Weet je. Wie komt ons hier halen? Nou, mensen van Toyota natuurlijk. Ja, moest gewoon bellen als we vast kwamen te staan. Hadden we net niet nodig, hè, dat bellen. Maar wel bijna. Ja, dit zijn auto's voor een professionele doelgroep. Hè. Dus overheden, strandwachten, en dan die potentieel ook wel naar een elektrische versie gaan. En als je echt zware kar regelmatig moet trekken, ja, is dit toch wel heel erg goed.
3: De Toyota Hilux. Is dit nou echt een hele goede aandrijflijn voor dit soort auto?
2: Ja, ik denk dat de markt dat wel een beetje bepaalt. Alhoewel er natuurlijk ook wel delen van de wereld zijn waar gewoon lekker een dikke benzinemotor in dit soort auto's zit.
3: Ja, maar zijn er ook delen van de wereld waar
2: volledig elektrisch, hè? Ja. Oh ja, daar wil je naartoe. Ja, ja, die is er ook.
3: Die is er ook, ja.
2: Ja. Ja, weet je, vanuit milieuperspectief zeker. En dat is absoluut ook een goede auto. Met wel wat nadelen. Het is heel zwaar. Dat merk je aan alles als je in dat ding rijdt. Voorlopig denk ik, zeg maar, is een auto waar je dan gewoon echt overal mee naartoe moet kunnen. En, ja, en niet van, oeh, we moeten even snel laden. Ja, is gewoon een diesel nog wel superieur. Maar we gaan natuurlijk elektrisch, zeker in Nederland. Ja. We hebben natuurlijk geen afstanden. We hebben eigenlijk niet echt off-road dingen. Ja, dan gaan we die elektrisch natuurlijk wel zien. Er zijn, ja, allerlei overheden, ja, et cetera, die dat wel heel graag willen.
3: Prijs?
2: Ja, 39.000 euro ex belastingen. BPM 20.000 euro, BTW 8.000 euro. Ja, welkom in Nederland. We maken alles duur, maar dat is vooral omdat Den Haag daar een beetje, ja, moet meesnoepen.
3: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
3: Ja, want dat is heel leuk.
2: Precies.
3: Ik ben Meijner Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
3: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag. You make me feel so good inside.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de derde set terugvocht, maar in de vierde maakte Zverev het snel af. Het is zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaalrechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
5: Allemaal in de BNR-app.
3: Download de BNR-app. En... BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
1: Studio Den Haag van vrijdag. 9-11 zeggen we dan, denk ik, op zijn Amerikaans. 11 september 2026. Met Leenert, met Michiel. Ik ben Mark. Sophia, beterschap. Ja. Toch het zwakke geslacht. Want ik ben, je hoort aan mijn keel ook een beetje dat ik eigenlijk een beetje tegen het grieperig aan zit.
6: Oké, dus we beginnen met z'n drieën en dan gaan we zien.
1: Ja, we zien of we het einde van de podcast halen.
6: Doorgaat. Ik wilde wel zeggen dat ik blij ben om er weer eens bij te zijn. Ja. Sowieso bij deze podcast. En niet alleen praten over wat er in Den Haag gebeurt, maar ook om waarom het gebeurt. En niet alleen de politiek van vandaag, maar ook de strategie van morgen.
1: Kijk.
6: En niet alleen de woorden, maar ook de belangen erachter.
1: Is deze tekst van een AI wellicht?
6: Ik heb heel veel zin om dit samen te analyseren, te duiden en betekenis te geven.
1: God, wat erg.
6: Ja, mooi spontaan.
1: Ja, je zou dit hebben kunnen zeggen uit jezelf. Maar nee.
6: Nee, hier heb ik wat
1: je hebt hulp van de hulptroepen. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. We gaan het ook over hebben. Nog 4 nachtjes slapen, jongens.
7: Ja, dan, een prins.
1: Is het Prinsjesdag? Dan weten we eindelijk echt alles wat we eigenlijk al denken te weten. We hebben natuurlijk geen Studio Den Haag als er geen Box 3 in zit, Leenert.
7: Nee, dat kan niet anders.
1: Misschien we gaan het nog heel even hebben over on, dat nu ook off gaat. En,
6: dat is nog maar de vraag, of en wanneer on off gaat. Want dat kan best wel even duren.
1: Ja, dat zal vast. De juridische strijd duurt vast heel lang. Maar hey, goed, en dat was de laatste voorweek van de parlementaire enquêtecommissie. Corona. Dus ik denk dat we dit uur makkelijk doorkomen. Met inderdaad te beginnen de totale flauwekul over de AI van Jette, toch? Moeten we daar. Valt daar iets nuttigs over te zeggen dat de man een hulpmiddel gebruikt?
7: Ja hoor, want het voorbeeld dat. De Volkskrant gebruikte een voorbeeld. Dat ging over een Instagram-post op kamp Westerbork.
1: Ja.
7: Waarin hij een soort persoonlijke. Statement maakte dat het zo indrukwekkend was om op Westerbork te zijn. En dat was vlak na het aanbieden van excuses aan de Molukse gemeenschap.
1: Ja.
7: Molukse gemeenschap is, hoe moet je dat zeggen, opgesloten gehuisvest in Westerbork na de Tweede Wereldoorlog. En ja, en ook vanwege de Tweede Wereldoorlog doorvoerkamp richting het oosten. Vooral Joodse Nederlanders. Dus op het moment dat je dan gaat zeggen, dit is voor mij persoonlijk een bijzondere plek om te zijn. En dat blijkt dan door een computer geschreven te zijn. Ja, dat staat dan wel heel erg ver af van die persoonlijke boodschap die je wil geven.
1: Normaal gesproken zou Jette de computer ook niet aanraken, want dan doet een of andere medewerker dit van hem. Nu heeft een Amerikaanse chatbot het voor hem gedaan. Als hij een speech schrijft, leest, dan is er een speechschrijver op de achtergrond. Dit is nooit oprecht. Als je een Kamerlid hoort die niet het standpunt van zijn fractie heeft, dan zegt hij toch alsof hij het meent, datgene wat de fractie van hem wil horen. Erik van den Burg is daar een goed voorbeeld van bij de VVD. Die zeggen zich een heleboel onderwerpen goed thuis voelt en sommige onderwerpen echt zichtbaar moeilijke debatten heeft omdat hij niet vindt wat hij zegt. Dit is hoe de politiek in Nederland werkt.
6: Ja, maar toch is er wel een verschil tussen personeel, medewerkers, mensen die je ergens bij helpen en een computer die je het voor je laat doen.
1: Volgens mij is het als je een tekstje namens jou naar buiten laat gaan, zelfs als je het zelf schrijft, dan is ook namens jezelf, dan moet je erachter staan of niet. En dat is het enige criterium.
7: Ja, maar de geloofwaardigheid van politiek staat al heel erg onder druk. En natuurlijk, die speeches in de Kamer worden ook door medewerkers geschreven. En dat is al jaren zo, er zijn speechschrijvers.
1: Ja.
7: Maar zo'n persoonlijke tweet op een persoonlijk kanaal waar je mensen direct eigenlijk aanspreekt, daarbij kan ik me wel voorstellen dat de lezer daarvan denkt, ja, ik dacht even dat de minister-president zijn emotie met mij deelde, maar dat blijkt dus een computergegenereerde reactie te zijn.
1: Voor mij is het enige criterium, staat de man 100% achter die mededeling.
7: Maar jij bent ook
1: meer
7: een computer dan de rest van de mensen. Mark.
1: Ja, ik heb ook één teen in de tech-redactie van dit bedrijf. Misschien maakt dat iets verschil. Maar voor mij, als de man staat achter wat hij naar buiten brengt, dan maakt het mij niet meer uit of er een chatbot of een medewerker, of dat hij het zelf met de hand heeft zitten bijtelen in een of andere steen. Of met een typemachine of met een pen geschreven. Ja. Ik snap de oprechte ophef niet gisteren. Nee, ik snap het oprecht niet.
6: Nou, ik vind het sowieso heel interessant, de discussie die nu loskomt hierover. Ik denk dat dat wel iets goeds eraan is. Maar ik wil daar toch tegenoverstellen dat, hoe is dat nou gegaan? Is het eerst ChatGPT of Cloud of wat dan ook die met de tekst komt? Ga je dat dan als politicus lezen en denk je, nou, hier kan ik me wel in vinden en ga je vervolgens op die manier die boodschap verspreiden, dan is het startpunt is wel toch anders geweest dan een mens die nadenkt over het statement dat je gaat geven en de manier waarop je dat doet. Ja. En ik heb gisteren ook wel in de uitzending gezegd, ja, niets menselijks is Den Haag vreemd. Dus dit is in heel veel organisaties is dit natuurlijk aan de hand. AI gebruikt dat het werk makkelijker kan maken. Ja. Maar hoe doe je dat? En praat je daar dan over en ben je daar open en eerlijk over dat je dat doet? Nou, daar worstelen heel veel mensen mee. En het is ook nog, dat is misschien een pijnlijk dingetje eraan, dat er vanuit D66 ook actief gezegd wordt, oké, AI is er, dat moeten we benutten, dat heeft kansen. Dus je moet dat niet wegdenken en doen alsof het niet bestaat, maar daar dan wel transparant over zijn. En dat er dan een Volkskrant-artikel voor nodig is om aan te tonen dat dat op die schaal gebeurd is. En je ziet nu ook al gebeuren, hè, dat Nieuwsuur donderdagavond met een eigen onthulling kwam over meerdere speeches van Dirk Boswijk en Dylan Jesselkus, respectievelijk de staatssecretaris en de minister van Defensie.
1: Het meest technologisch vooruitstrevende ministerie, overduidelijk.
6: Ja, dat daar ook speeches zijn geweest die met AI gebruikt zijn. En ik merk het nu zelf ook al. Ik heb de meldingen aanstaan voor tweets van de belangrijkste mensen in Den Haag. Dus als er iets op @minpress verschijnt, ja, dan wil ik dat toch wel even zien. Ben ik toch benieuwd. En ik ga meteen lezen. Bijvoorbeeld vanochtend was er dan een tweet van Jette over dat het 25 jaar geleden is, de aanslagen op de Twin Towers in New York. En ik ga meteen zitten kijken. Oh, zitten hier constructies in? Niet dit, maar dat. En de bekende 3 slagen.
1: Mm-hmm.
6: Ik ga er nu toch op letten en een beetje aan twijfelen.
1: Ja.
6: En
1: maar maakt het jou oprecht uit of de medewerker van Jette dat doet, of dat de medewerker van Jette een chatbot heeft gevraagd? Want Jette komt nooit in de buurt van dat Twitter-account.
6: Nou ja, wat mij dus uitmaakt is de volgorde. Dus,
1: die zullen we nooit weten.
6: Nee, dat zullen we ook nooit weten.
1: Heel moeilijk te achterhalen.
6: Dat maakt het ook ingewikkeld.
1: Ik ga je onze show notes vertellen. Onze show notes die komen uit een applicatie die de FDMG voor ons gebouwd heeft. Dus waar het Financieel Dagblad ook in zit en BNR. En daarvan gaat 95% van de tekst die uit die applicatie komt, die is echt te brak voor woorden. Dus 95% van die tekst die herschrijf ik met de hand tot iets waarvan ik denk, dit is beter. En dat zijn show notes, die leest niemand, dus dat is prettig. Daar kan je ook veel meer mee voorloven dan met een journalistieke tekst. Gisteren heb ik een heel lang stuk over corona, over de parlementaire enquête geschreven. Daar is geen woord van een chatbot in. Die heb ik helemaal van begin tot eind in 4,5 uur zitten typen. Maar de analyse op de achtergrond, het verhoor van 150 uur verhoor, dat is gewoon echt heel veel informatie.
6: Ja.
1: Daar heb ik wel chatbot bij gebruikt om te kijken of er tegenstrijdigheden waren, of er gelijk wat heel vaak wordt voorgesteld, door wat voor soort mensen dingen worden voorgesteld. En daar komt soms totale flauwekul antwoorden uit. Maar ik heb ze ook al die verhoren gezien. Dus ik weet dat het niet klopt dat minister Van Dissel iets gezegd heeft. Want die heeft nooit bestaan. Dit is wel iets waar sommige chatbots mee de mist in gaan. Ja. Dus ik heb het gebruikt omdat het heel handig is. En omdat het anders vele, vele uren meer had gekost dan ik heb. Maar het is en dan vervolgens het verhaal wat ik ben gaan schrijven, dat heb ik zelf geschreven.
6: Ja.
1: Dus, en dat, wat je dus naar buiten ziet, of ik het nou geschreven heb of niet, daar sta ik achter. Dus vorige week stond er bijvoorbeeld een typfout in de show notes. Dan had ik Sophie in plaats van Sophia laten staan. De chatbot had verkeerd gaan. Dan ga ik niet zeggen, dat deed ik in onze appgroep wel, stomme chatbot. Maar die heb ik verkeerd erdoor laten gaan.
7: Ja.
1: Ik hoor aan jullie dat jullie het heel erg persoonlijk...
7: Nee hoor, helemaal niet.
1: Jullie
7: alleen,
1: willen
7: ik zit wel zelf van, nou, waarom is dit ophef? Nou, dit is ophef.
1: Ik hoorde Alexander Krupping daar gisteren iets interessants over zeggen bij Eva. Die zei, het is taboe om AI te gebruiken. En misschien zitten we nog een beetje in die fase.
7: Ja,
1: in jullie bubbel.
6: En
1: in de techbubbel wat minder.
6: Nee, maar ja, dat, zoals we ook zeiden, in het bedrijfsleven, daar zit iedereen in die struggle. Hoe open ben je daarover? Dat taboe inderdaad. Dus daarom vind ik het heel interessant dat we het hier nu over hebben. Overigens, er komt binnenkort een groot debat ook over AI. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? En hoe doen we dat veilig en verantwoord, aangevraagd door D66... een paar weken geleden tijdens een regeling van werkzaamheden. Ruime meerderheid daarvoor. Dus dat debat komt eraan. En dit speelt, is dat wel leuk.
1: Komende dinsdag wordt natuurlijk gevraagd of de minister-president er alsjeblieft bij aanwezig zal zijn.
6: Dat zou goed kunnen, inderdaad. En door deze onthulling kan het ook in dat debat weer toch over Den Haag zelf gaan. Dus,
1: Of over de kolonisten van de Volkskrant, hè? Want dat was natuurlijk... Het nieuws wat we een paar dagen eerder hadden, dat de Volkskrant zelf zijn columnisten met AI laat schrijven. En dat
7: opinies was dat.
6: Een derde van de opinies.
1: Ik had columnisten onthouden, maar opinie. Dan vond ik het ook weer grappig dat het dan juist de Volkskrant was die daar de minister-president op aansprak. Even goed,
6: we gaan het zo nog hebben over de binnenhoflezing van Ruben Brekelmans. Heb ik ook even door een paar detectietoeltjes gehaald.
1: En?
6: 0%.
1: 0%?
6: Ja, maar goed, dat zijn ook weer die detectietoeltjes.
1: Ja.
6: Hoe betrouwbaar is dat? Maar ja, ik ga het nu wel bij heel veel dingen en uitspraken ga ik het doen, merk ik.
1: Ah ja, dat is, en dan moet je pangram gebruiken. Hè? Pangram, pangram is ook een Nederlands woord, Leendert. Wat denk je dat betekent?
7: Geen idee.
1: Het is een zin met alle letters van het alfabet er een keer in.
7: Oké.
1: Minstens. 4 nachtjes slapen, zei ik al. Is er deze week nog iets gelekt eigenlijk? Want Prinsjesdag zit eraan te komen.
7: Zeker.
6: Telegraaf, donderdagavond, de zorgpremie. Volgend jaar gemiddeld een tientje per maand erbij. Uiteindelijk wordt het door de zorgverzekeraars zelf natuurlijk vastgesteld, die premies. Maar ook de politiek houdt rekening met, zeg ik het dan goed, een basispremie.
1: En dan blijkt het vaak mee te vallen achteraf, hè, die zorgpremies. Die worden altijd ietsje te hoog ingeschat.
6: dat zullen we gaan zien. Dus dat was dan iets wat donderdagavond nog gekomen is. Maar het grote lek, waar heel veel over te doen was, dat hebben we
1: vorige
6: week dinsdag gehad. Uitgebreid besproken hier ook nog.
1: En het andere grote lek is vanmiddag pas, na de opname van deze podcast.
6: Waarschijnlijk wel.
1: Want dat is traditie.
6: En dan zal dus duidelijker worden hoe we het gaan betalen allemaal.
1: Het zoet hebben we gehoord, het zuur komt nog.
6: Ja. En dat is dus heel interessant. En ook daar weer, hoe definitief is het allemaal? Misschien wel niet. Ik zie je nee schudden meteen.
1: In een minderheidsregering, nee.
6: Omdat we een minderheidskabinet hebben dat nog op zoek moet naar die meerderheden.
7: Nou, ja. De Telegraaf is ook te melden dat bijvoorbeeld over de koopkracht... maatregelen. Er worden verschillende maatregelen genomen om toch nog in een plusje terecht te komen. Maar dat daar ruimte is gelaten voor de oppositie om daar invulling aan te geven. Dus het is ook wel interessant om te zien welke ruimte is er dan.
1: Er is geld op zich, maar gaan we het aan rijke of aan arme mensen geven? Of gaan we het aan zieke of gezonde mensen geven?
7: Ja, gaan we dat vormgeven? Dat moeten we dus nog zien.
1: Of stoppen
7: dat
1: we het in
7: dat weten we dus niet.
1: Onderwijs of in andere zaken?
7: Dat weten we nog niet. Nee.
1: Spannend. En lopen jullie nu de hele dag door het Tweede Kamergebouw om daar te kijken of er bij kopieerapparaten nog documenten zijn blijven liggen?
7: Nee, ik probeer wat financieel woordvoerders zover te krijgen om...
1: Om ze daar neer te leggen.
7: Tot nog toe wel aan het appen, maar nog weinig resultaat. In ieder geval, ik heb nog niks.
1: Nee, spannend.
7: Ja, want je wil natuurlijk ook gewoon de stukken zien en de tabellen wil je in handen hebben.
1: Nou ja, een stuk van de dingen hebben we natuurlijk via RTL naar buiten gekregen. Die waren er belachelijk snel bij deze keer.
7: Ja.
1: Ik denk, dat is een deel talent van RTL, maar er is ook iemand die dat heel graag naar buiten wilde brengen.
7: Ja, en we weten nog steeds niet wie. Maar daarin bijvoorbeeld over... je vraagt dan een beetje rond van waar gaan jullie dan naar kijken? En iedereen is toch over de dekking aan het praten. Dat is ook logisch. Ja. Want we hebben gehoord van daar gaat de AOW, de verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Nou, dan moeten we wel de lach in de toekomst. In de meerjarenraming moet je dan gaan kijken. Maar er moet dekking voor gevonden worden. En voor een miljard is dat nog niet gedekt. En de vraag is toch van, hoe gaat dat nou eigenlijk gebeuren?
1: Is een miljard tegenwoordig niet een afrondingsfout?
7: Nou,
1: ja, niet voor mij thuis,
7: een miljard is iets dat je kan gaan bezuinigen op het ambtenarenapparaat.
1: Nou ja,
7: en dat wordt dan gezegd, we gaan gewoon lekker nog verder op ambtenaren bezuinigen.
1: Op het klimaatfonds, hoorde ik de BBB van de week ook alweer een keer zeggen.
7: Natuurlijk, het klimaatfonds. Maar het ambtenarenapparaat, ik vind het ook wel een spannende hoor, om het daarover over te hebben. En je kan je toch afvragen, op welke ministeries willen ze dat dan eigenlijk gaan doen? Want de overheid moet kleiner worden. Maar er zijn een hoop ministeries waar ze extra handjes nodig hebben. Dus we hebben het over defensie, klimaat en groene groei, energietransitie. INW kan je ook niet de extra handjes weghalen.
1: Belastingdienst, zolang ze daar met de
7: belastingdienst
1: zitten tegen MOX 3.
7: Ja, precies. Als je de tegenbewijsregeling houdt. Nou, ga maar kijken bij welke begroting je dan substantieel geld weg kan halen. En dan kom je toch al snel bij onderwijs of in dat sociaal domein kom je terecht. Ja, bij de overheidsinstanties zelf wordt dan gezegd. Maar een hoop is ook uitvoering. Er wordt altijd gedacht, het gaat over ambtenaren die in Den Haag in een toren met z'n allen werk aan het doen zijn. Vergaderen en met werk aan het doen zijn.
1: Nee, dat zie je.
7: Ook met
1: Rijkswaterstaat zie je dat nu. Dat als je geen onderhoud aan bruggen doet, en dat hebben we heel lang wegbezuinigd, dat je op een goed moment ineens in een jaar allerlei bruggen hebt die dicht zijn.
7: Ja, dus of het mogelijk is om er nog meer op te gaan bezuinigen. We moeten het gaan zien. Maar jij zegt een afronding, 1 miljard. Maar je moet uiteindelijk wel het geld ergens vandaan halen.
1: En natuurlijk.
7: Er was een verhoging van de belasting, de bontebalbelasting, de vrijheidsbijdrage. Die schijnt dan ook geschrapt te zijn voor volgend jaar. Die staat nog wel in de meerjarenbegroting, begreep ik. Kijk, we zijn hier nog steeds allemaal een klein beetje in de luchtledig aan het praten. Maar ook daar moet weer een dekking voor. We moeten het allemaal gaan zien.
1: Oké, je vraagt eigenlijk geduld van ons met deze laatste zin.
7: Nou, zeker.
1: Heb ik helemaal niet als ADHD'er.
7: Nou ja, en dat geduld zullen we gelijk naar de bonden gaan. Naar de
1: staking van woensdag, ja.
7: Ja, want dat geduld is namelijk bij de bonden eigenlijk ook op. En ik heb nooit begrepen waarom de bonden nou per se eerst de bezuinigingen van tafel wilden hebben en daarna pas verder wilden praten. Je kan ook zeggen van, zolang de maatregelen in ieder geval niet meer op tafel liggen, kan je vervolgens gaan praten over hoe kunnen we het dan hervormen, kijken. Wat is het restbedrag dat overblijft van die 6,5 miljard, zoals die nu ingeboekt staat? En dan daar een degelijke dekking voor zoeken. Maar waar ze dus heel erg bang voor zijn, op links, bij Pro, maar ook bij uiteraard
1: bij de FNV
7: dan, zeker bij FNV, is dit staat natuurlijk wel in de meerjarenbegroting. Ja. En op het moment dat je het niet helemaal van tafel haalt en dit kabinet komt onverhoopt, valt het om, dan staat het er nog steeds in. En dan moet een volgend kabinet daar ook weer iets mee. En vandaar dat het uit de boeken moet. Zolang het er niet uit is, is de toekomst te onzeker. En willen we het er gewoon 100% uit hebben. Want anders gaan we niet aan tafel.
1: Ja.
7: En ik hoorde bij collega-podcastmakers dat er, en bij de Telegraaf las je dat, dat er scheurtjes in de polder waren ontstaan. Omdat bijvoorbeeld CNV vindt dat de FNV wel erg strak in de leer is. En vindt eerst alles van tafel en daarna pas praat, terwijl CNV al klaar zou zijn om te gaan praten. Maar de CNV nagebeld. Zij zeggen, nee, wij willen, onze eis is nog steeds hetzelfde. De bezuinigingen moeten gewoon eerst allemaal van tafel af.
8: Ja.
7: Dus wat dat betreft wordt de soep ook wat minder heet gegeten. En wat betreft het links-rechts verhaal, we hoorden ook in andere media dat de JA21 en de SGP er met heine al helemaal uit geweest zouden zijn rondom een begrotingsdeal over rechts. Nou, daar bij de SGP en bij JA21 zeggen ze, we hebben afspraken gehad, het zag er goed uit, maar dat er een kant-en-klare deal met ons lag, zover was het ook nog niet.
8: Nee, en of dan de rest van de coalitie met die deal van Heijn mee wilde, dat is natuurlijk ook nog de vraag daarna.
7: Precies.
8: Ja. Want dat is misschien nog steeds het grote. Dat,
7: ja, maar dat is dat, er ook
8: de coalitie staat zo verschrikkelijk zwak, omdat ze niet met z'n drietjes samen optrekken. Ik heb de afgelopen maanden helemaal een keer geroepen, laten ze nou eens een keertje één coalitie worden. En deze week realiseerde ik me eigenlijk waarom dat nog belangrijker is dan ik al dacht. Namelijk dat op het moment dat je met andere partijen gaat praten, dat je gewoon uit elkaar te spelen bent. En ja, heel zwak staat tegenover de vakbonden, tegenover de pro, zelfs tegenover JA21 en SGP. Want dan ben je er nog steeds niet.
6: Tot nu toe heeft het wel gewerkt, toch? Die hakken in het zand bij de bonden en bij pro. Als je kijkt naar wat er vorige week gelekt is. En qua de afzwakkingen van bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vooruit schuiven.
8: Het heeft iets opgeleverd.
6: Het heeft beweging opgeleverd.
8: Ja. Maar dat is omdat de coalitie niet zo sterk staat.
6: Ja.
8: Want als de coalitie sterker stond en met z'n drieën samen ging optrekken en zei, we gaan of over links of over rechts. Oké, over links kan het kennelijk niet. Maar dat lukt ze ook niet met z'n drieën te zeggen.
7: Nou, en aanstaande zondag geeft Jesse Klaver een meet-up. Zoals hij dat ook in zijn gloriedagen bij GroenLinks deed.
8: Dat is nostalgie al bijna.
7: Ja.
6: Zou die in een wit over hem met opgestroopte mouwen
7: zomaar kunnen.
6: Van een met rookmachines komen.
7: Ja, met allemaal jonge sociaaldemocraten en oud-GroenLinksers achter
6: hem. Ja, met kartonnen borden.
8: Ja, dat doen alle partijen tegenwoordig. De VVD zie ik dat ook heel vaak doen, met allerlei leden op de achtergrond.
7: Maar in wandelgangen daar bij Pro hoor je nog steeds, wij gaan hier niet mee akkoord. En wij vinden het, nou, niet geen probleem, maar wij zijn voornemens om tegen het belastingplan en tegen de begroting SZW te stemmen op het moment dat het zo uitgevoerd gaat worden zoals het nu uitgelekt is. Ja, en dan is het nog niet genoeg. En dan zullen ze toch echt met Prinsjesdag, of na Prinsjesdag, zullen ze nog aan tafel moeten gaan zitten om met elkaar te gaan regelen.
8: Tot het moment van onderhandelen moeten ze dit natuurlijk ook blijven zeggen.
7: Zeker.
8: Gewoon puur van, je kan ook zeggen, we kunnen ook wel een beetje erop toegeven.
7: Ja, maar er zit een soort.
8: Dan heb je je onderhandeling verloren.
7: Er zit een soort vastberadenheid in. En dat zegt, dat zegt mij nu in ieder geval dat ze dit echt menen. Dit is menens. Dit is meer dan alleen een onderhandelingsstrategie.
8: Hmm. Nou, dan moet de coalitie er wat mee. Namelijk over de andere kant van de Kamer. Of toegeven.
7: Ja,
8: dat zijn hun twee opties dan, hè? En toegeven kan je nog op heel veel manieren doen. Maar in grote lijnen is het dat. Gaan we straks nog even vragen wat er dan gebeurt als Pro het echt helemaal lukt om dat door te duwen. Wat ze dus nu menen. Zeg jij, Leendert?
7: We gaan doen.
8: Ja. In het tweede deel van Studio Den Haag met Leendert, met Michiel. Ik ben Mark. Gaan we zo verder naar de reclame.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e maakte Zverev het snel af. Het is zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaalrechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. Van vrijdag de 11e september in het jaar 2026... Het is toch een beetje een rare datum, hè? 11 september altijd. Dat is 25 jaar geleden na die ene 11 september die we ooit een keer meemaakten. Michiel is hier, Lenert is hier, ik ben Mark. En we hadden het net over of het pro misschien lukt om de coalitie te dwingen om al hun plannen met de sociale de uitkering en alles, om die van tafel te vegen.
8: Maar het is niet alleen pro. Het is natuurlijk ook de vakbond. En Michiel, jij was daar woensdag.
7: Sterker nog, het zijn ook wat rechtse partijen natuurlijk. Het is ook BBB, het is misschien wel de PVV, zoals weet ik niet eens. Dus het is, je hebt gelijk. Maar alleen ze proberen met die andere partijen geen coalitie te maken. Of in de oppositie. Ja.
8: Michiel, jij was bij, woensdag was jij tijdens de dag dat er geen openbaar vervoer reed, was jij op een van de stakingslocaties.
9: Ja, klopt. Ja. In Den Haag, een busgarage van de HTM, de Haagse trammaatschappij. En daar was inderdaad zo'n stakingsbijeenkomst georganiseerd. Precies zoals je dat voor je ziet met de rode FNV-vlaggen en de paarse CNV-vlaggen daar. Met buschauffeurs en trambestuurders die daar een bijeenkomst hadden en ook met politici in gesprek gingen. Jan Paternotte van D66 was daar. Was er wel heel kort. Hij was heel snel weer weg. En Jesse Klaver, de leider van Pro, liet zich daar ook zien.
8: Hoe werd Jesse Klaver eigenlijk ontvangen? Zijn er mensen die degene die aan het staken waren, mm-hmm, zijn dat sociaaldemocraten of oud-GroenLinksers? Is er veel enthousiasme rondom Jesse Klaver?
9: Nou, het is wel interessant, want hij laat zich op steeds meer van dit soort plekken zien. Ook eind vorige week, toen er een staking in de Rotterdamse haven was, toen kwam die daar ook. En het is gemengd hoe hij daar ontvangen wordt. Het is niet zo dat hij daar met allerlei bodyguards rond moet lopen of zo. Dat helemaal niet.
7: Hij mag een juichen, een applaus, of als hij opkomt?
9: Dat was wel grappig. Dus hij werd aangekondigd en hij ging daar een kort praatje houden. En ook het verhaal dat hij al langer houdt. Dus hij wil steeds zeggen, wij strijden zij aan zij.

0: Hey, ik sta naast jullie. En hij werd aangekondigd. En toen was het een lauw applausje dat hij kreeg van de vakbondsleden die daar waren. En ook wel een paar die ook gewoon een beetje elkaar aan het uitdagen zijn. En een beetje tegendraads en brutaal doen. Dus er waren er ook wel twee die boe riepen. Maar die zag ik daarna wel voor hem klappen toen hij zich afzette tegen het kabinet.
1: Ja, maar dat is dus heel boeiend, vind ik. Dat, want ik hoorde namelijk dat in de havens dat het vorige week ook gebeurd is. Dat progressief Nederland en Jesse Klaver, dat hij daar eigenlijk niet per se als de grootste vriend van de havenarbeider of van de buschauffeur, dat hij zo ontvangen wordt. Want ja, dat is toch ook een groep, en daar zijn ze zeer kritisch op, op links.
2: Tuurlijk. Ja. Ja, dat is het, waarvan ze dan zeggen, dat is de groep mensen die eigenlijk bij PvdA had moeten horen. Ja. Maar die zijn inmiddels afgedwaald naar PVV of Forum.
1: Precies.
2: Aan de andere kant van het spectrum.
1: Ja, en Hans Spekman is natuurlijk ook zo'n boegbeeld van de sociaaldemocratie. En het is de
2: ook wel een hele gewone man die bij je in een rijksterhuis zou kunnen wonen.
1: Zeker. Maar ze staan daar niet, zoals heel vroeger, voor hun eigen electoraat staan ze daar te spreken.
2: Nee,
1: en ze horen
2: zijn ze aan het terugwinnen.
1: Terwijl dat de politici die daar komen, dus iemand van pro, met het verhaal komt zoals ze dat willen horen. Dat is natuurlijk best wel, dat schuurt. Dat is natuurlijk heel apart.
2: Ja, dat er iets misgaat in het hoofd van die mensen. Als
1: dat heeft te maken met het goede verhaal over dat er natuurlijk in de politiek een groot verschil is nu tussen identiteitspolitiek. En daar gaat het nu voor een groot deel over. Daar laten mensen hun stem voor een deel door bepalen. En sociaal-economisch beleid. En dat sociaal-economisch beleid staat overduidelijk dichter bij die mensen die aan het staken zijn van GroenLinks dan bijvoorbeeld van de VVD.
2: Zou dat misschien aan het terugveranderen zijn? Dat de identiteitspolitiek nog niet weg is, maar dat mensen ook af en toe denken, hey, wacht eventjes, dat was die man van Pro die eigenlijk precies vertelde wat ik wilde horen.
1: Ja, dat zou dus heel goed kunnen. Dus misschien dat hij er heel veel zieltjes aan het winnen is.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Maar wat coalitiepartijen nu doen, is Pro. Vallen ze aan in ieder geval. Hè. De pro die moet wat meer mee gaan bewegen. Uh-huh. Maar ook bij de FNV wordt het best wel persoonlijk. Waarbij ook naar Hans Spekman gekeken wordt. Van, u bent op vakantie. Hè, dat zei Brekelmans nog in zijn binnenhoflezing.
2: Ja, moeten we het even over hebben.
1: Was een soort sneer. Ze komen niet aan tafel, ze zijn op vakantie. Kortom, dit zijn die vakbondsmensen. En Hans Spekman is daar het boegbeeld van. En zij houden het de hand op slot en willen niet praten en zijn het er niet mee eens. En terwijl die mensen die daar aan het staken zijn, het is niet Hans Spekman die daar in zijn eentje staat. Het zijn daadwerkelijk leden van de FNV en CNV. En
2: heel openbaar vervoer in Nederland lag plat. Dus dat is een flink deel van de achterban wat dan gezegd heeft, wij gaan staken. Anders dan krijg je dat niet voor elkaar.
1: Dus het is leuk om dat op Hans Spekman te plakken en net te doen alsof Hans Spekman de boeman is. Maar dan ga je wel over de hoofden heen van de mensen die daadwerkelijk aan het staken zijn.
2: Nou, en ik heb nog nooit een staking voorbereid, maar dat is dus een heleboel werk. Dus die was niet op vakantie, Hans Spekman, deze zomer. Die was proberen zijn achterban in beweging te krijgen. Hij zal ook wel in Frankrijk geweest zijn. Maar ik bedoel, die was niet de hele zomer acht weken met reces.
1: Nee, maar het verhaal was natuurlijk ook een beetje, Hans Spekman gaat nu met FNV demonstreren, want hij is de nieuwe voorzitter en hij moet zich profileren. Nou, als dit echt een doorzichtig PR-stuntje van de FNV was geweest, dan had niet het hele Nederlandse openbaar vervoer.
2: Er speelt ook echt iets.
1: Er speelt echt iets. En dat wordt wel vergeten. En
2: nee, dat wordt niet vergeten, dat wordt weggespind.
1: Dat wordt weggespind.
2: Dat is wel een ander woord wat ik zou willen pitchen in deze.
1: Maar geloven ze er ook in hun eigen spin? En ik heb het idee dat ze er wel in geloven.
2: Ja. Zullen we het even over Brekelmans? Ik heb het niet helemaal kunnen bekijken, maar de samenvatting van zijn lezing is, ik ben een VVD'er. Ik vind allemaal dingen die je verwacht dat een VVD'er zal vinden. Doe ik hem tekort of had hij ook nog inspirerende gedachten aan het? Dit is een lezing die aan het begin van het politieke seizoen altijd is. Niet helemaal de eerste. Maar deze week, Brekelmans van de VVD mocht hem dit jaar houden.
1: Maar Michiel zit eens heel hard aan het nadenken. Ja, dit is wel een VVD-speech.
0: Ja.
1: Hij is niet door AI geschreven, dus.
2: Nee, dat sowieso niet. Nee. Maar zaten er nieuwe ontwikkelingen? Ik bedoel, toen Jezielges een paar jaar geleden de schoollezing was, dat geloof ik. Nee, het was die andere lezing met een andere mooie naam. Die had ineens ontdekt dat het ook een probleem was.
0: Volgens mij was dat wel de schoollezing.
2: Was dat schoollezing? Ik weet niet eens meer zeker. Ja. Maar in ieder geval, dat was iets, daar hadden we er nog niet zoveel over gehoord. Misschien vond ze het wel. Het paste ook wel bij haar op dat ogenblik. Ja. Maar het was iets nieuws. Maar hebben we Brekelmans iets nieuws horen zeggen?
0: Nou ja, dat weet ik niet zo goed. Het was
2: wel verder brengt.
0: Er zijn natuurlijk ook wel sentimenten aan de andere kant. Dat er, dat zie ik dan wel als er opinieonderzoek wordt gedaan, dat er ook een deel van de mensen in het land vindt dat de impasse waar we nu in zitten, dat die wel te wijten is aan de bonden en aan pro.
2: Tuurlijk.
0: En nou ja, zeker aan de bonden dus. En dat sentiment, dat probeerde Brekelmans wel aan te raken, inderdaad. Ja, dat viel mij er wel in op, met die sneertjes die daarin zaten. Maar ook bijvoorbeeld waar ook veel om te doen is nu de afgelopen dagen, is wat hij heeft gezegd over mensen die, mensen zoals ik zelf, die de jong zijn. Ik maak wel eens de grap dat ik nu achter in de 20 ben. 31. En die er dan al direct voor kiezen om 3, misschien net 4 dagen te gaan werken. En op die manier gaan we het niet redden met z'n allen. De norm zou 5 dagen werken, zou dat moeten zijn.
1: Ja, maar dan vergelijk je met China, waar 6 dagen gewerkt wordt, 12 uur per dag.
0: Ja, daar is het 72 uur, daar moeten we niet naartoe, zei Brekelmans.
2: Maar wel gewoon in 1900, toen 48 uur nog de norm was.
0: Nou ja, en er zaten veel uithalen naar de bonden in. Dus inderdaad, Spekman die op de camping zat. Maar ook dat er door de bonden wordt ingezet of gepraat over, misschien moeten we van 36 uur naar 32 uur. En hij zegt, dat is de verkeerde discussie. We moeten naar minstens 40 uur gaan met z'n allen. Zeker als je jong bent, gezond, nog geen kinderen, dan zou dat de norm moeten zijn.
1: Maar we hebben hier een verhaal gehoord. Het heet De Kracht van Nederland. Zoals we dat van Brekelmans ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen gaan horen. Ja. Waarin hij het over 3 krachten heeft. De economische kracht heeft hij het over. Dat is het eerste punt. De menselijke kracht heeft hij het over. En het heeft over de democratische kracht. En bij de economische kracht gaat het heel erg over hoe zorgen we er nou voor dat we de Nederlandse economie laten groeien. En daarvoor zijn investeringen zijn nodig. Maar de schuld mag, ja, dat is echt een bekend VVD-verhaal. De schuld kan verder niet oplopen. We mogen niet toekomstige generaties kunnen we daar verantwoordelijk voor maken. En wat hij zegt, bedrijven. We moeten weer zorgen dat er minder regels zijn. We moeten bedrijf belangrijk maken. We blijven maar zeggen dat het de boeman zijn en we willen daar het geld op halen. Maar zij verdienen het geld, en zijn de pijler waar de economie op draait. En al het geld dat de overheid ophaalt, komt ook bij het bedrijfsleven vandaan. Dat is een heel duidelijk VVD-verhaal. Wat me er wel in opviel is dat de economie echt centraal is komen te staan. Waar ze Dylan Jezukus 2 jaar geleden begon met de hardwerkende Nederlander, waarbij het persoonlijke verhaal belangrijk was. En waarbij het erom ging dat wij het allemaal beter in onze portemonnee moesten gaan krijgen.
2: Rust in je portemonnee.
1: Rust in de portemonnee. Was het heel erg op de persoon was het gericht. Hmm. En dit verhaal is veel meer een groter economisch verhaal.
2: Macro-economisch verhaal. Hoe Nederlandse economie verder moet.
1: Ja, hoe moet het verder met het bedrijfsleven? Hoe moeten we naar werk kijken? Hoeveel moeten we gaan werken? Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteit omhoog? En dat gaat hij nu. Gaat hij dat ook doen bij de algemene politieke beschouwingen?
2: Het voelde een beetje als een korte termijn verhaal. En eigenlijk zoals je dat dus bij de algemene beschouwingen ook weer gaat krijgen, namelijk hoe is de situatie nu? Met wie hebben we nu discussies? Waar wil ik nu mijn hakken in het zand zetten? Of een punt, een streep, iets onderstrepen? Toch, heb ik dat goed gehoord?
1: Nou, dat dit meer een verhaal van nu is.
2: Ja, ik dat vond hij niet een in een of andere visie voor waar moeten we met het land naartoe. Nee, maar meer, ik vond hoe ga ik de begroting het komend half jaar?
1: Nee, ik vond het meer een verhaal voor de toekomst.
0: Ja, het ging juist ook over wat we
2: anders gehoord dan jullie.
0: Wat we de Amerikanen en de Chinezen zien doen. En ook de historische parallellen trekken met de wederopbouw naar de Tweede Wereldoorlog. En dat er nu niet en gelukkig maar een land is dat opnieuw opgebouwd moet worden. Maar wel die vergezichten, hoe gaan we naar de toekomst toe? Het deed me ook denken aan het rapport Wennink dat we eind vorig jaar gezien hebben. Daar sluit het ook op aan.
2: Ja. Ja. Oh ja, maar dat ervaar ik ook als iets waar je nu mee aan de slag moet. Omdat dat inmiddels al een jaar ligt te wachten. En dat het heel gek is dat we daar niet een jaar eerder met de Brussel versie van dat rapport aan de slag gegaan zijn. Misschien heeft dit ook met mijn ongeduld te maken.
1: Ik vond er nog wel een mooi zinnetje in staan. In de NAVO is de 3,5% voor defensieuitgaven afgesproken. In Nederland staat dit structureel in de begroting. Dit is een grappig zinnetje, omdat wij hebben het hier met elkaar afgesproken. Het is onze verantwoordelijkheid. Ja. De Kamer heeft zonder dekking daar een besluit over genomen. Het gaat er nu om, hoe gaan we dat in de toekomst dekken? Maar het klinkt hier een beetje, de NAVO daar is het afgesproken en wij hebben het in de begroting gezet. De manier waarop het opgeschreven is, lijkt het een beetje alsof de VVD de handen aftrekt van de verantwoordelijkheid voor wie...
2: Ik hoor dat als iets, dit is onvermijdelijk. We moeten hiermee door, want het is afgesproken.
1: Dat ligt dan aan hoe je het, het leest.
2: En het staat ook nu structureel in de begroting, dus we gaan hier ook niks meer aan veranderen.
1: Het is een voldongen feit, ja, dat staat er ook. Alleen,
2: dat andere snap ik ook wat je zegt.
1: Je zou bijna, daarna had het zinnetje moeten komen, dus hebben we met z'n allen een verantwoordelijkheid om dat te betalen.
2: Ja.
1: Dat is een beetje het...
2: Die vergat hij?
1: Nee, die staat er niet in. En een andere... ik moet hem even zoeken, maar er staat over de...
0: Het is niet handig dat je hem dubbelzijdig geprint hebt. Je had beter meer papier hier aan kunnen verspillen.
1: Maar er staat in, we zullen de komende tijd met wisselende meerderheden de begrotingen door de kamers heen moeten gaan loodsen. En dat is wel interessant dat erin staat, want de andere twee coalitiepartijen, CDA en D66, hopen nog een groot begrotingstekort te sluiten. Maar als je Brekelmans leest en hoort bij de Binnenhoflezing, gaat hij er gewoon vanuit dat alles met wisselende meerderheden...
2: Voor ministerie. Ja, eigenlijk wat jullie de afgelopen week ook al aanzagen komen. En dat past in ieder geval bij wat de VVD graag wil.
1: Ja,
2: dat is helder.
1: Zeker.
2: Oké. Zullen we het heel even hebben over On, dat nu off gaat? En jij zei, Michiel, het is helemaal niet zeker dat On uitgaat.
0: Nee, er is een voorlopig, of tenminste minister Letchert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die dus ook over media gaat, heeft Ongehoord Nederland afgelopen dinsdag laten weten dat zij voornemens is om de uitzendlicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Die bevoegdheid heeft zij als minister.
2: Ja, ze heeft plicht, begreep ik zelfs, in sommige situaties.
0: Ja, nou ja, ja, ze staat vanuit twee kanten staat ze onder druk. Zo kun je het wel zien. Er is... Zeker nadat we afgelopen zomer dat beruchte Hitler-fragment hebben gehad in een beetje vreemd zomerformat van Ongehoord Nederland, is er druk vanuit een grote kamermeerderheid, 110 zetels, die hebben gezegd, nou, dit is nu echt het moment dat er ingegrepen moet gaan worden.
2: Dat is niet waarop de minister aanslaat, want die zegt, de inhoud, daar heb ik niks mee te maken.
0: Nee, en
2: dus als de publieke omroep gaat zeggen, Hitler was eigenlijk best een aardige man en sommige dingen had hij misschien wel gelijk in. Daar kan je kennelijk niks mee.
0: Nee.
2: Maar er zijn wel andere problemen met Ongehoord Nederland.
0: Nee. En zij beroept zich inderdaad op uitspraken die zijn gedaan door het commissariaat van voor de media. Maar ook vanuit de publieke omroepen zelf. Dat gaat dan over de onbereidheid die andere omroepen zien bij Ongehoord Nederland om samen te werken. Maar ook het commissariaat voor de media dat zich beklaagt over redactiestatuten die niet worden nageleefd. Het is ook zo dat Ongehoord Nederland de eigen financiële administratie niet op orde heeft. We hebben schandalen rondom belangenverstrengeling gehad. Dus Reinette Klever, ze is nog een tijdje minister geweest in het kabinet Schoof.
1: Die staat ook nog.
0: Ja.
2: Ja, die zit in het bestuur daar, hè?
0: Ja, en zij heeft een dochter en die maakte promotie binnen Ongehoord Nederland.
2: Oh, ja.
0: En kwam in een hele hoge salarisschaal kwam die terecht.
2: Ja.
0: Dus hoe Letchert het aangaf, is dat al die zaken, en dat gaat dus over de bedrijfsvoering en hoe het daar gaat, die maken dat zij niet anders kan dan nu dus het voornemen uitspreken. En dat heeft ze dus ook overgebracht om die licentie in te gaan trekken. En dat heeft ze tijdens de persconferentie heel vaak gezegd. En ze kreeg er ook heel veel vragen over. En dat is wat dit zo ingewikkeld en ongemakkelijk maakt. En ook hoe het door veel van de achterban van Ongehoord Nederland uitgelegd wordt. Dit is een minister van D66 die, omdat er dingen worden gezegd die dit kabinet misschien inhoudelijk onwelgevallig zijn, daarom in gaat grijpen. En daar wil zij dus heel graag bij wegblijven.
2: Ja.
0: Dat vond ze heel belangrijk om dat de hele tijd te blijven benadrukken.
2: Oké, dan ga ik even het interne forumlid in mij even wakker maken. Toen Tom van der Linden bleek al de KRO-producties bij zijn eigen productiebedrijf onder te brengen, was dat bij KRO ook nooit een probleem om ermee te stoppen. Jeroen Pauw, die boven de omroepnorm, hier is een maximum wat je mag verdienen, dat wist te omzeilen door dat een programma maken uitbesteden aan een extern bedrijf. Dat bleek hij ook weer in te zitten. Dan kon hij ineens veel meer verdienen dan volgens de wet mocht. Er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, weet je wat, VARA, moeten maar stoppen. KRO, moeten we mee stoppen. Er zijn bij heel veel omroepen zijn er schandalen geweest.
0: Ja, dus dat wordt, dat wordt op die manier wordt dat tegen haar aangehouden. Dus wat er nu is gebeurd, is dat dit besluit is bekendgemaakt. Maar wat inderdaad ook speelt, en dat heeft Ongehoord Nederland ook al aangegeven, zij leggen zich er niet zomaar bij neer. Dus het is nu zo dat er een periode van hoor en wederhoor plaatsvindt. Dus ze gaat opnieuw in gesprek met Ongehoord Nederland. Het is nu een voorlopig besluit. Nadat die gesprekken zijn gevoerd, dat hoor- en wederhoortraject er geweest is, dan volgt er een definitief besluit. Als dat definitieve besluit is, Ongehoord Nederland verliest zijn licentie. Daar hebben we ook een.
2: Dat zou ook ongehoord zijn, hè? Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: En dat maakt het ook wel bijzonder deze week. We hebben dit nog niet meegemaakt, inderdaad. Maar ook dan, en we hebben deze week op BNR in de uitzending ook een hoogleraar mediarecht daarover gesproken. Ongehoord Nederland zal naar de rechter stappen. Dat zal misschien op een bodemprocedure zal dat uitdraaien. En zoals het er nu uitziet, zolang dat allemaal loopt, en we weten niet hoe lang dat allemaal gaat lopen, zal die omroep gewoon kunnen blijven uitzenden. Dus wat er deze week gebeurd is, is misschien ook weer een startpunt van een traject dat nog heel lang kan gaan duren.
2: Dus over 5 jaar gaan ze van de zender. Ik weet niet hoe snel tegenwoordig bodemprocedures gaan, maar dat lange rechtszaken, dan ga je heel lang, krijg je eerst een wachtlijst waar je op staat en daarna begroet bent, krijg je de behandeling, duurt ook nog weer maanden.
0: Dat weet ik ook niet precies hoe lang dat gaat duren, maar we gaan
2: hier. Er is dus wel consensus over in de Tweede Kamer, dat dus deze omroep van de zender af moet. Ja. En dat is eigenlijk raar dat de Tweede Kamer daar iets van vindt, want die gaan niet over de inhoud, toch?
1: Nee.
2: Ook al snap je meteen dat het goed praten van wat hij er allemaal gedaan heeft, dat op zijn minst met een fronsende wenkbrauwen.
1: Die hoogleraar media. Wat is het?
0: Mediarecht.
1: Mediarecht. Zei ook: alles wat nu aangedragen wordt als de reden dat ze van zender af zouden moeten, was al bekend. De reden dat we er nu over praten is toch omdat er vorige week bij het Vragenuur door Mohandes van Pro hier vragen over gesteld is. En de ophef is ontstaan nadat dat fragment over Hitler uitgezonden is. Dus ja, de aanleiding om er nu daadwerkelijk iets aan te doen lijkt toch echt een journalistieke keuze geweest te zijn en niet de bedrijfsvoering.
2: Of de ophef die ontstond, ineens nodig was om het er nu
1: een journalistieke keuze,
2: wat versnelling in het proces te gaan krijgen.
0: Ja, en Letchert spreekt dat dus tegen. Ze zei het niet per se met die woorden, maar het kwam er wel op neer dat ook als we niet dat Hitler-fragment hadden gehad, dan zou dit ook de beslissing geweest zijn. Maar wat dan ook wel weer opvallend is, ook het verzoek vanuit de NPO zelf. Ja, dat is.
1: Die is wel vrij recent gekomen.
0: Ja, dat is ook vrij recent gekomen.
2: Maar die is ook gekomen nadat de ophef in de Kamer al was.
0: Na de grote.
2: Omdat ze kennelijk ineens durfden te zeggen, want daarvoor vonden ze het ook al.
0: Ja.
2: Maar toen wilden ze het niet hardop zeggen. Ik zit ineens te denken, de allereerste keer dat ik Kamervragen veroorzaakt heb, dus dat is ook 25 jaar geleden of zo, dat was over de introductie, de aankondiging van het programma Spuiten en Slikken. En het CDA vond het onbegrijpelijk dat de publieke omroep een programma ging maken wat drugs ging normaliseren. Ja. Dus dat. Omroepgeschiedenis is dit. Ik zeg dit eventjes omdat we nog een paar seconden hebben om dit stukje op de radio rond te krijgen. Daarna gaan we in de podcast gewoon nog lekker door in het derde deel, de nazit, zal ik maar zeggen, van Studio Den Haag. Voor op de radio zeg ik dankjewel Leendert, dankjewel Michiel. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er weer met alweer een aflevering van Studio Den Haag. Wat zeg ik? Dan zijn we er zelfs 2 keer. Want op 3 keer zelfs. Op Prinsjesdag krijg je s'avonds een mooie bloemlezing van goede interviews die we op de radio gehad hebben met allerlei politieke kopstukken. Op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen krijg je een extra aflevering met een indruk van de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Dat is op woensdag. Donderdag gaat dan de regering reageren. En daar gaan we het dan op vrijdagochtend op onze normale tijd weer over hebben. Dus tot volgende week en heel aantal keren.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu 1 zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen, dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
7: Werkgevers draaien nu tot 2 jaar op voor het loon van een zieke werknemer. Het kabinet heeft opties gepresenteerd om dat te veranderen. En Ideal maakt plaats voor het Europese Wero. Winkeliers vrezen dat ze daardoor veel meer kwijt zijn voor iedere online betaling. De leden van het bedrijvenpanel zijn Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. En Geertje van der Snoek, bestuurder ondernemer bij Merx Enterprise. Voorzitter van de Raad van Toezicht, onder andere van de AI-coalitie voor Nederland. Welkom leden van het panel.
8: Dankjewel.
7: Ideal, dat maakt de komende jaren plaats voor het Europese betaalsysteem Wero. De Raad Nederlandse Detailhandel waarschuwt dat ondernemers na 2029 mogelijk geen vast bedrag meer betalen, maar een percentage van iedere aankoop. En die percentages die doen zo al de ronde. En dat is de reden tot zorg voor veel mensen die werken in de detailhandel. Begrijp jij die zorg, Geert-Jan?
9: Ja, het is totaal nieuw. Dus je weet bij Ideal wat je moet incalculeren als ondernemer. En nu in één keer krijg je een percentage en moet je eigenlijk afwachten aan het einde van het jaar wat de feitelijke rekening gaat worden. Ja. En dat is onzekerheid.
7: Maar dat percentage, daar gaat het over 0,5% of 0,8%. Waarvan Daniel van Delft, en die is van Wero, de operationeel directeur, zegt: ja, als dat het percentage zou zijn, dan zouden we ons echt uit de markt prijzen. Dat klopt gewoon niet. Dus is die zorg dan wel op zijn plaats?
8: Nou, ik denk dat de zorg op het moment dat het onzeker is al sowieso op zijn plaats is. Al is het maar als een waarschuwing naar alle winkeliers om te zorgen dat ze opletten en als ze een contract voorgeschoteld krijgen wat er dan in staat. Maar een percentage, zeker als het gaat over winkeliers met een hele lage marge, ja, dan wordt het wel risicovol. En daar hou je niet van. En zeker niet als je aan het einde van de rit een rekening krijgt en je weet nog niet zeker wat dat gaat worden.
7: Wat moet je nu doen om